0: Caribisch Netwerk.
1: Ja, goeienacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn naam is Giuliano Payne en vannacht spreek ik met zanger en componist Pravin Pandovi Mishra. Deze muzikant staat te boek als een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers van de Noord-Indiaanse klassieke muziek in Nederland. En 19 september staat hij in het Concertgebouw met zijn show Ananda, waarin hij traditionele Indiaanse melodieën met hedendaagse klanken combineert. Hij bouwt constant een brug tussen Suriname, India en Nederland. Letterlijk en figuurlijk, want naast dit alles is hij ook nog eens ingenieur. We gaan het allemaal van hem horen. Goeienacht.
2: Goeienacht, Giuliano.
1: Hey, hoe zit je erbij?
2: Ja, ik zit er heel lekker bij eigenlijk. Mooie, ja. Prachtige ontvangst van jullie allemaal hier. Dus ik heb er heel erg zin in.
1: Ben jij een beetje nachtdier?
2: Ik ben soms een nachtdier en soms ook niet. Dat verschilt heel erg.
1: Ja, wanneer wel, wanneer niet?
2: Soms als ik een deadline heb bijvoorbeeld voor werk, ja, dan wil ik nog wel eens wat te lang doorgaan. En soms ook als we zeg maar, vanuit culturele optredens een keer in de avond een programma hebben, ja, dan wil ik ook nog wel eens een nacht doorhalen.
1: Ja.
2: En toen ik wat jonger was, ging ik ook wel eens naar een feestje. Nou, dan werd het ook wel eens laat. Dus bij tijd en wijle kon ik dat wel doen.
1: Kon je dat wel doen? Ze zeggen natuurlijk dat creatieve mensen vaak in de nacht een beetje opleven. Heb jij dat ook?
2: Ja, dat klopt wel. Ik moet zeggen, niet zo diep in de nacht zoals nu, maar een beetje in de late avond, zo tussen 9 en 12. Wanneer de hele wereld eigenlijk bij wijze van spreken slaapt, of je weinig appjes meer krijgt, weinig mailtjes meer krijgt, zoals dat tegenwoordig veel gebeurt, weinig telefoontjes meer. Ja, dan kan je jezelf echt lekker afsluiten en dan in een bepaald creatief proces, wat dan die rust ook vraagt, ja, dan dat helpt nou wel.
1: Dat helpt dan wel. Hey, Noord-Indiaanse klassieke muziek, een vrij specifieke muziekstroming.
2: Klopt.
1: Hoe dat zo?
2: Dat is eigenlijk een beetje, per toeval wil ik niet zeggen, maar het is een beetje als vanzelfsprekend gekomen. Ik ben opgegroeid met Surinaams-Hindoestaanse muziek en Indiaanse filmmuziek ook. Wat ik van jongs af aan heb meegekregen.
1: En ook Bollywood.
2: De Bollywood, ja, ja. Precies. Mm-hmm. Bollywood muziek. En ook de Hindoestaanse of de Hindoe-spirituele muziek, devotionele muziek. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat de ene muziekstijl die dat alles met elkaar verbindt, eigenlijk de Indiaanse klassieke muziek is. Dat is eigenlijk een soort van de voorloper van al deze muziekstijlen. Mm-hmm. En zo ben ik er eigenlijk een beetje spelenderwijs in gerold.
1: Zo, ja, leuk. Hey, en Ananda, 19 september in het Concertgebouw. Spannend, je eerste keer in het Concertgebouw of niet?
2: Ja, klopt. Het is mijn eerste keer dat ik in het Concertgebouw als hoofdartiest geprogrammeerd word. En het is gewoon een hele grote eer om als iemand die in Suriname geboren is en die op jonge leeftijd naar Nederland is gekomen, om dan hier op het meest toonaangevende podium voor de klassieke muziek in Nederland daar als hoofdact te staan.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is dat vervult me aan de ene kant met heel veel trots. Maar ik ervaar het ook echt als een eer.
1: Ja, ben je druk bezig nu met repeteren, voorbereidingen treffen?
2: Ja, we zijn keihard bezig met repeteren. Toevallig hebben we net vanavond een repetitie gehad.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar kom ik eigenlijk net vandaan. Ik heb wel even een uurtje rust gepakt tussendoor. Maar we zijn volop bezig eigenlijk met de voorbereidingen.
1: Hey, en hoe ziet die voorbereiding eruit? Neem ons even mee.
2: Die voorbereidingen zijn begonnen eigenlijk ruim een half jaar geleden. Toen de kogel door de kerk was, toen we wisten van dit concert gaat gebeuren. Het is een bestaand concept wat ik al eerder een keer heb opgevoerd. Dus ik heb het al een jaar of 3 geleden bedacht, het hele concept van dit concert. Dus het was in die zin bepaalde zaken afstoffen en weer de groepen bij elkaar brengen. Maar natuurlijk hebben we ook wat nieuwe elementen qua muziek hieraan toegevoegd. Dus we zijn eerst begonnen eigenlijk het repertoire vast te stellen. Van wat willen we eigenlijk precies daar laten horen? Wat is ook specifiek leuk voor het publiek van het Concertgebouw? Die heeft natuurlijk een hele eigen kenmerk, de mensen die naar het Concertgebouw komen. En tegelijk hebben we gekeken van wat kunnen we doen om juist de mensen vanuit onze gemeenschap ook naar het Concertgebouw toe te trekken. Zodat je echt een beetje de diversiteit en ook een beetje verrijking krijgt van het hele gezelschap. En zo hebben we uiteindelijk een beetje een selectie gemaakt van nummers, van stukken die we willen opvoeren. En vervolgens zijn we gaan

0: het schrijven. Dus we hebben heel veel nummers uitgeschreven. Mm-hmm. En daarna oefenen. Oefenen. Repeteren. Overleg met de jongens en met de dame die in het ensemble zitten. En repeteren.
1: Hey, moet je niet gewoon, want je gaat eenmalig nu in het Concertgebouw, maar moeten jullie niet gewoon het hele land door met Ananta?
0: Ja, dat zou eigenlijk natuurlijk het mooiste zijn. Dus dat is wel, dat is natuurlijk stiekem waar we op hopen. Dat als we hier hebben gespeeld en het bevalt goed van alle kanten, dat we dat met dit concept inderdaad op andere plekken ook terecht kunnen.
1: Ja, je gaf net aan, het is veel repeteren, maar je werkt daarnaast ook. Je hebt een heel serieuze baan. We gaan daar dus straks over doorpraten. Maar ben je niet moe?
0: Ik moet zeggen, muziek geeft energie. Mm-hmm. En daar verbaas ik me iedere keer weer over. Soms heb ik inderdaad een lange werkdag erop zitten, zoals trouwens vandaag ook. Dus ik ben vandaag vroeg begonnen, heb ik een aantal uur gewoon gewerkt. Mijn normale dagbaan, zeg maar. En vervolgens ben ik in de avond vanaf een uur of 6:30 zijn we gaan repeteren, tot een uur of 10:30, denk ik. En ik verbaas me iedere keer erover hoe opgefrist ik eigenlijk ben na muziek maken. Ja. Dus toch op een of andere manier doet het iets met je brein, waardoor je toch tot rust komt en op een of andere manier uitgerust raakt.
1: Je krijgt er energie van, maar je rust ook uit.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Beste luisteraar, mocht je ook een vraag hebben of een opmerking, dan kan je dat in de Radio 1-app met ons delen. We moeten het toch even uitleggen. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars denken, nou, het is de nacht van Caribisch netwerk. Maar nu hebben we het over Indiase, Noord-Indiase muziek. Hoe zit dat? Hoe zit dat al ook alweer met Hindoestanen en het Caribisch gebied? Neem ons even mee.
0: Ja, precies. Ja, dat is inderdaad niet als vanzelfsprekend, denk ik, dat het voor veel mensen duidelijk is. Dus de Surinaamse Hindoestanen of de Hindoestanen in het Caribisch gebied, in wat bredere zin, die zijn afstammelingen van contractarbeiders die ongeveer 150 tot 200 jaar geleden vanuit India naar het Caribisch gebied zijn vertrokken. En die zijn eigenlijk na de afschaffing van de slavernij hadden de mensen in op de plantages behoefte aan arbeid, die ze dus niet meer vanuit Afrika konden halen. Mm-hmm. Vervolgens zijn ze gaan kijken naar het oosten, dus naar Azië. En hebben ze mensen vanuit India met name, maar ook uit Indonesië en China, hebben ze als contractarbeiders naar het Caribisch gebied gehaald. Nou, en een groot gedeelte daarvan kwam uit India. En de nazaten daarvan, dat zijn de hedendaagse Surinaamse Hindoestanen, maar ook Guyanese, zeg maar. Ook mensen in Trinidad, die van Indiase afkomst zijn. Die zijn allemaal afstammelingen van die groep.
1: Ja. En daar ben jij dus een afstammeling van.
0: Klopt, ja.
1: En een deel van die interesse in de Noord-Indiase klassieke muziek komt daar dus vandaan.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, maar jij bent in Suriname geboren.
0: Juist.
1: In Wageningen. Dus niet het Nederlandse Wageningen, maar het Surinaamse Wageningen.
0: Klopt, ja.
1: Hoe was dat?
0: Ja, het was voor mij, achteraf gezien, was het een heel bijzondere plek. Kijk, toen ik daar geboren werd en als klein jongen, je moet je voorstellen, Wageningen is een heel klein dorpje. Dus ongeveer 3 uur rijden vanaf Paramaribo richting het westen. Dus je gaat eigenlijk door een hele lange, vroeger was de weg ook niet heel goed. Moest je over een paar rivieren heen met een bootje. Dus het was echt wel een behoorlijk end van de bewoonde wereld, zeg maar, verwijderd. District Nikeri, zeg maar, is dat rijstdistrict, waar dus heel veel landbouw, heel veel agrarische activiteit plaatsvindt. Dus het was een hele groene, mooie omgeving eigenlijk. Wat je tegenwoordig eigenlijk alleen maar op zo'n postcard ziet, hè, zo'n tropisch regenwoud. Dat was letterlijk gewoon de omgeving waarin ik mijn eerste levensjaren heb doorgebracht. En in alle rust, ik bedoel, het dorpje waar ik woonde, Wageningen, dat had bijvoorbeeld maar één geasfalteerde weg. Mm-hmm. En er was geen enkel verkeerslicht. Dus al die dingen, die hebben we pas voor het eerst gezien toen we in de grote stad kwamen, in Paramaribo of in Nikeri.
1: Ja, en het
0: dus
1: was
0: een beetje de setting.
1: Het was, je zei net, 3 uur, het is 3 uur rijden van de stad uit, maar waarschijnlijk was het toen nog langer, toch? Ja, als je klopt. Ook nog eens een bootje moest pakken. En, ja, want wat doet dat dan met het gevoel van, dat je zo ver van de stad af bent?
0: Ja, het is eigenlijk net als we nu zeg maar praten over New York. Mm-hmm. Maar nou, ik ga een weekend.

0: eentje naar New York. Zoals voor ons, qua gevoel, zeg maar, voor mij in ieder geval, van als we een weekendje naar de stad gingen, we noemden het ook de stad. Mm-hmm. Het was gewoon Paramaribo, was maar één stad in Suriname die ertoe deed. En dus dat had zo'n beleving. Alsof je echt ergens op reis ging. En je ging dus ook niet voor een dag op en neer. Je ging dus altijd echt voor een weekend of meerdere dagen of wat dan ook. Dus in die zin was Nikeri echt een soort kleine enclave, kan je zeggen. Met een beetje eigen taalgebruik ook, met wat eigen gebruiken. En in die zin was het een soort van kleine gemeenschap.
1: Ja, overwegend Hindoestaans.
0: Klopt, ja.
1: Ten opzichte van Paramaribo, dat overwegend. Wat dan iets gemengder is, hè?
0: Klopt, ja, dat klopt.
1: Hoe heb je dat ervaren?
0: Ook dat was, het begin was het me nooit opvallen. Ik dacht van nou, dat is eigenlijk toch normaal dat iedereen Hindoestaans spreekt. En dat iedereen zeg maar op ons lijkt. Pas later toen ik wat ouder werd, begreep ik dat het eigenlijk best wel een bijzonderheid was. Maar voor mij persoonlijk was het een heel, heel fijn en heel geborgen jeugd, zeg maar. En dat ik, dat je iedereen kon verstaan. Dat iedereen, zeg maar, je elkaar begreep. Dus dat was een heel groot gevoel van herkenning en veiligheid eigenlijk. Dat is eigenlijk wat me het meeste is bijgebleven.
1: En hoe zag die cultuur er daar uit in Wageningen? Hoe ervaarde je dat op jonge leeftijd?
0: Ja, het was gewoon een hele mooie cultuur. Overigens is zo, het dorpje waar ik woon, Wageningen, was niet...
1: Iets gemengder.
0: Ja. Ja, dus toch ook wel wat Afro-Surinamers, zeg maar. En Javanen ook. En het was echt een culturele melting pot. Zo kan je het zien. Dus alle hoogtijdagen van alle culturen werden gevierd. We hadden dus vanuit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap hadden we dus tempels. Of eigenlijk één tempel waar we naartoe gingen. Waar we dan de Hindoe-feestdagen vierden. Zoals Holi en zoals Diwali bijvoorbeeld. En dan kwam iedereen, alle bevolkingsgroepen, die kwamen dan gewoon lekker mee doen. En er werd samen gegeten. En er werd samen werd een optocht gehouden bijvoorbeeld. Of men ging samen zingen of muziek maken. Dus het gebeurde allemaal samen.
1: Gemoedelijk.
0: Ja, ja. Maar ook dingen als Winti bijvoorbeeld, van de Afro-gemeenschap, hebben we ook meegemaakt. Ja. En de Javanen die hebben ook een bepaalde, zeg maar, religieuze en spirituele kant, zeg maar, die ze ook middels gebruiken. Of tradities uitvoeren. Dus dat heb ik allemaal meegekregen.
1: Jarankepang of zo. Hè?
0: Jarankepang, exact. Jarankepang. Ja, ja, dat je dat weet. Dat
2: is natuurlijk.
0: Dat is verbazen. Nou ja, klopt. Ja, dus dat heb ik allemaal. Dat is eigenlijk een soort ritueel, hè, wat de Javanen doen.
1: Paardendans wordt dat genoemd. Hè? Ik weet niet of dat denigrerend is. Maar ik weet dat het wordt daarmee wel vergeleken. Ja.
0: Klopt.
1: En jouw vader was... leeft je vader nog zo?
0: Ja, mijn vader leeft nog. Ja,
1: is hij nog steeds hindoepriester?
0: Hij is nog steeds hindoepriester.
1: Pandit, hè? Eigenlijk.
0: Ja, pandit. Ja, ja. Klopt inderdaad. Dat is, dat is zeg maar het woord in het Hindoestaans. Hij is wel gepensioneerd, maar goed, wat hij heeft geleerd, dat verleert hij nooit, zeg maar. Dus hij heeft nog altijd zijn boekencollectie en hij leest nog altijd veel en hij discussieert nog altijd veel met mij tegenwoordig. Zijn cirkel is nu wat kleiner geworden. Maar hij is niet praktiserend meer, maar hij is nog steeds inderdaad pandiet.
1: Ja, hoe was dat? Mijn vader is geen pandiet. Ik weet niet hoe dat is als kind.
0: Ja, het is aan de ene kant toch wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Als ik ook op latere leeftijd erover ben gaan nadenken, dan denk ik van ja, het is toch wel heel een hele unieke voorrecht. Zou je het kunnen omschrijven. Maar het was ook vooral gewoon leuk. Dat je over bepaalde dingen die je dan, in het dagelijks leven hoort. Hè? Bijvoorbeeld, we horen allemaal in het leven nu dingen als karma of yoga of guru. Of er zijn toch wel wat woorden vanuit die hindoe beschaving wat nu gemeengoed is geworden. En vaak ook zie je dat er niet altijd helemaal de correcte kennis, zeg maar, wordt verspreid. En dan was het wel heel fijn dat ik iemand had bij wie ik dan terecht kon om te vragen van joh, maar hoe zit dit eigenlijk precies? En dat hij dat dan op een hele makkelijke manier aan ons kon uitleggen.
1: Ja, en als je zegt, het wordt heel vaak niet op de correcte manier uitgelegd hier. Kan het je storen nu?
0: Af en toe wel.
1: Zoals? Dus, wanneer?
0: Zoals bijvoorbeeld iets wat heel sterk... Wat heel sterk mijn aandacht trekt is yoga inderdaad. Hè. Kijk, yoga wordt in het Westen, in West-Europa, maar ook in Amerika, toch wel heel erg gepromoot als een soort bewegingsleer. Dus meer vanuit de fitnesshoek, zeg maar. En vanuit die zin wordt het best wel vercommercialiseerd gebracht ook. En terwijl het eigenlijk een holistische beweging is, waar behalve de oefeningen, zeg maar, de fysieke oefeningen, ook heel veel spirituele oefeningen, zeg maar, bij, ja, bij komen kijken. En ook voedingspatroon bijvoorbeeld, een levensstijl. Dus daar zit eigenlijk veel meer achter dan alleen maar het doen van rekoefeningen. En ja, dat is wel iets waar ik af en toe denk van, nou, dat zou wel anders kunnen.
1: Mm-hmm. En het zijn van een, ja, de zoon van een pandiet, hè. Wat brengt dat nog meer met zich mee? Ik kan me voorstellen dat er misschien dat je vader misschien ergens de hoop had dat je dat ook zou worden. Was dat, speelde dat?
0: Nou, ik moet dat wel mijn vader nageven. Hij heeft nooit druk op mij gelegd. Of ook direct of indirect te zeggen van, joh, jij moet nu dit en dit gaan leren. Of ik verwacht van jou dat je dit gaat doen. Of je bent, zeg maar die, je bent de erfgenaam. Of je bent degene die de vaandeldrager. Of wat dan ook. Dat heeft hij nooit gedaan, gelukkig. Hij heeft mij altijd wel de dingen laten doen die ik zelf wilde. Vandaar dat ik ook eigenlijk uiteindelijk in de muziek ben beland. Omdat ik juist gewoon de vrijheid had. En de focus lag veel meer, ook vanuit mijn moeder ook. Hè, dus vanuit beide ouders. Op het doen van een opleiding.
1: Scholing.
0: Om het scholing. Ik denk dat veel Surinamers en Surinaams-Hindustanen specifiek dat zullen herkennen. Dat zeker de mensen die naar Nederland zijn gekomen, eigenlijk om de kansen te grijpen om een goede economische basis te hebben in het leven. Om dat eigenlijk op te bouwen.
1: Ja.
0: Dus als er een bepaalde push was vanuit de jeugd, was het wel
1: scholing.
0: Doe je best, leer goed en haal een diploma. Zorg dat je een goede baan krijgt. Zorg dat je in je levensonderhoud kan voorzien. En dat je gewoon sterk staat.
1: Maar hoe zag het feit dat je vader pandiet was bij jullie thuis er concreet uit dan?
0: Ja, mijn vader die had eigenlijk een plekje, zeg maar. Een kamertje had hij ingericht als een soort mini-tempeltje, kan je zeggen. En daar had hij dus een altaar met de beelden van die hindoe-goden. En ieder ochtend deed hij dan daar zijn ritueel. Dan deed hij daar zijn ochtendgebed. En vaak zat hij daar ook met de boeken, zeg maar. Zat hij dan wat iets op te zoeken of wat research te doen. En voor de rest was het eigenlijk een vrij normale vader eigenlijk. Dus hij ging gewoon boodschappen doen en hij deed met ons leuke dingen en hij keek tv met ons. Dus in die zin was het niet veel anders. Alleen ja, waar andere vaders zeg maar een kantoorbaan hadden of wat anders deden, ja, was mijn vader die deed dit.
1: Dus
0: die
1: maar kwamen er dan bijvoorbeeld geen mensen langs die iets van je vader wilden in die context? Of...
0: Dat gebeurde sporadisch, moet ik zeggen. Het meeste werk als pandiet wat hij deed, of als priester, was eigenlijk buitenshuis. Mm. Dus hij ging bij de mensen thuis. Stel als mensen thuis een soort ritueel hebben. Een soort, je kan het vergelijken met een kerkdienst. Dan dan nodigen ze een priester uit. Die dan dat offer of die mantra, zeg maar, komt reciteren. En dan deed hij dat dus. Dus hij was vaak bij de mensen thuis. Of in de tempels. Nou, Nederland is toch een behoorlijk aantal hindoe-tempels rijk. Hè? Dus daar worden ook heel veel activiteiten gedaan. En daar wordt ook vaak een priester uitgenodigd. Dus dan was hij daar. Dus dat was met name waar het plaatsvond. En heel af en toe kwam er wel iemand thuis. Hè? Bijvoorbeeld op het gebied van astrologie. Dat is ook, zeg maar, onderdeel van de hindoe-beschaving. De kennis over astrologie. En dan bij ons is bijvoorbeeld gebruikelijk dat als er een kind wordt geboren, dat dan volgens astrologie wordt gekeken. Net zoals je zeg maar sterrenbeelden hebt, wordt in het hindoeïsme op de dag nauwkeurig. Mm. Wordt iemands horoscoop eigenlijk bepaald. Dus dat deed mijn vader dan bijvoorbeeld. En dan kwam soms iemand wel bij ons thuis.
1: En wat vond jij daarvan? Had je zelf interesse?
0: Ik had op zich interesse in het hindoeïsme sowieso. Kijk, het hindoeïsme is eigenlijk een heel brede levensbeschouwing. Hè. Eigenlijk, om het een religie te noemen, is eigenlijk een beetje te... Dat doe je het eigenlijk te kort.
1: Nou,
0: is een beetje te nauw. En dat betekent dat je heel veel stromingen en heel veel branches eigenlijk hebt. De tak waar mijn vader dus in zat, was meer eigenlijk de tak van de geschriften. Dus waar je echt, zeg maar, dat vak van een priester, dat valt in een bepaalde tak. Waarbij eigenlijk de geschriften, eigenlijk je kan het vergelijken met theologie.
1: Mm-hmm.
0: Dus je leert de geschriften, de do's en don'ts. En je verdiept je in de rituelen, zeg maar, in de traditionele riten, zeg maar. En je leert daarvoor heel veel mantra's en dat ga je dan uitvoeren. Maar er is een ander aspect in het hindoeïsme, dat is de devotie, de kant van de, van de devotie. En dat trok me eigenlijk veel meer aan, omdat dat een hele sterke connectie heeft weer met de muziek. Dus vanuit mijn liefde voor de muziek werd ik eigenlijk in die devotionele sfeer eigenlijk meer ingetrokken. En dat vond mijn vader op zich prima. En dat heb ik ook deels ook van mijn moeder meegekregen, want mijn moeder was daar ook wel mee bezig. Dus dat aspect van het hindoeïsme trok mij meer aan.
1: Ja, wat trok je zo aan in die muziek?
0: Eigenlijk wat ik net een beetje ook beschreef, hè, dus door een uurtje muziek te maken. En zeker de devotionele muziek, die is op een zodanige manier gecomponeerd. En die heeft zodanige teksten, dat je daar echt van op een hoger niveau wordt getild. Gewoon mentaal en psychologisch. Dus je kan het, tegenwoordig in yogascholen wordt veel mantra's gezongen. Nou, vanuit die mantra's komt eigenlijk devotionele muziek voort. Dus het is een beetje dezelfde sfeer. Het is heel meditatief, heel sereen. Maar aan de kant ook heel vrolijk. En je kan het ook een beetje met gospel vergelijken. En dus je krijgt er echt een energieboost van. En uiteindelijk kan je er ook van in een soort meditatieve toestand raken.
1: Ja.
0: En dat trok mij gewoon aan.
1: Maar neem even mee naar toen jij jong was. Ik bedoel, ja. Je bent in Suriname, jongen van, laten we zeggen, 15?
0: Ik ben op mijn tiende naar Nederland gekomen.
1: Oké, ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja, ja, dus, nee. Maar 7, 8, 9, 7, ja, 8. Dat zijn mijn levendige herinneringen die ik heb.
1: En dan hoor je die muziek.
0: Ja.
1: En dan wil je daar iets mee doen.
0: Ja, klopt.
1: Wat,
0: ja.
1: Wat deed je toen? Hoe deed je dat?
0: In Suriname, zeg maar, was het eigenlijk gewoon een soort community gebeuren. Dus iedereen, alle kinderen uit de buurt en alle volwassenen, die gingen gewoon meedoen. Bijvoorbeeld een heel duidelijke herinnering die ik heb, bijvoorbeeld, is rondom Holi. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het lentefeest van de kleuren. Wat ook tegenwoordig in Nederland best wel uitbundig wordt gevierd. Nou, in Suriname was het zo dat feest gepaard gaat met muziek. Dus er worden eigenlijk kleine muziekgroepjes gevormd van 7 tot 8 mensen. En dan zijn er specifieke liederen die voor die gelegenheid zijn gecomponeerd voor dat lentefeest. En dan ging men eigenlijk al zingend, gingen ze van huis naar huis. Om eigenlijk dat holyfeest met elkaar te vieren. En dan, dan zaten dat muziekgroepje zat dan op de grond. Dan hadden ze ook een soort van belletjes bij zich en een trommel, de dholk. Mm. En dan, dat was eigenlijk een hele uitbundige sessie. En als kinderen ging je daar gewoon bij zitten. En op een gegeven moment leerde je een paar van die woorden, kon je een paar van de zinnetjes meezingen. Dus het ging dan heel spontaan. Ging dat eraan toe. En zo word je er eigenlijk een beetje spelenderwijs in getrokken.
1: Word je er in meegetrokken. Je zei het net al, op een gegeven moment beland je in Nederland. Daar gaan we het straks over hebben. Mocht je als luisteraar nog een vraag hebben of een opmerking, kan het in de NPO Luister-app. Je hebt een nummer meegenomen. Mama's Renang.
0: Klopt, ja. Klopt.
1: Dat is de eigen compositie.
0: Klopt.
1: Vertel.
0: Dit nummer heb ik gecomponeerd ter ere van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Wat de afgelopen jaren, 2025, is geweest. En voor die gelegenheid dacht ik, is wel leuk om daar iets van een culturele uiting aan toe te voegen. Dus ik ben een beetje gaan zoeken naar een mooie tekst en eigenlijk een melodie. En uiteindelijk ben ik op dit nummer uitgekomen.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond het ook heel, heel leuk idee om niet alleen vanuit de Surinaams-Hindoestaanse muziektraditie dit te benaderen. Maar het ook wat breder te trekken naar de andere etniciteiten die in Suriname zijn. En ook hun muzikale traditie. Dus ik heb bijvoorbeeld samengewerkt met een Javaanse muziekgroep ook. En zij spelen gamelan muziek.
1: Mm-hmm.
0: En nu is het zo dat die gamelan, dat is eigenlijk een soort ik weet even niet hoe je dat exact moet omschrijven. Maar het is een instrument dat op een bepaalde toonsoort is gestemd. Dus ik ben eigenlijk binnen de Indiase muziek, zeg maar, muziek-oeuvre, ben ik gaan zoeken naar een raga of een muziekstijl die dan daarop aansluit.
1: Ja.
0: En zo heb ik eigenlijk een beetje de verbinding geprobeerd te zoeken
1: ja.
0: Met de andere culturele groepen in Suriname.
1: Voor de luisteraar die de tekst niet begrijpt, waar moeten ze op letten wat betekent het?
0: De tekst betekent Suriname Keniwasi, Sunder Des Hamara. Wil zeggen van beste inwoners van Suriname. Ons mooie land is vandaag 50 jaar geworden. Dus van harte gefeliciteerd. Het is eigenlijk een soort felicitatieliedje aan het land. En Mama Sralang, nou, Suriname wordt gezien als moederland. Hè, dus de aarde, de moeder aarde. Dat is een thema wat heel erg sterk ook in de inheemse bevolking, bij de inheemse bevolking van Suriname leeft. Dus om dat een beetje mee te nemen en te eren, heb ik het Mama Sranang genoemd.
2: Watsi natsi oyo, matsi watsi natsi adayali. We, deze beetje vinima, balitaga dobo. Poroko tombia, to waboroko. Toro sato, waboroko, anang, amarakonem. Saku mamato, satu kaka. Toro waboroko, asutu wasamera, sinkwaro. To waboroko, asutu satu kaka, maro. Isaniwe, wabo wayo, hololo, Surinama, mong. Hamet is sika, wamen. Kang halong tajimang, sang anyiwamang.

0: Moeder Aarde. Dat is een thema wat heel erg sterk ook in de inheemse bevolking, bij de inheemse bevolking van Suriname leeft. Dus om dat een beetje mee te nemen en te eren, heb ik het Mama Sranang genoemd.
1: Watsi natsi oyo, matsi watsi natsi adayali. We, deze beetje vinima, balitaga dobo. Poroko tombia, to waboroko. Toro sato, waboroko, anang, amarakonang. Saku mamato, sato kaka. Toro waboroko, asutu wasamera, sikwaro. Boroko asutu sato kaka maro isaniwe wabo wayo hololo Surinama mong hamete sika wamang kanghalong tajimang sang anyiwamang.

0: om zichzelf uit te vinden. En ik wilde heel erg benadrukken dat er ook dat er een hele mooie kant is aan Suriname. En dat er heel veel kansen liggen en dat er heel veel mogelijkheden zijn in de nabije toekomst. En, en vanuit die invalshoek heb ik dit lied eigenlijk benaderd.
1: Klopt. En je vertrok daar toen je 10 was?
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Waar kwam je terecht?
0: Ik kwam eigenlijk in Rotterdam terecht. Dus ik weet nog goed dat we op een koude winternacht hier aankwamen. En toen een tante van ons haalde ons op van Schiphol. En toen reden we eigenlijk door naar Rotterdam. En daar ben ik altijd gebleven eigenlijk.
1: Koud, in de nacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Gek dat je in de nacht aankomt. Waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Wat was het eerste dat je dacht? Weet je dat nog? Of kun je nog herinneren hoe je daarbij voelde?
0: Ja, ik weet nog dat wij vlak voor het landen. Nou, dan zie je eigenlijk op de snelwegen zie je de auto's. Hè, zie je dan langs rijden. En ik weet nog dat ik dacht van ja, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel auto's bij elkaar gezien. Dus je ziet eigenlijk ja, de stroven auto's op een snelweg. En dat was voor mij zoiets bijzonders. Dus eigenlijk gewoon de schaalgrootte van Nederland. Als je dat vergelijkt met Suriname. Ja, Suriname is een land van 400.000-500.000 inwoners. En in Nederland toen de tijd ja, waren er 15 miljoen of zo. Dus de schaalgrootte, dat was het eerste wat mij eigenlijk opviel.
1: Mm-hmm.
0: En natuurlijk de kou. Ja, gewoon, het was eigenlijk een van de strenge winters toen wij kwamen. We kwamen in december. En het was meteen zo'n elfstedentocht winter, 1986. Dus het werd meteen, de eerste paar dagen werd het min 20.
1: Min 20 gelijk, ja, dat kennen we niet. Dat kennen we niet meer.
0: Dat kunnen we nou niet meer, nee, precies. Maar dat was dus echt wel een hele vreemde gewaarwording. Dat er gewoon ijs uit de hemel valt en dat de ramen, zeg maar, dat de ijzel tegen de ramen aan zit. Dat was gewoon een hele bijzondere gewaarwording.
1: En je komt aan in Rotterdam. Volgens mij was Rotterdam die tijd, want je zei net de jaren 80, hè?
0: Klopt, ja.
1: Al vrij gemengd.
0: Ja, klopt. Klopt.
1: Maar hoe kwamen jullie daar dan terecht? Hoe ging dat?
0: Ja, dus we kwamen terecht. We werden goed opgevangen door onze familie. Dus we hadden al wat sociale contacten, zeg maar, meteen aan het begin. En inderdaad, precies zoals je zegt, Rotterdam was best wel een gemengde stad al. En toevallig het stuk waar wij terecht kwamen, had je ook best wel wat Surinamers, best wel wat Hindustanen ook. Dus in die zin konden we wel vrij snel onze weg vinden. En kwam ik al vrij snel in die Surinaams-Hindustaanse gemeenschap van Rotterdam terecht. En dat voelde eigenlijk wel een beetje aan als een warm bad. Moet ik zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Want in die gemeenschap ontdekte ik dat er een hele levendige muziekscene eigenlijk was. En nog steeds is trouwens. Rondom tempelbezoek, rondom bij mensen thuis werd ook veel devotionele zang gedaan. En je had dus ook allerlei culturele activiteiten. Daar begon ik me al gauw, thuis te voelen.
1: Zag het er hetzelfde uit als in Suriname, die cultuur?
0: Het had heel veel dingen die herkenbaar waren, maar het was toch net wat anders. Want de Suriname, zeg maar, was alles open en buiten en wat grootser. En in Nederland zag je toch wel dat mensen, bijvoorbeeld een tempel, ja, dat ergens in een kelder van een gebouw, dat mensen daar een tempel hebben gemaakt. Dus het was iets meer verholen, zeg maar, verscholen. En iets meer op hele specifieke plekken. Dan dat het, zoals in Suriname, echt het openbare leven, zeg maar, dat je dat eigenlijk tegenkwam.
1: Ja, was je vader hier ook nog bandiet?
0: Mijn vader is eigenlijk is hij hier met name bandietwerk gaan doen.
1: Okay.
0: Dus in Suriname deed hij eigenlijk voornamelijk werk in de landbouwsector in Nikeri. Hij was daar bedrijfsleider in Wageningen. En eigenlijk toen wij in Nederland kwamen, toen merkte hij dat zijn skill, zeg maar, als landbouwer in de tropische kontrijen, dat het hier niet heel makkelijk aansloot bij wat er hier gevraagd werd op de arbeidsmarkt. En toen is hij eigenlijk wat meer met het priesterschap gaan bezighouden.
1: Maar valt daar droog brood mee te verdienen dan?
0: Het is niet een vetpot, denk ik, maar het hangt er ook vanaf hoeveel opdrachten of hoeveel werk je doet. Maar ja, het was goed te doen. Dus we hadden geen klagen.
1: Geen geldzorgen.
0: Nee, dat klopt inderdaad.
1: En maar toen werd het dus wel heel erg naar buiten treden. En naar mensen toe en de mantra's verkondigen. En dat is wat je net uitlegde.
0: Ja,
1: hè?
0: Klopt. Ja, inderdaad.
1: Was daar veel ruimte voor in Rotterdam destijds? Hoe werd er toen naar gekeken?
0: Ja, er was best wel ruimte voor. En dat was aan de ene kant ook wel verbazend. Maar dat was toen de tijd, en ik denk nu nog steeds, eigenlijk echt een hele florerende hindoe-gemeenschap in Rotterdam. Maar zeker ook in de Randstad, hè, in Rotterdam en Den Haag, Amsterdam. Ja, daar had je gewoon een hele gemeenschap volgens mij zijn er nu iets van 100 tot 200.000 hindoes of hindoestanen in Nederland. En die hebben dus allemaal, die krijgen allemaal kinderen. Die kinderen gaan trouwen, zeg maar, die mensen overlijden. En bij al dat soort, gebeurtenissen worden eigenlijk gebedsdiensten gedaan.
1: Ja, precies.
0: En daarvoor zijn eigenlijk de priesters nodig. Dus ja, er was gewoon best wel heel veel te doen.
1: Ja, er was veel te doen inderdaad. Hey, en heb je, als je daar terug naar kijkt, hè? Ik had een hele leuke vraag, ik ben hem gewoon helemaal vergeten. Ja, nee, ik wilde weten. Ja. Van, waren voornamelijk Surinaamse hindoestanen die waarschijnlijk zich daarmee bezig hielden. Zie je dat het nog steeds zo is, of zie je dat het iets breder is geworden?
0: Ja, ik zie voornamelijk toch wel de Surinaamse hindoestanen die zich met name de rituele kant, zeg maar, bezighouden. Maar aan de andere kant zie ik wel een verbreding van het hindoeïsme een beetje als algemene levenswijze.
1: Mm-hmm.
0: En je ziet bijvoorbeeld het vegetarisme, wat vroeger eigenlijk vrijwel uitsluitend door hindoes werd gebezigd. Althans in mijn kring. Als je dan, de mensen die vegetariër waren toch met name mensen vanuit de hindoe-kringen. Maar je ziet nu dat het eigenlijk een soort mainstream beweging is geworden.
1: Ja.
0: En ook yoga hebben we het ook al over gehad. Maar mindfulness, mantras chanten, dat soort dingen, dat zie je nu veel meer.
1: Dus het wordt iets breder inderdaad geaccepteerd. Maar bijvoorbeeld het priesterschap, is dat iets wat voornamelijk door Surinaamse hindoestanen wordt voortgezet? Of zien we dat veel breder wordt opgepakt?
0: Op dit moment zijn het toch wel voornamelijk de Surinaamse hindoestanen, hoor, die dat doen. Je hebt wel wat mensen vanuit de Nederlandse autochtone blanke gemeenschap, zeg maar, die zie ik ook wel eens, zeg maar, in de wereld zich begeven. Die zie je ook bijvoorbeeld bij de ISKCON, hè, bij de Hare Rama Hare Krishna beweging. Mm-hmm. Daar zie je ook behoorlijk wat gemengd publiek, zeg maar. Maar vooralsnog, grotendeels denk ik toch wel, zijn het toch wel de Hindustanen.
1: Ja, ja. Hey, jij hebt er niet voor gekozen om zelf bandiet te worden. Je zei, hey, ik ga lekker naar school, ik word ingenieur.
0: Klopt. Ja, dat is, eigenlijk was dat ook een beetje een van de grote drijfveren voor mijn ouders om naar Nederland te komen. Omdat zij dachten dat wij in Nederland veel betere kansen zouden hebben. Ik heb nog twee zussen, dus voor de drie kinderen. En met name de opleiding zagen zij als een hele belangrijke bouwsteen voor dat succes. Dus zij hebben ons gestimuleerd om een goede opleiding te volgen. En ik vond het ook leuk, dus ik heb dat niet ervaren als een straf of zo. Of mm-hmm. of dat ik gepusht werd. Ik kon ook redelijk goed leren, dus de middelbare school ging me redelijk goed af. En daarna ben ik gaan studeren in Delft aan de TU, civiele techniek. Dus ik ben daar uiteindelijk ingenieur geworden. En ook eigenlijk iets wat ik leuk vond. Ja, want ik gewoon de gebouwde omgeving, wat ik zei, zoals ik in Nederland aankwam. Ik zag al die mooie wegen, al die mooie bruggen. En nu had ik de kans om daar ook een paar van mee te bouwen, zeg maar.
1: Een bijdrage
0: aan te leveren, klopt.
1: Je hebt een civiel technisch adviesbureau.
0: Dat klopt, ja. Klopt.
1: Dat doe je nog steeds.
0: Dat doe ik nog steeds, ja.
1: Waar moeten we precies aan denken?
0: Nou, ons bedrijf, ProLution BV. Klein beetje reclame misschien op de radio.
1: Mag eigenlijk niet,
0: maar. Ja. Dus eruit knippen gaat ook niet meer.
1: Nee. Scherp.
0: Nee, precies. Nou, wat wij doen is, we maken ontwerpen. Mm. Dus als er ergens een brug of een tunnel wordt gebouwd, Dan moet er een ontwerp worden gemaakt. Komt eerst een architect. Die maakt een soort grafisch ontwerp. Van, nou, hoe moet dat object eruit komen te zien? En vervolgens zijn wij het, zeg maar, de ingenieurs die dan sterkteberekeningen maken. Zodat de brug, als voorbeeld nemende, sterk genoeg is dat het niet instort. En daarvoor maken we een soort van wiskundige berekeningen. En daar maken we een rapport van. Vervolgens maken we ook modellen of tekeningen ervan, bouwtekeningen. Mm-hmm. Zodat de mensen die buiten het echt gaan maken, zodat die goed weten wat ze moeten doen. En wat we dan ook in de uitvoering doen, is dat we toezicht kunnen houden. Dat we af en toe gaan controleren van, nou, gaat het wel, wordt het wel gebouwd zoals wij het eigenlijk hebben bedacht of zoals wij hebben ontworpen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn een beetje de werkzaamheden die we doen.
1: Dat houdt in dat je aan de ene kant heel cijfermatig en secuur bent.
0: Klopt, ja.
1: Maar aan de andere kant natuurlijk een heel devotionele kant hebt. En een kant die veel meer bezig is met innerlijke rust en meditatie. En hoe verhouden die twee werelden zich met elkaar?
0: Ja, het zijn eigenlijk complementaire werelden. Want als je het vergelijkt met de rechter hersenhelft, of met de hersenhelft, is de ene, zeg maar, activiteit waarbij je de linker hersenhelft gebruikt. En met de andere waar je wat meer met de andere hersenhelft bezig bent. En in die zin is het dan, zijn er twee werelden die elkaar heel mooi aanvullen. Want bij het een ben je wat meer technisch, wat meer rationeel en wat secuur bezig. En bij het andere, zeg maar, in het artistieke vlak of het devotionele vlak, ben je wat meer over grenzen heen aan het kijken. En wat holistischer bezig. En wat meer vanuit creativiteit, zeg maar, bezig. En ja, ik denk dat het elkaar heel mooi aanvult.
1: Dus vooral die aanvullingen. Nee, maar maak het even concreet. Hoe pas je dat voor, of althans, hoe ziet dat er in jouw leven vooral uit?
0: Wat in mijn leven gebeurt, is dat ik. Het is een wisselwerking. Dus als ik bijvoorbeeld een brug aan het ontwerpen ben, dan ga ik af en toe als een soort muzikant of als een soort artiest denken van, nou, stel je voor, als ik dit als een muziekproject zou benaderen, wat zou ik dan als oplossingen of out-of-the-box ideeën kunnen toepassen om dit project tot een hoog plan te tillen? Dus dat is, zeg maar, één kant op. Maar aan de andere kant op, zeg maar, als we het hebben over de muziek, dan kan ik dat de rationele kennis die ik heb, zeg maar, of van de wiskunde of van de techniek, die kan ik ook toepassen om heel gestructureerd te werk gaan in het creëren van muziek, bijvoorbeeld in het projectmatig te werken. Mm-hmm. Dus dan heb ik daar ook weer profijt van. Dus het is eigenlijk een soort knop die ik een beetje naar eigen inzicht dan een keertje naar links kan draaien of dan een keertje naar rechts. Naar gelang ik, zeg maar, de skills nodig heb die op dat moment.
1: Ja, kijk, je hebt een vrij drukke baan. De meeste mensen zouden denken, nou, ik ga lekker de teugels laten vieren. Ik ga lekker chillen als ik thuis ben. Maar jij zegt, nee, ik ga me ook nog eens bekwamen in een hobby of in een passie. Want ja, in 2019... op een vrij late leeftijd, of iets latere leeftijd, ben je dus die master gaan doen.
0: Klopt, ja.
1: Indiase zang. Waarom wilde je dat daarnaast doen, uiteindelijk?
0: Ja, het is. Enerzijds is het zo dat ik er een beetje ingerold ben. Wat ik vertelde is. Toen ik in Rotterdam aankwam, zag ik dat er hier zo'n vibrant cultureel leven is, zeg maar. En ik rolde daar een beetje als vanzelfsprekend in. En ik vond het zo leuk. Ik wilde me daar echt in verdiepen. Ik kwam er ook achter dat in Rotterdam Indiase muzieklessen werden gegeven op de muziekschool. En later kwam ik er ook achter dat er dus op het Rotterdamse conservatorium, dus Codarts, dat daar op universitair niveau, zeg maar, Indiase muziek werd gedoseerd. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, het is toch eigenlijk doodzonde dat je gewoon in Rotterdam bent. Mm-hmm. Want ik kwam er ook achter dat er studenten uit over heel de wereld, zeg maar, die Mexicanen of Australiërs of Italianen, die kwamen speciaal naar Rotterdam om Indiase muziek te studeren. En toen dacht ik van, ja, maar ik woon in Rotterdam letterlijk op steenworp afstand van die universiteit of van die muziekschool. Dan is het toch heel erg zonde als ik zo'n kans laat liggen. Dus dat speelde ook eigenlijk mee. En het had alles even toegeleid dat ik dacht van, nou, weet je wat, ik probeer het gewoon. En ik zie hoe ver ik kom. En zo is het gegaan.
1: Zo is het gegaan. We gaan even naar een eigen compositie. Ja, Deco Raja, ik kan het niet uitspreken.
0: Deco Raja Jalat Pardes.
1: Oké, nou ja, zo zou het best, nog best lukken als ik mijn best deed.
0: Kwam goed in de buurt.
1: Ja, precies. Hey, dit gaan we ook horen bij Ananta straks.
0: Klopt.
1: Trouwens, nog 8 kaarten, hè? Want het is nog niet uitverkocht.
0: Het is net niet uitverkocht, dus we zijn echt de allerlaatste kaarten zijn nu nog beschikbaar. Inderdaad, nog een stuk of 8 kaarten zijn er nog te koop.
1: Ja, dit gaan we horen. Dit is eigenlijk deel van die ervaring. Neem ons heel veel kort mee. Wat is dit nummer? Wat voor nummer is het?
0: Ja, dit nummer heb ik geschreven ter ere van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Wat eigenlijk een jaar of 3 geleden was, precies 150 jaar geleden, dat de eerste immigranten vanuit India naar Suriname kwamen. En ter ere daarvan heb ik dit nummer geschreven. En wat meer muzikale duiding is dat ik een combinatie heb gemaakt van de Indiase klassieke muziek en de Surinaams-Hindoestaanse volkse muziek. Mm-hmm. Dus de Baitagana, zoals dat heet. En ik heb daar eigenlijk de overeenkomsten in gezocht. En op dat snijvlak eigenlijk heb ik dit lied gecomponeerd.

0: Ja, beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Guiliano Peen en bij mij in de studio is Pervin Pandohi Mishra. Zanger, componist en ingenieur. En je staat 19 september in het Concertgebouw met Ananta. Mooi nummer.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Weet je nog wat je staat was toen je het schreef, toen je het maakte?
1: Ja, de staat waarin ik was toen ik dit maakte, was ja, toch wel van celebration. Dus vieren. Nou, het land is 50 jaar geworden, 50 jaar onafhankelijk. En zoals vele mensen weten, is Suriname toch de laatste jaren of de laatste decennia door lastig vaarwater gegaan. Hè. Dus het is niet altijd makkelijk geweest voor een jong land om

0: Netwerk.
1: Mooi, we hebben het gehoord. Dit is dus onder andere wat we gaan horen 19 september, Ananda.
2: Klopt, ja. Dit is een van de nummers die we tegenwoordig gaan brengen bij dat concert.
1: Mm-hmm. En wat nog meer? Neem ons eventjes kort mee. Wat gaan mensen ervaren bij Ananda?
2: Nou, mensen gaan eigenlijk de complete muzikale reis die ik in mijn leven heb doorgemaakt, zeg maar, die komt eigenlijk terug in het concert. En dat betekent dat heel veel mensen vanuit de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap, dat het voor hun eigenlijk herkenbare muziek zal zijn. Dat is eigenlijk de muziek waar zij mee zijn grootgebracht. Maar ook bepaalde muziekstijlen die ik zal niet zeggen met uitsterven wordt begrepen, maar die eigenlijk nu veel minder hoorbaar zijn. Dat zal erin terugkomen. Maar ook bijvoorbeeld de Indiaanse klassieke muziek. Mm-hmm. Daar hebben we ook een aantal nummers van. Dus eigenlijk echt de raga muziek. Dat gaan we ook tegen horen brengen. En we hebben alles een beetje in een soort modern jasje gestoken. Dus we werken samen met instrumentalisten vanuit westerse instrumenten. Bijvoorbeeld een bassist, een drummer en een dwarsfluitspeler. Dus we hebben daar eigenlijk vanuit diverse invalshoeken aanknopingspunten voor de luisteraars.
1: Dus ook modern. Is dat geheiligschennis?
2: Het kan heiligschennis zijn, maar het ligt er maar net aan hoe je zeg maar de combinatie maakt. Dat is eigenlijk een beetje mijn opvatting. Je kan het een beetje vergelijken met de culinaire wereld. Als je bijvoorbeeld een pizza ziet als een authentiek Italiaans gerecht, dan heb je één stroming die zegt van ja, als je de ananas op gooit, ja, dat is eigenlijk doodzonde, dan zou je eigenlijk opgehangen moeten worden. Maar je hebt ook mensen die zeggen van als je het met andere dingen zou combineren, wat wel een beetje qua smaak in hetzelfde straatje past, dan is het wel heel goed te combineren. Bijvoorbeeld in Rotterdam is de kapsalon uitgevonden. Hè? Dat is eigenlijk een patatje met volgens mij heel veel salade en heel veel vlees en noem maar op. En daar zijn natuurlijk ook de meningen over verdeeld. Maar je kan dat ook zien als een goed gelukt fusion.
1: Mm-hmm.
2: En dus het ligt er maar net aan op welke manier je als we weer even teruggaan naar muziek, op welke manier je de verschillende muziekstijlen met elkaar combineert om uiteindelijk een smaakvol en elegant eindproduct te krijgen.
1: Jij hebt het juiste recept gevonden. Wat is dat juiste recept?
2: Het juiste recept is eigenlijk dat je kijkt naar, de harmonieën. Mm-hmm. Dus eigenlijk muziek en geluid, dat zijn allemaal frequenties. Dus als je gewoon in de basis zoekt naar de overeenkomsten, naar de raakvlakken, ja, dan kom je er uiteindelijk wel uit.
1: Hey, als er een luisteraar nu is die denkt, ja, maar ik weet het niet, ik ben niet Hindoestaans, of ik ben niet Surinaams, of ik ben niet India's, of die misschien misschien nog een beetje spannend vindt om straks naar het Concertgebouw te gaan. Wat zeg je tegen die mensen?
2: Ja, tegen die mensen zou ik zeggen, je moet echt gewoon naast je neerleggen en gewoon komen. Het wordt gewoon een hele leuke, gezellige, mooie muzikale avond. En er is voor ieder wat wils. We gaan bijvoorbeeld ook jazz spelen. Dus ook een jazz nummer. En de benadering van de muziek die wij doen is echt vanuit de moderne lens. Dus ik denk niet dat iemand daar zal zitten en dat je dan zou denken van ja, hier kan ik helemaal niks mee. Ik voel me hier niet thuis of ik heb hier geen aanknopingspunten. Ik denk dat voor ieder wel iets zal zijn, iets van een raakvlak zal zijn met onze muziek.
1: En ik kan me ook voorstellen dat als je het nou leuke muziek

0: vind dat je het niet heel vaak in het Concertgebouw kan beluisteren, toch?
1: Nee, voor zover wij het weten is het de allereerste keer dat deze muziek in het Concertgebouw wordt geprogrammeerd.
0: Dus, zonder toch eigenlijk?
1: Ja.
0: Aan jou de eer dus?
1: Ja, mij de eer inderdaad.
0: Hoe voelt dat?
1: Dat voelt heel bijzonder, kan ik je zeggen. Heel bijzonder en ook heel goed. En zeker ook omdat het heel goed gaat met de kaartverkoop, waar we dus ook heel erg dankbaar voor zijn. Geeft het echt een heel lekker gevoel en een soort bevestiging dat we op de goede weg zijn.
0: Ja, ja. Hey, wij gaan natuurlijk straks nog een half uur door. Mocht je als luisteraar denken, ik heb een vraag, ik heb een opmerking, bel dan naar 0800 1121. Kijk even naar Manasse, 1121. Ja, ik heb het een tijdje niet gezegd. 0800 1121 of stuur een appje naar de NPO Luister app. En dan kun je een mooie vraag stellen aan Praveen Pahodri Mishra. Sorry hoor, ja, het ging even goed. Je hebt een moeilijke naam toch?
1: Ja, inderdaad. Bijna een uur volgehouden.
0: Daarom. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie ook 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vannacht is Praveen Pandoi Mishra, componist en zanger. En hij staat 19 september in het Concertgebouw met zijn muzikale voorstelling Ananda. Mocht je vragen hebben, dan kan je bellen naar 0800 1121 of een appje sturen naar de NPO Luisterapp.
3: Caribisch Netwerk.
2: Ja, zo. Je zei net toen je aankwam lopen dat je een beetje moe bent. Of moe was. Hoe zie je dat nu?
4: Ik ben eigenlijk helemaal opgepept. Als ik eerlijk ben.
2: Ja, toch?
4: Ja, precies.
2: Als die adrenaline eenmaal inkikt, dan staat ook te stralen. Ik vraag al mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Iemand die iets voor ze betekent of waar ze naar opkijken. Wie is dat voor jou?
4: Ja, je hebt mij die vraag gesteld, hè, toen we aan de telefoon waren een paar dagen geleden. En toen heb ik er wel even over na moeten denken, om eerlijk te zijn. Want er waren eigenlijk een aantal mensen die bij mij opkwamen. Om als Caribische held hier op te voeren. Maar uiteindelijk is mijn keuze gevallen op mevrouw Kamla Parsad Bisesser. En deze mevrouw is de premier, dus de prime minister van het eilandje Trinidad en Tobago.
2: Oké.
4: Dat is dus een Caribisch eiland, hè? In de West-Indies wordt het ook wel genoemd. En deze dame is van ook van Indiase afkomst, dus van Hindoestaanse afkomst, zoals ik dat ook ben. En eigenlijk, net zoals dat ik mijn voorouders in India heb zitten, die een generatie of 5 geleden vanuit India naar het Caribisch gebied zijn gekomen, is dat bij haar ook het geval. Dus ik zie haar echt een soort rolmodel voor onze gemeenschap. Van iemand die het toch heel ver heeft geschopt. En dus daarom dacht ik, het is wel leuk om haar te nomineren voor deze... Ja, voor deze post.
2: Ja, precies. En je stuurde ook een link toe, waarin ze een soort van, ik zou bijna willen zeggen, appel aan de Caribische gemeenschap of de gemeenschap in Trinidad. Stap een beetje uit die slachtofferrol, hè?
4: Inderdaad. Dus zij heeft een paar dagen geleden, heeft volgens mij op de onafhankelijkheidsdag van Trinidad en Tobago, heeft ze een toespraak gehouden. En daar heeft ze met name inderdaad het volk van Trinidad en Tobago toegesproken. En eigenlijk aangespoord om, om niet in dat frame te gaan zitten van slachtoffer. Van kijk eens wat ons is aangedaan. En kijk eens hoe zielig wij zijn. Maar dat ze eigenlijk zegt van kijk, we hebben uiteindelijk hebben we toch een heel mooi land geërfd, zeg maar. Hè? Dus na de onafhankelijkheid. Met heel veel mogelijkheden, met heel veel potentie. En het is vervolgens aan ons om daar iets moois van te maken. En Trinidad is iets van 64 jaar onafhankelijk. Dus iets eerder dan Suriname onafhankelijk geworden. En ze hadden wel het geluk dat ze bijvoorbeeld heel veel olievoorraden hadden en hebben. Dus ze hadden wel echt een hele mooie kans om daar iets moois van te maken. En zij hebben bijvoorbeeld de vergelijking getrokken met Singapore. Mm-hmm. Nou, Singapore is een land wat ook niet zo lang bestaat. Maar waar eigenlijk echt de groep mensen die dat land heeft geleid. Nou heeft er echt een heel florerend land van gemaakt. Iedereen die Singapore kent, die weet hoe goed dat land draait. En zij haalde dus aan dat er was een tijd, een jaar of 30 geleden, dat Trinidad eigenlijk rijker was dan Singapore.
2: Mm.
4: En kijk waar Singapore nu is en kijk waar wij nu zijn. Dat zegt zij dan. Dus met andere woorden, wij hadden er ook iets heel veel beters van kunnen maken. En dat is eigenlijk een beetje het appel, precies zoals jij dat zegt, wat zij doet aan haar bevolking. Maar in bredere zin geldt het natuurlijk voor iedereen in het Caribisch gebied. Dus ook voor Surinamers zou dat kunnen gelden. Maar eigenlijk ook voor iedereen vanuit onze gemeenschap.
2: Vind je dat mensen te veel in de slachtofferrol blijven hangen?
4: Dat zie je bij tijd en wijle wel. Ik denk, het is echt wel... bij mezelf zie ik dat heel sterk. Dat ik heel erg vanuit mijn eigen krachten denk en opereer ook. En dat het af en toe ook contraproductief kan zijn als je jezelf als slachtoffer ziet. Omdat je dan toch een beetje reactief wordt, toch een beetje inactief ook. En misschien soms een beetje paranoïde zelfs. Terwijl als je denkt van nou ja, goed, het is nu eenmaal de situatie zoals het is en we gaan er het beste van maken. Ja, dan kan je mooie stappen maken.
2: Ja, maar feit blijft natuurlijk dat landen, eilanden, zeker in het Caribisch gebied, het een en ander hebben meegemaakt, waardoor ze, waar ze nog steeds de gevolgen van ervaren, toch?
4: Ja, klopt. Dus zeg maar, het stappen uit de slachtofferrol hoeft niet te betekenen dat je daarmee ook alles vergeet en vergeeft, zeg maar. Hè. Dus je moet wel altijd de realiteitszin blijven houden, denk ik. En zaken die vanuit het verleden spelen, die nu ook doorspelen. Zoals transgenerationele trauma's of zoals economische achterstand. Die moeten sowieso worden beschouwd. Maar dan kan je dat doen vanuit een perspectief van kracht. Oké, dit is nu, we staan op achterstand. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar we zetten ons ervoor in, we zetten de schouders eronder. Dus het is met name de mentaliteit of een beetje de houding waarmee je zeg maar, die problemen te lijf gaat.
2: Ja. Ben jij zelf ook zo'n persoon? Iemand die altijd, als je een tegenslag krijgt, toch weet om te turnen, om te keren naar iets positiefs?
4: Ja, ik weet niet of ik elke situatie weet om te keren, maar ik ben wel een geboren optimist. Dat is wel zo. Dus het glas is bij mij altijd half vol, minimaal. En inderdaad, iedere uitdaging die ik heb in het leven, die zie ik ook toch wel een beetje als een kans om daar iets moois van te maken. En er moet eigenlijk echt heel veel gebeuren voordat ik echt uit het veld word geslagen.
2: Komt dat door je hindoeïstische opvoeding?
4: Ik denk deels ook wel. Ja, ik denk dat het deels zeker ook daarmee te maken heeft. Dus er zijn heel veel mooie leringen uit het hindoeïsme te trekken, waarmee je in situaties van tegenslag... die je daarbij kunt gebruiken. En het deels denk ik ook gewoon het karakter, denk ik. Gewoon het DNA.
2: Ja, gewoon... zo ben je. Hey, eventjes terug naar mevrouw Persat Besisser. Hoe kijk je überhaupt naar... Want je zegt, ze is best ver gekomen. Hindoestaanse vrouw. Hoe kijk je naar de positie van de Hindoestaanse vrouw?
4: Die is... daar is eigenlijk niks mis mee, zeg maar, zou ik denken. Ik denk zoals iedere, iedere persoon van gekleurde komaf, zeg maar, hebben zij denk ik een achterstand. En misschien ongelijke kansen in de moderne maatschappij. Waar iedere gekleurde vrouw mee worstelt. Dus ten eerste heb je al dat de gender gebeuren. Hè, dus vrouwen en mannen. Dat daar een ongelijkheid in zit. En ten tweede heb je ook nog dat punt van de etnische achtergrond, zeg maar. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat ze met 2-0 achter staan. Dat is misschien een gegeven. Maar daarna zie ik ook dat de laatste jaren met name, maar ook al sinds oud-her, dat er... overigens is het niet, is niet zo dat iedereen zeg maar, dat heeft. Hè? Dus bij de ene vrouw zie je dat wat meer bij de ander. Bij de ene vrouw heeft het ook wat meer effect dan bij de ander. Maar door de bank genomen kan je zeggen, nou, dat is de status quo. Maar je ziet wel dat de laatste jaren vooral heel veel vooruitgang wordt geboekt. En met name door heel veel... dat zelfbewustzijn van de Hindoestaanse vrouw, zeg maar... Mm-hmm. dat daar heel veel stappen in worden gemaakt. Dus dingen als Shred the Patriarchy... en allerlei artistieke, zeg maar, uitingen vanuit die hoek. En ook ondernemerschap van vrouwen. Ook in het publieke domein, zeg maar, zie je dat vrouwen zich roeren uit onze gemeenschap. En dat is eigenlijk heel erg goed. Dus die achterstand wordt, denk ik, wel rap ingelopen.
2: Ingelopen, ja.
4: En dat is wel heel mooi om te zien.
2: Ja, leuk. Hey, ik vind het leuk en ik vind het ergens ook opmerkelijk dat je een Hindoestaanse vrouw hebt gekozen.
4: Als is dat
2: Caribische
4: zo?
2: Held. Ja. En ik, omdat je natuurlijk kan afvragen van nou, het Caribisch gebied is natuurlijk heel gemengd. Maar je kiest specifiek een Hindoestaan uit.
4: Ja.
2: Voel je meer verbonden met Hindoestaan in het Caribisch gebied dan bijvoorbeeld met andere bevolkingsgroepen in het Caribisch gebied?
4: Nou, ja en nee. Ik denk ja en nee. Tuurlijk, als jij... vanuit mijn culturele achtergrond heb ik gewoon heel veel binding daarmee. En ik kan bijvoorbeeld... Ik was aan het research geslagen toen jij de vraag stelde. Toen dacht ik van nou, voor ik iemand nomineer wil ik toch ook wel even wat meer weten over een persoon. En toen kwam ik erachter dat haar moeder, die heette Rukmin. Mm. En toevallig heet mijn moeder, heet ook Rukmin. Dus nou ja, dat als je
2: dan, bestaat niet.
4: Dus ik weet niet of dat je vraag beantwoord.
2: Ja. Nee, maar omdat, kijk, het is natuurlijk... Ja. Vaak voel je een connectie met iemand omdat ze op je lijken. Of weet je, alles inderdaad zoiets als een gemeenschappelijke naam van de moeder of zo. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat dan zit. Hè. Heb je, is er een soort van gemeenschappelijke Hindoestaanse... cultuur, dat je, of niet de cultuur, maar dat je denkt van iemand uit Guyana of iemand uit Trinidad, ja, dat zijn eigenlijk mijn broeders.
4: Ja, heel, heel sterk. Want het mooie is, de mensen uit Guyana, de mensen uit Trinidad, die uit India komen, die komen grotendeels uit dezelfde regio. Mm. Dus je moet zo zien alsof wij uit. Ik kom uit Rotterdam, maar stel je voor, er zijn Rotterdammers die op een gegeven moment emigreren. En een deel van de Rotterdammers die gaat in Spanje wonen. En

0: onderdeel van de Rotterdammers die gaat in Italië wonen. Maar die Rotterdammers, over twee generaties, als die zeg maar met elkaar in contact komen, dan gaan ze zeggen, hey, maar jouw opa, die kwam uit Rotterdam, maar mijn opa ook eigenlijk. Dus daar, dat schept echt wel een band.
1: Het schept wel een connectie.
0: Ja, en je ziet het terug in bijvoorbeeld de eetgewoontes. Dus zij eten ook dezelfde gerechten die wij ook eten. Dus de roti, de bara, zeg maar. Die hebben ze daar ook. En dus dat is al een bepaalde herkenning. Maar ook de namen, hè, daar zie je het in terug. Heel specifiek namen die binnen onze deel van de Indiaanse gemeenschap voorkomen. Maar ook de taalgebruik bijvoorbeeld. En ook de muziek.
1: Terwijl Suriname natuurlijk volgens mij het enige land is van al deze landen die überhaupt nog de taal spreekt, toch?
0: Klopt, ik bedoel,
1: Trinidad is het allemaal Engels. Guyana is het allemaal Engels. Suriname is volgens mij het enige land waar het nog een beetje intact gebleven is.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel echt een bijzonderheid van de Surinaamse Hindustanen. Dat wij eigenlijk echt de taal nog best wel heel goed in leven hebben kunnen houden. En in Guyana en Trinidad is dat eigenlijk wat eerder verloren gegaan. Maar het heeft ook een beetje te maken met, heb ik me laten vertellen hoor. Ik weet niet 100% of dat echt zo is. Maar dat de kolonisatoren van Suriname, de Nederlanders, die stimuleerden eigenlijk dat de bevolkingsgroepen hun eigen taal en cultuur bleven behouden. Dus daarom zie je ook dat de Javanen zeg maar ook hun taal nog spreken in Suriname. Terwijl de Engelsen, die in Guyana en Trinidad het voor het zeggen hadden, die hadden veel meer een policy van, dus die stimuleerden dat eigenlijk niet.
1: Mm.
0: En daardoor is bij hun de taal eigenlijk sneller verdwenen.
1: Verdwenen. Hey, en als je zegt, ik voel eigenlijk een bepaalde broederschap met andere Caribische Hindustanen. Voel je dat ook met mensen uit India?
0: Dat voel ik ook wel, maar op een andere manier. Mm-hmm. Daar is het toch wel op een iets meer, hoe zeg je dat, op een wat abstractere manier. En wat ik daar heel erg sterk merk, kijk, wat ik bijvoorbeeld met Trinidad en Guyanese Hindustanen heel erg merk, is dat je denkt van, hey, ik kom hier iemand tegen die een heel andere taal spreekt. Hè, die spreekt Engels, terwijl ik Nederlands spreek. En die spreekt geen Hindustaans meer, terwijl ik het wel spreek. Maar tegelijkertijd zie ik heel veel overeenkomsten. Hè, dus wat ik net allemaal opnoemde. Terwijl bij de Indiërs die rechtstreeks uit India komen, zeg maar, de expats noem ik ze even, daar zie je eigenlijk van, hey, wij zien er hetzelfde uit. Maar toch zie ik ook heel veel verschillen. Mm-hmm. Want wij komen uit een stuk van India, uit Bihar en Uttar Pradesh, uit het noordoosten. Maar een random Indiër of Indiaas persoon die je tegenkomt, die kan uit een heel andere streek komen.
1: Mm-hmm.
0: En die spreekt misschien niet eens dezelfde taal of hetzelfde dialect wat wij spreken. Die hebben misschien ook hele andere gebruiken. Dus daar zijn er ook wel behoorlijk wat verschillen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk zijn er toch, dus je hebt een aantal dingen die wel overeenkomen en een aantal dingen die verschillend zijn. En bij de Indiërs is het zo dat op het eerste gezicht lijkt dat van, hey, wij zijn eigenlijk best wel hetzelfde. Maar als je dan toch even doorgaat, dan denk ik van, hey, wij zijn misschien toch wel niet helemaal.
1: Nee, maar het is toch enigszins anders, die cultuur.
0: Kijk, wat ook een verschil is kijk, in Suriname en Trinidad en Guyana, Caribisch gebied, dat is veel meer een rurale samenleving. Het is veel meer landelijk eigenlijk. Hè. Dus je hebt niet echt de grote steden zoals in West-Europa. Terwijl Indiaanse expats die naar Nederland komen, die komen voornamelijk uit de grote steden uit India.
1: Ja.
0: Dus New Delhi, Bombay en Kolkata bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus die zijn heel erg verstedelijkt.
1: Ja.
0: En die hebben een hele andere ontwikkeling doorgemaakt. In de tijd zeg maar, dat onze voorouders uit India weggingen. Die 150 jaar, 5 generaties. Dus die 5 generaties voor ons zijn op een hele andere manier gegaan dan voor de Indiërs die in de stad zijn opgegroeid. Die zijn veel moderner, die hebben op een bepaalde manier, zijn ze veel wereldser dan wij. Bepaalde gebruiken die zij al lang hebben afgeschaft. Van ja, dat is toch heel ouderwets, doe je toch al niet meer.
1: Mm-hmm.
0: Die zie je bij ons dat wij die nog steeds doen.
1: Ja, dat conservatieve,
0: klopt.
1: Ja, dat, of althans, misschien zelfs het conservatisme, wat je dan in de Surinaamse Indostaanse gemeenschap ziet, dat is natuurlijk gewoon het allemaal intact te houden, hè, die cultuur. En die Indiaanse klassieke muziek waar jij natuurlijk bekwaam in bent geworden. Is dat dan Wie luistert daar naar? Zijn dat mensen in de volksklasse? Zijn dat mensen uit de elite? Wie zijn je luisteraars?
0: Ja, kijk, op dit moment zijn de luisteraars in India zelf. Het is een niche-markt. Mm-hmm. Dat is het altijd geweest trouwens hoor. Dus het is een beetje voor de connoisseurs. Het is een beetje zoals wijnproeverij. Dus je moet er echt wel een beetje moeite voor doen om daar een beetje de lol van in te zien, zeg maar. Dus dat is één groep van luisteraars. Dat zijn een beetje de culturele fijnproevers, kan je zeggen. Net zoals westerse klassieke muziek. Hè. Dat is ook een bepaalde type persoon die zich daartoe aangetrokken voelt. En zo is het eigenlijk met Indiaanse klassieke muziek ook. Dus aan de ene kant heb je de culturele fijnproevers. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zeg maar, zijn die melodieën ook zo universeel. Dat het ook gewoon mensen uit alle lagen van de bevolking aan kan spreken.
1: Ja. Wat mij leuk lijkt, daar hebben we het over gehad, is dat we nog even een stuk Indiaanse klassieke muziek gaan laten horen. En dat we daarna eventjes gaan luisteren naar wat Surinaamse Hindustanen, uiteindelijk deels ervan hebben gemaakt met Baitagana.
0: Ja, dat is goed.
1: We gaan eventjes 2,5 minuut luisteren naar het ene en daarna 2,5 minuut naar het andere.

0: Ja, het zit erop.
1: Inderdaad, snel gegaan.
0: Snel gegaan. Leuk dat je er was. Bedankt voor het komen. 19 september in het Concertgebouw. Praveen, waarom moeten de mensen naar Ananta komen? Nog even heel kort, kort en bondig.
1: Ja, dit wordt eigenlijk gewoon een memorabele avond voor de Surinaams-Hindoestaanse muziek. Dus daar moet je gewoon bij zijn.
0: Moet je gewoon bij zijn. Helemaal goed. Wel thuis en we gaan het luisteren.
1: Dankjewel.
2: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
0: Ja, op 5 mei 2013 wordt Curaçao opgeschrikt door de moord op politicus Helmin Wiels. Hij wordt op klaarlichte dag doodgeschoten op een strand. Jaren later zijn er daders veroordeeld, maar nog altijd vragen over wie er daadwerkelijk achter zijn moord zit. In de podcast Wiels de Moordzaak gaat journalist Natasha Gibbs op zoek naar antwoorden. In de eerste aflevering ontmoet ze Helmin Wiels Jr., de zoon van de vermoorde politicus. Samen beginnen ze aan een zoektocht, die al snel voelt als een doolhof.
3: Dit is een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1.
4: Er ligt een 54-jarige man op de grond. Iedereen kent hem als een uitgesproken politicus. Om hem heen verspreid kogelhulzen. Leeg. Want de kogels zitten in zijn lichaam. Naast zijn kale hoofd een plas bloed. De volgende dag zal dit beeld op de voorpagina van de krant verschijnen. Duizenden mensen zijn in shock en het land rouwt. Er is een kans dat jij nu aan Pim Fortuyn denkt, die op 6 mei 2002 werd vermoord. Maar ik heb het over Helmin Wiels, die op 5 mei 2013 werd vermoord. Ook een uitgesproken politicus. Ook 54 jaar. En ook vermoord op klaarlichte dag in ons Nederlands Koninkrijk. Maar dan op Curaçao.
5: Goedenavond. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels.
6: De moord op Helmin Wiels heeft Curaçao diep geschokt.
7: Helmin Wiels, leider van de grootste politieke partij op Curaçao, is gisteravond in koele bloeden geliquideerd op het strand toen hij vis ging kopen.
8: En op een gegeven moment hoorden we knallen. Heel snel achter elkaar. En ik keek die kant uit en ik zag rook. Ik zag de mensen wegrennen.
9: De politie van Curaçao heeft nog altijd geen mededelingen gedaan over het onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. De leider van de grootste partij van het eiland werd gisteren doodgeschoten op een strand bij Willemstad.
4: Nog nooit eerder zag ik mijn eiland zo in shock. Niemand zag dit aankomen. Een politieke moord op klaarlichte dag, waarop een dagenlange klopjacht volgde.
10: Wie er achter de moord zit op Helmin Wiels is nog onbekend. Politie en justitie zijn een grootschalig onderzoek begonnen, maar doen daar vooralsnog geen mededeling over.
4: Er zijn 3 mannen de gevangenis ingegaan voor deze moord. De schutter, de moordmakelaar en een voormalig minister. Zij zitten vast. En toch denken veel mensen dat de zaak niet is opgelost. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op Helmin Wiels. Dit is aflevering 1, het Doolhof. De dag waarop Helmin Wiels werd vermoord herinner ik mij nog heel goed. Ik werkte toen als correspondent op het eiland. Amper 10 kilometer verderop van de moordplek staarde ik die dag vol ongeloof naar mijn telefoon. Daarop had een collega zojuist het nieuws met mij gedeeld. Helmin Wiels, die bekend stond als een radicale socialist met nationalistische ideeën, raakte door zijn uitgesproken mening wel vaker in opspraak.
11: Rot op, jongen! Als je geen respect voor mijn land hebt, als ik geen respect voor mijn volk, voor mijn taal, voor mijn cultuur, voor mijn geschiedenis heb, dan moet je oprotten, echt.
12: We willen eerst even beginnen met een opmerking waarmee u bij ons in Nederland althans de oren gespitst heeft en de ogen geopend. Dat is namelijk uw opmerking die u heeft gemaakt. Laat de Makamba's maar komen, de bodybags liggen klaar.
13: Wie heeft dat gezegd? Gaat over bodybags? Ik heb nooit over bodybags gesproken. Er was nooit over bodybags gesproken, er was over zakken gesproken.
12: Over zakken?
13: Zakken.
4: Wils had gedurende zijn leven dus genoeg mensen tegen de haren ingestreken. Maar moord? Nee, dat had niemand op het eiland ooit voor mogelijk gehouden. Als je een beetje je best doet, kun je alle informatie over de moordzaak van Helmin Wils zo vinden. Maar wat je niet vindt, zijn antwoorden. Want hoe kan het nou dat er 3 mensen zijn veroordeeld, maar dat het algemeen...

0: De dag waarop Helmin Wiels werd vermoord herinner ik mij nog heel goed. Ik werkte toen als correspondent op het eiland. Amper 10 kilometer verderop van de moordplek staarde ik die dag vol ongeloof naar mijn telefoon. Daarop had een collega zojuist het nieuws met mij gedeeld. Helmin Wiels, die bekend stond als een radicale socialist met nationalistische ideeën, raakte door zijn uitgesproken mening wel vaker in opspraak.
1: Rot op, jongen! Als je geen respect voor mijn land hebt, als je geen respect voor mijn volk, voor mijn taal, voor mijn cultuur, voor mijn geschiedenis hebt, dan moet je oprotten, echt!
2: We willen eerst even beginnen met een opmerking waarmee u bij ons in Nederland althans de oren gespitst heeft en de ogen geopend. Dat is namelijk uw opmerking die u heeft gemaakt. Laat de Makamba's maar komen, de bodybags liggen klaar.
3: Wie heeft dat gezegd? Gaat over bodybags? Ik heb nooit over bodybags gesproken. Er was nooit over bodybags gesproken, er was over zakken gesproken.
2: Over zakken?
3: Zakken.
0: Wiels had gedurende zijn leven dus genoeg mensen tegen de haren ingestreken. Maar moord? Nee, dat had niemand op het eiland ooit voor mogelijk gehouden. Als je een beetje je best doet, kun je alle informatie over de moordzaak van Helmin Wiels zo vinden. Maar wat je niet vindt, zijn antwoorden. Want hoe kan het nou dat er 3 mensen zijn veroordeeld, maar dat het algemene gevoel is dat de zaak nooit is opgelost?
4: Nee, ik denk niet dat er een oplossing is gekomen. Volgens mij niet, hoor. Maar ja.
0: Over het motief bestaan allerlei theorieën. Er wordt zelfs gedacht dat de intellectuele daders nog altijd vrij rondlopen op het eiland.
5: Nee, er zijn nog meer mensen bij. Zeker weten. Het was iets van een paar personen of bedrijven, hoge pieten van het eiland. En we hebben nog steeds geen rust.
0: Zaken die mij tot op de dag van vandaag nog altijd bezighouden. En je zou toch denken dat op zo'n klein eiland als Curaçao, met amper 160.000 inwoners, een zaak als deze makkelijk op te lossen is. Maar goed, makkelijk zal deze zoektocht niet worden. Want Curaçao is dan wel een klein eiland, maar juist daardoor durven veel mensen niet te praten. Om antwoorden te vinden zullen we ons een weg moeten banen door een hoop doolhoven, langs gesloten deuren en complottheorieën. Ik neem je mee naar het begin. De herinnering. Want terwijl Curaçao op 5 mei 2013 een populaire politicus verloor, verloor in Nederland een zoon zijn vader.
6: Hé, hey, Natasha.
7: Hé, hey, Helmin. Bon dia, bon Simon.
6: Hé, hey, goedemiddag, Natasha. Alles goed?
7: Hé, hey, Helmin.
0: Helmin Wiels junior. De zoon van Helmin. Hij geeft eigenlijk nooit meer interviews over de moord op zijn vader. En toch heb ik na veel moeite en vasthoudendheid zijn vertrouwen weten te krijgen. We ontmoeten elkaar na maandenlang heen en weer bellen en appen, maar wij willen elkaar de nodige spraakberichten sturen.
6: Hé, hey, Natasha.
7: Hé, hey, bon tardi of bon dia. Volgens mij ben je al in Amsterdam, maar dat weet ik niet zeker.
6: Goeiemiddag, ja, middag. Alles goed, Natasha? Ik ben er, hoor.
0: Junior is een paar weken voor onze ontmoeting van Curaçao naar Nederland verhuisd. Ja, ik zou hem dus thuis kunnen opzoeken, maar dat wil hij liever niet.
6: Ik kom net van de sportschool. Ik was de hele dag bezig werken. Daarna gelijk naar de gym. Bij mij thuis niet, liever niet.
0: Speciaal voor onze ontmoeting heb ik dus een ruimte gehuurd in het centrum van Amsterdam, waar we ongestoord kunnen praten. Het is tenslotte toch niet niks om te praten over de moord op je vader. Maar terwijl ik het tijdstip waarop we hadden afgesproken voorbij zie tikken, begin ik me toch zorgen te maken. En we hadden toch om 1 uur afgesproken? Het is inmiddels al 1:30. Zou junior dan toch nog koud watervrees hebben gekregen en van ons gesprek afzien? Het zou mij niks verbazen. De angst om over deze moordzaak te praten zit er bij veel Curaçaoënaars diep in. Velen willen helemaal niet praten, uit angst hun baan te verliezen of nog erger, hun leven. Ik besluit junior even te bellen.
7: Bon dia. Hoe gaat-ie? Ja? Ben je onderweg?
8: Ja, ik ben onderweg.
7: Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Dat is alles wat ik wilde weten. Dus,
8: Ja, maar het is 2 uur afspraak, toch?
7: 1 uur.
8: 1 uur?
7: No worries, no worries. Maar ik ben al lang blij dat je onderweg bent, dus... Oké, doei. Hallo, man. Goed je te

0: zien, hi, ik ben Natasja.
1: En eindelijk is Junior daar. Hij heeft zijn vriendin meegenomen. Junior ziet er netjes uit. Een nauwkeurig getrimd baardje, zwarte schoenen, een zwarte pantalon en een zwarte winterjas met daaronder een smetteloos wit overhemd dat strak om zijn afgetrainde lijf zit.
0: Nou, ik ben blij dat jullie er zijn, man. Kom verder.
1: Maar het is vooral Juniors gezicht dat mij opvalt. Het doet me denken aan zijn vader.
0: Hier gaan we opnemen.
1: Als Junior en ik tegenover elkaar plaatsnemen, vraag ik hem eerst naar de band met zijn vader.
2: Ik was echt een vaderskind. Dus ik was de hele dag met mijn vader.
1: Junior's ouders gingen uit elkaar toen hij nog jong was. Hij verhuisde met zijn moeder en zus naar Nederland.
2: In het begin was het moeilijk. Maar daarna, ja, je praat met hem elke dag aan de telefoon.
0: Belde hij je echt elke dag?
2: Ja. Mijn vader is heel gehecht aan zijn kinderen.
0: En waar hadden jullie het dan over, als hij je weer belde, elke dag?
2: Over alles. En zijn ding was, vergeet je grondregels niet. Dat was voor hem belangrijk. Dat betekent, alles wat ik je heb geleerd, vergeet ze niet.
0: Wat zijn de grondregels van je vader?
2: Ja, discipline, hè. Discipline, respect voor je ouders. En volg je eigen weg. Je moet niemand volgen. Doe je eigen ding.
0: Ben je wel eens die grondregels uit het oog verloren?
2: Ja, tuurlijk.
0: Kun je me meenemen naar zo'n moment?
2: Even kijken. Ja, het was de eerste dag dat ik helemaal stoned thuis kwam. En toen zei mijn moeder van, volgens mij ben jij begonnen met roken. Toen zei ik, nee, ik ben gewoon moe. Toen zei mijn moeder, nee, ga je vader bellen. En toen had ik het telefoontje wel gekregen.
0: Wat zei je vader dan?
2: Ja, ik heb je geleerd om te sporten, niet om te roken. Dus.
0: Het lijkt me toch lastig als je vader op een afstand zit, toch? Ik bedoel, los van het feit dat hij elke dag belt, maar hij is niet fysiek aanwezig. Is hij wel eens fysiek vanaf Curaçao?
2: Ja, mijn vader is een aparte man. En het was een keertje dat ik nog kan herinneren, was een keertje dat ik op school was. En volgens mij waren we 12:30 klaar. En ik woonde in Amsterdam-West, dus ik moest van Surinameplein, zeg maar, oversteken om bij de Paramaribo-straat te gaan, zeg maar. En er was een pleintje daar. Mm-hmm. Dus ik liep langs het plein en ik kijk zo en ik zie iemand met een krant zitten. En ik kwam thuis, ik zei tegen mijn moeder, er was een meneer die leek op mijn vader, man. Mijn moeder zegt, hè, nee toch? Of wil je vader bellen? Op een gegeven moment gaat de bel. Ik kwam mij gewoon aanbellen.
0: Stond voor de deur?
2: Ja, hij kwam gewoon naar binnen. En hij zei tegen ze, maakt niet uit waar jullie gaan, hier op deze wereld, daar kom ik.
1: Ja, Wils hield zijn zoon nauwlettend in de gaten. En dat controlerende is ook iets wat ik bij Junior zelf opmerk als ik hem vraag waarom hij akkoord is gegaan met dit gesprek.
2: Omdat ik jou geen volgen. Oké, wie is Natasja Gibbs eigenlijk? Waarom wil zij zo graag om mijn vader weten? Dus ik ga eerst mijn eigen research doen. En dan kan ik kijken als ik akkoord ga.
0: En waardoor ben je akkoord gegaan hier dan mee? Wat heeft je gerustgesteld?
2: Omdat jij gewoon niet ophoudt. Je blijft gewoon doordrukken, zodat je die gesprek kon krijgen. En voor mij is dat heel belangrijk. Je moet gewoon doorpushen. Je neemt geen nee voor antwoord. Dus ik dacht, oké, alright, dan doe ik het. Hmm. Maar ik geef niet alles natuurlijk.
1: En dat doet mij denken aan een appje dat ik eerder van hem kreeg. Waarin hij schreef, ik heb jou ook geobserveerd. Het enige wat je goed onder controle hebt, is je privéleven. Ik kon niks vinden dat slecht was. Hier en daar wat parkeerboetes, verder niks. Ik ben een zoon van mijn vader. Dat schreef hij. In ons gesprek legt hij uit waarom hij zijn omgeving zo nauwlettend in de gaten houdt.
2: Het is meer dat ik na de moord van mijn vader, dat ik heel veel ervaring heb gekregen wat mensen bereid is om te doen. Ik heb heel veel mensen rond me heen gehad. Maar nu heb ik maar 2 of 3 van ze over. Want de rest waren maar slangen.
0: Maar dat betekent dus dat je kijk je altijd over je schouder?
2: Altijd.
0: Leef je altijd zo?
2: Ja, man. Altijd. En ik raad iedereen aan om zo te leven. Je weet wat je vijand bereid is om te doen. Maar niet je vrienden. Dus ik moet naar jou kijken, die naast me zit. Jij weet hoe laat ik naar werk ga. Hoe laat ik naar de sportschool ga? Hoe laat ik vis ga kopen? Met wie ik ga praten? Bij Pier. Jij weet dat. Dus hoe kunnen de schutters mij vinden als niemand van mijn vijanden weet waar ik naartoe ga?
1: Ja, je hebt het misschien al door. Langzaamaan heeft Junior het niet meer over zichzelf, maar over de dag waarop zijn vader werd vermoord. Op die dag ging zijn vader een visje halen op de pier van Marie Pampoen, waar hij enkele minuten later werd doodgeschoten. Ik ben hier om met Junior over die dag te praten. Maar als ik hem daarnaar vraag, stuurt hij me een doolhof in.
0: Maar wat je nu zegt...
2: Is weer wat, ik heb je in een andere doolhof gezet nu.
0: Ja.
2: Ja, snap je? Maar je moet me gewoon begrijpen, je moet gewoon meerollen met dit.
0: Ja, maar dit is wel een mindfuck.
2: Dit is...
0: Want nu, wat je nu eigenlijk zegt is... Ik moet het eigenlijk ook zoeken onder zijn vrienden.
2: Nee, ik weet niet wat je zegt. Ik heb dat niet gezegd. Ik geef je een voorbeeld over waarom ik op mijn hoede blijf. Ik heb dat niet gezegd. Ik heb je een voorbeeld gegeven.
1: Ik krijg steeds meer de indruk dat de moord op zijn vader hem heeft gevormd. In de manier waarop hij over de moord praat, maar ook op de manier waarop hij ongrijpbaar wil blijven. Junior gaat steeds raadselachtiger praten.
2: Ik ga jullie uitnodigen een dag in mijn leven. Dan zie je hoe lekker ik leef. Niemand weet wat je doet, waar je bent, waar je gaat eten, waar je slaapt. Niemand weet het.
0: Weet jij wel met wie je vader die dag afspraken had nog?
2: Nee, ik kan me niet herinneren op die dag. Nee.
0: Maar daar zou ik wel achter kunnen komen, op een of andere manier.
2: Dat is een goede vraag voor Albert.
0: Oké.
2: Ja.
0: Je oom.
2: Van hem ga je heel veel weten.
0: Neem aan dat ze jou ook hebben gesproken, toch? Over
2: ja, klopt.
0: Jullie laatste belletje.
2: Ze hadden mij getapt voor 4 jaar.
0: Wat? Wie heeft jou getapt?
2: Ik weet niet.
0: Maar... OM of...
2: Ja, ik denk dat het Openbaar Ministerie heeft mij getapt. Maar ze konden mij niet volgen, want ik veranderde om de 2 maanden van telefoonnummer.
0: Ja, ik heb echt nu 3 nummers van je. Hoe zit dat?
2: Het is ongelooflijk.
0: Maar waarom heb je iedere keer een ander nummer?
2: Omdat je me nooit kan volgen. Maar ik kan jou wel bereiken.
0: Maar waarom verander je dan iedere keer van nummer? Ik
2: bedoel... Waarom?
0: Ja, waarom?
2: Kan ik je niet zeggen. Het is gewoon een ding van mij. Ik hou ervan om weer nieuwe nummers te hebben.
0: Wil je graag ongrijpbaar blijven?
2: Ja, is heerlijk zo, man. Is heerlijk.
1: Ja, en dit gaat nog tientallen minuten door, waarin Junior mij het ene doolhof na het andere instuurt. En dan heeft hij het ook nog eens over opdrachten.
2: Er zijn opdrachten. Mijn vader was iemand die opdrachten geeft. En er waren opdrachten die, zeg maar, na zijn dood, dat hij, zeg maar, aan ons gaf. Dat als iets met hem gebeurde, wat we moesten doen.
0: Wat moest je daar dan doen?
2: Ja, dat kan ik niet in verdiepen. Maar ik moest wel gaan.
1: Junior vertelt dat hij niet de enige is die opdrachten heeft gekregen. Zijn oom Albert heeft ook opdrachten gekregen, maar van elkaar weten ze dan niet wat die opdrachten zijn.
2: Want hij weet informatie dat ik niet weet. En ik weet dingen dat hij niet weet.
0: Maar jullie praten toch vaak met elkaar?
2: Oh ja, we
0: of
2: praten
0: niet?
2: Over alles. Maar bepaalde dingen mag hij me niet zeggen. Dat zijn opdrachten die mijn vader heeft achtergelaten. Dus ook al na zijn dood moeten we zijn opdrachten volgen.
0: Wanneer is dit afgelopen?
2: Nooit.
1: Vermoeid van alle doodlopende paadjes in het doolhof van Junior, besluit ik hem te vragen naar waar het echt om gaat. De dag waarop zijn vader werd vermoord. Wat kan hij zich daar nog van herinneren?
2: Ja, ik was aan het werk. Ik was dan met hem aan het appen in mijn pauze. Ik zei tegen hem van, wat ga je vandaag doen? Het is zondag. Hij zei even tegen mij van, nee, ga even... Een paar dingen doen, dan ga ik even naar pier. Ga ik vis kopen. Dus zei ik tegen hem, is goed, doe rustig aan. En dan heb ik als ik klaar ben met werken. Als ik klaar ben met werken, kwam ik thuis bij mijn moeder. En mijn moeder groet me zo, zei, ja, is goed. Ik zei, ja, is goed. Toen ging haar telefoon. Toen was mijn nichtje. Nam ik je telefoon, zei zo, luister. Je vader is net neergeschoten, maar hij is nog niet dood. Toen zei ik, wat? Ik zei, hé, man. Ik heb genoeg telefoontjes gekregen dat iets met mijn vader is gebeurd, maar het was nooit zo. Toen zei ik tegen haar van, oké, bel me terug als je weet dat hij leeft. Op een gegeven moment ging die telefoon weer af. En mijn moeder nam op. En ik keek naar mijn moeder. En ik dacht, shit. Toen had ze opgehangen. Toen zei ik tegen mijn moeder van, leeft hij nog? En mijn moeder zei nee. En ik heb alles kapot gemaakt in mijn moeders huis. Alles, letterlijk. Ik heb alles kapot gemaakt. Kasten, tv, alles. Vuisten met alles, deuren. Ik moest alles natuurlijk terugkopen, maar...
0: Jawel, maar op dat moment...
2: Maar op dat moment, dat kon niet, man. Computer kapot gemaakt, ik heb alles kapot gemaakt. Op een gegeven moment... kwam ik tot rust.
1: Voor het eerst in ons gesprek krijg ik een glimp te zien van de kwetsbaarheid van Junior. Ik zie een jonge man, bruut beroofd van zijn pa, waar hij zoveel bewondering voor had. Curaçao voelt op dit moment verder weg dan ooit. En de drang om er naartoe te gaan en antwoorden te vinden is door het verhaal van Junior alleen maar gegroeid.
0: Ik ga volgende week naar het eiland. Wat voor advies zou je me meegeven?
2: Ik zou zeggen, doe je research. En je hebt meer interviews, denk ik, daar zo. En jullie moeten jullie eigen conclusie uiteindelijk nemen van alles. Na je gesprek
0: op
2: Curaçao gaan jullie heel veel informaties krijgen en ook van mijn oom.
0: Maar stel dat ik daar nog meer vragen heb, kan ik je bellen?
2: Ja, bel me maar.
0: Ja?
2: Ja, als je me niet te pakken krijgt, stuur maar een app of een mail.
0: Oké.
2: Daar reageer ik terug.
0: Daar reageer je wel.
2: Ja.
0: Je gaat niet van nummer veranderen, hè? Dat
2: nee, ik verander sowieso van nummer, maar je krijgt het wel.
0: Maar ik krijg niet mijn nummer. Oké.
1: Na het gesprek met Junior fiets ik met een vol hoofd terug naar huis. De drukte en de straten van Amsterdam vervagen doordat het gesprek met Junior zich in mijn hoofd blijft herhalen. Ik heb gesproken met een zoon van wie zijn vader is vermoord. Het moment dat Junior vertelde over die dag bezorgt mij nog steeds de rillingen. En tegelijkertijd heb ik nog steeds zoveel vragen. Want wie was Helmin Wiels voordat hij die uitgesproken politicus werd? Met wie was hij bevriend? En wie kon zijn bloed wel drinken? En wat is het motief voor de moord? Om de antwoorden te vinden op al deze vragen moeten we echt naar de plek waar dit allemaal is gebeurd. Curaçao. Daar vinden we zowel Helmin's vrienden als zijn vijanden. 3 dagen later sta ik met een volgepakte koffer op Schiphol. Maar als ik nu al zou weten wat mij in de laatste dagen op het eiland te wachten zou staan... Ja, dan had ik mijn koffer heel anders ingepakt. Op Schiphol ontmoet ik mijn collega Judith Grobecker. Als regisseur van deze podcast heeft zij zich, net als ik... de afgelopen 1,5 jaar grondig verdiept... in alles wat met de moordzaak van Wiels te maken heeft. Voor Judith is het de eerste keer dat ze naar Curaçao gaat. In het vliegtuig hebben we het over haar verwachtingen.
3: Ik denk namelijk dat het eiland, als je dat bezoekt als toerist... dan is dat totaal anders. Dan is dat niet wat wij natuurlijk nu vooral... dat harde, dat rauwe, ook wel dat gruwelijke.
4: Ja, wij komen echt met een opdracht, maar ook met een bepaalde bril natuurlijk nu.
3: Ja, en dat, daar bereid ik me dus om de een of andere reden wel heel erg op voor. Dat ik weet dat het eiland, weet je, de zon schijnt. Dus alles ziet er al heel vrolijk en gezellig uit. En nou... heb ik ook het idee dat de mensen daar onwijs sympathiek en gastvrij... en al heel vrolijk, een soort van vrolijk gevoel krijg ik erbij. Maar tegelijkertijd zijn de gesprekken die wij voeren... gaat dus over een hele duistere zaak. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die belevenis gaat zijn. Snap je dat?
1: Ja, je hoort het Judith al zeggen. De moord op Helmin Wiels is nog altijd een duistere zaak. Tijdens onze research merkten we dat veel mensen niet willen of durven praten... Zitten ze daar op het eiland wel op 2 nieuwsgierige journalisten te wachten?
5: Welkom op Curaçao. Blijf u alsjeblieft nog even zitten.
1: Na een vlucht van bijna 10 uur is het dan toch eindelijk zover. Ik verheug me op die warme tropische deken die mij volledig zal opslokken. Alleen dit keer zal het anders zijn. Om niet ook nog door mijn familie opgeslokt te worden, heb ik mijn komst voor hem stilgehouden.
6: Hey meisje, met mij. Ik sta buiten hoor, dus dat je weet dat ik er ben.
1: Nou ja, niet helemaal. Mijn nicht komt ons ophalen. Kan ook niet anders. Ze is taxichauffeur.
6: Laat me even weten als je je bagage hebt. Probeer er alsjeblieft zo snel mogelijk uit te komen, want ik heb weer een volgende afspraak. Om 4:15 staan, is dan zit ik in een geel, knalgeel bus. Yes, daar is hij, eindelijk. Woe! Shit.
0: Oh, lang niet meer.
6: Ga zitten.
0: Oh, lekker.
6: In mijn women cave.
0: Maar Natasja, hoe gaat het met je?
6: Ja, lekker.
0: Ja?
6: Ja, echt lekker. Het is zo'n lekker fijn eilandje. Weet je, we mogen niet klagen, man.
0: Nee.
6: We hebben mooi weer. Genoeg vitamintjes op straat.
0: Ja, dat leek.
6: Hoe is het met jou? Hoe is het met je werk en zo?
0: Ja, nee, het gaat heel goed. Ik ben nu toch eigenlijk hier op het eiland om die podcast op te nemen, weet je wel?
6: Ja.
0: Over Helm en Wils.
6: Je mij gaat vragen, hè? Ik heb je gezegd.
1: Ja, dat klopt. Mijn nicht heeft mij van tevoren gewaarschuwd dat ze niet over de moord op Helm en Wils wil praten. Het ligt volgens haar allemaal te gevoelig. Over het eiland en ook over de politiek wil ze wel praten.
0: Praat je wel eens met mensen die in jouw taxi meerijden over de politiek?
6: Nee, want er is niet echt wat boeiends te vertellen over deze mensen, behalve dat ze de mooi boy uitspelen en geld spenderen alsof het hun eigen geld is. En niks doen voor de kinderen niet, voor de ouderen niet. Het is gewoon zielig. Het is echt gewoon zielig. Ja, daar ga je niet over praten, nee. Mensen zijn op vakantie, weet je wel.
0: Gebruiken ze het woord Makamba nog hier op het eiland?
6: Jawel. Jawel. Ik ben zelf een Makamba. Ik noem mezelf een Makamba. Ik ben zelf de Makamba Pretu.
0: Nou, zo noemen ze mij dus ook vaak. Makamba Pretu. Ja, nou, een zwarte Nederlander.
6: Ja, wat ben je dan? Wit? Nou dan, dus dat. Ja, maar je bent ook niet eens wit. Je bent gewoon...
0: Makamba zwart.
1: Ja, we lachen hier wel over. Maar het woord Makamba wordt door sommigen gezien als een scheldwoord voor de witte Nederlander die hier op het eiland woont. En ook daar heeft mijn nicht een mening over.
6: Geef je geen respect? Ja, dan kan je ook die scheldwoorden krijgen naar je hoofd. Ja, je toont zelf geen respect. Het is geen respect als je alle stranden wilt afnemen van de lokale bewoners en wij moeten gaan betalen voor onze eigen stranden. Niet alleen door hun. Het is niet hun schuld, want het is allemaal leuk en wel. Maar wie geeft die Makamba's de vergunningen? Wie geeft hun toestemming? Van wie krijgen al die mensen bij de overheid hun geld dan? Van onze eigen mensen. Dus ja, je hebt het over slechte mensen en je hebt het over goede mensen. Als je black and white gaat denken of je gaat in hokjes denken, loop je zo achter. Ik vind als je gaat denken in...
1: Daar zegt mijn nicht wat. Slechte mensen en goede mensen. Een onderscheid dat Helm en Wils in zijn strijd tegen corruptie ook vaak maakte. Maar dan onder lokale politici.
7: Corruptie moet uit het land. Corruptie is ongehoord en corruptie ondermijnt de democratie.
1: Er zijn mensen die denken dat Helm en Wils hierom is vermoord. Veel Curaçaoëners zijn daarom voorzichtig als het over de moord gaat. Net als mijn nicht. Maar van het eiland zal ze nooit vertrekken.
6: Ik hou heel veel van alles en iedereen, maar dit is gewoon een plek waar ik gewoon... Waar mijn hart ligt. Nou, ik wens jou heel veel succes met je podcast.
0: Dank je wel, schat. Echt lieverd. Doeg!
1: Nog stuiterend van het weerzien met mijn nicht sta ik bij ons appartement op de Herenstraat midden in Punda. Het uitzicht op de beroemde Pontjesbrug en het geluid van de Venezolaanse drijvende markt om de hoek voelde onwerkelijk aan.
0: Lekker muziekje op de achtergrond van de Venezolaanse markt hier.
1: Niet ver van de plek waar we verblijven werd Helm en Wils vermoord. We zijn hier nu op het eiland om dieper te duiken in de aanleiding en de impact van die moord. Maar om te beginnen gaan we naar de plek waar de moord plaatsvond. Het is 10 minuten rijden naar Maripampoen.
0: Zo. Airco aan. Oeh. We zitten nu... Kijk, aan de rechterkant de zee. Hier achter deze huisjes.
3: Allemaal gekleurde huisjes hier. Altijd natuurlijk, maar ook...
0: Het is typisch Curaçao, gekleurde huisjes. Weet je dat vroeger, echt lang, lang, lang geleden... voor onze tijd en voor de tijd van onze ouders... de huisjes wit waren en het schijnt, het verhaal gaat... dat de gouverneur dat daar niet tegen kon. Voor zijn ogen en zo. En daardoor alle huisjes een kleur kregen.
3: Is dat het verhaal?
0: Dat is wat ik ooit van mijn moeder heb begrepen. Dat het verhaal is.
3: We rijden nu bijna langs Maripampoen, toch?
0: Dit is Maripampoen. Hier begint het. Ja. Wat had je verwacht?
3: Nou ja, van de foto's die ik heb gezien was het best wel een dorrig strand. Niet een strand waarvan je dacht, oh, daar ga ik gezellig zitten. En hier zie ik allemaal, ik zie speeltoestellen, ik zie bomen, het is groen, het is mooi, het is En we rijden nu langs een skatepark.
0: Ja, maar check dit. Maripampoen fase 3.
1: Het strand is in meerdere fases opgedeeld. Een groot deel is inmiddels vrij gerenoveerd met speeltoestellen, picknicktafels en veel groen. Dat stopt als we bij het achterste deel van het strand aankomen. De plek waar Helmin Wiels werd vermoord. Dat is nog precies zoals in mijn jeugd. We hebben hier afgesproken met Ellery Makaya, de agent die als eerste ter plaatse was die dag. Terwijl ik de auto parkeer, zie ik onze politieagent aankomen rijden. Precies op tijd.
0: Buongiorno, signor. Conta. Bon. Natasha Gibbs.
1: Ellery Makaya is een tengere man. Met zijn krulletjes fris gekapt en zijn zonnebril op maakt hij een relaxte indruk van een man die met iedereen makkelijk een praatje aanknoopt. Maar zodra het gesprek over de dag gaat waarop Helmin Wiels werd vermoord, verandert de relaxte man in een peinzende agent die het allemaal nog steeds niet kan geloven.
8: Die dag was een zondag. Ik was net in mijn auto gestapt om richting Maripampoen Pier te komen, want dat doe ik iedere zondag. En iemand belde me, zeg maar dat er een schietpartij is bij Pier Maripampoen. Ik ben snel gekomen. Ja, dat was gewoon vreselijk. Dus mensen aan het schreeuwen, mensen aan het huilen, mensen aan het schelden. Dus weet je.
1: Ondanks dat het 30 graden is, lopen de rillingen over mijn rug als Ellery me ook nog eens de beroemde foto laat zien van die dag.
0: Ja, dit ben jij.
8: Ja.
0: En Helmin Wiels.
8: Ja.
0: Wat ben je aan het doen?
8: Ja, ik was de polsslag aan het pakken.
0: Ja, je ging toch even checken of zijn pols dus nog.
8: Ja.
0: En wist je toen al van dit is.
8: Ja, ik ben geen dokter, maar ja, soms zie je het wel hoor.
1: Op de foto zie ik Helmin op zijn buik op de grond liggen. Zijn gezicht in het zand en zijn handen naar zijn hoofd gestrekt. Alsof hij ze omhoog hield voordat zijn lichaam op de grond viel.
8: Oké, okay. Ja, want ik was net, ik was vrij, ik was niet aan het werken. De huls en de dingen veilig zetten. En ik heb.
1: Wat verder opvalt op de foto zijn de flesjes rond het lichaam van Wiels.
8: Een flesje bier, een cup, weet je. Nou, daar gezet.
1: Ellery vertelt dat hij als eerste agent ter plaatse, om de kogelhulzen te markeren rond het lichaam van Wiels, niks anders had dan de flesjes die hij vond op het strand.
0: Wat voor impact heeft dit op jou gehad?
8: Ja, het was een grote impact. Nou, want ik kan me niet voorstellen dat zoiets gaat gebeuren. En met de man die de meeste stemmen had op het eiland, toen der tijd. Dus je kan je niet voorstellen. Ja, het was eng. Het was niks om te zien, dus ik wil eigenlijk die situatie niet meer herinneren, weet je.
1: Ik neem afscheid van Ellery Makaya en besluit even plaats te nemen op een bankje op het strand. De rillingen in mijn lijf hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een zweetaanval. Ik merk dat ik van binnen kook.
0: Kijk, je ziet hier babytjes gewoon die voor het eerst kennis maken met het water. Ouders die onbezorgd lekker een picknickmand opentrekken. En daar, 3 meter verderop, wordt er een politicus afgerekend.
3: Met ongelooflijk veel kogels ook. Zeg maar gewoon het hele besef van de grauwheid van die dag.
0: Ja, koelbloedig gewoon.
3: Ja, dan heb je wel echt scheid. Dan heb je echt scheid.
0: Dan heb je ook scheid aan de Curaçaose bevolking.
3: Ja.
0: En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijkheid dat een kogel, want het waren er veel, hè, per ongeluk de verkeerde kant op gaat. Had zomaar gekund. Ik word er een beetje boos van, weet je dat eigenlijk, nu ik hier zit.
3: Ik merk het ook. Ja. Het besef komt veel meer binnen. Lieverd, het doet je ook echt veel meer.
0: Ja, ik vind het gewoon kut gewoon. Ik snap het niet. Misschien ben ik ook gewoon moe. Maar ik kan hier echt woedend van worden eigenlijk. En ik denk gewoon. En tegelijkertijd is het ook heel dubbel, want ik zie dus achter mij hoe dit strand onwijs is ontwikkeld, hoe mooi het is geworden, hoe onbezorgd mensen hier weer aan het zwemmen zijn en aan het genieten zijn. En dan heb ik het hierover, weet je wel. Omdat het nog steeds ook niet opgelost is. Omdat het nog steeds als een soort van schaduw hier overheen hangt. Dus dit is allemaal supermooi, maar ergens hangt er gewoon een donkere wolk de hele tijd overheen. En daar, dat frustreert mij. Ik haat dat.

0: Wie haalde het in zijn hoofd om op deze plek een politicus dood te schieten en het eiland daarmee voorgoed te veranderen? Met Junior heb ik een beeld gekregen van wie Wiels was als vader. En door het verhaal van Ellery weet ik hoe Wiels om het leven kwam. Maar welke strijd ging er aan zijn dood vooraf? En wat heeft hem gevormd tot de corruptiebestrijder die hij later werd? Dat zoek ik uit in aflevering 2 van Wiels, de moordzaak.
1: Ze hadden hem bedreigd en hij was helemaal zat. En volgens mij heeft hij gezegd, sorry, als jullie me willen vermoorden, doe maar. Maar doe het vlug. Hij heeft 11 kogels in zijn hart gekregen. 11 kogels in zijn hart.
0: Wiels de moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in één keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. En niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en ook 7 bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck hadden verstopt. Onder hen waren ook 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Giuliano Pay. De nacht van Caribisch Netwerk.
5: Welkom bij het derde uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. In het derde uur gaan we het hebben over een mysterieuze vermissing in Suriname. En onder andere over honkbal op Curaçao. Maar eerst gaan we luisteren naar Wiels de moordzaak. Wie was Helmin Wiels voordat hij uitgroeide tot een van de meest uitgesproken politici van Curaçao? Waar ontstonden zijn idealen en zijn strijdlust? En hoe ver terug moet je eigenlijk kijken om te begrijpen waarom hij werd wie hij was? In de tweede aflevering van Wiels de moordzaak gaat Natasha Gibbs op zoek naar de oorsprong van de man achter de politicus. Samen met zijn broer Albert Wiels maakt ze een roadtrip door Curaçao op zoek naar de jonge Helmin en naar het zaadje van de politieke strijd die hem uiteindelijk fataal zou kunnen zijn geworden.
6: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1.
7: Ik ben gelukkig en dankbaar u voor te stellen uw nieuwe koning, koning Willem-Alexander.
0: 30 april 2013, de kroning van Willem-Alexander. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Helmin Wiels naar deze ceremonie zat te kijken. Wiels was totaal niet koningshuisgezind. Sterker nog, 2 jaar eerder weigerde hij aanwezig te zijn bij een staatsbezoek van koningin Beatrix aan het eiland.
8: Omdat ik flauwekul vind. Ik vind het gewoon een waste of time. Ik heb andere dingen te doen.
0: Ook op dinsdag 30 april 2013 heeft Wiels andere dingen te doen. maar wordt volledig in beslag genomen door een grote onthulling. Niels wil een schandaal openbaar maken en het eiland flink opschudden. Hij heeft het over een onthulling die in zal slaan als een atoombom. Maar terwijl Wiels daar druk mee bezig is, wordt ergens anders op het eiland zijn moord voorbereid. Die 5 dagen later zal plaatsvinden. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Dit is aflevering 2. De geboren vechter. Het is vroeg op de ochtend als ik mijn mail check. Weet je nog, die oud-minister waar ik het in aflevering 1 over had? Zijn naam is George Jamaluddin. En hij zit voor 30 jaar vast voor betrokkenheid bij de moord op Wiels. Jamaluddin heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Toch lijkt alles er in de zaak op te wijzen dat hij meer moet weten. Weken voor mijn vertrek naar Curaçao heb ik daarom al een interviewverzoek ingediend via zijn advocaat. Wat me extra nieuwsgierig maakt naar Jamaluddin is het feit dat hij in dezelfde wijk opgroeide als Wiels en hun families goed bevriend waren met elkaar. Ik kan dus niet bevatten hoe je iemand waar je mee op bent gegroeid kunt laten vermoorden. Wat is daar toch gebeurd? Ik moet hem spreken. En het liefst live in de gevangenis. Maar vooralsnog blijft dat bij een wens, want mijn mailbox blijkt angstvallig leeg. Ik sla mijn laptop daarom dicht en pak de sleutels van de auto die we gisteren hebben gehuurd. Die hebben we vandaag hard nodig, want we gaan op roadtrip met Helmins jongere broer, Albert. Airco aan, wat is wel nodig hier. Via Albert hoop ik dichter bij Wiels te komen en hem beter te begrijpen. Waar kwam die strijdlust vandaan die Wiels uiteindelijk fataal zou worden? Hoe groeide hij op? En waar werd het zaadje geplant voor zijn idealen die hem die uitgesproken politicus maakten? Albert gaat ons een tour geven langs alle plekken die van betekenis zijn in het leven van Helmin. We beginnen op Westpunt. Vanuit Willemstad zo'n 40 minuten rijden.
9: Ik heb met Albert afgesproken bij een landhuis. Landhuis Knippa, ook wel Landhuis Knip genoemd. Het is een oude plantage. Er zit een enorme geschiedenis aan vast. Ik weet dat het voor Albert en zijn familie een belangrijke betekenis heeft. Het, ook in hun eigen familiegeschiedenis. En dus ook in de geschiedenis van Helmin Wiels.
0: De laatste keer dat ik er was, was het landhuis nog een museum. Maar terwijl ik de auto over de kronkelige wegen manoeuvreer, valt me op hoe vervallen de weg er naartoe is geworden.
9: Oh, dat was een gat in de weg. Kijk, hier zie je het al. Dat bord is ook helemaal vervallen. Ah, dit is helemaal niet meer onderhouden. Wat zonde. Maar dit is het dus. Dit is het landhuis.
0: Het landhuis is enorm en heeft gele muren en rode dakpannen. Het hele terrein is omringd door een wit hek dat zorgvuldig is afgesloten. En dan ineens rijdt er een witte sportwagenterrein op. Daar zal je hem hebben. Albert Wiels, de broer van Helmin.
10: Hi.
9: Hallo. Bon dia.
0: Ik merk dat ik gespannen ben voor dit gesprek.
10: Alles oké?
9: Ja, wat goed om je eindelijk te zien.
0: Volgens Junior, die ik in de vorige aflevering sprak, moet zijn oom alle antwoorden hebben. Maar gaan we ze ook krijgen? Of beland ik straks, net als bij Junior, weer in een doolhof?
10: Hey.
9: Fijn. Echt heel fijn.
10: Albert, aangenaam.
0: Aangenaam.
9: Ja, echt.
10: Gaat het?
9: Ja, het gaat goed.
0: Albert blijkt een goedlachse man van middelbare leeftijd.
9: Albert, wat doen we eigenlijk? Zeg ik u of jij?
10: Jij? Waarom u? Ik ben geen prins of koning. Ik ben gewoon een normale mens.
9: Ja, maar ik ben wel zo opgevoed. Oudere mensen. Excuses, heb ik je beledigd.
10: Oudere mensen, bla bla. Jezus, ik ben normaal.
0: Nu lachen we nog samen. Maar als ik denk aan wat ik allemaal van Albert wil weten, lijkt me dat ook pijnlijk. Het is niet voor het eerst dat hij aan een journalist over de moord op zijn broer vertelt. Maar we zijn wel de eerste die met hem helemaal in de geschiedenis van zijn broer Helmin duiken. Hoe is dat voor Albert?
1: Moeilijk, super moeilijk, omdat je gaat terug naar die dag van die gebeurtenis. Dus je gaat gewoon terug. Kijk, het moet verteld worden dat het nooit meer gebeurt. Mensen moeten gewoon beseffen dat het op Curaçao mensen zijn, groeperingen zijn, die mensen graag willen vermoorden voor hun macht, voor geld. En dat moet gewoon stoppen.
0: Vermoorden om macht en geld. Terwijl Auber dit zegt, kijken we naar landhuis Knippa, waar de geschiedenis van de familie Wiels ligt.
1: Ja, hier is alles begonnen, hè. Het is die grootste landhuis in deze gebied, maar qua oppervlakte, Sabanet is groter.
0: Landhuis Knippa is dan niet de allergrootste, maar heeft door wat zich hier heeft afgespeeld wel de gruwelijkste geschiedenis. Op de plantage van Knippa werden meer dan 1000 mensen onder vreselijke omstandigheden gedwongen om als slaaf op het land te werken.
1: Ze waren geen mensen, hè? Ze waren gewoon beesten of beesten. Ze waren iets.
9: Hoe zit dat met jullie eigen familie, met de familie Wiels? Zit hier ook een geschiedenis?
1: Ja, zeker. Ja, mijn grootmoeder is dochter van een slavin.
9: Ja.
1: Kijk, als ze hier staat, dan zie je waar zij is geboren. Je ziet al die gedoe daar.
9: Ja, die huisjes.
1: Deze huizen waren echt de slavenhuisjes.
0: Terwijl Albert vertelt over deze geschiedenis, verwonder ik mij over de trots in zijn ogen. Bij ons thuis werd er nooit met zoveel openheid en trots gesproken over de slavernij. Hoe was dat bij de familie van Helmin?
1: Nee, voor bepaalde mensen was het een taboe.
9: Ja.
1: Weet je waarom? Je hebt een lichtere kleur dan die van mij. Maar die probleem is niet die kleur, maar die slaven-eigenaren hadden gradaties. Die lichtere kleur dichter bij die eigenaar en die donkere kleur meer in de mondi, in die plantage. Kijk, mijn moeder is heel donker van kleur.
9: Mm-hmm.
1: En mijn vader was lichter van kleur. Mm. Net als jouw kleur.
9: Mm.
1: Dus in de familie hadden we zelf problemen.
9: Maar mochten jouw vader en je moeder dan wel bij elkaar zijn? Hoe werkte dat dan?
1: Niet helemaal van mijn vaders kant.
9: Daar werd jouw moeder niet geaccepteerd?
1: Ja. Ja, dat was normaal toen de tijd. Het was te donker.
9: Heftig, hè?
1: Ja. Maar toen hij als kind kon je eigenlijk niet direct beseffen wat er aan de hand ging.
0: Maar dit besef kwam wel toen Helmin in het klaslokaal zelf te maken kreeg met racisme.
1: En niet alleen kleur, maar ook sociale, laten we zeggen, sociale plaats in de gemeenschap. Die kleur en je vader was een ambtenaar, dan zit je in de eerste rij.
9: Van het klaslokaal?
1: Ja. En als je vader en je moeder donker waren en ze waren ook niet van een, laten we zeggen, een goede baan, dan zit helemaal achter.
9: Waar zat Helmin in de klas? Op welke rij?
1: Helmin was revolutionair.
9: Hoe bedoel je?
1: Altijd. Hij was altijd revolutionair. Dus wij zaten precies de tweede groep.
9: Ja.
1: Dus, maar Helmin is donkerder dan mij. Hè? Zijn huidskleur was donkerder. Dus wij zaten gewoon in de midden.
0: Wat Albert hier zegt is interessant. Hij noemt Helmin revolutionair, omdat hij zich afzette tegen een racistisch systeem in de klas. Dat is iets wat ik graag in een bredere context wil plaatsen voor je. Dat doe ik met Rosemary Allen. Zij is een Curaçaose antropoloog en professor gemeenschap en geschiedenis. In deze podcast kun je haar zien als onze eilandoudste. Bij haar zal ik zo nu en dan aankloppen om meer te weten te komen over de cultuur en geschiedenis van het eiland. Nu wil ik van haar weten hoe dat zat met het racisme waar Helmin in het klaslokaal mee te maken had.
11: Het Caribisch gebied kenmerkt zich door het feit dus dat klasse ook ras bepaald is. Hè? Klasseverschillen hebben ook een raciale connectatie. En het is inderdaad wat Albert beschrijft van scholen. De bijzondere scholen, katholieke scholen, inderdaad, dat je die sociale kleurschakering kreeg. En inderdaad zag je in bepaalde banen, die waren weggelegd voor mensen die, die betere scholing hadden, et cetera. En heel vaak was dat ook gerelateerd aan ras, dat was ook gerelateerd aan huidskleur. Zeker in die periode had je dus dat heel veel ambtenaren die een hogere positie waren, waren heel vaak de Nederlanders. Dus daarom zag je ook dus dat er een soort haatverhouding was ten aanzien van Nederlanders, omdat die dan de beste banen hadden, de beste posities hadden in de samenleving.
0: Zouden al deze gebeurtenissen tijdens Helmans jeugd in de jaren 60 het zaadje hebben geplant voor zijn politieke strijd later? Volgens Albert wel. En om dat duidelijk te maken, neemt hij mij mee naar het huis waar Helmin werd geboren. Ik rij achter Albert aan.
9: Ja?
1: Daar gaan we.
9: Ja.
1: Deze kant waar we geboren waren.
9: Oké, tot zo.
1: Nee.
0: Maar voordat Albert in zijn sportwagen stapt, valt zijn oog op onze kleine huurauto.
1: We hebben een heel kleine wagen.
9: Ja, ik wilde...
1: Gevaarlijk op deze wegen.
9: Ik wilde een kleine.
1: Ja?
9: Ja. Mm. Maar dat is dus... Ik had een hele discussie met mijn vriend. Die zei ook van, hoezo een kleine? Je moet een grote wagen hebben. Dan zien mensen je.
1: Oeh.
9: Toch? Dus wel, hè?
1: Ja, zeker. Weet je, het is gewoon mensen die respecteren elkaar niet meer in het verkeer. Dus... Ja.

0: Hier ben ik geboren, we zijn hier geboren. Dus platboom, 8 kinderen.
1: Zo snel gaat dat niet, hoor.
0: Ja, het ging wel snel.
1: Het is hier helemaal dicht gegroeid, hè? Allemaal cactussen.
0: Ja.
1: En jullie wonen dus... Was het vroeger geel? Was het geel? Of wat voor kleur?
2: Ik probeer mij in te beelden hoe Helmin met zijn 7 broers en zussen in dit piepkleine huisje opgroeide. Volgens Albert is deze plek belangrijk geweest in de ontwikkeling van Helmin.
0: Voor Helmin, dit was het begin van zijn sociale gevoel. Die streven voor rechtvaardigheid, gerechtigheid. Vanaf toen hij jong was hier, heeft hij dat eigenlijk opgebouwd. Omdat toen we naar de stad gingen, kon je precies die verschil zien. Hè? Bannebo had niks en de stad heeft alles. Hier had je op Westbun pas in 1968 is elektriciteit gekomen. Er was geen elektriciteit, dus er was geen ijskast. Ja. Dus mensen die kwamen naar mijn grootmoeder om een bakje ijs te kopen. Voor vis had hij geen ijs. Dus vis wordt gevangen en direct verkocht.
1: Precies, en opgegeten. Dus.
0: Ja, direct.
1: Ja, je kan het niet in de zon.
2: Het waren dus primitieve omstandigheden in de jaren 60 op Westpunt. Maar Helmin verhuisde met zijn familie al vrij jong naar de stad. En kreeg een luxer leventje. Met elektriciteit en lichtknopjes.
0: Die schakelaar, die gingen we mee spelen. Omdat het is niet normaal dat je 1 keer, 2 keer, 3 keer... Weet je, die bleef gewoon draaien. Omdat het is raar. En die lichtje gaat aan.
2: Albert had in de stad duidelijk veel plezier met de lichtschakelaar. Had Helmin dat ook?
0: Nee.
1: Hoe beleefde hij dat?
0: Hij had een hekel aan die hele overheidsgedoe. Dat Bannebo niks had en de stad wel.
1: Dus had hij dat al als jong jongetje?
0: Ja.
2: Door de verhalen van Albert ontvouwt zich een steeds duidelijker beeld van Helmin. Ik zie een kind voor me dat zich de hele tijd afvraagt, hoezo? Waarom zou ik vanwege mijn huidskleur achter in de klas moeten zitten? Waarom hebben ze in Willemstad wel elektriciteit en hier op Westpunt niet? En er was nog iets waar Helmin zich druk over maakte. En om dat te begrijpen neemt Albert me mee naar de vissersbaai.
0: We gaan... deze kant op. Dan
2: Playa Pescado, zo heet die vissersbaai. En is ongeveer 10 minuten hier vandaan. Ik stel voor dat we gaan lopen.
0: Lopen?
1: Is het heel ver? Oh, je loopt niet. We gaan met de auto.
0: Ja, in Nederland kan je makkelijk lopen, omdat die weer omstandigheden zijn gunstig. Maar hier met deze zon, alles met de wagen. Sorry.
2: Onderweg naar het strand geniet ik van het groene landschap van Westpunt. Maar dat verandert als ik in de buurt van het strand kom. Er staat gewoon een file aan huurauto's van toeristen op weg naar dat strand.
0: Waar zijn...
1: Albert, het was zo...
0: Je moest achter mij rijden. Ik heb mijn plek.
1: Ik kon niet meer door, maar jij hebt echt privé... Je hebt een privé parkeerplek
0: ja,
1: hier.
0: Ja, je moest achter mij rijden.
1: Front row hier op het strand. Hey, maar dit is dus een enorme toeristische trekpleister.
0: Het is geworden, maar het is een vissersbaai. Kom kijken.
1: Oh, ik zie hier echt enorme vissen liggen. Zijn dit pasgevangen vissen?
0: Ja, pasgevangen vissen.
1: Net als ruikt ook
0: dus
1: echt.
0: Dit was eigenlijk de oorsprong.
1: Juist.
0: Mensen die gingen vissen, ze kwamen met een vis. Die wordt verkocht, verschoond en bla bla bla. En als klein kind, zaterdag en zondag, dit was die plek. Nu is het helemaal een puinhoop.
1: Dit
0: moet gewoon stoppen. Dit is een puinhoop.
1: Wat vind je hier?
0: Omdat die vissen, als hij naar de zee moet, waar ga je naartoe?
2: Albert gebaart naar de zee. Daar zie ik hoe vissers met hun bootjes zich voorzichtig een weg banen door een woud aan snorkelende toeristen. En voor het eerst vandaag zie ik dat Albert zich opwindt.
0: Dit is een puinhoop. Dit moet gewoon stoppen. Deze mensen, die groeten je niet eens. Maar die willen wel foto's maken van die vissen en zo.
1: Maar toerisme is wel een grote inkomstenbron, toch? Van
0: voor
1: Curaçao?
0: Wie? Voor Nederlanders. Voor bedrijven die uit Nederland... Kijk, bijvoorbeeld, ik zal eentje noemen, Corendon. Corendon, die wordt in Nederland betaald.
1: Mm.
0: Die vliegtuigticket, die wordt in Nederland betaald.
1: Mm.
0: Die autoverhuur, die wordt in Nederland betaald. Eten is inclusief. Wat krijg je er zo van?
1: Mm.
0: Wat? $5 of €5? En Nederlandse toeristen zijn gewoon gierig, dus... Ja.
1: Wat had Helmin hiervan gevonden, denk je?
0: Hij was helemaal kwaad erover.
1: Ja?
0: Ja, daarom is hij ook... Het is ook een van de redenen dat hij zo geschoten was. Hij was gewoon tegen die hele gedoe die tegen die normale mens ging. Dus.
2: Wat? Hoor ik dat goed? één van de redenen dat Helmin is doodgeschoten?
0: Dat is ook een van de redenen dat hij doodgeschoten was. Hij was gewoon tegen die hele gedoe.
2: Ik ben benieuwd naar wat Albert nog meer te vertellen heeft over de moord op zijn broer. En daarvoor moeten we naar Steenrijk, een wijk in Willemstad. De plek waar Helmin als jonge jongen met zijn familie naartoe verhuisde. En ook de plek waar hij werd vermoord. Maar daar kom ik later op terug. Want aan die moord is een gevecht vooraf gegaan. Een gevecht dat Helmin zijn leven lang continu met iedereen voerde. En dat begon al op het schoolplein. De laatste plek waar Albert me vandaag mee naartoe neemt.
0: Dit was Canisius College. Dus dit was zijn lagere school.
1: Ja, dit is nou echt een grote school ook. Qua schoolplein
0: qua schoolplein is uitgestrekt, ja.
1: Toch?
0: Er zijn twee schoolpleinen. Eentje hier en eentje aan de andere kant.
1: Oh, ze zijn heel gehoorzaam. De bel gaat en ze beginnen allemaal te rennen. Ook hier in uniform.
0: Ja.
1: Blauwe rokken voor de meiden. Blauwe korte broeken voor de jongens. Polo shirtjes. Lichtblauw. Ja, ze zitten
0: deze twee
1: uit.
0: Zijn de rebels. Zie je? Ze gaan niet weg.
1: Deze twee jochies blijven zitten. Die denken, maar die hebben ook helemaal geen school in.
0: Precies.
2: Albert pikte tegendraadse leerlingen er zo uit. Ook niet zo gek. Hij is zelf docent op een middelbare school. Dan ben je er natuurlijk in getraind om die rebelse leerlingen te herkennen. Bovendien blijkt dat zijn eigen broer zelf ook niet het braafste jongetje van de klas was.
0: Nee, absoluut. Absoluut. En die hoofd moest hij elke dag naar huis brengen. Omdat hij vecht met iedereen. Hij had altijd een grote bek. Hij was altijd tegen, laten we zeggen, om mensen die rare dingen deden. Hij luisterde naar niemand. Ik kan je dingen vertellen van hij bleef gewoon stom. Hij was gewoon apart. We hadden vruchtbomen thuis. En de buurjongen, die heeft de vruchten van onze boom gepakt. En de vader, die kwam met die kind om zijn beschuldigende aan te bieden aan ons. Omdat wij waren daar niet en hij was in onze perceel en bezig.
1: En vruchten aan het stelen eigenlijk.
0: En Helmin was helemaal kwaad geworden. Dus mijn vader was met de vader aan het praten en de kinderen stonden daar. En Helmin heeft die jongen een paar slagen gegeven naast die vader.
1: Dus Helmin was eigenlijk nog strenger dan jullie eigen
0: vader? En hij was een jaar of 11, 12. Ja, hij was jong.
1: Bizar.
0: Hij heeft nooit een gevecht verloren. Nooit van zijn leven. Niet eens met de pen, niet eens met zijn mond of niet eens met zijn handen. Nooit.
2: De kracht van woorden in de strijd tegen onrecht ontdekte Helmin vooral goed toen hij als tiener naar de MAVO ging. Daar leek hij zijn richting te vinden.
0: Ja, maar hier was het heel goed, omdat hij wist wat hij wou. Hij wilde gewoon iemand zijn die mensen kunnen helpen. En dat heeft hij altijd gedaan.
1: Heb jij hier trouwens ook op school gezeten?
0: Nee. Oh. Wel een paar maanden was ik hier, maar ik kon niet leren. Hè? Omdat ik had nooit op een jongens- en meisjesschool gezeten. En hier had je meisjes en ik was helemaal in de war.
1: Was je dus, afgeleid?
0: Ja, helemaal. Dus ik ging naar de LTS waar alleen mannen waren. En,
1: Hoe was dat eigenlijk met Helmin en meisjes?
0: Is dat de vraag? De Golden Boy. Dat, zo noem ik hem. Hè.
1: Hij was geliefd bij de vrouwen.
0: Ja.
1: Aha.
0: Ja. Oeh. Die man was apart. Echt apart.
1: Waar kwam dat door, denk jij?
0: Nou, weet ik niet. Wat heeft hij dat ik niet heb? Maar ja, oké. Okay. Helmin is een aparte kerel. Echt een aparte kerel.
1: Ik vind het leuk om naar je gezicht te kijken als je het over Helmin hebt. Je houdt echt van hem, hè?
0: Ja. Kijk, hij is mijn grote broer. Dus we hadden altijd ruzie, maar het leuke ruzies. Dus het was leuk en ik mis hem eigenlijk. Ik mis hem heel sterk.
2: Terwijl Albert dat zegt, ben ik ineens weer terug bij de moord. Ook daar ging een strijd aan vooraf. Niet met vuisten, zoals Wiels vroeger deed op het schoolplein, maar met woorden. Weet je nog, die onthulling waar Wiels mee bezig was? Waar ik het aan het begin van deze aflevering over had?
3: Met wie heb je dat?
2: In zijn radioprogramma zei Wiels dit over de onthulling. Er zijn 5 kopieën. 5 andere mensen hebben het ook. Dus als ik er morgen niet meer ben, dan kunnen 5 mensen er alsnog mee naar buiten komen. Wat ik hier heb, is een atoombom. Jullie gaan schrikken. Wiels had er dus rekening mee gehouden dat de onthulling die hij wilde doen hem zijn leven zou kunnen kosten.
0: Hij was gewoon helemaal zat van. Die laatste dagen was hij helemaal uitgeput. Hij had geen energie meer. Hij was, ze hadden hem bedreigd en hij was helemaal zat. En volgens mij heeft hij gezegd, sorry, als jullie me willen vermoorden, doe maar. Maar doe het vlug. Hij heeft 11 kogels in zijn hart gekregen. Hè? 11 kogels in zijn hart.
1: Heb jij hem gezien?
0: Ja, ja, ik moest die lijkidentificatie doen. En het beeld is nog steeds in mijn hoofd, in mijn kop. Omdat hij was helemaal rustig. Hè? En ik zei tegen hem, opstaan, Swa. Je moet nu opstaan, anders ga je ze, weet je, snijden en zo. En dan ga je niet meer opstaan. Maar hij was helemaal dood. En die beeld is nog steeds, het is gewoon vers. Het is net als gisteren.
2: Je moet er toch niet aan denken. Je eigen broer identificeren nadat hij op gruwelijke wijze vermoord is. En stel je dan ook nog eens voor dat je erachter komt dat een van je goede vrienden betrokken is bij die moord. Want dat was zo. Die oud-minister die nu vastzit, George Jamalodin, dat was een goede vriend van Albert.
0: Hij woont op deze straat iets verderop. We zijn buren en we zijn samen opgegroeid. Zijn moeder is mijn moeder is zijn moeder. Dus dat is gewoon zo.
1: En hoe was jullie relatie?
0: Top.
1: Ja?
0: We zijn gewoon broers. We zijn gewoon. En als we elkaar tegenkomen, dan zijn we gewoon broers. Ik vind het gewoon raar.
1: Hij zit hier niet ver vast?
0: Ja, voor 30 jaar.
1: En hij zegt dat hij onschuldig is?
0: Ja, iedereen zegt dat. Er zijn 360 mensen in de gevangenis en allemaal zijn onschuldig. Dus, hallo.
1: Wat denk jij?
0: Nee, ik kan. Kijk, het is gewoon een kwestie van rechtvaardigheid. We praten over die trias politica, dus we praten over die justitiële macht. Zij hebben besloten dat die jongen gewoon schuldig is. En wie ben ik om tegen hem aan te gaan? Dus,
1: hij is veroordeeld.
0: Ja, precies.
2: Albert gelooft niet dat met de veroordeling van Jamalodin alle daders zijn gepakt. Sterker nog, Albert zegt dat die daders nog altijd vrij rondlopen op het eiland. Maar namen noemen wil hij niet.
0: Kom je morgen naar mijn begrafenis? Die lopen gewoon rond. En dat ze denken dat ze vrij zijn. Kijk, ze hebben iemand beschuldigd en die persoon moet alles eigenlijk meenemen. Anders misschien wordt hij ook vermoord of één. Of een paar van zijn kinderen die worden vermoord of zo.
2: Volgens Albert moet George Jamalodin dus meer weten over het motief en andere daders. Maar durft Jamalodin dat niet te vertellen, omdat hij vreest voor zijn leven. Ik denk aan het interviewverzoek dat ik via de advocaat van Jamalodin heb ingediend. En ik vraag me af wat Albert hiervan vindt.
1: Ik wil heel graag met George Jamalodin praten.
0: Ik denk niet dat dat zou gebeuren. Ik heb ook gevraagd. Om met hem te praten.
1: Ja?
0: Ja, we zijn broers. Als we elkaar ontmoeten, dan. Kijk, we zijn gewoon broers. Waarom heb je dat gedaan? Ik wou dat van hem horen, maar hij heeft dat nooit eigenlijk gekeurd.
1: Hij wilde niet met jou praten?
0: Ik heb gevraagd, ik heb keren gevraagd aan de advocaat en ook aan de leiding van de gevangenis, maar het was nooit.
1: Stel dat ik hem te spreken krijg, wat zou ik hem vragen?
0: Waarom? Waarom? Dat is mijn grote vraag. Dat doe je niet, toch? Dat doe je niet.
2: Als ik mijn laptop bij terugkomst in ons appartement aan de Herenstraat in Poenda weer openklap, zie ik dat ik een antwoord van de advocaat van George Jamalodin heb.
1: Beste Natasja, een interview is mogelijk onder de voorwaarde dat de vragen vooraf kenbaar worden gemaakt en Jamalodin een digitale kopie krijgt van het interview. Ik verneem graag van je of je hiermee uit de voeten kunt.
2: Ja, dit had ik niet verwacht. Dat het zo makkelijk zou zijn. Maar mijn opluchting en spanning maken al gauw plaats voor onrust als ik verder lees.
1: Ik neem aan dat je ook al toestemming hebt van de minister van Justitie. Shit.
2: Krijgt Albert dan toch gelijk dat ik Jamalodin niet te spreken zal krijgen? Nou, dan kent hij mij nog niet. Ik ga mij hierin vastbijten. Maar eerst moet ik naar mijn oude werkgever op het eiland, het radiostation Dolfijn FM. Want wat je nog niet weet, is dat ik in 2011 Helmin Wiels zelf heb geïnterviewd. Toen was hij na alles wat je in deze aflevering hebt gehoord inmiddels uitgegroeid tot een populaire politicus. Maar het interview dat ik met hem had verliep niet zoals gepland.
1: Ik voelde me een beetje genaaid.
3: Nou, enorm. We zijn ook echt genaaid daar.
2: Voordat je naar aflevering 3 gaat luisteren, wil ik je nog even iets moois meegeven. Ik vroeg Albert aan het einde van ons gesprek namelijk ook nog even naar de favoriete muziek van Helmin Wiels.
0: Hij houdt van Earth, Wind and Fire. Die man was helemaal dol, helemaal gek op Earth, Wind and Fire. Hij was zo gek dat hij, Earth, Wind and Fire was in Aruba, hè? Mm-hmm. Hij heeft gewoon geregeld dat hij, er was geen tickets meer, hij heeft gewoon eerst geregeld via een vriend van hem, Aralis Dab.

0: mogelijk onder de voorwaarde dat de vragen vooraf kenbaar worden gemaakt en Jamaluddin een digitale kopie krijgt van het interview. Ik verneem graag van je of je hiermee uit de voeten kunt.
1: Ja, dit had ik niet verwacht. Dat het zo makkelijk zou zijn. Maar mijn opluchting en spanning maken al gauw plaats voor onrust als ik verder lees.
0: Ik neem aan dat je ook al toestemming hebt van de minister van Justitie. Shit.
1: Krijgt Albert dan toch gelijk dat ik Jamaluddin niet te spreken zal krijgen? Nou, dan kent hij mij nog niet. Ik ga mij hierin vastbijten. Maar eerst moet ik naar mijn oude werkgever op het eiland, het radiostation Dolfijn FM. Want wat je nog niet weet, is dat ik in 2011 Helmin Wiels zelf heb geïnterviewd. Toen was hij na alles wat je in deze aflevering hebt gehoord inmiddels uitgegroeid tot een populaire politicus. Maar het interview dat ik met hem had verliep niet zoals gepland.
0: Ik voelde me een beetje genaaid.
2: Nou, enorm. We zijn ook echt genaaid daar.
1: Voordat je naar aflevering 3 gaat luisteren, wil ik je nog even iets moois meegeven. Ik vroeg Albert aan het einde van ons gesprek namelijk ook nog even naar de favoriete muziek van Helmin Wiels.
3: Hij houdt van Earth, Wind and Fire. Die man was helemaal dol, helemaal gek op Earth, Wind and Fire. Hij was zo gek dat hij... Earth, Wind and Fire was in Aruba, hè? Hij heeft gewoon geregeld dat hij... Er was geen tickets meer. Hij heeft gewoon eerst geregeld via een vriend van hem, Aralis Dab. En hij is naar Aruba gegaan.
4: Om Earth, Wind and Fire te zien?
3: Ja. In al die drukte die hij had. Dat heeft hij gedaan.
4: Had u ook een favoriet nummer van Earth, Wind and Fire?
3: Ja... September.

0: Do you remember?
1: Wiels de Moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in één keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app.
2: Ja, dat was Wiels de Moordzaak van Natasha Gibbs. En na dit nummer gaan we luisteren, of althans gaan we praten met met Samuel Blankendaal, een journalist in Suriname, over de vermissing van Rodney Leisner. Maar eerst even muziek.

0: nu toe bekend is over de zaak. Goedenavond daar, Samuel.
1: Goedenavond, Guiano.
0: Hey, goedenavond. Hey, Samuel, jij volgt deze zaak op de voet. Wanneer werd duidelijk dat Leijsner niet gewoon vermist was, maar dat er misschien iets anders gebeurd is?
1: Eigenlijk in die week van 16 naar 20 augustus begon dat duidelijk te worden dat dit een serieuze zaak is. Want hij is volgens de familie 15 augustus vermist. Op dat moment hadden ze voor het laatst contact met hem. En ze hebben op 16, dat is een zondag, contact opgenomen met de Surinaamse politie. En dat was zondag. En daarna rond woensdag begon het echt serieus te worden. Maandag, dinsdag, woensdag begon het serieuzer te worden in de samenleving. En werd er eigenlijk formeel een vermissingsbericht geplaatst. En was de samenleving eigenlijk op dat moment meteen in rep en roer, maar direct aan het praten over deze spraakmakende zaak.
0: Ja, want Rodney is een Nederlander die in Suriname woonde sinds dit jaar.
1: Hij is een Nederlander.
0: Ja, precies. Hij is Nederlander. Dit jaar is hij naar Suriname gegaan om te werken voor Idisa. Een onderneming in Suriname. Wat weten we over die laatste uren waarin hij in contact is geweest?
1: Wel, we weten eigenlijk heus niet zoveel. Het enige wat we weten is dat er een video is gestuurd. En die is gestuurd vanuit Rodney, moet het zijn. En richting een familielid van hem. En daar werd er gesproken over Saramaka, als er daar werd gekookt op de locatie waar ze waren. En je kan van daaruit een deel van Saramaka zien, de Oost-West-verbinding. Dat is die weg die loopt vanuit Paramaribo, de hoofdstad, naar het district Saramaka. Want Saramaka ligt om en bij 45 minuten tot een uur van Paramaribo. En die video is eigenlijk de laatste video waarvan we weten van oké, Rodney was op Saramaka. En voor de rest hebben we weinig informatie ook vanuit de politie gehad waarmee de afspraak op Saramaka te maken had. Vanuit de familie of vanuit Rudisa en vanuit derden hebben we ook weinig informatie waarmee de afspraak te maken had op Saramaka. Hoe lang deze afspraak zou duren. En vanuit de Surinaamse politie hebben we ook weinig informatie ontvangen over als er misschien gecheckt is als de telefoons op Saramaka waren. We hebben 7 city-camera's hier in Suriname om na te gaan welke voertuigen zijn richting Saramaka geweest. Zijn er voertuigen geweest van personen die in beeld zijn gebracht in dit onderzoek? Dat is allemaal onduidelijk tot nu toe.
0: Wat is er tot nu toe wel duidelijk vanuit de politiek, vanuit de politie?
1: Wat wel duidelijk is, is dat de hoofdverdachte was opgeroepen als getuige. Hierna is hij heen gezonden, omdat er is aangegeven tijdens de laatste persconferentie van de politie dat er nog geen reden was om deze persoon aan te houden. Er waren nog niet genoeg bewijzen om deze persoon aan te houden, dus hij is toen heen gezonden. Er zijn wel 3 andere personen gearresteerd en in verzekering gesteld. En die zijn namelijk een Cubaans koppel. Zij waren belast met het beheer van het terrein waar dit is gebeurd. Of waar de afspraak was. En een andere persoon en de rol van die is niet helemaal duidelijk. Er wordt via de Mufokoranti, dat is eigenlijk de geruchtenmachine in Suriname, wordt er gezegd dat hij de operator was van de machine. De derde persoon die is aangehouden. Maar meer over wat deze 3 mensen hebben verklaard is onduidelijk. Wel is de rechtmatigheid getoetst en de aanhouding is verlengd van de 3 mensen die reeds waren aangehouden.
0: Hoe kan het dat de hoofdverdachte uiteindelijk toch na verhoor toch vrijgelaten kon worden? Of losgelaten kon worden?
1: Ja, dus die vraag is aan de politie nadrukkelijk gesteld van waarom is de persoon eerst opgeroepen als getuige en daarna is de persoon vrijgelaten? Want er is ook aangegeven van kijk, soms wanneer er een persoon is, als er iets is gebeurd, er is een omstandigheid gebeurd en het is bijvoorbeeld op een bepaald terrein gebeurd of in een bepaalde op een bepaalde locatie, wordt deze persoon eigenlijk normaliter meteen aangehouden. Maar in dit geval heeft men gezegd van nee, we gaan niet meteen de inverzekeringstelling doen. We gaan verder en langer onderzoeken.

Ja, ja, dat was Kuch Kuch Hota He. Even kort. 3 weken geleden raakte de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner spoorloos vermist in Suriname. Na zoektocht door de Surinaamse politie werd zijn auto platgedrukt en uitgebrand teruggevonden. Inmiddels is er een klopjacht gaande op hoofdverdachte R. Torilal. Aan de lijn spreek ik journalist Samuel Blankendaal van ABC Radio in Suriname. En met hem reconstrueren we wat er tot nu toe

0: zoeken. Dat we meer informatie hebben vergaard. En eigenlijk daar is het gaan liggen. Waarbij de politie heeft aangegeven op dat moment van het verhoor. Was er nog niet genoeg informatie. Dus de persoon is dan eigenlijk naar huis gestuurd. En daarna toen de persoon wederom werd opgespoord. Was die niet te vinden.
1: Nee, gevlucht.
0: Sprake van gevlucht. Omdat er is getracht contact op te nemen met de persoon. En op een gegeven moment toen men geen contact wist te krijgen op de adressen waar die bekend waren bij de politie, is de persoon ook niet gevonden. En toen heeft de procureur-generaal op 26 augustus dan een opsporingsbericht geplaatst. En dit opsporingsbericht is eigenlijk gedeeld met de samenleving. En er is gevraagd als er degene die informatie hebben, om deze te delen ook met de autoriteiten.
1: Hey, wat weten we nu over die relatie tussen Leisner en de verdachte?
0: Dus dat is nog onduidelijk wat precies de relatie is geweest. Leisner was werkzaam bij Rudisa. En de verdachte is, de voorzitter van een voetbalvereniging die onder de Rudisa-groep valt. Maar als er daadwerkelijk een relatie was, een werkrelatie of een vriendschapsrelatie of whatever relatie, dat is ook nog niet duidelijk geworden met betrekking tot wat de band was tussen die twee en wat mogelijk een reden zou kunnen zijn dat die twee elkaar moesten gaan ontmoeten buiten Paramaribo.
1: Het wordt ook binnen de relationele sfeer getrokken. Zijn daar aanwijzingen voor?
0: Tot nu toe nog geen aanwijzingen voor, maar dit zijn eigenlijk ook geruchten die in de samenleving rond worden gebazuind. En de politie neemt deze berichten eigenlijk ook mee om na te gaan in welke sfeer het moet zijn gebeurd. Is het de relationele sfeer, een zakelijke sfeer of een combinatie daarvan of een andere soort sfeer? Daarmee is men nog steeds bezig. En deze, de stand van het onderzoek is eigenlijk niet verder gecommuniceerd de afgelopen dagen vanuit de justitie. Mm. Er wordt steeds wel gevraagd aan de politie en het Openbaar Ministerie welke informatie is beschikbaar, is er een update. Maar ze zeggen, vanwege het strafrechtelijk onderzoek kan niet alle informatie gedeeld worden, omdat men nog steeds met alle mankracht op deze case zit om het lichaam te vinden van Rodney. Of Rodney in persoon te vinden, laat me het beter zeggen. Dus, of ook en ook de verdachte. Dus ja. Men is op twee sporen bezig.
1: Je had het net over een terrein. Je had het over apparatuur. Dat klinkt als een hele onderneming.
0: Ja, dus er is een terrein daar op Saramaka. En dat terrein moet aan de verdachte of in relatie staan tot de verdachte. En waarvoor het terrein precies wordt gebruikt was niet duidelijk, maar het moet een groot areaal zijn geweest waar er eventueel landbouw of veeteelt gedaan zou kunnen worden erop. Mm-hmm. En ik had het over apparatuur.
1: Samuel, je viel even weg. Ja, sorry.
0: Oké, ja, ik had het over de Safe City camera's en de masten van de telecommunicatie. De afgelopen jaren beschikt Suriname over de Safe City camera's. En die zie je op bepaalde strategische punten. En deze camera's leggen dan vast wie allemaal voorbij zo'n kruispunt is gereden.
1: Nee, sorry, Samuel. Eigenlijk bedoelde is, die auto is natuurlijk platgedrukt en afgebrand. Uiteindelijk, ja, dat platdrukken van een auto, ja, dat voelt als een hele onderneming. Dat is niet iets wat je zo 1, 2, 3 doet.
0: Inderdaad, ja, dat leidt op een hele onderneming. En daarom heeft eigenlijk de procureur-generaal ook bij de tenlastelegging aangegeven tezamen en in vereniging deelneming aan de criminele organisatie. Omdat de indruk er is dat als je zo'n als dit gebeurt, er meerdere personen betrokken moeten zijn om het voor elkaar te krijgen. En er is ook in de tenlastelegging moord voorbedachte raden. Mm. Omdat waarschijnlijk de procureur-generaal ook ziet van oké, er is vooraf nagedacht wat er eventueel erbij zou kunnen moeten zijn om eventueel een bepaalde daad te kunnen plegen om een voertuig te kunnen persen, dicht persen en te verbranden en in een zwamp te dumpen.
1: Ja, kijk, Leijzeren was Nederlander. Tot in hoeverre trekken de Nederlandse autoriteiten en de Surinaamse autoriteiten met elkaar op in deze zaak?
0: Vooralsnog ligt het onderzoek helemaal bij de Surinaamse autoriteiten. Maar ik begrijp dat er wel overleg is tussen de Nederlandse autoriteiten en de Surinaamse autoriteiten. En dit zal eigenlijk, als Suriname beschikt niet over alle deskundigheid om zulke cases op te lossen. Dus indien Nederland dat aanbiedt, of beter gezegd als Suriname gaat vragen voor hulp vanuit de Nederlanders, vanuit de Nederlandse justitie, dan zal men hand in hand moeten optrekken. Maar vooralsnog is er geen formeel een verzoek gedaan vanuit de Surinaamse autoriteiten voor hulp. Er is wel hulp vanuit Nederland, maar dat is eigenlijk op eigen initiatief van de familie om de zoekhonden in te zetten. Maar dat is eigenlijk niet een initiatief vanuit de Surinamers, omdat die hulp hebben gevraagd. Dus vooralsnog is er nog geen formele verzoek, van wat ik weet, vanuit Suriname voor hulp.
1: Ja, want inderdaad, het Nederlands speurhondenteam is nu ingeschakeld. John van der Heuvel is ingeschakeld om de zaak verder te onderzoeken. Wat zou hij kunnen betekenen? Of waarin zou hij de Surinaamse politie kunnen versterken?
0: John van den Heuvel is een gerespecteerde misdaadjournalist die eigenlijk zijn eigen team heeft om los van de justitie of buiten de justitie om zijn netwerk in te zetten, zijn speurmogelijkheden in te zetten, om achter bepaalde feiten en omstandigheden te komen, of om achter daders te komen, of bij vermissingszaken. Dus hij heeft een heel andere manier van werken. De Surinaamse justitie heeft een andere manier van werken. Dus als het is alleen maar in het voordeel van het onderzoek als zo iemand die een bepaalde expertise heeft, ook zich gaat inzetten in deze zaak.
1: Is er duidelijkheid vanuit de Surinaamse politie wat ze de aankomende periode gaan doen?
0: Nee, het is niet duidelijk. De politie geeft aan dat ze zich blijven inzetten om te zoeken naar het lichaam of de persoon Rodney. Ik zeg het voorzichtig, de persoon Rodney. En tegelijkertijd is men ook bezig met het opsporen van de verdachte. Het is niet duidelijk als men verzoeken gaat doen naar buurlanden. Maar ik denk wel dat er de buurlanden de informatie is opgestuurd. Om rekening te houden dat eventueel een persoon die hier op de opsporing staat, is gevlucht naar eventueel Guyana, Frans-Guyana of Brazilië. Maar dat zijn de directe buurlanden van Suriname.
1: Afsluitend, hè, Samuel. Hoe hoog... wat voor prioriteit geniet deze zaak bij de Surinaamse politie momenteel?
0: In den beginne, als er bijvoorbeeld zo'n case zich afspeelt in Suriname, dan gaat de justitie met alle mankracht af op deze zaak. Maar we zijn bijvoorbeeld onder-equipped, onderbemand, onderbezet, waardoor op een gegeven moment de aandacht gaat afzwakken, omdat er ook andere cases spelen, los van deze case. De afdeling kapitale delicten is belast met deze case. Ze hebben het voortouw. En zit vaak in de rechtszaal. En als je nagaat met hoeveel cases de kapitale delicten zich bezighoudt, dan heb ik wel in enige mate respect voor die mannen dat ze een kleine afdeling zijn, maar heel wat zware cases moeten onderzoeken. Dus op een gegeven moment krijg je dat als men na een maand zo intensief onderzocht, De aandacht zal gaan verzwakken, wanneer dat men de case heeft geparkeerd. Maar men gaat dan echt kijken van welke informatie wordt gedeeld vanuit de samenleving, welke informatie wordt toegestuurd. Maar de intensiteit neemt vaak genoeg af na een bepaalde tijd.
1: Ja. Dankjewel, Samuel Blankendal, ABC Radio. En we houden de zaak in de gaten.
0: Ja, zeker. Graag gedaan. En als er bijzonderheden zijn, dan laat ik het ook weten van mijn kant uit.
1: Yes, helemaal goed. Ja, de familie van Rodney Leisner is een crowdfunding gestart waarop mensen kunnen doneren om het onderzoek verder te helpen. En mocht u als luisteraar iets weten, neem dan contact op met de familie. En dan gaan we over naar onze correspondent op Curaçao. Het is Oscar van Dam. Oscar, hoe gaat het met je?
2: Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed. We hebben elkaar natuurlijk een hele tijd niet gesproken, hè?
2: Nee. Ik hoop dat het verder wel allemaal goed met je gaat. En ik ben blij dat je er weer bent.
1: Ja. Het was allemaal wat, hè, met qua ziekte. Maar ik ben er gelukkig weer. Hé, wat viel goed, jou... Oh, wat zei je? Sorry?
2: Ik zeg goed zo.
1: Ja, zeker. Hé, wat viel jou op deze week op de eilanden?
2: Nou, het is hier nog steeds donderdag, zoals je weet. En donderdagmiddag ben ik naar een persconferentie gegaan van de ministers van Justitie van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En wat me daarbij opviel was de enorme tevredenheid, bijna blijdschap dat ze 2 dagen met elkaar vergaderd hadden. Dat het heel erg prettig was geweest. Dat ze heel veel informatie hebben uitgewisseld. Er stonden echt 4 personen die vrolijk een persconferentie aan het geven waren. En dat zie je niet altijd in de politiek.
1: Nee. Hey, want wat werd er nou precies besproken dan?
2: Ja, dat wil je natuurlijk ook precies weten. Ja. Zij wilden vooral uitstralen dat het heel erg goed gegaan was, het overleg. Mm. En er zijn verschillende akkoorden getekend. Die krijgen wij van de pers zo snel mogelijk. Maar ja, het is vooral overleggen. Kijken wat er op de eilanden speelt. En of dat ook in Nederland speelt. Hoe gaat het met de kustwacht? Er zijn overal problemen met criminaliteiten. Ik bedoel, de minister van Justitie was op Curaçao toen dat de situatie in Overasselt gebeurde. We hebben op Curaçao veel criminaliteit, Bonaire, Sint Maarten. Dus ja, er is niet, zeg maar, een oplossing daarvoor gevonden, maar meer, we blijven samenwerken en we blijven met elkaar overleggen en we blijven op die manier proberen om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te houden.
1: Ja, grensoverschrijdende criminaliteit, waar moeten we dan aan denken? Wat voor zaken zijn dat vaak?
2: Ja, drugzaken. Hè? Ja. Dus echt grote internationale organisaties die kijken in welk land welke regels gelden. Die maken gebruik van verschillen tussen de landen en daar wil men tegengaan. Dat is één, zeg maar, grote criminaliteit, hè, die drugshandel. Maar het andere is gewoon, nou ja, ik zeg gewoon, maar het is ook heel vervelend. Jongeren met wapens, mensen die illegale wapens in hun bezit hebben, die schieten, die overvallen plegen. En dat is helemaal niet grensoverschrijdend. Dat is gewoon, ja, huis- en keukencriminaliteit die in alle landen, dus ook in Nederland, dus ook op Curaçao, soms best wel flink aanwezig is, maar, zo zei minister Van Wil, de Nederlandse minister, dat is wel zo, maar als je de cijfers bekijkt, dan is bijvoorbeeld het aantal moorden in de afgelopen 20 jaar in alle landen gedaald. Mm. Ja, dat kan zo zijn, Guiano, maar je weet zelf dat als er heel veel gebeurt, mensen zich vanzelf onveilig voelen. En dan heb ik over heel veel gebeurd als er heel veel in de krant staat. Dus enerzijds probeerde men toch te zeggen, maar ja, het gaat best wel goed. Maar anderzijds, ja, in alle landen is er sprake van soms wel erg verontrustende criminaliteit.
1: En hoe ziet die samenwerking er nu uit? Is het goed mogelijk dat als er een drugscrimineel bijvoorbeeld ontsnapt op Curaçao, dat hij dat hij een dag later op Aruba wordt opgepakt? Werken ze goed samen?
2: Dat is steeds, als je het zeg maar vergelijkt met de afgelopen 10, 15 jaar, dat is steeds beter. Die gegevens worden veel sneller uitgewisseld. En ook bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld controle in een van de landen is van het Caribisch gebied op wapens. Dan komen er mensen bijvoorbeeld vanuit Aruba naar Sint Maarten of mensen van Curaçao naar Aruba toe. Die samenwerking is er steeds meer. Ook met Nederland. Maar daarbij komt dat alle landen eigenlijk een groot probleem hebben met voldoende mensen. Dat is best wel opvallend. In Nederland is dat een probleem. Op Curaçao is het een probleem. Op Aruba, op Sint Maarten. De politie, veel jongens en meisjes willen politieagent worden, maar niet genoeg. Er zijn gewoon overal vacatures.
1: Ja, precies. Hey, jij bent er vandaag geweest, hè? Ben je een beetje optimistisch gestemd of een beetje, denk je, het moet maar blijken allemaal?
2: Ja, weet je, het is gewoon frustrerend. Of nou, niet frustrerend. Ik ben op zich een optimistisch mens. Maar als je gewoon in de afgelopen dagen, weken het nieuws hier volgt. Op Curaçao zijn in de afgelopen maand heel veel auto's in brand.

0: opgestoken. Dat is best wel heftig, weet je. Als je wakker wordt en je ziet dat je auto voor de deur in brand is gestoken. Op Bonaire hebben we dat verhaal over die 15-jarige jongen die vorig jaar doodgeschoten is. Maar er komt een beeld naar voren dat heel veel jongeren op Bonaire met wapens rondlopen. Vaak nog hele jonge jongens.
1: Zo.
0: Dat zijn allemaal dingen waarbij je toch... Ja, ik denk van jeetje, waar gaan we naartoe? En dan krijg je ook nog die beelden van Over Asselt, waar ook hier op Curaçao over wordt gesproken. Ja, dan kun je proberen optimistisch te zijn, maar je hebt toch het gevoel van ja, er is nog best veel te winnen in de strijd tegen de criminaliteit.
1: Ja. Hé, hey, en wat speelt er nog meer?
0: Nou ja, de Little League, hè. Ik weet niet of jij een honkballiefhebber bent.
1: Nee, maar ik weet zeker dat er luisteraars zijn die dat wel zijn. Dus we kunnen hem niet overslaan. Vertel.
0: Nee, ja, de Little League World Series 2026 is gewonnen door het team van Curaçao. En die wonnen ze eerder al in 2004. Voor de niet-honkballiefhebbers, dit is echt iets heel groots.
1: Mm-hmm.
0: 10 tot 12-jarigen. Er is een heel systeem wereldwijd. Dus ze spelen per regio. De beste van die regio speelt tegen elkaar. En dan als alles van de wereld uiteindelijk heeft bepaald wie de beste van de rest van de wereld, behalve Amerika, is, wordt nog tegen het beste Amerikaanse team gespeeld. Dus op die manier kun je wereldkampioen worden, honkbal, op de leeftijd van 10 tot 12. En als je dan ziet dat Curaçao zo klein wereldkampioen geworden is. Ja, dat is echt iets heel moois. En dat werd ook heel erg bekeken hier op Curaçao. Alle wedstrijden werden door ESPN uitgezonden. En bij elke wedstrijd, ja, ik wil niet zeggen dat het hele leven stil lag. Maar overal waar ik kwam, stonden heel veel mensen gezamenlijk naar tv-schermen te kijken. En ook die jongens die hebben gewonnen, die kwamen maandag aan, deze week maandag, uit Amerika. En die hebben een parade gehad over het eiland. Het was een groot feest. Op het Brionplein. En ze zijn in de dagen daarna echt van hop naar her gestuurd. Naar de gouverneur, naar de minister, naar de televisiestudio's. Overal kregen ze cadeautjes. De coach van het team heeft een nieuwe auto gekregen.
1: Ja,
0: het is echt iets heel groots voor Curaçao. Alle jongens hebben een nieuwe Samsung A25 met Bluetooth. Hoe zeg je dat? Earpieces gehad. Dus het is echt iets waar we heel trots op zijn. En ik... Ja, niet overal de wereld wordt er gekeken naar 10 tot 12-jarigen. Maar je moet goed beseffen dat degene die in 2004 wereldkampioen zijn geworden, dat een paar daarvan echt tot de top van het internationale honkbalwereld zijn gekomen. Dus deze jongens van 12 jaar, daar kunnen we over een paar jaar best nog wel wat van verwachten.
1: Ja,
0: en er wordt ook niet alleen vanuit Curaçao, maar ook vanuit Amerika naar gekeken.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Want dat zou ik vragen. Hè. Wat denk jij dat deze spelers nu te wachten staat na zo'n wereldtitel?
0: Nou ja, veel aandacht. Daar moeten ze echt heel goed mee omgaan. Ik heb wat mensen rond het team gesproken. Het belangrijkste is nu dat er gekeken wordt dat de jongens rustig blijven. Hè? Gewoon doorgaan met hun sport en niet opeens allemaal gaan dromen en gekke dingen gaan denken. En helemaal niet. Je hebt ook soms wel een beetje van die malafide manager die zegt, als je nu met me mee naar Washington komt, dan kun je daar en daar tekenen. Nee, ze moeten gewoon rustig blijven. Het zijn natuurlijk gewoon kinderen.
1: Soms wat hebben ze?
0: Hele sportieve...
1: Ik wil je niet onderbreken, maar hebben deze jongens op Curaçao wel voldoende mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen, als ze dat willen?
0: Tot nu toe wel, maar je ziet meer en meer op hun 14, 15, 16 of ouder worden wel regelmatig contracten getekend. Dan mogen ze naar Santo Domingo om te trainen voor een paar jaar. Of wil een Amerikaans team ze al hebben. Maar dat klinkt heel mooi. Maar wat nu op Curaçao heel erg wordt gekeken van... Tot nu toe zijn ze zover gekomen, gewoon vanuit Curaçao. Dat kan nog een paar jaar doorgaan. Willen ze echt doorpakken, dan moet dat goed begeleid worden. Dan moet er echt gekeken worden dat die teams serieus met die jongens aan de slag willen. Uiteindelijk, als je echt een carrière wil maken, dan moet je wel voor je volwassen bent naar het buitenland toe.
1: Ja. Hey, wat kan dit betekenen voor Curaçao, denk je? Deze winst?
0: Ja, het is weer een bevestiging van hoe goed het eiland op sportief gebied is. En ook op honkbal, om je een idee te geven. Er zijn maar twee landen in de wereld die ooit op dat niveau twee keer wereldkampioen zijn geworden. En dat is Venezuela en Curaçao. Dus het is echt een uitzonderlijke prestatie van jonge jongens. En ik heb ook heel veel van de wedstrijden gezien. En ik vond het echt mooi om te zien dat ze gewoon professioneel bleven. De Amerikaanse jongens in de finale, die werden soms een beetje zenuwachtig. Maar die Curaçaose jongens, die zijn heel gedisciplineerd.
1: Oscar, ze kunnen het in hun zak steken. Dank je wel. Wij spreken elkaar volgende week. Helemaal goed dan, hè?
0: Tot.
1: Ja, dat was Oscar van Dam. Dus ja, tot volgende week.
2: NPO Radio 1.
3: 5:00, Annette Schut met het NOS Journaal. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden regen. Aan de kust flink veel wind. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Je zou zeggen, als we het over misdaad hebben, is de berichtgeving zwart-wit. Schuldig of onschuldig. Maar achter deze berichtgeving zit juist een hele wereld van redactionele keuzes, frames en vooroordelen.
5: Vroeg.
4: Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 4 september. Het geweld dat eerder deze week plaatsvond in het Gelderse Overasselt werd door de burgemeester Juri Minses van de gemeente Heumen getypeerd als on-Nederlands. Die uitspraak riep veel reacties op, want hoe on-Nederlands is bendegeweld eigenlijk echt? Dat zal je vast ook op deze zender voorbij hebben horen komen. Maar dit gesprek wordt niet altijd gevoerd. Hoe werkt framing eigenlijk zonder dat we het doorhebben? En op welke manier worden we, bewust of onbewust, gestuurd in ons denken over misdaad? Ik ga erover praten met dokter Ilse Ras, universitair docent criminologie. Goedemorgen, Ilse.
6: Goedemorgen.
4: Superfijn dat je hier erbij bent in de studio. Nou, het was deze week eigenlijk nieuws van de week, kan ik wel zeggen. Het geweld in Overasselt. En toen jij de term on-Nederlands hoorde, van die burgemeester, wat dacht jij toen?
6: Ja, ik vind een hele moeilijke term eigenlijk. Hij heeft verschillende betekenissen. Als je kijkt ook naar de database van het Instituut voor de Nederlandse Taal, wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt. En je ziet ook dat in de interpretatie ervan mensen ook het op hele verschillende manieren lezen en ook op verschillende manieren er commentaar op geven. Dus dan is de vraag van, oké, maar wat bedoelde hij er nou eigenlijk mee?
4: Ja, dat ging ook gelijk door mijn hoofd. Van, is dit met een negatief toontje? Is het met een positief toontje? Had je al het idee van, oké, de hele week gaan de kranten hierover schrijven over de term on-Nederlands? Of dacht je, dit waait wel over?
6: Het is altijd een beetje de vraag van wat er eigenlijk wordt opgepikt. Maar in dit geval, Ik las het eigenlijk pas toen de kranten er commentaar op begonnen te geven.
5: Oh ja, dus je had het zelf niet door, of je had het fragment nog niet gezien misschien van de burgemeester.
6: Ik had het fragment überhaupt nog niet gezien. En ja, toen ging ik terugkijken om te kijken van oké, maar wat heeft hij nou eigenlijk gezegd?
5: Ja, absoluut. En jij weet alles van taal en de impact van woordgebruik. Wat is iets waar jij zelf dan op let wanneer je spreekt met mensen of als je in gesprek bent? Als je met mij in gesprek bent, ga je dan op bepaalde woorden letten bij mij? Moet ik oppassen?
6: Nee, eigenlijk vooral achteraf. Dat ik, kijk, als ik zelf aan het praten ben, dan ik ben heel slecht in van tevoren bedenken van wat wil ik nou eigenlijk gaan zeggen. Dus dan is het pas achteraf als ik ga analyseren in mijn hoofd van wat heb ik nou gezegd? Wat heeft iemand anders nou gezegd? Ik denk van, oh wacht.
5: Wacht eens even, wat bedoelt u daarmee?
6: Ja, precies. Dus dat is niet iets wat ik van tevoren al doe. Dus het is niet alsof mijn werk dan in mijn dagelijks taalgebruik sluipt op die manier.
5: Ja.
6: Misschien zou ik het wel wat meer moeten doen.
5: Nou, misschien niet. Achteraf analyseren is altijd goed natuurlijk. Zijn er dan ook wel mensen wel eens bang dat ze bij jou misschien de verkeerde woorden gebruiken?
6: Ik denk misschien voor de eerste halve minuut. En dat ze daarna doorhebben van, oh ja, nee, wacht, dat komt wel goed.
5: Ja, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zit je te luisteren en heb je vragen voor Ilse Ras? Stel ze in de NPO Luister-app.
7: Ik ben helemaal in de ban van
8: Bodem, heet
7: Bodem
8: het,
7: van
8: ja.
7: Geschreven door Eva Kruts. Zo fantastisch geacteerd. Zulke goede teksten erin. Ik zit met open mond te kijken. Het is on-Nederlands goed.
8: Ja. Dat ik krijg oude Joodse vrienden aan de lijn. Bejaarde mensen die hartstikke bang zijn. En helemaal van de kaart. Over wat zich daar heeft afgespeeld. Gewoon, en dat is on-Nederlands in mijn ogen.
9: Zijn we op het punt gekomen dat we kunnen zeggen dat on-Nederlands, dat moeten we loslaten.
10: Nou,
9: on-Nederlands goed.
10: Ik vind als je de conclusie moet trekken na het festival wat we nu gehad hebben, vind ik echt de term on-Nederlands mag je schrappen uit het woordenboek.
5: Nou, we luisterden naar een soort compilatie van hoe de term on-Nederlands gebruikt kan worden. Dus eigenlijk in verschillende contexten. Maar wat betekent on-Nederlands nou eigenlijk?
6: Ja, als je kijkt naar een woordenboekbetekenis, dan is het gewoon iets wat niet als het Nederlands of als in Nederland bekend of gewend is. Maar als je kijkt inderdaad naar het gebruik in geschreven taal en in gesproken taal, dan heeft het een hele hoop verschillende gebeurtenissen. Iets wat statistisch afwijkt van de norm in Nederland, of iets wat qua impact afwijkt van de norm in Nederland. Producten die we traditioneel gezien niet in Nederland tegenkomen, zoals bijvoorbeeld druiven, hele wijnindustrie die nou natuurlijk aan het opkomen is in Nederland. Maar ook heel veel beoordelend taalgebruik. Dat iets beoordeelt, een bepaalde maatregel of een gedachtegang of een prioritisering of een handeling, als iets wat niet past binnen een typisch Nederlands gedachtegang of handeling of iets van die naart. En dan heeft het heel vaak wel een negatieve beoordelende toon.
5: Ja, dat snap ik. Als het over bijvoorbeeld Nederlandse producten gaan, of die dan juist niet Nederlands zijn, dan snap ik het wel in de context. Maar als we het dan hebben over normen, dan moet je dus eigenlijk de normen en waarden van Nederland bevragen. Wat zijn de normen en waarden van Nederland dan?
6: Ja, dat gaat uit van een bepaalde set van normen en waarden en typische Nederlandse dingen. Ik bedoel, het zijn zeker typische Nederlandse dingen. Als je kijkt op straat, zie je genoeg rugzakken van een bepaalde sportschool voorbij komen. Dat je van, en als je die in het buitenland ziet, denk je van, hé, daar ben ik Nederlander.
5: Ja. Of misschien bepaald gedrag dan, als je heel nuchter bent, dat je dan echt Nederlands bent. En als je een beetje overdreven Amerikaans bent, of klinkt heel erg aardig, niet direct, ben je dan on-Nederlands?
6: Nou ja, kijk, ik heb ook enige tijd in het Verenigd Koninkrijk gewoond. En dat is natuurlijk wel echt een hele andere manier van communiceren. Veel indirecter.
5: Ja.
6: Wat door de Britten dan zelf als beleefder wordt omschreven. Door Nederlanders dan heel vaak wordt omschreven als indirect. En je weet niet waar je staat.
5: Ja, precies.
6: Dan heb je wel echt ook een meer typisch Nederlandse manier van communiceren. Inderdaad, dat wat directer door anderen weer beschreven als onbeschoft. Maar wat dan het woord on-Nederlands in dat geval heel vaak inhoudt, niet altijd, maar heel vaak inhoudt, is ook een waardeoordeel van de typisch Nederlandse manier van doen zou dan beter zijn. En hoewel ik zelf wel de voorkeur geef aan de typisch Nederlandse manier van communiceren, ik vind dat directe wel heel erg prettig.
5: Ja, fijn. Ja.
6: Betekent dat niet per se dat dat ook inherent beter is? Dat is gewoon waar ik mee ben opgegroeid.
5: Ja, oké.
6: Dus dat waardeoordeel kan heel problematisch zijn, denk ik.
5: Ja. Nou, we gaan het komende uur ook over framing hebben. En voor de mensen die de term framing niet zo vaak horen, kan je uitleggen wat dat betekent? Wat moeten we weten over framing?
6: Het belangrijkste wat mensen moeten weten over framing is dat het lang niet altijd bewust gebeurt. Kijk, als ik kijk naar de commentaren onder een bepaalde nieuwswebsite, dan zie ik er heel vaak wel het woord framing terugkomen. En dat wordt dan bijna goed gebruikt, maar niet helemaal. Wordt dan heel vaak gebruikt als betekende opzettelijk een verhaal vervormen om een bepaald beeld te schetsen.
5: Ja.
6: Dat is niet helemaal
5: wat het
6: is.
5: Dat hoeft er niet te zijn.
6: Nee. Als we teruggaan in de theorie, dan zitten we in de jaren 70. Dan is framing jouw interpretatie van de gebeurtenis. Je hebt de gebeurtenis en er zitten bepaalde elementen in, keys. En die laten jou dan, die geven jou dan ruimte om te interpreteren. Wat voor soort gebeurtenis is dit nou eigenlijk? En aan de hand van die interpretatie wordt dan ook je reactie vormgegeven. Later, eind jaren 80, begin jaren 90, nam men die theorie mee.
5: Mm-hmm.
6: En bedacht, hé, dit kunnen we ook toepassen op de manier waarop er over dat soort gebeurtenissen wordt beschreven. Die beschrijvingen zijn een interpretatie. En aan de hand van een aantal elementen in die tekst kunnen we dan herkennen van wat voor soort interpretatie die aan de gebeurtenis wordt gegeven. En dat heeft niet direct invloed op hoe wij als consument van die tekst denken over die situatie en hoe wij erop reageren. Maar als je heel veel dezelfde soort interpretaties leest, dan gaat jouw gedrag en reactie en jouw begrip van die situatie wel meer richting die dominante framing. Dat gebeurt lang niet altijd bewust, nogmaals. Heel vaak is het gewoon het gevolg van, oké, iemand heeft een situatie gezien en die heeft daar op basis van eerdere kennis een interpretatie aan gegeven en dat gewoon opgeschreven. En soms gebeurt het inderdaad natuurlijk wel opzettelijk. Dat heet dan top-down framing, dat er opzettelijk een draai wordt meegegeven, mm-hmm, om een interpretatie aan het verhaal wordt gegeven.
5: Met een bepaald doel.
6: Oh ja, om uiteindelijk dan bij de consument een gedachteverandering of gedragsverandering of et cetera teweeg te brengen.
5: Ja.
6: Maar dat is heel vaak ook niet het geval. Framing is er eigenlijk altijd. In elk verhaal dat je hebt, in elke account van een gebeurtenis die je hebt, daar zit wel framing in.
5: Ja, bewust of onbewust.
6: Ja, want je moet de situatie interpreteren. En daar moet je dan, als je daarover vertelt of over bericht geeft, ja, je hebt geen tienduizenden woorden, zeker niet in een krantenartikel met ruimte voor 200 woorden als je geluk hebt, om alle details
5: van heel veel nuance aan te brengen wellicht.
6: Nou, niet eens de nuance, maar gewoon alle details van de situatie. Je moet echt filteren op datgene wat je denkt dat relevant is voor de consument. Ja, ja. En die filtering die zorgt er ook, die wat relevant is, dat bepaal je aan de hand van dat filter, ja, aan de hand van die frame. Dus dat brengt dan ook weer die framing in de tekst voort.
5: Ja, zeker. En de zender die kan zich dan misschien niet bewust zijn van zijn of haar framing. En de ontvanger, is het makkelijk om framing te herkennen?
6: Nou ja, dat herken je niet. Het is er altijd. Maar het is natuurlijk wel de vraag van, kan je herkennen wat voor soort interpretatie, wat voor soort draai er aan het verhaal wordt gegeven, hoe iemand de gebeurtenis heeft geïnterpreteerd. En dat kan wel. De theorie zegt, dat doe je aan de hand van 4 elementen in het verhaal. Wat voor definitie wordt er van het evenement gegeven? Bij wie wordt verantwoordelijkheid voor het evenement neergelegd?
5: Mm-hmm.
6: Worden er oorzaken beschreven? En zo ja, welke oorzaken? En worden er reacties of voorgesteld of heel erg genormaliseerd. Zeg maar, totaal niet bevraagd. En dat geeft dan weer van wat voor soort verhaal dit nou eigenlijk zou moeten zijn of
5: ja,
6: is.
5: Precies. En dat is jouw analyse achteraf nadat je een gesprek hebt gevoerd met iemand.
6: Ja, en dat is ook de analyse die ik doe eigenlijk in mijn dagelijks onderzoekwerk.
5: Ja, ja, wat goed. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de misdaad. Ja. Wat zijn dan verschillende vormen van hoe misdaad geframed kan worden?
6: Misdaad zelf is al een frame. Je hebt een gebeurtenis en die interpreteren was als een misdaadgebeurtenis of een criminele gebeurtenis. En dan heb je automatisch de reactie van, oké, dan moeten we dan politie en justitie opzetten. We gaan daders opsporen, oppakken en vervolgen. Maar zo'n gebeurtenis zou je ook op hele andere manieren kunnen interpreteren. Heel vaak zie je dat daders toch enige problematiek hebben, bijvoorbeeld met geestelijke gezondheid of verdovende middelen. Dus je zou het ook een verhaal kunnen maken van de volksgezondheid.
5: Ja.
6: Zouden we misschien meer moeten investeren in de GGZ of in de verslaafdenzorg en dat soort fenomenen. Dat is een hele andere manier van een gebeurtenis of een fenomeen benaderen.
5: Dus je kijkt eigenlijk verder dan de misdaad zelf?
6: Ja, ja. Het is eigenlijk een hele fundamentele vraag van welke gebeurtenissen, welke fenomenen beschouwen we überhaupt nou eigenlijk als misdadig?
5: Ja, ja. En we gaan het ook hebben over Asselt. Ik benoemde het net nog even en ik zal het nog even kort samenvatten. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een grote groep gewapende personen naar een huis aan de Ewijkseweg in Overasselt. En daarbij openden ze het vuur op de 51-jarige beveiliger van de woning, die dat niet heeft overleefd. En ook raakten 2 agenten gewond. En de burgemeester van het dorp noemde dit geweld later dus on-Nederlands. Als we dan jouw expertise kunnen koppelen aan het geweld in Overasselt, of aan de gebeurtenissen in Overasselt, wat valt jou dan op?
6: Mij valt op dat in de berichtgeving heel erg episodisch wordt bericht gegeven. Dit is er nu gebeurd, dit is er nu gebeurd, dit is er nu gebeurd, dit is er nu gebeurd. Heel erg focus op vooral de politieacties. Soms een beetje hulpverleners, soms een beetje bewoners van Overasselt die aan bod komen. Maar heel erg die nadruk op wat doet de politie nu. En dat is op zich natuurlijk niet heel raar, het is ook een heel spannend verhaal.
5: Ja.
6: Ik denk ook dat wat de lezer wil weten. De lezer wil weten wat is er nou eigenlijk aan de hand. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat is aan de hand is een andere vraag. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? En hoe gaat dit nu verder? Dus het is niet heel raar dat er heel erg wordt gefocust op dat politiehandelen. Maar dat is wel iets wat mij dan opvalt.
5: Ja, en we hebben het natuurlijk over framing. Wat voor baat heeft de burgemeester dan bij zijn framing? Of bij deze framing in het onderwerp?
6: Ja, de burgemeester die noemt het on-Nederlands en die noemt het ook zwaar geweld. Ik heb een stilistische en retorische analyse eventjes gedaan van zijn tekstje. Daarin komen een aantal dingen naar voren die mij heel erg opvallen. Ten eerste, hij is heel erg fan van wat de retorici de rule of three noemen. Hij houdt van lijstjes van drie delen. In elk geval, dat lijkt uit deze tekst, maar dat is even terzijde.
5: Ik ben benieuwd, ga je dat benoemen, die drie onderdelen?
6: Kan wel. Hij heeft bijvoorbeeld de zin, en niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, deel 1. Niet alleen de gemeente Heumen is geschokt, deel 2.
5: Mm-hmm.
6: Maar de hele samenleving is geschokt, moet je er dan nog even in horen.
5: Ja.
6: Dat is drie delen en je ziet ook dat daar een geografische trap in zit. We beginnen heel hyperlokaal Overasselt,
5: ja.
6: Dan de gemeente en dan heel Nederland. En dan volgt daarna dat zinnetje, dit is on-Nederland. Maar wat mij ook opvalt in die tekst is dat het heel veel gaat over schrik, geschrokken, onverwacht. En hij schetst daarmee een tegenstelling, ook helemaal op het laatste. Hij heeft het erover dat hij alles gaat doen om rust en orde terug te brengen. En als ik dat afzet tegen geweld en on-Nederland, dan zie ik dat hij een tegenstelling maakt tussen wat hij dan als normale situatie in Overasselt en misschien wel in heel Nederland schetst. Mm. Eentje van orde en eentje van rust.
5: Yeah.
6: Wat nu dan heel erg onverwacht is doorbroken door dit geweld wat dan on-Nederland zou zijn. Dus die tegenstelling die valt mij heel erg op. En ik denk als burgemeester, ja, als burgemeester heb je de portefeuille veiligheid.
5: Mm-hmm.
6: Dan is het denk ik wel handig om voor te stellen dat de gemeente waar je normaal dagelijks, oh dat is zo vreselijk woord, waar je dagelijks gewoon verantwoordelijkheid hebt voor de veiligheid, dat je dan aangeeft van oké, ja, maar normaal is het hier super rustig en ordelijk. Want ja, dat is jouw verantwoordelijkheid.
5: Het geweld wat er is gebeurd is niet alledaags voor de gemeente.
6: Nee, en is ook vooral heel erg onverwacht. Want ja, als het verwacht was geweest, dan had je als burgemeester daar natuurlijk op moeten anticiperen en het zoveel mogelijk proberen te voorkomen. En ik zeg niet dat hij dat niet heeft gedaan, dat weet ik verder niet.
5: Mm.
6: Maar als burgemeester heeft hij er natuurlijk wel heel veel baat bij om dat beeld te schetsen van dit is de normale situatie. En wat er nu is gebeurd is totaal niet normaal en onverwacht. En ja, gaat totaal in tegen wat wij hier in Overasselt, in de gemeente Heumen en misschien ook wel in Nederland als normaal willen beschouwen.
5: Ja, maar is dit dan juist niet beangstigend voor de inwoners van zo'n gemeente? Als iemand zegt dit is niet normaal, dus niet, dit is on-Nederlands, het is chockerend, dit geweld is ontzettend groot, dan krijg je toch een gevoel van angst als burger. Zou hij niet als burgemeester moeten zeggen van ja jongens, het is erg wat er is gebeurd, maar ja, wat kan hij in dit geval het beste zeggen?
6: Ik weet niet of er iets is dat goed zou zijn. Het is altijd moeilijk natuurlijk om daar een goede respons op te geven. Kijk, enerzijds wil je zeggen van oké, maar dit hoort hier helemaal niet en dit hadden we niet verwacht. En we gaan nu weer terug naar de rust en de orde die we gewend zijn. Als je zegt tegen burgers, enerzijds, kijk, als je zegt tegen burgers, dit is een verrassing, dan hebben burgers misschien ook wel het idee van oké, maar dan weten we nooit wat er gaat komen.
5: Ja, elke dag kan een verrassing zijn dan.
6: Ja, maar als je tegen burgers zegt van oké, maar dit hadden we eens aanzien komen en dit is hartstikke normaal, dan heb je natuurlijk...
5: Dat is ook wel beangstigend.
6: Ja, dan heb je als burger misschien ook wel de vraag van oké, maar moeten we daar dan niet altijd wat aan doen en kunnen we dat dan niet voorkomen en wil ik hier wel wonen als het hier... Normaal is dat het onrustig en onveilig is.
5: Ja.
6: Dus dat is ook niet een bericht dat je moet meegeven. Nou is het ook wel weer theorie die zegt van oké, je kan als burger prima gewend raken aan onveilige situaties en dan alsnog veilig voelen, terwijl de criminaliteitscijfers misschien wat anders duiden. Maar dat vraagt wel om een gewenning van enige periode. En dat lijkt me ook niet als burgemeester iets wat je wil hebben in je gemeente. Dat je burgers gewend raken aan een bepaald niveau van onveiligheid.
5: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En we hebben nu natuurlijk uitgebreid gehad over de reactie van de burgemeester. Maar wat zag jij vervolgens gebeuren in de media?
6: heel veel mensen zijn gevallen over dat woordje on-Nederlands.
5: Terecht of onterecht?
6: Is afhankelijk van je interpretatie van de betekenis van on-Nederlands. Als de interpretatie is van oké, maar dit komt hier niet voor, dan is het natuurlijk heel normaal om te zeggen van ja, maar het komt in Nederland wel voor. We hebben in Nederland
5: Dat was mijn eerste reactie.
6: Ja, en we hebben in Nederland een hele lange historie van drugscriminaliteit.
5: Ja, alleen is het nooit zo zichtbaar, dacht ik.
6: Nee, en er zijn wel aanwijzingen die zeggen het wordt wat zwaarder. Tegelijkertijd zien we ook dat het criminaliteitscijfer in het algemeen al decennia inmiddels aan het dalen is. Dus dat is ook altijd een wat lastige

0: onorthodox. Maar in statistische zin is het misschien niet zo onverwacht als, als dat hieruit blijkt. Je kan ook de interpretatie hebben dat on-Nederlands hier ook duidt op... dat het suggereert dat de hele criminaliteit iets, deze gebeurtenis, misschien meer een soort van geïmporteerde gebeurtenis is. Dat zie je ook bij andere vormen van criminaliteit. Dat wordt neergezet als on-Nederlands, als een probleem dat is geïmporteerd en betrekking heeft vooral ook op daders met een niet-Nederlandse achtergrond.
1: Ja, het komt van buitenaf.
0: Komt van buitenaf en is dan een bedreiging van de nationale veiligheid. Ja, en dat is natuurlijk inhoudelijk ook een hele problematische manier om het te zien. Want we zien hier ook een hele hoop van die mensen die inmiddels zijn opgepakt, die hebben een Nederlandse achtergrond. Dus in die zin is het niet een on-Nederlands probleem. Dus dan zou je het ook nog weer kunnen interpreteren als een soort van racist dog whistle.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat is wat de burgemeester heeft bedoeld. Maar dat is ook een mogelijke interpretatie.
1: Ja, maar de ontvanger die zal dan natuurlijk ook denken van ja, inderdaad, ik heb dit nog nooit gezien. En dit geweld komt inderdaad van buitenaf. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
0: Nee, precies.
1: En ja, Nederland heeft best wel een flinke geschiedenis aan drugshandel. Zeker met onze Rotterdamse haven. Dus dat kan... Is dat niet gevaarlijk voor de denkwijze van de burgers, voor de Nederlandse burgers?
0: Dat kan gevaarlijk zijn. Het is dus heel erg afhankelijk van de interpretatie en dat is weer afhankelijk van de consument. Maar goed, de consument en de burger die stemt op een gegeven moment natuurlijk ook op politieke partijen. En als die als steeds dat beeld wordt gewekt van oké, maar dit is een geïmporteerd probleem. Het probleem ligt dan bij mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dan heeft het ook gevolgen voor het soort partijen. Die worden verkozen en vooral het beleid dat ze voorstaan, het beleid dat er wordt gemaakt. Want ja, het beleid moet toch in elk geval deels aansluiten bij wat de burger wil. Maar die beeldvorming hoeft helemaal niet te kloppen dus met de realiteit.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Het beleid dat wordt gemaakt sluit beter aan bij beeld meestal dan bij de uitgebreide, genuanceerde blik op het fenomeen.
1: Ja, interessant om dat allemaal zo te ontleden. Nou, we gaan het zo meteen nog verder hebben over framing. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Dante vraagt, is framing altijd slecht of kunnen we eigenlijk helemaal niet zonder framing als we nieuws maken en consumeren?
0: Framing is lang niet altijd slecht. Zoals ik zeg, het is er eigenlijk altijd. Je kan het niet voorkomen. Het is gewoon deel van hoe we een verhaal vertellen. Mm. Dus ja, als het wordt ingezet voor problematische doeleinden, zou ik wel zeggen, dat is niet ideaal. Maar dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van je perspectief op welk frame er wordt ingezet.
1: Yeah.
0: Dus ja, lang niet altijd slecht.
1: Astrid zegt, ik merk dat ik bij het woord crimineel meteen een bepaald beeld krijg. Hoe kan ik mezelf trainen om minder snel in zo'n frame mee te gaan?
0: Heel breed lezen. Heel breed. Weet je, als ik gastles geef op een middelbare school, dan zeg ik ook altijd tegen de studenten, tegen de leerlingen daarvan, joh, je docent Nederlands zegt tegen je, lees alle bronnen. Lees vanuit verschillende perspectieven. En doe ook onderzoek naar de bronnen die je leest. En datzelfde geldt natuurlijk voor de luisteraars vandaag. Lees heel breed, lees verschillende bronnen, lees verschillende invalshoeken, lees verschillende perspectieven. Je kan je er zelf niet per se uittrainen, maar je kan jezelf wel trainen om breder te kijken.
1: Kijk verder dan je neus lang is eigenlijk. Ja, precies. Nou, als universitair hoofddocent criminologie, dan analyseer je natuurlijk veel mensen in taal en in gebruik. Mario zegt, we zijn in Nederland beschaafd / fatsoenlijk. Kan je dat zo stellen? Is dat zo?
0: Dat vind ik een hele moeilijke stelling. Want dat is ontzettend afhankelijk van je interpretatie van beschaafd en fatsoenlijk. Er zijn zeker manieren waarop we in Nederland ons gedragen die aansluiten bij de in Nederland gangbare definities van beschaafd en fatsoenlijk. Maar ja, dus, het is misschien wel mogelijk dat andere mensen daarnaar kijken en denken van, wat doe jij nou? Ik grijp even terug op dat voorbeeld van de verschillende communicatiemethoden tussen alleen al Nederland en Groot-Brittannië. Als ik op een Nederlandse manier, die in Nederland als beschaafd en fatsoenlijk wordt geïnterpreteerd, ga communiceren in Groot-Brittannië, dan vinden ze me echt onbeschoofd. Dus
1: wat is dan beschaafd?
0: Wat is
1: en
0: beschaafd?
1: Fatsoenlijk?
0: Wat is fatsoenlijk?
1: Ja, dat hangt er dan ook weer vanaf. Ja, goeie. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. En we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met universitair docent criminologie Ilse Ras verder over framing bij criminaliteit. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van Olivia Rodrigo. Dit is Favorite Crime.

0: vroeg van vrijdag 4 september. Met Ilse Ras, universitair docent criminologie, praat ik vanmorgen over de framing van misdaad in politieke en media-uitingen. Dit doen we naar aanleiding van de gewelddadige gebeurtenissen in Overasselt die door de burgemeester daar als on-Nederlands werden genoemd. Framing gebeurt natuurlijk niet alleen bij bendegeweld, dus in het komende half uur duiken we in andere vormen van criminaliteit en het daaraan verbonden framing. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Ilse, jouw eigen onderzoek focust zich op mensenhandel en uitbuiting. En framing speelt hier dus een belangrijke rol. Hoe zit dat precies?
1: Kijk, als ik het woord mensenhandel zeg, dan hebben mensen gelijk heel vaak een beeld daarvan. Dat ze denken dan een seksuele uitbuiting van jonge meisjes met een Zuidoost-Aziatische of Oost-Europese.
0: Ja, ik denk gelijk het ergste.
1: Ja, die dan hier gewelddadig worden heen gekidnapt heel ernstig worden misbruikt. En die gevallen zijn er natuurlijk, maar mensenhandel is veel breder dan dat. Daarom zeg ik ook altijd mensenhandel en uitbuiting. Want we hebben bijvoorbeeld ook arbeidsuitbuiting. En we hebben ook uitbuiting van jonge mannen, van volwassen mannen. En we denken heel vaak aan daders die vreemden zouden zijn van slachtoffer. Maar zien ook heel vaak dat de daders en slachtoffer voor het slachtofferschap, uitbuiting ook al een vorm van een relatie hadden. Niet per se een liefdesrelatie, maar elkaar wel kenden. Ja. Dus in de realiteit is het veel complexer dan het beeld dat mensen er heel vaak van hebben.
0: Kan ik dan ook denken aan bijvoorbeeld een loverboy, zoals we dat vroeger noemden?
1: Loverboy is echt een afschuwelijke term.
0: Ja, sorry, welke term kan ik beter gebruiken?
1: De Nationaal Rapporteur gebruikt binnenlandse seksuele uitbuiting.
0: Binnenlandse seksuele uitbuiting.
1: Binnenlandse seksuele uitbuiting.
0: En als diegene dan een meisje van Amstelveen naar Den Bosch brengt, kan je dat dan ook al mensenhandel noemen?
1: Mensenhandel is wettelijk gedefinieerd als bestaande uit drie handelingen. Dat is in 2000 zo gedefinieerd volgens het Palermo-protocol en in Nederland opgenomen in het wetboek van strafrecht. Iemand die verplaatst wordt, dat is het eerste deel, tegen diens toestemming, consent, voor het doel van uitbuiting. En uitbuiting is dan seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, gedwongen orgaanverwijdering. Praktijken die, deze zin weet ik nooit uit mijn hoofd, maar praktijken die lijken op slavernijachtige praktijken.
0: Okay, ja.
1: Dus dat is heel breed. Dus ja, en de vraag is altijd, hoe groot moet die verplaatsing nou eigenlijk zijn? En hoe definiëren we dat iets tegen iemands toestemming is gebeurd? Want we hebben dan heel vaak het beeld van, er moet dan fysiek geweld zijn. Maar heel veel van die, dat tegen dat consent ingaan, tegen toestemming ingaan, dat is psychologische dwang, misleiding. En dat kan soms heel erg subtiel eruit zien. Dus het zijn hele moeilijke vraagstukken, bijvoorbeeld ook in een rechtszaal, om te behandelen.
0: Het is niet zo zwart-wit.
1: Het is niet zwart-wit. En het is heel moeilijk ook eigenlijk om zo'n casus überhaupt te herkennen.
0: Ja, jeetje, lastig. En dan heb je het ook over uitbuiting. Je benoemde al even arbeidsuitbuiting.
1: Ja.
0: Wat kun je daarover vertellen? Hoe zit framing daarin?
1: Je ziet een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting in de manier waarop het over wordt geschreven. Bij seksuele uitbuiting zien we dat er een hele grote nadruk wordt gelegd op slachtoffers die meisjes zijn, die jong zijn. Die berichten halen de krant wel. Mm-hmm. Arbeidsuitbuiting haalt heel vaak niet de krant. Maar als het dan wel de krant haalt, dan hebben we het heel vaak over daders. Dat zijn werkgevers, uitzendbureaus. En dan als je dan, als je geluk hebt, maar dat is misschien ook niet de juiste manier om dat uit te drukken, zal ik straks nog even uitgebreid analyseren als ik terugkijk. Dat er dan de modifier malafide aan vooraf komt. Dat is dan eigenlijk de hele afkeuring van die gebeurtenis zit dan in dat woordje malafide als het er al in zit.
0: Ja.
1: Terwijl bij seksuele uitbuiting, dan heb je het over daders, verdachten, monsters.
0: Precies, dan hele wordt het expliciete groter gemaakt in woordgebruik eigenlijk.
1: Ja, zie je hele expliciete woorden die heel vaak ook al gelijk in dat strafrechtelijke register zitten. Dat zie je bij arbeidsuitbuiting niet. Ja. Maar arbeidsuitbuiting, dat ligt ook bij de arbeidsinspectie om daar wat mee te doen. En de seksuele en criminele uitbuiting, dat ligt bij de politie.
0: En de arbeidsinspectie is minder juicy dan de politie, wil je eigenlijk zeggen.
1: ik denk het wel. Ik denk

0: En dat kan soms heel erg subtiel eruit zien. Dus het zijn hele moeilijke vraagstukken, bijvoorbeeld ook in een rechtszaal, om te behandelen.
1: Het is niet zo zwart-wit.
0: Het is niet zwart-wit. En het is heel moeilijk ook eigenlijk om zo'n casus überhaupt te herkennen.
1: Ja, jeetje, lastig. En dan heb je het ook over uitbuiting. Je benoemde al even arbeidsuitbuiting.
0: Ja.
1: Wat kun je daarover vertellen? Hoe zit framing daarin?
0: Je ziet een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting in de manier waarop het over wordt geschreven. Bij seksuele uitbuiting zien we dat er een hele grote nadruk wordt gelegd op slachtoffers die meisjes zijn, die jong zijn. Die berichten halen de krant wel. Mm-hmm. Arbeidsuitbuiting haalt heel vaak niet de krant. Maar als het dan wel de krant haalt, dan hebben we het heel vaak over daders. Dat zijn werkgevers, uitzendbureaus. En dan als je dan, ja, ik wil zeggen, als je geluk hebt, maar dat is misschien ook niet de juiste manier om dat uit te drukken, zal ik straks nog even uitgebreid analyseren als ik terugkijk. Dat er dan de modifier malafide aan vooraf komt. Dat is dan eigenlijk de hele afkeuring van die gebeurtenis zit dan in dat woordje malafide, als het er al in zit.
1: Ja.
0: Terwijl bij seksuele uitbuiting, dan heb je het over daders, verdachten, monsters.
1: Precies, dan hele wordt het expliciete groter gemaakt in woordgebruik eigenlijk.
0: Ja, zie je hele expliciete woorden die heel vaak ook al gelijk in het strafrechtelijke register zitten. Dat zie je bij arbeidsuitbuiting niet. Ja. Maar arbeidsuitbuiting, dat ligt ook bij de arbeidsinspectie om daar wat mee te doen. En de seksuele en criminele uitbuiting, dat ligt bij de politie.
1: En de arbeidsinspectie is minder juicy dan de politie, wil je eigenlijk zeggen.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat je beide verhalen heel juicy kan maken. Maar ik denk dat het bij arbeidsuitbuiting misschien dat we dat moeilijker vinden, omdat we dat referentiekader nog niet hebben, dat het ook een juicy ding kan zijn. Maar ik weet ook niet of je het per se juicy zou moeten willen maken.
1: Nee, dat is waar. Maar ik moet wel gelijk denken aan Saints and Stars. Dat is die luxe sportschool die haar buitenlandse arbeiders heeft uitgebuit. Is dat dan daar een goed voorbeeld van?
0: Ja, dat is op zich natuurlijk best een juicy casus.
1: Dat is wel juicy, maar de eigenaren van Saints and Stars werden geen criminelen genoemd, volgens mij.
0: Nee,
1: zover ik weet.
0: Het is relatief breed uitgemeten voor een arbeidsuitbuitingscasus. En dat heeft er denk ik mee te maken dat het toch wel, het heeft wel iets. Die sportschool had wel iets glamoureus natuurlijk. En we willen allemaal wel een beetje. De rest van Nederland vindt het best leuk om te kijken van, hey, in Amsterdam bij mensen die
1: bij de luxe sportschool Eat the Rich.
0: Ja, precies. dat het daar ook wel eens misgaat.
1: Yeah.
0: Maar dat zie je inderdaad een heel andere beeldvorming dan bij seksuele uitbuiting.
1: Is dat gevaarlijk?
0: Ja.
1: Op wat voor manier?
0: Als je steeds hetzelfde verhaal vertelt over een fenomeen, dan krijg je echt een beetje een soort van tunnelvisie over hoe zouden we er dan op moeten reageren. Dus als je het steeds maar weer zoekt in dat strafrechtelijke, en je vooral richt op de daders en die afschildert als monsterlijk, dan blijft de oplossing vooral liggen bij zet de politie er maar vast op en zet die daders vooral weg als je ze te pakken hebt. Maar dan ga je voorbij aan aan alle details van het verhaal, inderdaad weer die nuances, ga je voorbij ook aan preventieve dingen waar je op zou kunnen inzetten. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat potentiële slachtoffers daadwerkelijke slachtoffers worden? Hoe kunnen we inzetten op hun kwetsbaarheden?
1: Mm-hmm.
0: Maar bijvoorbeeld ook, hoe kunnen we kijken naar cliënten die gebruik maken? Cliënten is ook een moeilijk woord, maar ik weet een betere woord weet ik er niet voor. Maar mensen die gebruik maken, ik gebruik hier aanhalingstekens, van de diensten ook weer aanhalingstekens, die worden aangeboden door de uitbuiter, door gebruik te maken van de persoon die wordt uitgebuit. Kunnen we daarop interveneren? De dader is ook een veel complexer verhaal dan alleen een monster, dan alleen een dader, dan alleen een verdachte. Kunnen we daar misschien al aan de voorkant op inzetten? Dus ik zeg niet per se dat de politie hierop zetten een slechte interventie, want dat is het niet. Mm-hmm. Ik bedoel, de politie heeft natuurlijk ook een hele berg bevoegdheden die hier heel bruikbaar voor zijn, een hele hoop mogelijkheden die hier bruikbaar voor zijn. Maar het is niet de enige respons die we erop zouden moeten hebben.
1: Ja, want veel breder getrokken bij worden. Wie ligt dan de verantwoordelijkheid?
0: Ja, die ligt nu dus primair, met betrekking tot daarop responderen, ligt primair bij de politie en dan bij het OM. Maar die zouden we waarschijnlijk wel veel breder kunnen trekken. Dan zit je wel weer met allerlei moeilijkheden met samenwerkingen tussen instanties. Maar dan krijg je wel denk ik een respons die misschien wat beter aansluit bij het geheel van het probleem.
1: En denk je dat dan onze beeldvorming zou veranderen?
0: ik denk dat de beeldvorming eerst moet veranderen voordat we een andere oplossing of een bredere oplossing
1: ja.
0: En is ons respons erop hebben.
1: Ja, is ons perspectief op

0: criminaliteit door de tijd heen eigenlijk veranderd? Of is dat altijd stabiel geweest?
1: Op criminaliteit als geheel is dat op zich redelijk stabiel. Afkeurend natuurlijk.
0: We hebben het altijd verkeerd gevonden.
1: Ja, we communiceren er uitgebreid over. Als je teruggaat naar de 17e eeuw, dan zie je ook een hele berg pamfletten van hier, dit is een persoon die hier aan de schandpaal staat genageld, of die publiekelijk de doodstraf
0: krijgt. De wanted posters? Of?
1: Ook, maar ook pamfletten van dit is wat diegene heeft gedaan, dit is waarom diegene bestraft wordt, en dit zijn de laatste woorden. Maar ook amusementswaarde. We vinden criminaliteit ook wel heel erg spannend. We willen het veroordelen. We veroordelen het natuurlijk ook. Maar we willen er ook vooral heel veel over weten. Maar wat criminaliteit is, dat is wel heel erg veranderd.
0: Is het verkeerd dat ik dan als persoon en heel veel anderen met mij van true crime hou?
1: Ik denk dat het mogelijk is om op een ethische manier true crime te consumeren en te maken. Maar dat heeft wel wat voeten in de aarde.
0: Ja.
1: Bij true crime zie je ook wel dat dat soms de nabestaanden wel zeggen van, joh, maar wij zijn hier helemaal niet over geconsulteerd. En we vinden het eigenlijk helemaal niet prettig dat hier weer aandacht aan wordt besteed. Anderzijds zie je ook nabestaanden die zeggen van, oh, fijn dat er nu weer aandacht komt voor deze casus. Misschien wordt het toch ook weer door de juridische partijen weer opengetrokken. Dus je kan prima ethisch true crime maken en dan dus ook ethische true crime consumeren.
0: Ja.
1: Maar dan wel het liefst in overleg met nabestaanden, zodat het ook op een manier gebeurt waar zij achter kunnen staan.
0: Ja.
1: En dan het liefst natuurlijk wel ook een beetje genuanceerd.
0: Ja, absoluut. Want soms denk ik bij mezelf dan achteraf van, oh, eigenlijk echt erg. Dat ik soms denk van, oh, ik heb zin om onder een dekentje op de bank lekker een misdaaddocumentaire te kijken van een of andere familie die vermoord is. Echt heel erg eigenlijk, denk ik, achteraf. Maar ik moet, met daar anders over na gaan denken, denk ik.
1: Vind je dat erg omdat je. Waarom vind je dat erg?
0: Nou, omdat het dus op streamingsplatformen vaak te zien is, voel ik een bepaalde afstand. Waardoor ik denk, waarschijnlijk onbewust, want ik weet het donders goed wel, dat het niet echt is. En achteraf denk ik van, ja, dit zijn wel gewoon echte personen. En de nabestaanden die leven waarschijnlijk nog. En ik zit hier dan tussen aanhalingstekens van te genieten op mijn bank. Mm-hmm. En dan, na de documentaire ga ik verder met mijn leven. Dus dan voel ik me wel een beetje schuldig. Maar tegelijkertijd leer ik er ook wel wat van, dat wel. Maar dat chockerende effect van zo'n true crime documentaire, dat vind ik wel fijn, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, nou ja, dat zien we ook wel. Dus, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, maar ik zie het wel terug in de literatuur. Er is wel onderzoek naar geweest, naar wie consumeert nou eigenlijk true crime en waarom. Ja. Dat blijken vooral jonge vrouwen te zijn. De true crime is heel populair onder jonge vrouwen.
0: Wat zegt dat?
1: Een van de belangrijkste consumentieredenen is dat vrouwen willen zich inderdaad informeren over wat. Wat zou mij nou kunnen overkomen en welke maatregelen? En dan over nadenken, welke maatregelen zou ik nemen om dit te voorkomen?
0: Ja, wat zou ik doen inderdaad?
1: Ja, deels natuurlijk omdat we die spanning leuk vinden. Ik bedoel, ik denk dezelfde reden waarom horror populair is en blijft.
0: Dat is waar.
1: Maar deels ook, vooral dus bij deze consumentengroep, om informeren. Want jonge vrouwen voelen zich toch wel heel vaak heel erg onveilig.
0: Ja, dat is waar. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren zijn zedendelicten natuurlijk wel wat serieuzer genomen. Heb ik het idee. Is dat zo?
1: Ja, zowel in strafrecht als in brede maatschappelijke zin. Ik bedoel, als je 50 jaar teruggaat, verkrachting door een vreemde werd dan wel serieus genomen. Maar verkrachting binnen het huwelijk was nog legaal toen ik geboren werd.
0: Ja, weet je.
1: Dus dat is pas in de jaren 90 strafbaar gesteld. Andere vormen van seksueel geweld, zoals bijvoorbeeld nafluiten op straat.
0: Ja, ook dat.
1: Die zijn we veel serieuzer gaan nemen. En seksueel geweld op de werkvloer.
0: Ja, de nieuwe wet seksuele misdrijven, waarbij je volgens mij allebei consent moet geven om seks te hebben.
1: Ja, dus dat zijn we zowel juridisch als maatschappelijk. En dat loopt heel vaak parallel. En het ene beïnvloedt het andere.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat beide richtingen op.
0: Ja.
1: Dat zijn we veel serieuzer gaan nemen.
0: En dat is goed. Toch?
1: Ik denk het wel, ja. als vrouw zijnde vind ik het wel prettig eigenlijk. Ja, dat we seksueel geweld serieuzer zijn gaan nemen.
0: Zijn er misdaden die we minder serieus zijn gaan nemen?
1: Nou, er zijn gedragingen waarvan we erachter zijn gekomen van waarom we eigenlijk hebben bedacht van, waarom hebben we dit überhaupt ooit als misdadig aangemerkt. Homoseksualiteit was heel lang verboden.
0: Ja.
1: En stond in het wetboek van strafrecht. Ja, dat is natuurlijk belachelijk om dat daar te hebben. Dus ja, dat is er ook uitgegaan.
0: Ja, ja, absoluut. Nou, dan gaan we nu even naar jouw onderzoek, de Epsteinzaak. Want ik denk dat iedereen natuurlijk wel op de hoogte is van de Epstein Files, zoals we dat in het Engels zeggen. Maar kan je ons nog even kort vertellen waar dat over gaat?
1: Ja, de Epstein-casus is een langlopende casus. Waarbij het was een Amerikaanse miljardair. Zo, ik heb een hele Engelstalige data ook in mijn dataset zitten. Maar miljardair en financier die vriendjes maakte in de hoogste echelons van de Amerikaanse en ook Britse en Europese samenlevingen. Onder andere door deze mensen uit te nodigen voor allerlei feestjes op Epstein Island, maar ook op andere locaties. En uiteindelijk werd duidelijk dat op deze locaties, naar deze locaties, haalde hij ook meisjes en jonge vrouwen. En die werden daar seksueel misbruikt.
0: Ja.
1: Dat is verplaatsing voor seksueel misbruik. Epstein had daar benefit van, had er profijt van.
0: Dus komen we weer bij mensenhandel
1: en uitbuiting. Bij mensenhandel en uitbuiting. Dus dat is ook waarom ik naar die casus ben gekeken. En ik heb specifiek gekeken, ik kijk nu specifiek naar de Nederlandse berichtgeving daarover, sinds we daar überhaupt over zijn gaan berichtgeven. En dan heb je best vroege artikelen dat Joffre, toen nog Robert, zei van, goh, Prins Andrew van de Britse koninklijke familie, die heeft mij seksueel misbruikt.
0: Mm-hmm.
1: Hier moeten we achteraan. Het weer heel lang was het een beetje onderbelicht. Uiteindelijk is die hele casus ontploft. Is Epstein natuurlijk doodgevonden in zijn cel. Werd er opeens veel serieus vragen over gesteld. Van wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Daarom gebruik ik hier ook de passieve zin.
0: Yeah.
1: En ja, zijn handlanger Ghislaine Maxwell, die ervan werd beschuldigd dat ze die meisjes en vrouwen zou hebben gerekruteerd of geronseld. En dat hele proces. En toen werd justitieel dossier werd in delen, en dat is nog steeds niet helemaal vrijgegeven, werd in delen vrijgegeven en gingen mensen kijken van, oké, maar wie staat hier nou allemaal in?
0: Ja.
1: Wie heeft hier nou allemaal mee te maken? Ja, iedereen heeft hier naar gekeken van welke namen komen hier nou voort. En dan blijken toch wel een aantal hele grote bekende namen in te zitten. En dan zit je wel in dat rijtje van een van de redenen waarom we bepaalde vormen van criminaliteit interessant vinden, is omdat er bekende mensen bij betrokken zijn.
0: Ja.
1: En omdat het geografisch
0: en die willen we graag op de schandpaal nagelen.
1: Nee.
0: Nee?
1: Maar we willen wel weten wat ze hebben gedaan. Het is voor...
0: Want er stonden ook een paar Nederlandse namen op de lijst.
1: Ja.
0: En dat stond dan gelijk in de krant en er kwamen gelijk comments onder.
1: Ja, dus we hebben er wel zeker interesse in. Maar niet per se als dader. Wat ik zie is dat er zijn vier namen die echt heel vaak terugkomen in de Nederlandse berichtgeving. Epstein uiteraard en Maxwell. En dan Prins Andrew, maar ook Trump. Maar woorden als dader en verdachte of zedendelinquent of verkrachter of misbruiker komen relatief weinig terug. En ook woorden als slachtoffer en überhaupt slachtoffers komen heel weinig terug, afgezien van Joffre.
0: Dus er is heel veel focus op de daders, bedoel je?
1: En heel veel
0: weinig op de slachtoffer?
1: Heel veel focus op de mannen die we hiermee associëren, waarvan we zeggen van, oké, die hebben dat misbruik gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is een terughoudendheid in hun daders te noemen.
0: Wat wordt dan gezegd?
1: Hun namen.
0: Okay.
1: En hun functies. Bij Trump hebben we het over president. Bij Epstein
0: in plaats van de crimineel Epstein.
1: Hebben we het over de miljonair. De miljardair Epstein.
0: Ja.
1: Of de financier of de bankier. En bij Maxwell hebben we het steeds over, ja, zij is de dochter van deze media tycoon.
0: Ja, ja.
1: Dus steeds over hun rijkdom en hun functies en hun sociale status. Maar heel weinig over. Er is wel heel veel informatie ook over wat ze zouden hebben gedaan.
0: Ja.
1: Daar is ook best wel veel focus op. Maar niet het gebruik van... Nou, het is er wel, maar heel weinig relatief gezien in vergelijking met andere berichtgevingen over seksuele uitbuiting. Weinig woorden die suggereren dat ze ook dader zijn.
0: Zo worden ze niet echt
1: niet zo worden ze niet genoemd.
0: Is dat ook de reden waarom je dat onderzoek bent gaan doen? Specifiek in de Epstein Files?
1: Nee, ik ben vooral het onderzoek gaan doen omdat ik benieuwd was naar hoe worden nou over slachtoffers geschreven. Want een paar jaar geleden hebben we op de afdeling onderzoek gedaan naar hoe wordt er nou in het algemeen over slachtoffers van seksuele uitbuiting geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En dan zien we heel vaak dat slachtoffer wel echt voldoet aan wat in de theorie het beeld van het ideale slachtoffer wordt genoemd. Dus weer die jonge meisjes die de dader niet kennen. Niet per se identificeerbaar als individu, dat is wel een afwijking van de theorie. Maar die ook bepaalde emotionele reacties vertonen die in lijn zijn met wat we verwachten van slachtoffers.
0: Een bepaalde kwetsbaarheid dan? Van het
1: slachtoffer? Ook. Dus allemaal dat soort kwetsbaarheidsfactoren. Dat komt daar heel erg in naar voren, heel erg typisch.
0: Ja.
1: En ik vroeg me dus af, zien we dat ook bij de Epstein-casus? En daar zien we dat veel minder. We zien dat er überhaupt heel weinig aandacht is voor slachtoffers. Ze zijn er wel, maar ze lijken vooral een excuus te zijn om het eens te hebben over de rijkdom en de daden van die machtige, ja, vooral mannen.
0: Maar hoe kan dat dan? Waarom is dat zo?
1: Ik denk dat we geobsedeerd zijn door de rich and the famous. We willen weten hoe leven zij nou eigenlijk.
0: Ja.
1: Sex, drugs en rock and roll. We willen vooral weten over hun levensstijl en hun daden. En die slachtoffers, die vinden we eigenlijk niet zo boeiend.
0: Maar is het dan dat dan alleen het geval bij rijke zakenmannen of ook een of andere loser, maar die dan wel een seriemoordenaar is?
1: Bij seriemoordenaars zijn we ook wel heel erg geïnteresseerd in vooral de daden. En, ja, maar
0: dus dan maakt het niet uit of diegene bekend is of rijk is.
1: Nee, hoe gruwelijker de daden, hoe interessanter de daden zijn.
0: Ja, dat is het, denk ik.
1: Maar dat zie je bijvoorbeeld ook überhaupt bij berichtgeving in het algemeen. Een moord wordt veel breder uitgemeten in de media dan fietsendiefstal.
0: Ja.
1: Op jaarbasis hebben we honderdduizenden fietsendiefstallen. Dus als je daar bij elke casus over zou moeten rapporteren, dan heb je zo'n 2000 artikelen in de krant elke dag.
0: Mm-hmm.
1: Dat zie ik niet gebeuren. Moord vinden we veel interessanter. Dus ja, dan wordt er uitgebreid over geschreven. Ja,
0: en dan moord vanuit het perspectief van de dader in plaats van vanuit het slachtoffer?
1: Vooral vanuit het perspectief van de politie.
0: Okay.
1: En dan wel vooral dus, omdat het ook de politie betreft, de focus op wie is dan eigenlijk de dader.
0: We willen een nek aan Murdoku. Mensen die heel erg leuk vinden om crimes op te lossen als een soort van rechercheur.
1: Ja, we willen vooral weten wie heeft het gedaan en wat gaan we dan met diegene doen.
0: Ja.
1: En slachtoffers vinden we blijkbaar toch iets minder interessant. We hebben bijvoorbeeld ook heel weinig aandacht voor wat gebeurt er nou eigenlijk met slachtoffers nadat zo'n strafzaak is afgelopen.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat voor nazorg ontvangen die nou eigenlijk? Kunnen die hier wel mee omgaan? Hoe zijn ze getraumatiseerd? Dat komt heel weinig terug. En we zien wel slachtoffers en nabestaanden natuurlijk in opsporing. Wanneer mensen oproep doen van meld je als je aanwijzingen hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat staat dan ook weer heel erg in dienst van de opsporing. Ja, en niet zozeer van het slachtofferperspectief.
0: Ja. En hoe kunnen we die focus dan verplaatsen naar de slachtoffers? Moeten we dat doen?
1: Moeten? Weet ik niet. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van of de slachtoffers en nabestaanden hier zelf behoefte aan hebben.
0: Dat is natuurlijk ook zo. Vaak willen ze buiten de aandacht blijven.
1: Ja, en je wil ze natuurlijk ook niet hertraumatiseren.
0: Ja.
1: Als je onhandig zo'n interview of zo met slachtoffers en nabestaanden zou aanvliegen, dan zou dat denk ik ook vooral niet prettig zijn. Maar ik denk dat er wel ruimte moet zijn voor bredere reflectie op wat heeft dit nou met slachtoffers en nabestaanden gedaan en hoe gaat dit nu verder voor hun?
0: Ja, en waarom is dat dan belangrijk voor ons om te weten?
1: Zodat we dat bredere beeld hebben. Zodat we ook zien van in het beleid moeten we niet alleen inzetten op laten we vooral de politie hierop zetten, maar misschien moeten we ook slachtofferhulp beter ondersteunen, beter financieren, of op andere manieren hierop inzetten.
0: En wat zou dan de conclusie kunnen zijn van jouw onderzoek?
1: In het algemeen of specifiek op de Epstein-casus? Of
0: laten we specifiek op de Epstein-casus doen.
1: Voor Nederlandse media is het denk ik best wel lastig om toegang te krijgen tot slachtoffers. Maar ik denk dat we er wel breder naar kunnen kijken. Ik bedoel, en dan moet ik hier ook even verschil maken tussen onderzoeksjournalistiek enerzijds, wat natuurlijk wel heel diepgaand is,
0: ja,
1: en genuanceerd en heel veel perspectieven in acht neemt. Maar mijn probleem, en ik gebruik hier weer aanhalingstekens van luisteraars thuis, mijn probleem ligt vooral bij de dagelijkse journalistiek van de 200 woorden, de korte stukjes, de updates over een casus. Dat kan genuanceerder ingestoken worden.
0: Ja.
1: Maar dat vraagt natuurlijk wel om een andere manier van schrijven die nog steeds wel past in de ruimte die ervoor is. En daarvoor zullen we misschien ook eventjes moeten samenwerken. vanuit het onderzoeksveld met bijvoorbeeld journalisten om te kijken van oké, hoe kan dit nou praktisch goed vorm krijgen?
0: Ja, heel goed. Ja, ik neem het wel mee, want ik ben zelf ook journalist en ja, daar loop ik vaak ook wel tegenaan. Want ik heb maar een x aantal woorden waar ik me aan mag houden. En in hoeverre kun je zoveel mogelijk nuance inbrengen in het verhaal. Dus ja.
1: Ik denk dat het wel ook gewoon opletten op woordkeuze. Dan ook weer teruggrijpen op de burgemeester van Heumen. Mm-hmm. Dat met woordkeuze kan al een hele hoop verbeterd worden, genuanceerd worden. Want ik denk ook niet dat dader of verdachte altijd de juiste woordkeuze is. Want dat reduceert dan ook ik gebruik zelf ook het woord dader. Mm-hmm. Maar toch weer alleen tot die strafrechtelijke dimensie.
0: Die framing.
1: Ja.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, daar ontkomen we ook niet aan.
0: Nee, is ook zo.
1: Maar met woordkeuze kan er al een hele hoop gedaan worden. Ja. Maar goed, jij bent inderdaad journalist, maar jij hebt natuurlijk ook zo'n dit mooie programma hier op de vrijdagochtend een uur lang in-depth. Dus dat geeft wel weer die ruimte voor die nuance.
0: Ja, dat is waar. Maar ik ben nog steeds wel echt om. Ik probeer in mijn woorden te letten, maar ik leer heel veel van je. Heel boeiend. Als je zit te luisteren en heb je vragen, stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
0: Frank vraagt, over journalistiek gesproken. Kun je als journalist ooit echt objectief berichten over een misdrijf? Of zit er altijd een vorm van framing in je verhaal? Nou, je zegt eigenlijk, je ontkomt niet aan framing.
1: Je ontkomt er niet aan, nee. Dus antwoord is nee. Maar je kan je er wel bewust van zijn en actief kijken van, kunnen we dit breder trekken?
0: Ja, zou je dan zeggen, objectiviteit bestaat niet? Daar hebben we al heel lang een discussie over in de journalistiek.
1: Ja, daar heb ik ook een hele lange discussie over in de wetenschap. En als ik zeg, het bestaat niet, dan ga ik mensen voor het hoofd stoten. Als ik zeg, het bestaat wel, ga ik andere mensen voor het hoofd stoten. Dus daar waag ik me niet aan. Maar ik vind objectiviteit wel een hele moeilijke term. En ik denk zelf dat het heel moeilijk is. En misschien wel onmogelijk om
0: onmogelijk te zijn. Ja, is dat zo? Onmogelijk?
1: Ik
0: ben het met je eens, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ik denk het wel, want we nemen toch ook altijd onze eigen achtergrond mee in onze interpretaties. En daar zijn we ons lang niet altijd bewust van. Dus als objectiviteit mogelijk is, dan moeten we de hele tijd reflecteren op alles wat we meenemen in de situatie.
0: Ja.
1: En ik denk niet dat we daar. Ik denk niet dat dat kan.
0: Nee, precies.
1: Dus als objectiviteit bestaat, denk ik dat het enorm moeilijk, misschien zelfs onmogelijk is om objectief te zijn.
0: Om echt volledig objectief te zijn, ja. Evie zegt, wat is volgens jou een woord of term die we in de berichtgeving over criminaliteit veel te makkelijk gebruiken, zonder ons af te vragen welk beeld we daarmee oproepen? Kan je dat zo bedenken?
1: Woorden als monster, die gebruiken we heel vaak.
0: Mm-hmm.
1: En ja, bij daders van handelingen die we als monsterlijk willen beschouwen, want ze zijn toch wel echt heel vreselijk, dan kan ik me dat ook wel heel erg voorstellen. Maar daarmee creëer je ook het beeld dat deze persoon losstaat van de rest van de samenleving. Dat deze persoon ook geen mens meer zou zijn.
0: Ja.
1: Terwijl mensen als mensen ook in staat zijn tot vreselijke dingen. Dus dat is wel een woord waar ik eigenlijk wel een beetje een hekel aan heb. Ja. En ik heb natuurlijk ook een hekel aan het woord love a boy wat eerder voorbij
0: kwam. Sorry. Die neem ik terug.
1: Nee, dus ik bedoel, dat is wel een woord waar mensen bij aansluiten en precies een beeld bij hebben.
0: Ja,
1: waar ze bekend mee zijn.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk zouden we die ook niet moeten gebruiken. Specifiek in de context.
0: Nee, klinkt
1: is het een woord in de context van mensenhandel.
0: Ja, neem ik mee. Nou, we lopen tegen het einde van de uitzending aan, maar we gaan nog eerst even naar een nummer luisteren van Michael Jackson, heel toepasselijk Smooth Criminal.

0: Ilse, we hebben het afgelopen uur gehad over framing, beeldvorming, over het on-Nederlands, over de Epstein-files. Als je aan ons mediamakers nog een laatste tip zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn?
1: Ik vind het heel fijn dat je me hier hebt uitgenodigd. En alle andere mediamakers zou ik ook uitnodigen om spreek eens met wetenschappers die een beeld kunnen geven van het fenomeen waarover wordt gerapporteerd. Die kunnen zeggen van oké, maar heb je hierover nagedacht? Of dit zijn de onderliggende dynamieken die hier spelen, die ook belangrijk zijn, waar ook beleid op gevormd zou kunnen of zelfs moeten worden.
0: Ja, moeten we daar actief dan dus ook aan bijdragen? Aan dat veranderende beleid?
1: Ik denk wel dat er ja en nee. Het is een beetje afhankelijk ook van welke rol je jezelf toeschrijft als medium. Ja. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk die balans van oké, enerzijds de lezers of de consumenten willen horen of lezen of zien wat ze willen zien. En anderzijds natuurlijk ook die rol als vierde macht. Dus sommige media mogen wel echt wat kritischer zijn tegen beleid dat er wordt gemaakt. En vooral ook over beleid dat er nog niet of niet wordt gemaakt.
0: Ja,
1: ik zeg niet
0: precies.
1: Dat de media heel erg actief in die beleidsmakersrol moeten gaan zitten. Maar tegelijkertijd mogen ze wel.
0: We moeten er wel rekening
1: wat meer
0: mee
1: het een en ander wat meer tegen het licht houden.
0: Heel goed, ik zal letten op het balans. Dankjewel Ilse Ras, universitair docent criminologie. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 4 september. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: Hasselboom.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 4 september. Justitieminister Van Weel overlegde met zijn collega's in de Cariben over de aanpak van internationale criminelen. En de stikstofplannen halen landen het land niet van het slot. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Nederland komt met de plannen van het kabinet nog niet van het stikstofprobleem af. Wel zet het kabinet volgens het Planbureau voor de Leefomgeving belangrijke stappen. Het kabinet wil de stikstofuitstoot van de landbouw in 10 jaar met ruim 40% verlagen. Dat moet onder meer door gebieden met extra strenge regels, een maximum aantal koeien per hectare en strengere stikstofregels voor boeren. Het Planbureau vindt dat het kabinet in de plannen te weinig rekening houdt met mogelijke tegenvallers. Ook na de maatregelen zal in de meeste natuurgebieden nog te veel stikstof terechtkomen. Volgens het Planbureau blijft stikstof daarom waarschijnlijk nog tientallen jaren een groot probleem in Nederland. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falkland-eilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. In 1982 vochten Groot-Brittannië en Argentinië een oorlog uit om de Falkland-eilanden. Die werd gewonnen door de Britten. De Argentijnse regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het eind van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Tennisser Bodek van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Op Curaçao kwamen de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar voor het halfjaarlijks justitieel vierlandenoverleg. Er werd gesproken over onder andere drugscriminaliteit en ondermijning. De urgentie is groot, zegt de minister Van der Weel. Het extreme geweld van de afgelopen week in Overasselt laat zien hoe criminele netwerken internationaal opereren. Correspondent Caribisch Gebied Dick Draaier legt uit hoe deze vier landen samenwerken.
4: De vier landen zijn ieder zelfstandig, met een eigen regering, een eigen wetgeving en grotendeels ook een eigen justitieapparaat. Maar ze delen bijvoorbeeld de kustwacht, hebben een gezamenlijk team in de strijd tegen ondermijning, wanneer criminele invloed op de samenleving en de overheid proberen te krijgen. En daar zit precies de reden voor zo'n overleg en voor die samenwerking. Criminelen stoppen natuurlijk niet bij de grens van Curaçao of Nederland. Dus als politie, justitie en informatieuitwisselingen wel bij die grenzen stoppen, zoals nu eigenlijk het geval is soms, loop je eigenlijk voortdurend achter de feiten aan. En daarom zijn die samenwerkingsverbanden er 2 keer per jaar.
2: En wat zijn de grootste uitdagingen dan?
4: Ja, grootste is de georganiseerde criminaliteit, drugs, wapens, witwassen en de invloed van crimineel geld op de gewone samenleving. En daarnaast hebben Curaçao, Aruba en Sint Maarten een praktisch probleem. Het zijn hele kleine landen met kleine begrotingen, maar ze moeten wel ieder een compleet politie- en justitieapparaat overeind houden. En dan is er nog de samenwerking zelf. Politieinformatie kan bijvoorbeeld nog niet vanzelfsprekend tussen de vier landen worden gedeeld. Dat wordt steeds problematischer, omdat juist die criminele organisaties internationaler worden. Overasselt was daar deze week eigenlijk een heel zichtbaar voorbeeld van. Tientallen zwaar bewapende mensen, verschillende nationaliteiten en vermoedelijk een netwerk dat veel groter is dan dat ene Nederlandse dorp.

0: Van Wil onderstreepte dat, hè, dat geweld in Overasselt en dat het daarom zo noodzakelijk is. Dat zegt wat hem betreft dus echt iets.
1: Ja, kijk naar hoe criminelen georganiseerd zijn, zei hij tegen mij, en vergelijk dat met hoe overheden georganiseerd zijn. Bij Overasselt waren dat tientallen mensen van verschillende nationaliteiten. Hij noemt zulke criminele organisaties inmiddels bijna multinationals, hè, en corrigeert dat overigens wel zelf meteen door daar drugskartels en maffianetwerken van te maken. Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zeggen daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: En is er dan ook echt iets afgesproken?
1: Dat valt een beetje tegen. Uiteraard is er wel het een en ander afgesproken, maar ik constateer dat die afspraken eigenlijk elke 6 maanden herhaald worden. En dan spreek je dus eigenlijk niets af als je daar niks aan, geen gevolgen aan geeft. Wat dit keer wel heel nieuw was, is die intensieve samenwerking op het gebied van drugsbestrijding met de Verenigde Staten. Dat is, daar zit eigenlijk een beetje de klat in sinds vorig jaar toen Trump begon met het beschieten van die bootjes in de Caribische Zee. Nederland wil daar niet aan meedoen en ze hebben dit vier landen overleg nu opnieuw aangegrepen om met de Amerikanen daarover te praten. Ze zijn bij de diplomatieke vertegenwoordiging langs geweest eergisteren. En gisteren op de persconferentie zei Van Wil dat daar nog steeds geen stappen in zijn gezet. Dus ja, er liggen ideeën over hoe je alles moet aanpakken, maar de gezamenlijkheid binnen het Koninkrijk en ook naar de Verenigde Staten, dat gaat nog met een beetje veel moeite, moet ik constateren.
0: Kun je zeggen dat dat een beetje vastloopt?
1: Het gaat in ieder geval niet heel snel. En het opvallendste vind ik dan dat bijvoorbeeld de uitwisseling van politiegegevens, waar ik het net over had, dat nog steeds heel moeizaam gaat. En dat er elke 6 maanden op die overleggen weer gesproken wordt over we gaan nu dit doen. Maar dat gebeurt dan niet. En ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de grootste capaciteitsproblemen, waar men al een aantal jaar proberen in kaart te brengen waar het probleem in de justitieketen van de vier eilanden ligt, dan kan men daar ook niet nog steeds geen duidelijk beeld van geven. Hè. En het probleem met die capaciteit is dat men echt moet kijken naar bijvoorbeeld als men in de opsporing heel veel mensen en middelen inzet, maar dat in de rechterlijke macht niet doet, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk dat iedereen die opgespoord is niet berecht wordt. En zo zijn er meer van dit soort problemen in die keten waarin men probeert dat al 3 jaar in kaart te brengen nu. En dat lukt maar steeds niet. En de samenwerking wordt dus wel heel erg met de mond beleden. Maar de echte veranderingen nemen wel erg veel tijd.
0: Zijn correspondent Dick Draaier.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 6:08. In nieuws ging het over Ongehoord Nederland. Mediaminister Letschert laat binnen een paar dagen weten of de omroep in het publieke bestel mag blijven. Volgens het commissariaat voor de media voldoet de omroep niet meer aan de wettelijke eisen voor het publieke omroepbestel. En bovendien is het vertrouwen er niet meer, zei voorzitter Amma Asante.
3: Maar dat hangt niet alleen op wat er gebeurd is recentelijk, maar het is een patroon die wij zien van tekortkomingen en gebreken en overtredingen. Ja. En dan komt er een moment dat je dan zegt, ik heb daar geen vertrouwen meer in. En dat hebben wij vandaag gezegd tegen de minister.
0: Het is nu aan Letschert om te besluiten of de licentie van de omroep wordt ingetrokken. En dat kan ze doen als er 2 maatregelen zijn genomen tegen een omroep door het commissariaat. Maar er is ook nog een andere basis.
3: Als je de conclusie kan trekken dat zo'n media-instelling eigenlijk niet meer in staat is om een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht, omdat niet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de organisatie. Dus hoe is de organisatie ingericht? Hoe wordt
4: als
3: die bestuurd?
4: Dan?
3: Ja, als dat zo is, dan moet de minister de licentie intrekken.
0: Bij Eva ging het over de zaak rond Milou, het 17-jarige meisje dat in 2023 euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. Na Milou's overlijden lekte een brief van 14 artsen aan het OM uit. Zij vroegen om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van Milou's ouders en behandelaars. Dat onderzoek dat kwam er niet, maar het uitlekken van de brief had grote gevolgen. De familie werd bedreigd, zowel online als thuis. Ook had het volgens moeder Mireille een groot effect op het leven van haar andere kinderen.
4: Onze zoon werkt in de kinderopvang. En daar stonden ouders met kleine kinderen de volgende dag op de stoep. En die vroegen ook wanneer moeten papa en mama nou voorkomen. Mm-hmm. En onze andere zoon, Daan, met een verstandelijke beperking, die las op socials dat het moord was. En dat een bericht van iemand die zei, Milou was helemaal niet dood. Jullie hebben haar organen levend uit haar borstkas gehaald en haar organen verhandeld aan de maffia. En je gaat als gezin door de grond gewoon.
0: De familie van Milou stapte naar de rechter om de namen van de brief te achterhalen. Om de artsen verantwoordelijk te kunnen houden voor het tuchtcollege. De namen krijgen ze van de rechter. Onderweg naar de talkshow werd de advocaat van de familie, Richard Korver, gebeld door de advocaat van de artsen.
5: Met of ik mijn cliënt even streng wilde toespreken, dat het niet de bedoeling was dat die namen in het publieke debat zouden geraken. En dat is wel de wereld op zijn kop, hè? Dus je gaat eerst zelf ervoor zorgen dat Milou en mijn cliënten in het publieke debat kop van jut worden. En dan ben je nu bang dat je zelf verantwoording moet afleggen. Het is belangrijk dat die verantwoording wordt afgelegd, zodat de professionele norm duidelijk wordt. En zodat het aangetaste eergevoel, wat bij mijn cliënten is, wel wordt aangepakt.
0: In Langs de Lijn omstreken ging het over de mooiste kerk van Nederland. Dagblad Trouw vroeg aan zijn lezers welke het mooiste is, en een jury koos uit de inzendingen de mooiste. Het is de Heilige Antonius Abtkerk uit Scheveningen geworden. De kerk heeft een bijzonder kenmerk, een mozaïek van wel 2 miljoen steentjes, vertelde architectuurhistoricus en voorzitter van de jury Herman Wesselink.
6: Het is 17 meter in overspanning. En het is ongeveer 17 meter hoog en meer dan 15 meter breed aan de basis. Het heeft een paraboolvorm, een soort conga, een soort schelpvorm. En het is een enorm groot aaneengesloten mozaïek met 2 miljoen steentjes. Het grootste mozaïek van Europa ten noorden van de Alpen.
0: Jurylid en hoogleraar praktische theologie Mirella Klomp zei dat mensen om compleet verschillende redenen de kerk hadden ingestuurd. Ook vanwege persoonlijke herinneringen.
7: Dus mijn grootvader is er nog getrouwd met mijn grootmoeder. Of mijn ouders, of ik zelf, en of mijn kind is er gedoopt. Hè. Al die persoonlijke verhalen uit de levens van mensen, waar dit kerkgebouw een deel van uitmaakt. Maar ook wel hoe mooi het ligt in het landschap. Als ik over de brug aankom rijden, dan zie ik daar al de toren van die kerk. Of in Breda bijvoorbeeld, de grote, of Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda, is door een heel aantal mensen genoemd als, dat is thuiskomen. Als je die kerk ziet, dan weet je dat je thuis bent.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Pharrell Williams, Happy. Het kabinet wil asielzoekers vaker vastzetten om ze vervolgens uit te zetten. Daarover schrijft NRC deze ochtend.
1: Het ministerie van Asiel en Migratie wil een proef draaien die ervoor moet zorgen dat meer asielzoekers overgedragen worden aan landen waar hun asielaanvraag al loopt. Volgens de krant wil het kabinet de asielzoekers in de vreemdelingendetentie plaatsen om de kans te vergroten dat ze uitgezet worden. Het zou de eerste ingrijpende maatregel van het kabinet zijn tegen asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Het COA zegt tegen NRC dat de proef inderdaad bestaat. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt de kaken op elkaar. Minister-president Rob Jette wordt volgens het AD aan de lopende band uitgescholden op X. De krant bekeek 46.000 reacties onder ruim 300 tweets. Van die reacties was volgens de krant 1 op de 20 homofoob. Er worden meerdere voorbeelden aangehaald, zoals een tweet waarin Jette vertelt dat hij heeft gebeld met zijn ambtsgenoot in Irak. Heb je verteld dat je homo bent en weet hij dat je homo bent, staat eronder. En dit soort reacties komen volgens de krant dus veelvuldig voor. Er is volgens het AD geen vaste groep die steeds reageert. Van de accounts die de vijandige reacties achterlieten, deed het overgrote deel dat precies één keer. De overstap van betaalsysteem Ideal naar het Europese Wero wordt een dure grap die de consument gaat betalen, schrijft de Telegraaf. Dit jaar wordt Ideal volledig vervangen door Wero, maar dat systeem is veel duurder. Wij betalen nu een vast tarief, wat neerkomt op 35.000 euro per jaar, legt een ondernemer uit. Dat wordt straks boven de 200.000, vertelt hij. Die kosten zullen volgens de Telegraaf worden doorberekend aan klanten. Ondernemers zijn niet blij. Volgens experts wordt het gebruik van Wero juist makkelijker dan Ideal. Het West-Nijl-virus rukt verderop in Nederland, lezen we in de Volkskrant. Officieel zijn 9 ziekenhuispatiënten besmet met het tot voor kort exotische virus. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, zegt de krant. De meeste mensen merken namelijk niets van het virus. We lopen achter de feiten aan, reageert hoogleraar virologie Marion Koopmans tegenover de krant. Naast mensen is het virus ook bij 5 paarden, 6 vogels en muggen aangetroffen. Een dierenarts zou een van die paarden hebben laten inslapen vanwege het virus. Het West-Nijl-virus dook in ons land eerder op in 2020 en 2025. Volgens de Volkskrant is de uitbraak nu groter dan de vorige twee.
0: Giorgia Meloni is de langzittende Italiaanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. Het vorige record stond op naam van Silvio Berlusconi met 1412 dagen. Daar is Meloni inmiddels overheen. Een bijdrage van Italië-correspondent Angelo van Schaik.
2: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
3: Op 22 oktober 2022 wordt Giorgia Meloni als premier ingezworen door president Mattarella. Ze gaat leiding geven aan het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Haar partij, Fratelli d'Italia, met roots in het neofascisme, wordt de grootste partij in de coalitie.
4: Sì alla famiglia naturale. No allo lobby LGBT. Sì alla identità sexuale.
3: Hoewel Meloni zich in haar campagne fel toonde tegen LHBTI en woke en kritisch naar Europa, profileert ze zich tijdens haar regeringsperiode een stuk gematigder. In Brussel is ze een graag geziene gast. En lange tijd weet Meloni ook een goede relatie te onderhouden met Amerikaanse president Trump. Meloni is dus eigenlijk gewoon een rechtsconservatief leider.
2: È un dibattito su come meglio si difenda l'interesse nazionale, secondo me. E lei sa che c'è una fetta molto significativa, forse maggioritaria, diciamoci la verità.
3: Door haar populariteit in eigen land, haar partij schudt regelmatig tegen de 30% aan in de peilingen, en de waardering in het buitenland, lijkt premier Meloni onaantastbaar. Ze heeft echter een slechte hand van kiezen als het gaat om medewerkers. 2 ministers hebben al vanwege schandalen het veld moeten ruimen. En haar zwager, minister van Landbouw, deed een paar controversiële uitspraken die later weer moesten worden rechtgebreid. Maar Meloni's grootste blok aan het been is vicepremier Matteo Salvini. Die heeft ze weliswaar niet zelf uitgekozen, maar ze is wel een coalitie met hem aangegaan.
5: Avere un rapporto che guardi al futuro, riportando anche la Russia al tavolo per ragionare di pace, di commercio.
3: Om zijn talende populariteit te keren, doet Salvini de ene controversiële uitspraak na de andere. Vaak zegt hij zaken die haak staan op het regeringsbeleid. Zo is hij openlijk pro-Russisch, terwijl de regering Meloni Oekraïne steunt. In het openbaar is de premier Salvini nooit afgevallen. Maar naar verluid zijn de binnenkamers wel harde woorden gevallen.
6: Il futuro presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.
3: Nu is Giorgia Meloni de langzittende premier ooit. En volgend jaar staan er weer nieuwe verkiezingen op de rol. En dus kruipt Giorgia Meloni langzaam weer in haar campagnerol.
7: Buonasera a tutti, grazie. Grazie per essere qui.
3: De crisis in Ceuta was voor de Italiaanse premier een uitgelezen kans om zich te profileren. En ook de rel rondom het kritische televisieprogramma Rapport komt haar goed uit. Meloni stijgt alleen maar in de peilingen. Het ziet er dus naar uit dat Giorgia Meloni de eerste Italiaanse premier wordt die de hele rit gaat uitzitten. En volgend jaar herkozen gaat worden.
0: Een bijdrage van Italië-correspondent Angelo van Schijk. Na het WK hockey en het WK roeien organiseert Nederland nog een wereldkampioenschap. In Utrecht wordt deze week gestreden om wereldkampioen straatvoetbal te worden. Verslaggever Jan Kees van der Kun ging kijken.
8: Midden op het Jaarbeursplein is een veldje uitgezet van 18 bij 15 meter. Twee doeltjes erop, een bal in het midden en voetballen maar. Want zo simpel is het bij het straatvoetbal. Organisator Lucas Buchter.
9: Straatvoetbal is helemaal vrij. Dus je gaat naar buiten met een bal. Je hebt vrienden opgetrommeld of je komt ze tegen in de straat. En dan zijn er veel die een droom achterna jagen om bij FC Utrecht, Ajax, FC Barcelona te komen spelen. Lang niet iedereen krijgt dat voor elkaar. En dan is het natuurlijk prachtig dat een generatie alsnog de kans krijgt om een mooi WK te spelen. Maar dan echt met het rauwe straatvoetbal.
8: Betekent dat ik ook mee had kunnen doen?
9: Nou, het niveau is hier wel echt hoog. Dus
8: dan kan ik toch niet meedoen. Straatvoetbal bestaat natuurlijk al heel erg lang. Maar als sport nam het een vlucht in de jaren 90. Ontstaan in Nederland met Edward van Gils als pionier. Die hier nu rondloopt als godfather eigenlijk van deze sport.
9: Ja, zo kun je het wel zeggen. Ja, het is natuurlijk een nieuw sport. Een underground sport. Je kan het een beetje vergelijken met de skate scene. Maar binnen mijn sport ben ik een bekend figuur, ja.
8: En hoe is het dan hier dat dit toernooi nu in Nederland plaatsvindt? Dat is dus geen toeval, begrijp ik.
9: Nee, het is zeker geen toeval. Nederland domineert al 20 jaar het straatvoetbal. We hebben 2 jaar geleden de laatste editie van het WK hebben we gewonnen. Dus het is heel logisch om het dan in Nederland te doen. En iedereen wil ook graag naar Nederland komen, omdat het gewoon het mekka van het straatvoetbal is wereldwijd.
8: Ontstaan dus op de pleintjes in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, waar de panna, het spelen van de bal door de benen, het hoogste doel werd van het straatvoetbal.
9: Zo kwam het dat iedereen met nieuwe trucjes kwam. En toen is er een hele nieuwe stijl van straatvoetbal gekomen, wat tegenwoordig de hele wereld kopieert en de hele wereld kijkt naar Nederland, hoe wij hier straatvoetballen. Ja, dat is populair geworden.
8: Heb jij ook een truc die jouw naam draagt dan, of die jij bedacht hebt?
9: Nou, ik heb er heel veel bedacht. Bij toeval was ik niet de meest technische jongen. Ik was de nummer 6 op het veld, dus ik kon niet eens een schaar. En toen kwam het straatbasketbal kwam op tv en op het internet. En dat heb ik toen gekopieerd. Dus ik heb de trucjes van straatbasketbal vertaald naar het voetballen.
8: Moet je even uitleggen, want dat is echt een hele... Ja, dat is met de handen.
9: Ja, het is met de handen. Maar ze doen bijvoorbeeld alsof ze schieten. Dan springen ze in de lucht en dan gaat die bal de lucht in. En dan eerst met hun binnenkant van hun hand en dan trekken ze met de buitenkant van hun hand terug. En dat doe ik dan met mijn voeten. Of ze stoppen in hun shirt of ze leggen hem achter iemand. Dus ja, de trucjes heb ik gewoon echt letterlijk vertaald naar voetbal.
8: 32 deelnemers. Wat zijn de kanshebbers voor de medailles?
9: Nederland doet het wel heel goed. Servië doet het heel goed. En waar ik zelf van geniet, alleen die moeten nog wel even punten gaan pakken, zijn de mannen uit Angola. Dat zijn echt entertainers, echt straatartiesten. Dus dat is prachtig om naar te kijken. En dan zie je dat zij eigenlijk de hele show maken, de hele wedstrijd beheersen eigenlijk. Er wel afgaan met 1-0.
8: Het moet niet te zakelijk worden, toch? Dat het ook hier de bus parkeren is.
9: Nee, precies. Nou, en daarom geniet ik dus van zo'n team. Daarnaast af en toe natuurlijk ook gewoon heel zakelijk of keihard scoren. Ja, en die mix die heeft Nederland wel heel goed. Die hier staat als regerend kampioen.
8: En ze moeten zo meteen tegen Duitsland, hè? Is dat een kraker ook in het straatvoetbal?
9: Zeker, zeker. Ja, dus het is goed om daarbij te zijn. Die moet je gezien hebben.
0: Vandaag vanaf 5:00, dan is de grote finale tussen die top 16 van de wereld. Het is 6:55. Is september van Earth, Wind & Fire in september een cliché? Ja, maar dat boeit me helemaal niks. Want wat mij betreft is Earth, Wind & Fire altijd goed.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Nederland komt met de stikstofplannen van het kabinet nog niet van het stikstofprobleem af. Wel worden volgens het Planbureau voor de Leefomgeving belangrijke stappen gezet. Volgens het Planbureau houdt het kabinet te weinig rekening met tegenvallers. Ook na de maatregelen zal in de meeste natuurgebieden nog te veel stikstof zijn. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Reddingswerkers hebben voor de kust van Cyprus nog een lichaam geborgen van het schip dat afgelopen weekend zonk. Het dodental staat nu op 10. 18 mensen worden nog vermist. 239 opvarenden van de hoge snelheidsveerboot werden gered.

0: In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Mogelijk wilde de groep stiekem de oversteek maken naar Engeland. En een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna kwamen veel dealers en drugsgebruikers op de ontmoetingsplek af. Die is daarom gesloten. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Het is dan een graad of 22.
1: Het klinkt niet. Ja, Myanmar is bezig met een internationaal charme-offensief. Zometeen onze correspondent.
2: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie...

0: Myanmar is bezig met een internationaal charme-offensief. Zometeen onze correspondent.
1: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Sinds de legerleider van Myanmar zichzelf tot president liet verkiezen in april, is Min Aung Hlaing bezig om het land uit zijn isolement te halen. Want na zijn staatsgreep, nu 5 jaar geleden, en een bloedige burgeroorlog, was Myanmar geen betrouwbare partner meer. Maar na bezoeken aan verschillende landen lijkt Myanmar op de weg terug. Zo bezocht de president al Thailand, Rusland en vandaag Vietnam. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Mustafa, lukt het ook een beetje om Myanmar uit zijn isolement te halen?
8: Je zegt het al, het is best succesvol, want Vietnam is alweer het vierde land in Zuidoost-Azië dat president Min Aung Hlaing heeft uitgenodigd voor een bezoek. Dat is precies wat hij wil. Zijn regering wordt min of meer gelegitimeerd als de officiële leiders van het land. Ondanks dat het een regering is na zeer omstreden verkiezingen. En ondanks dat het militaire regime niet eens de helft van het land in handen heeft eigenlijk. Maar ondanks dat kan hij zich bij officiële bezoeken toch voordoen als de president van Myanmar.
0: En wat is dan zijn doel nu?
8: Die bezoeken van Zuidoost-Aziatische landen heeft als doel om uiteindelijk weer uitgenodigd te worden voor het samenwerkingsverband ASEAN. Weer onderling gehandeld wordt tussen die landen. Dat er dus deals gesloten worden op die ASEAN-bijeenkomsten. Want los van het feit dat die gevechten heel veel bloed hebben doen vloeien in Myanmar. Dat krap 4 miljoen mensen in Myanmar vluchtelingen in hun eigen land zijn, is het land ook economisch zwaar getroffen. En weer meedoen aan ASEAN, wat ze sinds de staatsgreep in 2021 niet meer mochten. Ja, dat zou daar wel heel erg bij helpen. Alleen dan moeten ze wel volgens de ASEAN-landen voldoen aan het zogenoemde 5-puntenplan. Einde aan het geweld, dialoog met verzetsgroepen en etnische milities, toelaten van humanitaire hulp, dat zijn allemaal onderdeel van. Maar Myanmar heeft dat altijd geweigerd. En kort geleden zei Min Aung Hlaing ook nog dat hij dat absoluut ook niet gaat doen, zich aan die 5 punten houden. Want hij vindt het discriminerend naar Myanmar.
0: Maar die ASEAN-landen die zoeken dus blijkbaar wel toenadering. Waarom doen ze dat?
8: Omdat veel van die landen na 5 jaar onrust in Myanmar wel eens een keertje stabiliteit willen. Vooral buurland Thailand poest al lange tijd om het militaire regime maar te omarmen. Wat zwaar bekritiseerd wordt door mensenrechtenorganisaties trouwens. Maar ja, langzaamaan beginnen die andere landen dan toch ook maar te buigen. Omdat men op zoek is om

0: iemand te praten over Myanmar. Al was het maar omdat het meer en meer lijkt dat we terugkomen in de situatie waar Myanmar al decennia in verkeert. Eeuwige gevechten tussen het leger en etnische groeperingen. Dat ze in een padstelling zitten waar ze eigenlijk nooit uitkomen.
1: Maar betekent het dus dat Myanmar binnenkort echt weer een uitnodiging kan verwachten van ASEAN?
0: Nou, zo makkelijk is het ook weer niet. Want er zijn nog landen die er moeite mee hebben. Vooral de landen die bijvoorbeeld meerderheid moslim zijn. Maleisië, Indonesië. En dat heeft deels te maken met de Rohingya. De moslimminderheidsgroep waar het militaire regime genocide tegen zou hebben gepleegd volgens de VN. In Indonesië is net een genocidezaak tegen Myanmar gestart. Kortom, er moet echt nog heel veel gebeuren. Veel plooien gladgestreken worden om ervoor te zorgen dat ze weer bij ASEAN mogen horen. Maar ja, in de regio zijn ze ook wel heel erg pragmatisch hoor. Economische belangen die maken heel veel goed. Morele en ethische problemen of niet.
1: Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Magari.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Nog niet eerder verkocht een Nederlandstalige vrouwelijke artiest 4 shows in de Ziggo Dome volledig uit. Het is Roxy Dekker gelukt, en dat al op haar 21ste. De eerste show was gisteravond en de fans konden niet wachten, zag verslaggever Onno Beukers.
4: Als de deuren van de Ziggo Dome opengaan om 7 uur, dan staan er al lange rijen met toch heel veel verschillende soorten fans. Vooral veel jonge fans, maar ook vaderfans, moederfans, ouderfans. Wat voor fan bent u?
5: Mama is geen fan, nee.
4: Waarom niet?
5: Geen idee, maar dat is niks van mij.
4: Kunnen ze het wel meezingen af en toe of niet?
6: Ik denk... Ja, eigenlijk. Ja, die.
4: Welke?
6: Ik geef een huisfeestje voor 2.
4: Ja, en daar blijft het dan bij.
6: Ja.
4: En u bent vaderfan, zie ik.
7: Zeker.
4: En wilde u mee of moest u mee? Hoe is dit gegaan?
6: Ja, wij wouden heel graag en toen moesten we wel mee. Ja.
4: En vindt u dat dan vervelend of kijkt u er juist heel erg naar uit?
7: Zeker. Heel een zaal vol met meiden. Topavond.
4: Kent u de teksten wel?
6: Nee.
4: En jullie kennen de teksten denk ik wel, of niet?
8: Ja.
4: Waar hoop je nou het meeste op vanavond?
8: Gewoon een feestje.
4: En bepaalde nummers ook nog?
6: Ja, jouw idee. Maar dan is het niet mijn, maar jouw idee.
4: Zo, mevrouw, u bent nog even de kaarten erbij aan het zoeken, of niet?
6: Ja, ja, zeker ja.
4: Met uw dochter?
6: Met mijn dochter, ja.
4: En wie is nou de grootste fan dan?
6: Ik, ja.
4: En is je moeder ook wel een beetje fan? Kan ze wel alles meezingen eigenlijk?
8: Ja, sommige liedjes wel, maar sommige ook niet.
4: Ja, welke vooral?
6: Sugar Daddy. Ibiza, dat liedje. Anne Fleur.
8: Kansi.
4: Heb je zelf een favoriet eigenlijk, of niet?
8: Ja, van het nieuwe album Blij en jouw idee.
4: Inmiddels in de zaal maakt iedereen zich klaar voor het optreden. Veel mensen hebben iets glitterends aangetrokken of meegenomen.
8: Nou, voor het nieuwe album, superstar, dus sterretjes en gewoon glitter.
9: En iedereen wil gewoon leuk in een leuke outfit, want het is natuurlijk een superleuk concert. En ja, gewoon lekker zingen en meezingen en... Wordt heel gezellig.
10: Dat is mijn moeder.
4: En?
10: Is mijn tante.
4: Waar hoop je op vanavond?
10: Ja, op gewoon een superleuk concert. Gewoon mee kunnen zingen en vooraan staan natuurlijk, want we hebben staanplaatsen.
4: Helemaal vooraan? Gaat dat nog lukken, denk je?
10: Nou, nooit geschoten, altijd mis. We gaan het gewoon nog steeds proberen.
4: Moeder en tante met de ellebogen er langs?
10: Tuurlijk, ik gooi de zo naar voren.
11: Hallo, Ziggo Dome! Welkom bij de eerste avond van de 4 shows die ik ga doen.
4: Eerste vrouwelijke artiest die ook hier Nederlandstalig 4 shows achter elkaar uitverkoopt.
12: Toch geweldig. Ik vind dat heel knap.
4: Wat is het geheim daarvan, denkt u?
12: Ik denk dat ze heel toegankelijk is. Ze straalt gewoon uit. Dus dat is leuk voor mijn leeftijd, heel oud. En voor de jonge leeftijd.
13: Ja, ze is gewoon een heel leuk persoon. Ik denk dat dat vooral is. Het is gewoon leuke muziek. Iedereen kan zich erin vinden. Ze maakt een beetje van alles. Hartstikke leuk gewoon.
14: Het is gewoon alles, weet je wel. Het is de looks vooral. Zeker een ding. En daarnaast ook natuurlijk gewoon de muziek. Het is geweldig dat hij in je hoofd zit. Het is gewoon tof.
15: Ja, ik weet omdat ze in het voorprogramma een paar jaar geleden stond voor Susanna Freek. En toen dacht ik, nou, superleuk dat ze haar het podium gunnen. En nu hebben ze gewoon volle shows, ja.
6: Nou, dat is toch gewoon heel leuk voor dat meisje.
3: Nou, ik denk dat het gewoon heel erg toepasselijk is voor de leeftijd van de meiden. En het spreekt aan wat ze meemaken zo de dag. En op school en met vriendjes, wat er gaat komen. Dus ik denk dat het gewoon heel erg toepasselijk is.
4: Herkent u er ook wat van?
3: Tuurlijk, van vroeger. Ja, tuurlijk wel. Ja, lekker meezingen, gezellig. Ze kan, ja, het is gewoon lekker meezingmuziek, denk ik.
6: Ja.
4: Nou, geniet ervan.
6: Dank u wel.
1: Roxy Dekker. En gisteravond werd ook bekend dat ze in april optreedt in de Johan Cruijff Arena. Dat zou dan dat zou haar de eerste Nederlandse zangeres maken die met een soloshow in dat Amsterdamse stadion staat. Kortom, ze breekt records. De Nederlandse kunstenares Marjo van Schaik laat haar werk de komende tijd zien op een bijzondere plek in een museum in Kiev. De hoofdstad van Oekraïne die dagelijks onder vuur ligt van Russische raketten en drones. Marjo van Schaik, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Wat is er te zien in de tentoonstelling?
16: Het is een combinatie van wollen jassen, een schommel, even een heel ander ding, een soort van een schuiltent, wollen harnassen, kaarten en wandtapijten.
1: Ik hoor heel veel wol.
16: Ja, dat klopt. Ik werk met natuurlijke materialen en eigenlijk voornamelijk met wol van de schapen van de boer naast mij. Ik woon aan de rand van Amsterdam. En dat is eigenlijk afvalwol, hè, want dat is wol die wij niet gebruiken.
1: En wat is dan de boodschap van deze kunstwerken?
16: De titel is Fight, Care, Play en Connect. Oftewel, en het gaat heel erg over hoe dat leven in oorlog, dus in dat gevecht, dat hoe ondertussen, wat wij de hele tijd dan noemen, die Oekraïners die zo weerbaar zijn, maar eigenlijk, daar worden zij heel geïrriteerd van, want het heeft niks met weerbaar te maken, ze blijven leven, en wat je dan ziet, zijn allemaal andere kanten van de mensen, en dat is dat je blijft ze geven om elkaar, ze zorgen voor elkaar, en waar eigenlijk relatief weinig ruimte voor is, maar wat we ook weten dat heel belangrijk is, is dat je ook blijft ontspannen en spelen. En dat is notabene onze cultuurfilosoof Johan Huizinga geweest, die tussen de twee wereldoorlogen dat idee van die homo ludens presenteerde. En ik heb dat in vier verschillende kamers. De spelende mensen. Ik heb vier verschillende kamers. Eentje die echt die emotie in die wandtapijten weergeeft. Hoe dat is, die oorlog, hoe je dat voelt. Een tweede waar mensen echt in een soort van een tent met wol aan de binnenkant en wandbehang, textiele wandbehang van het museum zelf aan de buitenkant. En dan in de volgende kamer meer het spelen met die schommels. En in de vierde een project waar mensen met elkaar hebben nagedacht over de toekomst van hun dorp die helemaal vernietigd is. En dat is echt het connect. Dus alles heeft zo een verhaal. Ja. En de mensen die het bezoeken, en ook, want ik heb daar dus de afgelopen 3 weken het ook zitten maken, die zijn allemaal die dat is eigenlijk, ik hoorde het laatste stukje van het vorige item. Wat gebeurt er dan? Het raakt mensen, het inspireert ze. Ze kunnen hun verhaal kwijt of ze gaan ontspannen. Dus het is precies wat je graag wil dat kunst en cultuur doet.
1: Ja, en wol is dan een materiaal wat zachtheid eigenlijk brengt,
16: ja.
1: Hè?
16: Ja. Zachtheid en warm. En die tent is eigenlijk een soort krul. Ik noemde het altijd de Amsterdamse krul. Maar het is natuurlijk een pishok en daar wil je het dan weer niet mee vergelijken. Maar wel dat idee dat je zo helemaal naar binnen loopt. En hoe meer je erin loopt, hoe zachter en warmer. Maar ook stiller het wordt. Ja. Want oorlog en die raketten. Het is niet zo dat ik door de lucht heen die raketten zie vliegen, maar je hoort het. Dus ik ben ontzettend gespitst op ieder geluid. En niet ik alleen, het is allemaal. Geluid is echt een ding. Die oorlog is daarmee verbonden. Een optrekkende motor klinkt hetzelfde als het starten van het luchtalarm.
1: Ja, het waren eigenlijk bestaande werken voor een deel. Hè. Het idee was er al eerder voor een expositie en die was er ook. Heeft u samen met een Oekraïense ontwerper gedaan, geloof ik, hè? Dit nu?
16: Ja.
1: Want u wilde het heel graag naar Oekraïne brengen, om de redenen die u net al noemde. Gisteren was de opening. Welke reacties kreeg u?
16: Ja, nou sowieso zo'n opening is altijd heel spannend, want het is de hele dag luchtalarm. En dan mag het niet, hè, dan kan het niet. Want het museum waar dit in is, is een beetje net zoals ons Mauritshuis. Het is een heel traditioneel mooi museum, maar alles is nu in kelders. Maar zij moeten zich wel aan de overheidsregels houden. Alarm is dicht. Maar godzijdank, 5 minuten voor de opening dat de pers kwam, was de alarm over. En echt, op het uur dat we zouden stoppen, ging het alarm weer. En precies in die uren dan zie je dus ook mensen heel intens. Ze weten, oké, we kunnen het nu zien. We kunnen nu het verhaal horen. Ja, en mensen zijn heel, sommigen moeten huilen. Die komen me omarmen. Anderen zijn gewoon heel blij of beginnen verhalen te vertellen. En ik spreek wel wat Oekraïens, maar halverwege in die verhalen denk ik, ik weet het niet meer, maar je kan het zien van de gezichten. Mensen zijn heel blij dat ik dit doe. Dat is echt. En ik werk heel veel samen met Oekraïners. Die zijn ook weer heel blij dat ze in zo'n museum echt zo'n plek kunnen krijgen.
17: Ja, dus dat ze even kunnen leven.
16: Ja, het is echt. Nou, het is echt de kracht van het op een andere manier maken. Want dat nieuws tot je krijgen, dat vertelt het allemaal wel. Maar hier kan je weer even nadenken: oh ja, dit is wat er met me gebeurt. Dit is wat er met ons gebeurt. En hoe kan ik hier nou mee omgaan? En misschien ook af en toe ontspannen.
17: En misschien ook wel, dit is wat het leven de moeite waard maakt.
16: Ja, dit is absoluut. Als je iets ziet, en dat is echt, wij zeggen het, en in Nederland wordt het op geen enkele manier, zeg maar even, echt vanuit beleid neergezet of erkend. Maar hier zie je echt de belang van kunst en cultuur. Er zijn lange rijen voor de musea. Alle theaters zitten. Alles wat er is, daar gaan mensen naartoe. Het is, boeken zijn niet aan te slepen. Er is nu net een boekopslag geraakt door een raket. Dat vinden mensen hier echt erg.
17: Ja, dat daar hebben we volop aandacht voor gehad. Dus. Hartelijk dank, kunstenares Marja van Schaik, over de tentoonstelling in Kiev. 4 kinderen zijn weggehaald uit een Friese zorgboerderij vanwege zorgen over hun veiligheid, meldt nu.nl.
18: Een gezinslid van 18 wordt namelijk verdacht van zedendelicten. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin ook al veroordeeld voor een zedendelict tegen een minderjarige. In het gezinshuis woonde een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderrechter oordeelde volgens nu.nl dat 4 kinderen uit huis geplaatst moesten worden en dat 2 anderen onder verscherpt toezicht komen. De rechter benadrukt dat het besluit niet zegt over de verzorging van de kinderen door de moeder van het gezin. Schade aan natuur en voor de scheepvaart en kosten die oplopen. De Algemene Rekenkamer is behoorlijk kritisch op het waterbeheer door de landelijke overheid. Binnenlands Bestuur schrijft daarover. Er is een plan van aanpak, het Delta-programma Zoetwater, maar het Rijk mist structureel deadlines bij het uitvoeren van maatregelen daarin. Doel van het programma is om tijdens een droge periode voldoende zoetwater beschikbaar te hebben. Door het missen van de deadlines komen de kosten nu al 40% hoger uit dan gepland. In een reactie op het rapport van de Rekenkamer zegt de minister dat het door klimaatverandering steeds lastiger is om de tekorten op te lossen. Een verkeersregelaar die zondag aan het werk was in Kaatsheuvel is op zoek naar de man die haar zwaar mishandeld heeft. Rianne was aan het werk bij een wielercompetitie toen ze in elkaar geslagen werd. Bij Hart van Nederland vertelt ze wat er gebeurde.
19: Dan moesten de auto's mochten niet rechtsaf, moesten linksaf. En die meneer wou zeer rechts. En het wou hij eerst maar aanrijden. Dus ja, de schrik sloeg ik op zijn raam. Daar was je niet van gediend.
18: De man schopte haar tegen haar knie en nek. Nu zit ze 6 weken in het gips en heeft ze vooral veel vragen. En het lijkt leuk, een verre vakantie vastleggen op reisblog Polar Steps, zodat ook het thuisfront kan meegenieten. Maar er kleeft een nadeel aan, schrijft Follow the Money. Een Franse cyber-expert ontdekte dat de app zo lek als een mandje was. Hij was aan het backpacken in Bangkok toen andere reizigers hem vroegen of hij de app wilde installeren. Al snel na het downloaden ontdekte hij dat niet alleen zijn eigen reizen te monitoren waren, maar ook gegevens van anderen, zoals foto's en GPS-locaties die eigenlijk alleen met volgers gedeeld waren.
17: Oh, wow.
18: De Fransman nam contact op met het Amsterdamse bedrijf achter Polar Steps. Dat gaf toe dat de app slecht beveiligd is. Toch lukt het Follow the Money een half jaar later nog steeds om miljoenen gegevens in te zien.

0: End of Beginning van Joe. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen wanneer iemand er wil zitten. Verslaggever Mark Hamer is op station Amersfoort Centraal. Mark, eerst had de NS het over een verbod, nu is het een verplichting. Wat was het verschil?
1: Ja, ik vind hem ook ingewikkeld, moet ik je zeggen. Ik las ook, want ik dacht ook, het gaat niet door. Dat heb ik ergens zien staan, Erik Kroesen van de NS. Hoe zit dat nou? Jullie wilden een verbod. En wat is het nu, een verplichting? Wat is het nou?
2: Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat jij een tas op je stoel hebt en iemand wil gebruik maken van die stoel, dan zeggen we nu, ben je eigenlijk verplicht om die tas van de stoel af te halen.
1: Maar waarom geen verbod of zo? Waarom is dat niet doorgevoerd?
2: Ja, we wilden eerst zeggen, we doen een verbod voor de tas op de stoel. Maar meestal is er wel plek in de trein en is een verbod misschien een beetje veel. Dus we hebben gezegd, als iemand op die stoel wil zitten, dan heb je de verplichting om hem eraf te halen als iemand daar wil zitten.
1: Waarom doen jullie dit?
2: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
1: Nou, mensen moeten er nog steeds het aanspreken dan?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben natuurlijk conducteur in de trein, maar die kan niet de hele trein overzien. Dus ja, mensen kunnen nog steeds wel elkaar aanspreken dan, dat klopt.
1: Ja, ja. Nou las ik ook, ja, er is ook wel facet tegen geweest, want heel veel vrouwen reizen ook en die denken, ja, ik wil eigenlijk niet dat er iemand naast mij komt zitten. Dus die zetten dan een tas daar neer. Hoe gaat dat dan nu?
2: Ja, heel begrijpelijk natuurlijk. Kijk, dit speelt vooral als het een drukke trein is. En als het een drukke trein is, voelen mensen zich doorgaans ook wel veilig in de trein. Vrouwen die zich onveilig voelen in de trein soms, dat is vaak de nachtelijke uren wanneer het rustig is. En dan kun je ook prima de tas naast je op de stoel zetten.
1: Maar stel voor, ik stap nu in de trein en ik zet hem toch naast me. Dat mag dan, totdat er iemand aankomt en vraagt, haal hem weg?
2: Ja, dat mag dan. Maar op het moment dat iemand zegt, mag ik daar zitten, want er is verder geen zitplek, dan willen we je verzoeken om hem eraf te halen. Ja,
1: Rina Moreus. Hoofdconducteur, we gaan zo met u mee met de trein.
3: Mooi.
1: Ja, u krijgt er een taak bij?
3: Nou, dat valt wel mee. Ik heb nou ook al wat taken op de trein. En ik zie het meer een klein beetje uitbreiding. Je spreekt mensen even erop aan. Je hebt nou ook mensen, de voet op de stoel mag ook niet, volgens huisregels. Daar zeg ik ook wat van. En dan zeg ik op de trein ook, denkt u even, er willen nog meer mensen zitten. Of ik roep het even om in de trein, dat is een drukke trein.
1: Maar u gaat dat pas doen als het een drukke trein is?
3: In principe wel, ja. Want anders heeft het ook geen nut. En dan vinden de mensen ook niet prettig eigenlijk, denk ik. Want ze zeggen, het is ruimte genoeg op dit moment.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, ja, dat is ook wel weer een extra druk. Want mensen aanspreken zijn niet altijd makkelijker voor mensen, denk ik. Bent u niet bang voor een grote mond terug?
3: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn. Maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Dus eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt. Ja,
1: ik ga zo met u meerijden en dan gaan we eens even kijken hoe u dat nou eigenlijk aanpakt. Ja. Wanneer wel, wanneer niet. Ja, even iets anders. Wij staan op Amersfoort Centraal. We zouden in Vathorst staan.
3: Ja, er schijnt nu een bovenleidingstoren te zijn tussen Amersfoort en Zwolle. Precies de details weet ik ook niet, maar op ns.nl kun je alles vinden.
1: Nou, ik heb even moeten hollen, Astrid, maar ik ga zo in de trein zitten. Ik denk toch dat ik even de tas naast me neerzet, hoor.
0: Hoop op een rustige trein dan, Mark. Verslaggever.
1: Zeker.
0: Mark Hamer.
4: NPO Radio 1. Human. Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Renssen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
5: Luister in de nacht van zondag op maandag vanaf 12 uur Wat Blijft.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
7: Onaf, denk ik.
6: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
7: Nou, daar ben ik toch af.
6: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende. Die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
4: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemorgen. Nederland zal niet van de ene op de andere dag van het stikstofslot gaan. Dat waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. En een speciale bijeenkomst voor bewoners na een heftige week. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Dat meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben naar de grote politieactie in Overasselt. Daar was maandagnacht een schietpartij. Ze kunnen terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het eind van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falkland-eilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit snel in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. In 1982 vochten Groot-Brittannië en Argentinië een oorlog uit om de Falkland-eilanden. Die werd gewonnen door de Britten. De Argentijnse regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast. Dat heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervoeren buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daarbij zaten ook dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten Nijmegen. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van 1000 onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken een maand later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind, met aan de kust ook zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien.
14: Het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat de nieuwe stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn, maar de doelen worden nog niet gehaald. Zometeen de directeur.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meeste werken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
14: Nederland gaat niet van de een op de andere dag van het stikstofslot door het maatregelenpakket dat het kabinet wil uitrollen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de stikstofplannen op verzoek van het kabinet beoordeelde. Wel levert het pakket veel winst op voor de natuur en het zorgt ook voor een forse daling van de stikstofuitstoot, waardoor het verlenen van vergunningen makkelijker kan worden. Marco Hekkert, directeur van het Planbureau, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
14: Als u alles nu zo afweegt, hè, wat is dan uw oordeel over de stikstofplannen?
22: Nou, dat het echt een heel erg ambitieus pakket is. Er wordt echt alles op alles gezet. Bevat echt een hele reeks aan maatregelen die zowel de stikstof doen dalen als ook de natuur gaan verbeteren. En tegelijkertijd vraagt dat echt ontzettend veel, zowel van boeren, maar ook in de uitvoering.
14: Maar haalt het kabinet hiermee zijn eigen doelen?
22: Nou, dat is net hoe je er tegenaan kijkt. Ze hebben namelijk een sluitstuk in het beleid bedacht. Ze hebben eigenlijk gezegd, als we het nog niet halen, dan gaan we aan het eind van de rit gaan we generiek korten, noemen ze dat. Dat betekent eigenlijk dat ze koeien of dierrechten uit de handel gaan halen. En daarmee haal je het dus altijd, hun eigen doel. En dat doel is 42% minder stikstofemissies. Maar tegelijkertijd dat sluitstuk wat eigenlijk niemand wil. Als je dat dus niet zou willen, dan kom je tot 40% reductie. Dus er blijft nog een klein gat over. En gelukkig hebben ze nog een stukje van wat mogelijk is nog niet helemaal goed uitgewerkt. En wij denken als we dat wel doen, dat gaat namelijk over het uitrijden van mest. Als je dat emissiearmer kan doen dan nu het geval is, dan ziet het er wel heel goed uit.
14: Bij boeren vielen de plannen over het algemeen niet goed. Heeft u gekeken naar de gevolgen voor boeren? Wat zijn de gevolgen?
22: Ja, de gevolgen voor de agrarische sector en met name de melkveesector, die zijn echt groot. Wat het van de gemiddelde melkveeboer vraagt, is dat de emissies die daar vrijkomen met de helft ongeveer worden gereduceerd. Nou, dat kan niet met eenvoudige maatregelen. Dus dan denken wij dat je echt over moet gaan tot het aanschaffen van nieuwe stallen. En dat zijn echt forse investeringen. En dat is echt de vraag of een boer dat wil gaan doen. Ja.
14: Ja.
0: En heeft u dan ook gekeken naar hoeveel boeren dat zouden kunnen en willen doen?
22: Nou, dat is heel erg moeilijk. We zijn er wel van uitgegaan dat dit voor veel boeren misschien een stap of een brug te ver is. Dus we hebben wel gekeken van, want er is heel veel geld beschikbaar voor boeren die dit niet willen doen, die zich kunnen laten uitkopen. En we zijn er van uitgegaan dat met deze maatregelen dat ze toch wel zo streng zijn, dat eigenlijk al dat geld wordt opgemaakt. En als dat het geval is, dan verwachten we een krimp van de veestapel van ongeveer 30%.
0: Omdat boeren gewoon stoppen?
22: Ja, precies. Maar hoeveel boeren dat precies zijn, dat weten we niet.
0: Nee, dat is dus wel een beetje met de natte vinger?
22: Nou, kijk, die 30%, het hele pakket is zo streng dat we echt wel denken dat het voor veel boeren een brug te ver is. En dat al dat geld wat op de plank staat, dat het wel uitgegeven wordt. Ja, dan kom je tot die 30%. Dat is dan geen natte vinger. Maar ja, de ene boer heeft heel veel koeien, de andere heeft weinig koeien. Dus dan is het heel moeilijk om te zeggen hoeveel boeren precies zijn.
0: Voor het kabinet is het een heel belangrijk doel, hè? En vooral om het verlenen van vergunningen weer op gang te brengen. Lukt het met dit pakket om dan daar in ieder geval weer een begin mee te maken?
22: Ja, dat is natuurlijk echt de hamvraag. Kijk, wat we zien is dat als dit allemaal wordt uitgevoerd, dat die stikstofemissies heel erg omlaag gaan. Betekent ook dat er veel minder stikstof in natuurgebieden neerslaat. Nou, er is een hele scherpe grens, dat heet de kritische depositiewaarde. Die wordt in 40% van het oppervlak van een natuurgebied in Nederland, kom je eronder. Dus dat is echt heel goed al. In 80% van het areaal aan natuurgebieden heb je nog een kleine overschrijding. Het vervelende is echter dat als je gewoon een willekeurig natuurgebied pakt, dat er altijd wel ergens een klein stukje zit waar dan nog net te veel depositie neerslaat. En als je zo gaat kijken, heb je maar 14 natuurgebieden waar helemaal geen probleem meer is. En dus blijft stikstof altijd nog wel een factor van belang. Maar gelukkig heeft het kabinet ook allerlei maatregelen genomen om de natuur in die natuurgebieden te verbeteren. Ja, en dan is even de vraag hoe dat dan uitpakt in nieuwe vergunningsverleningstrajecten.
0: Maar kun je al met al zeggen dat eigenlijk een nog ingrijpender pakket nodig zou zijn om echt van het stikstofslot af te gaan?
22: Dat zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant denken wij niet dat er een nog veel ambitieuzer en ingrijpender pakket eigenlijk mogelijk is. Dit vraagt echt het uiterste, zowel van boeren, maar ook in de uitvoering, is dit echt een hele complexe, een hele grote operatie. En wij kunnen eigenlijk met de beste wil van de wereld niet bedenken dat je een nog groter pakket of nog iets kan maken wat in één keer alle natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde brengt. En dat zegt meer iets over hoe streng die kritische depositiewaarde is en hoe slecht de status van de Nederlandse natuur, dan over de plannen van het kabinet.
0: Dus u zegt eigenlijk, het kabinet doet zijn uiterste best?
22: Ja, ik denk in deze fase, dit is echt een heel omvangrijk en heel groot pakket, wat echt het uiterste vraagt van heel veel partijen. Als dit niet voldoende is, dan kunnen wij het ook moeilijk bedenken wat dan wel voldoende kan zijn.
0: Dank u wel, Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is 7:11. Asielministers van een kleine groep Europese landen komen vandaag bij elkaar in Kopenhagen om het te hebben over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het plan is om deze mensen naar uitzetcentra buiten Europa te sturen. De Nederlandse asielminister is er ook bij. EU-correspondent Ardy Stemmering. Ardy, wat is er inmiddels bekend over de plannen?
1: Nou, het gaat om de plannen van een groep van 5 landen, met naast Nederland ook Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Denemarken. En dat kleine groepje landen, dat wil zichzelf heel graag profileren als de kopgroep bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar buiten Europa. En er gaat de afgelopen weken ook al nadrukkelijk 1 naam rond van zo'n land waar zo'n centrum zou kunnen komen, namelijk Rwanda. En we weten ook wel dat er door die landen daadwerkelijk met Rwanda wordt gesproken. Maar gesprekken zijn allemaal nog niet rond, dus daarom verwachten we niet dat ze vandaag echt al een land zullen noemen, want ze willen het proces niet moeilijker maken dan het toch al is. En we horen ook nog wel andere opties rondgaan, namelijk Oeganda, Kenia, Oezbekistan. Dus er zijn ook nog meer opties.
0: Om wat voor soort centra gaat het?
1: Nou, het zijn dus centra die ook wel return hubs worden genoemd. Nou klinkt dat natuurlijk wel heel gezellig. Maar het gaat om asielzoekerscentra dus in landen buiten de EU... waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe moeten gaan worden gestuurd. Zelfs dus als die uitgeprocedeerde asielzoekers daar niet vandaan komen. We weten natuurlijk allemaal dat het op dit moment vaak niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat dat land dan weigert om ze terug te nemen. En daardoor houden die mensen natuurlijk wel plekken bezet in de Nederlandse opvang. Nou, een oplossing daarvoor zou dus zo'n terugkeerhub moeten zijn buiten Europa.
14: Heeft het kans van slagen?
1: Nou, dat is nogal een belangrijke vraag. Kijk, op zich ligt er een nieuwe Europese wet over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers die het juridisch mogelijk maakt. Daarom proberen ze dit ook echt. Maar die wet stelt wel een hele belangrijke voorwaarde, namelijk dat het alleen mag in een land waar de mensenrechten worden gerespecteerd. Nou, dat is in de landen waar we het net over hadden, die ik noemde, echt niet vanzelfsprekend. Neem bijvoorbeeld Rwanda. Mensenrechtenorganisaties die hebben echt felle kritiek op plannen met dat land. En die waarschuwen ook dat die mensenrechten daar alles behalve vanzelfsprekend zijn. En we hebben natuurlijk in het geval van Rwanda eerder ook al gezien dat het Verenigd Koninkrijk, dat het proberen daar teruggefloten werd door de rechter. Toch denken die ministers van de vijf landen dat het kan, als je dan maar heel goede afspraken maakt. Nou ja, over die afspraken, daar hebben ze het dus over vandaag.
14: Ja. Stel, het gaat door. Hè? Al die bezwaren die worden getackeld, de rechter geeft toestemming. Is het dan ook een oplossing voor het vastgelopen asielsysteem in Nederland?
1: Nou, dat hoopt Nederland natuurlijk wel. Maar de verwachting is niet dat Nederland gelijk honderden uitgeprocedeerde asielzoekers zal gaan uitzetten als er zo'n centrum is. Ik denk dat het in het geval van Nederland eerder zal gaan om kleine groepjes. Juist ook om te kijken of het allemaal juridisch wel stand houdt in rechtszaken die ongetwijfeld gevoerd zullen gaan worden hierover. Pas daarna zal het dan mogelijk ook gaan om grotere aantallen en ook terugkeerhubs op meerdere plekken, bijvoorbeeld in Afrika. Dus wat dat betreft kan je zeggen dat ze vandaag in Kopenhagen mogelijk echt wel een stap gaan zetten naar het concreet uitwerken van dit plan. Wat op zich bijzonder is, want het is iets waar al heel lang over gesproken wordt, maar steeds niet van de grond komt. Maar ondanks die voortgang zullen we nog echt wel moeten gaan zien in de praktijk of het er zich ook allemaal echt gaat komen en of het dus ook allemaal echt veel effect gaat hebben.
14: Ardi, dankjewel. EU-correspondent Ardi Stemmerding. Reddingswerkers in Nepal hebben dik een week na de stortvloed daar nog mensen gered.
15: Twee mensen zijn levend uit een geblokkeerde tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald, meldt onder meer persbureau AP. Het zou gaan om twee mannen die 9 dagen geleden onder de grond aan het werk waren toen een afgebroken gletsjer een enorme watermassa veroorzaakte. Bij een lokale tv-zender uit Nepal is te zien hoe een van de mannen wordt weggedragen. Bij waterkrachtcentrales worden in totaal nog zo'n 900 medewerkers vermist. Het grootste deel daarvan zit waarschijnlijk nog vast in ondergrondse tunnels. In de buurt van de Amerikaanse stad Los Angeles zijn twee lichamen los van elkaar in hetzelfde kanaal gevonden. De lichamen lagen maar een paar mijl uit elkaar, maar volgens de politie hebben de zaken geen verband met elkaar, horen we bij CBS News.
2: The body was removed from the channel by fire department personnel. Found to be in a severe state of decomposition, the body was discovered to be a female. The victim is a black male, possibly 50 to 60 years old, and he appeared to have been dead for less than 24 hours.
15: Het lichaam van het meisje was al in een vergevorderde ontbinding, terwijl de man mogelijk nog geen 24 uur in dat kanaal lag, zegt hij. Twee Amerikaanse matrozen die 9 maanden lang op het vliegdekschip de USS Abraham Lincoln hadden doorgebracht, zijn na een paar uur aan land alweer teruggestuurd. Dat schrijft nieuwswebsite Raw Story. Het schip was net aangemeerd in Pattaya, Thailand, toen de matrozen eindelijk van boord mochten. Om 2:30 s'nachts kreeg de Thaise politie een noodoproep vanwege een dronken vechtpartij in een nachtclub. Naast de politie gingen er ook mensen van het schip zelf naar de vechtpartij toe. De twee matrozen werden meegenomen. Beide mogen volgens Raw Story niet meer van boord tot de Lincoln weer vertrekt naar de Verenigde Staten. Een Taiwanese man die zijn vreemdgaande vrouw betrapte moet zelf de gevangenis in. Hij zag op camerabeelden van de robotstofzuiger in hun vakantiehuis dat zij in bed lag met een andere man. Hij nam de beelden op en gebruikte ze als bewijsmateriaal om haar aan te klagen. Dat werkte. De vrouw en haar minnaar moesten volgens de South China Morning Post een schadevergoeding betalen van omgerekend 14.000 euro. maar ze diende ook een tegeneis in. De echtgenoot had de filmbeelden gemaakt zonder toestemming en dat mag daar niet. Hij moet daarom zelf ook een boete betalen van dik 4000 euro en moet 5 maanden de gevangenis in.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Een stunt op de US Open. Botik van de Zandschulp wist de Australiër de Minaur te verslaan. De nummer 7 van de wereld. En dat klonk zo bij Eurosport.
3: Ja, hij eindigt de wedstrijd in stijl. Met een geweldig punt waarin hij alles terugbrengt en de fout afdwingt bij Alex de Minaur.
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Nou, die ja, dat klonk een stuk enthousiaster dan gisteren.
6: Dat klopt, ja. Ja, die juichte wel even van de Zandschulp. En terecht ook, hè, want hij won in 3 sets. Ja, dat hij in vorm was, dat wisten we. Dat hij een behoorlijk sterke periode kent ook. Maar dit mag wel echt een daverende verrassing worden genoemd. Hij gunde de Minaur geen set en won voor het eerst in zijn carrière van deze Australiër. 6-4, 7-5 en 6-2. Van de Zandschulp begon gewoon goed effectief, had in de eerste set aan 1 breakkans op 2-2 genoeg om die set binnen te halen. En in de tweede set gaf de Nederlander 1 break weg, maar toonde ook meteen veerkracht door terug te breken en vervolgens op 5-5 weer toe te slaan. En in de derde set was Van der Zandschulp gewoon superieur met 6-2. En het matchpoint dat we net hoorden was ook echt mooi. Hè? De Minaur die stuurde hem in een rally naar alle hoeken van de baan, maar Van der Zandschulp die zette door, kreeg alles ook weer terug. En uiteindelijk was het dus de Minaur zelf die een fout maakte en de bal uitsloeg. Was echt afgedwongen door Van der Zandschulp. En echt fantastische prestatie die van hem. Hij gaf maar 1 service game weg en staat nu voor de 3rde keer in de 3rde ronde in New York. In 2021 reikt Van der Zandschulp zelfs tot de kwartfinale van deze Grand Slam. Het ligt hem ook wel daar, zei hij na deze overwinning. Hij zei, ik hou van de omstandigheden in New York. Het is een ongelooflijke stad. Ik houd van het publiek en van de sfeer. En vanavond was het weer geweldig.
0: Ook Jesper de Jong speelde afgelopen nacht. Hoe ging dat?
6: Kwam net tekort. Als de Jong had gewonnen, had hij Van der Zandschulp in de 3rde ronde getroffen in een Nederlands onderonsje. Maar dat mocht niet zo zijn. De Jong verloor zijn wedstrijd tegen de Belgische nummer 37 van de wereld, Sisu Bergs, in 4 sets. De Jong is zelf de nummer 100 van de wereld. Had echt wel mogelijkheden op meer. Kwam in de eerste set met 4-0 voor. Kreeg op 6-2 of op 5-2 nog een setpoint. Maar gaf die set uiteindelijk toch weg met 7-5. En in de tweede set bleek de Nederlander ook nog niet verslagen. Wist met 6-1 die te winnen, naar zich toe te trekken. Dus leek dus echt wel wat mogelijk. Maar die hoop die werd ook snel weer de grond ingeboord door Bergs. Die met 6-2 de 3rde set pakte. En in de 4de set kreeg de Jong ook weer een setpoint. Maar benutte die niet. En uiteindelijk ging Bergs er met 7-6 een tiebreak dus met de set. En dus de winst van door. Ja, daar zal de Jong nog wel eventjes wakker van liggen van die niet benutte kansen. Zijn toernooi in New York is dus ten einde. En Van der Zandschulp is de enige Nederlander die nog over is in het enkelspel. De 3rde ronde dus tegen deze Sisu Bergs. Nou ja, in deze vorm en met dit goede gevoel ook na die winst op de Minaur moet winnen van Bergs ook in ieder geval mogelijk zijn voor Van der Zandschulp.
0: Kijken we even vooruit naar het voetbal. De topper in de Eredivisie. PSV op bezoek bij Ajax. Wie heeft de beste papieren, denk je?
6: PSV vind ik. Landskampioen lijkt alweer vol op stoom te zijn. Had vorig weekend weinig moeite met FC Utrecht. En er is ook niet al te veel veranderd bij PSV. Een groot deel van de kampioenselectie is bij elkaar gebleven. Trainer en de staf zijn gebleven. Dus ja, de ideeën over voetbal ook. En dan zie je dat nieuwe spelers ook dan moeiteloos ingepast kunnen worden. PSV weet wat het doet. Is stabiel en alweer op koers. Nou, stabiel is geen woord dat ik op Ajax zou plakken de laatste maanden en jaren. Ajax is nu in opbouw, zoekende, heeft natuurlijk een nieuwe trainer, Michel. Heeft een hele bewogen transferperiode achter de rug met 11 nieuwe spelers. Complete renovatie van de selectie. Spectaculaire transferperiode ook wel, aansprekende namen. Maar dat zijn wel nog allemaal losse puzzelstukjes die nog in elkaar moeten gaan vallen. Ajax is wisselvallig in de eerste weken van het seizoen. Had vorig weekend ook een uur lang heel veel moeite met Telstar, maar wist uiteindelijk dan weer door individuele kwaliteit lijkt nog wel met 4-0 weg te lopen. Achterin was het af en toe wel echt open huis. En als Ajax morgen zo verdedigt tegen PSV met een Ruben van Bommel bijvoorbeeld in topvorm, dan wordt het echt geslacht. Nou ja, PSV kennen we weten hoe goed ze zijn, maar Ajax is onvoorspelbaar. En ik denk ook dat deze wedstrijd voor een aantal van die nieuwe aanwinsten die toegevoegd zijn aan de selectie nog te vroeg komt. De technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, die zei gisteren dat Ajax het gat moest dichten met PSV en niet al in december uitgespeeld moet zijn. Nou, morgenavond rond 10 uur weten we wat de verhoudingen zijn tussen Ajax en PSV en wie ook de eerste klap uitdeelt in de strijd om de landstitel.
0: Suze, dankjewel.

0: It's not right, but it's okay. Whitney Houston.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: Nederland komt met de stikstofplannen van het kabinet nog niet van het stikstofprobleem af. Wel worden volgens het planbureau voor de leefomgeving belangrijke stappen gezet. Volgens het planbureau houdt het kabinet te weinig rekening met tegenvallers. Ook na de maatregelen zal in de meeste natuurgebieden nog te veel stikstof zijn. Vanmiddag is er een inloopbijeenkomst voor inwoners van Overasselt en Nederasselt na de schietpartij van maandag, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. Ze kunnen er terecht met vragen en zorgen bij de gemeente, politie en slachtofferhulp. De locatie wordt later bekendgemaakt. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna kwamen veel dealers en drugsgebruikers op de ontmoetingsplek af. Die wordt daarom gesloten. Reddingswerkers hebben voor de kust van Cyprus nog een lichaam geborgen van het schip dat afgelopen weekend zonk. Het dodental staat nu op 10. 18 mensen worden nog vermist. Na het omslaan van de hoge snelheidsveerboot werden 239 mensen gered. 8 doden werden al snel gevonden. In de vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Mogelijk wilde de groep stiekem de oversteek maken naar Engeland.
0: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, we moeten ons een beetje voorbereiden op het weer, geloof ik, vandaag, hè?
13: Nou ja, het is wat winderig in ieder geval. Er staat een zuidwestenwind matig diep het binnenland in, maar langs de kust hard, windkracht 7 is dat. En het is ook een vlagere wind. Er komen windstoten voor in het binnenland rond de 65 km per uur en in de kustgebieden tot 85. Ja, dat zijn toch windsnelheden waar je wel even rekening mee moet houden. Verder regent het al wat op de Wadden. En die neerslag van het noordwesten uitgaat naar het zuidoosten trekken. Dat gaat vrij langzaam, want het duurt tot ver in de middag voordat het zuidoosten er ook mee te maken krijgt. En daar schijnt nog even de zon. Kan het nog 24 graden worden. En de rest van het land is het zo'n 20 tot 23 graden.
0: En het weekend.
13: Ja, het weekend gaat toch uit een ander vaatje tappen. Want gelukkig. Die neerslagzone trekt vanavond al het land uit. Dan wordt het vrijwel droog. Morgen overdag misschien in het noordoosten nog een buitje. Maar verder een droge dag met regelmatig de zon. Temperatuur wel wat magertjes. Misschien zo'n 19 tot 21 graden. Maar ja, het is prima. Doe weer, zeg ik er dan altijd maar bij. En in de zondag, de tweede weekenddag, gaat het kwik omhoog naar 22 tot 24 graden. Flinke zonnige periode. De ochtend is ook droog. In de middag komt er iets meer bewolking. En misschien dat er in de avond een buitje valt. Maar dat is wel met een grote misschien.
0: Marco, dankjewel. Personele wisselingen bij Pro. Zometeen vertelt onze politiek verslaggever wat er verandert bij de partij.
14: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.

0: 185, ja, dat zijn toch windsnelheden waar je wel even rekening mee moet houden. Verder regent het al wat op de Wadden. En die neerslag van het noordwesten uitgaat naar het zuidoosten trekken. Dat gaat vrij langzaam, want het duurt tot ver in de middag voordat het zuidoosten er ook mee te maken krijgt. En daar schijnt nog even de zon. Kan het nog 24 graden worden. En de rest van het land is het zo'n 20 tot 23 graden.
1: En het weekend.
0: Ja, het weekend gaat toch een ander vaatje tappen. Want die neerslagzone trekt, ja zeker, die neerslagzone trekt vanavond al het land uit. Dan wordt het vrijwel droog. Morgen overdag misschien in het noordoosten nog een buitje. Maar verder een droge dag met regelmatig de zon. Temperatuur wel wat magertjes. Misschien zo'n 19 tot 21 graden. Maar ja, het is prima. Doe weer, zeg ik er dan altijd maar bij. En in het, de zondag, de tweede weekenddag, gaat het kwik omhoog naar 22 tot 24 graden. Flinke zonnige periode. De ochtend is ook droog. In de middag komt er iets meer bewolking en misschien dat er in de avond een buitje valt, maar dat is wel met een grote misschien.
1: Marco, dankjewel. Personele wisselingen bij Pro. Zometeen vertelt onze politiek verslaggever wat er verandert bij de partij.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
6: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
7: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
6: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
1: De partij is nog maar net opgericht en toch komen er al veel veranderingen aan op het personele front. Dan hebben we het over de linkse fusiepartij Progressief Nederland. PRO, oftewel voorheen GroenLinks PvdA. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat kunnen we verwachten?
8: Ja, het laatste nieuws is dat PvdA-prominent Mariette Hamer de lijsttrekker wordt voor de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. Het partijbestuur van PRO gaat dit vandaag bekendmaken. En van verschillende betrouwbare bronnen hoorde ik dat dit het geval zal zijn. En Hamer wordt daarmee de opvolger van Paul Rozemuller, die tot nu toe de fractieleider is en lijsttrekker was van de Eerste Kamerfractie voor PRO. En vorige week bekendmaakte dat hij gaat stoppen volgend jaar. Er komt dus een PvdA voor een GroenLinkser aan de top van de Eerste Kamerlijst voor PRO volgend jaar.
1: En waarom Hamer?
8: Ja, zij is iemand met een lange staat van dienst in de Partij van de Arbeid en daarbuiten. Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende. In die coalitie van CDA, PvdA, ChristenUnie werd veel geruzied. En zij was een van de mensen die lange tijd olie op de golven wist te gooien. Achter de schermen opereert ze heel sterk. Nou, ze was verder ook voorzitter van de SER, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Ook nog regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Is kabinetsinformateur geweest, kortom een zeer ervaren politica met een lange staat van dienst. Maar wat daarnaast natuurlijk ook een rol speelt is dat zij uit de PvdA komt en vrouw is. Want in fusiepartij PRO moeten de topfuncties natuurlijk een beetje evenwichtig over PvdA en GroenLinks verdeeld worden. En

0: De leider van de Tweede Kamerfractie en van de partij is Jesse Klaver, GroenLinks, man. Dus de opvolger van Rozemuller moest een PvdA-vrouw worden.
1: Dus dat is de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Nog meer personele wijzigingen?
0: Ja, dat klopt. De fusiepartij moet ook op zoek naar een nieuwe partijvoorzitter. De huidige twee, Cent uit de PvdA en Eikelenboom uit GroenLinks, hebben het fusieproces geleid en stoppen ermee. Voor hun opvolging hebben zich drie kandidaten gemeld. Toevallig alle drie ook afkomstig uit de PvdA. En dat zijn oud-Kamerlid Michiel Servaas, tegenwoordig directeur van Oxfam Novib. Oud-vicevoorzitter Kitty Jong van vakcentrale FNV. En tenslotte Frank van der Wolde, de jongste van het stel. Hij is organisatiedeskundige en was de voorman van Rood-Groen, een actiegroep in GroenLinks-PvdA die echt een beslissende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de fusie van die partijen. Nou, en gisteren heb ik ze alle drie maar eens gevraagd waarom zij denken dat ze de beste voorzitter voor Pro zullen worden.
2: Ik geloofde in Progressief Nederland nog voordat zij bestond. Ik ben de oprichter van de fusiebeweging vanuit de leden, Rood-Groen. En ik heb vanuit onderop heb ik die partij mee mogen bouwen. Maar ja, die fusie is nog niet klaar. En nu wil ik er een succes van maken. Nu begint het echte werk. En ik heb niet alleen maar ideeën. Ik heb denk ik ook de afgelopen jaren kunnen laten zien dat ik ook echt dingen voor elkaar krijg in die partij.
3: Nou ja, dat lijkt me eerlijk gezegd duidelijk. Ik ben de enige kandidaat die als voormalig vicevoorzitter van de FNV ervaring heb met het besturen van een hele grote vereniging. En dat is wat Pro is. Dus ik denk dat we het ons niet kunnen veroorloven om nu te experimenteren met mensen die nog nooit een vereniging hebben geleid. Want het is best complex.
4: Ik breng wat mee, politieke ervaring, maar vooral de afgelopen jaren heel veel ervaring als directeur van Oxfam Novib. Een organisatie die voor heel veel dingen strijdt, waar Pro ook voor strijdt. En waar ik geleerd heb hoe je heel veel mensen op de been krijgt. En ik denk dat dat heel belangrijk is de komende jaren.
1: Nou, ze vinden zichzelf dus alle drie de beste. Nou, is dat niet zo gek, anders doe je niet mee.
0: Nee.
1: Maar wie gooit de hoogste ogen?
0: Nou, daar durf ik me in dit geval toch niet aan te wagen. Ik denk dat het een spannende verkiezingsstrijd wordt. Ze hebben alle drie hun kwaliteiten. Maar daar valt ook wel weer wat op af te dingen. Van der Wolde is zeker cruciaal geweest voor de fusie, maar is tegelijk het minst ervaren als het gaat om het leiden van een grote vereniging. Jong heeft wat dat betreft inderdaad veel meer ervaring. Maar toen zij FNV-bestuurder was, werd de vakcentrale geteisterd door interne ruzies. Al had ze daar dan zelf niet zoveel mee te maken. Ja, en Servaas is een ervaren actievoerder. Denk aan de rode lijn-demonstraties. Hè, maar hij heeft ook best een scherp politiek profiel dat hem in botsing zou kunnen brengen met de politiek leider van Pro, Jesse Klaver. Dus ja, ze hebben alle drie hun voor's en tegens. En in de laatste week, of in de tweede helft van september, dan kiezen de leden van Pro wie van de drie het gaat worden.
1: Die hele fusie lijkt best wel redelijk soepel te verlopen. Hè? Maar er is wel één conflict dat de hele tijd speelt. En dat gaat over het Europees Parlement. Hoe zit het daarmee?
0: Ja, heel platgeslagen komt het erop neer bij welke politieke familie Pro zich moet gaan aansluiten in het Europees Parlement. Pro heeft daar nu 8 afgevaardigden, 4 van de PvdA, 4 van GroenLinks. Die zijn verdeeld over de Sociaaldemocraten en over de Groenen in dat Europees Parlement. Maar het partijbestuur wil nu na een advies dat ze zich gaan aansluiten bij de Sociaaldemocraten. En dat doet zeer, vooral bij de GroenLinksers. De GroenLinks-Europarlementariërs verzetten zich hier ook tegen. Ja, en in de kern gaat het om een keus tussen macht en principes. De Sociaaldemocraten in het Europees Parlement zijn veel groter en invloedrijker. Er zijn sociaaldemocratische eurocommissarissen. Sociaaldemocraten hebben in Europa ook een paar premiers. Dat geldt niet voor de Groenen. Ja, en ook hierover is het laatste woord aan de leden in datzelfde referendum waarin zij dus later deze maand een nieuwe voorzitter gaan kiezen. En ja, het wordt dus een spannende maand bij de nieuwe fusiepartij.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
8: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
9: Misschien interessant om te vermelden.
1: In Belgrado is het lichaam van de onlangs overleden Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor onder meer genocide tijdens de Bosnische Burgeroorlog in de jaren 90.

0: Volgens de Servische kranten is zijn begrafenis komende maandag en worden er tienduizenden mensen verwacht. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, de kist kwam gewikkeld in een Servische vlag aan. Er worden dus tienduizenden mensen verwacht. Wordt het een staatsbegrafenis?
1: Nou, dat woord neemt president Vučić niet in de mond. Maar ja, het heeft er toch alle schijn van dat Mladic met heel veel eer straks begraven wordt. Eerst krijgt hij zaterdag een militair afscheid in een soort cultureel centrum van het leger. In het centrum van Belgrado is dat. En dan wordt maandag zijn lichaam opgebaard in een kerk, zodat iedereen die dat wil afscheid kan nemen. En dat duurt dan de hele ochtend. En daarna gaat het dan in een processie naar de begraafplaats. Inderdaad, tienduizenden mensen worden daar verwacht, zegt president Vučić. En de Servische staat die gaat dat allemaal in goede banen leiden, op verzoek van de familie. Dat zijn zijn woorden. Ja, een soort middenweg lijkt dat dus. Geen staatsbegrafenis, maar wel degelijk een afscheid met militair eerbetoon en aanwezigheid van de staat. Ja, of Vučić er zelf ook bij is of andere hoogwaardigheidsbekleders, dat weten we nog niet.
0: Maar ja, staatsbegrafenis of niet, dat ligt natuurlijk enorm gevoelig.
1: Ja, het gaat natuurlijk om oorlogsmisdadiger hier die tot levenslang is veroordeeld voor onder meer de genocide in Srebrenica en ook nog eens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ja, en toen een minister vorige week zei dat hij met de hoogste militaire en staatseer zou worden begraven, leidde dat internationaal tot felle reacties. In buurland Bosnië-Herzegovina natuurlijk bij de slachtoffers, maar ook bij de EU. De Europese Commissie die zei dat er geen plaats is voor de verheerlijking van oorlogsmisdadigers in de EU, en Servië is een kandidaatland, een kandidaatlidstaat voor de EU. En het lijkt er dus op dat Vučić nu iets is teruggekrabbeld en ja, dat hij een soort middenweg kiest.
0: Want wat zouden de politieke gevolgen kunnen zijn voor Servië wanneer Mladic wel een staatsbegrafenis zou krijgen?
1: Ja, dan gooit Servië echt wel de deur naar de EU dicht voor in ieder geval de komende jaren. En die onderhandelingen die lopen al heel stroef op dit moment. Servië wil bijvoorbeeld niet meedoen met de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in de Oekraïne. En ook is er vanuit Brussel steeds meer kritiek op het uitkleden van de rechtsstaat door president Vučić. Ja, er zijn ook al lange tijd protesten tegen in zijn eigen land. Dat is iets wat de EU wat niet helpt bij die onderhandelingen. En ik vermoed zo maar dat een grootse uitvaart zoals die is gepland, ook al is dat geen staatsbegrafenis, ook niet echt gaat helpen.
0: Maar hoe ligt dit in Servië? Want hij is dus een veroordeelde oorlogsmisdadiger. Hè, vanwege zijn rol in de genocide bijvoorbeeld in Srebrenica. De slager van Bosnië was zijn bijnaam. Hoe ligt het in Servië? Hoe is daar op zijn dood dan gereageerd? Dus je ziet dat er tienduizenden komen.
1: Nou, hij kan inderdaad behoorlijk wat sympathie rekenen. Een deel ziet hem echt als een held. Die probeerde een groot Servië te verwezenlijken. Maar veel meer mensen, een groter deel, ja, die zien hem als een generaal die niets anders deed dan de Serviërs verdedigen in die oorlog in de jaren 90. Ja, het was nou eenmaal oorlog, zeggen zij, en daar hebben alle kanten misdaden gepleegd. Dus ook Mladic, maar niet meer dan anderen. Dus ze vergoelijken dat eigenlijk een beetje zijn rol. Ja, daarmee gaan ze natuurlijk totaal voorbij aan het feit dat internationale rechters in Den Haag hem hebben veroordeeld voor die gruwelijke misdaden. En er is ook wel degelijk een deel in Servië dat hem daadwerkelijk als oorlogsmisdadiger ziet, die niets van deze verheerlijking en begrafenis moet hebben. Die verheerlijking afschuwelijk vindt. Die vind je vooral in Belgrado en andere steden in Servië.
0: Maar toch wat de politiek verantwoordelijke uit die tijd, Milosevic, die ook in zijn cel overleed in 2006, die kreeg niet dit soort eerbetoning tijdens zijn begrafenis. Dus waarom is dat dan bij Mladic anders?
1: Ja, inderdaad, Milosevic die werd destijds weggemoffeld in een achtertuin in zijn geboortedorp, zonder hoogwaardigheidsbekleders ook bij zijn begrafenis. Milosevic was nog niet eens veroordeeld, want die stierf tijdens zijn proces. Dus officieel was dat geen oorlogsmisdadiger bijvoorbeeld. Het grote verschil zit erin dat er toen een duidelijk pro-Europese regering was in Servië. Het was niet een regering die zozeer inhoudelijk afstand wilde nemen van Milosevic, maar die regering wist heel goed wat ze moesten doen om uitzicht te houden op EU-lidmaatschap. En daarom hebben ze dat op die manier aangepakt toen, en die begrafenis van Milosevic zo klein mogelijk gehouden. Nou, de huidige regering die voert een heel andere internationale strategie. Toetreding tot de EU noemen ze een strategische prioriteit, maar tegelijkertijd onderhouden ze goede banden met Rusland en China. Ja, dus

0: balanceren. Ja, en dat zie je nu ook dus met die begrafenis van Mladic. Officieel geen staatsbegrafenis, maar wel eentje met heel veel eerbetoon.
1: Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. Een Zeeuwse fietstocht om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen gaat niet door. Dat meldt Omroep Zeeland.
2: De organisatoren waren van plan om in het donker van Tholen naar Bergen op Zoom te fietsen. Ze zijn bang dat de actie wordt gekaapt door tegenstanders van een asielopvang op Tholen, vertellen ze aan Omroep Zeeland.
3: Wij willen een verbindend een evenement organiseren wat mensen verbindt en niet om een andere doelgroep mee naar beneden te halen eigenlijk. En dat gevoel kreeg ik een beetje dat mensen dit evenement zouden gebruiken om hun boosheid kwijt te kunnen.
2: Maar ze benadrukt, het onveilige gevoel in het donker blijft. Daarom hoopt ze de tocht volgend jaar weer wel te kunnen organiseren. De Strabrechtse Heide in Brabant heeft vannacht korte tijd een natuurbrand gewoed, schrijft Omroep Brabant. Mensen van een manege die in de buurt waren zagen een rode gloed midden op de heide en ontdekten dat een stuk ter grootte van een voetbalveld vlam had gevat. Door de harde wind breidde het vuur zich snel uit, maar een boer wist door het legen van zijn gierton de brand tegen te houden en verdere verspreiding te voorkomen. Uiteindelijk lukte het de brandweer om het vuur volledig uit te maken. Tegen Omroep Brabant zeiden ze dat de boer een cruciale rol speelde in het beperken van de schade. En in Dordrecht is een park tijdelijk afgesloten vanwege een ontsnappingspoging. Dat lezen we bij de lokale omroep RTV Dordrecht. Twee Schotse hooglanders belanden eerder deze week op de weg in de buurt en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Nu is de toegangsweg naar het park afgezet met bouwhekken. Die maatregel is genomen om de Schotse hooglanders de rust te geven die ze nodig hebben, zegt de gemeente tegen de omroep. De dieren waren tijdelijk ergens anders ondergebracht, maar staan sinds gisteren weer op hun eigen plek. Zodra de dieren tot rust zijn gekomen, gaat het park waar ze verblijven weer open. En een bijzondere verhuisoperatie in Assen. Tientallen ouderen gingen lopend of in een rolstoel van hun oude verzorgingshuis naar de nieuwe woonplek. Veel van hen zagen op tegen de verhuizing, maar fleurden op toen ze buiten muziek hoorden en aangemoedigd werden door toeschouwers, horen we bij RTV Drenthe.
4: Ja, mooi hè?
5: De verhuisdozen staan klaar. Een nieuw hoofdstuk begint.
4: Welkom bij jullie huis. Ah, dankjewel. Wat mooi.
2: De verhuiswandeling was bewust georganiseerd door het verzorgend personeel. Goed voor de verwerking, zeiden ze tegen RTV Drenthe.
1: Dit is verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
6: Goedemorgen, ja, moet even waarschuwen, want aan de westkust op de Wadden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. De Schipholtunnel is even dicht van Den Haag naar Amsterdam in de A4 door een te hoge vrachtwagen, dat geeft vertraging. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, 3 kilometer file bij Vazen.

0: Zara Larsson met Lush Life. De NS noemt het een grote ergernis van treinreizigers, een tas die een stoel bezet houdt, waardoor mensen moeten staan. Dat is vanaf vandaag verleden tijd. Reizigers moeten die tas of op hun schoot of in het bagagerek neerzetten als er iemand er wil zitten. Verslaggever Mark Hamer, nou, net stond je op Amersfoort Centraal, maar je hebt de trein gepakt richting station Hilversum Mediapark.
1: Ja.
0: En durfde je het tas naast je zetten?
1: Nou, ik wist het ook niet hoor. Vrijdagochtend de trein. Het was zo rustig. Ik had hem, als ik had gewild, had ik hem naast me kunnen zetten. Ik probeer trouwens even ergens door me heen te spieken of ik naar jullie kan zwaaien vanavond het station. Ja, we zijn heel erg dichtbij. Nee, nou ja, het was heel rustig in de trein. En wat dat betreft, eigenlijk verandert er niet zoveel. Ja, het staat nu in de huisregels. En ja, ik ging mee met Rien Amoreus. Dat was de hoofdconducteur. Hij krijgt er dus wel een taak bij, want hij moet er ook toch op controleren. Maar aan de andere kant, ja, het maakt ook weer niet zoveel uit. Dat hoorde ik ook van reizigers toen ik inderdaad vertrok vanaf Amersfoort Centraal. Nou, daar gaan we. De trein rijdt.
2: Inderdaad. Ja. Ja, we zijn iets vertraagd vertrokken. Moesten wachten op een andere trein die eerst voorbij ging.
1: Vandaag voor u een nieuwe dag met een extra taak erbij.
2: Nou, ik zie het al constant dat ik die taak erbij heb. Eigenlijk spreek ik de mensen constant al aan als ik zie dat de trein druk is. Ik roep het om of ik laat zien dat de mensen even de tas ervan afhalen. En dan...
1: Doen mensen dat dan nou eigenlijk al?
2: De meeste mensen doen het wel.
1: U zegt de meeste?
2: Ja.
1: Je hebt harde gevallen, om het zo maar
2: even... Nou ja, dan moet je even... Soms zijn ze een beetje licht geïrriteerd. En dan, want ze hebben dan hun make-up tasje te staan. Of de laptop. Of de ontbijtbordje. En dat moet allemaal weggehaald worden. Dus lastig. Maar uiteindelijk maken ze wel plek.
1: Ja, wat gaat er nou veranderen? Er zijn nu huisregels waarin staat dat je die tas weg moet halen.
2: Je kan er nou mensen meer op wijzen van zeg, houd je ze even aan de huisregels. Dat was vroeger niet zo. En nu is dat wel duidelijker geworden voor de mensen.
1: Ja. We gaan door de trein heen lopen. Ja. Nou.
2: Mag jij
1: vandaag mag
2: spreken?
1: Het wel, hè?
2: Ja.
1: Vandaag mag het
2: nee,
1: wel.
2: Nee, het is rustig in de trein. Dus ja, dat zal er weinig gekkigheid te zien zijn.
1: Maar u gaat wel controleren?
2: Dat kunnen we wel even doen, natuurlijk.
1: Ja, dat gaan we doen.
3: Goedendag, vervoerwijs alsjeblieft.
2: Dankjewel, goeie reis.
1: Mag ik jou wat vragen?
4: Ja.
1: Je hebt de tas naast je staan.
4: Ja.
1: Ben je ervan op de hoogte dat vanaf vandaag het in de huisregel staat dat je als de trein druk is, je tas weg moet halen?
4: Zeker. Tenminste, niet vanaf vandaag, maar ik heb het wel langs zien komen. En in principe haal ik eigenlijk ook hiervoor altijd mijn tas al weg als er veel mensen zijn. Maar ja, er zit nu helemaal niemand hier.
1: Ja, dus ik precies nu kan.
4: Ja, precies.
1: Maar maak je het wel eens anders mee?
4: Zeker. Maar dan vooral als ik zelf de trein instap en inderdaad veel mensen zitten. Dat er genoeg mensen zijn die hun tas ernaast hebben zitten. En dat je dan toch even moet vragen van, joh, mag ik misschien hier zitten? Nu vind ik dat niet zo erg, maar ik kan me best voorstellen dat het voor mensen wel een drempel is om dat te doen.
1: Mag ik u wat vragen, meneer?
5: Ja hoor.
1: Tas naast u?
5: Jazeker.
1: Laat u weg als het de trein druk is?
5: Ja, altijd. Jij stapt voor de, überhaupt als je ziet dat ze aankomt, toch? Ja. Heel soms ben je even in dromenland, maar dan word je er wel op geweest. Ook niet altijd als ik dat zie, maar jawel.
1: Vandaag staat het in de huisregels ook van de NS. Dat je dan weg moet halen.
5: Ja, vind ik goed.
1: Maakt het makkelijker om elkaar erop aan te spreken?
5: Ja, ik heb geen problemen mee, maar dat is echt heel persoonlijk als ik dat zo zie.
1: Ja, ik kan me niet wel voorstellen, u bent misschien een beetje assertief, maar niet iedereen dat is.
5: Ja, ik zeg het juist nog best wel streng. Dus soms heb ik juist het idee van, zal ik zelf de tas optillen? Want je ziet toch dat ik hier naast je sta? Ja. Je ziet toch dat ik wil gaan zitten en dan gewoon nee, lekker uit het raam gaan kijken. Alsof je niet door hebt dat de mensen in de trein willen gaan zitten.
1: Ja. Moet u dat dan een beetje, ik ga even naar de conducteur weer. Moet u dat een beetje in de gaten houden dat mensen onderling niet...
2: Nou ja, dat zie je, ja, je als conducteur kan je niet overal zijn natuurlijk. Je hebt twee verstellen in deze trein. Dus ja, als je het ziet, ja, dan loop ik er wel een van kijken wat er aan de hand is. En probeer een beetje te sussen, zeg maar. En dan,
6: het volgende
2: meestal gaat het wel goed.
1: Ik moet aan de slag?
2: Ik moet weer aan de slag.
1: Ja. Dank u wel. En goede reis nog.
5: Hetzelfde.
0: Goedemorgen. Kortom, vanaf vandaag gewoon een beetje meer rekening houden met elkaar.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
1: Jawel!
7: Morgen om 8 uur.
1: Een goede bal en daar gaat hij erin.
7: De eerste topper van dit seizoen.
1: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
7: Ajax PSV.
1: Met een stuit.
7: Morgenavond.
8: Natuurlijk.
7: In NOS Langs de Lijn.
1: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
7: Dit weekend ook op Radio 1. Alle andere wedstrijden in de Eredivisie.
9: Formule 1.
7: De Grand Prix van Italië.
9: Wielrennen.
7: De Vuelta.
9: Motorsport.
7: De MXGP. Met Jeffrey Herlings.
10: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
13: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
14: Ik lijk wel gek!
12: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
13: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
15: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De stikstofplannen van het kabinet zijn een stap in de goede richting, maar Nederland gaat nog niet van het stikstofslot af. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. En er wordt een bijeenkomst gehouden na de gebeurtenissen in Overasselt. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd vanwege de gewelddadige gebeurtenissen van begin deze week, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren daarvoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. 557 werknemers van de centrale worden nog vermist. Na de overstromingen zijn meer dan 1200 slachtoffers geteld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust ook zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien.
0: Verkeersinformatie Erwin Hart.
17: En inderdaad, code geel vanwege harde windstoten hier aan de westkust op de Wadden en op het IJsselmeer. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een file van 3 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Dat komt door die kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de A58 Breda richting Tilburg staat een file van 5 kilometer tussen Bavel en Tilburg Centrum West door bezoekers aan een evenement.
0: De nieuwe stikstofplannen zijn een stap in de goede richting, maar ze halen het land nog niet van het slot, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Zometeen reageert de minister erop.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
21: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
20: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
22: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De stikstofmaatregelen van het kabinet zorgen voor een fikse daling van de stikstofuitstoot en veel winst voor de natuur. Maar het uiteindelijke doel, het land van het stikstofslot halen, dat wordt niet gehaald. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de stikstofplannen op verzoek van het kabinet beoordeelde.
23: Dat het echt een heel erg ambitieus pakket is. Er wordt echt alles op alles gezet. Bevat echt een hele reeks aan maatregelen die zowel de stikstof doen dalen als ook de natuur gaan verbeteren. En tegelijkertijd vraagt dat echt ontzettend veel, zowel van boeren, maar ook in de uitvoering.
0: Zei de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, Marco Hekkert. De maker van de stikstofplannen is landbouwminister Jamie van Essen. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, Astrid.
0: Wat is uw eerste reactie op deze beoordeling van het PBL?
24: Nou, ik was vooral heel blij toen ik de PBL-doorrekening zag dat het duidelijk wordt dat de doelen binnen bereik zijn. We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
0: Maar het gaat niet echt van het stikstofslot af, terwijl dat wel natuurlijk de ambitie is.
24: Ja, we hebben aangegeven dat we ervan overtuigd zijn dat met dit pakket Nederland gebied voor gebied van het slot afgaat. PBL zegt ook dat het kabinet daar alles aan doet, dat de natuur herstelt en dat vergunningverlening ook steeds meer mogelijk wordt. Dat was onze inzet vooraf en met deze doorrekening zien we dat binnen bereik komt.
0: Maar wat PBL ook zegt is, stikstof blijft nog tientallen jaren lang een probleem. Natuurgebieden zullen ook nog heel lang overbelast zijn. Dus wat voor beleid gaat u daar dan nu op voeren?
24: Ja, dit pakket doet eigenlijk alles wat kan. Hè. Dat liet directeur Marco Hekkert ook weten. Alle maatregelen die we kunnen inzetten, die zetten we in. Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er al minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien. En daarmee durf ik gewoon en blijf ik gewoon zeggen dat dit pakket Nederland gebied voor gebied van het slot haalt.
0: Nou gaat dit er natuurlijk vanuit dat het ook allemaal lukt, hè? Maar het PBL spreekt wel enige bezorgdheid uit over de manier waarop u misschien wel genoodzaakt bent om die stikstofreductie te halen.
23: Ze hebben eigenlijk gezegd, als we het nog niet halen, dan gaan we aan het eind van de rit gaan we generieke korten, noemen ze dat. Dat betekent eigenlijk dat ze koeien of dierrechten uit de handel gaan halen. En daarmee haal je het dus altijd, hun eigen doel. En dat doel is 42% minder stikstofemissies. Maar het is tegelijkertijd dat sluitstuk wat eigenlijk niemand wil.
0: Ja, wat niemand wil. Maar toch een optie dus?
24: Nee, voor het kabinet is dat is zo'n generieke korting is echt een no-go. En dat is ook niet nodig. Als je kijkt wat voor maatregelen we hebben en ook wat het PBL dus zelf zegt, als je die verder uitwerkt, dan haal je die doelen gewoon. Ja, daarmee is voor het kabinet nogmaals duidelijk zo'n generieke korting. Die gaan we niet doen, hoeft ook niet. We gaan juist de plannen beter uitwerken. En daarmee zorgen we dat de doelen binnen bereik komen.
0: Maar ze staan wel in de plannen. Is dat dan een soort stok achter de deur?
24: Ja, ze staan in het coalitieakkoord en in de plannen als noodrem. En zo moet u ze ook echt zien, want het kabinet wil hem gewoon niet inzetten. Dus om nu weer vergunningen, of binnenkort weer vergunningen te kunnen verlenen, moet je een plan hebben wat aan de achterkant waterdicht is. Daarvoor staat die noodrem erin. Maar inzetten, dat wil het kabinet niet.
0: Nee, maar het PBL zegt tegelijkertijd, juist doordat dit er wel in staat, zullen boeren misschien ook wel terughoudend zijn. Hè? Want die durven het misschien helemaal niet aan om zoveel geld uit te geven voor investeringen, als ze het risico lopen dat ze op een gegeven moment toch weer dieren moeten wegdoen of zelfs misschien moeten stoppen.
24: Precies, en ik denk dat het PBL daar precies ook zegt wat belangrijk is. Boeren moeten volledig kunnen vertrouwen dat als ze investeren en de juiste stappen maken, dat ze dan het goede doen en niet alsnog met een generieke korting worden geconfronteerd. Maar als je dus kijkt naar wat het PBL heeft doorgerekend, we zitten nu op die 40%. Als we dat mest uitrijden op land beter in de plannen zetten, dan komen we op die 42%. Ja, en dan hoeft die generieke korting hoeft niet. En dat is wat het kabinet volop in blijft zetten. En voor ons is die generieke korting ook echt een no-go wat dat betreft.
0: Maar die boerenbedrijven zitten natuurlijk echt wel met een dilemma. Want als ze stoppen, dan kunnen ze misschien wel geld krijgen. Investeringen, dat kost heel veel geld. Dus hoe gaat u dat aanvliegen? Hoe gaat u boeren helpen die keuze te maken?
24: Ja, daarvoor is het heel belangrijk dat het kabinet voor een aantal plannen die ze de komende jaren heeft, miljarden heeft gereserveerd en inderdaad 20 miljard... ook voor landbouw. En het grootste gedeelte daarvan zal gewoon op het boerenerf landen. Dus dat zullen regelingen zijn om stallen te kunnen vernieuwen. Echt grote financiële bijdrage daarvoor. Dat zullen regelingen zijn om ander veevoer te gebruiken, waardoor je minder ammoniak uitstoot. En uiteindelijk zullen we juist ook in die bufferzones, in die zonering rond natuur, zullen we boeren extra moeten ondersteunen om verdienmodellen te creëren. En PBL geeft bijvoorbeeld aan dat agrarisch natuurbeheer heel belangrijk wordt in die gebieden. Dat kabinet ziet dat ook zo. We zullen forse middelen moeten inzetten. We hebben daar ook rondom de 500 miljoen nadat een Kamermotie is ingediend voor in de boeken staan. En dat betekent dat we boeren juist rond die kwetsbare natuur die andere verdienmodellen moeten ontwikkelen, maximaal kunnen ondersteunen. Maar dat vraagt nog wel heel wat. Dan
0: ja,
24: legt de PBL ook terecht de vinger op de plek. Het is een historische opgave. Maar daarom zijn we ook als de Wiedeweerga aan het werk gegaan in februari.
0: Maar krijgen die boeren dan ook de garantie dat als ze daaraan meewerken, als ze die investering doen, dat ze dan daarna door kunnen, dat er niet weer nieuwe maatregelen hen boven het hoofd hangen?
24: Nee, dit pakket, bij de lancering in juni ook gezegd, Astrid, dit pakket leggen we nu neer in zijn volle omvang, zodat we niet over 3-4 jaar weer opnieuw bij boeren terug hoeven te komen. Dit is hoe we gebied voor gebied Nederland van het slot af gaan halen. Het PBL laat zien dat we daar dat die doelen ook binnen bereik zijn. Ja, dan hoeven we niet over 3-4 jaar opnieuw langs te komen met nieuwe boodschappenlijstjes. Het is een historische opgave. We vragen heel veel van boeren. Daar ben ik me echt goed bewust van. Ik voel ook echt een verantwoordelijkheid om die 20 miljard zo in te zetten dat het meeste daarvan op het boerenerf landt. En dan hebben we een toekomstbestendige landbouwsector die we decennia mee kan.
0: Maar kunt u zich voorstellen dat bij boeren dat vertrouwen er wel weg is?
24: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je deze maatregelen ziet en ziet wat het kabinet moet doen om Nederland weer ruimte te geven, ja, dat er dan heel veel gevraagd wordt. En dat betekent dat wij extra moeten investeren in de relatie met boeren. We zitten ook veel met LTO en NEJK, de jonge boeren, om tafel. Andere organisaties zijn ook in die zin welkom, want mijn deur staat altijd voor hen open. En we zullen het echt samen moeten doen. Dit is niet zomaar iets. Dit vraagt vertrouwen en dit vraagt ook een grote inzet van dit kabinet.
0: Zitten er nog dingen in dit rapport waardoor u uw plan gaat aanpassen?
24: Nou, er zitten ongetwijfeld ook in de verdere uitwerking echt wel suggesties in. De PBL noemt ook bijvoorbeeld wat het vraagt van overheden, mede-overheden, om de dingen zo te organiseren dat je kunt leveren op het platteland. Ja, ik zal al die adviezen ter harte nemen. We gaan een uitgebreide reactie schrijven als kabinet. Iedereen die dit plan kan verbeteren, dat is ook altijd wat ik richting andere organisaties, maatschappelijke organisaties zeg. Ja, die is welkom aan tafel. Die suggesties moeten we ter harte nemen.
0: Dank u wel, minister Jamie van Essen. Het is 8:12. In de algemene vergadering van de Verenigde Naties stemmen de landen vandaag of er een nieuwe wereldkaart moet komen. Dat voorstel komt vanuit de Afrikaanse landen. Al eeuwenlang bepaalde de Mercator-projectie ons wereldbeeld. Maar die is misleidend. Zo toont de kaart Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent wel 14 keer groter is. Afrika-correspondent Maurice Leda vanuit Kenia. Maurice, ja, je hebt van die plaatjes waarin bijvoorbeeld Rusland in Afrika wordt geprojecteerd. Dan schrik je echt, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is echt schrikken. Afrika is gigantisch als continent. Je kunt inderdaad de Verenigde Staten, China, India, Japan, Mexico, een groot deel van Europa allemaal in Afrika laten passen. En dan hou je zelfs nog een klein beetje land over. En dat merk je ook als je hier reist. Ik ben inderdaad afgelopen nacht van het westen naar het oosten gereisd. Dat heeft me een uur of 8 gekost. En dat is hetzelfde als Amsterdam naar Mumbai. En onlangs was ik in Liberia. Nou, op de kaart lijkt Liberia kleiner te zijn dan Nederland. Nou, als je daar rondreist, dan kom je erachter van, het is veel groter. En dan ga je inderdaad naar de werkelijke weergave kijken. En dan past Nederland zo'n 3 keer in Liberia. Dus ja, die kaart die klopt niet helemaal. En
0: helemaal
1: begrijp ik dat men daar verandering in wil. Die klopt helemaal niet, inderdaad.
0: Nee. Het idee komt van Togo, hè? Waarom?
1: Klopt, ja. Ja, Togo is een land in West-Afrika en heeft een samenwerking met de Afrikaanse Unie. Afrikaanse Unie, dat zijn 54 landen van het Afrikaanse continent. En alle landen hebben dat voorstel ondersteund en aangegeven. Nou, Togo, dienen jullie dit voorstel maar in. En die hebben nu een hele campagne gelanceerd om een correcte kaart voor elkaar te krijgen.
0: En dan krijg je dus dat Afrika gewoon zijn echte proportie heeft.
1: Ja, het is zo dat Afrika een stuk groter wordt. En als je je bedenkt dat die kaart oorspronkelijk, de kaart die we nu gebruiken, de Mercator-kaart, die is eigenlijk bedoeld, 5 eeuwen geleden was die bedoeld om te navigeren over zee. Nou, we zijn inmiddels 5 eeuwen verder. En nog altijd gebruiken we dezelfde kaart. En wat experts ook zeggen, ja, voor je perceptie is het heel erg belangrijk. Zolang we denken dat Afrika kleiner is dan het daadwerkelijk is, draagt het ook bij aan hoe we naar Afrikaanse landen kijken. Ja. En die Afrikaanse landen willen graag een grotere rol betekenen op het wereldtoneel. En daarvoor is ook een kaart, of de manier waarop het continent wordt weergegeven, heel erg belangrijk.
0: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alles wat op het zuidelijke halfrond ligt. Dus hoe groot is de kans dat deze resolutie nu wordt aangenomen?
1: Nou, die kans is zeker aanwezig. De Verenigde Naties hebben bijvoorbeeld afgelopen maart nog een voorstel van Ghana aangenomen. Dat ging over dat de transatlantische slavenhandel officieel bestempeld werd als ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Dat werd toen ook aangenomen. Als we het over de kaart hebben, die is feitelijk gewoon onjuist. Geografisch gezien klopt het niet. En dat kun je feitelijk aantonen. Dus zoals de minister van Buitenlandse Zaken van Togo ook zegt, het is geen politieke discussie, het is een wetenschappelijke discussie. En het succes van Ghana heeft laten zien dat er zeker reden is om te geloven in een gunstige uitkomst. En de regering heeft ook een event in de hoofdstad gepland. Lomé is de hoofdstad. Samen met UNESCO en de Afrikaanse Unie. En technologiebedrijven hebben ze daar. Komt er een conferentie. En een van die technologische bedrijven is Google Maps. En natuurlijk een hele belangrijke partner om aan boord te hebben. En dan zou het in het eerste kwartaal van volgend jaar zou de nieuwe kaart geïmplementeerd kunnen worden. Dus het is even spannend. Maar de kans bestaat dat de kaart er anders uit komt te zien.
0: De werkelijkheid gewoon wordt weergegeven. Dankjewel, correspondent Maurice Leden. Het kabinet wil volgens NRC asielzoekers vaker vastzetten om ze uit te zetten.
16: Het ministerie wil een proef draaien waarmee asielzoekers vastgezet worden en daarna overgedragen worden aan landen waar hun asielaanvraag loopt. Het zou de eerste ingrijpende maatregel zijn van het kabinet tegen asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Het COA zegt tegen NRC dat de proef inderdaad bestaat. In Nepal hebben reddingswerkers ruim een week na de stortvloed 2 mensen uit een tunnel gered. Dat meldt persbureau AP. De mensen wisten te overleven in een geblokkeerde tunnel van een waterkrachtcentrale. Bij een lokale tv-zender is te zien hoe een van de mannen wordt weggedragen. Mogelijk zitten er nog meer overlevenden in de tunnel. Bij de centrale worden nog honderden mensen vermist. 4 kinderen zijn weggehaald bij een zorgboerderij in Friesland omdat een gezinslid wordt verdacht van zedendelicten. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld voor een zedendelict tegen minderjarigen en nu wordt de zoon van 18 er ook van verdacht. In totaal wonen er 6 kinderen in het huis. 4 zijn nu uit huis geplaatst. De 2 anderen komen onder verscherpt toezicht te staan. Een Taiwanese man die zijn vrouw betrapte op vreemdgaan via de camera van zijn robotstofzuiger moet nu zelf de cel in. Op beelden zag hij haar in bed met een ander en gebruikte dat als bewijsmateriaal. Dat werkte. De vrouw en haar minnaar moesten volgens de South China Morning Post een schadevergoeding betalen. Maar ze dienden ook een tegenclaim in, omdat ze gefilmd waren zonder toestemming. Daarom moet de man hen nu ook een boete betalen en 5 maanden de gevangenis in. Een verkeersregelaar die zondag aan het werk was tijdens een wielertocht in Kaatsheuvel is op zoek naar de man die haar zwaar mishandeld heeft. Bij Hart van Nederland vertelt ze wat er gebeurde.
2: Daar moesten de auto's mochten niet rechtsaf, moesten linksaf. En die meneer wou zeer rechts. En toen wou hij eerst mij aanrijden. Dus ja, de schrik sloeg ik op zijn raam. Daar was ze niet van gediend.
16: De man schopte haar tegen haar knie en nek. Nu zit ze 6 weken in het gips. Ze heeft vooral veel vragen.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
17: Er is een ongeluk gebeurd op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum-West is de vertraging heel groot. In 9 kilometer file. De rijbaan is dicht en verkeer moet via de vluchtstrook erlangs.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Op Curaçao kwamen de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar voor het halfjaarlijks justitieel vierlandenoverleg. En er werd gesproken over onder andere drugscriminaliteit en ondermijning. De urgentie is groot, zegt minister Van Wil. Het extreme geweld van de afgelopen week in Overasselt laat zien hoe criminele netwerken internationaal opereren. Correspondent Caribisch gebied Dick Draaier legt uit hoe de vier landen samenwerken.
3: De vier landen zijn ieder zelfstandig, met een eigen regering, een eigen wetgeving en grotendeels ook een eigen justitieapparaat. Maar ze delen bijvoorbeeld de kustwacht, hebben een gezamenlijk team in de strijd tegen ondermijning, wanneer criminele invloed op de samenleving en de overheid proberen te krijgen. En daar zit precies de reden voor zo'n overleg en voor die samenwerking. Criminelen stoppen natuurlijk niet bij de grens van Curaçao of Nederland. Dus als politie, justitie en informatieuitwisselingen wel bij die grenzen stoppen, zoals nu eigenlijk het geval is soms, loop je eigenlijk voortdurend achter de feiten aan. En daarom zijn die samenwerkingsverbanden er 2 keer per jaar.
0: En wat zijn de grootste uitdagingen dan?
3: Ja, grootste is de georganiseerde criminaliteit, drugs, wapens, witwassen en de invloed van crimineel geld op de gewone samenleving. En daarnaast hebben Curaçao, Aruba en Sint Maarten een praktisch probleem. Het zijn hele kleine landen met kleine begrotingen, maar ze moeten wel ieder een compleet politie- en justitieapparaat overeind houden. En dan is er nog de samenwerking zelf. Politieinformatie kan bijvoorbeeld nog niet vanzelfsprekend tussen de vier landen worden gedeeld. Dat wordt steeds problematischer, omdat juist die criminele organisaties internationaler worden. Over Asselt was daar deze week eigenlijk een heel zichtbaar voorbeeld van. Tientallen zwaar bewapende mensen, verschillende nationaliteiten en vermoedelijk een netwerk dat veel groter is dan dat ene Nederlandse dorp.
0: Ja, ook Van Wil onderstreepte dat, dat geweld in Overasselt en dat het daarom zo noodzakelijk is. Dat zegt wat hem betreft dus echt iets.
3: Ja, kijk naar hoe criminelen georganiseerd zijn, zei hij tegen mij, en vergelijk dat met hoe overheden georganiseerd zijn. Bij Overasselt waren dat tientallen mensen van verschillende nationaliteiten. Hij noemt zulke criminele organisaties inmiddels bijna multinationals, en corrigeert dat overigens wel zelf meteen door daar drugskartels en maffianetwerken van te maken. Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zeggen daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
0: En is er dan ook echt iets afgesproken?
3: Dat valt een beetje tegen. Uiteraard is er wel het een en ander afgesproken, maar ik constateer dat die afspraken eigenlijk elke 6 maanden herhaald worden. En dan spreek je dus eigenlijk niets af als je daar niks aan, geen gevolgen aan geeft. Wat dit keer wel heel nieuw was, is die intensieve samenwerking op het gebied van drugsbestrijding met de Verenigde Staten. Dat is, daar zit eigenlijk een beetje de klat in sinds vorig jaar toen Trump begon met het beschieten van die bootjes in de Caribische Zee. Nederland wil daar niet aan meedoen en ze hebben dit vier landen overleg nu opnieuw aangegrepen om met de Amerikanen daarover te praten. Ze zijn bij de diplomatieke vertegenwoordiging langs geweest eergisteren. En gisteren op de persconferentie zei Van Wil dat daar nog steeds geen stappen in zijn gezet. Dus ja, er liggen ideeën over hoe je alles moet aanpakken, maar de gezamenlijkheid binnen het Koninkrijk en ook naar de Verenigde Staten, dat gaat nog met een beetje veel moeite, moet ik constateren.
0: Kun je zeggen dat dat een beetje vastloopt?
3: Het gaat in ieder geval niet heel snel. En het opvallendste vind ik dan dat bijvoorbeeld de uitwisseling van politiegegevens, waar ik het net over had, dat nog steeds heel moeizaam gaat. En dat er elke 6 maanden op die overleggen weer gesproken wordt over we gaan nu dit doen. Maar dat gebeurt dan niet. En ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de grootste capaciteitsproblemen, waar men al een aantal jaar proberen in kaart te brengen waar het probleem in de justitieketen van de vier eilanden ligt, dan kan men daar ook niet nog steeds geen duidelijk beeld van geven. Hè. En het probleem met die capaciteit is dat men echt moet kijken naar bijvoorbeeld als men in de opsporing heel veel mensen en middelen inzet, maar dat in de rechterlijke macht niet doet, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk dat iedereen die opgespoord is niet berecht wordt. En zo zijn er meer van dit soort problemen in die keten waarin men probeert dat al 3 jaar in kaart te brengen nu. En dat lukt maar steeds niet. En de samenwerking wordt dus wel heel erg met de mond beleden. Maar de echte veranderingen nemen wel erg veel tijd.
0: Zei correspondent Dick Draaier. Nog niet eerder verkocht een Nederlandstalige vrouwelijke artiest 4 shows in de Ziggo Dome volledig uit. Het is Roxy Dekker gelukt. En dat al op haar 21ste. De eerste show was gisteravond en de fans konden niet wachten, zag verslaggever Onne Beukers.
4: Als de deuren van de Ziggo Dome opengaan om 7 uur, dan staan er al lange rijen met toch heel veel verschillende soorten fans. Vooral veel jonge fans, maar ook vaderfans, moederfans, ouderfans. Wat voor fan bent u?
5: Mama is geen fan, nee.
4: Waarom niet?
5: Geen idee, maar dat is niks van mij.
4: Kunnen ze het wel meezingen af en toe of niet?
6: Ik denk... Ja, eigenlijk. Ja, die. Ik geef een huisfeestje voor 2.
4: Ja, en daar blijft het dan bij.
6: Ja.
4: En u bent vaderfan, zie ik.
8: Zeker.
4: En wilde u mee of moest u mee? Hoe is dit gegaan?
6: Ja, wij wouden heel graag en toen moesten we wel mee. Ja.
4: En vindt u dat dan vervelend of kijkt u er juist heel erg naar uit?
8: Zeker. Een zaal vol met meiden. Topavond.
4: Kent u de teksten wel?
6: Nee.
4: En jullie kennen de teksten denk ik wel, of niet?
9: Ja.
4: Waar hoop je nou het meeste op vanavond?
9: Gewoon een feestje.
4: En bepaalde nummers ook nog?
6: Ja, jouw idee. Maar dan is het niet mijn, maar jouw idee.
4: Zo, mevrouw, u bent nog even de kaarten erbij aan het zoeken, of niet?
6: Ja, zeker ja.
4: Met uw dochter?
6: Met mijn dochter, ja.
4: En wie is nou de grootste fan dan?
9: Ik, ja.
4: En is je moeder ook wel een beetje fan? Kan ze wel alles meezingen eigenlijk?
9: Ja, sommige liedjes wel, maar sommige ook niet.
4: Ja, welke vooral?
6: Sugar Daddy. Ibiza, dat liedje. Anne Fleur.
9: Kansi.
4: Heb je zelf een favoriet eigenlijk, of niet?
9: Ja, van het nieuwe album Blij en jouw idee.
4: Inmiddels in de zaal maakt iedereen zich klaar voor het optreden. Veel mensen hebben iets glitterends aangetrokken of meegenomen.
9: Nou, voor nieuwe albums, bizar, de sterretjes en gewoon glitter.
25: En iedereen wil gewoon leuk in een leuke outfit, want het is natuurlijk superleuk concert. En ja, gewoon lekker zingen en meezingen.

0: Wordt heel gezellig.
1: Dat is mijn moeder.
2: En?
1: Is mijn tante.
2: Waar hoop je op vanavond?
1: Ja, op gewoon een superleuk concert. Gewoon mee kunnen zingen en vooraan staan natuurlijk, want we hebben staanplaatsen.
2: Helemaal vooraan? Gaat dat nog lukken, denk je?
1: Nou, nooit geschoten, altijd mis. We gaan het gewoon nog steeds proberen.
2: Moeder en tante met de ellebogen erlangs?
3: Tuurlijk, ik gooi de show naar voren.
4: Hallo, zing het jou! Welkom bij de eerste avond van de vier shows die ik ga doen. Wat ontzettend leuk dat jullie er zijn!
2: Eerste vrouwelijke artiest die ook hier Nederlandstalig vier shows achter elkaar uitverkoopt.
3: Toch geweldig. Ik vind dat heel knap.
2: Wat is het geheim daarvan, denkt u?
3: Ik denk dat ze heel toegankelijk is. Ze straalt gewoon uit. Dus dat is leuk voor mijn leeftijd, heel oud, en voor de jonge leeftijd.
0: Ja, ze is gewoon een heel leuk persoon. Ik denk dat dat vooral is. Het is gewoon leuke muziek. Iedereen kan zich erin vinden. Ze maakt een beetje van alles. Hartstikke leuk gewoon.
5: Het is gewoon alles, weet je wel. Het is de looks vooral. Zeker een ding. En daarnaast ook natuurlijk gewoon de muziek. Het is geweldig, blijft in je hoofd zitten. Het is gewoon top.
6: Ja, ik weet omdat ze in het voorprogramma een paar jaar geleden stond voor Susanna Freek. En toen dacht ik, nou, superleuk dat ze haar het podium gunnen. En nu hebben ze gewoon volle shows, ja. Nou, dat is toch gewoon heel leuk voor dat meisje.
7: Nou, ik denk dat het gewoon heel erg toepasselijk is voor de leeftijd van de meiden. En het spreekt aan wat ze meemaken, zo de dag. En op school en met vriendjes, wat er gaat komen. Dus ik denk dat het gewoon heel erg toepasselijk is.
2: Ja. Herkent u er ook wat van?
7: Tuurlijk, van vroeger. Ja, tuurlijk wel. Ja, lekker meezingen, gezellig. Ze kan, ja, het is gewoon lekker meezingmuziek, denk ik.
0: Ja.
2: Nou, geniet ervan.
0: Dank je wel.
8: Roxy Dekker. Gisteravond werd ook bekend dat ze in april optreedt in de Johan Cruijff Arena. En dat zou haar de eerste Nederlandse zangeres maken die met een soloshow in dat Amsterdamse stadion staat. Over ruim een uur, Stam.nl met Carl-Johan de Zwart. Carl-Johan, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Astrid. De stelling vanochtend is: de homohaat richting Jette is diep triest. Ja, op X staat het bol van de homofobe opmerkingen richting de premier. Het AD heeft al die reacties onder 323 tweets in een half jaar van de premier en bekeken en concludeert dat 1 op de 20 reacties, 1 op de 20, homovijandig is. De meeste mensen of accounts reageren maar één keer. En de krant heeft ook gekeken van, ja, wie zijn dat dan die dat soort berichten plaatsen? Nou, daar zit van alles tussen. Een ambtenaar, een politieman. Ja, de acceptatie van homoseksualiteit, daar gaat het dan eigenlijk over. En die gaat achteruit. Het is natuurlijk niet alleen op X. We hoorden het ook weer deze zomer bij de World Pride. Hè, honderden meldingen. Heel recente discussie over een regenboogpad in Nijkerk. Ja, het blijft toch ontluisterend dat mensen die behoefte hebben zich zo uit te laten. En ik ben benieuwd of u daar zelf mee te maken heeft gehad. Hoe u daar dan mee om bent gegaan. Of misschien heeft u zelf wel eens zoiets gepost. En dan wil ik heel graag weten waarom u dat dan doet. Dus bel 0800-1101. U kunt ook reageren in ons collectief. Of via de mail spraakmakers@kro-ncv.nl. Op de stelling: de homohaat richting Jette is diep triest.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: NPO Radio 1.
8: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
9: Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag zei dat hij de politiek zal verlaten. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarvoor was ze jarenlang Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was. Dat erkennen beide instanties na vragen van Nieuwsuur. De zaak werd destijds uitgebreid besproken met het ministerie van Volksgezondheid, maar de instanties informeerden ouders niet. Stichting Donorkind noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog 1 procentpunt meer. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst. En voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is erbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom.
8: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wordt het een grijze dag?
14: Ja, op veel plaatsen wel. Misschien dat in het zuiden de zon nog heel eventjes een gaatje weet te vinden. Maar al snel overheerst de bewolking. We beginnen de dag overigens met best hoge temperaturen. Vannacht in het zuidelijke helft van het land is het kwik niet eens onder de 20 graden gekomen. En dat is best uitzonderlijk. Nou, er komt ook niet zo heel veel bij. Want er wordt 20 tot 24 graden het warmst in het zuiden, waar die zon dus misschien nog een gaatje weet te vinden. En waar het ook een poosje droog blijft. Want in het uiterste noorden regent het al. En die regen die gaat langzaamaan zuidoostwaarts over het land trekken. En in het zuidoosten bereikt die neerslag pas in de loop van de middag en zal dan vanavond het land weer uit gaan trekken. En dan is die regen in elk geval weer voorbij.
8: Dus geen regen in het weekend?
14: Maar helemaal droog misschien niet. Er kan morgen een enkel buitje vallen, maar verder is het weerbeeld morgen toch wel heel anders. Want waar het vandaag ook nog eens flink waait, zeker de eerste uren, echt wel even rekening mee houden, is het morgen een stukje rustiger. De zon schijnt ook regelmatig.

0: Stichting Donorkind noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren daarvoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog 1 procentpunt meer. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst. En voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is erbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom.
1: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wordt het een grijze dag?
2: Ja, op veel plaatsen wel. Misschien dat in het zuiden de zon nog heel eventjes een gaatje weet te vinden. Maar al snel overheerst de bewolking. We beginnen de dag overigens met best hoge temperaturen. Vannacht in het zuidelijke helft van het land is het kwik niet eens onder de 20 graden gekomen. En dat is best uitzonderlijk. Nou, er komt ook niet zo heel veel bij. Want er wordt 20 tot 24 graden het warmst in het zuiden, waar die zon dus misschien nog een gaatje weet te vinden. En waar het ook een poosje droog blijft. Want in het uiterste noorden regent het al. En die regen die gaat langzaamaan zuidoostwaarts over het land trekken. En in het zuidoosten bereikt die neerslag pas in de loop van de middag en zal dan vanavond het land weer uit gaan trekken. En dan is die regen in elk geval weer voorbij.
1: Dus geen regen in het weekend?
2: Maar helemaal droog misschien niet. Er kan morgen een enkel buitje vallen, maar verder is het weerbeeld morgen toch wel heel anders. Want waar het vandaag ook nog eens flink waait, zeker de eerste uren, echt wel even rekening mee houden, is het morgen een stukje rustiger. De zon schijnt ook regelmatig. Misschien in het noordoosten dus nog een enkele bui en zo'n 20 graden gemiddeld op de thermometers. En voor de zondag komt daar iets bij, dan is het 22 tot 24 graden. We beginnen zondag met flink wat zon, het is ook droog in de ochtend. Later neemt de bewolking wat toe en misschien dat er in de avond een keer een buitje valt.
1: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, naast dat het hard waait aan de westkust op de Wadden en op het IJsselmeer. Zware windstoten, een file op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen afrit Vriesepalen en afrit Drachtencentrum, 3 kilometer. Het verkeer moet via de vluchtstroken langs, want er is een vrachtwagenongeluk gebeurd. Op de A58 Breda richting Tilburg reed een auto in de vangrail bij Tilburg Centrum West. Het verkeer moet ook daar via de vluchtstroken langs en dat geeft 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Breda, vanaf knooppunt Sint-Annabos.
1: Er zijn zorgen over de oplopende kosten voor het nieuwe betalingssysteem Wero. Zometeen een expert van ING.
4: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: De komende maanden maakt het online betalingssysteem Ideal plaats voor Wero. Maar ondernemers maken zich zorgen over de oplopende transactiekosten. En daar kan de consument

0: het ook iets van gaan merken. Zo staat vandaag in de Telegraaf. Dirk Mulder, retail-expert van ING Research. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nu zie je bij online shoppen nog twee logootjes, hè? De komende maanden verdwijnt Ideal dus geleidelijk aan. Wat verandert er dan voor ondernemers?
1: Ja, we gaan over op een nieuw betaalsysteem. Dus van Ideal, wat Nederland e-commerce heel ver gebracht heeft, naar Wero, wat een pan-Europees systeem is. Het is natuurlijk opgezet omdat wij als Europa zeg maar een betaalplatform willen bouwen wat minder afhankelijk is zeg maar van de Amerikaanse spelers. Het is denk ik steeds meer retailers die ook zaken in Europa, dus over de grens doen. Daar heeft het absolute voordelen voor. En Ideal was technologisch, liep het ook wel een beetje op zijn eind. En dan kun je natuurlijk problemen krijgen met veiligheid. Vanuit Europa is de bank is gezegd, we gaan een nieuw systeem opzetten.
0: Ja, dat zullen ondernemers op zich fijn vinden, maar blijkbaar zijn ze bang dat het echt wel heel veel duurder is.
1: Ja, de vraag is of dat terecht is. Kijk, we gaan inderdaad, ze betalen nu per transactie. En we gaan straks naar een percentage over zeg maar het aankoopbedrag. De hoogte daarvan is nog niet helemaal bekend. Dus ja, we kunnen van alles roepen, maar daar schijnen ze binnen Wero, binnen EPI nog over aan het slechelen te zijn. Wat ik alleen wel begrepen heb, is dat die kosten gekapt gaan worden om uiteindelijk de overgang van Ideal naar Wero, het kostennadeel, zo klein mogelijk te maken. En in ieder geval heel concurrerend zijn met de huidige systemen, Mastercard, Visa. En wat ik net nog, in de reclame werd er ook al verwezen naar Google Pay, Apple Pay en zeg maar de creditcard systemen. Mm-hmm. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als we daar ook een Europees systeem tegenover kunnen zetten.
0: Want dat duurder worden, dat is op zich wel voor de hand liggend. Is het duurder om Wero in de lucht te krijgen en te houden?
1: Nee, dat is nog niet bekend. Kijk, het succes van Wero hangt natuurlijk af van hoeveel banken straks mee gaan doen, hoeveel retailers mee gaan doen en uiteindelijk hoe de consument het gaat gebruiken. En als ze die kosten te hoog maken, ja, dan zullen retailers misschien geen gebruik maken van het systeem, maar gebruik maken van de Amerikaanse systemen. Dus ze zullen wel moeten zorgen dat die kosten niet te hoog oplopen om concurrerend te zijn in de markt.
0: Dus wat u eigenlijk zegt is dat ze het ook een beetje in eigen hand hebben, dat als ze massaal overstappen, dan delen ze met z'n allen de kosten en dan kunnen die relatief laag blijven?
1: Nou ja, laat ik zo zeggen, ik denk dat Wero in het begin natuurlijk gaat beginnen om de kosten zo laag mogelijk te houden, om het interessant te maken om het systeem mee te doen. En uiteindelijk is het natuurlijk hoe meer bedrijven mee, hoe groter de schaal is, hoe lager ze de kosten kunnen houden, dus hoe gunstiger dat is voor de webshops.
0: Nu moet je vaak bijbetalen als je met een creditcard wil betalen, hè?
1: Ik denk de creditcard systemen of tarieven zijn natuurlijk best hoog. Ik weet, of wat ik gehoord heb in de markt, is dat Wero in ieder geval aanzienlijk lager zit qua percentage dan de creditcard systemen en PayPal. Het is de vraag of je daarvan moet bijbetalen.
0: Ja. Wat is uw verwachting? Gaan de consumenten, gaan wij het wel merken dat betalen via Wero duurder is dan via Ideal?
1: Nee. Het ligt er natuurlijk aan hoe de retailer er zelf mee omgaat. Maar wat ik net zei, men probeert die tarieven zo laag mogelijk te houden om die kostensprong zo min mogelijk te maken. Kijk, wij merken natuurlijk ook dat de retailers nu te maken hebben met kostenstijging aan alle kanten. En het moet niet zo zijn dat dan ineens die betalingskosten daar ook een onderdeel van gaan zijn.
0: Ja, iedere cent telt wat dat betreft. Dank, Dirk Mulder, retail-expert van ING. De Argentijnse president Javier Milei die wil sancties opleggen aan oliebedrijven die actief zijn rond de Falklandeilanden. Het gaat om de eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. En die Falklands, oftewel Las Malvinas in het Spaans, zijn al lang een bron van diplomatiek conflict tussen de Argentijnen en de Britten.
2: Las Malvinas son Argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: De Malvinas zijn Argentijn, zegt president Milei in een televisietoespraak. Daar is geen discussie over mogelijk. Latijns Amerika-journalist Edwin Koopman van VPRO Bureau Buitenland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En Milei dreigt dus met de sancties. Wat voor sancties?
3: Ja, die details zijn nog niet bekend. Maar ja, het zal waarschijnlijk financieel gebied zijn. De wet moet nog worden ingediend en vervolgens aangenomen. Maar ja, het gaat niet alleen over de bedrijven die actief zijn in die toekomstige olieboringen. Maar ook aandeelhouders, toeleveringsbedrijven. Ja, en dat kan met name voor die aandeelhouders en toeleveringsbedrijven heel vervelend zijn. Want ja, die zijn natuurlijk ook voor een deel in Argentinië aanwezig.
0: Die discussie over de Falklands of de Malvinas, die leefde tijdens het WK ook al, hè, tijdens die wedstrijd Argentinië tegen Engeland. Dat spandoek wat de Argentijnen mee hadden.
3: Ja, precies.
0: Speelt het nu ineens weer heel erg op?
3: Ja, nou ineens, inderdaad. En dat is, overigens, het schijnt wel dat Milei is aangemoedigd door dat spandoek van het leeft nog onder de bevolking. Het is een thema wat eigenlijk al tientallen jaren speelt, meer dan een eeuw eigenlijk. En waar ook iedereen wel zich voor in de rij zet. Dus het is niet zo dat het een politiek discussiepunt is. Alle Argentijnen vinden dit. Maar het moment hiervan is ook geen toeval. Het komt namelijk een dag nadat Trump in een interview in een Brits medium, GB News, heeft laten weten dat de Engelsen misschien niet noodzakelijk moeten rekenen op zijn steun als het gaat om dit soort zaken, om de Malvinas. Omdat de Britten hem ook niet hebben geholpen bij de oorlog in Iran. Achterblijven met hun betalingen aan de NAVO. Dus hij heeft laten doorschemeren dat de Engelsen niet per se op zijn steun hoeven te rekenen. En dat heeft Milei kennelijk gezien en gedacht van, nou, dit is het moment waarop ik actie moet ondernemen. Ik ga deze zaak even aanhangig maken.
0: Ja. Laten we toch even in de geschiedenis duiken. Want waarom claimen ze allebei die eilandengroep?
3: Nou, omdat dat de Argentijnen daar een claim op hebben. Je kijkt naar de kaart en je ziet voor de kust, ze liggen voor de Argentijnse kust, je zou kunnen zeggen. Geografisch gezien is het logisch dat hij die eilanden claimt. Het is zoiets als dat Mexico onze Waddeneilanden in bezit zou hebben, bij wijze van spreken. Hoewel de afstand iets groter is.
0: Mooie vergelijking.
3: Maar kijk, de Engelsen die bezetten die eilanden al meer dan een eeuw. En die beschouwen dat gewoon als grondgebied, sterker nog. De bewoners zijn natuurlijk allemaal Engelsen die daar zitten. Die zijn voor bijna 100% ook voor blijven bij het Britse Koninkrijk. Dus die willen helemaal niet bij Argentinië. Dus ja, dat zijn een paar argumenten. En dan heb je natuurlijk ook nu nog de economische dimensie, namelijk het boren naar olie. Het gaat straks uiteindelijk maar om 55.000 olievaten per dag. Dat is niet zo heel veel, maar toch, het is niet niks. En zeker voor zo'n kleine gemeenschap als de Malvinas.
0: Ja, dreigen dus met die sancties. Trump die zegt, Britten, je hoeft niet op ons te rekenen wanneer er eventueel wordt aangevallen. Zijn er zorgen dat het echt heel erg oplijkt, dit?
3: Ja, nou ja, het is natuurlijk al eens eerder gebeurd. Hè. In de jaren 80 was er ook al oorlog. Op dit moment, het zijn dan vooral de financiële sancties die boven de markt hangen. Maar het heeft ook er was ook een militaire dimensie in de toespraak van Milei. Hij heeft namelijk gezegd dat ze nu echt werk gaan maken van het bouwen van een militaire basis in Vuurland. Dus helemaal in het zuiden van Argentinië. Eigenlijk de kust die uitkijkt op de Malvinas, op de Falklandeilanden. Die bouw die was al eerder aangekondigd. Daar zou ook Amerikaanse betrokkenheid bij zijn. Maar daar wil hij nu echt werk van maken. Dus dat is, er is nog geen aanval. Maar het is niet zo dat de militaire dreiging of het spierballenvertoon helemaal afwezig is.
0: Edwin, dankjewel. Journalist Edwin Koopman. Einde aan een tijdperk op de US Open.
4: Gaël Monfils speelde vannacht zijn laatste Grand Slam wedstrijd. De Fransman verloor in New York in 3 sets, maar dat mocht de Brit niet drukken. Hij nam op geheel eigen wijze afscheid.
5: I felt all the sea of the love and I can tell you, you guys are my second best crowd. Of course, after Paris, but You're up there, so thank you so much.
4: Het is altijd heel bijzonder om in New York te spelen. Einde van een tijdperk. Een half uur geleden is ook de laatste US Open partij van de dag afgelopen. Roland Garros winnaar Alexander Zverev heeft met veel moeite gewonnen van een andere Fransman, Alice.
0: Zo, dat is diep in de nacht.
4: Ja, die zijn hebben het laat gemaakt inderdaad. Jazeker. De Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug naar de Europese bond, de UEFA. Die laatste wil naar de rechter stappen om FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan te klagen na zijn plannen om WK-aandelen te verkopen. De FIFA spreekt van een lastercampagne. Dat blijkt uit een document dat is ingezien door onder meer de BBC en Reuters. De Wereldvoetbalbond stelt dat die eventuele vervolging van de UEFA een fundamenteel mankement en juridische tekortkomingen vertoont. Ook vindt de FIFA dat de UEFA het democratisch proces heeft ondermijnd. De UEFA heeft er zelf nog niet op gereageerd. Dit weekend staat in de Formule 1 de grote prijs van Italië op het programma. Het circuit van Monza werd vroeger altijd een tempel van snelheid genoemd. Maar met de nieuwe hybride auto's is dat allang niet meer zo. Max Verstappen vindt het pijnlijk. Deze baan draait erg om efficiënt omgaan met energie. Maar hij wil ook weer niet al te negatief zijn. Ik heb het mentaal al geaccepteerd, zegt Verstappen. Hij is hersteld van een griepje dat hij had tijdens het weekend in Zandvoort. Het was echt verschrikkelijk, zegt hij. Heel erg lang geleden dat ik me zo slecht gevoeld heb. De GP van Italië begint vandaag met 2 vrije trainingen. En amper 26 en nu al een legende in de sportgeschiedenis. Zo begint Sportza over polstokhoogspringer Mondo Duplantis. Hij doet komend weekend mee aan een atletiekwedstrijd in Brussel. Op dit moment staat zijn wereldrecord op 6,31 meter. Maar volgens Duplantis is 6,40 meter de ultieme droom. En hoe hou je als grote sporter nou je hoofd rustig? Nou, volgens Duplantis is het simpel: muziek maken. Veel atleten hebben psychologen. Ik heb mijn muziek en de studio en de jongens, vertelt Duplantis, die dus af en toe in de studio staat. Nou, hoe klinkt dat dan? Zo. Nou, dan zal ik het makkelijke grapje er maar maken. Wat kan die jongen springen?
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
6: Vrijdagochtend nooit heel druk op de weg. Dit keer niet anders, behalve op de A58 Breda richting Tilburg, met veel vertraging tussen Ulvenhout bij Breda en Tilburg-Reeshof. 6 kilometer file. Was een auto in de vangrail gereden, maar de weg is vrij.

0: Milky Chance met Stolen Dance. Duizenden witte onderbroeken begraven in de grond en 2 maanden later kijken wat er van over is. Dat klinkt misschien niet direct als prijswinnend wetenschappelijk onderzoek, maar hoogleraar Marcel van der Heijden heeft er een Ig Nobelprijs mee gewonnen. Die prijzen zijn bedoeld voor onderzoek dat mensen eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet. Marcel van der Heijden, hoogleraar agro-ecologie aan de Universiteit van Zurich en ook verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Gefeliciteerd!
1: Ja, hartelijk bedankt.
0: Had u ooit gedacht dat het begraven van onderbroeken een wetenschappelijke prijs zou opleveren?
1: We hadden er niet bij stilgestaan toen we ermee begonnen. Wij wilden eigenlijk het brede publiek bekendmaken hoe belangrijk de bodem is en hoeveel leven er in de bodem zit. En toen kwamen die onderbroeken dus als een manier om zeg maar dat bekend te maken.
0: Maar waarom was dat dan de manier?
1: Wij zaten eerst te denken, zullen we sokken begraven? En toen dachten we, ja, onderbroek is aansprekend. En ze hebben ook een plastic randje zeg maar, aan de bovenkant zitten. En dat is heel makkelijk bij het ingraven. En dus het gaat om katoenen onderbroeken, cellulose. En dat wordt dus goed afgebroken door bacteriën en schimmel en bodemdiertjes.
0: Dus die onderbroeken die werden begraven door wie? Want het waren er duizenden.
1: Precies. Wij hebben 1000 deelnemers gehad in heel Zwitserland. Dus verdeeld over heel Zwitserland. En iedereen heeft dus op een bepaald moment die onderbroeken toegestuurd gekregen. In totaal 2000 onderbroeken, 12.000 theezakjes. En iedereen heeft ze toen begraven en daarna weer opgegraven na 2 maanden. En dan ons teruggestuurd. We hadden waarschijnlijk 10.000 mensen kunnen hebben als deelnemer.
0: En wat waren die theezakjes dan?
1: Dat was een vergelijkingsmateriaal. Dat is al een bekende wetenschappelijke manier om de bodemprocessen zichtbaar te maken.
0: 2 maanden lagen die onderbroeken in de aarde. En vervolgens haalden u ze weer naar boven met z'n allen. En toen?
1: En toen hebben ze mensen de onderbroeken ons toegestuurd naar het laboratorium. Daar hebben we bodemonderzoek gedaan. Dus hoeveel voedingsstoffen er in de bodem zitten. Wat andere bodemeigenschappen zijn. En dat hebben we dan vergeleken met de afbouw van de onderbroeken. En de hypothese was, de verwachting, hoe beter de onderbroeken dus afgebroken zijn. Hoe minder gewicht er overgebleven is. Hoe beter de bodemprocessen. En dat klopte dus.
0: Er is enorm verschil.
1: Ja, we vonden vooral in moestuintjes, dus in groentetuintjes van mensen. Mensen brengen vaak heel veel compost en die geven heel veel voedingsstoffen. Dat is een hele goede bodem eigenlijk. Daar vonden we de hoogste afbraak en het laagste in grasvelden.
0: Dus kun je je eigen tuin op deze manier onderzoeken door een witte onderbroek te begraven?
1: Ja, dat doen al heel veel mensen. En dat is ook eigenlijk een hele leuke manier om een eerste indruk te krijgen. Het is heel belangrijk in de wetenschap altijd om een controle, om een vergelijking te hebben. Dus een veldje bijvoorbeeld waar het heel zandig is, waar er heel veel stenen in de bodem zit, waar het een hele slechte bodemkwaliteit is, en dan je eigen tuin. En dan is het natuurlijk hopen dat het in de eigen tuin sneller gaat dan op dat veldje.
0: En wanneer die onderbroek dus bijna vergaan naar boven komt, dan weet je dat het goed zit in je tuin?
1: Ja, het zit goed, maar het is soms ook zelfs zo. Eén factor is de bodemkwaliteit. De andere factor is ook de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. Dus als mensen te veel bemesten, en dat gebeurt soms ook, dat ze gewoon te veel mest op de grond gooien, dan gaan die onderbroeken worden ook snel afgebroken. Dus het is wel belangrijk niet te veel te mesten natuurlijk.
0: Oh, dus je moet wel ook weten wat je een beetje in je eigen tuin doet wat dat betreft.
1: Precies, precies.
0: Ja. Er is natuurlijk expres voor een onderbroek gekozen, neem ik aan. Want je kunt het ook met een katoenen lapje doen.
1: Precies. Ja, wat heel veel mensen zijn zich eigenlijk niet. Die denken er helemaal niet aan hoe belangrijk de bodem is. Dus 95% van ons eten wordt op de bodem geproduceerd. En we hebben laatst gevonden dat meer dan 50% van alle soorten op aarde, van de 50% van de biodiversiteit, in de bodem leeft. En daar wilden we eigenlijk het brede publiek mee bekendmaken.
0: Nou, dat is wel gelukt.
1: Ja, dat was echt leuk, ja.
0: Nogmaals gefeliciteerd, Marcel van der Heijden, hoogleraar agro-ecologie aan de Universiteit van Zurich en Universiteit Utrecht. Met het winnen dus van die Ig Nobelprijs.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
4: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
3: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
4: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
5: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
4: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
3: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
4: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
8: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
14: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
13: En voor Harold met een sta-opstoel.
15: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Verloren zaak of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: NPO Radio 1. 9 uur.
19: Astrid Kersenboom.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De gegevens van Polarstep-gebruikers liggen op straat. En Mariette Hamer volgt Paul Rozemuller op in de Eerste Kamer. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
20: Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de beroepsgroep van gynaecologen NVOG wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was. Dat erkennen beide instanties na vragen van Nieuwsuur. De instanties bespraken de zaak destijds uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar ze informeerden ouders niet. Simon kon nog jaren doorgaan met spermadonatie en heeft naar eigen zeggen zeker 199 kinderen verwekt. Stichting Donorkind noemt de gang van zaken onbegrijpelijk. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst. De verschillen met andere provincies zijn niet groot. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd vanwege de gewelddadige gebeurtenissen van begin deze week, waarbij een beveiliger werd doodgeschoten. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust harde windstoten bij 19 tot 24 graden. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Zoals gewoonlijk op vrijdagochtend staan er nauwelijks files. Wel een paar opvallende zaken. Naast de harde wind aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer. Nu een file op de A7-Hoorn richting Zaanstad. Ongeluk met een bus tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. 4 kilometer file, kwartier vertraging. De A58 bij daar richting Tilburg tussen Ulvenhout en de Reeshof. 4 kilometer file bij Tilburg. De weg is weer vrij. De N50 Emmeloord richting Zwolle. 5 kilometer file tussen Kampen Noord en Knoop het Hattemerbroek. De vertraging daar is een kwartier.
0: Je reis stap voor stap delen met je vrienden en familie. Dat is de bedoeling van de app Polar Steps. Maar ook anderen kunnen meekijken waar je bent. Zometeen Follow the Money, dat het ontdekte.
21: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
22: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
23: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
24: Blijf thuis.
23: Dan weet u hoe het echt zit.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
28: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
29: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
30: Onaf, denk ik.
29: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
30: Nou, daar ben ik toch af.
29: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
31: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
29: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
32: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
33: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De in Nederland opgerichte reisapp Polar Steps heeft de gegevens van gebruikers onvoldoende beschermd. En dat zijn er best veel, 23 miljoen wereldwijd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Sebastiaan Brommersma van Follow the Money, goedemorgen.
34: Hoi, goedemorgen.
0: Polar Steps, via die app kun je dus vrienden en familie op de hoogte houden van wat je doet en ook waar je bent?
34: Ja, dat is het idee. Dat is precies het idee. Dat als je op reis gaat of op avontuur, dat je thuis rond een beetje op de hoogte kunt houden van wat je aan het doen bent. Dat ze mee kunnen kijken met waar je precies bent, maar ook foto's zien van de locaties die je bezoekt en dergelijke. Dus dat is het idee daarachter. Dat klinkt heel sympathiek, toch?
0: Ja, hartstikke leuk voor de mensen thuis. Maar ja, blijkbaar kan iedereen het inzien. Hoe kwamen jullie erachter?
34: Ja, nou, wij werden getipt door een Franse jongen, Louis. Die was zelf aan het backpacken vorig jaar in Thailand. En die was met een hele groep uit zijn hostel wat gaan eten ergens in Bangkok. En toen bleek bijna iedereen aan zijn tafel die app te gebruiken. En hij kende hem zelf nog niet. En toen dacht hij, nou, ik ga eens kijken. Maar niet op dezelfde manier zoals zijn tafelgenoten dachten. Maar hij wil graag weten, wat zit erachter? Want ja, Louis is cybersecurity onderzoeker. En die wilde wel eens weten, van, ja, wat verzamelt die app allemaal aan data over mij als ik die app zou gebruiken? En toen kwam hij erachter dat er echt heel veel data heen en weer ging. En dat hij ook al vrij snel in staat was, gewoon op reis met zijn laptopje mee, om van tienduizenden mensen de profielen te downloaden. En toen heeft hij ook bij Polar Steps aan de bel getrokken, in december al. Toen was hij in Vietnam inmiddels. Om aan te geven van jongens, dit gaat niet goed. Hier moeten jullie wat mee doen.
0: Jullie hebben vervolgens zelf ook gekeken hè, hoe het zat. Wat voor gegevens kun je allemaal inzien?
34: Ja, klopt. Nou ja, Louis die kreeg eigenlijk te weinig respons daarop. Hè. Dus Polar Steps nam te weinig stappen om de beveiliging te verbeteren. Toen heeft hij zich bij ons gemeld, want hij wilde gewoon heel graag dat dit beter werd. En toen zijn we natuurlijk gaan kijken van nou Louis, wat heb jij gevonden? Kunnen we dat zelf verifiëren? En dat kon, en dat kon vrij makkelijk. En we konden eigenlijk al heel snel de bio zeg maar, van miljoenen gebruikers konden we downloaden. Dat zijn er 23 miljoen, wat je net al zei. Ook hun foto's, hè, dat zijn 230 miljoen foto's en video's van gebruikers waar we het over hebben. Dat zijn echt enorme aantallen. Maar we konden ook woonplaatsen eruit halen en ja, de GPS-locaties van die reizigers die via de app werden gedeeld. Dus we konden eigenlijk die mensen heel makkelijk gewoon ja, bijna in real time gaan volgen. Voor honderdduizenden mensen was dat het geval.
0: Ja, dus wie kwaad wil, die weet precies waar iemand is.
34: Ja.
0: Maar, en ook waar iemand woont en dus niet thuis is op dat moment, bijvoorbeeld.
34: Nou ja, precies. Kijk, als je eenmaal iemand zijn tracker aanzet binnen die app en die blijft maar locaties doorgeven en wij konden die gewoon opvangen, hè, door tussen de app en de servers van Polar Steps in te gaan zitten, niks te hacken of zo, gewoon alleen maar verkeer in de gaten te houden, zien we die locaties voorbij komen. En als iemand dan steeds 's nachts op hetzelfde adres is, maanden achtereen, ja, dan weet je op een gegeven moment precies waar iemand woont, waar hij of zij naar zijn werk gaat, maar ook welke locaties die op reis bezoekt. En ja, we konden met, ja, een beetje technisch met geofencing, konden we een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. Ja. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
0: Ja.
34: En ook veel solo-reizigers gebruiken de app. Dus mensen die met een tentje achter op de fiets door het Zwarte Woud gaan rijden of weet ik veel wat. En die denken, ik ben echt in the middle of nowhere. Niemand weet waar ik ben. Ja, wij konden dat dus wel zien.
0: Louis heeft dus wel aan de bel getrokken bij Polar Steps ja. zelf. Maar je zegt net, die deden niks. Of in ieder geval te weinig, vond hij.
34: Te weinig, ja.
0: Zijn ze in overtreding hiermee?
34: Nou ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, als je puur gaat kijken naar de AVG, dan is er een hele belangrijke rol weggelegd. Wat zijn de verwachtingen die je creëert bij je eigen gebruiker? Kijk, het idee achter Polar Steps is ook wel dat je informatie deelt. Maar we zien dat Polar Steps eigenlijk veel meer informatie deelde dan dat ze aan de gebruikers duidelijk maakten in hun voorwaarden eigenlijk. En ja, als die verwachtingen met elkaar scheef lopen, dan kun je zeggen dat ze in strijd zijn met de informatieplicht van de AVG. Want wat je bijvoorbeeld zag hè, met een heel mooi voorbeeld daarvan, is dat als jij een foto maakt, dan wordt de exacte GPS-locatie van waar die foto is genomen, die gaat eigenlijk mee. En dat vertellen ze de gebruiker niet, dat gebeurt. Maar op die manier zagen wij bijvoorbeeld veel mensen die thuis een foto maken van hun koffers of zo. Van, hey, ik ga lekker naar Schiphol en ik ga naar, weet ik veel, naar Burundi. Ja. En die dachten, nou, ik ben slim. Ik laat die foto pas op een ander moment in de applicatie. Dan ziet niemand dat die foto bij mij thuis is genomen. Nee, dat helpt dus niet. En wij hebben dat zelf ook getest. En bij Polar Steps vervolgens een verzoek ingediend van, geef ons alle informatie die jullie over ons verwerken. En dan noemen ze dat dus niet, dat ze dat doen. Ja, en dat is echt wel bloedlink, vinden wij.
0: Maar dat ook heel veel anderen dan je vrienden en familie kunnen meekijken. Dat is toch ook niet de bedoeling?
34: Nee, zeker niet. Kijk, je kunt binnen Polar Steps verschillende instellingen kiezen. Je kunt ervoor kiezen om alles wat je doet te delen met de hele wereld eigenlijk. Ja, echt met iedereen. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik wil alleen dat mijn vrienden en familie mij kunnen volgen. En die moeten dan een volgverzoek indienen om met jou mee te kunnen kijken. En je kunt het helemaal privé doen. Dus daar zitten wel gradaties in. Maar wat wij zagen is dat bij die volgers, hè, dus die familie en vrienden, dat echt honderdduizenden gebruikers, die hadden al standaardinstelling dat je geen toestemming hoeft te krijgen om mensen te kunnen volgen. Nou, die konden wij met een door Martijn Reuvers gebouwde tool, ik heb dit samen met Daniel van Kessel en met Martijn gemaakt, konden wij die allemaal geautomatiseerd in kaart brengen en vervolgens en masse eigenlijk gaan volgen. En als die mensen dan door hadden, hey, hier zit iemand tussen die ik eigenlijk helemaal niet ken, dan was het al te laat. Want dan hadden wij al die gegevens van al die reizen al. Ja. En als we ons er dan uitknikkerden, konden we nog steeds al die informatie blijven opvragen. Dus ja, er zitten wel heel veel problemen zitten daaraan. En Polesteps heeft, nadat wij onze bevindingen met hen hebben gedeeld, wel behoorlijk wat maatregelen getroffen. En dat valt ze echt wel te prijzen. Want we krijgen wel eens andere reacties van bedrijven waar we over schrijven. Maar het is natuurlijk wel rijkelijk laat. Zeker ook omdat ze dus in december door Louis er ook op zijn gewezen dat de onderliggende problematiek er eigenlijk al was.
0: Ja, dankjewel voor het verhaal. Sebastian Brommersma van Follow the Money. Bergtoppen in Europa worden steeds groener. Door klimaatverandering groeien er op grote hoogte inmiddels meer plantensoorten dan 20 jaar geleden. Dat klinkt dan als goed nieuws voor de natuur misschien, maar onderzoekers zien juist dat het geen goed nieuws is voor de biodiversiteit. Jonas Lemrechts, ecoloog bij de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dus meer plantensoorten en toch niet goed nieuws voor de biodiversiteit. Hoe zit dat?
2: Inderdaad, dat lijkt eventjes contradictorisch. Maar wat er gebeurt is dat onze bergtoppen, en met de hele planeet mee natuurlijk, opwarmen. En soorten gaan dus op die bergen omhoog opschuiven. Dus soorten van beneden op de berg komen nu toe bovenop de berg, waardoor we meer soorten hebben. Dat lijkt eventjes goed nieuws, maar die soorten bovenop de berg, die kunnen natuurlijk nergens heen. En wat we nu in die nieuwe paper aantonen, is dat die effectief van die bergtop afgeknikkerd worden. En die gaan we dus verliezen. Dus we krijgen een verschuiving, meer soorten van beneden. Maar die soorten, die typische bergtopsoorten, die koude minnende soorten, die gaan we nu verliezen.
0: Dus het symbool van bijvoorbeeld Oostenrijk, de edelweiss, is bedreigd?
2: Inderdaad, dus dat kan dat die lokaal op zo'n bergtoppen gaat uitsterven. En dus wat we tonen is het lokaal uitsterven. Hè? Dus het lokaal verdwijnen van een populatie van bijvoorbeeld die edelweiss. Maar dat is wel een belangrijk signaal dat er grote verliezers zijn aan dat klimaatverandering verhaal. En dat dat nu echt wel zichtbaar begint te worden in onze metingen.
0: Dus eigenlijk hebben ze als het ware te maken met wat dan invasieve exoten worden genoemd op de bergtop.
2: Inderdaad, met het grote verschil dat dit dan lokale exoten zijn.
0: Ja.
2: En die daar op eigen initiatief komen. Maar het fenomeen is hetzelfde. Hè. Dus die nieuwe soorten gaan, die groeien meestal veel sneller. Hè. Omdat die koude minnende soorten, die zijn aangepast aan de kou en groeien daardoor heel traag. Dus die nieuwe soorten, die groeien veel sneller. En die gaan dus veel beter kunnen groeien en dus die bergtopsoorten gaan overschaduwen en zo wegpesten, zo gezegd.
0: Ja, precies. Onderzoekers keken 20 jaar lang naar diezelfde bergtoppen. Hoe snel zien ze het dan veranderen?
2: Dus eerst ging dat redelijk traag. Hè. Dus er zit een vertraging op. Die alpine soorten die zijn redelijk taai, die groeien traag en die gaan dus ook traag dood. Dus tot nu toe konden we dit gewoon niet aantonen, dat verlies van soorten. Het toekomen van nieuwe soorten, dat zagen we al. Maar nu zien we dus na 20 jaar zien we een duidelijk signaal. En we zien ook dat dat uitsterven versnelt. En die twee dingen samen zijn wel erg verontrustend. Want ja, over het geheel van ons leven van de planeet is 20 jaar echt heel kort, hè? Dus dat we dit soort veranderingen zo duidelijk zien op slechts 20 jaar, dat is erg verontrustend.
0: Ja, en lopen we dan het risico dat het onomkeerbaar is?
2: Dat is wel zo, want dus die vertraging die wil ook zeggen dat er een soort bagage is opgebouwd, hè? Dus dat de klimaatverandering die we al gehad hebben, de effecten daarvan die komen pas met een zekere vertraging. Dus de komende decennia gaan we nog veel soorten verliezen die nu nog eigenlijk zich krampachtig vasthouden. En zelfs als we dus de klimaatverandering kunnen omkeren, dan nog gaat dat uitsterven een tijdje doorgaan voor dat zich terug stabiliseert. Dus we zitten sowieso de komende decennia nog met verder lokaal uitsterven van die bergsoorten.
0: Dank u wel. Jonas Lemrechts, ecoloog bij de Universiteit Utrecht. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Het was een ongeluk met een bus. Niemand gewond, maar een hoop rommel op de weg op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten.

0: Daddy Frère met Think About Things. Het nummer, ja, misschien dacht ze van, ik ken het. Het nummer dat het Eurovision Festival zou hebben gewonnen. Ongetwijfeld toch, Thomas?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Als het was doorgegaan in 2020.
1: Ja, de corona-editie die er niet kwam, helaas.
0: Ja, en daardoor geen Songfestival in IJsland.
1: Nee.
0: Anderhalve week na de verwoestende vloedgolf in Nepal zijn er nog twee levende mensen gered uit een tunnel. De twee mannen zaten vast in een waterkrachtcentrale. Er kwamen zeker 1200 mensen om het leven. En de kans is dat het nog hoger oploopt. Correspondent Davy Borema. Davy, hoe zijn die mannen gered?
2: Ja, er zijn al dagen zijn ze bij die tunnels bezig, bij meerdere tunnels. Niet alleen deze, met hittedrones. Die zoeken dus naar warme lichamen die op die beelden te zien zouden zijn. Maar ook met camera's. Ik heb zelfs beelden gezien van met bootjes dat ze die tunnels ingaan. Het zit ook nog slijking, dus er zijn ook reddingswerkers die daar helemaal doorheen moeten tijgeren. En die tunnels van die waterkrachtcentrales zijn heel diep. Dus ze moeten heel ver daarin. En ze hopen dus de hele tijd, hoe verder ze komen, dat ze een soort kamer vinden, een luchtkamer, waar mensen dus zich in hebben kunnen verschuilen. En 10 dagen zitten we nu, geloof ik, zich nog kunnen hebben ophouden. En dat is voor deze twee mensen dus gelukt. En de hoop geeft dat er meer mensen op deze manier gered kunnen worden.
0: Ja, dus dat denken ze echt wel, dat ze misschien nog meer mensen vinden.
2: Nou, er zijn echt nog honderden, tegen de 600 geloof ik, op dit moment die vermist zijn. En er is plek in die waterkrachtcentrales voor meerdere mensen. En het zit ook verspreid over andere waterkrachtcentrales. Dan moet ik wel zeggen, bij een andere in Rashua zijn inmiddels ook weer overleden mensen gevonden, lichamen. Dus het is niet zo dat per se daar heel veel ruimte is of de mogelijkheid is om daarin te schuilen. Die mensen moeten op het juiste moment de juiste plek hebben weten te bereiken voor dat water. En dan is er een kans. Maar er zijn dus nog heel veel mensen vermist. Dus de hoop is dat zij nog gevonden kunnen worden.
0: Het is een ramp van ongekende omvang. Die beelden blijven indrukwekkend. De Nepalese overheid die eist nu een schadevergoeding van rijkere landen. Waarom?
2: Ja, dat klopt. De minister van Buitenlandse Zaken en de premier hebben allebei gezegd van Nepal. Het aandeel van Nepal in klimaatverandering, zeggen zij, is heel klein. Als je kijkt naar de uitstoot van CO2, het is maar minder dan 1% zelfs voor Nepal. Maar zij krijgen heel weinig geld om zich te beschermen tegen overstromingen. Iets wat, als je kijkt naar het opwarmen van de aarde, waarschijnlijk meer gaat plaatsvinden. Nou zeggen wetenschappers wel dat er nog niet zeker weten is vastgesteld dat deze ramp door klimaatverandering komt. Daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Daar zijn ze heel voorzichtig mee. Maar voor Nepal is het duidelijk dat door het opwarmen van het permafrost in de bergen dit soort rampen mogelijk vaker kunnen voorkomen. En dat Nepal zich daartegen moet beschermen. Daarnaast is wederopbouw natuurlijk een punt. Verwacht wordt dat ze daar 4 tot 6 miljard dollar voor nodig hebben om de schade die door deze ramp is opgelopen überhaupt te herstellen. En daar komt dan bovenop nog alles wat gedaan moet worden om het land te beschermen tegen volgende rampen.
0: Je zei, onderzoekers zeggen, er is echt wel meer onderzoek nog steeds nodig om te achterhalen wat er is gebeurd. Maar zijn er wel inmiddels toch iets verder gevorderde gedachten over wat dit allemaal veroorzaakt heeft?
2: Ja, ze zijn er gewoon heel voorzichtig mee, hè, omdat het gewoon niet zo makkelijk vast te stellen is. Het idee is nu dat er 3 dingen tegelijk gebeurd zijn. Een stuk van een gletsjer die afbrak, het opwarmen van het permafrost, waardoor sowieso de bergen structuur, want het is natuurlijk niet één rots, hè, een berg komt uit verschillende stenen, modder, zand, wat het allemaal vasthoudt. Maar dat permafrost, dus dat ijs, maar als dat opwarmt en water wordt eigenlijk, dan die substantie wordt gewoon minder vast. En daarbij zou er dan ook een aardsverschuiving zijn ontstaan door dat losser worden van die aarde, van het permafrost. En dat zou allemaal samengekomen zijn op dit moment bij deze ramp. Maar dat is een schatting, dat is een inschatting van de Chinese kant, geloof ik nu. Nepalese wetenschappers vanuit Kathmandu kijken ook naar deze optie. Maar daar moet echt meer onderzoek naar gedaan worden.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Borema.
3: Reactie aan de redactie.
1: We vertelden eerder vanochtend over een stemming bij de Verenigde Naties voor een nieuwe wereldkaart. De huidige wereldkaart gebruikt de Mercator-projectie. Die zou misleidend zijn en Afrika veel kleiner afbeelden dan het in werkelijkheid is. De Afrikaanse landen willen daarom een nieuwe wereldkaart voorstellen. Een luisteraar vraagt zich af of de andere kaarten die vaak gebruikt worden, bijvoorbeeld die van Google Maps, of die dan wel kloppen.
0: Dat Dan vragen we nog even aan Afrika-correspondent Maurice Leden. Hoe zit dat bij Google? Dat is eigenlijk de vraag.
4: Google Maps maakt ook gebruik van een Mercator-projectie, dus dat klopt niet. Maar afstanden berekenen klopt daarentegen wel. Daarvoor gebruiken ze een ander systeem. En eigenlijk is het zo dat de aarde natuurlijk rond is. Schrik niet. Maar als je die plat op een kaart wil krijgen. Als je die op een kaart wil krijgen, dan krijg je eigenlijk hetzelfde als wat je met een sinaasappel moet doen. Als je die plat wil krijgen, dan zul je de bovenkanten uit moeten trekken. Dat gebeurt eigenlijk met de wereldkaart ook. Dus landen die dichter bij de polen, die zich dichter bij de polen begeven, die worden daardoor groter dan ze in werkelijkheid zijn. En zo kan het dus zijn dat je in een land dicht bij de evenaar reist en dan al 4 uur in de auto zit, terwijl dat land op de kaart kleiner is dan Nederland. Nou, ik hoop dat het zo duidelijk is.
0: Dat hoop ik ook. Maurice, dankjewel.
1: En vanaf vandaag moeten reizigers van NS de tas of op hun schoot of in het bagagerek neerzetten als iemand wil zitten. Luisteraar Marcel vroeg zich af hoe hoog de boete wordt als je toch je tas in een volle treincoupé naast je laat staan.
0: Nou, Erik Kroeze, woordvoerder van de NS. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Is er een boete?
5: Nou, daar kan ik heel simpel antwoord op geven. Nee, er is geen boete voor. Je mag overigens ook wel de tas op de stoel naast je zetten, maar als een reiziger vraagt of die daar kan zitten bij drukte, dan ben je verplicht om je tas weg te halen. En als je dat niet doet, wat we overigens niet verwachten, dan staat er geen boete op.
0: Erik Hoese, woordvoerder van de NS. Ja, NOS, je ligt zo dicht bij mijn hart dat ik NOS zei. Dat moet je niet doen, hè? Nou, dank, Erik.
1: Het is toevallig, want het is natuurlijk bij meer mensen zo dat die twee zaken dicht bij elkaar liggen. Want nu we het toch over de NS hebben, er kwam nog een vraag binnen. Robert vroeg zich af hoe het nu met mijn voorganger Wouter Walgemoed gaat. Bijna een jaar geleden, nou, ietsje minder, maakte hij een overstap van Radio 1 naar de NS. Robert vroeg zich af of hij geniet van zijn ongetwijfeld mooie baan.
0: Nou, ik heb pas geleden nog gesproken en het antwoord is ja.
1: Ja.
0: Ja, want hij is inderdaad machinist in opleiding. Want dat doe je echt gewoon ruim een jaar over. Dat is geen kattenpis, kun je dat zo zeggen? Ja,
1: ja.
0: Kun je zo zeggen. Maar ja, hij vindt het geweldig. Dus het gaat hartstikke goed met hem. Hij is blij dat hij van zender is. Nou, dat nou ook. hij is helemaal happy.
1: Nou, fijn om dat ook weer te horen.
3: 3 voor de dag.
0: In de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken. Tussen 11:15 en 7:00 vanavond worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. En met die staking wil FNV Havens dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid intrekt. Asielministers van een kleine groep Europese landen komen vandaag bij elkaar in Kopenhagen om het te hebben over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Die mensen zouden dan naar uitzetcentra in landen buiten Europa gestuurd moeten worden. De Nederlandse asielminister die is er ook bij. Correspondent Ardi Stemerding vertelt wat er al bekend is over de plannen.
6: Het gaat om de plannen van een groep van 5 landen, met naast Nederland ook Duitsland, Oostenrijk, Griekenland en Denemarken. En dat kleine groepje landen, dat wil zichzelf heel graag profileren als de kopgroep bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar buiten Europa. En er gaat de afgelopen weken ook al nadrukkelijk 1 naam rond van zo'n land waar zo'n centrum zou kunnen komen, namelijk Rwanda. En we weten ook wel dat er door die landen daadwerkelijk met Rwanda wordt gesproken. En we horen ook nog wel andere opties rondgaan. Namelijk Oeganda, Kenia, Oezbekistan. Dus er zijn ook nog meer opties.
0: En in Servië maken ze zich klaar voor de begrafenis van Ratko Mladic. De Servische oorlogsmisdadiger werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld. Voor onder meer genocide tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Vandaag is zijn lichaam aangekomen in de Servische hoofdstad. Zijn uitvaart wordt groots aangepakt, vertelt Balkan-correspondent Thijs Kettenis.
7: Het heeft er toch alle schijn van dat Mladic met heel veel eer straks begraven wordt. Eerst krijgt hij zaterdag een militair afscheid in een soort cultureel centrum van het leger. In het centrum van Belgrado is dat. En dan wordt maandag zijn lichaam opgebaard in een kerk, zodat iedereen die dat wil afscheid kan nemen. En dat duurt dan de hele ochtend. En daarna gaat het dan in een processie naar de begraafplaats.
0: Zometeen na 9:30, dan hebben we weer spraakmakers. Carl Johan.
8: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: de homohaat richting premier Jette is diep triest. De AD heeft onderzoek gedaan naar de reacties op zijn tweets die hij in een half jaar tijd heeft gepost. En concludeert dat 20 reacties homo-vijandig zijn. 1 op de 20. En die vijandigheid beperkt zich nou niet echt alleen maar tot sociale media op dit moment. We hebben natuurlijk net de Pride gehad in Amsterdam met honderden meldingen. De discussie over het regenboogpad in Nijkerk. U kunt reageren op de stelling: de homo-haat richting premier Jette is diep triest. 0800-1101.
0: Dat ben ik al, Johan Thomas heeft de hoofdpunten van het nieuws. Alvast fijn weekend.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Oud-PVDA-kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Het verkeer in Nederland stootte vorig jaar minder CO2 uit dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, onder meer door elektrische auto's. Voor inwoners van Overasselt die vragen of zorgen hebben over de dodelijke schietpartij van afgelopen week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst gehouden. De gemeente is daarbij, net zoals agenten en medewerkers van slachtofferhulp. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Huurders zijn weer meer geld gaan betalen voor hun huis. Zo'n 4,4% duurder dan een jaar eerder, zegt het CBS. Toch is die stijging iets lager dan de afgelopen jaren. De huren stegen het hardst in Overijssel en Brabant. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die solo in de arena staat. Dekker kondigde het nieuws aan met een video op Instagram, waarin ze training krijgt van Louis van Gaal. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er staat veel wind, met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden.
9: ANWB verkeersinformatie. Vanochtend komen aan de westkust, op de Wadden en op het IJsselmeer zware windstoten voor. Er zijn maar een paar files. Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord 6 kilometer file. Door rommel op de weg na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Ongeveer een kwartier vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens door de controles 3 kilometer file. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 5 minuten. De vertraging bij Waspik.
3: NPO Radio 1. KRO NCRW. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
8: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is presentator, programmamaker, stemacteur en cabaretier Paul Hane. Goedemorgen, Paul.
10: Goedemorgen, ja.
8: Zondagmorgen ben jij terug op tv met dit wijze, troostrijke, goed luisterende en af en toe tikkie wispelturige alter ego.
11: Op de lagere school had ik een hele lage stem. En ik gedroeg me er ook naar.
12: Zullen we gaan voetballen?
8: Straks praten we uitgebreid over Margreet Dolman natuurlijk, want daar hebben we het over. En hoe jij het al 50 jaar met haar volhoudt. En zeg ik even, we hebben afgesproken dat ik je tegen je zeg, ondanks jouw respectabele leeftijd. Paul Reumer is er ook, voormalig radio- en televisiedirecteur bij Talpa en de NTR. Goedemorgen, Paul.
13: Goedemorgen.
8: Jij bent hier voor het Mediaforum alvast. En daarin dit jubileum.
14: Ik ben Eddie Zoe.
15: Ik ben Lucky King.
14: En dit is RTL Boulevard, op de dag dat RTL Boulevard precies 25 jaar bestaat.
8: Ja, RTL Boulevard, wie is er niet groot mee geworden? In Stand.nl gaan we naar het X-account van premier Jette, dat bol staat van de homo-vijandige reacties. Dat onderzocht het AD. En de homo-haat in Nederland beperkt zich niet tot sociale media. De stelling is: de homo-haat richting premier Jette is diep triest.
3: Deel uw ervaring
16: op 0800 1101.
17: Jetten is een ziek persoon. Wat een vieze pisnicht is hij, zeg.
18: 1 op de 20 reacties op de tweets van Rob Jetten is homo-vijandig.
17: Een homo die moslims in de kont probeert te kruipen. Sorry Rob, maar het gaat niet werken.
19: De homofobe tweets staan vol scheldwoorden en zietes. Het maakt niet uit over welk onderwerp Jetten twittert.
17: Ze moeten je LSD geven, stinkhomo.
1: Er is volgens het AD geen vaste groep die steeds reageert. Van de accounts die de vijandige reacties achterlieten, deed het

0: alter ego.
1: Op de lagere school had ik een hele lage stem. En ik gedroeg me er ook naar.
2: Zullen we gaan voetballen?
0: Straks praten we uitgebreid over Margreet Dolman natuurlijk, want daar hebben we het over. En hoe jij het al 50 jaar met haar volhoudt. En zeg ik even, we hebben afgesproken dat ik je tegen je zeg, ondanks jouw respectabele leeftijd. Paul Reumer is er ook, voormalig radio- en televisiedirecteur bij Talpa en de NTR. Goedemorgen, Paul.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent hier voor het Mediaforum alvast en daarin dit jubileum.
4: Ik ben Eddie Zoe.
5: Ik ben Lucky King.
4: En dit is RTL Boulevard, op de dag dat RTL Boulevard precies 25 jaar bestaat.
0: Ja, RTL Boulevard, wie is er niet groot mee geworden? In Stand.nl gaan we naar het X-account van premier Jette, dat bol staat van de homo-vijandige reacties. Dat onderzocht het AD. En de homohaat in Nederland beperkt zich niet tot sociale media. De stelling is, de homohaat richting premier Jette is diep triest.
6: Deel uw ervaring.
7: Op 0800 1101.
8: Jetten is een ziek persoon. Wat een vieze pisnicht is hij, zeg.
9: 1 op de 20 reacties op de tweets van Rob Jetten is homo-vijandig.
8: Een homo die moslims in de kont probeert te kruipen. Sorry Rob, maar het gaat niet werken.
10: De homofobe tweets staan vol scheldwoorden en ziektes. Het maakt niet uit over welk onderwerp Jetten twittert.
8: Ze moeten je LSD geven, stinkhomo.
11: Er is volgens het AD geen vaste groep die steeds reageert. Van de accounts die de vijandige reacties achterlieten, deed het overgrote deel dat precies 1 keer.
0: Ja, u hoorde ook Rob Jetten voorbij komen, die zelf eerdere haatberichten voorlas, Paul Hane. Kijk jij daarvan op nog eigenlijk, of niet? Of moet ik zeggen, dat woordje
12: nee,
0: nog
12: ik vraag me ook
0: weg?
12: Af. Ik vraag me eigenlijk ook af of je het altijd moet herhalen, al die gore uitspraken van de mensen. Want ja, je hebt heel veel mensen die niet goed bij hun hoofd zijn en schelden en tieren. En ik denk dat de radio en televisie voorzichtig moet zijn met dat uit te zenden. Omdat je.
0: Vind je het wel oké dat ze het uitzenden als hij het zelf voorleest?
12: Nou, eigenlijk niet.
0: Want hij wil daar een statement ook mee maken, hè? Als hij het zelf voorleest. Hij heeft het zelf voorgelezen, dus, die berichten.
12: Ja, maar ik denk dat hij moet gewoon van X af ook. Dat is toch een weerzinwekkende site. Je moet je gewoon helemaal niks mee te maken hebben. En je moet je van die hobo-haat moet je ook niks aantrekken. Ik kom uit een tijd dat homo's nog in het verborgene leefden, eigenlijk. En ik ga ervan uit dat er nooit een acceptatie komt. Dat je ook niet daar naar moet streven. Dat er altijd haat op de loer ligt. En heel veel mensen die nu zeggen van, ja, maar nee hoor, ik heb homo's onder mijn beste vrienden. Die moet je niet vertrouwen.
0: Ja. Nee?
12: Nee, want die kunnen ineens omslaan als er ineens iets gebeurt of zo. Dat het omslaat in of homo-haat of homo-argwaan. Dus ik denk dat je gewoon als homo moet je gewoon heel realistisch in het leven staan. En hopen dat in ieder geval je omgeving je aanvaardt en verder geen fiducies hebben.
0: Ja, ja. Ik snap je redenering, maar ik vind er niet naar streven. Dat gaat wel vrij. Hè, dan leg je je er dus bij neer, eigenlijk, of niet?
12: Want nee, je legt je niet bij neer, maar je bent een realist. Je bent gewoon een realist, eigenlijk. Dat je denkt van, zoals Dylan Jessicus. Denk je, ja, dat komt niet meer goed. Daar ben je een realist in.
0: Wat bedoel je met Dylan Jessicus, dat komt niet meer goed?
12: Het zijn mensen die met de leugen leven, eigenlijk. En dan moet je niet de illusie hebben dat zij nog een Ed Nijpels wordt of zo. Of nee, dat ze nog een normale VVD'er wordt.
0: Maar betekent dan dat je die homo-haat maar een beetje moet laten gaan? Want dat wil je ook weer niet, toch? Je wil er wel je tegen uitspreken.
12: Jawel, je moet je wel tegen uitspreken. Maar ik denk alleen met X, dat mensen die op X zitten, of op Facebook of Instagram, en die zin hebben in haat, want die mensen heb je, die hebben gewoon zin in haat. Die hebben of een slecht huwelijk of zijn zelf verborgen homo's. Die hebben zin in haat. Daar moet je niet serieus op ingaan. Dat moet je gewoon eigenlijk negeren.
0: Ja, negeren is het beste dan.
12: Ja.
0: Ja, ja. Paul Reumer, uit het onderzoek van het AD blijkt dat de haatreacties van de gewoonste mensen afkomstig zijn. Voor zover je dat kunt zeggen. Een ambtenaar uit Noord-Holland. Een politiefunctionaris, las ik ook. Kun jij je inleven in het feit dat het uit zo'n brede hoek komt? Of die hoek is enorm?
3: Nee, ik kan me überhaupt niet inleven in gedachtegoed dat mensen andere mensen haten vanwege het feit dat ze homo zijn of zwart zijn of dik zijn of

0: zender zijn, whatever. Dat snap ik niet. Ik ben het ook wel deels met Paul eens dat je zegt van ja, als je er aandacht aan geeft, dan voed je het. Maar tegelijkertijd zitten we in een tijd waarin je ziet dat dit soort intolerantie aan het groeien is. Het is in toenemende mate moeilijker voor in dit geval homoseksuelen om op straat of in openbare ruimte te laten zien dat ze homoseksueel zijn, omdat ze dan geconfronteerd worden met vaak geweld. Dat gaat van schelden tot en met schoppen. En die trend is denk ik, voor mijn gevoel, in de maatschappij groeiende. En dat is heel erg.
1: Ja.
0: Daar moet je wel aandacht aan besteden. Want
1: de uitingen op X zijn daar toch een illustratie ook wel van. Hoe extreem ook misschien.
0: Nou ja, zeker. Nou is X wel een is niet representatief, hè? Want daar is inderdaad een bijeengeraapt zootje van mensen die erg op hun onderbuik leven.
1: Mm-hmm.
0: Maar doordat het groot is op X, of het is groot op X, maar je ziet ook dat buiten X, gewoon in de rest van de maatschappij, de intolerantie ook toeneemt. En ik vind dat we ons daar wel tegen moeten verzetten, ja. Want dat is gewoon echt heel erg ongezond.
1: Ja, nou dat is ook de reden dat we deze stelling hebben gekozen. De homohaat richting premier Jette is diep triest. Meneer Van Zelm, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Theo van Zelm, Amstelveen.
1: Ja.
2: Bijna 83 en juist dit jaar 70 jaar lang trotse homo in dit land. En dat ga ik zelfs met een feestje vieren.
1: Ja.
2: Ja, en dan is de ondertitel van mijn feestje, dat komt uit het Witte Huis, MAGA, Make Amsterdam Gay Again. Zullen we het brengen.
1: Want het gaat niet de goede kant op, wat u betreft.
2: Nee. Absoluut niet. Ik was in het begin in Amsterdam sinds 1965. Toen heb ik mij prettiger en beter gevoeld, ondanks het verbod van homoseksualiteit en dat soort dingen. Tegenwoordig gaat alles via de rioollectuur en de kanalen en schelden mensen elkaar maar uit. En onze arme premier moet dat allemaal maar ondergaan.
1: Ja.
2: Ik heb een andere methode gekozen. Ja. Ik correspondeer gewoon per brief met hem, met een postzegel en een afzender op.
1: Met de premier?
2: Ja,
1: okay.
2: Tuurlijk, ik krijg antwoord.
1: Uh-huh.
2: Ja, nou, ik steun hem hoor.
1: Ja, en wat staat er in die brieven?
2: Nee,
1: ja, u hoeft geen details prijs te geven hoor, dat is privé.
2: Niets over. Nee,
1: dat maar mag ook de thematiek niet? Waar heeft u het dan over?
2: Het is
1: in die
2: natuurlijk
1: brieven?
2: Het feit dat we allebei homo's zijn. Ja, daar wil ik het even bij laten.
1: Ja,
2: hartstikke
1: mooi. Ja, wat goed dat u dat doet.
2: Ja, op die manier steun ik hem.
1: Maar voelt het inderdaad op uw 82ste anders om homo te zijn dan pakweg 25 jaar geleden?
2: Ja, helemaal. Oh god, ja. Absoluut. Nee hoor, toen had je nog helemaal niet die ellende met al die sociale media. Ben ik helemaal niet op aangesloten, godzijdank. Ja.
3: Maar dan kun je ik ben 80 en ik merk eigenlijk niet zoveel verschil. Want je zit niet op de sociale media.
2: Nee.
3: En je hebt nog genoeg cafés die dan open zijn waar je naartoe kan gaan. En op straat word ik ook niet uitgescholden.
2: Ja.
3: Maar misschien ben ik een uitzondering.
2: Ik niet en ik heb een heel leuk leven.
3: Ja.
2: Ik heb een boek geschreven over mijn leven.
3: Oh.
2: Ik heb meegedaan en die loopt nog steeds, de mooie tentoonstelling Oude Roze.
3: Ja.
2: Die zo half 12 uur trekt. En ook op het museum in Amsterdam bij de gay was. Dus dat was allemaal heel prettig.
3: En hoe heet uw boek?
2: Van donkere jeugd naar roze pensioen.
3: Van donkere jeugd naar roze pensioen.
2: Ja.
3: En is overal verkrijgbaar ook.
2: Nee, het staat op internet. Zelfs ons koningspaar heeft...
1: Daar gaat u wel online. Ja.
2: Gestort. Ja, het zijn de bekende roze boeken die bij de bibliotheek in Amsterdam liggen.
3: Oh ja.
2: Ja, ik ben zelfs positief ontvoerd door het Nationaal Ouderenfonds, omdat ik in 2019 gekozen ben als roze senior van het jaar.
3: Oh.
2: Ja, nou, absoluut hoor.
3: Maar dat zijn toch wel leuke dingen die u vroeger niet meemaakte.
2: Ik heb een gay leven ten top.
1: Ja. Ja. Heel goed, meneer Van Zelm.
2: Ik had niets anders willen zijn.
1: Nee. En ga daarmee door dan. En ook met het schrijven met premier Jette. Hou dat vol.
2: Dat zal ik zeker doen, zolang alles toegaat. Maar ik vind het vreselijk wat mensen allemaal over me... En ik moet zeggen, de religies zijn daar een heel groot aandeel in, die haatcampagnes.
1: Ja. Nou, dat hebben we ook genoteerd, meneer Van Zelm. Hartelijk dank voor uw reactie en fijn dat u ons heeft gebeld. Lisa Wessels, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Onderzoeksjournalist bij het AD. Het artikel waar we het eigenlijk over hebben. Over die homohaten die premier Jette dagelijks ontvangt. Dat is van jouw hand. Hoe ben jij op het idee gekomen om al die berichten op Twitter te gaan bekijken?
4: Zeker. Leuk dat jullie het bespreken. Hoe we op dit idee zijn gekomen is, we weten natuurlijk wel af en toe wat er gezegd wordt. Mm-hmm. Maar ik denk dat het soms heel goed is om in kaart te brengen naar hoe groot is dit nou eigenlijk? En wat zeggen mensen nou eigenlijk? Zonder dat we het altijd er maar over hebben, maar om er echt een keer een beeld aan te geven.
1: Ja, en dan kom je uit op 1 op de 20 berichten richting Jette, of reacties op berichten die Jette zelf heeft geplaatst, is een uiting, of daar zit een uiting in van homohaat. Wat is voor jullie de definitie van homohaat? Wanneer is het homohaat?
4: Nou, wij zijn wel voorzichtig, moet ik zeggen, in homohaat. Want er zit wel echt een groot verschil in deze tweets die we hebben kunnen analyseren.
1: Ja.
4: Want er zit een verschil heel erg in naar bijvoorbeeld een heel expliciet taalgebruik. Jette wordt bijvoorbeeld heel veel uitgescholden met zijn geaardheid. Maar er zit ook heel veel tweets in waar mensen reageren heel vaak van, heb je wel verteld dat je homo bent? Of heb je wel gezegd dat je homo bent? Want dan nemen ze je niet meer serieus. En die komen bijvoorbeeld heel veel voor bij, als hij praat met leiders van het Midden-Oosten of bijvoorbeeld met Trump.
1: Ja, dus dan, maar dat is eigenlijk niet minder erg, toch? Als je het in nette bewoordingen doet, wil niet zeggen dat het minder heftig of verschrikkelijk is.
4: Nou, ik denk dat dat belangrijk is naar wat een lezer daar zelf van vindt. Maar wij hebben het inderdaad wel geanalyseerd als kritiek op zijn homoseksualiteit.
1: Ja. En nou weet je natuurlijk van ik zeg even Twitter of X, dat daar wel allerlei, hè, dat is ook al deze uitzending nu al meerdere malen voorbij gekomen. Mm-hmm. Er komt allerlei ellende voorbij en drek. Je weet toch een beetje ook dat, hè, waar je naar op zoek bent, of niet?
4: Deels denk ik wel, maar we moeten niet vergeten dat X echt een supergroot platform is, waar heel veel mensen zitten zoals jij en ik, en een deel van onze maatschappij dus wel zo denkt. En onze politici gebruiken dit ook als officieel platform.
1: Ja,
3: daar zouden ze mee moeten stoppen eigenlijk ook, vind ik.
1: Zegt Paul Hamer.
4: Ja, dat zouden ze kunnen.
1: Ja.
4: Maar ik denk dat hier misschien een deel van de maatschappij ook zit, wat misschien niet op andere plekken zit. Ja. Dus daar is het dan wel echt weer goed voor.
1: Ja. Krijgt Jette eigenlijk ook positieve reacties over zijn geaardheid? Naar aanleiding van een bericht over droogte, zeg maar wat. Of als hij koningin Maxima heeft gefeliciteerd.
4: Positieve tweets over zijn geaardheid was echt een enkele. Ik zat vanmorgen de reacties te bekijken op het artikel op X ook. En dan zie je wel af en toe wat mensen zeggen van, nou, ik vind het goed dat ze dit aanpakken, want het is, wat maakt het nou uit dat hij op mannen valt? Ja.
3: Maar ik denk dat de mensen die positief zijn, die reageren niet. En het is ontzettend knap en moedig ook van hem dat hij zo naar buiten treedt, ook met zijn vriend, en er helemaal geen doekjes om wint. En bij Donald Trump, die wist ook dat hij homo was, en volgens mij hebben ze ook samen geslapen, dat hij die moed heeft en dat hij en die kracht. En dat wekt ook woede op. Mensen die heel sterk naar voren komen en een sterke persoonlijkheid zijn. Er zijn mensen altijd denken van, nou, wanneer houdt het nou eens op? Of die vieze man en zo. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt eigenlijk. Als hij een hele rustige homo was en het verborgen had, zoals je de vroegere politici had die de homoseksualiteit nooit kenbaar maakten, dan had je niet die agressie gehad. Ja. Dus ik denk dat het ook, dat je ook denkt, ja, nou, zo erg is het nou ook weer niet.
1: Nee, maar vind je het belangrijk dat hij dat doet, Paul? Dat
3: ja, die rol op zich belangrijk. Ja, ja. En voor de homobeweging helemaal. Ja. Dat je ook premier kan worden en dat je gewoon ervoor uit kan komen. En niet, ik ben nog in de tijd dat ik een programma had met Frans Halsema. Zei ik in de radio-uitzending, was een radioprogramma met Frans Halsema. En toen had ik een interview met Henk Krol van de K-krant. En toen zei ik dat ik homo was, dat kwam zo toevallig uit. En toen werd ik door de KRO-leiding op het matje geroepen dat Hans van Willigenburg het ook niet zei, dat ik de zaak daar niet goed mee deed.
1: Ach, ja.
3: En die tijd is gelukkig voorbij.
1: Als Hans van Willigenburg, hè, dan moet jij niet ook toch de boel gaan verstoren.
3: Nee,
1: het is wel bizar, hè? Ja, maar goed, een andere tijd.
3: Ja. Dat is nu voorbij in ieder geval.
1: Ja, Lisa, even, we hadden het over het soort haat dat wordt geuit. Hè. Jij ziet twee categorieën dus eigenlijk. Maar ja. Van wat voor accounts is het afkomstig? Want we hebben al genoemd een ambtenaar, een politiefunctionaris. Ja. Er staat in jouw artikel een swingersstel uit Zeeland, wat ik ook wel weer een beetje grappig vind. Maar wie zijn het? Of kun je daar, is daar een patroon in te zien?
4: Ja, wat mensen soms denken over X is dat er heel veel bots zijn of gegenereerde haattweets. Maar wat wij zagen is dat er 1500 profielen iets van een homovijandige reactie in ieder geval één keer achterlieten. En 75% van die mensen liet er dus ook maar één achter. Dus het zijn gewoon heel veel mensen die er wel iets van zeggen. En heel veel van die profielen konden we ook echt makkelijk herleiden tot herkenbare mensen. Dus gewoon, jij had het kunnen zijn, of ik, of mensen dus in onze overheid inderdaad.
1: Mm-hmm. Ja, dat is wel opvallend inderdaad. Want het beeld was misschien wat anders, kan ik me voorstellen, van tevoren. Lisa, dank je wel voor jouw bijdrage. Er wordt gereageerd op de stelling: de homohaat richting premier Jette is diep triest. Jet die zegt: het lijkt wel of we terug in de tijd gaan met de haat naar mensen die niet hetero geaard zijn. Die opmerkingen zijn niet alleen jegens Rob Jette, maar naar iedereen die niet hetero is. En ik vraag me af waar dat vandaan komt. Ik weet dat Forum een grote aanstichter is, maar ook dat homofobe mensen vaak zelf anders geaard zijn. En Frank die appt ons: de homohaat richting Jette is inderdaad in en in triest. Niet alleen op X, maar ook op Facebook en LinkedIn. De homohaters ergeren zich aan zijn uiterlijk en het feit dat hij foutloos lijkt. Eva Hofman, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
1: Onderzoeksjournalist bij De Groene Amsterdammer. En doet onder andere onderzoek naar online dynamieken. Want daar gebeurt veel, dat weten we. Zie jij de laatste tijd een verandering in die dynamieken online?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij hebben 3 jaar geleden alweer onderzoek gedaan naar homohaat op Twitter. Toen nog Instagram, Telegram en YouTube. En toen zagen we echt al een enorme stijging, vooral sinds eigenlijk de coronacrisis. Dan heb je natuurlijk ook meer mensen online, maar ook mensen die ineens begonnen te zeggen dat het zijn van homo of het zijn van trans onderdeel was van een opgedrongen agenda. Of een eliteprobleem eigenlijk. En daar hebben we toen ook voor met Rob Jette gepraat. Want wat we toen zagen in onze data was dat eigenlijk de top meest slachtoffer van homohaat op Twitter. Ik geloof dat dat even terugzoek hoor, maar op nummer 2 stond toen Rob Jette.
1: Ja.
5: Op D66 stond op 2 en Rob Jette op 5. En toen was hij alleen nog maar lijsttrekker. Dus moet je nagaan, op het moment dat je premier wordt, dan speel je jezelf nog meer in de kijker. En
1: ja, kan ik me zeg maar rationeel iets bij voorstellen. Niet emotioneel natuurlijk, maar die dynamiek die veranderd is sinds corona. Ja, meer mensen zijn achter het toetsenbord gaan zitten. Dat snap ik ook nog wel, omdat ze veel binnen zaten. Mm-hmm. Maar wat is verder veranderd in die dynamiek, behalve de aantallen?
5: Dat is een hele goede vraag. Ik denk wat we over het algemeen zien. Er zijn net al iemand van het lijkt wel alsof we terug in de tijd gaan. Er zijn zulke grote sprongen gemaakt in de emancipatie. En wat je daar vaak in ziet, eigenlijk door de geschiedenis heen, is dat op het moment dat we een grote sprong maken, dat gaat ook over vrouwenrechten, maar net zo goed over de antiracismebeweging, over homohaat. Dan op een gegeven moment krijg je een hele grote groep mensen die zegt van nou, dit gaat wel heel snel. Of komen ze nou aan. Gaan ze nou mijn rechten afpakken en doorgeven aan andere mensen?
1: Dat is eigenlijk een soort late reactie, zoiets.
5: Een soort van backlash.
1: Een soort terugslag.
5: Die zie je eigenlijk over de hele linie. Als ik zo kijk, want ik ben techverslaggever. Dus op het internet zie ik dat op verschillende plekken wel gebeuren. Ja, wat dan niet helpt is natuurlijk dat je een paar van die techbazen hebt, zoals Elon Musk, maar ook Mark Zuckerberg, die eigenlijk ook wel vinden dat je alles mag zeggen. En dat noemen ze dan vrijheid van meningsuiting. Je zou het ook discriminatie kunnen noemen.
1: Precies, ja. Nou, helder. Ja. Dankjewel, Eva Hofman. Patrick Huisman, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Voorzitter van COC in de regio Nijmegen. De vraag is natuurlijk, en Paul Hane zei net aan het begin van deze uitzending, je moet het, dit soort uitingen kun je maar eigenlijk maar het beste negeren. Het is er, het zal er altijd zijn. En trek je er niet te veel van aan? Hoe zie jij dat?
6: Nou, volgens mij zijn we die tijd wel een beetje voorbij. Daarvan hebben we, vrees ik wel, geconstateerd dat niet werkt. Daarom zouden, als je praat over deze online haat, zouden bijvoorbeeld ook meer politiecapaciteit voor vrijgemaakt moeten worden. Want er wordt vrijwel nooit iemand voor veroordeeld. Als je kijkt dat bijvoorbeeld in de afgelopen 3 jaar is geweld en discriminatie tegen onze gemeenschap, dus ik vat het maar even samen als de queergemeenschap, bijna verdubbeld. van 2500 naar 5000 per jaar. En er zijn geloof ik een stuk of 5 daders voor veroordeeld. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.
1: Ja. Maar misschien, hoe zeg je dat? Inhoudelijk een slecht argument, maar praktisch natuurlijk wel even belangrijk. Want hoe ga je dat doen? Rob Jetten heeft iets van 45.000 reacties gehad. Nou, 1 op de 20 is een uiting van homohaat. Daar kun je de politie op zetten, maar ja, waar begin je?
6: Nou, maar goed, als je er geen politie op zit, dan legitimeer je het dus. Als je zegt, nou ja, dat moet allemaal.
1: Ja.
6: Nou ja,
1: dat is een dilemma.
6: Het mag niet, maar ja, zoals de vorige spreker ook al aangaf, noemen grote social media bedrijven noemen dit vrijheid van meningsuiting, terwijl het gewoon regelrechte discriminatie is. Ja. Waarom doen we daar dan niks aan?
1: Nee. Nou ja, dat is inderdaad de vraag. De grote vraag die hierboven hangt de hele tijd ook. En hoe vooral, toch?
6: Nou ja, en het heeft natuurlijk ook ja, hoe? Dat, maar goed, daarvoor is het COC dan weer niet verantwoordelijk. Dan mag de politie goed over nadenken. Maar het is wel een feit dat er nauwelijks iemand voor veroordeeld wordt. Ja. En om terug te komen van waar het nou vandaan komt. Kijk, we hebben vroeger was het die ene gekke oom op het verjaardagsfeestje die er nog een beetje raar over deed. Maar was het eigenlijk, nou ja, min of meer cool om uit de kast te komen. Tenminste, ik praat misschien uit de oude doos, toen ik zelf 35 jaar geleden uit de kast kwam. Maar nu groeien jongeren op met politici die spreken over LGBTI-waanzin, ja, influencer, die ouderwetse mannelijkheid als iets stoers verkopen. Ja, hoe moet die jongen van 16 die op dit moment eigenlijk graag uit de kast wil komen, maar al ziet wat onze premier overkomt, hoe moet die nog in vredesnaam uit de kast komen?
1: Ja, nou, die moet begripvolle ouders hebben die dit ter sprake met hem brengen en dat ook datgene wat online allemaal tegenkomt, dat niet de wereld echt is eigenlijk. Misschien is dat een idee.
3: Nou, en ook misschien zou de radio en televisie daar veel meer aandacht aan moeten besteden aan homo's waar het heel goed mee gaat. Mm-hmm. Dat een homo zich ook herkent in een bepaalde televisieprogramma, in een bepaalde talkshow of zo. En dat heb je nu niet eigenlijk.
1: Te weinig.
3: Ja.
1: Patrick Huisman, dankjewel. Voorzitter van COC Regio Nijmegen. Ga ik naar Aynouk Tan. Rita, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Een meldpunt en hulpplatform voor discriminatie, intimidatie en onveilige situaties binnen de regenbooggemeenschap. Deze zomer was de World Pride in Amsterdam. 2 weken lang feest, maar ook 2 weken vol meldingen van hele vervelende, nare zaken. We zijn nu een paar weken verder. Hoeveel meldingen hebben jullie nu gehad? Is het allemaal bij elkaar opteld?
7: Nou, we focussen ons wel op de Pride-periode natuurlijk. Daar zijn namelijk de meeste meldingen binnengekomen. Dat was ook het hoogtepunt. Tussen 23 juli en 9 augustus hebben we 516 meldingen van discriminatie gehad. En dat gaat eigenlijk voornamelijk over mensen die van en naar bijvoorbeeld evenementen zijn gegaan. Dat ze eigenlijk op straat, als ze naar het station lopen bijvoorbeeld, of naar de bushalte, uitgescholden worden, uitgelachen worden. En in het OV vinden ook veel incidenten plaats. Maar 85% van de meldingen komen eigenlijk daar vandaan. Dus daar zijn we nu heel hard mee bezig om te kijken wat we daarmee mee kunnen doen. Met de gemeentes, beleidsmakers, maar ook politie, zoals net werd genoemd.
1: Ja. Nou zegt u, meldt het ons altijd, hè? Maar zijn er ook genoeg die denken, ja, laat maar, waarom zou ik? Doet de premier dat eigenlijk? Meldt hij of niet?
7: Nou, daar kan ik wegens privacy redenen niet op ingaan. Oh. Alle meldingen, nee, daar kunnen wij natuurlijk niet. Die kunnen we niet ontsluiten. Het is heel belangrijk dat je in een veilige omgeving kan melden. En dat kan alleen gedaan worden als jij er toestemming voor geeft. En sowieso zouden we niet. Anyway, lang verhaal. Ik denk de premier die kent ons. Wij kennen de premier, dus niet heel goed het. Maar,
1: hij zegt zelf trouwens dat hij elke week aangifte doet, hè? Ook.
7: Ja, precies. Ja. Ik denk dat hij wel zeker meldt. Het is ontzettend belangrijk om te melden. Nou ja, sowieso zitten we nu in een programma als deze om dit aan te kaarten en te agenderen. En het is ook heel belangrijk om te zeggen dat het natuurlijk begint bij een scheldpartij of een zogenaamd onschuldig homo-grapje. Maar dat eindigt wel vaak in dieper geweld. Ja. Hè? En daarom is dat melden enorm belangrijk en kunnen wij ook kijken wat we daaraan kunnen doen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig, want dat blijkt ook uit de meldingen, dat omstanders heel weinig doen. Vaak niks zeggen, wel erbij zijn en het ervaren. En dat wordt door de melders enorm als krenkend ervaren. Toch nog een soort extra negatieve lading erbovenop. Dus we zijn nu ook bezig om te kijken hoe we meer omstanders kunnen mobiliseren om iets te zeggen of iets te doen als zoiets gebeurt.
1: Ja, omstanders mobiliseren. Hartelijk dank, Aynouk Tan van Rita. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling de homohaat richting premier Jette is diep triest. U kunt meepraten. Als u nog geen lid bent, meld u dan even aan via spraakmakers.kro-ncrv.nl.
8: NPO Radio 1.
9: We openen het academisch jaar op onze eigen manier. Met een gesprek met Esther Op de Beek, de nieuwe hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU in Amsterdam.

0: overzicht van Vlaamse popliedjes. En Jentel en de Boer komen en dat is altijd feest.
1: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
0: We hebben een primeur, want hun nieuwe plaat De Dagen verschijnt pas volgende week.
2: NPO Radio 1.
0: Morgen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar iex.nl/actie.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: NPO Radio 1. 10 uur.
12: Carl-Johan de Zwart.
13: Na het weekend neemt minister Letchert een besluit over Omroep Ongehoord Nederland. Maar volgens Haagse bronnen is ze er wel zo'n beetje uit al. Nu het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
14: McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Opnieuw is er een sabotagepoging geweest bij een hoogspanningsstation in Duitsland, dit keer in de buurt van Keulen. Afgelopen week zijn er ook al 2 incidenten geweest bij hoogspanningsstations, waarbij zelfs explosieven zijn gevonden. Correspondent Giem Balduk. Giem, wat is er bekend over dit laatste incident?
15: Ja, een wandelaar heeft gisteren op het terrein van een boer in de buurt van Dormagen, in de buurt van Keulen, 3 lanceerinstallaties gevonden. En dat is ongeveer dezelfde modus operandi als we bij die 2 eerdere incidenten hebben gezien in Noord-Rijn-Westfalen en in Brandenburg. Toen is er vanuit een soort amateuristische lanceerinstallatie met vuurwerk een draad over hoogspanningslijnen gespannen en zo een kortsluiting veroorzaakt. Dat kon nu dus voorkomen worden omdat de wandelaar deze installatie zag staan en zo is er ook geen schade te betreuren. En tegelijkertijd is de politie ook op 2 andere plekken in West-Duitsland onderzoek aan het doen, omdat ook daar mogelijk sprake zou zijn van een sabotagepoging, maar in beide gevallen is daar ook geen schade aangetroffen.
14: Nee, en je zegt dezelfde modus operandi, dus ik neem aan dat ze de incidenten met elkaar in verband brengen.
15: Ja, en dat wordt ook versterkt doordat er een brief is gestuurd naar twee kranten, waarin iemand de verantwoordelijkheid

0: opeist van deze acties. En dat zou gaan om een klimaatactivist die zich tegen de fossiele industrie keert. Daarop is ook het adres van waaruit die brief is verstuurd doorzocht. Maar daar kon die persoon niet aangetroffen worden. Maar wel iemand die familie zou zijn van die persoon en ook het handschrift zei te herkennen. Dus de politie denkt wel echt op het spoor te zijn van de mogelijke dader. Maar zegt ook nadrukkelijk dat nog alle opties worden opengehouden. Dat het ook nog een optie kan zijn dat het misschien een imitator is of iemand die doet alsof hij erachter zit. En houdt ook nog meerdere opties open. Dat bijvoorbeeld een zogeheten hybride aanval van een buitenlandse mogendheid hierachter kan zitten. En dan wordt er dus vooral naar Rusland gekeken, dat de afgelopen weken en maanden ook opviel met sabotageacties in Rusland. Dus ook dat spoor is nog altijd open.
1: Mm-hmm. Ja, maar meerdere incidenten dus. Maken de autoriteiten zich zorgen?
0: Ja, de bewaking van zulke kritieke infrastructuur als het stroomnetwerk, die zijn wel flink verhoogd. Maar het is tegelijkertijd ook wel echt onmogelijk om elke hoogspanningsmast te gaan beveiligen. Daarom wil de regering ook dat energiebedrijven zelf meer mogelijkheden krijgen om bijvoorbeeld drones uit de lucht te halen of op andere manieren zelf ook meer in actie te komen. Maar die energiebedrijven wijzen daarbij ook wel echt op de verantwoordelijkheid van de regering om voor dit soort kritieke infrastructuur te zorgen. Maar zoals gezegd, ja, ze kunnen onmogelijk alles beveiligen. Dus ja, en tegelijkertijd bestaat de vrees ook wel echt dat er meer van dit soort sabotageacties komen. Ofwel dus vanuit bijvoorbeeld Russische veiligheidsdiensten. Of door imitators die deze acties zien, ook zien wat voor effect het kan hebben. En dit dan misschien nagaan doen.
1: Dankjewel. Correspondent Gim Balduk. Het verkeer in Nederland stootte vorig jaar minder CO2 uit dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, onder meer doordat er meer elektrische auto's zijn. Voor inwoners van Overasselt die vragen of zorgen hebben over de dodelijke schietpartij van afgelopen week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst gehouden. De gemeente is daarbij, net zoals agenten en medewerkers van slachtofferhulp. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. En zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die solo in de arena staat. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws aan met een video op Instagram, waarin ze in het stadion training krijgt van Louis van Gaal. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: En ze was van 2014 tot 2022 ook nog voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind ook, met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden vandaag. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien.
4: En het verkeer intussen, Erwin de Hart, hoe gaat dat?
5: Goeie vraag. Nou, hier is het antwoord. Op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Beesterswaag en afrit Drachten Centrum gaat het traag over 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord staat een file van 6 kilometer door glas op de weg. Is de rechte rijstrook dicht? 20 minuten is de extra reistijd. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging bij de Duitse grens.
6: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.

0: vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Freeriks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
4: Dat is onze.
5: Oh, oké. Okay.
4: Wagon 2.
3: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
6: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
10: Johan de Zwart.
11: Spraakmakers.
10: Met nu het Mediaforum.
12: Binnen nu en een paar dagen besluit minister Letchert over het lot van Omroep Ongehoord Nederland. En RTL Boulevard begon 25 jaar geleden als radio op televisie. Geen wonder dat het zo succesvol is. Dat en meer bespreken wij vandaag in ons mediaforum met Paul Reumer, voormalig directeur radio en tv bij Talpa. Eveline Bijlsma, verslaggever Koninklijk Huis bij De Telegraaf. En spraakmaker is Paul Hane, acteur en cabaretier. Een nieuwe, zwaarwegende ontwikkeling. Zo noemt minister Rianne Letchert het laatste oordeel van het Commissariaat voor de Media over Ongehoord Nederland. Einde Ongehoord Nederland nabij, kopt de NOS. En het einde lijkt inderdaad in zicht, is de conclusie bij nu.nl. Paul Reumer, we hebben het hier in het Mediaforum met terugkerende regelmaat al besproken. Ongehoord Nederland, de omroep en wat er allemaal mis is en niet goed gaat en niet goed is. Als je het allemaal zo leest, is het nu echt wel sluis, hè?
13: Ja, ik denk het wel. De minister die moet een besluit nemen, maar dat kan ze alleen doen als ze daar het wettelijk kader voor heeft, zal ik maar zeggen, zoals het heet.
12: Ja.
13: En omdat het commissariaat zich nu uitgesproken heeft, het commissariaat van de media, en heeft gezegd van ja, On is een aantal keer in overtreding geweest, een aantal boetes gehad, dus nu is er een wettelijk kader om het te gaan opheffen. En er is ook in de Tweede Kamer, zowel van links als van rechts, is er een brede steun waar men zegt van ja, wat deze omroep gedaan heeft in de afgelopen jaren is zo slecht, die verdienen geen plek meer in het publieke bestel, dat de minister dit weekend eigenlijk geen andere keus kan maken dan zij ook echt de goede, stevige juridische onderbouwing heeft om te zeggen van, nou, jullie licentie wordt ingetrokken, want jullie hebben je gewoon niet gehouden aan de voorwaarden en dan zijn de spelregels eruit.
12: Ja, dus het, zeg maar, het kan nu formeel ook. Wat is dan eigenlijk de reden dat het nu formeel kan? Want de aanleiding nu dat het er weer over gaat, is dat dat gedoe over Hitler. Hè? Het goed praten van Hitler.
13: Ja,
12: maar daar is weer niet een. Toch?
13: Nee, dat is,
12: daar
13: dat
12: is geen sanctie op.
13: Dat is eigenlijk de druppel die er eenmaal doet overlopen. Hè? Sinds 2022.
12: Want er lagen dus al twee. Aanleidingen om te stoppen?
13: Meerdere aanleidingen. Deze omroep heeft laten zien dat ze nog bestuurlijk, nog inhoudelijk in staat zijn om zich binnen de geldende kaders van de publieke omroep op een normale manier te gedragen. Keer op keer. Daarvoor zijn ze bestraft. Ze hebben boetes moeten betalen. Ze hebben alle mogelijke straffen gekregen. Onder de vorige minister, Oesloe, heeft de NPO al een keer gezegd van, nou, volgens ons is het nu tijd om afscheid te nemen. Dat heeft Oesloe niet gedurfd. Zij had toen nog onvoldoende wettelijk kader, zal ik maar zeggen. Maar nu is het 2 jaar later. De omroep heeft laten zien dat ze niet zichzelf kunnen verbeteren. Niet in staat zijn ze gewoon normaal aan de regels te houden. En nu liggen er zoveel boetes en zoveel voorbeelden dat de minister voldoende reden heeft om te zeggen van, nou, als ik naar de wet kijk, heb ik nu voldoende argumenten in hand om jullie vergunning te stoppen.
12: Ja, ja. Evelien Bijlsma, kan ze eigenlijk ook niet anders meer nu?
5: Nee, dat denk ik niet. Maar wat nog wel interessant is aan die boetes die zij heeft gekregen. Ze moet dus, het commissariaat voor de media moet 2 maatregelen hebben genomen.
12: Ja, 2 sancties, hè?
5: Ja, 2 keer straf.
12: Ja.
5: In 1 jaar. En die straffen zijn bij mijn weten vorig jaar september allebei uitgedeeld. Dus eigenlijk had het al eerder kunnen gebeuren. Dat is niet, dat is toen niet gebeurd. Er was ook een tijdje geen minister. Maar ik denk dat het goed is dat dat niet op stel en sprong is gebeurd. En dat iedereen nu getuige heeft kunnen zijn van de deconfiture van ongehoord Nederland.
12: Door zeg maar dat Hitler-verhaal. Ja. Is het nu zo duidelijk dat je echt niet meer anders kunt. Zoiets. Dan was het wachten nog even op.
5: Ja, het is denk ik goed om niet over 1 nacht ijs te gaan. Er zijn nu meerdere redenen. Wanbeleid, belangenverstrengeling, financieel wanbeleid, maar ook een inhoudelijke grond. En ongehoord Nederland zal het straks ongetwijfeld zeggen. Linkse minister gooit de rechtse omroep uit het bestel. Mm. Maar doordat wij allemaal hebben kunnen zien dat dat gerechtvaardigd is, nemen ze wel de wind uit de zeilen.
12: Ja, heb jij dat idee ook, Paul Hane, dat ze de wind uit de zeilen is genomen nu met eventuele argumenten van
11: ik ben alleen benieuwd.
12: Dit is censuur of zo, want dat krijg je.
11: Ja, wellicht. Ik ben alleen benieuwd of het nu meteen, als zij in het weekend zegt van nou, nu moeten we ermee stoppen, of het dan meteen ophoudt of dat het dan nog een tijdje door mag sudderen.
12: Maar ze kunnen in beroep, geloof ik. En zolang ze dan in beroep zijn, zullen ze nog wel uitzenden. Dat is volgens
11: maar dat is raar. Als iemand vuil naar buiten brengt, dan moet het zo gauw mogelijk stoppen.
12: Ja, dan zou je zeggen, dat moet inderdaad meteen.
13: Ik vind wel goed dat dit heel zorgvuldig gebeurt, want het is een enorm zware maatregel. Een publieke omroep, welke het ook is, opheffen is een hele zware maatregel. Want stel je voor dat we een regering straks hebben die het niet heeft op BNNVARA en die met een pennenstreep kan zeggen, en dan gaan jullie er maar uit. Dat zou echt een grote bedreiging zijn voor de publieke omroep en de democratie in Nederland. Dus dat dit heel zorgvuldig gebeurt, daar ben ik eigenlijk wel blij om. Maar dat het nu moet gebeuren, daar sta ik ook wel achter. Wat deze omroep allemaal uitzendt, dat is zo bizar. Ja, dat moeten we niet subsidiëren met z'n allen.
12: Maar had jij niet het idee, of jullie hier aan tafel het idee van, hoeveel voorbeelden heb je nodig? Het was toch al wel vrij duidelijk eigenlijk allemaal.
13: Ja, maar de grenzen van wat je mag zeggen in Nederland, de vrijheid van meningsuiting, zijn heel ruim. En het is ook ongelooflijk belangrijk. Ook voor geluiden die ons niet altijd welgevallig zijn.
12: En als als geluiden strafbaar zijn en aantoonbaar racistisch?
13: Nee, maar dan ben je, daar ga je over de grens. En dan krijg je ook een tik op je vingers.
12: Maar dat is toch gebeurd ook?
13: Dat is nu een aantal keer gebeurd. Ja. En dus de consequentie is ook, dan moet je er dus uit. Mm-hmm. En dat vind ik dus ook een hele goede consequentie.
12: Ja. Nou werd er al voorspeld door politiek commentator gisteren, Arjan Noorlander, dat er verzet ook vanuit de politiek zou komen. Zeker uit de radicaal en de populistische rechtse hoek. Eveline, hebben ze een punt? Gaat die komen, denk je?
5: Die gaat ongetwijfeld komen. Volgens mij is er ook wel hier en daar een band tussen het Forum voor Democratie, en Ongehoord Nederland. Ik denk wel dat het jammer is dat er dan geen rechtsconservatief geluid meer is in het omroepbestel. Want dat is er met WNL.
13: Nee joh, er is hartstikke veel rechtsconservatief geluid in het omroepbestel. Nou, WNL is hartstikke rechts. Kijk eens naar de talkshows.
5: Hartstikke rechts. Wat vind jij hartstikke rechts dan bijvoorbeeld aan Goedemorgen Nederland?
13: Kijk eens naar de talkshows en de gasten die uitgenodigd worden. Bij de commerciële televisie. VI, Nieuws van de Dag. Er is ongelooflijk veel ruimte voor het rechtse geluid.
11: Extreem rechts. Zelfs.
12: Sterker nog, Henk Haaghoort zei ooit, de publieke omroep is 3 keer de Volkskrant. Jeroen Pauw zegt inmiddels, niet dat je in dat spectrum zit, maar inmiddels is de publieke omroep gewoon 3 keer de Telegraaf.
5: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En jij noemt talkshows. Welke bedoel je dan? Bijvoorbeeld de talkshow van Rick Niemann. Die is op zondagochtend.
12: WNL op zondag.
5: Ja, dat is op zondagochtend.
13: Goedenavond Nederland. In de zomer de hele avond. En kijk, en moet je
5: Eva Jinek en Pauw en de Wit zijn door het jaar heen 2 keer op 1 avond.
13: Nou. Ja, en Eva Jinek, wie zit daar altijd? Wouter de Winter. Waar werkt Wouter de Winter? Bij de Telegraaf. En er zijn nog heel veel meer voorbeelden van. Dus het is niet zo dat het alleen maar rechtsgeluid is, maar het is zeker niet alleen maar.
12: Je kunt niet zeggen dat ze geen podium
5: krijgen. Er is maar 1 rechtse omroep.
11: Nee, helemaal niet.
5: Wel.
11: Wakker Nederland is extreem rechts.
5: Ja, WNL is een rechtse omroep. Ik ben niet met u eens dat dat extreem rechts is. En als je kijkt naar het stemgedrag van de Nederlander, dat is ongeveer een derde, zit nu rechts van de VVD. Dus ik kan me voorstellen dat zij zich niet gehoord voelen.
13: Maar okay, even, en dat kan ik me helemaal niet voorstellen, maar dat alleen is gewoon niet zo.
12: Evelien, ik probeer hem even helder te krijgen. Vind jij het dan wel dat er een omroep zoals Ongehoord Nederland zou moeten zijn in dit bestel?
5: Nee, ik vind niet dat een omroep zoals Ongehoord Nederland er moet zijn. Maar kijk bijvoorbeeld naar een programma als Nieuws van de Dag. Die zijn nu hun tweede jaar ingegaan. Kijkcijfers zijn goed. Waarom wordt zo'n programma niet bij de NPO gemaakt?
13: Nou, dat wordt het wel. Kijk maar naar WNL. Dus ik ben het niet met je eens.
5: Maar dat is dan één omroep. En er zijn veel.
13: Maar wil je dan
5: omroepen,
13: dat er alle acht omroepen...
12: Ja, maar de rest is daarmee toch niet meteen links georiënteerd? Nee. Ik bedoel, Avrotros is niet per se links
5: georiënteerd. Linkser georiënteerd. Waarom? Nou ja, als je kijkt naar...
12: Ik vind Eva niet een links georiënteerd programma.
13: Het feitelijk klopt gewoon niet wat je zegt. Het klopt, het is gewoon niet waar. Het is niet waar. Je kan niet zeggen dat er maar één rechtse omroep is en de rest niet. Het is gewoon niet waar. Het omroepbestel...
12: Er is nog maar één linkse omroep.
13: Is een echte vertegenwoordiging van hoe de maatschappij op dit ogenblik in elkaar zit.
5: Nou, ik ben het niet met je eens.
11: Maar ik vind dat er helemaal geen linkse omroep meer is eigenlijk. Want VARA, BNN, daar zitten ook allemaal VVD-mensen in. En als extreem rechts een idiote uitspraak maakt, dan komt het ook bij Jeroen Pauw om dat uit te leggen. Dus ik vind dat er helemaal... Vroeger had je nog de VPRO met een ruimdenkend geluid. En dat is helemaal voorkomen weg. Al heel lang eigenlijk.
12: Ja, we gaan hier niet
11: daar uitkomen. Moet wat aan gedaan worden.
12: Eveline, jouw mediamoment. Dat vond jij gisteren in de tv-gids. Moet je even uitleggen.
5: Ja, ik keek in de tv-gids. Klinkt heel ouderwets. Ik keek gewoon online. En toen zag ik, Sander en de Kloof is weer terug. En daarna keek ik bij NPO 3. En toen zag ik Rutger en de Buitenlanders. Tycho in de Vlakka, Danny en de medische maffia en tot slot Sergio over de grens. Ja. En toen dacht ik, we hebben blijkbaar wel altijd een BN'er nodig om een documentaire te kijken. Ik vond het wel heel veel personality TV. Ja. We kennen het natuurlijk al langer. Het begon met Barend en Van Dorp, maar dat zijn dan echt talkshows die zijn opgehangen aan een persoon. En nu zijn het vrij journalistieke programma's. In ieder geval wordt er iets uitgelegd, bekeken.
12: Ja, maar dat moet wel verbonden worden aan een bekend hoofd of naam. Dus,
5: die moet ons doorheen slepen, blijkbaar. Dus dat vond ik interessant. Ik weet niet of het per se slecht is. Bijvoorbeeld Vlakka, dat lijkt me toch een vrij sexy, interessant onderwerp. Waarom moet daar een BN'er bij die niet per se een journalist is zelf? Maar misschien qua programmering zou het ook wel iets anders kunnen. Ja.
12: Zou het inderdaad kunnen zijn dat het in Vlakka niet, maar bij zware onderwerpen het net even lekkerder te consumeren maakt, zoiets?
5: Ja, ik denk dat dat erachter zit. En je ziet natuurlijk sowieso in de journalistiek wel een verschuiving naar het persoonlijke. Wij hebben ook regelmatig persoonlijke verhalen van journalisten in de krant. En van de week ging het hier volgens mij ook in het mediaforum over een journalist van NRC die over haar eigen problematiek schreef. Dus dat kan ook zeker waardevol zijn.
12: Ja, het fenomeen personality, Paul, zie jij dat ook?
13: Ja, natuurlijk.
12: Al een tijdje aan de gang ook wel.
13: Ja, journalisten worden natuurlijk steeds meer zelf mediapersoonlijkheden, omdat ze twitteren, YouTube-kanalen hebben. Je ziet dat een journalist wordt ook eigenlijk bijna een merk op zichzelf.
12: Ja.
13: Kijk naar John van de Heuvel als voorbeeldje. Dus het is, dan ben je journalist, maar dan ben je ook bekende Nederlander. En het is zeker zo dat op het moment dat iemand die je kent, waar je een gevoel mee hebt als kijker of als luisteraar, jou iets vertelt, dat makkelijker binnenkomt dan als een anonieme dat doet. Dus ja, dat is ook wel een beetje een teken van deze tijd.
12: Mm-hmm.
13: En ik moet je zeggen, ik ga er ook wel in mee. Bijvoorbeeld Sinan Khan, want ik denk een hele mooie journalist, ook een bekende persoon geworden, maar die maakt toch vanuit zijn eigen betrokkenheid hele mooie documentaires, die dan wel, extra impact hebben, denk ik.
12: Ja, ja. Paul Hanen, Margreet Dolman is natuurlijk ook een enorme personality.
11: Enorm, ja.
12: Ja, daar wil je ook mee door Europa reizen, toch?
11: Door Europa niet. Nee, ik reis zelf door Europa en film dat. Maar het is toch wel iets heel anders. Ja, het treinenprogramma van Maarten van Rossum.
5: Is ook een personality-programma,
11: Maarten van Rossum en Philip Frederiks. Dat had ik ook. Ik heb een keer een voorstel gedaan ook bij Max om een bevlogen programma te maken over de Europese treinen en de reizen door Europa. Maar daar krijgen we nooit. Ik heb nooit een reactie op gehad.
12: Jan Slachter vond het niet aantrekkelijk genoeg.
11: Nee, dat denk ik. Die wilde dan toch iets bekenderen. Dus dat is nou Philip Frederiks en Maarten van Rossum, die het dus eigenlijk helemaal niet leuk vinden, heb ik het idee. Ik zag gisteren ook een soort promo.
12: Dat is natuurlijk
11: Maarten
12: van
11: Rossum, die is alweer
12: handelslager een beetje. Ja.
11: Ja. gaat juist om het enthousiasme. Breng enthousiasme bij mensen thuis.
12: Ja, nou, dan. Dat vind ik ook. Paul, jij wilde graag het programma Metropolis hier nog even uitlichten. Komende zondag start het laatste seizoen na 18 jaar.
14: De zomervakantie staat weer voor de deur. En dat betekent dat veel hardwerkende Nederlanders veranderen in een geheel eigen mensensoort. De toerist. En die toerist schuimt de wereld af op zoek naar authentieke ervaringen, schappelijke prijzen, mooie plaatjes en oh ja, ook wat rust om bij te komen van het hele jaar. Welkom bij reisbureau Metropolis.
12: Everybody. Ga je het missen?
13: Hey, nou, jawel, kijk, nou, een reisbureau, nu is net of het een reisprogramma is, dat is het natuurlijk helemaal niet.
12: Dat is gewoon een voorbeeld, ja.
13: Ja, het is een programma dat bestaat al 18 jaar, waarbij burgersjournalisten op alle plekken in de wereld, vanuit hun eigen perspectief, onderwerpen belichten die een thema hebben. En daarmee zie je dus iets anders dan de correspondent die in Zuid-Afrika staat en iets over Niger zegt. Nee, je krijgt een bewoner ter plekke die iets vertelt over een onderwerp. En het mooie daarvan is, en dat is ook typisch het publieke, het verbindt mensen, het brengt culturen bij elkaar. Het laat echt zien hoe het echt is in andere landen. En dat heeft in de afgelopen jaren prachtige documentaires en verhalen en verhaaltjes opgeleverd. Dat is nou bij uitstek een publiek programma. Het brengt namelijk mensen en culturen bij elkaar. Mm-hmm. Er kijken 300.000 tot 500.000 mensen naar, dus het bereikt ook nog flink hun publiek.
12: Ja.
13: En het is eigenlijk, ja, dat vind ik best wel verdrietig, dat door de bezuinigingen zo'n specifiek publiek programma,
12: ja, bij uitstek, zou je zeggen.
13: Ja, eraan gaat. We beginnen binnenkort met het laatste seizoen. Dus we kunnen er nog een seizoentje van genieten. Maar daarna is het afgelopen. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer.
12: Ja, ja, ook zonde van dat hele mooie netwerk, toch? Dat,
13: ja,
12: is opgebouwd.
13: Er zijn ruim 40 burgerjournalisten die betrokken worden. Die mensen die worden ook begeleid. Die krijgen ook opleiding in hoe ze moeten filmen en monteren. En dat netwerk wordt ook door andere omroepen gebruikt. Als ze ter plekke iemand nodig hebben, dan bellen ze de redactie van wie kennen jullie in. En dat netwerk, vroeger had je dat bij de Wereldomroepen, nu heb je dat hier.
11: Ja.
13: Dat verdwijnt allemaal. En alleen maar omdat er bezuinigd moet worden. En altijd bezuinigd wordt op de programma's die het kwetsbaarst zijn. En ik wil nog één keer, als ik hier zit, daar een shout-out doen. Mm-hmm. Dat ik dat echt ongelooflijk zonde vind.
11: Maar waarom wordt er dan daarop bezuinigd en niet op een sportprogramma of zo? Want dat is duidelijk informatief, dat programma, en echt.
13: Paul, als ik het je zou kunnen weten, zou ik het je vertellen. Maar je ziet gewoon dat de programma's die zwak zijn, die kwetsbaar zijn. Ook heel veel cultuurprogramma's, veel programma's over klassieke muziek.
12: Kassa is ook gesneuveld, dat was geen klein programma.
13: Nee. Kijk, je kan altijd een voorbeeld vinden van ook groot. Maar als je kijkt naar waar de meerderheid van de bezuinigingen valt, die vallen altijd bij de kleine kwetsbare.
11: Maar wie bepaalt dat dan eigenlijk?
13: Dat is een heel groot complex van allemaal mensen.
12: Dat weet jij toch als directie?
13: Hè? Ja, maar dat zijn netmanagers. Dat is niet één iemand die dat bepaalt. Dat is een hele grote club mensen. Hm. En daar kan je niemand de schuld van geven. Het begint eigenlijk aan de kant van de overheid.
12: Je kunt niemand de schuld geven. Dat is eigenlijk het probleem.
13: Ja, nou, de publieke omroep kan best een andere organisatie gebruiken, langzamerhand. Maar dat is een andere discussie.
12: Een bescheiden feestje gisteren in de studio van RTL Boulevard, dat 25 jaar bestaat.
15: Ik ben Eddie Zoe.
16: Ik ben Luc Ikink.
15: En dit is RTL Boulevard, op de dag dat RTL Boulevard precies 25 jaar bestaat.
17: Paul Milne, SGV.
18: Spannend.
17: Patty Bart is vanochtend geopereerd, gaat de hernia.
18: Hier nog belangrijk nieuws over het Koningshuis.
17: Prinses Mathilde is zwanger.
18: Gordon, de zanger, is woedend op het weekblad Party.
12: Ja, Eveline Bijlsma, het moest een soort radio op televisie worden, zei Albert Verlinde in een interview met het AD. Dat je het kon aanzetten terwijl je aan het koken was, bij wijze van spreken. Is dat gelukt, volgens jou?
5: Volgens mij is RTL Boulevard een vaste waarde geworden op de vooravond. En dat snap ik wel. Het is leuk, luchtig nieuws. Met humor gebracht. En ze hebben ook wel een serieuze crime-redactie. Dus het is heel onderhoudend.
12: Ja, en hoe heeft het programma zich goed ontwikkeld, vind je? Als je even een aantal jaren terugkijkt.
5: Nou, zo lang volg ik het niet. Ik heb natuurlijk ook een tijdje in het buitenland gezeten. Ja, ja. Maar toen was ik correspondent voor hen. En volgens mij heb ik bij hen ook mijn eerste liver gedaan op televisie. Carla Bruni ging toen bevallen. Dus dat was de eerste keer dat ik live op televisie was. En Albert Verlinde die zat daar. En ik zat helemaal opgemaakt achter mijn computer voor de boekenkast. Ja, te vertellen dat ze was ingeleid. Ja, dat was hartstikke leuk.
12: Ja. Ja, ging het goed die eerste keer of niet?
5: Ja, en ik moet zeggen dat ik...
12: Weet je nog wat je gezegd hebt van de zenuwen?
5: Ik weet nog dat Albert daar smullend zat en dat de eerste tonen van de Marseillaise klonken. En toen was ze volgens mij net ingeleid, of die baby die was er nog niet. En dat ik dacht toen wel, goh, ik ben wel blij dat de eerste keer dat ik live op televisie ben, dat ik niet zo'n ingewikkelde rechtszaak hoef uit te leggen of een politieke analyse te geven, maar dat het een wat luchtiger onderwerp was. Ja, volgens mij ging het goed.
12: Ja, oké. Paul Reumer, jij werkte destijds bij N de Mol toen het begon en zag hoe dit programma werd bedacht. Ja. Kun je ons even
13: zeker
12: dat even nog even
13: er is een grote markt voor roddel en achterklap. Dat hadden de kranten al bewezen. De Telegraaf met de privépagina, de privé, de story, dat soort bladen. Mm. En bij SBS had je toen Hart van Nederland en die hadden een rubriekje met ene Albert Verlinde, die daar begon, met een beetje roddel en achterklap op televisie. En dat deed eigenlijk best wel aardig. Bij RTL werkte er toen een directeur, die heette Leo van der Goot, en die ging veel naar Amerika. Die keek veel naar Amerikaanse televisie. En die zag daar dat programma's als E-Entertainment en nog wat van dat soort programma's in Access Primetime, dus aan het begin van de avond, een half uurtje roddelachterklap in een aangezellig aan een deskje, dat het goed werkte. Dus die kwam terug en die bedacht, dat wil ik voor RTL ook. En die heeft eigenlijk Boulevard bedacht. En die dacht, nou, die Albert Verlinden die moet ik hebben, want die heeft er wat ervaring mee. Die heeft Albert erbij gehaald. Die heeft Bo van Erven Doorns ernaast gezet. Wat een waanzinnig goede casting was. Mm-hmm. En die twee zijn eigenlijk begonnen met Boulevard als een, dat heet tegenwoordig entertainment nieuws geloof ik, maar laten we het zeggen roddel en achterklap. Dat is uitgegroeid in de afgelopen 20, 25 jaar tot inderdaad een instituut. En SBS heeft nu shownieuws en het is een genre geworden. Ja. Dat hebben ze buitengewoon knap gedaan.
12: Ja. Paul Hanen, kijk jij RTL Boulevard?
16: Ik kijk vaak daarnaar, omdat ze ook veel aandacht besteden aan theater. En het gemene roddelaspect, dat is wat minder geworden eigenlijk. Het is wat meer entertainment geworden en informatie. En als je er zelf in zit, dan merk je ook dat ze alles heel correct en beleefd doen.
12: Ja. Ja. Dan, het was nieuws dat je eigenlijk niet kon missen gistermiddag. Het AD, NOS, Telegraaf, RTL, Hart van Nederland. Een hele rits aan lokale nieuwswebsites.
19: Een schoolreisje naar de Tsjechische hoofdstad Praag van het Groningse Werkman Stadslyceum is een dag eerder geëindigd. De reden? De helft van de groep was gaan stappen en had alcohol gedronken, terwijl dat niet mocht. Dus moesten alle leerlingen weer terug in de bus naar Groningen.
12: Nou is nieuws vaak iets dat afwijkt van de norm, hè, of maatschappelijk relevant is. Bij rampen bestaat de grimmige vuistregel, het aantal doden gedeeld door de afstand bepaalt de impact. En dan heb je dit soort nieuws nog natuurlijk, Eveline Bijlsma. In welke categorie hoort dit?
5: Nou, ik denk wel luchtig, maar ook wel het gesprek wat je bij de koffieautomaat voert. Het is, we hebben het ook altijd over de mix. Het is natuurlijk veel zwaar nieuws, oorlogen, de begroting, politiek. Dan is dit leuk om ook te hebben. En nou ja, het gaat wel om de helft van de leerlingen die over de schreef is gegaan. Verder is er niemand coma-zuipend in het ziekenhuis opgenomen, maar het is natuurlijk wel lullig voor de andere helft van de leerlingen. Dus dat is wel iets om het over te hebben. En ik moest ook gelijk denken aan mijn eigen schoolreis naar Londen, waar een van de leerlingen al op de boot iemand in elkaar had geslagen.
12: Oh.
5: Dus het zorgt wel voor gesprekstof.
12: Ja, zeker. Paul Reumer, is dit wat is de kracht van dit bericht?
13: Geen flauw idee. Het is een totaal irrelevant berichtje.
12: Ja.
13: En ik kan alleen maar denken van, goh, we gaan erop vooruit. Want in de tijd dat ik naar Parijs ging in 5 VWO, was 100% van de leerlingen aan de alcohol. Dus volgens mij zijn we op de goede weg.
12: Ja?
13: Wordt steeds minder.
12: Ja, maar het is feest der herkenning, zoiets dan? Is dat?
13: Nou, ik weet niet.
12: Mensen hebben het hierover?
13: Ik weet niet wat hier. Ja, mensen hebben het hierover. Ook omdat het natuurlijk overal dan genoemd wordt. En het staat lekker schandalig. Denk ik, 50% allemaal dronken en dan terug. Het wordt misschien een beetje in verband gebracht met wat de studentenverenigingen doen, de corpora, waar het ook misgaat met alcoholmisbruik. Laat ik duidelijk zijn, alcoholmisbruik, en zeker bij jongeren, is verkeerd.
12: Je moet er ook niet te lacherig
13: over doen. Nee, vind ik, dat is ook zo. Maar om hier nou zo'n groot nieuwsbericht van te maken, vind ik ook een beetje, ik vind het weinig relevantie.
12: Ja, is dat de mix waar behoefte aan is, Eveline, dus?
5: Ja, en het is ook geen groot nieuws. Hè. Het was een berichtje op de site. Vandaag hadden we nog een kort verhaaltje erover. Dus daaraan zie je ook wat we zelf voor waarde eraan toekenden. Maar we wilden het wel gewoon noemen.
12: Ja. Ik ga jullie bedanken, Eveline Bijlsma van de Telegraaf. En Paul Reumer, na 15 jaar in het Mediaforum, was dit je laatste.
13: Ja.
12: Heel erg veel dank voor al jouw mooie bijdrage.
13: Ik heb het graag gedaan.
12: Fijn. En ik hoop dat we je nog een keer spreken in dit programma. Vast wel in de een of andere hoedanigheid.
13: Who knows?
12: Straks na het nieuws. Onze rubriek Zijn er nog vragen? Vandaag over de steun aan Oekraïne. Bel ons met de vragen die u heeft over dat onderwerp. 0800-1101 steun aan Oekraïne. Of ga naar Radio 1 op de NPO Luisterapp. Dat kan ook. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen.
9: NPO Radio 1.
5: McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete van €625.000 per overtreding. De Nederlandse reisapp Polar Steps blijkt niet goed beveiligd, ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's en GPS-locaties. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de app beter te beveiligen. Over 3 kwartier begint in de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam een staking. Tot 7 uur vanavond worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. Met de staking wil FNV Havens dat het kabinet de voorgenomen bezuiniging op de sociale zekerheid intrekt. En oud-PVDA-fractieleider Mariette Hamer wordt

0: lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze Paul Rozemuller op, die de politiek verlaat. Hamer zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was daarna ook onder meer voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
1: Erwin de Hart, intussen op de weg.
2: Intussen waait het hard aan de westkust, op de Wadden, op het IJsselmeer en op de weg files. A7 Heerenveen richting Groningen. Tussen Beetselswagen en Afrit Drachtencentrum 3 kilometer. Verkeer moet via de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht. En dat geeft natuurlijk vertraging. Op de A7 ook, maar dan van Hoorn naar Zaanstad staat een andere file. Tussen Hoorn en Purmerend Noord, 5 kilometer lang. Door glas op de weg is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is 20 minuten.
3: Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart.
1: Spraakmaker Paul Hane heeft weer een plekje veroverd op tv voor zijn wijze, warme en troostrijke alter ego Margreet Dolman. En daarover gaan we het na 11:00 uitgebreid hebben. Maar nu eerst gooien we de lijnen open voor uw vragen over de steun aan Oekraïne.

0: geeft natuurlijk vertraging. Op de A7 ook, maar dan van Hoorn naar Zaanstad staat een andere file tussen Hoorn en Purmerend Noord, 5 kilometer lang. Door glas op de weg is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten.
1: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
2: Spraakmaker Paul Hane heeft weer een plekje veroverd op tv voor zijn wijze, warme en troostrijke alter ego. Margreet Dolman, en daarover gaan we het na 11 uur uitgebreid hebben. Maar nu eerst gooien we de lijnen open voor uw vragen over de steun aan Oekraïne. Aanleiding is natuurlijk het verzoek van de Oekraïense ambassadeur in Nederland deze week om zo snel mogelijk met 2 miljard euro aan militaire steun over de brug te komen. Ja, dat bedrag stond al gereserveerd voor Oekraïne, maar het land wil het dus nu al ontvangen. Peter Weininga is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, meneer Weininga. Fijn dat u er bent.
3: Goedemorgen.
2: De nood is dus hoog in Oekraïne. Dat weten we ook wel. Maar waar is acuut nu het meest behoefte aan?
3: Aan luchtverdedigingswapens. Dat is de hoogste nood op dit moment. Je ziet dat Rusland weet dat Oekraïne de voorraden zeg maar aan luchtverdedigingswapens, met name Patriot, op aan het raken zijn. En heeft de aanvallen verhevigd. Je ziet ook meer schade, meer slachtoffers, vooral burgerslachtoffers ook.
2: Ja, burgerdoelen.
3: Er worden ook echt burgerdoelen.
2: Meer dan ooit.
3: Meer dan ooit, inderdaad. Denk aan die drukkerij, dat is veel in het nieuws geweest. Ja, dat is echt een aanslag op ook de Oekraïnse cultuur. Ja. En Oekraïne zit dus echt dringend verlegen om meer luchtverdedigingswapens. Nou,
2: even naar de Russen kijken, want die burgerdoelen, is dat een bewuste strategie van de Russen?
3: Nou, in het verleden kon je nog wel zeggen dat het af en toe misging, zeg maar. Hè. De Russische wapens zijn niet uiterst accuraat. Het kan best wel eens zo dat ze geprobeerd hebben militaire doelen in de buurt, in de nabijheid van burgerdoelen of burgerinfrastructuur te beschieten. En dan ging het ook nog wel eens behoorlijk mis. Maar dit is iets heel anders. Hier is echt gemikt op een grote drukkerij van schoolboeken onder andere en allerlei zaken.
2: Ja, wat zegt dat eigenlijk over de mentale staat waarin de aanvaller, dus de agressor Rusland, zich bevindt?
3: Nou, deels
2: is het een uiting van paniek? Wat is het?
3: Paniek? Dat is misschien een te groot woord. Maar er is wel, denk ik, een probleem aan de Russische kant. Want ze hebben zelf natuurlijk veel te lijden van Oekraïnse aanvallen ook. Denken we met name op de energieinfrastructuur. Benzine is op de bon, eigenlijk, in heel Rusland. Of in de hele Russische federatie. Dat maakt het leven voor de burgers natuurlijk ook moeilijk. En ja, als dat lang duurt, gaan die misschien wel morren. Dus je ziet dat. Aan het front overigens gaat het ook niet goed. Dat stabiliseert. Er wordt wel hevig gevochten. Er wordt ook vreselijk gesneuveld. Met name ook aan de Russische kant. Ja. 80% van de slachtoffers vallen door drones, notabene. Hele andere oorlog dan in het begin. En er zit maar geen schot in. Dus men doet iets. Ja, misschien is het wanhoop. Misschien is het een laatste poging om toch Oekraïne op de knieën te dwingen.
2: Iets te forceren.
3: Ja. Ja.
2: Goed, vandaar dus het verzoek om versneld met 2 miljard euro aan militaire steun te komen. Hoeveel is dat eigenlijk van de totale militaire steun? Even voor het beeld.
3: Er staat nu gepland, in Nederland in ieder geval, 3 miljard.
2: Per jaar is dat, hè, toch?
3: Ja, Nederland heeft al in totaal 17,5 miljard steun aan Oekraïne verleend gedurende de oorlog.
2: Ja.
3: 13,5 is daadwerkelijk in militaire middelen gaan zitten. Hè, dat werd direct geleverd. En ongeveer 3,5 is humanitaire hulp en deels ook financiële hulp geweest.
2: Oké, dan hebben we even een beeld. Als u vragen heeft over die steun aan Oekraïne, stel ze dan via de NPO Luister-app. En dan moet u even kiezen voor Radio 1. En bellen kan natuurlijk ook 0800-1101. En dan geeft Peter Weininga antwoord met alle liefde op al uw vragen.
1: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
2: En dat is vanochtend in handen van Marcel Dekker. Dat doen we altijd op vrijdag en die gooien we dan in de ether. Deze keer met een diervriendelijke pet op, toch Marcel?
4: En zo is het, Carl-Johan. De foute melk en de speklappen heb ik thuis gelaten. Misschien ook een klein beetje omdat ik naast de stem sta van de vergeten dieren van de Nederlandse vee-industrie, directeur van Wakker Dier Anne Hilhorst. En als ik aan Wakker Dier denk, dan denk ik de laatste tijd vooral natuurlijk aan dit.
5: Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk.
4: Die heerlijke stem van Wim T. Schippers in een jasje grote boodschap van Wakker Dier is niet aan te ontkomen. Mevrouw Hilhorst, sommige campagnes hebben een korte looptijd. Deze, voor mijn gevoel, loopt al 26 jaar.
6: Nou, wel lang, inderdaad. Ja. En hij zal ook nog even een tijdje duren, vrees ik. We zijn nu met dit thema 3 jaar vind te horen op de radio.
4: Ja, en waarom is dat eigenlijk? Is dat omdat de kracht in

0: herhaling zit, of omdat wij gewoon niet luisteren en nog steeds die verkeerde melk kopen?
1: Allebei. Ja? Ja, nee, dus klopt. Een boodschap heeft natuurlijk even tijd nodig om te landen. Maar ook, het is een boodschap die niet zo makkelijk landt. Nederland is heel erg fan van zuivel. En het is onze taak nu om te laten zien dat er wel hele donkere kanten ook aan kleven. En dat kost gewoon even tijd.
0: Ja, even tussen de regels door. Wim T. Schippers, die heb ik nog even gehoord nadat hij al overleden was. Ik vond het eigenlijk wel leuk, maar u bent er toch mee gestopt.
1: Nou, we hebben het nog één keer gedaan. Heel bewust, ook in afstemming met zijn nabestaanden. Eigenlijk een beetje als een eerbetoon. Maar ik denk dat het ook goed is om weer verder te gaan.
0: Ja. Nou, fijn dat u er bent om de vraag van onze spraakmaker Paul Hanen te beantwoorden. Meneer Hanen, over dit soort spotjes gaat en al het geld wat er de ronde gaat daarachter. Wat is uw vraag?
2: Mijn vraag is eigenlijk, want je ziet ook nou heel veel spotjes met zielige dieren. Zielige, nou niet zielige olifanten, maar wel zielige beren. En zielige honden is ook weer een nieuw spotje. En soms zijn ze heel lang. En soms ook heel goed. Maar ik vraag me af, want die zendtijd kost heel veel geld bij de ster. Wat dat kost eigenlijk?
0: Wat het kost? Ja, inderdaad. Ik dacht, de stichting Wakker Dier die hoeft vast niet te betalen bij de Eter. Maar dan heb ik even opgezocht hoe de ster daarmee omgaat. En jullie moeten wel degelijk betalen.
1: Helaas wel. Oh. Ja, wij moeten ook betalen. We hebben wel, kunnen wel aanspraak maken op een soort korting voor goede doelen. Niet voor alle pakketten, maar wel voor een deel. Maar ja, zeker moeten wij betalen.
0: Ja, zullen we eens even over het geld hebben dan wat Wakker Dier moet betalen. Als een van de organisaties die regelmatig te horen is op televisie en radio. Dat gaat per flight. Dat heeft u mij gisteren aan de telefoon uitgelegd. Wat is een flight?
1: Een flight is eigenlijk een periode waarin één commercial te horen is. Dus wat je vaak merkt, dat zal jij ook doorhebben, is dat bijvoorbeeld een periode van 10 dagen, soms iets langer, soms iets korter, één spotje te horen is. En dan is er weer even een tijdje niks. En dan komt er weer of hetzelfde spotje nog een keer. Nou, dan doe je nog een flight. Of je zet iets anders in. Maar één zo'n periode waarin je eigenlijk zegt, nu zenden we elke dag deze spot uit, dat is een flight.
0: Ja, kost het?
1: Hangt helemaal vanaf natuurlijk hoe lang je spot is en waar je zit. Wij geven zo 50.000 tot 70.000 euro uit per flight.
0: Ja, en dat zijn dalurentarieven, tarieven, heb ik begrepen.
1: Ja, dat zijn dalurentarieven, maar dan zitten we wel op meer dan alleen NPO. Hè. Dus daar zit dan ook wel commerciële zenders bij. Dus dan ben je wel breed te horen. 10 dagen lang, meerdere keren per dag. Maar ja, het is niet goedkoop. Ja.
0: Nee, precies. En als iemand dan zegt, en dat zal uw achterban ongetwijfeld wel eens een keer doen, jeetje, wat veel geld, wat zegt u dan?
1: Helemaal mee eens, maar wel hartstikke nodig.
0: Ja. Het is toch heel anders. En Paul Hanen die had het er al even over. Die lange tv-reclames van Dierenlot. Die volgens mij koploper zijn in de super lange infomercials op televisie. Daarvan zeggen de critici. Ja, is dat niet heel erg veel geld uitgeven om misschien toch dan weer daarmee heel veel lange reclames uit te zenden?
1: Ja, nou kijk, het hangt natuurlijk van waarom je het doet. Hè. Dus ik. Volgens mij maken zij ook vooral reclame om vervolgens ook weer donateurs te binden. Dus dan levert zoiets ook geld op.
0: Ja.
1: Dus dan is dat een afweging. Hè? Hoeveel steek je erin en hoeveel krijg je eruit terug? Ja, voor ons is het echt ons campagnemiddel. Wij zetten dit in om maatschappelijk wat in beweging te krijgen.
0: Precies. Het gaat meer om de boodschap. Hè?
1: Ja.
0: Ik ga even in de versnelling. Dierenlot wilde zelf niet in de uitzending overigens. Die heb ik nog wel benaderd. Omdat het iedere keer weer gedoe geeft. Is dat misschien ook een reden waarom Wakker Dier liever toch niet die fondsenwervende reclames doet?
1: Nee. Het is meer dat, voor ons is dat nu nog niet lonend. Ik denk dat als wij het rond zouden kunnen krijgen, dat het ook heel veel geld op zou leveren. Ja, dan wordt het een andere afweging. Want dan heb je netto natuurlijk meer voor de dieren bereikt.
0: Ja.
1: Voor ons werkt dat nu nog niet zo. Is het te duur, maar is het wel een heel goed middel om reclame mee, om campagne mee te voeren.
2: En wat bedoelt, als ik er even tussen mag komen, wat bedoelt Dierenlot dan met gedoe? Dat geeft gedoe.
0: Die moet ik zelf even beantwoorden, want anders was daar niet bij dat gesprek. Dat er veel discussie is over de uitgaven van die gelden aan dat soort lange reclames. Dat is waar het kort gezegd op neerkomt.
3: Ja, moet je het daar wel aan besteden, die vraag?
2: Ja, precies. Dat gaat ten koste van de dierenambulance natuurlijk. Dat geld wat ze aan de ster betalen, kunnen ze niet aan de dierenambulance betalen.
0: Precies,
3: maar als ze ook wat binnenkrijgen.
0: Ja.
3: Ja, als ze ook wat binnenkrijgen, dat zou aardig zijn om te vernemen van hoeveel levert het nu op. Want ze doen een fondsenwerving.
0: Precies. Ja, daar zijn wel, dan moet ik even onderbreken, daar zijn wel jaarverslagen over. Die heeft Dierenlot ook. Dat hebben ze mooi ook op gewezen.
2: Oh,
0: dat
2: ja.
0: Alles daarin gespecificeerd staat. Dus dat kun je Paul Hanen lekker rustig eens een keer op een vrijdag met spekjes doorlezen.
2: Ja, ik heb er nu al zin in.
3: Ja. Even lekker induiken, hartstikke goed. Dankjewel, Marcel. Spraakmakers. Ruim 4,5 jaar na de Russische invasie blijft de bereidheid om Oekraïne te steunen groot.
4: Wij zijn niet geïntimideerd, maar wij blijven vasthouden onze steun aan Oekraïne.
5: Oekraïne wil nog 2 miljard aan militaire steun van Nederland hebben.
6: Veel landen die Oekraïne steunen in de oorlog tegen Rusland krijgen te maken met incidenten.
7: Repeated incursions in our airspace. Drones that paralyze.
8: We zeggen hier net dat de steun aan Oekraïne moet worden opgevoerd.
9: We houden koers. Die Bundesregierung zet die ondersteuning der Oekraïne met langem adem voort.
10: We continuing to help on every level and in every possible way.
11: Gaan we kijken of daar steun voor is.
12: Is wat u betreft steun aan Oekraïne in steen gebeiteld?
11: Ja.
12: Ja?
11: Ja.
3: Bij ons aan tafel dus Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja, we zeiden al, de nood is hoog, vooral drones, grote behoefte aan. Maar nog niet zo heel lang geleden hoorden we dat Oekraïne aan de winnende hand was, doordat ze zo voorop lopen met die drones. Hoe staat het daar eigenlijk voor nu dan?
13: Ja, soms zoomt men in op één aspect, bijvoorbeeld drones.
3: Ja.
13: En dat gaat dan erg goed. Oekraïne is daar erg goed in. Wordt ook gesteund door het Westen.
3: Ja, Nederland heeft, ze leren de rest van de wereld.
13: Wereld. En dat gaat ook heen en weer, zeg maar. Nederland produceert op basis van Oekraïnse kennis ook weer drones voor Oekraïne.
3: Ja.
13: Maar ook voor zichzelf. Dus daar zit een wederkerigheid in. Maar als je uitzoomt, is het natuurlijk nog één grote ellende. Ik bedoel, er wordt geen voortgang geboekt aan het front. Niet aan Oekraïnse kant, niet aan Russische kant. En de aanvallen op Oekraïne vanuit Rusland door de lucht met drones, ballistische projectielen en kruisvluchtwapens, die worden alleen maar heviger. Dus in die zin is Oekraïne niet aan het winnen. Het is wel zo dat juist het feit dat het zo stabiel is aan het front, ja, dat kun je uitleggen als een soort van winst. Want ze verliezen dus niet meer terrein aan de Russen.
3: Ja.
13: Alleen, dat vind ik wel heel sterk uitgedrukt.
3: Ja.
13: Want,
3: als je daar al blij mee moet zijn.
13: Ja, precies.
3: Zoiets. Ja. Ja. U kunt met ons meepraten over de militaire steun aan Oekraïne. Dan moeten we even bellen 0800-1101. En dat heeft ook André Kremer gedaan. Goedemorgen. Ja, contact nu met u. Volgens mij is de verbinding niet heel erg zuiver en helder, maar we gaan het toch even proberen. Wat is uw vraag?
14: De westerse landen die ook de Oekraïne steunen, willen veel meer geld stoppen in defensie. Ik vroeg me af in hoeverre of er samenwerking is tussen Europese landen in de ontwikkeling van defensiewapens, waarbij de steun aan de Oekraïne een soort prioriterende rol kan hebben. Dus dat je juist nu nadruk legt op het ontwikkelen van wapens of defensiemateriaal, waarmee de Oekraïne snel zijn voordeel kan doen.
3: Ja,
14: is daar een strategie voor?
3: Ja, die samenwerking in het ontwikkelen, hè, gezamenlijk, daarin optrekken ook in die ontwikkeling van wapens, Peter Weininga.
13: Nou ja, we hadden het net over drones, dat is één voorbeeld. Nederland heeft een overeenkomst met Oekraïne voor 400 miljoen om gezamenlijk drones te ontwikkelen en te bouwen. Deels ook voor, grotendeels ook voor Oekraïne zelf. De Britten hebben ook zo'n samenwerkingsovereenkomst. Er bestaan Europese programma's om gezamenlijk inkopen te doen voor Oekraïne.
3: Gaat dat eigenlijk, is die afstemming, die onderlinge afstemming, gaat dat soepel? Of hoe? We weten, Europa is nog wel eens een keer niet helemaal altijd eensgezind.
13: Dat klopt.
3: Alle neuzen dezelfde kant op.
13: Dat klopt, het is lastig. Goed, sinds er een ander regime heerst in Hongarije gaat het nu weer wat beter.
3: Ja, dat helpt al.
13: Want die lagen met name dwars. Dat heeft ook geleid tot een akkoord over het budget, Europees budget, een fonds van 90 miljard, 88,7 om precies te zijn.
3: Ja, dat is het na Hongarije, nadat hij vertrokken, is het er wel door?
13: Was dat in één keer door.
3: Orbán.
13: En dat is goed nieuws natuurlijk voor Oekraïne. Overigens voor Europa zelf ook, denk ik. Die wederkerigheid, die ervaringen die Oekraïne opdoet, dat is met name denk ik heel belangrijk voor Europa zelf, om de eigen defensiecapaciteit ook op een niveau te brengen die overeenkomt met wat de oorlog nu vraagt. Ja. Dat is eigenlijk het punt.
3: En als je kijkt naar de verdeling, de lastenverdeling, dus wie draagt welke lasten eigenlijk, financieel ook vooral, als het gaat over de begroting, is dat ook enigszins, hoe zeg je dat, eerlijk?
13: Nee, dat is een beetje afhankelijk van het bruto nationaal product, zeg maar. Nederland behoort tot de vier rijkste landen van Europa. Dat zijn ook per hoofd van de bevolking.
3: Ja.
13: Dat zijn de Scandinavische landen, Finland en Nederland eigenlijk. Je ziet dat die verhoudingsgewijs ook meer bijdragen aan Oekraïne vergeleken bijvoorbeeld met de Zuid-Europese landen. Dan heb je het over Spanje, Italië, die op zich een grotere economie hebben.
3: Ja.
13: Maar per hoofd van de bevolking lager zitten.
3: Oké, dat heeft niet te maken met dat zeg maar, de Baltische staten dichter bij Rusland zitten en dus ook die urgentie.
13: Ja, dat speelt soms meer mee, ook in Scandinavië. Ik bedoel, Scandinaviërs en ook Finnen en ook Balten zijn opgegroeid met de angst voor de Russen.
3: Ja.
13: Dus de bereidheid.
3: Italianen veel minder.
13: Spanjaarden helemaal minder. De Spanjaarden al grote moeite met die 3,5 en 5% voor het eigen defensiebudget.
3: Worden die Zuid-Europese landen daar wel op gewezen? Let op, dit is ook een goed belang. En helpt dat, zeg maar, die discussie? Gaat die ergens toe?
13: Deels. Kijk, Spanje heeft bijvoorbeeld is niet akkoord gegaan met die 3,5%. Rutte heeft toen weer een geitenpaadje verzonnen, zeg maar, voor Spanje. En gezegd van je moet wel aan je zeg maar verplichtingen voldoen. Die vastgesteld zijn in overeenkomst met de NAVO, zeg maar. En de Spanje heeft ook gezegd, dat gaan we doen. En of dat dan 3,5% kost, dat zien we dan wel. Kijk, Trump is daarop meteen gezegd, Spanje dit en Spanje dat. Maar goed, dat is eigenlijk bla bla. Ik denk dat het op zich wel werkt. En ik denk dat het overleg binnen de NAVO en ook binnen de EU, zoals de afgelopen dagen in Dublin, dat soort eengezindheid wel oplevert. Maar uiteindelijk moet iedere premier of minister van Buitenlandse Zaken terug naar zijn parlement en dan ook verdedigen wat hij daar heeft afgesproken. En
3: precies.
13: Dat gaat niet altijd even vlot.
3: André Kremer, hartelijk dank. Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt ook bellen als u vragen heeft over de steun aan Oekraïne, vooral de militaire steun. 0800-1101. Paul Haan, heb je ook een vraag over?
11: Nou, het valt mij op dat er helemaal geen diplomatiek overleg is. Hè? Ook niet in het geheim. Of zou het wel in het geheim zijn tussen Rusland en Oekraïne?
13: Ik vraag het me inderdaad ook af. Kijk, de Amerikanen zijn nu zo druk gepreoccupeerd eigenlijk met alles in het Midden-Oosten, met name Iran natuurlijk, waar ze zich ook in een situatie hebben begeven waar ze geen uitweg zien voor zichzelf met winst. En daarom gaan ze door. En dat is eigenlijk een groot probleem. Je ziet dat de belangrijkste onderhandelaars die bijvoorbeeld in Oekraïne ook een rol hebben gespeeld, zoals die Witkoff, die schoonzoon van Trump, wiens naam ik elke keer vergeet.
3: Kushner?
13: Ja, precies. ik zie hem eigenlijk een beetje als een soort van, schaduwmanneke. Maar goed.
11: De Europese Unie die zou toch ook het heft in handen nemen.
13: En
11: die zouden toch de initiatieven nemen om met Poetin te praten.
13: Ja, maar Poetin neemt de Europese Unie niet serieus. Dat is het grote probleem.
3: Geen gesprekpartner.
13: En dat komt omdat Europa niet in staat is het geopolitieke spel te spelen. Ja. Europa is daar eigenlijk gewoon te zwak voor. Terwijl het potentieel geopolitiek heel sterk zou kunnen zijn. Maar Europa is te verdeeld.
11: Ja, en als Orbán, die zoekt toch ook weer naar een nieuwe functie.
13: Ja.
11: Als die ineens zijn geweten weer zuiver wil maken en dat hij gaat onderhandelen namens de Europese Unie met Poetin.
3: Dit is wel, je moet even een paar bochten nemen nu, denk ik, toch?
11: Wat is dat een?
3: Hij moet een paar bochten nemen dan.
11: Ja, heel veel bochten.
13: Ja, maar hij heeft al bochten genomen natuurlijk. Ik bedoel, rond eind jaren 80 was hij een van de voorvechters van het weer loskomen van het Warschau-pact en loskomen van de Sovjet-Unie.
3: Ja.
13: Een van de hervormers en hij is helemaal gedraaid, zeg maar. Het zou weer een andere U-turn zijn. Ik weet het niet.
3: Nee. Ik wil even naar de volgende beller met jullie goed vinden. Timo uit Den Haag, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen, Carl-Johan.
3: Wat is je vraag?
15: Allereerst dank voor Peter en zijn collega's van het HCSS voor al hun publieke bijdrage. Dat is heel leerzaam, heel veel aan gehad. Maar mijn vraag is, geven wij als Westen, of in ieder geval Nederland, geven wij alle inlichtingen die we hebben over de locaties waar Rusland zijn ballistische raketten en zijn straal aangedreven drones produceert en opslaat, geven we die vrijelijk door of houden we daar iets van achter, zodat ze toch met één hand op de rug moeten vechten? Want die Patriot, dat is echt een lange termijn oplossing om die te krijgen. De voorraden lopen terug, heb ik in de Economist gelezen.
13: Ja, de voorraden lopen inderdaad terug. De Amerikaanse militaire top heeft ook Trump gewaarschuwd van, hey, de oorlog in Iran die put onze voorraden uit. Wat wordt er in die regio met name afgeschoten? Ja, met name inderdaad ook Patriot-raketten door

0: Amerikanen zelf, door allerlei golfstaten die ook over Patriots beschikken. Dus dat is inderdaad een punt. Laat ik zo zeggen, westerse landen wisselen over het algemeen veel inlichtingen uit met Oekraïne. Hoeveel precies, dat weet ik niet. Maar ik neem aan dat Nederland niet echt terughoudend zal zijn met het uitwisselen van informatie over locaties van Russische militaire centra. Zo Nederland daar al over beschikt. Mm-hmm. Amerikanen zijn over het algemeen wat strategischer en denken daarna over wat ze wel willen delen en niet willen delen. Maar ik denk dat met Nederland misschien iets anders ligt. Maar goed, zeker weten doen we het niet.
1: Nee, dankjewel Timo. Ben, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik heb inderdaad ook even een vraag aan Peter. Goedemorgen, Peter ook. Wat betreft dan heb ik het over het leveren van aluminium door Ierland aan Rusland. Ik heb onlangs nog gehoord dat nog steeds geleverd wordt. Klopt dat?
0: Oeh, daarover vraag je me eigenlijk. Er zijn verschillende landen die door oude contracten nog steeds via omwegen zich genoodzaakt zien of verplicht voelen aan Rusland te leveren. En dan hebben we het niet alleen over aluminium. Dus het is, ik moet eerlijk zeggen dat ik het antwoord schuldig moet blijven hier.
1: Nou goed, dan gaan we even door. Hartelijk dank, Ben. Dat antwoord moeten we je dus even schuldig blijven, helaas. Karin die appt. Wat zijn de gevolgen als we Oekraïne niet meer zouden steunen? Dat is natuurlijk wel echt een goede vraag. Met andere woorden, hoe effectief is het wat we aan het doen zijn?
0: Ja, het is eigenlijk de hamvraag natuurlijk, die voortdurend speelt. Kijk, waarom heeft Rusland Oekraïne aangevallen? Los van de doelstellingen die Poetin heeft, waren ze gewoon overmoedig. Ze hebben dat volledig verkeerd ingeschat. En waar veel analisten nu mee zitten is, stel dat Rusland slaagt in zijn opzet, ook al duurt dat 4-5 jaar. Wat niet de planning was, het moest in een aantal weken gefixt zijn. Ja. Dan kan het heel goed zijn dat Rusland weer daar moed uitput en andere dingen gaat doen op termijn. Poetin heeft als doelstelling, dat stond in die paper die hij in de zomer van 21 heeft gepubliceerd, eigenlijk het herstel van het groot Russisch tsaristische rijk. Ja. En daar hoorden de Baltische Staten ook toe.
1: Ja, dus hij stelde, er was niks gebeurd, hij had niks gedaan, dan had hij het onder de voet gelopen.
0: Had hij het onder de voet gelopen en had
1: aangemoedigd om
0: ook
1: verder te gaan.
0: En dat was misschien een vergissing geweest, want dan had hij de NAVO over zich heen gehad. En ik denk ook eerlijk gezegd dat de NAVO in staat is dat te winnen, alleen wel ten koste van 10.000 doden. Ja. En dat is eigenlijk wat we niet willen.
1: Nee, precies. Daarom doen we dit. Hartelijk dank, Peter Weininga. Maandag gaat het in Zijn er nog vragen over Europese koningshuizen. Die komen volgende week woensdag namelijk allemaal bij elkaar tijdens de begrafenis van de Noorse koning Harald. Kortom, gedenkwaardig moment natuurlijk om al uw vragen te stellen over de Europese koningshuizen. U kunt ons mailen, spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen, 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
3: Radio 1. Podcast.
4: Ik heb zwaar haar.
5: Dit is Nidal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
4: Brown ogen.
5: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
4: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
5: Zijn familie mist hem.
6: Would you want to see your dad?
7: Hello.
5: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
4: I want to live. I don't want to be far away from my family.
5: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
8: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ster. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.
7: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Verloren zaak, of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: NPO Radio 1, 11 uur.
16: Carl-Johan de Zwart.
1: Margreet Dolman, het alter ego van Paul Hane, komt zondag terug op tv. En Paul Hane heeft daarvoor zelf de sponsors bij elkaar gesprokkeld. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
17: Volgens de inspectie overtreedt McDonald's de regels voor wegwerpbekers. De fastfoodketen geeft die bekers aan klanten die binnen hun drankje opdrinken. En dat mag al sinds 2024 niet meer. Vanaf volgend jaar moet McDonald's daarom van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Milieuorganisatie Fair Resource Foundation kaartte de zaak aan bij de inspectie. Ik praat erover met Carl Bierenfenger van de organisatie. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Wat was de aanleiding voor jullie om dat handhavingsverzoek te doen?
18: Nou, we werken bij Fair Resource Foundation al jaren met herbruikbare verpakkingen. En we zagen van dichtbij hoe McDonald's kosten wat het kost wilde vasthouden aan de wegwerpbekers. En ze doen dat heel strategisch door lobbyinspanningen in Europa. Door het beïnvloeden van de publieke opinie met allerlei artikelen gesponsord in de media. Door allerlei rapporten die ze zelf vertalen. En ook door het inrichten van hun eigen hergebruikssysteem met allerlei fouten. En dan de schuld geven aan het concept hergebruik. Dus wij dachten, ja, wij zitten zo dicht op het vuur, wij willen nu aan de bel trekken.
17: Mm-hmm. Ja, want er zijn meer horecazaken die dit niet goed doen nog. Hoe belangrijk is het dat de inspectie juist McDonald's aanpakt?
18: Ja, McDonald's is natuurlijk een iconisch bedrijf en een enorm bedrijf met ruim 3 miljoen klanten per week en ontelbaar veel eenmalige of wegwerpbekers. Die worden nauwelijks gerecycled. Dat is een enorme verspilling van grondstoffen, energie en water. Voor de productie van die bekers. En vooral, die bekers belanden regelmatig in het zwerfafval. En dat was in eerste instantie ook de aanleiding voor de wetgeving. Dus als je herbruikbare bekers inzet, liefst met statiegeld en daar een goed systeem omheen bouwt, dan zul je nauwelijks meer zwerfafval hebben. En McDonald's maakt met haar schaal momenteel gewoon een grote negatieve impact. Doordat ook de markt naar haar kijkt.
17: Mm-hmm,
18: En meebeweegt. En ze kan met diezelfde schaal dus ook een enorm positief verschil maken.
17: Mm-hmm. Ja, want er zit ook plastic in, hè, in die zwerfbekers. Of die wegwerpbekers.
18: Precies,
17: ja.
18: Precies.
17: Nou heeft McDonald's wel gezegd, we gaan ons leven beteren. Is daarmee de kous af voor jullie?
18: Nou, als ze nu aan de eis van de ILT de inspectiedienst voldoen en overstappen op herbruikbare bekers in januari 27... ja, dan lijken ze weg te komen met jarenlang verschillende overtredingen van die wet om wegwerpplastics te verminderen, zonder gevolgen. Dus het is op zich positief, maar het is en 3 jaar te laat. En er was actie vanuit ons voor nodig en de inspectiedienst. En het lijkt dus inderdaad alsof ze er dan mee wegkomen. Dus wat ons betreft mag dit nog wel wat meer aangekaart worden. En uiteindelijk hopen we natuurlijk dat we steeds minder wegwerpverpakkingen hebben. En ook de bakjes en andere verpakkingen herbruikbaar worden.
17: Mm-hmm. Oké, dankjewel. Carl Bierenfenger van de Fair Resource Foundation. In Duitsland is opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij twee andere hoogspanningsstations in Duitsland waren deze week incidenten. Daarbij werden explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid heeft opgeëist, maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. Oud-PvdA-fractieleider Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze Paul Rozemuller op, die de politiek dan verlaat. Hamer zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was daarna ook onder meer voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, zeggen ze tegen Nieuwsuur. De instanties bespraken de zaak met het ministerie van Volksgezondheid, maar de ouders werden niet geïnformeerd. Simon heeft naar eigen zeggen zeker 199 kinderen verwekt. Het verkeer in Nederland stootte vorig jaar minder CO2 uit dan een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, onder meer door elektrische auto's. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Correspondent Davy Boerema vertelt hoe de mannen zijn gered.
19: Ja, er zijn al dagen zijn ze bij die tunnels bezig, bij meerdere tunnels. Niet alleen deze, met hittedrones. Die zoeken dus naar warme lichamen die op die beelden te zien zouden zijn. Maar ook met camera's. Ik heb zelfs beelden gezien van met bootjes dat ze die tunnels ingaan. Het zit ook nog slijk in, dus er zijn ook reddingswerkers die daar helemaal doorheen moeten tijgeren. En die tunnels van die waterkrachtcentrales zijn heel diep. Dus ze moeten heel ver daarin. En ze hopen dus de hele tijd, hoe verder ze komen, dat ze een soort kamer vinden, een luchtkamer, waar mensen dus zich nog kunnen hebben ophouden. En dat is voor deze twee mensen dus gelukt. En de hoop geeft dat er meer mensen op deze manier gered kunnen worden.
17: Het officiële dodental van de overstromingen is vanochtend opgelopen tot 1287. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een soloshow geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Instagram. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal.
20: Je gaat allerlei dingen doen die je niet kan. Het is echt circus.
21: Ik denk dat je beter wat anders kan doen.
22: Ja, dat ik niet goed kan voetballen betekent natuurlijk niet dat ik hier niet kan staan. Dus volgend jaar is de arena even van mij. We gaan het gewoon doen. Ik sta in de arena. Ik sta in de arena.
17: Het concert in de arena waar ruim 70.000 mensen in kunnen is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en er trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog.
1: Erwin de Hart, is het ook erg druk op de weg?
23: Dat wil ik ontkennen. Er rijden wel auto's. Het is niet heel druk op de weg nog. Er staan een paar files op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Roermond en Belfeld. 3 kilometer, 10 minuten is de vertraging. Op de N11 Leiden-Bodegraven staat een file. Bij de aansluiting met de A12, 5 minuten vertraging.
24: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
25: Onaf, denk ik.
24: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
25: Nou, daar ben ik toch af.
24: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
26: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
24: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op Toyota.

0: Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Karl-Johan de Zwart.
8: Het is 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: een school in Gouda weert na croptops nu ook windjacks en wat voor andere outfits? Ja, ik heb geen idee, Palana. En als je het wel weet, moet je het niet zeggen, hoor.
9: Nee.
8: Nee.
9: Nee, ik weet het ook niet.
8: Nee, ik ook niet. Nee, geen idee.
9: Ik kan het ook niet zeggen.
8: Nee, tegen 11:30 de antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz, dan kunt u dat doen. Dan moet u even bellen. 0800-1101. Al 50 jaar verrijkt Paul Hanen met zijn alter ego Margreet Dolman de Nederlandse televisie, het theater en de laatste decennia natuurlijk ook het internet. Zondagochtend start een nieuw programma. Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Paul Hanen, al de hele ochtend mijn spraakmaker en natuurlijk de geestelijke vader van Margreet Dolman. Je betreedt vanaf zondag dus die spannende tv-zondagochtend. Ik denk dan aan Buitenhof, maar ook Business Class van Harry Mens. Iedere zondag om 10:30 op RTL 7.
9: Ja, bij jou, Rick Niemann,
8: WNL op zondag. Ja. Ik moet bij jouw programma dan ook een beetje aan Business Class van Harry Mens denken, heb ik begrepen. En dat zit hem in dat jij eigenlijk je eigen zendtijd hebt ingekocht.
9: Ja, nou ja, wel in overleg. Het kwam eigenlijk, ik ben een aantal keer gast geweest bij Harry Mens. Hele aardige man ook. En ik vind het ook wel leuk om wat ruimdenkend geluid te horen in een wat conservatief programma. en omdat het zo heel lastig is om bij de NPO of überhaupt ook bij RTL uitzendingen te krijgen, ja, Stelde ik dat voor om gewoon of zendtijd te kopen. Nou, dat was de eerste opzet, maar zij vonden het zo leuk bij RTL. Dus nu hebben we een soort samenwerking gekregen. Mm-hmm. Waardoor en RTL 4 heel enthousiast is en wij heel enthousiast zijn. Dammy en ik, mijn vriend en ik. En dat we geen hoofdredacteur hebben, geen netmanager, geen wel redactie met Suzanne Koenen. Maar verder zijn we totaal vrij. Ja. En zondag hebben we de eerste uitzending. En ze hebben dus bij RTL nog niks gezien.
8: Nee.
9: Dat vind ik wel een beetje de VPRO van vroeger,
8: ja,
9: dat het vertrouwen het belangrijkste is. En het vertrouwen van Jan Bartelings en Raymond Maurik, ja, bij RTL 4 zitten, dat is heel groot. En je voelt, ik heb het eigenlijk heel zelden meegemaakt, dat je zoveel warmte en zoveel contact hebt direct met, ja, de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitzending. Want bij de hoofdredacteur van de VPRO, die is ontzettend aardig, Tom. En die, we hadden ook een voorstel gedaan van Troost TV om dat weer terug te brengen. Mm-hmm. En die is ook heel aardig, want dan zie je hem toch denken van, ja, ik vind het leuk, maar ja, de netmanager of de genremanager, ja, hij heeft heel veel lagen, maar hij heeft het wel voorgesteld, maar dat is geloof ik in juli geweest. En ik denk dat januari dan iets hoort of zo. Of dat misschien andere presentatoren, dat je toch te oud bent.
8: Je wilt natuurlijk snel, je wilt je tempo maken, toch?
9: Ja, ik wil tempo maken. We vroeger bij het theater ook. Daarom hadden we ook een eigen theater in Amsterdam, daar ben ik. Dat je meteen met de voorstelling kon beginnen.
8: Als je neemt het graag in eigen hand dus.
9: Ja, dat, misschien dat altijd. Ja.
8: Al die procedures heen, niet te doen.
9: We hebben ook een eigen tijdschrift gehad. Ja. En een eigen theater. En nou, met Betty Asphalt TV op YouTube hebben we tijdens de coronatijd ook allemaal uitzendingen gedaan met Mark Vervliet. Dat was allemaal heel prettig. Dus nu ervaren we diezelfde vrijheid. Ja.
8: Maar je moet wel op zoek naar sponsors. Is dat leuk om te doen?
9: Nou, ik heb gewoon de sponsors.
8: Of voelt het een beetje als leuren?
9: Nee, ik heb Interrail gevraagd, omdat ik zelf veel met Interrail reis. Ja. Dus die waren ook meteen enthousiast. En de Podium Cadeaukaart, dat is een hele sympathieke organisatie. En die wilde ook meteen. En Ilja Gort, het zijn een aantal mensen.
8: De wijn, hè? Hebben we het dan over, toch?
9: Ja, maar we hebben het dan niet over wijn, want dat mag niet. Je mag niet wijn verheerlijken.
8: Nee.
9: Dat staat, dat staat ergens, dat je niet wijn mag verheerlijken. Maar hij doet ook alcoholvrije wijn.
8: dus jullie zitten aan de alcoholvrije wijn als je bij hem op bezoek gaat?
9: Nou, en ik wil ook een film maken van... Je hebt een hele mooie alcoholvrije winkel ook in Amsterdam... maar ook wel ergens anders in het land. Dus dat...
8: Maar mag je dan ook, even om het beeld te krijgen... mag je dan ook in die uitzending zeggen... dat die alcoholvrije wijn eigenlijk niet te zuipen is? Of is dat niet de bedoeling? Want het is wel je sponsor, toch?
9: Nou, ik mag wel zeggen, bijvoorbeeld een treinreis... dat het vreselijk is.
8: Doe je ook wel.
9: Dat doe ik ook wel, maar dat hebben we ook wel op Facebook ook al gedaan. Dat we 9 uur vertraging hadden, Damien en ik... in het Eurostar naar Amsterdam. Ja. En dat wijn... Maar het gaat er eigenlijk ook om... want ik drink zelf ook alcoholvrij bier en alcoholvrije wijn... dat je ook zin hebt, zoals sommige mensen zin hebben in haat, eigenlijk, daar hebben we het over gehad.
8: Ja,
9: zo hebben ook sommige mensen zin om te genieten.
8: Ja.
9: En dat is het verschil. Als je denkt van, ik heb zin om die alcoholvrije wijn lekker te vinden, dan vind je hem lekker.
8: Zo werkt dat.
9: Als je in de trein zit en je krijgt eten en je hebt zin om dat eten, terwijl het vaak niet te eten is, maar om dat lekker te vinden.
8: Ja, ik herken het. Ik kan heel erg zin hebben in vliegtuig eten.
9: Ja.
8: Dat is natuurlijk eigenlijk smerig.
9: Ja, maar dat is het punt. En zo kan je ook zin hebben in een nachttrein, terwijl je weet dat je niet slaapt... Heb je dan toch een leuke herinnering aan. Dus dat is het belangrijkste. En ik wil ook dat de mensen na onze uitzending zin in het leven krijgen... en alles een beetje positief bekijken.
8: Dat is altijd wel jouw doel, toch?
9: Ja, want dat vind ik ook wel een beetje ook de tendens dat die een beetje negatief is. Toen er een stikstofakkoord was, had het journaal meteen van bericht van... ja, maar hoe valt het bij de boeren? En dan krijg je meteen herhaling...
8: Ja.
9: Van die boeren, die tractoren over de snelweg en zo... dat haast het altijd een beetje aangewakkerd wordt. Het conflict, dat wordt altijd aangewakkerd. Ja. En wij willen juist helemaal geen conflict. We hebben ook helemaal geen hoor en wederhoor. We hebben alleen maar hoor. Dat is ook wel fijn.
8: Ja. Dat je niet... Luisteren is belangrijk, toch?
9: Maar gewoon helemaal niet de sensatie zoeken.
8: Nee,
9: terwijl we wel een heel leuk gesprek hebben aanstaande zondag... met Francis van Broekhuizen over... En volgende week met Wouter Koolmees van de NS.
8: Ja. Centrale figuur blijft natuurlijk dus sowieso dat icoon van de Nederlandse tv. De onmiskenbare, onvoorspelbare, troostrijke en altijd licht hysterische Margreet Dolman.
10: En daar zag ik jou. Verloren stond je voor een etalage.
11: Ik zit al heel lang voor de VPRO televisie. En toen zeiden ze tegen mij, u mag niet meer terugkomen. Ja. Ik zei, dat kan niet!
10: Achterna, ik struikelde uit de tram en liep je achterna.
11: De lagere school had ik een hele lage stem. En ik gedroeg me er ook naar.
12: Zullen we gaan voetballen?
10: Billy, spontaan noemde ik je Billy.
11: Nou zie ik het zweet. Zich ook onderaan de rug samenvoegen.
12: Ik heb nog meer te doen,
11: zich
12: hoor.
11: Door het kanaal vormen. Wat een pracht. Kun je iets bukken?
10: Buk nog een keer. Doe nou, liefde. Vraag niet om meer. Nee. Nee.
8: Ja, Margreet Dolman. Is geen typetje, hè?
9: Nee, het is ook wat minder hysterisch eigenlijk dan je nu hoort. Dus ja, dat we meer naar het midden gegaan. Nee, daarom vind ik het ook leuk als ik in de vensterbank als Margriet Dolman iemand interview, dat mensen ook gewoon tegen een echt iemand praten. Dat zag ik ook bij, dat hebben we al opgenomen, gesprek met Wouter Koolmees, dat hij toch, we hebben een half uur lang over het spoor gepraat, maar ook over de politiek. En met Francis van Broekhuizen ook, dat zie je toch

0: En daarom, anders zou ik het ook niet meer leuk vinden. Het journalistieke aspect in Margreet Dolman, dat is voor mij heel belangrijk. Het is niet een parodie op een vrouw of zo. Het is gewoon meer een afsplitsing. Zoals dominee Gremda dat ook is. Want die komt ook steeds
1: een afsplitsing
0: elke zondag.
1: Van jouzelf.
0: Ja, in de uitzending komt dominee Gremda ook altijd aan het eind.
1: Ben je thuis wel eens Margreet Dolman als je alleen met Dammy bent?
0: Nee, nooit. Nee. Ik had het heel goed scheiden ook, hoor.
1: Dan praat je wel als hartig, hardop.
0: Als je schrijft wel, dan heb je wel... ik ga nou daar en daar en naartoe. Dan ga je wel... Ja. Dat is dan makkelijk. Maar bij dominee Grem, dat heb ik dat ook. Zin in haat, kent u die uitdrukking? Zin in haat. Je zit thuis en je denkt ineens... mijn leven is niet... op orde, mijn huwelijk is aan het verslechteren. Ik heb ineens zin in haat. Dus wie zou ik kunnen pakken? En dan zie je ineens Rob Jetten en dan ga je... Zo kan dat gebeuren, ja, eigenlijk.
1: Ja, we hebben het helemaal helder opeens. Ja, dat nu voor mij ook.
0: Maar met Bert heb ik het eigenlijk ook wel met steeds op straat. Dat je dan ook denkt, ja, ik mis dan Ernie. Ja. Waar ben je nou, Ernie? Dat je ook... maar ik kom dat je het ook zo lang doet, maar ik kan het heel goed gescheiden houden. Ja. En Wim, Wim mis je natuurlijk. Maar dat hebben we dan ook 50 jaar gedaan, ja. Bert en Ernie.
1: 50 jaar, jeetje.
0: Ja, meer dan 50 jaar.
1: Wat mis je het meest aan hem?
0: Nou, je mist je vriendje Ernie eigenlijk. Ja, dat klinkt heel raar en heel kinderachtig. Maar we hebben natuurlijk zo... we geloofden zo eigenlijk in Bert en Ernie. Het is een creatie van Jim Henson. Dus,
2: van de Muppets.
0: Van de Muppets eigenlijk. Ja. Maar voor ons was het ook de eerste poppen, dus 50 jaar geleden, die geestig waren. Daarvoor had je Dappere Dodo, er waren gewoon houten poppen. Daar had helemaal geen uitdrukking in. En ineens had je die uitdrukking en ook de bedscènes tussen Bert en Ernie. Die waren ineens, en ook leuk voor de kinderen. Zijn het nou vrienden of zijn het homo's? Dat hoef je helemaal niet aan te denken.
1: Nee, hoef je ook niet in te vullen.
0: Nee, hoef je niet in te vullen. Ja. Het zijn gewoon boezemvrienden eigenlijk. En ze missen elkaar. Ja. Ze hebben nu ook heel vaak werd nu herhaald ook een fragment dat Ernie, dat Bert verdrietig is. En dat Ernie dan zegt, maar waarom ben je dan verdrietig, Bert? En dan, nou, nu weet ik niet, Ernie. En dan zegt Ernie, je mag pas verdrietig zijn als ik er niet meer ben. En dan als ik wegga en ik kom helemaal nooit meer terug. En dan wordt Ernie van zijn eigen verhaal helemaal verdrietig. Wat ook heel menselijk is, dat je dan helemaal opgaat... door iemand anders te troosten in je eigen verhaal. En dan wordt dan gaat Bert Ernie weer troosten. Dat is altijd heel mooi, die vriendschap. Wat heel essentieel
1: dat
0: is.
1: Dat gaat gewoon zo, toch?
0: Ja, zo gaat het in het echte leven ook, ja.
1: Ja, zullen we even gewoon, omdat het kan, nog even luisteren naar Bert?
3: Waar is Ernie toch? Nou ja, kan ik lekker lezen in het boek dat mijn broer Bart stuurde. De geschiedenis van Havermout. Door Molly de Gruwel.
1: Ja. Ik wil het even hebben, tot slot, met jou over het thema trouw. Want je doet dingen lang. Hè? Margreet Dolman is natuurlijk 50. Bert is van 1976. Je bent met jouw partner Dammy 53 jaar al.
0: Ja, net 54 jaar. We waren het allebei vergeten.
1: Dat is eigenlijk heel goed, toch? Als je dat vergeet, misschien wel. Het is namelijk...
0: Ja, iemand 5 voor 12 feliciteerde iemand ons... En ik wilde al naar bed gaan. Toen ben ik snel naar Dammy gegaan. We zijn 54 jaar bij elkaar. En toen hebben we champagne toch nog snel genomen.
1: Toch even alcoholvrije champagne, of niet?
0: Nee, dat is wel met alcohol.
1: Ja. Maar waarom ben je zo trouw? Wat is er prettig aan trouw?
0: Nou, ik vind het leuk. Waarom zou je met iets nieuws beginnen als je Margreet Dolman hebt... en je kan daar nog alles in kwijt, eigenlijk. En... het is aan de ene kant rustgevend, maar Dammy en ik hebben elkaar ook altijd helemaal vrijgelaten al die jaren. Dus dat je niet constant vraagt, wat ben je stil, is er wat? Mm-hmm. Maar dat je gewoon denkt, dat je ook niet hoeft te weten waar iemand naartoe gaat of wat er gebeurt verder, dat je vrijlaat. En ik heb Dolman ook altijd wel beschermd, dus dat ik nooit in een rare quiz ben gaan zitten of zo. Nee. Maar Grem dat eigenlijk ook niet.
1: Nee, want dat is grappig, je onderneemt heel veel nieuwe dingen.
0: Ja.
1: In je hele carrière. Maar een aantal dingen zijn heel erg vast. Is dat om die nieuwe dingen te durven? Is dat zeg maar,
0: nee, omdat je daar heel veel in kwijt kan. In de rol van Dolman. Volgens mij hebben we ontzettend leuk programma nu gemaakt. En je kan de vrolijkheid brengen. En ik heb ook, als we zelf geïnterviewd, ik vind het ook leuk om met de techniek altijd bezig te zijn. We hebben 2 4K-camera's. En dan heb ik onder andere Charles X geïnterviewd. De vroegere directeur van het Utrechtse Gemeentemuseum. Ja. En van Boijmans van Beuningen. Maar ook dus Jeroen Kijker, de vechter. En ik film dan gewoon heel dichtbij. En die mensen die zijn heel ontspannen. En ik geniet dan van het interview. Dan denk ik van, wat leuk dat iemand zo ontspannen. Zoals jij nou kijkt. Dat je denkt van, nou, je zit goed in je vel. Mm-hmm. En Dammy die filmt dan mij. En dat is heel makkelijk monteren met Adobe. Want dat doe ik dan ook voor een deel zelf. En Suzanne Koenen doet de eindmontage. En Leffert en Ben. Maar ik vind het ook leuk om heel veel dingen met techniek te doen. Ja. Altijd van jongs af aan heb ik dat gehad.
1: Ja, ook als radiomaker.
0: Ja, Rijn Mignon nog vroeger bij de radio.
1: Voorlopig niet te stuiten. Zondagochtend is de eerste aflevering van een nieuw seizoen. Margrethe Dolman begrijpt het. Inderdaad bij RTL 4. Ik begreep net voor het programma Binnenvaart Insight. Ja, dat vond ik ook. Binnenvaart Insight. Ik wist niet dat het bestond.
0: Wat is dat dan?
1: Ja, dat is een programma waarin de presentator de fascinerende wereld van de binnenvaart verkent.
0: Oh.
1: Dus het zit net na jou.
0: Het zit na ons. Wat leuk.
1: Dankjewel, Paul.
0: Ja, oké, bedankt.
4: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Kandidaat vandaag, Bram Karst uit Amsterdam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Welkom. 70 punten staan er op het scorebord neergezet door Rob Poort uit Groningen. Je bent pestvoorlichter bij Greenpeace Nederland. En je hobby's zijn hardlopen, lezen, voetbalplaatjes verzamelen. Dat laatste vind ik leuk, zeg. Wat lief.
5: Ja, vind ik ook leuk.
1: Ja, heb je boeken vol? Of die?
5: Ja, heel veel boeken van bijna alle toernooien.
1: Oké.
5: Okay. Ja.
1: 70 punten, dat is de uitdaging, hè?
5: Ja, vind ik het dobber, maar ik heb er zin in.
1: Oké, we gaan kijken of dat lukt.
6: Door de plannen van het kabinet is het stikstofprobleem niet opgelost, maar zet Nederland wel belangrijke stappen.
7: Het zorgt nu al weken voor onrust onder boeren. De stikstofmaatregelen die het kabinet voor de zomer presenteerde zijn ingrijpend.
6: Onder meer door stikstofarme zones, een norm voor het maximaal aantal koeien per hectare.
8: De maatregelen van het kabinet zullen zorgen voor een forse daling van de uitstoot. Maar het is dus nog niet voldoende.
1: De stikstofplannen van het kabinet zijn een grote stap vooruit, hoewel het stikstofprobleem er niet mee is opgelost. Vraag 1. Welke organisatie kwam gisteravond met die conclusie?
5: Het PBL.
1: Ja, zeker. Het Planbureau van de Leefomgeving. Vraag 2. Voor de landbouw betekent dat een vermindering van de stikstofuitstoot van 42% tot 46% in 2035 ten opzichte van 2019. Voor industrie en verkeer gaat het om hoeveel procent?
5: 50%
1: is goed, ja. Vraag 3, daar komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
9: Let's get it over with, the awarding of the 2026 Ig Nobel Prizes. We're giving out 10.
10: Een prijs voor onderzoek waar mensen om moeten lachen. Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden heeft er, samen met 3 andere onderzoekers, een Ig Nobelprijs mee gewonnen.
1: De Nederlandse bodemonderzoeker Marcel van der Heijden krijgt dit jaar de ludieke IG Nobelprijs. Vraag 3, kreeg hij voor zijn onderzoek, waarbij hij ruim 2000 exemplaren van wat liet begraven?
5: Ja, onderbroeken.
1: Onderbroeken, ja. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de activiteit van allerlei organismen in de grond. Vraag 4. De onderzoekers hebben die onderbroeken niet zelf begraven. Dat lieten ze 5 jaar geleden doen door 1000 vrijwilligers. In welk land?
5: Zwitserland?
1: Zwitserland, ja. Dat is nog een hele dobber, denk ik, om daar de bodem in te komen. Vraag 5. Daar komt weer een fragmentje voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
11: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de 3e set.
5: Van der Schanschulp?
1: Ja, zeker. Tennis, hè? Daar hoor je het dan aan. De laatste woorden natuurlijk. Dan gaan wij een moeilijke en een makkelijke variant aan jou voorleggen. Moet je even kiezen welke je wil?
5: Doe maar moeilijk.
1: Moeilijk. Voor 2 punten. Van der Schanschulp haalt met zijn overwinning de 3e ronde. Het is de 3e keer dat hem dat lukt in New York. Hij deed het eerder in 2024 en welk ander jaar?
5: 2021.
1: Ook hartstikke goed. Bij de volgende vraag, dat zijn dus 2 punten, kun je 4 punten verdienen. Ja. Als je meteen bij de eerste aanwijzing weet welke persoon wij uit het nieuws zoeken. Daar krijg je hints, cryptische aanwijzingen over. De vraag is dus, over wie gaat dit?
12: 4.
13: Ik draag de laars het langst.
5: Oh, ik weet het. Giorgia Meloni.
1: Sauert voor 3 punten en het is nog niet Basta. Voor 2 punten, mijn radicale rechtse afslag lijkt dus te werken. En voor 1 punt, sinds vandaag ben ik de langstzittende Italiaanse regeringsleider sinds de Tweede Wereldoorlog. Inderdaad, we komen uit bij Meloni. Je hebt een factor van 11. Nou, dat biedt echt perspectief. Want je hoeft maar 7 vragen goed te hebben in de tweede ronde.
5: Ja, dat biedt hoop, ja.
1: Nou, die gaan we even invullen, hopelijk.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Wie wordt lijsttrekker van Pro in de Eerste Kamer?
5: Hamer.
1: Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse schrijver en feminist die op 92-jarige leeftijd is overleden? Steinem. De Algemene Rekenkamer slaat alarm omdat de strijd tegen wat in Nederland te veel vertraging oploopt.
5: De droogte?
1: Ja. De Argentijnse president Milei gaat oliebedrijven bij welke eilanden aanpakken?
5: Falkland.
1: De Falkland-eilanden. Een school in Gouda weert naar koptops. Nu ook windjacks en wat voor andere outfits, inderdaad. Trainingspakken. Wie wordt de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest met een soloshow in de Johan Cruijff Arena?
5: Roxy Dekker.
1: Dat is ook goed. Zeker 9 mensen hebben volgens het RIVM dit jaar in Nederland welk virus opgelopen?
5: West-Nijl-virus.
1: Het West-Nijl-virus. Volgens de VN zullen de gevolgen van welke klimaatfenomeen de komende maanden enorme proporties aannemen.
5: El Niño.
1: El Niño is goed. De nachtelijke sluiting van welk Nederlands kanaal is na maatregelen van de baan?
5: Twentekanaal.
1: Het Amsterdam-Rijnkanaal. Hoe heet de oud-minister die gisteren voor de 2e keer gehoord werd over de coronacrisis?
5: Hugo de Jonge.
1: Dat is goed. De Raad van Commissarissen van welk automerk is akkoord met ingrijpende bezuinigingen? Volkswagen is ook helemaal goed. Nou, volgens mij is het
5: wel duidelijk. We waren wel 7, toch?
1: Ja, ik denk het ook. Het waren er 10.
5: Zo.
1: Dat betekent dat je 110 punten hebt. Dat is echt een hele goede score.
5: Wow.
1: 100 euro is voor jou.
5: Nou, gefeliciteerd.
1: Ja,
5: dankjewel.
1: En de eeuwige roem, veel belangrijker.
5: Ja, dat is belangrijk. Ja.
1: Toch wil ik even weten wat je met die 100 euro gaat doen.
5: Ja, nou, mijn zoontje is eind van de maand jarig, dus misschien
1: een
5: leuk feestje ervan maken en misschien nog lekker eten.
1: Hele goede investering. Fijn dat je er was. Hartelijk dank ook.
5: Dank je wel.
1: Aan Peter Weininga en Paul Hamen.
0: Ja, ook.
1: Veel succes zondag en veel plezier vooral natuurlijk. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven.
12: Kaljan, goedemorgen. Er moet weer 1 miljard worden bezuinigd op het ambtenarenapparaat. Bovenop de 2 die er al lagen. Kan dat? En kan dat ook op deze manier? Ik ga praten met de man die eerder met dat beltje heeft gehakt. Voormalig top ambtenaar Roel Becker.
1: En dat hoort u dan allemaal na het nieuws met Lieselot Thomassen. Fijn weekend.
14: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam van een jongen van 12 gevonden. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een misdrijf. In de woning is een volwassen verdachte aangehouden. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete van €625.000 per overtreding. En de Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker 1,5 jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren.
16: ANWB Verkeersinformatie. Het wordt wat drukker op de weg. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een auto in brand bij Vlaardingen-Oost. Dat geeft nu 3 kilometer file. De parallelbaan is dicht. Op de A7 in Friesland staat een file bij afrit Drachtencentrum van 4 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging vanaf Tijnje is 10 minuten. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 6 kilometer file door grenscontroles. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 1 kwartier vertraging.
4: NPO Radio 1. WNL.

0: Sven Kokkelman.
1: Dames en heren, goedemorgen. Hij houdt voet bij een stuk. Er is wel degelijk continu overleg met de oppositie over de begroting, zei minister Heijnen van Financiën vanochtend bij de inloop van de ministerraad, uurtje geleden. De vraag is, welke oppositie dan? Want de grote oppositiepartijen zagen deze week geen heil in verdere gesprekken met het kabinet. We zien nu wel naar Prinsjesdag. Bij de algemene politieke beschouwingen was het adagium daar, het belangrijkste debat van het jaar. Minister Velbrief van Sociale Zaken riep de bonden overigens meteen op om weer aan tafel te komen. En nu de begroting klaar is, het is tijd, vindt hij allemaal aan het einde van de week, van het in de coalitie moeizaam tot stand gekomen begrotingsakkoord. De dag erna viel dat via RTL alweer op de mat. Althans een deel van de miljoenennota. U weet het zo'n beetje wel wat de conclusie was. Veel van de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt. Althans een deel. Veel wordt vooruitgeschoven. En een deel van de rekening komt terecht bij Erik van den Burg, de staatssecretaris van Koningsrijkszaken en Slagvaardige Overheid. Want het mes moet in de Rijksdienst. Er moet nog eens een miljard worden bezuinigd op de ambtenarij. Bovenop de miljard die ook al in het coalitieakkoord stond. En bovenop het miljard dat het kabinet Schoof er ook al op wilde bezuinigen. 3 miljard dus in totaal. Kan dat? Hoe dan? En komt van dit soort voornemens eigenlijk ooit iets terecht? Roel Becker kan het weten. Gewezen topambtenaar met een lange carrière bij de Rijksdienst. Ooit begonnen bij het ministerie van Volkshuisvesting. Uitgegroeid tot de hoogste ambtenaar op volksgezondheid. En de man die eerder al moest zorgen voor een slankere Rijksoverheid als hoogste man van het programma Vernieuwing Rijksdienst. Meneer Becker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Levert u de bijnaam de slager van Den Haag op, hè?
2: Ja, dat maakte een dagblad ervan. Ik heb toen onmiddellijk gereageerd en gezegd dat ik de voorkeur gaf aan de naam traiteur van Den Haag, omdat ik het toch wat subtieler wilde gaan doen dan een slager het doet.
1: Ja, maar goed, als de goede ingrediënten ontbreken bij een traiteur, wordt het dan niet alsnog een slachthuis?
2: Ja, dat klopt. Traiteur is ook wel wat moeilijker.
1: Ja, we moeten praten. Van harte welkom, ja. Sven. Ja. Kan het eigenlijk?
2: Wat?
1: Nog een keer een miljard bezuinigen op de Rijksdienst. In totaal 3 miljard. En dan ook nog deze kabinetsperiode. Want dat lijkt me dan de bedoeling.
2: Ja, ik vroeg met opzet wat precies. Omdat ik het volstrekt onduidelijk vind tot nu toe. Waar men het precies over heeft als het gaat om die bezuinigingen.
1: Ja.
2: En daar komt nu, heb ik gelezen ook in de krant, nog eens een miljard bij. Maar dat is verder nog niet verduidelijkt.
1: Nee.
2: Dus zolang je niet weet waar je het over hebt, is het toch allemaal een beetje gissen wat men bedoelt. Maar het algemene beeld is natuurlijk, en dat is bij Schoof al begonnen, het kabinet Schoof, dat voor het dekken van gaten in de begroting men graag kijkt naar de ambtelijke dienst en zegt van, nou, daar doen we dan maar weer een miljard af.
1: Ja, is dat u hebt lang meegelopen in Den Haag en ook nog als hoogste ambtenaar bij het geldverslindende ministerie van Volksgezondheid. Dat is een van de twee grootste begrotingen van de Rijksdienst, om het zo te zeggen, waar het kabinet mee te maken heeft. Is dit nou een serieus idee of is dit gewoon om de sommen kloppen te maken?
2: Het maakt op mij zo nu en dan wel de indruk dat het...

0: Bij een traiteur wordt het dan niet alsnog een slachthuis?
1: Ja, dat klopt. Traiteur is ook wel wat moeilijker.
0: Ja. We moeten praten. Van harte welkom, ja. Sven. Ja. Kan het eigenlijk?
1: Wat?
0: Nog een keer een miljard bezuinigen op de Rijksdienst. In totaal 3 miljard. En dan ook nog deze kabinetsperiode. Want dat lijkt me dan de bedoeling.
1: Ja, ik vroeg met opzet wat precies. Omdat ik het volstrekt onduidelijk vind tot nu toe. Waar men het precies over heeft als het gaat om die bezuinigingen.
0: Ja.
1: En daar komt nu, heb ik gelezen ook in de krant, nog eens een miljard bij. Maar dat is verder nog niet verduidelijkt.
0: Nee.
1: Dus zolang je niet weet waar je het over hebt, is het toch allemaal een beetje gissen wat men bedoelt. Maar het algemene beeld is natuurlijk, en dat is bij Schoof al begonnen, het kabinet Schoof, dat voor het dekken van gaten in de begroting men graag kijkt naar de ambtelijke dienst en zegt van, nou, daar doen we dan maar weer een miljard af.
0: Ja, is dat u hebt lang meegelopen in Den Haag en ook nog als hoogste ambtenaar bij het geldverslindende ministerie van Volksgezondheid. Dat is een van de twee grootste begrotingen van de Rijksdienst, om het zo te zeggen, waar het kabinet mee te maken heeft. Is dit nou een serieus idee of is dit gewoon om de sommen kloppen te maken?
1: Het maakt op mij zo nu en dan wel de indruk dat het bedoeld is om de sommen kloppend te maken. Gelukkig hebben we ook nog wel het Centraal Planbureau dat daar ook nog naar moet kijken. En dan blijkt ineens dat het Centraal Planbureau zegt van, nou, dat is toch allemaal niet erg waarschijnlijk.
0: Nee, maar dat hebben ze keer op keer al gezegd, dat Centraal Planbureau. Ook bij eerdere plannen. En iedere keer duiken ze toch weer op in de begroting.
1: Ja, nou zijn de grote bezuinigingen worden altijd een paar jaar vooruitgeschoven. Men begint altijd heel gematigd. En de echte miljarden opbrengsten die zijn veel later ingeboekt. En zolang je dat maar vooruitschuift, blijft dat natuurlijk in de toekomst. Maar ik vind het gemak waarmee het gebeurt en de slordigheid waarmee gepraat wordt over dit soort afslankingen vind ik wel slordig en zorgelijk. Ook omdat je eigenlijk weet dat er vervolgens dan lang niet uitkomt wat er uit zou moeten komen.
0: Nee, want als we het even op een rijtje zetten, dan is de ambtelijke organisatie bij de Rijksdienst vanaf 2017 alleen maar explosief gegroeid.
1: Ja, klopt.
0: Echt enorm gegroeid. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En die vraag die wordt nog ingewikkelder als je je afvraagt waar die groei precies zat. Want je zou op het eerste gezicht aannemen dat vooral de uitvoeringsdiensten fors gegroeid zouden zijn.
0: Ja.
1: Er worden hogere eisen gesteld aan de uitvoering. Er zijn een paar crises die aangepakt moesten worden.
0: Ja, neem de toeslagenaffaire Groningen.
1: Ja, bijvoorbeeld dat soort corona.
0: Ja.
1: Alleen, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat naar verhouding de grootste groei heeft plaatsgevonden bij de Haagse ministeries, bij de beleidskernen. Dus men voedt de beleidsmachine telkens maar, terwijl je daar natuurlijk zou moeten beginnen om de beleidsdruk af te remmen.
0: Maar zijn ambtenaren dan dommer geworden dat je er meer voor nodig hebt om tot hetzelfde resultaat te komen?
1: Nee, ze doen meer. Als je kijkt naar het aantal brieven, de nota's, wetsontwerpen, dat zijn wel indrukwekkende aantallen.
0: Ja.
1: En daar moet je natuurlijk het mes in zetten.
0: Ja.
1: Als je de rivier niet aan het begin afdampt, dan blijft die hard doorstromen.
0: U kreeg ooit het verzoek om min of meer hetzelfde te doen. We spreken hier over 2007. We hebben het over de periode Balkenende. Vanaf 2010, tijdperk Rutte, is er zeker in die eerste periode ook geprobeerd om die Rijksdienst slanker te maken. Het aantal ministeries ook terug te dringen. Conclusie was vervolgens dat ministers met een burn-out thuis gingen zitten. Daar waren ze ook weer niet zo blij mee. Maar even terug naar 2007. Wat was destijds uw opdracht eigenlijk?
1: Nou, het interessante van 2007 was dat het voorstel dat het kabinet toen heeft omarmd afkomstig was van de secretaris-generaal zelf. We hebben toen een plan gemaakt als secretaris-generaal, dus de hoogste ambtelijke bazen van de ministeries, om een drastische bezuiniging door te voeren. In totaal moest dat toen 750 miljoen opleveren.
0: Ja, dus nog geen derde van wat het bedrag is dat nu op tafel ligt?
1: Nee, het bedrag is alleen maar gegroeid.
0: Ja.
1: Maar wij hadden er ook al aan gekoppeld 15.000 ambtenaren minder. En dat was in die tijd toch een

0: hele forse ingreep.
1: Hoe kwamen jullie op dat bedrag en op dat aantal?
0: Wij hebben toen eens in ons onderling overleg is heel goed elkaar diep in de ogen gekeken. Wij voelden wel aankomen dat ook dat kabinet zou besluiten om een deel van de bezuinigingen onder te brengen bij de ambtelijke dienst. En we dachten, dat moeten we voor zijn. En we hebben toen eens naar elkaar gekeken en met elkaar besproken van waar kan nou echt bezuinigd worden. En dan zie je ineens dat er toch heel veel dingen mogelijk zijn die daarvoor eigenlijk niet onder ogen waren gezien. Het mooiste voorbeeld, het duidelijkste voorbeeld, en dat was nog niet een gigantische bezuiniging, maar vond ik wel dat in die tijd alle ministerieonderdelen hun eigen logo hadden. Dus bij het Rijk waren er 110 verschillende logo's in omloop.
1: Allemaal voor een tonnetje besteld bij een reclamebureau.
0: Ja, precies. En jaarlijks bijgesteld. En bij elke fusie moest het weer nog mooier worden gemaakt. En dat hebben we in een hele korte tijd vervangen door één logo.
1: Ja.
0: En dat had natuurlijk ook een hele krachtige symboolwerking. Omdat je toen echt kon waarmaken van wij hebben het over één Rijksdienst. Niet over 110 verschillende onderdelen.
1: Ja. Maar goed, dat is inmiddels wel gebeurd.
0: Dus
1: de fruit is inmiddels wel geplukt, toch?
0: Ja, nou ja, er komt elke keer natuurlijk weer wat nieuws op. Ik ben bijvoorbeeld verbaasd op het ogenblik hoe populair het werken in programma's is. Dus het werken in een gewoon ministerie, dat lijkt eigenlijk een beetje ouderwets geworden. Dat is verticaal en bureaucratisch en hiërarchisch enzovoort. Dus je moet vooral veel samenwerken in programma's. En dat is allemaal goed en aardig. Alleen, het kan natuurlijk heel makkelijk leiden tot een enorm inefficiënt overheidsapparaat. Omdat je zowel de ministeries handhaaft in hun oude vorm, als daarnaast allerlei programma-ministers en programma-DG's en programma weet ik veel wat optuigt met hun eigen personeel. Dat vind ik een punt waar je heel goed naar moet kijken. En zo zijn er wel meer dingen.
1: Maar ja, goed, er zijn meer dan 100.000 Rijksambtenaren. Uit mijn hoofd, 111.000 geloof ik?
0: Nee, dat was in mijn tijd.
1: Dat was in uw tijd.
0: De laatste telling zijn het er 160.000.
1: Oh ja, dat was het, ja.
0: Ja, die telling die klopt niet helemaal, maar dat is meer symptoom van de slordigheid waarmee er vaak over gesproken wordt. Maar laten we zeggen ongeveer 160.000.
1: Hoeveel kunnen eraf?
0: Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Kijk, elke organisatie, en zeker een ambtelijke organisatie, kan efficiënter werken. Dus het is helemaal niet zo gek om daar zo nu en dan eens een kaasschaaf overheen te halen. Mm-hmm. En te zeggen van, nou, de efficiëntiewinst die er had moeten zijn, die incasseren we. Dus daar heb je een reële bezuiniging te pakken. Daarna moet je echt gaan nadenken. Omdat als je kijkt naar die ambtelijke dienst, en ik concentreer me vooral op de ambtelijke dienst, dan zie je dat die heel merkwaardig in elkaar zit. Ik had het net over 160.000 ambtenaren. 40.000 daarvan werken bij de Belastingdienst.
1: Ja.
0: Nou, het ligt niet zo in de reden, dacht ik, om nou drastisch te gaan bezuinigen op de Belastingdienst.
1: Nee, sterker nog, nieuws van vanochtend. De Belastingdienst zoekt met spoed ICT'ers, omdat er weer vertraging is opgelopen bij het moderniseren van het hele ICT-systeem waarmee de belasting wordt opgehaald.
0: Nee, precies. Ik vond het een hele realistische brief van de staatssecretaris. Maar het was eigenlijk een beetje te laat.
1: Ja.
0: Dat realisme had men natuurlijk in de tijd.
1: Ja, dus daar kunnen ze niet weg. We hebben natuurlijk Rijkswaterstaat. Nou, we weten allemaal dat de bruggen, de wegen piept en kraakt. Dus dat gaat ook niet, lijkt me.
0: Nee, het ligt niet voor de hand.
1: Nee, dienstgevangeniswezen. Dus
0: gevangeniswezen of justitiële instellingen, zoals het heet.
1: Daar zijn ook tekorten.
0: Ja, de IND.
1: UWV, om daar nog maar over te zwijgen?
0: Ja, UWV valt niet onder de Rijksdienst.
1: Nee,
0: dat is natuurlijk
1: waar.
0: Het interessante. Je moet altijd, vind ik, hier wel heel precies zijn. De UWV is een zelfstandig bestuursorgaan op afstand. Ja. Daar kun je ook bezuinigen. Ja. Maar of dat nou wel of niet onder die 1 miljard valt, vind ik dan weer volstrekt onduidelijk.
1: Ja. Maar de politie, defensie, daar willen we altijd. We willen meer blauw op straat, althans de politiek in meerderheid.
0: Ja.
1: Defensie, daar is ook een Kamermeerderheid voor. Om daar flink in te investeren. De NAVO-norm, 3,5% meer militairen. Ja. Dus dat zijn allemaal ambtenaren. Dus dat worden er allemaal meer.
0: In ieder geval, als je daar niet op bezuinigt.
1: Je kunt defensie niet laten groeien door op het personeel te bezuinigen, toch? Het moeten er juist meer worden.
0: Ja, nou ja, er gaat ook wel veel in materieel zitten. Ja. Maar ik heb eens een rekensommetje gemaakt waarbij ik de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de dienst gevangeniswezen optel. Ja. En dan heb je al over 2/3 van de ambtelijke dienst. En als je daar niet op wilt bezuinigen, ja, dan moet je vervolgens een hele grote bezuiniging op 1/3 van de ambtelijke dienst neerleggen. En dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee. Dus eigenlijk is de conclusie, die 3 miljard die nu in de boeken staan, vergeet het maar, dat gaat nooit lukken. Tenminste niet als je dat hele Rijksdienstgebouw, waar de ministers zelf mee werken in hun ministerietorens, bijna decimeert.
0: Nou ja, zelfs dan niet. Want uiteindelijk zijn die kernministeries wel heel erg gegroeid. Ja. Die zijn van 11.000 naar 20.000.
1: Wat zijn de kernministeries eigenlijk?
0: Ja, dat is echt wat in de Haagse torens zit. Dat zijn de wetgevingsafdelingen, de beleidsdirecties. Dus alles wat heel dicht rondom de minister zit en wat bijdraagt aan wetsontwerpen en beleidsnota's en wat iets meer zij. Dus echt de directe ondersteunende staf van de minister. Ja. En dat zijn er. Dat is enorm gegroeid. Ja, als je dat weer terugbrengt naar de situatie, laten we zeggen 2010, 2011, dan heb je nog maar 9.000 ambtenaren minder. En als je even voorzichtig rekent met €100.000 per ambtenaar, dan levert dat natuurlijk uiteindelijk geen miljarden op. Daar verkijkt men zich vaak op. Een andere complicatie is dat je kunt wel zeggen van ja, minder ambtenaren. Maar die ambtenaren die gaan niet uit zichzelf weg. Dus je moet afwachten tot ze opstappen. Of je moet ze gedwongen ontslaan.
1: Transitievergoeding denk ik dan aan, kost ook geld.
0: Ja, daar zou ik toch maar niet aan denken. Transitievergoeding als je gedwongen ontslagen hebt. Ja. Dat is een hele dure methode. Ja. En die levert op termijn wel geld op. Ja. Maar in de korte cycli waarin kabinetten werken tegenwoordig, levert dat op de korte termijn natuurlijk helemaal niks op. Sterker nog, het kost geld.
1: Dus ambtenaren ontslaan is, laten we zeggen, vanuit kostenoverwegingen ook geen oplossing?
0: Op korte termijn zeker niet.
1: Nee. Nou ja, en we weten allemaal, Erik Wiebes was staatssecretaris van de Fiscus. En die had een vertrekregeling aangekondigd. Ja. En toen ging ongeveer de hele Belastingdienst, althans iedereen met verstand van zaken en die echt wat kon, die ging weg. Ja, ik parafraseer en ik chargeer een beetje. Maar grosso modo kwam het er wel van.
0: Het was een hele slechte regeling. Ja. En kijk, je zult op een gegeven moment wel moeten overwegen of je niet een vacaturestop invoert. Dan gaat het hard, want het natuurlijk verloop bij de ministeries is natuurlijk toch behoorlijk groot. Dus 5-6% van de ambtenaren vertrekt per jaar omdat ze met pensioen gaan of om welke reden dan ook. Alleen, ook daar geldt dat ze altijd weggaan op de plekken waar je ze liever hebt en houdt. En dat degene die je graag kwijt wil, die blijft lekker zitten. Dus een vacaturestop is wel een hele botte bijl. Maar levert wel geld op.
1: Ja, maar goed, kan het zonder botte bijl?
0: Niet zonder hele ingrijpende beleidsbeslissingen te nemen. Een belangrijk deel van de verklaring van de groei van de overheid is natuurlijk dat het beleid ongelooflijk veel ingewikkelder is geworden. Als je kijkt naar de grote sociale stelsels, dan zijn die ontzettend gecompliceerd. Bovendien is er natuurlijk nog een deken overheen gelegd waarbij gezegd wordt van je mag niet meer massabeslissingen nemen, maar het moet allemaal maatwerk. Het is alsof je van de Nederlandse spoorwegen vraagt om een passagier niet op het station af te zetten, maar thuis te brengen met de trein. Dat soort dingen, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus je moet naar mijn mening die stelsels drastisch vereenvoudigen. Ja. En dan zul je zien, hoewel dat wel enige tijd duurt, dat je daar op termijn heel veel ambtenaren minder kunt inzetten.
1: Maar ja, meneer Becker, het hele uitdaging van de politiek de afgelopen jaren is maatwerk. Persoonlijk en maatwerk. Als erfenis van de toeslagenaffaire. Overigens over die toeslagenaffaire gesproken, daar zijn ook heel veel extra ambtenaren voor aangetrokken. Ik geloof meer dan 2000 uit mijn hoofd. Om die zaak af te wikkelen. Het loopt nog altijd. We hebben Groningen. De afhankelijke handeling van de schademeldingen daar.
0: Wat? Ja, u noemt het Ja? U noemt het afwikkelen. Ja. Wat ik zie is niet afwikkelen, maar opwikkelen. Er komt alleen maar extra werk bij.
1: Ja.
0: Er kan nog steeds niet een termijn worden genoemd waarin of een tijdstip genoemd waarop we klaar zijn.
1: Ja.
0: Dat zou natuurlijk buitengewoon prettig zijn als het kabinet zou zeggen van nou, we kopen dit soort problemen maar eenmalig af. Het kost misschien wat extra geld, maar dan zijn we er ook op hele korte termijn klaar mee.
1: Zou dit kabinet dat alsnog moeten doen? Want dat pleidooi werd natuurlijk al vaker gehouden. Gewoon zak met geld naar Groningen, zak met geld naar die toeslagenouders en, en dan het boek dicht.
0: Ja, nou ja, in discussie die ik nu met u heb, is dat wel mooi om het een beetje eenvoudig te houden.
1: Ja.
0: Het zal wel wat ingewikkelder zijn.
1: Vermoedelijk.
0: Maar in het algemeen denk ik dat als je zo drastisch wilt bezuinigen op de ambtelijke dienst, dat kan alleen maar als je hele ingrijpende politieke besluiten neemt.
1: Ja.
0: Inclusief bijvoorbeeld besluiten om zo'n zaak als de toeslagen of Groningen dan maar in één keer af te kopen.
1: Juist, de pleister eraf, zeg ik maar even. Ik bedoel, ik zeg het wat onparlementair. Als je in Groningen woont, dan denk je daar natuurlijk heel anders over dan als je toeslagenhouder bent ook. Maar, maar politiek gezien. U hebt natuurlijk met Hans Hogevorst gewerkt, herinner ik me. Die was toen minister van Volksgezondheid. Stelselwijziging, die nam ingrijpende beslissingen. En niet per se politiek altijd even populaire beslissingen, herinner ik mij.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat was een buitengewoon prettige minister om mee te werken. Want hij concentreerde zich volledig op het politieke deel van het werk. En zei tegen de ambtenaren van jullie doen het ambtelijke deel. En daar wil ik geen herrie over hebben, geen gedoe over hebben. Maar je zoekt het verder maar uit. En wij hebben toen natuurlijk zowel bij het zorgverzekeringsstelsel als bij bijvoorbeeld het subsidiestelsel tegen Hogevorst ook wel gezegd van ja, als we echt slagen willen maken, moet u ingrijpende beslissingen nemen. En die kunnen wij niet nemen als ambtenaar. En u krijgt er politiek een heleboel gedoe, maar zonder die beslissingen gaat het niet. Dus om een voorbeeld te geven, Hogevorst heeft besloten om alle subsidies voor alle sportbonden in Nederland, aangevoerd door toen Erika Terpstra, om al die subsidies af te schaffen.
1: Nou, ja.
0: Erika kennende, zult u weten dat dat behoorlijk wat tegenstand
1: kreeg. Die zei vast niet Jotem.
0: En dat heeft de Hogevorst tot en met heel veel rechtszaken bij de rechter, die dus eigenlijk in alle opzichten ondersteunde. Ik geloof dat we meer dan 100 rechtszaken hebben gehad. In alle gevallen gelijk gekregen.
1: Nou, werd hij niet warm of koud? Hij leeft nog, hij zit in Londen. Maar als minister werd hij niet warm of koud van kritiek. Daar kon hij goed mee omgaan. Daar kon hij ook wel om lachen, eerlijk gezegd. Maar hij was wel natuurlijk onderdeel van de meerderheidskabinet. En je hebt nu te maken met een minderheidskabinet, ook nog in een heel gepolariseerd en gefragmenteerd landschap, in twee kamers waar geen meerderheid is. Dan maakt het natuurlijk een stuk ingewikkelder om hele grote bewegingen te maken, of niet?
0: Ja, dat is zo. Aan de andere kant, dat er bezuinigd kan worden op de ambtelijke dienst, dat leeft van links tot rechts.
1: Ja. En er is een kwartiermaker aangesteld, die is van GroenLinks. Althans, inmiddels wel, maar hij zat in de Kamer voor GroenLinks. Bart Snels.
0: Maar hij is inmiddels een keurige ambtenaar, dus die is vergeten wat zijn partijpolitieke achtergrond was.
1: Ja.
0: Kijk, wat mij wel eens opvalt in de discussie is dat inderdaad van links tot rechts men vrij makkelijk praat over het afslanken van de overheid. En dat, sterker nog, de belangstelling aan de rechterkant voor het functioneren van de ambtelijke dienst wat groter lijkt dan aan de linkerkant. Ik weet niet precies waar het in zit, maar ik merk dat wel eens. Het is van links tot rechts populair. En het wordt pas menens, denk ik, als je vervolgens zegt van nou, alles prima en aardig, maar dan moeten we ook die en die politieke beslissing nemen. En dan heb je wel de handicap van een minderheidskabinet.
1: Ja, goed. We hebben nu te maken met een staatssecretaris, geen minister die dit moet doen. Die zit bij Binnenlandse Zaken ondergebracht, Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid. Ja. Erik van den Burg, man met een optimistisch karakter en een vrolijk gemoed over het algemeen.
0: Ja.
1: Maar ja, die moet dit gaan doen. Spreekt u hem wel eens eigenlijk?
0: Nee.
1: Nooit.
0: Maar
1: u adviseert hem niet?
0: Nee. Nou ja, ik schrijf wel eens een stukje.
1: Ja.
0: En dan hoop ik maar dat hij dat leest.
1: Ja. Maar goed, hij heeft bijvoorbeeld. Hij heeft dan te maken met die kaasschaaf die eroverheen moet. Ja. Dan heb je. De digitale zaken zit weer bij een ander ministerie, maar dat betaalt zijn ministerie. Dat maakt het er ook niet makkelijker op, toch?
0: Nee. Ik vind juist op het punt van die digitalisering vind ik het allemaal heel rommelig. Want ik heb dat ook gelezen, dat eigenlijk als je de vraag stelt van wie is nou verantwoordelijk voor de digitalisering bij de Rijksdienst, dat je niet een duidelijk antwoord krijgt. Dat is dan weer enerzijds de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, maar anderzijds de staatssecretaris van Economische Zaken. Ja. En die gaat de digitale dienst voor het Rijk trekken met budget en mensen van Binnenlandse Zaken. Nou, daar hoef je niet een erge organisatiedeskundige te zijn om zeker te weten dat dat natuurlijk niet werkt.
1: Nee. Nou hebt u met veel ministers gewerkt. Dit is een staatssecretaris, even los van de persoon en zijn politieke gravitas, zal ik maar zeggen. Als je echt moet gaan snoeien in de begrotingen van je collega's die wel in de treffenzaal zitten elke vrijdag. En dat doet de staatssecretaris doorgaans niet. Heeft hij dan een positie om dit te doen?
0: Nou, kijk, het snoeien in de begroting. Dat is natuurlijk relatief heel makkelijk en betrekkelijk pijnloos. Althans in eerste instantie.
1: Ja, maar de uitvoering.
0: En dat laat je over aan de minister van Financiën. Die deelt gewoon de taakstellingen uit aan de ministeries. En vervolgens krijgen die de boodschap van zoek het maar uit.
1: Ja.
0: Alleen, je moet natuurlijk eigenlijk op dat moment eens goed beginnen na te denken. Want met alleen maar een bezuinigingstaakstelling heb je nog niet minder ambtenaren.
1: Roel Becker, voormalig topambtenaar. Hartelijk dank voor uw tijd op deze vrijdag. Hier is Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens u een goed weekend en tot vanavond
2: op NPO 2. Is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
1: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
2: Tessa van Viegen.
4: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
2: En Mats Akkerman.
5: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen, zeg maar, aan te komen op deze manier.
1: Ja.
5: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
2: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
1: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
4: popcorn.
2: Haagse hindernissen.
1: Een operette.
2: Een podcast van WNL.
1: Politiek drama.
2: Nu op NPO Luister.
6: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ik lijk wel gek!
6: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
9: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Suzanne Bosman. Goedemiddag, alleen een ander logootje, een andere naam en verder zou er niks veranderen. Maar nu blijkt dat de overgang van Ideal naar Wero ons toch geld gaat kosten. Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Martijn van Beek.
18: Er is meer bekend over de verdachten na het geweld in Overasselt. Het gaat om 34 mensen. Daarvan worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Justitieredacteur Remco Andringa is hier. Remco, waarvan worden die 32 verdacht?
19: Ja, het is opvallend dat tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag op de beveiliger. Die is doodgeschoten voor de deur daar in Overasselt. Poging moord of doodslag op de twee agenten op wie is geschoten. Maar ook het voorbereiden van zware misdrijven, zoals moord of het gijzelen van mensen. Tegen die hele groep dus dezelfde verdenking. Nou, natuurlijk heeft niet iedereen geschoten, dat weet het OM ook wel. Maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
18: Ja, en weten we inmiddels iets meer over de identiteit van die mensen?
19: Ja, dat was een internationaal gezelschap, had de politie eerder al gezegd. Nou, dat blijkt, er zitten 11 Nederlanders tussen, 16 Fransen, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en 1 Belg. Ook 2 minderjarigen, 16 en 17 jaar oud, is ook opvallend, waren allebei Frans. En de rest vooral 20ers en de oudste 32, dus echt een gemêleerd gezelschap.
18: Ja, en nou zei ik 34 mensen waarvan er nu 32 worden voorgeleid. 2 worden er vrijgelaten?
19: Ja, dat klopt. Er is nu niet genoeg bewijs dat ze ook echt in Overasselt of een van de plaatsen delict die er zijn, zijn geweest. Ze blijven wel verdachten. Eentje werd later opgepakt, een dag later. De ander in Balgooi. Over wat zich nu precies heeft afgespeeld en waarom. Want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Ja, daarover kan het OM nog niet zeggen. Dat is allemaal nog in onderzoek. En er gelden ook beperkingen waardoor het OM nog niet al te veel mag zeggen.
18: Dankjewel, Remco Andringa. In een huis in Eerbeek in Gelderland is een lichaam gevonden. Volgens de politie gaat het om een jongen van 12 en is er vermoedelijk sprake van een misdrijf. In datzelfde huis is ook een volwassen verdachte aangehouden. Details over het slachtoffer en de verdachte wil de politie niet geven. Volgens Omroep Gelderland woonde op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet daar onderzoek en heeft de straat afgezet. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland staken havenwerkers tot vanavond 7 uur. Ze maken zich zorgen over het kort op de sociale zekerheid. Al lekte deze week uit dat de geplande bezuinigingen op de WIA en de WW deels worden teruggedraaid. Woensdag is er een staking in het openbaar vervoer. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation, dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen geeft klanten nog steeds wegwerpbekers, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt het McDonald's extra kwalijk omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft 2 vooraanstaande medewerkers weggestuurd. Aanleiding is een tv-uitzending gisteravond over illegale partijfinanciering. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waar gaat dit schandaal over?
20: Ja, dit komt allemaal naar voren in geheime opnames die gemaakt zijn door undercover journalisten. Het gaat eigenlijk om 2 onthullingen. De eerste gaat over een reeks opiniepeilingen die in opdracht werden gemaakt van Reform UK en die gefinancierd werden door een Amerikaans bedrijf. Dat was opgezet door deze onderzoeksjournalisten. Nou, het werd gedaan alsof dit onafhankelijke peilingen waren. Nergens werd gezegd dat ze uitgevoerd werden in opdracht van Reform UK. Nou, dat is al in strijd met de regels. En wat ook niet mag, is dat ze gefinancierd werden door een buitenlands bedrijf of donateur. Nou, het gaat hier bijna om een bedrag van 40.000 euro. Want het zou dan dus gelden als een buitenlandse donatie. Ja, en ook dat is in strijd met de wet. En daar blijft het niet bij, want de twee undercover journalisten doen zich voor als vader en zoon. Vader heeft de Amerikaanse nationaliteit, de zoon is Brits. En ze bespreken met deze twee partijofficials van Reform UK een donatie van maar liefst £500.000. Nou, die staat dan officieel op naam van de Britse zoon, maar het geld wordt betaald door de Amerikaanse vader. En dat is een constructie die illegaal is in het VK. Want nogmaals, donaties van buitenlandse personen en bedrijven aan Britse politieke partijen zijn verboden bij de wet.
18: En welke consequenties heeft dit nou voor Reform UK?
20: Had vanochtend meteen consequenties, want deze twee partijkopstukken om wie het gaat, die zijn opgestapt. Hè. Ze hebben een functie neergelegd in afwachting van een intern partijonderzoek. Maar ja, dit kan ook nog een juridisch staartje krijgen, want Labour en de Liberaal-Democraten hebben allebei aangifte gedaan bij de politie. En ook het voormalige hoofd van de Britse kiescommissie zegt dat de onthullingen ja, ernstig genoeg zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.
18: Kan misschien nog wel schadelijk worden voor de partij. Hoe reageren kiezers daar dan op?
20: Nou ja, dit komt op een slecht moment voor Reform UK, want het jaarlijkse partijcongres is net begonnen en dit wordt nu volledig overschaduwd door de onthullingen. En de partij lag al onder het vergrootglas vanwege dubieuze miljoenen donaties aan hun partijleider Nigel Farage. Dus ja, de partij wekt al een tijdje de indruk dat het niet zo nauw neemt met de wet als het gaat om donaties. En die indruk wordt nogmaals versterkt door die geheime opnames. Maar ja, grote vraag is, hoe valt dit bij de achterban van Reform UK? De partij is wel wat gezakt in de peilingen de afgelopen tijd, maar de kiezers van Reform UK lijken zich vooralsnog niet echt druk te maken over dit nieuwste schandaal.
18: Arjen van der Horst, dankjewel. Het weer. Er staat veel wind en er trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat en koud is het niet, 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog.
17: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie, daarvoor zit Erwin Hart bij de ANWB. Erwin, wat Hallo. Gebeurt er op de weg?
0: Nou, er staan wat meer files dan daarnet. Het wordt wat drukker op de weg, zoals gebruikelijk rond het middaguur op vrijdag. Op de A1 Hengelo-Duitse grens zorgen de grenscontroles bovendien voor 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat een auto in brand net voorbij de tunnel bij Vlaardingen-Oost. De parallelbaan is dicht. Het geeft 3 kilometer file. Op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Beetsterswaag en Afrit Drachtencentrum nog steeds 3 kilometer file door een ongeluk op de linkerrijstrook. En grenscontrole geeft een kwartier vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 7 kilometer file.
21: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
22: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
23: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
9: Dat is onze.
10: Oh, oké. Okay.
9: Wagon 2.
8: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Avro Tros.
14: 24 gemeenten staan te boek als weigergemeenten. Ze voldoen niet aan de spreidingswet en staan nu onder toezicht van het ministerie. Maar de ene weigergemeente is de andere niet. Straks een wethouder die het predicaat voor zijn gemeente onterecht en schadelijk noemt. Ja, die is boos, Marloes. Maar jij hebt zo'n held aan de lijn?
15: Ja, de held van de dag kun je wel zeggen. Een boer die vannacht eigenhandig een brand op de hei bluste met zijn giertank. In vlammen van wel 5 tot 6 meter hoog.
14: Nu gaan we toch betalen.
16: Suzanne Bosman.
17: Eén vandaag.
14: Nou, niks zouden veranderen, alleen de naam. Maar de overstap van het landelijk betaalsysteem iDEAL naar het Europese betaalsysteem Wero wordt toch een dure grap. In eerste instantie voor ondernemers en winkeliers die hogere transactiekosten moeten betalen. Maar het gaat waarschijnlijk niet lang duren voordat ook de consument dat gaat voelen. Simon Lelieveld is expert betalingsverkeer. Goedemiddag, meneer Lelieveld.
18: Goedemiddag, hallo.
14: Ik zou zeggen, worden we er nu toch ingeluisterd? Gaat die overgang ons geld kosten?
18: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, linksom of rechtsom gaat een winkelier zijn kosten ook doorberekenen aan de klant. En als het voor de winkelier duurder wordt, dan wordt het uiteindelijk voor de klant ook duurder. En dat zie je dan misschien niet op je factuur van je rekening terug. Maar het is wel zo, dus Je merkt het wel.
14: Maar waarom wordt het dan duurder voor de winkelier?
18: Nou, winkeliers hebben tot nog toe, als ze iDEAL hadden, een vaste prijs per transactie. En dat wordt naar de toekomst toe, dat wordt nog eventjes stabiel gehouden, maar naar de toekomst toe wordt het gedeeltelijk vast en gedeeltelijk afhankelijk van het bedrag van de betaling. En dan kom je op een creditcardmodel. En als je dan gewoon duurdere betalingen hebt, dan ben je gewoon aan iDEAL betaling veel meer kwijt dan tot nu toe. Dus voor de winkelier wordt het gewoon duurder als je grotere betalingen ontvangt.
14: Ze moeten er een soort abonnement bij betalen.
18: Ja, maar het is ook de omzet, de overgang van een vast transactietarief, hoe dan ook een vast tarief per iDEAL-transactie, naar een tarief waarin een deel van de omzet verborgen zit. Dus eigenlijk gaat die betaaldienstverlener een stukje van je omzet afpakken.
14: Ja, en dan denk je, waarom? Want wordt dat nieuwe systeem dan heel veel beter? Krijg je er veel meer voor terug? Of is het veel ingewikkelder?
18: Nou, de vraag waarom, als je die aan een winkelier vraagt die op dit moment lekker zit, in zijn vel zit en al die nieuwe dingen niet nodig heeft, die is er snel uit. Die zegt, ik heb het niet nodig. Maar ja, als je vanuit de aanbodkant redeneert, vanuit de banken, vanuit de Europese markt, ja, dan zou je kunnen zeggen, we gaan naar een Europees model, meer uniform, met een terugboekingsmogelijkheid voor de klant. Het is een aanbodgedreven overgang, dat is gewoon de situatie. Mm-hmm. Dus de winkeliers zitten niet echt op te wachten.
14: Nee, dat
18: de
14: banken, ik zeggen. Ja.
18: Die duwen iedereen die kant uit.
14: Mm-hmm, ja, want blijkbaar zit er verder niemand op te wachten, behalve dan de banken. Dan denk je ook van, waarom was het dan überhaupt nodig? We hadden toch dat prima ideal.
18: Ja, nou, er is al een logica. Namelijk, we hebben Europa. We willen Europa ten opzichte van de Verenigde Staten ook positioneren als een nieuw bastion, waarin we niet alles hetzelfde doen als die Amerikaanse creditcards. We hadden versnipperde nationale systemen zoals Ideal. En er is ook een logica waarin je zegt, stop het allemaal bij elkaar, dan wordt het efficiënter. En kunnen we een betere vuist maken tegen Amerika. Maar ja, dan moet je niet het kind met het badwater weggooien. Dus dat is een beetje jammer dat je dan mooie features kwijtraakt en er een duurdere tarief terugkrijgt en ook een administratie die omslachtiger is. Dat is gewoon vervelend.
15: Als winkelier kun je dan dus niet zeggen van, nou, ik blijf gewoon bij Ideal.
18: Nee, dat Ideal is weg. Dus dat, ja, dat is een beetje gedwongen winkelering.
14: Ja, nou, een ondernemer die hiermee te maken krijgt is Enno van Kampen, operationeel directeur bij online fietswinkel Futurum. Goedemiddag, meneer van Kampen.
10: Goedemiddag.
14: Ja, dus u wordt voor het blok gezet. U kunt niet anders.
10: Nou, dat klopt. Het is gewoon een opgelegde overgang.
14: Ja, ja.
10: En die al in gang getrokken is. Ja.
14: In gang getrokken, wat merkt u er dan nu al van?
10: Nou ja, op dit moment maak ik er, behalve, net zoals ik als consument, merk ik ervan dat er op mijn dat het icoontje gewijzigd is. Dat er weer al bij toegevoegd is, verder merk ik niks. Maar als ondernemer weet ik gewoon dat wij over in 2029 ergens naartoe gaan waarvan wij nog niet weten welke kosten op ons af gaan komen.
14: Mm-hmm.
10: En als we dan door de oogharen wat gaan kijken en gaan inschatten wat dit betekent. En het een soort van creditcard systeem gaat worden waar we op af gaan stevenen. Dat het dus inderdaad een percentage is. Ja, dan worden de exorbitante kosten komen onze kant uit.
14: Exorbitant?
10: Dat, ja, eigenlijk wel. Want stel hè, dat wij nu ongeveer 10 cent per transactie vaste kosten betalen in een heel mooi efficiënt betaalsysteem wat wij hier in Nederland hebben met Ideal. En we gaan naar een percentage toe. En stel dat percentage 2% is van de transactie. Dus van wat een consument koopt. En iemand koopt iets voor 100 euro, dan ga je 2 euro betalen.
14: Ja, en wat betekent dat al alles bij elkaar voor u? Kunt u al een beetje inschatten wat dat voor u gaat betekenen dan?
10: Nou, als ik deze rekensom snel maak, dan gaan wij al heel snel meer dan 150.000 euro per jaar gewoon extra kosten maken voor hetgene wat we nu ook moeten doen.
14: Ja, voor
10: dus
14: voor
10: het zijn puur extra kosten.
14: Ja, ja. Maar, en dat gaat...
10: Ja, nou, daar werd net al even over gesproken. Dat moet ergens wel, een deel kan wellicht geabsorbeerd worden. Maar dit is niet iets, dit is iets waar iedere consument zich eigenlijk zorgen om zou moeten gaan maken.
14: Ja.
10: Want dit zijn al die transacties. Iedereen, als je een brood koopt, een pak melk, dat zijn allemaal transacties waar dit voor gaat gelden.
14: Ja, meneer Lelieveld, hoeveel duurder gaat het leven dan worden?
18: Het leven is wel een grote vraag. Nee, maar er zijn wat inschattingen over die waar dat percentage uit zou komen. Dus die 2% is wel heel erg hoog. Het zou tussen 0,3 en 0,7% komen. Het is heel moeilijk om dat nu te voorspellen, omdat er ook in het kader van de overgang allerlei soorten deals worden gesloten van we houden de tarieven nog even in orde. Dus als je heel veel lawaai maakt bij je bank of je betaaldienstprovider, dan kun je misschien nog voor een langere tijd een overgangstarief krijgen. Maar aan het eind van de rit komt op een dag is het gewoon wel einde oefening. En dan krijg je dat percentage aan de broek.
14: Mm-hmm.
18: En dat is dus lastig inschatten wat het precies wordt. Maar het gaat gewoon qua structuur en kosten hoger worden. Dus dat...
14: Reken er maar op dat het leven, en daar hoor je natuurlijk nu al veel mensen over klagen, variërend van de boodschappen tot als je bijvoorbeeld een fiets bij meneer van Kampen wilt kopen, alles wordt al duurder. Maar we moeten er rekening mee houden dat het sowieso nog een stuk duurder wordt.
18: Dat is het onvermijdelijke resultaat. Tenzij de competitieautoriteit ingrijpt en zegt, ja, maar zo gaan we het even niet doen in Europa, kom op.
14: Maar dan zou je het misschien al ingegrepen hebben?
18: Nou ja, die kan hier toch wel eens even naar kijken en zeggen van, ik zie wat dingen die volgens mij niet helemaal kloppen. Want dit is vrij onbillijk. Iedereen voelt dat dit niet klopt. Het is niet goed voor de consument. Samenwerking tussen bedrijven, dat is allemaal prima. Maar het moet uiteindelijk niet toe leiden dat de consument duurder af is.
14: Ja, wat kunt
18: dus
14: u,
18: daar ligt wel een grond voor een toezichthouder om wat te doen.
14: Ja, meneer Van Kampen, kunt u iets doen? Behalve afwachten en doorberekenen?
10: Ja, nou kijk, doorberekenen, dat is het laatste waar je naartoe wil. Wat wij doen is uiteraard veel discussie voeren met onze payment provider. Van daaruit kijken welke beïnvloeding wij nog kunnen hebben om deze kosten die onze kant uit gaan komen. Want dat is het vermoeden dat wij gewoon hebben. Om te zorgen dat voor de consumenten zo laag mogelijk is.
14: Ja, de payment provider, wat is dat?
10: Ja, dat zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld Adyen, die ervoor zorgen dat die transacties doorgevoerd kunnen worden.
14: Mm-hmm. En zijn die doorgeefluik of zijn die ook nog op de een of andere manier dan partij? Want u zegt misschien kunnen we via hen nog wat?
10: Zeker, ja, ze zijn doorgeefluik. En uiteindelijk is het, wat ik het lastige vind aan deze hele discussie, is dat dat het in één keer heel Europees wordt, terwijl we in Nederland een efficiënt systeem hebben. Ja. Vervolgens is er in bijvoorbeeld in willekeurig land, noem ik nu Frankrijk, niet de bereidheid om de lagere tarieven van Ideal te adopteren. En worden de hogere tarieven neergezet. Dus in Europa zo'n discussie voeren is heel lastig. Maar dat zal ook echt vanuit Nederlandse overheid zouden moeten gaan gebeuren.
14: Ja, en meneer Lelieveld, hoe kwalificeert u dan dit hele proces, als u meneer Van Kampen dat zo hoort schetsen?
18: Dit is eigenlijk iets wat we in de geschiedenis van betalingsverkeer vaker zien gebeuren. Een aanbodgedreven ontwikkeling waar winkeliers de dupe van zijn rekening betalen. Er is één potentiële uitweg. Het is ook mogelijk met de open techniek van de banken om een eigen alternatief systeem te maken waarbij je zelf een simpele QR-code maakt die je de klant laat scannen. En dat wordt nu proefgedraaid op de website van de Stichting Human Rights in Finance. En dat is eigenlijk bedoeld om een uitweg te bieden voor iedereen die in de knel komt te zitten bij dit Wiro-verhaal.
14: Oké, maar moet ik dan weer een andere app installeren?
18: Nee, dat is de grap. Helemaal niks. Oh. Dat werkt gewoon volledig vanuit je eigen bank-app.
14: Ja, maar dat zeiden ze hier ook bij Wiro. Van nee, het betekent helemaal niks. Alleen een ander logootje. Ik vertrouw het niet meer, hoor.
18: Ga naar de website hrif.eu. Kijk naar de donatieknop. Kijk hoe het werkt. En dan kun je zien hoe eenvoudig het is.
14: Oké, goed. Dat gaan we uitproberen. Sterkte ermee, Enno van Kampen van Futurum. Dank dat u met ons wilde delen waar u voor komt te staan. En dank voor de uitleg, Simon Lelieveld. Wie vervuilt betaalt, dat was in ieder geval het idee in Europa, met als doel minder CO2-uitstoot. Maar nu blijkt de Europese Commissie daar weer heel anders over te denken. Zometeen wat daar nou achter zit.
17: Eén vandaag.
14: Marloes, een boer in Brabant die een brand blust.
15: Ja, hij is de held van de dag. Niet alleen in Hezen, waar hij woont, maar inmiddels in heel Nederland. Al is hij zelf, paardenboer Martien Adelaars van de manege Meulendijks, er lekker nuchter onder.
16: Ja, ik hoor het. Ik ben wel verrast. Ja, het is eigenlijk voor ons logisch om te helpen als het kan.
14: Ja, jij sprak hem vanochtend. Ja. Hij klonk nog een beetje beduusd. Was hij er nog van onder de indruk?
15: Nou, hij was vanochtend gewoon weer met de paarden bezig, zoals elke ochtend. En hij merkte zelf dus weinig van zijn online heldenstatus. En de heldendaad, het blussen dus, verrichtte hij midden in de nacht vannacht, nadat hij wakker was gebeld door familie.
16: Om 12:15 door mijn nichtje. Die waren 's nachts nog de paarden wezen voeren en die zagen in de verte oranje gloed. Toen was het toch al een flinke brand.
15: Ja, zijn nichtje belde daarna meteen de brandweer. En ondertussen pakte Martien zijn giertank gevuld met water. Hij ging er meteen op af. En hoe nuchter hij ook is, hij vond het best wel eng, want de vlammen waren hoog.
16: Ja, ik dacht eerst dat het, ik denk wel een meter of 5-6 de hoogste vlammen. Als ik kijk een foto en vergelijk met hoe groot de tractor is, dan is hij maar heel klein.
14: Ja, goed. Met zijn kleine tractor en de giertank. Maar Martien is toch een modelboer?
15: Nou, dat kun je wel zeggen. Want onlangs hebben de brandweer- en boerenorganisatie LTO boeren opgeroepen om in verband met de droogte en de natuurbranden van de laatste tijd klaar te staan om te helpen als er ergens brand is. En boeren, die hebben natuurlijk tractoren, waterwagens, giertanks staan. En die kunnen dan snel ter plekke zijn met heel veel bluswater. Precies wat deze Martien gedaan heeft dus. Hij is meteen in actie gekomen. Maar het vergt wel wat kennis om op eigen houtje richting zo'n brand te gaan. Zeker vannacht, want de brand had de oppervlakte van een voetbalveld.
16: Ja, we hebben gelukkig ieder jaar BHV-training. En dan leer je dat het water als een schild gebruiken. Dus we zijn, ben eigenlijk achteruit gereden en het dukje ging het langzaamaan uit.
15: Ja, de brandweer die hoeft alleen nog maar het staartje te blussen. Een groot compliment dus van ons allemaal, heb ik Martien gegeven. En dat ontving hij uiteraard weer nuchter.
16: Nou, dankjewel.
15: Ja, hij mag een lintje toch, vind je niet?
14: Op zijn minste erepenning van de gemeente.
15: Zeker.

0: Amber, 12 to 12.
1: Ik stootte te veel CO2 uit, zette nooit zelf de tv uit. Het was beter om het huis niet meer te delen. Dat zou toch zeker €100 schelen.
0: En in de nodige CO2, ja, CO2. Al jaren probeert Europa de grootste bedrijven te beteugelen in de uitstoot. Het leek te lukken. Maar nu mogen bedrijven juist weer meer CO2 gaan uitstoten van de Europese Commissie. Ja, hoe zit dat? We praten erover met Mohammed Shaheem, fractievoorzitter van de PvdA in het Europees Parlement. Daar heet het nog geen pro, hè, meneer Shaheem?
2: Nee, het heet nog steeds pro. Het heet ook hier pro.
0: Oh, ja. Daar, u bent al
2: progressief
0: helemaal
2: Nederland,
0: in pro.
2: Ja.
0: Oké, goed. Zeg, al jaren probeert Europa de boel te vergroenen. U staat er met uw neus bovenop, maar nu houden ze ermee op?
2: Ja, niet helemaal. Nou, houden mee op is een groot woord, maar ze stellen in ieder geval de ambities die we hadden bij.
0: En hoe ziet dat er dan uit, dat ze die ambities bijstellen?
3: Nou ja, normaal krijgen hebben we afgesproken dat bedrijven die mogen CO2 uitstoten, maar niet onbeperkt. Omdat we controle willen hebben over die uitstoot en dat we de klimaatverandering willen tegengaan. En wat je dus hebt is dat bedrijven die dus heel schoon produceren, ja, die houden dus rechten over en die kunnen dat verkopen. En daarmee leeft hun geld op. En bedrijven die niet genoeg innoveren, niet genoeg hun CO2 verminderen, ja, die moeten dus extra rechten kopen. En met al dat geld wat we dan opbrengen, dat stoppen we weer in innovatie om Europa zo schoon mogelijk te krijgen.
0: Ja, dus minder CO2, een schoner Europa. Maar dat gaat nu veranderen? Hoezo dan?
3: Ja, omdat er heel veel druk is nu vanuit het bedrijfsleven. Geopolitiek is het heel ingewikkeld. We hebben te maken met hoge olie- en gasprijzen. Europa wordt enorm beconcurreerd door de Chinezen en de Amerikanen. Dus er is nu ook een lobbymoment gecreëerd om die CO2-kosten waar bedrijven aan worden gehouden, om dat zoveel mogelijk te verzwakken.
0: Ja, dus dat is de lobby van het bedrijfsleven dan?
3: Van een deel van het bedrijfsleven, want ook een ander deel van het bedrijfsleven die gewoon de afgelopen jaren flink geïnvesteerd hebben binnen Nederland, binnen Europa, in groene technologieën. Denk aan duurzame energie, denk aan allerlei andere technieken. Ja, die hadden gehoopt met de rechten die overblijven, die ze dus krijgen en die ze niet nodig hebben voor een CO2-uitstoot, dat ze daar voldoende geld mee konden genereren om die investering te financieren. Dat dreigt nu van tafel te gaan en dat is heel jammer.
0: Mm-hmm. En dat komt waarschijnlijk ook omdat het draagvlak is veranderd in Europa?
3: Nou ja, als je gaat kijken naar de bedrijven in Europa die de afgelopen jaar flink hebben geïnvesteerd, ja, dat zijn bedrijven die ook de intentie hebben om in Europa te blijven. En juist de bedrijven die de afgelopen jaren nog steeds ten opzichte van hun concurrenten niet geïnvesteerd hebben binnen Europa in groene technologie, ja, die hebben er baat bij om dit tegen te houden. Dus ja, als het gaat om draagvlak, het gaat om toekomstige banen en toekomstige bedrijvigheid in Europa. En we moeten er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. En deze rem, ja, die rem dat echt alleen maar.
4: En je hoort ook wel eens bedrijven zeggen van al die strenge Europese regels op het gebied van uitstoot van CO2, dat is helemaal niet goed voor onze concurrentiepositie richting China en de VS, omdat dat daar minder zou zijn. Is dat een terecht argument?
3: Ja, deels is dat terecht, omdat je op de korte termijn geld wil ophalen om zoveel mogelijk te investeren in juist de economie. Want als we niks doen, dan weten we om één ding, dat tijdens de energiecrisis heb ik in Rotterdam rondgelopen, waarbij 1/3 van de installaties in de haven gewoon stilstond vanwege te hoge olie- en gasprijzen. Europa heeft geen toekomst als we enkel en alleen afhankelijk blijven van olie en gas. Dus we hebben er belang bij om op de korte termijn kosten te maken, zodat we naar de toekomst toe weer kunnen beconcurreren met het buitenland.
0: Mm-hmm, maar de indruk wordt gewekt dat je alleen kunt concurreren met het buitenland, zeg China en de Verenigde Staten, als je toch die regels wat versoepeld.
3: Nou, wat
0: waarmee je
3: is,
0: bedoelt,
3: zeg maar,
0: meer CO2-uitstoot.
3: Nou, het interessante is, het PBL heeft gisteren onderzoek gedaan naar de plannen nu van Wopke Hoekstra. Wat blijkt dat die kosten totaal niet omlaag gaan. Waarom? Omdat een klein aantal bedrijven heel goed is in eigenlijk kopen en verkopen van dit soort rechten. En daarmee die prijs kunstmatig hoog behouden. Wat wij, en wat ook gebeurt, is dat eigenlijk wij onvoldoende geld dadelijk gaan ophalen om te investeren in groene bedrijven in Europa. Dus als je gaat gokken op olie en gas, kan ik je één ding zeggen, die prijs zal alleen maar stijgen en we zullen uiteindelijk onszelf uit de markt drukken. Dus Europa moet bouwen aan een eigen energievoorziening hier in Europa, die uiteindelijk bedrijven kan helpen die concurrentiekracht weer te versterken.
0: Maar snappen ze dat, uw volgende dan in, tussen aanhalingstekens, Europa? Blijkbaar denken ze 100% toch
3: snappen,
0: over.
3: 100% snappen de bedrijven dat. Alleen er zijn heel veel bedrijven die enkel kijken naar de korte termijn winsten. En die enkel gedreven worden door eigenlijk die, de aandeelhouder. En wat ik wil, is dat we die bedrijven ook over 5 of 10 jaar nog in Europa behouden. En dat vraagt lange termijn kijk. En dat vraagt ook een lange termijn investeringsagenda. En het is juist jammer dat de bedrijven die daarin meegaan, dat die nu worden benadeeld door de plannen van Wopke Hoekstra.
0: Mohamed Shahim, dank u wel. Mohamed Shahim is Europarlementariër en voorzitter van Pro-Europa. 32 verdachten die werden opgepakt na het geweld in Overasselt staan vandaag voor de onderzoeksrechter. Dat zijn er veel. Hoe gaat dat in zijn werk? Allemaal samen bijvoorbeeld of één voor één? Nou, dat verderop in één vandaag. Nu het nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Martijn.
6: Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden en iemand zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. 32 van die 34 verdachten van het geweld in Overasselt worden dus voorgeleid vanmiddag. Die beslissen of ze langer vast blijven zitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een huis in Eerbeek in Gelderland is een lichaam gevonden volgens de politie van een jongen van 12. Vermoedelijk was er sprake van een misdrijf. In dat huis is een volwassen verdachte aangehouden. En de Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, ontdekt het onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en woonadressen.
0: Martijn, dankjewel. Files, waar staan ze?
7: We staan op 30 plekken ongeveer. De meeste geven zo'n 5 minuten vertraging. Iets meer, namelijk 10 minuten op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 7 kilometer file. De A2 Eindhoven richting de Belgische grens ook 10 minuten extra. Tussen afrit Maastricht Airport en Maastricht Centrum-Zuid, 7 kilometer. 4 kilometer file op de A4 Heerenveen richting Groningen. Tussen afrit Drachtencentrum en afrit Vriesepalen. De andere kant op was een ongeluk gebeurd op de A12. Arnhem richting de Duitse grens door de controles 20 minuten extra tussen Zevenaar in Duitsland en op de A22 Beverwijk-Velzen. 10 minuten vertraging bij
8: Eén vandaag.
7: Heimuiden.
8: Suzanne Bosman.
0: Ze lopen achter in het uitvoeren van de spreidingswet en dus heeft asielminister Bart van der Brink 24 gemeenten onder toezicht gesteld. Het is de lijst van zogenoemde weigergemeenten. Als je als gemeente tot weigergemeente wordt uitgeroepen, dan betekent dat nogal wat voor je. Wethouder van een van die gemeenten is Joop Wikkering uit Aalten, Gelderland. Goedemiddag, meneer Wikkering.
9: Goedemiddag.
0: U bent van de progressieve partij Pro in Aalten.
9: Ja, dat klopt.
0: Ja, en uw gemeente staat dus op die lijst van minister Van der Brink. Ja, wat vindt u daarvan?
9: Dat vind ik zeer onaangenaam. Het klopt dat wij nog niet kunnen voldoen aan de cijfers en de opdrachten van de spreidingswet, maar we zijn hard bezig. En dan is dat etiketje weigergemeente is dan wel heel erg hard richting onze hardwerkende ambtenaren en ook onze pogingen die wij als college doen om tot goede locaties te komen.
0: Ja, u zegt wij zijn geen weigergemeente.
9: Nee, we zijn absoluut geen weigergemeente. Wij willen graag voldoen aan de spreidingswet. Niet alleen omdat dat moet van de wet, maar omdat we er ook intrinsiek voor gemotiveerd zijn. Alleen we hebben wat tegenslag gehad bij het zoeken naar de locaties. En ja, dat gebeurt.
0: Ja, is dat tegenslag? Want ik begrijp dat de gemeenteraad niet akkoord ging.
9: Dat klopt. Wij hadden als college, het vorige college al waar ik ook in zat, een prachtig plan voorgelegd. Waarin plek was voor zo'n 300 asielzoekers in overleg met het COA. Omdat wij dan volledig ontzorgd zouden worden. En dus een echt volwaardig asielzoekerscentrum aan de rand van het dorp. Daar hebben we 5 informatieavonden voor de buurt en de omgeving en het hele dorp voor georganiseerd. En die verliepen prima. Wel harde taal werd er gesproken, natuurlijk wel veel bezwaren. En wij konden ook empathisch reageren, vind ik zelf, op de zorgen die er leefden. Alle vragen zijn beantwoord. Maar toen die 5 bijeenkomsten afgelopen waren, kwam in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering de meerderheid van de gemeenteraad met een motie die zei van je moet stoppen met deze locatie. Je mag geen contacten meer onderhouden met het COA. En wij komen als gemeenteraad eerst met een aantal randvoorwaarden waaraan locaties moeten voldoen.
0: Ja, dan denk ik, ja, dat is toch een weigering dan.
9: Dat is geen weigering, dat is een stop op de locatie. En vervolgens heeft de gemeenteraad dus die 14 randvoorwaarden opgelegd. Daar hebben ze ook eventjes over gedaan. Die waren in februari klaar. En vervolgens is het college nu bezig om langs die randvoorwaarden goede locaties te vinden op basis van een spreidingswerk.
0: Ja, dus u zegt, we zijn er nog mee bezig.
9: Jazeker.
0: Ja, het gaat over de spreidingswet. Marloes, vooralsnog voldoet Aalten daar niet aan. Maar die spreidingswet, wat staat er ook wel in?
4: Ja, die spreidingswet is bedoeld om de opvang van asielzoekers te verdelen over alle Nederlandse gemeenten. En het gaat dan om structurele opvang, zodat er minder dure noodopvang nodig is. En de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel minder wordt. Het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen verschilt dan per gemeente. En dat hangt af van het aantal inwoners. Doet een gemeente niks, dan kan asielminister Van der Brink uiteindelijk besluiten om zonder overleg zelf een locatie te kiezen. En dat heet dan een aanwijzing.
0: En dat hangt, meneer Wickerink, Aalten boven het hoofd nu?
9: Volgens de procedures wel, maar ik denk dat de soep niet zo heet gegeten als die opgediend worden. Want wij zijn dus geen weigergemeente en wij doen niet helemaal niks, zoals uw collega zegt. Mm-hmm. Maar wij doen van alles en hopen dat we op een gegeven moment toch met een goede locatie uit de bus kunnen komen. En dan voldoen wij aan onze opdracht van in de spreidingswet stond 200

0: Weigering dan?
1: Dat is geen weigering, dat is een stop op de locatie. En vervolgens heeft de gemeenteraad dus die 14 randvoorwaarden opgelegd. Daar hebben ze ook eventjes over gedaan. Die waren in februari klaar. En vervolgens is het college nu bezig om langs die randvoorwaarden goede locaties te vinden. Op basis van een spijtingswet.
0: Ja, dus u zegt, we zijn er nog mee bezig.
1: Jazeker.
0: Ja, het gaat over de spreidingswet. Marloes, vooralsnog voldoet Aalten daar niet aan. Maar die spreidingswet, wat staat er ook wel in?
2: Ja, die spreidingswet is bedoeld om de opvang van asielzoekers te verdelen over alle Nederlandse gemeenten. En het gaat dan om structurele opvang, zodat er minder dure noodopvang nodig is. En de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel minder wordt. Het aantal asielzoekers dat moet worden opgevangen verschilt dan per gemeente. En dat hangt af van het aantal inwoners. Doet een gemeente niks, dan kan asielminister Van der Brink uiteindelijk besluiten om zonder overleg zelf een locatie te kiezen. En dat heet dan een aanwijzing.
0: En dat hangt, meneer Wickerink, Aalten boven het hoofd nu?
1: Volgens de procedures wel, maar ik denk dat de soep niet zo heet gegeten als die opgediend worden. Want wij zijn dus geen weigergemeente en wij doen niet helemaal niks, zoals uw collega zegt. Mm-hmm. Maar wij doen van alles en hopen dat we op een gegeven moment toch met een goede locatie uit de bus kunnen komen. En dan voldoen wij aan onze opdracht van in de spreidingswet stond 200 asielzoekers opvangen. En dat kan volgend jaar overigens weer anders zijn. Want die aantallen die fluctueren nog wel eens.
0: Mm-hmm, ja. Er zijn meer gemeenten dus mee bezig. Hè? Want we hebben het over die lijst van 24 toch, meneer Wickerink, weigergemeenten. En we hebben meer gemeenten gevraagd, Marloes, waarom ze nog niet voldoen aan die wet.
2: Ja, en uit onze inventarisatie blijkt dat gemeenten daar allerlei redenen voor hebben. Van problemen met stroomaansluitingen tot het gebrek aan geschikte locaties en nieuwe collegesamenstellingen. Maar wat we ook horen is dat gemeenten vinden dat ze al heel veel doen aan de opvang van Oekraïners. Zoals bijvoorbeeld in Vlaardingen.
3: Hoeveel asielzoekers vangt u op in de gemeente?
4: Wij vangen geen asielzoekers op, maar wij vangen wel 800. Inmiddels, dat waren er 1200. 800 Oekraïners op.
3: En daarmee vindt u, wij voldoen aan de opgave om mensen die ontheemd zijn op te vangen in onze gemeente?
4: Ja.
3: Er zijn ook andere gemeenten in Nederland die ook Oekraïners opvangen, maar die ook asielzoekers opvangen volgens de taakstelling van de spreidingswet. Waarom zij wel en u niet?
4: Omdat de 800 die er nu nog zijn, inclusief de 4000 arbeidsmigranten geregistreerd en waarschijnlijk de 4000 niet geregistreerde arbeidsmigranten, een dusdanige druk op de voorzieningen in onze stad legt, die gewoon aan zijn grenzen zit.
0: Ja, Aalten is, meneer Wickerink, zeker niet de enige gemeente die ermee worstelt, die nog zoekt naar andere mogelijkheden. U vangt bijvoorbeeld ook Oekraïners op, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, ja. Maar, en er zijn natuurlijk ook gemeenten die echt weigeren. Die zeggen van, wij willen het helemaal niet. Dus dat...
1: Ja, nee, en dat rijtje wil echt niet zeggen.
0: Nee, maar wat betekent het feit dat u toch in dat rijtje staat, in ieder geval bij het ministerie, nou voor het contact, bijvoorbeeld met het ministerie?
1: Ja, nou ja, wij zijn dus uitgenodigd om op het ministerie te komen praten. En dan wil ik ook heel graag uitleggen waarom wij staan waar we op dit moment staan. Dat we nog bezig zijn met een aantal locaties voldoend aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad gesteld heeft. En dan hoop ik dat het minister en zijn medewerkers ook zien, ja, dit is een gemeente die heel graag wil. En die ook heel veel effort erin zet om het voor elkaar te krijgen. Maar dingen duren nog wel eens langer dan gehoopt en verwacht. Dus ik hoop de minister ervan te overtuigen dat wij van goede wil zijn. Dat wij zeker aan de spreidingswet willen voldoen. En dat dat ook gaat lukken. Alleen, je moet ons even de tijd gunnen.
2: Ja, maar als ik u zo hoor, dan vraag ik me wel af, wie vindt u nou een groter probleem? De minister die u een weigergemeente noemt, of uw eigen gemeenteraad die het allemaal nog niet zo wil als u het misschien had gewild?
1: Nou ja, de gemeenteraad die heeft gezegd, deze locatie die wij op het oog hadden en waar wij in vergevorderde staten met het COA in onderhandeling over waren, die vinden wij niet goed. Wij willen een aantal randvoorwaarden stellen, dat hebben ze gedaan, 14 stuks. En wij zijn nu bezig om te kijken of we een locatie kunnen vinden. En dat zal niet de locatie zijn die we eerst op het oog hadden, maar andere locaties vinden die aan die randvoorwaarden kunnen voldoen. Ja. Dus ja, het voor ons college is het inderdaad een probleem dat de gemeenteraad inderdaad die randvoorwaarden heeft gesteld en waardoor het wat moeilijker wordt om geschikte locaties te vinden, want randvoorwaarden zijn voorwaarden. Maar wij vinden het ook heel vervelend dat de minister zonder eerst te informeren wat is er nou precies aan de hand en ons op één hoop gooit met weigergemeenten. Dat woord dat

0: Dat zint mij niet. Ik geef toe. Ja, hij heeft in principe gelijk dat wij niet aan voldoen.
1: Wat voor schade hebt u ervan?
0: Ik denk wel dat we draagvlak gaan missen in de gemeente. Want ja, een aantal mensen zeggen, ja, zie maar, hou vol. En,
1: ja, we zijn lekker een weigergemeente.
0: Ja, we zijn lekker een weigergemeente. En dat is gewoon niet zo. Ja, dat is gewoon niet
1: dus
0: zo.
1: Dus dat maakt het alleen nog maar lastiger.
0: Ja, zeker. Dan moeten we toch weer meer praten met onze inwoners. Overigens, een groot deel van die inwoners heeft gezegd, wij komen helpen als er een asielzoekerscentrum of een asielopvang komt. 100 tot 120 mensen staan klaar. Dus dat betekent ook dat er best een draagvlak is binnen onze gemeente. Alleen een aantal mensen heeft zich ernstig verzet. En daar is de gemeenteraad voor.
1: Door de knieën gegaan, zullen we het zo toch maar noemen. Goed, dank voor uw verhaal hierbij. Wethouder Jop Wickerink van Aalten. En meer hierover vanavond in onze televisieuitzending. Dat is 6:30 op NPO 1. In Zwartsluis, daar gaan de lokale bakker, de slager en de groenteman de concurrentie aan met Thuisbezorgd en de grote supermarkten. En dat is met succes. En zometeen horen wat het geheim is van dat succes.

0: The Ramones, Rock'n'Roll High School. Brood van de plaatselijke bakker, vlees van de slager uit het dorp en groente van de groenteman met één druk op de knop thuisbezorgd. In Zwartsluis hebben drie lokale ondernemers samen een antwoord gevonden op de grote supermarkten. Het digitaal dorpsplein verwerkte in 6 jaar tijd 85.000 bestellingen. Verslaggever Joris Kreugel ontdekt hoe ouderwets lokaal winkelen dankzij moderne technologie springlevend blijft.
1: Begin 's morgens met mails binnenhalen. Dan komt er een bestelling van het dorpsplein. En dan staat de slager en de bakker.
2: Beleeg kaas.
1: Komkommer, avocado, smikkelsalade en eierkolumbus. Nou, dan printen we hem uit en dan gaan we hem klaarmaken. In dit geval gaat het naar de slager toe, want die is de hoogste besteding. En die brengt het naar de klant toe.
2: Want mensen hier uit het dorp en omstreken kunnen bestellen.
1: Ja.
2: Dat krijg jij binnen.
1: Dat krijg ik binnen.
2: En jij bent groenteman.
1: Ja, klopt.
2: De slager.
1: De bakker. Werken samen, zeg maar.
2: Met z'n drietjes.
1: Ja, met z'n drietjes.
2: En degene waar het meest is besteld,
1: ja,
2: die gaat ook rijden.
1: Die gaat rijden. Kijk, bezorgkosten. Dat is daar gerekend. Kijk, dus dan is bij Brandjes en die gaat het bezorgen. En mocht het buiten van Sluis zijn en wij gaan er langs, dan nemen wij hem gewoon mee.
2: Maar je scrolt nu door alle klanten. Hoeveel klanten hebben jullie hier?
1: Oeh, Matthijs, weet jij dat zo uit het hoofd? Hoeveel klanten?
3: Meer dan inmiddels 7600 unieke bestellers.
2: Matthijs de Graaf, jij bent initiatiefnemer van het digitale dorpsplein. Daar zit een stichting achter.
3: Absoluut. Waar we voor willen zorgen is dat de leefbaarheid en de sociale cohesie in dorpen dat versterkt wordt. Want er is heel veel geld eigenlijk de afgelopen decennia verdwenen uit die lokale gemeenschappen. In heel Nederland zie je dat, hè, in dorpen, dat winkels zijn verdwenen, et cetera. En wij willen eigenlijk dat terugbrengen, de kleine lokale ondernemers eigenlijk digitaal weerbaarder en veerkrachtiger maken in de digitale samenleving waarin we leven. En juist die kleine lokale ondernemer, ja, dat is ook weer de sponsor van de muziekvereniging en van de volleybalvereniging. Als dat allemaal verdwijnt, ja, dan kachelt alles in zo'n gemeenschap achteruit. En dat wil je juist voorkomen. Je wil weer dat geld weer terugkeert in die lokale economie, maar dan moet je het wel gemakkelijk maken voor de inwoner om lokaal te kopen. En daarom is dit een heel mooi alternatief ten opzichte van grote digitale giganten en grote bedrijven, grote winkelbedrijven.
2: Matthijs, kwam voor jou als een geschenk uit de hemel?
1: Ja, helemaal. Nou, weet je, je krijgt ook een regiofunctie op een gegeven moment, want je gaat elkaar wel versterken.
3: Wat de laatste bestelling, de bevestiging stond van: wilt u het alstublieft ook in de kastje zetten van mijn model? Nou, en dat heeft de groenteman dan gedaan. Dus het sociale contact wordt aan de deur gebracht. De bezorger is een bekende persoon. Hè? Iedereen kent elkaar hier in het dorp. Dus de bezorger wordt vertrouwd en wordt ook gewoon gevraagd: wilt u het alsjeblieft ook in de kastje zetten van mijn moeder? Prachtig, dat is wat je wilt. Zo maak je het weer menselijk, dat ik het zo zeg. Er is diversiteit nog in dit dorp. Hè? Je hebt een groentewinkel, je hebt een slager, je hebt een bakker. Dus je hebt nog vakmanschap en kennis. En het is belangrijk dat dat behouden blijft.
2: Dat er niet alleen maar een supermarkt is.
3: Nee, want het wordt heel monotoon. Dat maakt het gewoon veel leuker om in zo'n gemeenschap te wonen.
2: Uien erin.
1: En een maaltijdje, salade. En natuurlijk de bestelling van de slager. Die hebben ze hier gebracht. Die doe ik ook in de doos. En natuurlijk de brood van Ekkelkamp. Doen we erbij in. En nou is hij helemaal klaar. Het is al afgerekend. Dus we kunnen het eigenlijk alleen gelijk naar de klant brengen. Dus ja, we stappen nu in de auto. Oké. Alle spullen in de auto. In frisse lucht.
2: Ja, maar het is toch wel lekker even om...
1: Ja, zeker. Even bij de winkel vandaan. Even bij de mensen kijken. En dan gaan we het even bezorgen. We gaan heel ver. We gaan ze zelfs in de koelkast zetten. Als het nodig is voor die mensen.
2: Koken?
1: Koken, maar dan moeten ze zelf warm maken.
2: Hoe groot is Zwartsluis? Want hoeveel mensen wonen hier?
1: 4800 inwoners heeft Zwartsluis.
2: Vergrijst het?
1: Ja, de jongeren die gaan een beetje uit Zwartsluis. En dat is wel jammer. We kunnen dat hier niet meer bekostigen, jammer genoeg.
2: Bezorgen zal de toekomst meer en meer worden.
1: Maar ja, daar gaan we wel vanuit.
2: Op het digitale dorpsplein zitten er meer middenstanders uit Zwartsluis. Maar jullie zijn eigenlijk met de bakker, de slager en jij dus als groenteman met elkaar gekoppeld. Als enige in het dorp.
1: Ja.
2: Maar waarom zijn er niet meer middenstanders aan jullie gekoppeld?
1: Albatros is een cafetaria. Maar ja, die heeft een hele andere bezorgbehoeftes, zeg maar, 's avonds. Dan zijn wij natuurlijk gesloten. Kijk, als jij om 7 uur patatje wil hebben of wat dan ook, ja, dat kan niet gecombineerd worden. Dus we zijn hier nu aangekomen.
2: Gaan we eens even de spullen afleveren.
1: Ja. Daar zijn we dan. Goedemorgen. Kijk eens, die is voor u, de bestelling.
2: U heeft de bestelling net gekregen. Wat vindt u ervan?
4: Ja, nou, ik zou niet anders willen, want ik kan niet anders. Ik kom mijn dorp niet meer in. Zonder dat er zo'n verhongeren.
5: Moet u daar dan ook meer voor betalen?
4: Geen idee.
5: Kost het meer?
1: Nou, niet veel. Het is gewoon bezorgkosten.
4: Ja, ideaal. Ik zou niet anders willen.
5: Maar u zit niet op het digitaal dorpsplein zelf. Dat doet uw dochter.
4: Ja, zo verstandig ben ik niet meer op de computer.
1: En het is al super dat een dochter dat kan doen.
5: Even een cursus volgen.
4: Ja, nee, daar begin ik niet meer aan.
1: Bedankt hoor.
6: Okay.
1: Tot ziens.
6: Hoi.
0: Ja, zo kan het ook via dat digitale dorpsplein in Zwartsluis. Een verslag was dat van Joris Kreugel. 32 verdachten die deze week werden aangehouden na het geweld in Overasselt worden als hele groep verdacht van moord of doodslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vanochtend. 2 verdachten zijn vrijgelaten en de rest hoort vandaag van de rechter of ze nou nog langer blijven vastzitten. Ja, we vroegen ons af, hoe gaat zoiets nou in zijn werk? We bespreken het met strafrechtadvocaat Elisabeth Bijl. Goedemiddag, mevrouw Bijl. Oh, oké, die zijn we nog aan het bellen. Maar wie wel hier is, dat is justitieverslaggever Bram de Waal.
7: Hi.
0: Ja, hoe moeten we ons dat inderdaad, Bram, voorstellen? 32 mannen, toch? Ja, die komen allemaal tegelijk bij zo'n rechter die dan...
7: Het zijn mannen en die zijn allemaal opgepakt. Het merendeel in die nacht en de andere in de dagen daarna. Ja, en die worden dan allemaal stuk voor stuk in de afgelopen dagen verhoord door een heel stel rechercheurs. Een politiewoordvoerder vertelde mij erover dat het nog een enorme klus was om daar genoeg agenten voor bij elkaar te krijgen en om ze allemaal te kunnen verhoren. En ja, dan moet er een verdenking worden geformuleerd en dan moet er na 3 dagen worden besloten door een rechter of zo iemand langer vast blijft zitten.
0: Ja, mevrouw Bijl, inmiddels hebben we u aan de lijn.
8: Dat klopt.
0: Ja, fijn dat u erbij bent. Want Bram zegt, het is nog een hele klus om genoeg agenten, mensen überhaupt logistiek voor dat verhoor bij elkaar te krijgen. Waar worden die allemaal vandaan gehaald?
8: Nou, ik denk iedereen die beschikbaar kan zijn. Wellicht dat er ook naar andere arrondissementen moet worden gekeken. Maar er zullen ook een aantal tolken, verwacht ik, nodig zijn. Nou, dan kan je bij een verhoor er altijd al van uitgaan dat het nog een stuk langer gaat duren. Dus dit zal een flinke logistieke operatie zijn voor de politie.
0: Ja, enig idee hoeveel mensen daaraan meewerken? Of? Ja.
8: Nee, dat weet ik als advocaat niet. Nee.
0: En wat gebeurt er bij zo'n verhoor?
8: Zo'n verhoor bestaat eigenlijk altijd uit 2 delen. Dus het begint eigenlijk aan het begin met dat iemand niet verplicht is om antwoord te geven. Dat is ook wel een cruciaal onderdeel, ook in zo'n zaak. En daarna is er eigenlijk eerst een zakelijk deel. Dus dat wordt bekendgemaakt, waar gaat het zakelijk deel op zien? Waar word je van verdacht? En dan gaan ze eerst eigenlijk kijken, nou, wie hebben we hier voor ons zitten? En daarna gaan ze over om echt de verdenking verder uit te vragen. Wat is er nou volgens de politie gebeurt, wil iemand daar antwoord op geven of niet.
0: Ja.
8: En er zitten allerlei verschillende aspecten in. Ook vragen als, waar zit je social media account? Wat is je telefoonnummer? Mogen ook in je telefoon? Dat is ook altijd een belangrijk
0: onderdeel. Moet je dat vragen als agent?
8: Of ja, dan om moet iemands je dat telefoon vragen als agent.
0: Ja, oké, dan kun je nee zeggen.
8: Absoluut. Zeker.
0: Als verdachte.
8: Ja, of zeg, nou, die vraag wil ik niet beantwoorden op advies van mijn advocaat. Maar een verdachte hoeft nooit mee te werken aan zijn of haar eigen vervolging en veroordeling.
0: Ja, maar toch weten ze inmiddels blijkbaar, Bram, over 2 van 32 mensen wie het zijn?
7: Ja, ze weten wie het zijn. Ze kennen ook de nationaliteiten, die zijn ook bekendgemaakt. Het gaat met name om Fransen, Nederlanders. Er zit ook een Oekraïner bij, een Belg, een Algerijn. En ja, die worden dus allemaal voorgeleid stuk voor stuk bij de rechter vandaag.
0: Ja, dat wordt een lang verhaal, mevrouw Bijl, denk ik dan.
8: Dat denk ik ook. Nou is het natuurlijk wel zo dat er een heel groot dossier zal zijn. Dus de onderzoeksrechters die vandaag de voorgeleidingen doen, die hoeven niet elke keer helemaal van vooraf aan weer te beginnen. Maar goed, ook al ziet de verdenking, die is nu nog best wel breed ingestoken. Hè? Lijkt in ieder geval op het persbericht vanuit het OM. Waarbij wordt gezegd, we gaan later onderscheid maken tussen wie welke rol heeft gehad. Maar bij zo'n voorgeleiding moet een rechter wel toetsen. Wie zit hier voor mij? Hoe zit het bij deze persoon met de ernstige bezwaren? Zijn er gronden? En is er uiteindelijk misschien toch ook nog een mogelijkheid om iemand te schorsen? Dat is zeker bij de minderjarigen wel van belang.
9: Ja, mogen die verdachten elkaar eigenlijk ook nog zien? Of zijn die allemaal van elkaar gescheiden?
8: Die zijn allemaal van elkaar gescheiden, want die zitten in volledige beperkingen. Maar u moet zich ook voorstellen, die zitten dan allemaal onderin het cellencomplex van de rechtbank. Dus om dat ook uit elkaar te houden, nou, ook weer daar zit een grote logistieke operatie.
0: Ja, want hoe moeten we ons dat dan voorstellen?
8: Nou, die worden allemaal met een busje gebracht vanaf het politiebureau waar ze tot nu toe hebben vastgezeten. Iedereen wordt naar de rechtbank gebracht. Iedereen wordt in principe ook nog even de gelegenheid geboden om zijn of haar advocaat van tevoren te spreken. Want we moeten ons goed realiseren, hè? Met beperkingen mogen ze verder dus niemand spreken. Geen familie, geen medeverdachten. Niemand mag eigenlijk nog iets weten. En dan worden ze één voor één, hebben ze allemaal een eigen tijdstip, worden ze voorgeleid.
0: Ja, maar in de tussentijd zit er één, moet dan in de douche of in de postkamer of waar in de keuken.
7: Zijn er wel genoeg cellen?
0: Want zo'n grote zaak, Bram, heb jij dat eerder meegemaakt? Zoveel verdachten in één keer?
7: Nou, dit is wel vrij uitzonderlijk natuurlijk. Er zijn, ja, ik moet dan denken aan demonstraties die uit de hand lopen. Hè? Dus waar ongeregeldheden ontstaan of geweld richting de politie. Denk aan die Malieveld-rellen waar echt wel... Maar zelfs na die Malieveld-rellen werden er niet zoveel verdachten aangehouden. Dus dit is echt goed politiewerk. Knullig optreden van deze gewapende gasten. Die toch vrij snel konden worden aangehouden.
0: Mm-hmm. Ja, maar hoe bewijs je dan, mevrouw Bijl, op een gegeven moment voor elke verdachte afzonderlijk wie wat nou gedaan heeft? Want we hebben die bewakingsbeelden gezien. Ja.
8: Ja, dat maakt natuurlijk uiteindelijk is dat een hele belangrijke vraag. Dus nu is er een zogeheten vordering in bewaringstelling opgesteld door het Openbaar Ministerie. Die geeft aan, nou, wat is waar we je nu van verdenken? Maar uiteindelijk bij de dagvaarding komt er een nieuwe tenlastenlegging. En die zal uitgesplitst zijn per verdachte waar diegene precies van wordt verdacht.
0: Ja, dus misschien goed, gaat de groep dan uit elkaar.
7: Goed om nog even te zeggen is dat ze op dit moment geen onderscheid maken tussen die 32 verdachten. Ze worden eigenlijk allemaal... op dit moment verdacht van moord dan wel doodslag. Dus dat wil zeggen dat ze ook nog niet weten wie van die 32 mensen nou precies heeft geschoten. Of misschien weten ze het wel van één en van een ander. Maar kunnen ze niet uitsluiten dat de rest er ook bij betrokken is. Maar uiteindelijk zal die splitsing natuurlijk wel gemaakt gaan worden.
0: Mm-hmm. Maar vandaag...
8: Precies, het punt is daarbij ook dat er nu nog heel erg wordt gezet op dat invereniging. Daarvoor heb je juridisch gezien een bewuste en nauwe samenwerking nodig. Die zal nu nog niet bekend zijn, maar... Het is dus wel zo, ook als jij niet schiet, dan kun jij alsnog ook medepleger zijn aan de moord. Maar er moet wel een bewuste en nauwe samenwerking zijn. En dat soort punten, daar zullen ze meer tijd voor nodig hebben in het onderzoek.
0: Nou, hoe gaat het intussen met de man van die boerderij, Jan G. Bram, want ja, die kan daar niet meer komen. Lopen er, want hij is natuurlijk al eerder bij zaken betrokken geweest. Lopen er tegen hem nu nog dingen?
7: Ja, dat sluit ik niet uit. Ja. We weten ook nog niet zo goed wat er in dat huis of in die loods daar is gevonden. Voor alle duidelijkheid, we hebben het nu over Jantje G, 28 jaar junior, drugshandelaar. Mm-hmm. Ook veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in Angeren. Dat hoger beroep liep nog, dus hij was op vrije voeten. Maar ja, goed, die woning is nu een jaar gesloten. Dus ook zijn ouders kunnen daar op dit moment niet wonen. Hij mag nu 2 weken niet daar in de buurt komen, hè, Jantje. Maar ik sluit niet uit dat er tegen hem op dit moment nog veel meer onderzoek ook loopt. Gezien de dreigvideo die we hebben gezien. Ja. Het mogelijke conflict wat erachter zit met blokken cocaïne die zijn gestolen.
0: Ja, weet jij hoe overasseld verder het weekend ingaat nu?
7: Nou ja, het is daar natuurlijk nog steeds het gesprek van de dag. En er is einde middag een buurtbijeenkomst. Hè. Wij gaan daar ook naartoe. Die buurtbijeenkomst is besloten met bewoners en de burgemeester. Het is trouwens nog niet bekendgemaakt waar die buurtbijeenkomst precies is. Het tijdstip ook nog niet. Dat is allemaal ook best wel uitzonderlijk. Want ik kan me ook wel voorstellen dat dat misschien te maken heeft met mogelijke veiligheidsmaatregelen. De burgemeester wordt natuurlijk bewaakt. En het verhaal gaat dat alle evenementen, maar ook sportwedstrijden, er liggen sportvelden naast dat perceel van Jan G., dat allemaal niet doorgaat dit weekend daar. Dus dan wordt het een beetje een saai weekend in Overasselt. Maar goed, misschien vinden mensen dat ook wel prettig.
0: Achter de rug. Ja. Dankjewel, Bram de Waal. Vanavond ook gaat het hierover in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. En dank ook Elisabeth Bijl, strafrechtadvocaat. Na een rit betalen taxichauffeurs soms wel de helft van de opbrengst aan Uber of aan Bolt. In Amsterdam zijn ze dat zat en hebben chauffeurs daar zelf wat op bedacht. Na 1 horen we wat dat is.
6: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Verboden liefde, spectaculair overspel en trouw.
10: Ergens zegt hij, ja, hoe meer ze haar zwart maken, hoe meer ik eigenlijk van haar ga houden.
6: Arthur Chapin brengt het Engeland van koningin Victoria tot leven in zijn nieuwe roman Lord M. Giorgia Meloni schrijft geschiedenis met het langstzittende kabinet in Italië sinds de Tweede Wereldoorlog.
11: Sono Italiana!
6: Wat heeft zij bereikt?
11: Non me lo toglierete!
6: Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En politiek analist Auke van Eijsten over de corona-enquête en de hobbelige route van het kabinet richting Prinsjesdag.
11: Alles kon, alles werd uitgegeven en dat speelde eigenlijk nauwelijks een rol.
6: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
12: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
17: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
16: En voor Harold met een sta-opstoel.
18: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
16: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: NPO Radio 1, 1 uur.
0: Susanne Bosman. Avrotros doet het dus niet, maar als SBS het Songfestival zou willen uitzenden, dan mag die zender dat niet. Kijkcijferspecialist Tina Nijkamp zei in Vandaag Insight dat de regels verbieden dat de commerciële het Songfestival uitzenden. Is dat feit of fictie? Zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Martijn van Beek.
23: Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Justitieredacteur Remco Andringa over waar de groep van wordt verdacht.
24: Ja, het is opvallend dat tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag op de beveiliger die is doodgeschoten voor de deur daar in Overasselt. Poging moord of doodslag op de twee agenten op wie is geschoten. Maar ook het voorbereiden van zware misdrijven zoals moord of het gijzelen van mensen. Tegen die hele groep dus dezelfde verdenking. Nou, natuurlijk heeft niet iedereen geschoten, dat weet het OM ook wel. Maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
23: Van de verdachten zijn twee mensen minderjarig. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. In een huis in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In hetzelfde huis is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Sowieso woensdag geen openbaar vervoer. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanmorgen iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete van €625.000 per overtreding. In Nepal is het dodental van de verwoestende vloedgolf van ruim een week geleden opgelopen tot bijna 1300. Zeker 5000 mensen worden nog altijd vermist. Vandaag werden nog twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Duitsland heeft opnieuw te maken gehad met een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Door een wandelaar kon een nieuw incident worden voorkomen, vertelt correspondent Gien Balduk.
1: Een wandelaar heeft gisteren op het terrein van een boer in de buurt van Dormagen, in de buurt van Keulen, drie lanceerinstallaties gevonden. En dat is ongeveer dezelfde modus operandi als we bij die twee eerdere incidenten hebben gezien in Noord-Rijn-Westfalen en in Brandenburg. Toen is er vanuit een soort amateuristische lanceerinstallatie met vuurwerk een draad over hoogspanningslijnen gespannen en zo een kortsluiting veroorzaakt. Dat kon nu dus voorkomen worden omdat de wandelaar deze installatie zag staan en zo is er ook geen schade te betreuren.
23: De incidenten die eerder plaatsvonden worden ook in verband gebracht met dit incident.
1: En dat wordt ook versterkt doordat er een brief is gestuurd naar twee kranten waarin iemand de verantwoordelijkheid opeist van deze acties. En dat zou gaan om een klimaatactivist die zich tegen de fossiele industrie keert. Daarop is ook het adres van waaruit die brief is verstuurd doorzocht. Maar daar kon die persoon niet aangetroffen worden. Maar wel iemand die familie zou zijn van die persoon en ook het handschrift zei te herkennen. De bewaar-

0: bewerking van hoogspanningsstations is opgeschroefd, maar volgens de Duitse overheid is het onmogelijk om alle stations te beschermen. De Nederlandse reisapp PolarSteps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Sebastiaan Brommersma van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
1: We konden eigenlijk al heel snel miljoenen gebruikers konden we downloaden. Dat zijn er 23 miljoen. Maar we konden ook woonplaatsen eruit halen. En ja, de GPS-locaties van die reizigers die via de app werden gedeeld. Dus we konden eigenlijk die mensen heel makkelijk gewoon bijna in real time gaan volgen.
0: PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen. Het weer, veel wind en er trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en dan blijft het op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog.
2: Dankjewel Martijn. Erwin de Hart, verkeersinformatie.
3: Ja, het wordt wat drukker op de weg. Er staan zo'n 50 files en die zijn vooral kort van duur. En 5 minuten is gemiddeld de vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een kwartier extra tussen Stroe en Hoevelaken, 9 kilometer file. De grenscontroles gooien weer roet in het eten. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 7 kilometer file vanaf Zevenaar, een kwartier extra. De A76 Geleen-Duitse grens. Meer dan 20 minuten vertraging in 4 kilometer file.
4: NPO Radio 1.
5: Avro Tros.
2: Ondanks de oorlog in Oekraïne handelt de EU nog altijd met Rusland. En zo stroomt er ook nog steeds geld naar het regime van president Poetin. Kan dat niet anders? Dat vraagt een luisteraar zich af. En zometeen het antwoord. Maar Loes, wie gaat komend jaar het Songfestival uitzenden?
6: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Als het al in Nederland wordt uitgezonden. TV-goeroe Tina Nijkamp was de gast bij Vandaag Insight en zei daar dat het in elk geval niet door SBS mag worden uitgezonden. Maar waarom zou dat niet mogen? We zoeken het uit in Feit of Fictie.
2: Nu eerst, taxichauffeurs nemen het heft in eigen hand.
7: Wij zijn Amsterdamse taxichauffeurs en wij willen voor onze stad komen, snap je? En, die buitenlandse platformen die willen wij, als het kan, eruit kicken.
2: Dat is helder. Deze Amsterdamse taxichauffeur is helemaal klaar met de Ubers en de Bolts van deze wereld. Die platforms die vragen namelijk hoge commissies voor elk ritje tot een 50%. En chauffeurs hebben daarom een eigen app gelanceerd, NL Cabs, die een goedkoper alternatief moet zijn voor zowel de chauffeur als de passagier. En inmiddels hebben bijna 1800 van de ruim 7500 Amsterdamse taxichauffeurs zich daarbij aangesloten. Een van de initiatiefnemers is Mustafa Aydar. Goedemiddag, meneer Aydar.
8: Hallo, ja. Hallo, goedemiddag.
2: 1800 doen er al mee. Had u dat verwacht in korte tijd, zoveel aanmeldingen?
8: Een beetje wel, maar niet zoveel. We hadden wel verwacht dat het heel snel kan gaan. Omdat natuurlijk iedereen wel klaar is met de huidige platformen die we nu hebben. Maar 800 in zo'n korte tijd, dat hadden we niet verwacht. Nee.
2: Ja, iedereen is wel klaar met hoe het nu gaat. Want wat is er aan de hand dan?
8: Er is een hele grote verandering gekomen eigenlijk. Voorheen hadden we met de platformen waar we nu mee werken, kon je nog een klein beetje rondkomen, kon je het nog een beetje redden. Hadden ze commissies van 25%, 28%. En nu de dag is dat verdubbeld bijna, zou je kunnen zeggen. Ja. Het zit op tegen de 50% aan commissie. En de chauffeurs zijn er eigenlijk helemaal klaar mee. Het is,
2: Wat betekent dat gewoon, bijvoorbeeld voor u? Voor een dag?
8: Ik doe zo'n rit?
2: Ja, precies.
8: Ja, dat betekent dat we, dat we er eigenlijk niks aan overhouden. Als je een ritje doet en je hebt brandstofkosten, verzekeringkosten, boekhouderkosten, onderhoudskosten. Dus daar red je het niet mee als ze hun 50% van hun rit pakken. En de prijzen zijn al best wel laag. Als je dan daar ook nog eens de 50% van moet verliezen, dan kom je er niet. Ja. Dan lukt het gewoon niet. Ja. En dat is nu wat er speelt eigenlijk.
2: Ja, hebt u er wel eens met Uber over gepraat? Van jongens, zo kan het niet.
8: Oh, dat hebben we zo vaak geprobeerd. Die kijken dwars door je heen. Die zijn puur zakelijk. Die zeggen gewoon van ja, er zijn toch chauffeurs die het rijden. Dus dan hoeven wij het niet te veranderen. Ja. Sterker nog, sinds dat wij hebben geklaagd, hebben ze juist nog meer commissie verhoogd, zeg maar. Ja, nu is het de 50%. En wij klaagden al bij 27, 28. Ja. Want het gaat richting 1/3 van je inkomen. Ja. Maar nu is het gewoon de helft eigenlijk. Ja. Wat er nu speelt is gewoon de helft.
2: Dat betekent dat je 2 keer zoveel moet rijden voor hetzelfde geld.
8: Precies, precies. Ja. En lange dagen. Mm-hmm. En lange dagen. Chauffeurs rijden 14 uur per dag.
2: Ja. Zeg, maar nu hebt u dus Edel Cabs opgericht, want u dacht van dit gaan we niet meer doen. We doen het zelf wel. Zoals gezegd, 1800 chauffeurs zijn er al bij en dat zal wel toenemen. Ik zag bijvoorbeeld op LinkedIn dat schrijver en tegenwoordig activist Joris Luijendijk uw app aanraadt. Dat is ook al mooi voor de bekendheid natuurlijk. Want wat doet u er verder aan?
8: Ja, ik had het ook gezien over de schrijver. Ja. Hadden we gisteren gezien en we vonden het heel leuk en heel blij mee. Verder doen we veel promoten. We hebben veel steun van chauffeurs die op straat zeg maar klanten aanspreken erover. En de meeste klanten reageren er ook heel positief op. Omdat klanten zijn er ook een beetje klaar mee. Want ze moeten vaak dubbele prijzen betalen. Hoge prijzen. Soms wel 3 keer het dubbele. Wanneer Uber of Bolt het zeg maar een beetje druk heeft, dan doen ze 3 keer het dubbele prijs, 2,5 keer de prijs. Dus de klanten zijn er ook heel blij mee, omdat wij natuurlijk met vaste prijzen gaan werken.
2: En wat is uw commissie?
8: Geen onverwachte verhogingen. Onze commissie is op dit moment 3%.
6: Oh, ja. Oh, dat scheelt nogal.
8: Dus heel laag. Ja, dat scheelt heel veel. En de chauffeurs zijn echt in de wolken met de app. Dus iedereen is blij. En ook de klanten, we krijgen echt heel veel klantenaanmeldingen. Het stopt eigenlijk niet. Het is al nu 2-3 dagen non-stop komen ze binnen, aanmeldingen van klanten.
6: Ja, ik neem aan dat dit probleem dus dat toch in heel veel landen speelt. Want als je op vakantie gaat, is bijna overal Uber en Bolt wel te vinden. Weet u of dat in andere landen ook dit soort opstandige taxichauffeurs zijn die denken we gaan het helemaal anders doen en of dat dan ook succesvol kan zijn?
8: Het kan zeker succesvol zijn als ze een beetje verenigen en de handen in elkaar bij elkaar. Maar het is, in andere landen zijn ze wel tegen Uber. Er wordt heel veel gedemonstreerd en gestaakt. Dan heb je het over Frankrijk, België. Mm-hmm. Maar er komt geen verandering. Uber, je kan klagen wat je wil, maar
2: En nu hebt het aangedurfd om iets anders te proberen.
8: Nu hebben we iets anders geprobeerd. Ja, we waren wel klaar met het staken en klagen bij Uber-kantoor. Dus dachten we, weet je wat, dan gaan
2: actie.
8: We... Een eigen app maken, actie. Ja.
2: Werkt die ongeveer hetzelfde?
8: Precies hetzelfde. Nou. Het is, je kan een account maken binnen 5 seconden. En binnen 3-4 minuten staat er een taxi voor je.
2: Oké. Nou, en misschien zit u daar wel in, taxichauffeur. Dank dat u met ons wilde praten over NL Cabs. Het Nederlandse alternatief voor die platforms als Uber en Bolt.
4: Vraag 1 vandaag.
2: Nog altijd doen Europese landen zaken met Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne. En daarmee gaat er dus geld naar Rusland dat weer gebruikt kan worden in die oorlog. Karel van der Peil uit Vierhouten, goedemiddag.
9: Hallo, dag Suzanne.
2: Ja, u hebt daar een vraag bij, hè? Wat wilt u weten?
9: Wat ik me afvroeg, dat is waarom niet al het betaalverkeer tussen de EU en Rusland geblokkeerd zou kunnen worden. Eigenlijk zou het gewoon moeten, want wij financieren daarmee eigenlijk de oorlog met z'n allen.
2: U zegt als we dat niet meer doen, dat zou verschil kunnen maken in de oorlog.
9: Uiteraard. Ik bedoel, de enige inkomstenbron die Rusland nog heeft is ons gas en de olie. Als je de olie eerst verkoopt aan Turkije, het wordt daar als product omgegooid naar diesel. Dat koopt Nederland terug, dus rijden wij met z'n allen in dieselauto's en financieren daarmee de Russische oorlog.
2: Ja, waarom kan dat nou nog steeds? Die vraag leggen we voor aan Helene Overdelinde, advocaat gespecialiseerd in sanctierecht. En dan met name de sancties van de EU tegen Rusland. Mevrouw Overdelinde, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Ja, hoe kan dat nou dat nog steeds zoveel betalingsverkeer over en weer is?
10: Ja, dat is een interessante vraag. En we hebben inderdaad ondertussen al 21 sanctiepakketten. Maar aanvankelijk deden we heel veel zaken met Rusland. Dus dan is het ook heel moeilijk om in één keer het bankensysteem af te sluiten. Dus eigenlijk is daarom nog steeds mogelijk om te betalen. Maar we hebben wel bij elk sanctiepakket hebben we Russische banken op de lijst gezet. En van SWIFT afgekoppeld en ook helemaal op de sanctielijst, dat je niks meer met ze mag. En zo zijn we elk sanctiepakket strenger gaan optreden, met ook de buitenlandse banken aanpakken die het faciliteren. En allerlei behulpzame personen en types die denken ik regel dat wel voor de Russen. Maar dat wordt nu ook heel hard aangepakt, dus we doen ons best.
2: Het wordt elke keer wel een beetje minder, zegt u, met ieder pakket.
10: Ja, het wordt elke keer minder en heel concreet kunnen we dat zien aan dat er nu al meer dan 100 Russische banken op de sanctielijst staan. En het begon met enkelen, een stuk of 10. Dus dat is wel een enorme toename. En dat we nu ook beginnen met, wat ik zei, de facilitators, dus in omringende.

0: landen van Rusland echt concreet aan te pakken en ook te dreigen met, als je inderdaad op een andere manier behulpzaam bent, want je kan natuurlijk ook allemaal in crypto's en stablecoins en zo gaan omzetten in landen die aan Rusland grenzen, waar dat al gebeurt, wordt ook steeds harder aangepakt.
1: Oké, is dat extra ingewikkeld? Want het lijkt me best een schimmige wereld inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Volgens mij is dat heel ingewikkeld. Want ik heb zelf nog in de Sovjet-Unie gestudeerd toen die nog bestond in eind jaren 80. Toen hadden wij dus ook geen contact met Russische banken, vice versa. Er was geen mogelijkheid tot betalen. Maar toen was de wereld heel overzichtelijk. Maar nu inderdaad met al die crypto, stablecoins en correspondentbanken in derde landen die er heel erg wel bij varen om door te gaan met Rusland en dat proberen te verhullen. Ja, dat maakt het allemaal heel ingewikkeld.
2: Maar is dan een kwestie van niet willen of van niet kunnen? Of zijn we juist bang dat Rusland dan nog harder terugslaat, bijvoorbeeld?
0: Nou, wij willen als EU heel graag, maar moeten ook aan onze eigen portemonnee, zeg maar, denken en aan onze eigen economie. Want we doen nog steeds zaken met Rusland. Want net de vraagsteller zei ook van gas. Ja, zo hebben we nog meer producten waar we erg veel aan verdienen. Ook allerlei atoomenergie, dat soort zaken. Dus we kunnen nog niet van de Russen af. Dus het is inderdaad niet willen en niet kunnen. Dus dat is nog steeds, de wisselwerking tussen we halen de duimschroeven aan. Maar het kan gewoon niet in één keer, omdat we onszelf dan ook enorm in de vingers snijden. En dat is het probleem.
1: Ja, ik rij elke dag nog langs tankstations van Lukoil.
0: Ja, dat is ook erg opmerkelijk.
1: Dan is het heel zichtbaar, ja.
0: Dan is het heel zichtbaar, maar daar zijn wel ook allerlei zaken gaande. Want de VS heeft ze op de sanctielijst gezet. Daarna zijn ook allerlei Lukoil-entiteiten, want er zijn heel veel Lukoil-vennootschappen ook allemaal op de sanctielijst. En ze hebben nu een tijdje gekregen, een aantal maanden, om de hele boel te verkopen. En ik heb gehoord dat ze daar heel hard mee bezig zijn. Maar dat is op zich ook allemaal heel dubbel. Want je zou kunnen zeggen, Lukoil verkeerd, we zetten je op de sanctielijst en gewoon heel hard alles sluiten, niks mag meer. Maar inderdaad, al die benzinestations hier en ook in Bulgarije nog een raffinaderij van Lukoil. Die hebben allemaal de tijd gekregen om het rustig aan te gaan verkopen. Want dat is dan het einddoel. De Russische UBO, dus de eigenaar die ook gesanctioneerd is, die moet er dan tussenuit. Maar dat gaat dus blijkbaar erg langzaam.
1: Ja, wordt aan gewerkt, meneer Van der Peil, maar het duurt allemaal even.
3: Het duurt 12 jaar, precies. Want de sanctiepakketten die tegen Rusland ingesteld zijn, begonnen al rond 2014.
1: Ja, dat is wel heel lang, zegt u. Ja, ja.
0: Klopt, ja. Zelf denk ik ook. We hebben het allemaal erg langzaam opgebouwd. En als we in één keer hard hadden toegeslagen, dan zag de wereld er nu waarschijnlijk anders uit. Maar dan hadden we onszelf ook enorm in de vingers gesneden. Nee, zeker met olie en gas.
1: Had u dat ook voor over gehad, meneer Van der Peil?
3: Ja, nou, ik wist eigenlijk al een beetje het antwoord, maar dat blijkt dus dat wij, kijk, het is heel simpel. Wij kunnen namelijk niet zonder het gas en het olie, anders draait je eigen economie niet. Maar dat betekent natuurlijk wel dat iedereen die je op de televisie ziet in een praatprogramma en een hele grote bek heeft, eigenlijk boter op zijn hoofd heeft. Zo simpel is het.
0: Ja, zo is het. Ben ik het mee eens. Op boord gebruik ik ook vaak boter op het hoofd. Ja, precies. Daar heb ik gewoon nog nodig.
1: Oké, nou dan hebben we dat maar vastgesteld met z'n allen hier. Karel van der Peil, dank dat u aan de orde stellen. En dank voor de uitleg, Helene, over de Linde advocaat sanctierecht. Hebt u zelf nou een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast, dan kan dat via onze website 1vandaag.nl/chat of stel de vraag via de NPO Luister-app.

0: Terence Trent D'Arby heette die toen nog. If you let me stay.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Nou, Van Tros doet het niet, maar wie moet het Songfestival dan gaan uitzenden, Marloes?
2: Ja, dat is de grote vraag. En bij Vandaag Inside beweerde tv-kenner Tina Nijkamp dat niet elke omroep dat zomaar kan doen. Zo heeft SBS bijvoorbeeld geen schijn van kans.
3: Je kunt als SBS6 alleen de voorrondes uitzenden. Bijvoorbeeld het bepalen van een Nederlandse artiest. Dat hebben ze in Duitsland ook al eens gedaan. Ik ben er toen ook mee bezig geweest voor SBS6. En verder kan het niet.
0: Ja, SBS mag het niet uitzenden. Het kan niet, zegt Nijkamp. Ja. Wanneer mag een zender dat wel uitzenden?
2: Nou, Tom Mikkers, songfestivaldeskundige van de EO, die vertelde ons wie wel en wie niet.
4: Je moet lid zijn van de EBU om toegang te krijgen tot het Songfestival.
2: Ja, de EBU is de organisator van het Songfestival en die bepaalt de eisen dus.
0: Nou, dan word je toch gewoon lid van de EBU.
2: Dat zou je denken, ja. Maar zo makkelijk is dat helaas niet, zegt Mikkers.
4: Maar dan moet SBS echt aan kunnen tonen, ook met de Nederlandse wet in de hand, dat ze die publieke taak hebben. En die is ingewikkeld, omdat wij al die publieke omroepen hebben.
2: Ja, om lid te mogen worden van de EBU moet je, en ik citeer, een brede maatschappelijke opdracht kunnen dragen en een gevarieerd en evenwichtig aanbod hebben. Nou, of dat zo is en wat dat precies betekent, dat toetsen ze dan zelf.
0: Oké, nou, dus alleen leden van de EBU die mogen dat Songfestival uitzenden. Maar ja. Wie zijn dat dan in Nederland?
2: Nou, Mikkers die heeft de ledenlijst er even bij gepakt.
4: Alle omroepentiteiten die we hebben die onder die publieke omroep paraplu vallen, die zijn allemaal lid van de EBU. Worden afzonderlijk vermeld. Ook als je naar de website gaat van de EBU, worden AVROTROS, NPO, NOS, KNCV, NTR, Omroep Max, BNNVARA, VPRO en de EO, die worden afzonderlijk vermeld in de actuele ledenlijst. Dat betekent dus dat deze entiteiten een korte route hebben tot toegang tot het Songfestival als songfestivalleverancier voor een Nederlandse inzending.
0: Maar ja, hoe zit het dan in het buitenland? Want zijn het daar ook altijd publieke omroepen?
2: Nou, dat ligt eraan hoe het medialandschap er daar uitziet, vertelt Mikkers.
4: Er zijn omroepen van landen waar de publieke taak heel anders geregeld is. Een mooi voorbeeld daarvan is RTL Luxemburg. Die staat op de EBU-ledenlijst. Dus het criterium bij de EBU is ook niet commercieel is verboden, is gelijkteken verboden. Het criterium is, heb je als commerciële partij, is die publieke opdracht voldoende verankerd.
0: Maar goed, dat gaat over die uiteindelijke wedstrijd. Maar die voorrondes, daar had Sina Nijkamp het ook over. Zou SBS die wel mogen uitzenden?
2: Dat hebben we gevraagd aan Katja Zwart, maker van de podcast Songfestival Koorts.
5: Ze mogen wel een nationale finale houden. Want de EBU die zegt, daar hebben wij niks mee te maken. Hoe een land een afgevaardigde kiest, of hoe een nationale finale wordt gehouden, daar hebben wij verder geen toezicht op.
2: Ja, Talpa heeft trouwens wel aangeboden te helpen met de inzending van dit jaar. De NPO waardeert het aanbod, wordt er gezegd. Maar het is nog niet helemaal bekend of ze er dan ook op ingaan.
0: Oké, maar dan de finale, de halve finale is de finale. Is het feit of fictie? SBS mag niet het Songfestival uitzenden.
2: Nou, in theorie en zonder de NPO zou SBS het uit kunnen zenden. Al moeten ze dus sowieso eerst lid worden van de EBU. En dat zal niet op korte termijn kunnen. Maar ook daarna zal het in de praktijk vrijwel onmogelijk zijn. We zeggen dus feit.
0: Oké, het is nu 2:06. Straks na het nieuws hier op de radio. Nadia Moussaid met Bureau Buitenland. Dag Nadia.
6: Goedemiddag.
0: Wat gaat het worden?
6: Nou, we gaan onder andere praten over het overlijden van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. En hoe hij begraven gaat worden. Er zijn onder andere duizenden feestvierders in Servië die de straten overgaan. En ik heb zo meteen genocideonderzoeker Alma Mustafic te gast. En we gaan het ook hebben over de cultuurstrijd van de AfD in Duitsland.
0: Dat is zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn aan het einde van deze één vandaag. Marloes, wat is er nog?
2: Nou, Suzanne, heb jij wel eens gehoord van feromonen?
0: Ja, dat zijn dat niet de lokstoffen tussen mannetjes en vrouwtjes?
2: Ja, zoiets inderdaad. Het AD heeft het er vandaag over. Een nieuwe TikTok-trend voor jonge mannen. Feromone maxing. Je zou dan je natuurlijke geur zoveel mogelijk moeten inzetten. Dus geen deodorant, minder douchen. En het allerliefst een uien- of zwavelgeur verspreiden.
7: Ever since hopping on, I stopped using cologne. And I've been getting more compliments on my disgusting onion test smell.
2: Disgusting. Ja, disgusting dus. Okay. Maar goed, wat blijkt nu? Volgens geurexpert Ilja Kromans werkt dit helemaal niet zo. Want mensen hebben geen feromonen. En ze zorgen al helemaal niet voor ander gedrag bij vrouwen.
0: Wij gaan er niet op aan, op uien.
2: Nee, maar goed, als je lekker ruikt kun je wel een betere indruk maken op mensen. Maar goed, wat is dan lekker, hè?
0: Ja, precies.
2: Kun je ook wel vragen.
0: Ja, maar wat niet lekker is, daar ben je misschien eerder uit.
2: Inderdaad.
0: Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u verder nog een hele fijne middag.
1: AVROTROS, de omroep voor ons.
8: hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
10: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
11: Blijf thuis.
10: Dan weet u hoe het echt zit.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
17: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
18: Dat is onze.
19: Oh, oké. Okay.
18: Wagon 2.
17: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
23: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
24: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
25: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
23: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
26: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
28: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
29: Oekraïne heeft vannacht een droneaanval uitgevoerd op een oliedepot in de Zuid-Russische stad Sochi, waardoor brand uitbrak. Ook zou een Russische luchtafweerinstallatie zijn geraakt. De burgemeester van de stad zegt dat er geen slachtoffers zijn. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van onder meer moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten, of in een soort Tetris een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een nieuw schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames van onderzoeksjournalisten blijkt dat adviseurs van partijleider Farage mogelijk illegale donaties bespreken. De opnames werden gemaakt door dus een groep onderzoeksjournalisten.
0: ANWB verkeersinformatie, meer dan 50 files. De meeste vertraging, de gemiddelde vertraging is 5 tot 10 minuten. Dit zijn wat de uitzonderingen. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, een file van 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp geeft bijna 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel geeft op de A16 Breda richting Rotterdam 7 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergshoek en Breda Noord 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En door grenscontrole op de A76 in Limburg vanuit Geleen 5 kilometer file bij de Duitse grens. 25 minuten vertraging.
28: NPO Radio 1. VPRO.
1: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
2: Welkom bij Bureau Buitenland. Als de extreemrechtse AfD aanstaande zondag een meerderheid behaalt in de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, dan willen ze de cultuur en het onderwijs helemaal veranderen. De gruwelen van de Tweede Wereldoorlog mogen wat hen betreft wel wat minder herdacht worden, aldus de AfD. Maar eerst naar een andere herdenking, die van de oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die in Servië wordt onthaald als held. Wat zegt dat over het land en over de toekomst van het land? Het is tijd voor Buitenland. Wij gaan de grens over. In Servië gaan duizenden mensen juichend de straat op sinds het overlijden van Ratko Mladic, die tot levenslang werd veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. En morgen is de herdenking van Mladic in Servië. Aan de telefoon Alma Mustafic, genocideonderzoeker en zelf overlevende van de oorlog in Bosnië. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik zeg aan de telefoon omdat je natuurlijk onderweg was naar ons en het verkeer staat vast. Maar gelukkig ben je er. Alma, ik wil eerst beginnen met wat geluid waar te horen is dat mensen scanderen op de straten in Servië. Kun jij vertellen wat zij hier zeggen?
3: Nož, žica, Srebrenica. En dat staat voor mes, draad, Srebrenica. Mes verwijst natuurlijk naar mensen die met een mes om het leven zijn gebracht. En draad verwijst naar hun handen die op hun rug met een draad gebonden waren toen ze allemaal vermoord werden.
2: En wat betekent het dat ze dit scanderen? Wat bedoelen ze hiermee?
3: Nou ja, dat is natuurlijk verheerlijking van de genocide in Srebrenica. Een weldenkend mens kan zich daar niks bij voorstellen dat je iemand die verantwoordelijk is gehouden voor de laatste genocide in Europa zo op handen draagt en als een held ziet. Dat zou je een beetje kunnen vergelijken met, stel je voor dat we nu allemaal in Duitsland, hadden we het net even over, AfD opstaan en Hitler gaan verheerlijken.
2: Ja, en dit wordt gescandeerd op de straten nu in Servië. Is dit iets wat breed geleefd wordt? Is dit wat veel mensen denken? Kun je daar iets over zeggen? Of is dit een extreem voorbeeld?
3: Nou ja, helaas is het inderdaad de meerderheid van de mensen. Ik zie inderdaad heel veel van dit soort beelden. En ik heb ook met mijn vrienden en kennissen ook in Belgrado gebeld en in Bosnië. Want het is niet alleen in Servië, het is ook in delen van Bosnië die etnisch gezuiverd zijn van niet-Serven te zien. Honderden mensen die over de straat trekken met dit soort leusden. En die dus Ratko Mladic echt als een held zien.
2: Ja, en Alma, je bent genocideonderzoeker, dus je bent expert, maar je bent zelf ook overlevende van de oorlog in Bosnië. Wat doet dat met jou als je dit hoort?
3: Dat geef ik toch wel een antwoord als expert hierop. Inmiddels ben ik een beetje... niet echt heel erg gevoelig voor als persoon. Hmm. Want vanuit mijn expertise kan ik dit heel goed beargumenteren. Dit was eigenlijk een hele logische vervolgstap. Dit komt niet uit de lucht vallen. Want als we naar genocide kijken, genocide is een langdurig politiek en sociaal proces. En dat kent een aantal stappen. En ja, wij zaten heel erg in die ontkenningsfase. Hè, want de Servische regering bijvoorbeeld heeft de genocide nooit willen erkennen. Ja. En als je niet afrekent met ontkenning van een genocide, als je dat dus niet veroordeelt en niet alle middelen daarop inzet om mensen tot inzicht te komen dat ja, oorlogsmisdaden plegen niet goed is, dan gaat het over in de laatste fase die wij dan vergeerlijking van de genocideplegers en hun daden overgaat.
4: En is dat waar we nu naar kijken? De verheerlijking van de genocidepleger, van de oorlogsmisdadiger, is dat waar we naar kijken in Servië?
3: Dat is de laatste fase van de genocide en helaas ook tevens de eerste. Want

0: honderden mensen die over de straat trekken met dit soort leusden. En die dus Radko Mladic echt als een held zien.
1: Ja. En Alma, je bent genocideonderzoeker, dus je bent expert, maar je bent zelf ook overlevende van de oorlog in Bosnië. Wat doet dat met jou als je dit hoort?
0: Dan geef ik toch wel een antwoord als expert hierop. Inmiddels ben ik een beetje niet echt heel erg gevoelig voor als persoon. Hmm. Want vanuit mijn expertise kan ik dit heel goed beargumenteren. Dit was eigenlijk een hele logische vervolgstap. Dit komt niet uit de lucht vallen. Want als we naar genocide kijken, genocide is een langdurig politiek en sociaal proces. En dat kent een aantal stappen. En ja, wij zaten heel erg in die ontkenningsfase. Hè, want de Servische regering bijvoorbeeld heeft de genocide nooit willen erkennen. Ja. En als je niet afrekent met ontkenning van een genocide, als je dat dus niet veroordeelt en niet alle middelen daarop inzet om mensen tot inzicht te komen dat oorlogsmisdaden plegen niet goed is, dan gaat het over in de laatste fase die wij dan vergeerlijking van de genocideplegers en hun daden overgaat.
1: En is dat waar we nu naar kijken? De verheerlijking van de genocidepleger, van de oorlogsmisdadiger, is dat waar we naar kijken in Servië?
0: Dat is de laatste fase van de genocide en helaas ook tevens de eerste. Want dit is rijke bodem voor een volgende bloedvergiet.
1: Zo, dat zijn stevige woorden. Is dat ook wat jij ziet? Dus het feit dat eigenlijk Radko Mladic, veroordeeld oorlogsmisdadiger, nu dat er een herdenking is waarin hij wordt onthaald als held, en dus dat mensen dit scanderen op de straten, is dat een voorbode voor een volgende
0: Srebrenica? Ik vrees van wel. Als wij daar niet adequaat op inspelen, want kijk, al die stappen waar ik het over heb in die langdurige proces, dat zijn man-made stappen. En wij kunnen ook ervoor zorgen dat die stoppen. Maar dan moeten wij echt stevig handelen. Want kijk, deze man krijgt nu naar alle verluid een staatsbegrafenis. Mm-hmm. Dat kunnen wij, dus los wat het over de toekomst van Servië zegt, maar dit kunnen wij als Nederland ons ook niet permitteren. Want we hebben ook 2 jaar geleden VN-resolutie getekend waarin we gezegd hebben wij zullen optreden tegen ontkenning van genocide. Nou, onze regering heeft daar handtekening onder gezet. Als wij nu niet reageren en niet met een stevige, in ieder geval veroordeling komen, dat wij dit niet accepteren, dan zegt dat ook wel iets over ons.
1: Wat zegt, maar laten we heel even, voordat ik wil weten wat het over ons zegt, is er een stevige veroordeling gekomen of stevig genoeg volgens jou vanuit Nederland?
0: Ik heb die nog niet voorbij zien komen.
1: Wat zou jij willen dat er gezegd wordt?
0: Ik denk dat op hoogste niveau onze minister-president wel een telefoontje zou ook mogen vragen richting de president van Servië om duidelijk te zeggen dit is iets wat wij niet accepteren. Los van wat de Europese Unie hierover te zeggen heeft. Ja, want wij hebben die resolutie ook ondertekend.
1: Ja, want de EU is boos over deze reacties op de dood van Mladic. Ze zeggen daar is geen plaats voor binnen de EU.
0: Ja, maar dat zijn alleen woorden. We moeten aan die woorden ook acties verbinden. Zolang wij dus wel geld blijven sturen en die deuren open houden op deze manier en niet in ieder geval bijvoorbeeld zeggen, wij zijn bezig met de gesprekken tot het toetreden van de Europese Unie. Wij hebben dus nooit een issue gemaakt van Srebrenica-genocide. We hebben nooit gezegd, voordat we die gesprekken ingaan, moeten wij in ieder geval een bare minimum, om het zomaar te zeggen, duidelijk hebben. En dat wil zeggen dat we internationale rechtspraak respecteren. En jullie, beste regering in Servië, jullie ontkennen nog steeds onze arresten. Dit is een instap wat wij nodig hebben om die gesprekken over toetreding tot de Europese Unie mogelijk te maken. En dat soort eisen hebben wij nooit gesteld. Dus eigenlijk hebben wij ook een beetje bijgedragen aan al deze ontwikkelingen.
1: En als we het hebben over het EU-lidmaatschap, willen de Serven en Servië nog wel bij de EU horen? Willen ze nog wel lid worden van de EU?
0: Nou kijk, maatschappij is jarenlang, decennia lang geïndoctrineerd met het idee dat EU en de wereld heel erg tegen hen is omdat zij Servisch zijn. Wat natuurlijk niet waar is, maar als je dat jaar in jaar uit, decennia in decennia.

0: Kenia uit verkondigd in media, in onderwijs, in academia, ook politiek heel erg, dan gaan mensen dat ook wel geloven. Dus als je je ergens niet welkom voelt, ja, waarom zou je dan daar naartoe willen gaan? Dat wil niet zeggen dat alle mensen zo denken, want ik spreek genoeg mensen in Servië, journalisten, academici, activisten, die zich extreem en met gevaar voor eigen leven verzetten tegen dit dominant narratief van genocide ontkenning aan de ene kant en genocide verheerlijking aan de andere kant. Alleen die mensen worden daar in die maatschappij ook steeds kopje kort kleiner gemaakt.
1: Ja, nou dank Alma Mustafic voor dit gesprek.
2: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
1: In onze podcast Europa draait door, die is weer online. Want dat is nu met nieuwe presentatoren Tom Dolen en Maaike Schoon. En te gast is denker der Nederlanden David van Rijbroek. Die alternatieve Für Deutschland staat in Sachsen-Anhalt op 43% in de peilingen. De partij wordt als extreem rechts bestempeld door de veiligheidsdiensten van Duitsland. En als de AfD aan de macht komt, heeft ze vergaande plannen voor de deelstaat, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en onderwijs. Ik praat erover met Theo Jung, als hoogleraar moderne geschiedenis aan de Universiteit in Sachsen-Anhalt verbonden, en bij mij in de studio collega Sophie Derksen. Je werkte natuurlijk eerder in Duitsland en je bent ook net terug uit de deelstaat, waar je was om, om de aanloop naar de verkiezingen te volgen.
3: Ja.
1: Laat ik bij jou beginnen, Sophie. Wat was het sentiment wat je daar zag?
3: Ja, het is echt een heel beladen verkiezing. De AfD is in de winning mood. Je zei het al, ze staan al weken boven de 40% in de peilingen. Sommige peilingen zelfs op 43%. Uit het hele land zijn er ook nu mensen in deze deelstaat onderweg om campagne te voeren voor de partijen die de kiesdrempel niet dreigen te halen. Mm-hmm. Als de AfD zo hoog scoort met 40%, zou ze namelijk de absolute meerderheid kunnen krijgen. Dat zou genoeg kunnen zijn. Dus er zijn heel veel andere partijen nu ook campagne aan het voeren. De Groenen en de SPD, om te zorgen dat zij ook in het deelstaatparlement komen. Daar hangt het straks op zondagavond om. En mensen beleven het echt als een historische verkiezing. Ik heb mensen gesproken die zeiden, dit voelt echt als een moment als 1989. Ja, de vraag, welke politieke kant gaat onze deelstaat op?
1: En het is een relatief kleine deelstaat, hè? En er is wijbelen veel aandacht voor. Er is internationaal natuurlijk veel aandacht voor. Kun je nog eens iets meer schetsen wat er op het spel staat?
3: Ja, nou ja, het is natuurlijk een verkiezing, een lokale verkiezing, waarbij voor het eerst een extreemrechtse, een partij die door de veiligheidsdiensten in de deelstaat als extreemrechts is bestempeld, zo'n partij aan de macht zou kunnen komen. Bovendien ook met een openlijk extreemrechtse agenda. We zien natuurlijk in heel Europa dat partijen, rechtse partijen in de buurt van de macht hun toon matigen. Dat doet de AfD absoluut niet. Daarbij zijn er grote zorgen om de nationale en ook internationale gevolgen. Deelstaten in Duitsland zijn best heel machtig, hebben een eigen politie, korps en een eigen inlichtingendienst. Als er dus straks een AfD-minister-president of een AfD-minister is, heeft die toegang tot alle gevoelige informatie van die dienst, maar ook van de landelijke diensten, want ze schuiven aan bij dat overleg.
1: En wat zou dat voor risico's kunnen
3: zijn? Zeker, omdat de AfD natuurlijk een heel pro-Russische agenda heeft, zijn daar grote zorgen over. Zeker ook gezien de druk die Rusland nu in Duitsland opvoert, zijn er zorgen. Zou er wellicht gevoelige informatie dan ook bij de AfD terecht kunnen komen? Ook als de AfD die absolute meerderheid niet haalt, is het dus historisch in zoverre dat een extreemrechtse partij de grootste zou worden met een openlijk extreemrechtse agenda in het naoorlogse Duitsland.
1: Ja. Aan de telefoon is ook Theo Jung, hoogleraar aan de universiteit in deze deelstaat. Theo, kun jij uitleggen waarom dit voor de AfD zo'n belangrijke verkiezing is?
4: Ja, ik denk, dus afgezien van wat Sophie al zei, dat deelstaten in het federale systeem in Duitsland gewoon een belangrijke rol spelen, vooral op cultuur- en onderwijsgebied, is het ook zo dat ze hier echt een symbool van willen maken. Een laboratorium, zeg maar. Het heeft een signaalfunctie naar buiten.
1: En wat is die signaalfunctie?
4: Ja, als historicus zie ik dat toch wel in het licht van wat er in de jaren 30 ook gebeurd is toen de NSDAP in opkomst was. Die Kwamen ook eerst in een deelstaat in de regering en zijn toen begonnen met allerlei cultuur- en onderwijsprojecten. Dus er kwam bijvoorbeeld een nieuwe leerstoel aan een universiteit voor rassenkunde of bepaalde boeken werden verboden. Dus dingen die echt symboolpolitisch belangrijk zijn. Het ambtenarenapparaat werd gezuiverd. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat is binnen de deelstaat, dus dat maakt voor de rest van Duitsland niet veel uit, maar dat werd toen ook gezien als een Mustergau, dus een soort voorbeeldfunctie. We laten zien als politieke beweging, wij kunnen dit, wij zijn winnaars, wij kunnen echt iets veranderen en wij zijn een echt alternatief voor Duitsland, zoals het al in de titel heet.
1: En daarnaast is het motto van de AfD dat ze de deelstaat willen veranderen van modern denken in Duits denken. Hè? Ze hanteren een nauw begrip van wat Duits is en wat een Duitser is. Kun je uitleggen wat dat betekent, wat ze daarmee bedoelen?
4: Ja, dat is eigenlijk heel radicaal, moet je zeggen. Het gaat echt om politiek voor het volk. Maar wat volk is, dat betekent dus gewoon ras, dat betekent wat we hier Bio-Deutsch noemen. Dus niet de hele bevolking van Sachsen-Anhalt. Ook niet iedereen met een Duits paspoort. Maar iedereen die op basis van bloed en bodem tot het Duitsdom behoort. En die dat eigenen ook wil bewaren en daar een positieve betrekking tot heeft.
1: Dat is hoe zij het verwoorden.
4: Ja, daar gaat het om. Dat positieve, dat is ook heel belangrijk voor ze. Dat heeft natuurlijk ook binnen de Duitse context gaat het er dan om. Hè. Zij noemen dat patriotisme. Maar wat ze bedoelen is geen negatieve betrekking tot de Duitse geschiedenis bijvoorbeeld.
1: Dat is nog heel cryptisch voor mij. Wat wordt ermee bedoeld dan?
4: Ja, als historicus ben ik natuurlijk veel bezig met de Duitse geschiedenis. En dat gaat natuurlijk heel vaak over van wat is er misgegaan in de 20e eeuw en wat hebben we daarvan geleerd en hoe gaan we daar nu mee om? Dat is ook heel duidelijk deel van het oude motto van Sachsen-Anhalt geweest, modern denken. Daar zetten zij dus een ander perspectief tegenover, waar ze van zeggen van nee, we moeten weg van die negatieve schuldcultuur die we hier hebben. We moeten minder Hitler en meer Bismarck. Dus we moeten trots mogen we zijn op onze Duitse identiteit en op onze Duitse geschiedenis. En daar moeten we veel meer aandacht voor creëren.
1: Sophie, migrantenorganisaties maken zich grote zorgen. Jij bent ook met ze op pad geweest. Wat zag je?
3: Ja, ik was mee met LAMSA. Dat is zeg maar de koepel van migrantenorganisaties daar in Sachsen-Anhalt. Zij bellen de afgelopen weken, hebben ze overal aangebeld, van deur tot deur, van mens tot mens, voor gesprekken eigenlijk over de democratie. Ze zijn niet voor één bepaalde partij, maar ze deden wel een persoonlijk appel aan mensen. Ik was op pad met een vrouw met Afghaanse wortels die dus op haar vrije zaterdagochtend ging bellen in een buitenwijk van Dessau om met mensen in gesprek te gaan over de vraag, hè, gaat u stemmen, op te roepen om in ieder geval te gaan stemmen. En vervolgens zei ze, mag ik u dan vragen, als u gaat stemmen, stemt u dan toch alsjeblieft op een democratische partij, op een partij die de rechten van alle burgers wil waarborgen. Dus je ziet dat daar echt heel veel gemobiliseerd wordt.
1: Dat vind ik heel interessant wat je vertelt inderdaad. Dus jij was daarbij toen dat gebeurde.
3: Ja.
1: En wat probeert zo'n vrouw, er waren dus nog meer, wat proberen ze dan te doen eigenlijk?
3: Nou, het is een gesprek van mens tot mens. Het is nadrukkelijk dus niet door één partij ingestoken. Het is een organisatie die boven de partijen wil staan. Maar eigenlijk zegt, wij zijn hier een democratie en laten we met elkaar dat recht uitoefenen.
1: Ja.
3: Je ziet aan de deuren dat mensen ook wel menselijkerwijs zo met elkaar in gesprek komen voorbij de abstracties waarin ze normaal over elkaar denken.
1: Ja.
3: Wat ik wilde zeggen, deze organisatie doet ook onderzoek. Er blijkt uit dat 50-80% van de mensen met een migratieachtergrond in Sachsen-Anhalt overweegt om de deelstaat te verlaten. Kun je heel cynisch zeggen, nou, dan is dat mooi nieuws voor de AfD. Maar deze organisatie wijst er ook op hoeveel van deze mensen met een migratieachtergrond heel vitale beroepen uitoefenen daar in Sachsen-Anhalt, bijvoorbeeld in de zorg. En toch ook, zodat we denk ik gevoel krijgen voor wat er in dat AfD-programma staat, heel openlijk bijvoorbeeld dat er aparte klassen voor vluchtelingenkinderen zouden moeten komen. Ze willen particuliere bewakingsdiensten tegen geweld op scholen door scholieren met een migratieachtergrond. LAMSA, deze organisatie waar ik mee op pad was, wijst juist op een enorme toename van de xenofobe en rechtsgemotiveerde geweldsincidenten in de deelstaat.
1: En De AfD, dat zeg je, die geeft eigenlijk al voorbeelden wat hun onderwijsplannen zijn. Hè. Daar hebben de Duitse deelstaten ook invloed op, omdat ze die gedeeltelijk zelf financieren.
3: Ja.
1: Wat, zijn er nog andere punten die relevant zijn, die jou opvielen behalve, in het onderwijsplan?
3: Behalve die aparte klassen voor vluchtelingenkinderen zijn er dus ook de plannen voor aparte klassen voor kinderen met een beperking. Daarnaast wil de AfD de schoolplicht veranderen, dat er thuisonderwijs meer mogelijk wordt. Allemaal, zeggen zij, om indoctrinatie door leerkrachten tegen te gaan. En dat heeft ook weer te maken met dat geschiedenisonderwijs waar Theo het net over had.
1: Ja, Theo, als de AfD aan de macht komt, hoeveel invloed kunnen ze dan uitoefenen op de universiteiten in de deelstaat waar jij ook werkt?
4: Ja, dat is heel moeilijk te voorspellen. Kijk, ten dele zijn we vrij autonoom als universiteit. Er is vrijheid van onderzoek en onderwijs in Duitsland. Dus de universiteiten zijn wat inhouden, inhoudelijke sturing betreft vrij autonoom. Inhoudelijke sturing is eigenlijk niet goed mogelijk. Op universiteiten, het is makkelijker op scholen waar je het curriculum zou kunnen veranderen. Maar dat is aan universiteiten niet het geval.
1: Ja, dus, maar banen waarschijnlijk jullie je veilig? Is dat wat nou, het gevoel?
4: Nee, integendeel. Okay. Nee, dat is echt niet zo. Want er zijn genoeg indirecte mogelijkheden om toch invloed uit te oefenen. Nou, één ding werd al genoemd, financiering. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Je kunt altijd geldkranen dichtdraaien. En aangezien het hoger onderwijs in Duitsland sowieso onder druk staat, is daarmee ook een echte mogelijkheid voor om dingen te manipuleren gegeven.
1: Zijn er bijvoorbeeld nu ook al gevolgen dat je ziet dat er zelfcensuur is? Of wat voor reflexen zie je?
4: Ja, nou ja, dat is eigenlijk nu al het geval. Hè. Dus vorig jaar kregen wij bijvoorbeeld een vraag van de AfD-fractie binnen het parlement. Hoeveel onderzoek en onderwijs we eigenlijk deden over postkoloniale thema's. Nou ja, dat is een vraag. En een vraag moet je beantwoorden. Maar het is natuurlijk ook vooral een dreig instrument. Dus ze wilden echt weten hoeveel studenten zitten er dan in die vakken, welke vakken zijn het en wie zijn erbij betrokken. Dus dat ging vooral ook om een soort zwarte lijst op te stellen van mensen die met postkoloniale thema's bezig zijn.
1: En je kunt je voorstellen
4: dat mensen die dat zijn.
1: Ja.
4: Sorry?
1: Hebben jullie dat dan gedaan? Lever je dat dan aan als universiteit, zo'n lijst?
4: Nee, dat uiteindelijk niet. Er was eerst enorm veel paniek. En die paniek blijft ook hangen. Dat bedoel ik met wat er nu al gebeurt. Op het moment dat ze nog geen echte invloed hebben, maar dit soort symbolische acties. Maar de universiteit heeft uiteindelijk heel correct gereageerd. En heeft gezegd, nou jongens, we hebben geen lijsten van thema's. En jullie kunnen gewoon de websites bekijken. Dus werd dat wel de wind uit de zeilen gehaald. Maar ik denk dat soort acties, waarbij je dus druk uitoefent en erop hoopt dat de universiteit zelf en ook individuele mensen zelf door zelfcensuur of door zich anders te gedragen als ze anders hadden gedaan, dat ze daardoor al ook op dit moment al veel invloed uitoefenen.
1: Ja, op dit moment echt.
4: Het ligt er ook aan hoe debatten gevoerd worden. Hè? Dus welke begrippen zijn eigenlijk deel van het discours en over welke thema's gaat het? En daar zie je nu al een enorme invloed. Daar
1: hoeft
4: niet eens voor aan de macht
1: te
4: zijn. Nou, wat ik heel opvallend vind is dat ze het voor elkaar krijgen in een deelstaat. Daar gaat het helemaal niet over migratie zozeer. Want de regels daarvoor worden allemaal in Berlijn of eigenlijk voor een groot deel in Brussel vastgelegd. Toch alles over migratie te laten gaan. Dus ja. Economische problemen, migratie. Onderwijsproblemen, migratie.
1: Dus totaal discours, het narratief. Ja, het narratief bepalen. Sophie, behalve op onderwijs richt de AfD zich ook op het cultuurbeleid. Hè? Wat zijn de plannen van de AfD op dit gebied?
3: Nou ja, door middel van de cultuursubsidies hebben ze ook daar dus als deelstaat veel macht over. Die kunnen ze schrappen of korten. Ook daar, Theo noemde het al, wordt dus gewag gemaakt van een patriotische verklaring die instellingen, cultuurinstellingen zouden moeten tekenen. Allemaal ook geschoeid naar de lees van Orbán, waarin ze beloven Duitsland en zijn cultuur niet te minachten als ze dus nog staatssteun willen ontvangen. Maar er zijn ook musea bijvoorbeeld die echt ook met sluiting bedreigd worden, zoals het wereldberoemde Bauhaus in Duitsland. Ik weet niet of we tijd hebben voor de directeur. Ja, laten we daar even horen.
5: Mijn grootste zorg is, es wird das Feld der Kultur umgebaut. Und das betrifft uns alle. Und diese Partei hat verstanden, dass dieses Feld der Kultur, dass dort Wertvorstellungen einer Gesellschaft sich herausbilden.
3: Ja, dit is de Oostenrijkse directeur Barbara Steiner. Ik sprak met haar. Zij zegt, ze vreest dus dat hun subsidie gekort wordt voor het Bauhaus. Een modernistische bouwstijl die ook in de jaren 30 al steen des aanstoots was voor de nazi's. Maar ze zegt, eigenlijk gaan mijn zorgen over de hele cultuursector. Daar worden namelijk waarden overgebracht die voor een samenleving cruciaal zijn. En ja, ze zien dus dat zij worden aangevallen. En ze zegt ook, ik ben eigenlijk alleen nog maar bezig met mij te verdedigen tegen de aanvallen van de AfD. Terwijl we het eigenlijk zouden moeten hebben over, ja, wat willen wij hier voor een deelstaat met elkaar zijn en vormgeven.
6: Ja, Theo, je bent historicus natuurlijk. Had je ooit voor mogelijk gehouden dat dit gedachtegoed weer gemeengoed is eigenlijk in Duitsland? En gemeengoed is misschien te sterk, maar dat het groter wordt.
4: Ik vind het erg jammer, maar ik ben als historicus ook wel realist. En je moet ook wel de Europese context erbij betrekken. In andere landen zijn dit soort partijen al lang ook groot. En ja, dat is ook een vorm van normalisering dat ook Duitsland nu dus zover is.
6: Ja, goed. Dank Sophie Derksen en Theo Jung. En zondagavond praten wij verder over deze verkiezingen in onze tv-uitzending. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal De Rode Draad op vrijdag. Dit was Bureau Buitenland. Fijne dag en tot zondag.
2: Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakt dat er een einde kwam aan je carrière.
9: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
10: Nou, ik ben denk ik zeker toen ik begon best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
11: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als je door jou geïnterviewd wordt.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zondagmiddag 12 uur.
2: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
18: Dat is onze.
19: Oh, oké.
18: Wagon 2.
17: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Morgen om 9:50 bij Max op NPO 2.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Hij is onderweg.
0: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: NPO Radio 1. 2 uur.
24: Natasha Gibbs. Goedemiddag, het is vrijdag en dus tijd om met mijn panel te

0: te blikken op het nieuws van de afgelopen week. En dat doen we zo meteen na het NOS-journaal van 2 uur met Martijn van Beek.
1: Na het geweld in Overasselt worden vandaag 32 verdachten voorgeleid voor de rechtercommissaris. 2 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verslaggever Josephine Trehi sprak erover met Monique Vinkenstein van het OM en vroeg waarom ze allemaal van hetzelfde worden verdacht.
2: Ja, we hebben er in deze fase van het onderzoek voor gekozen om op de vordering, zoals dat heet, dezelfde feiten te zetten. Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Wat we in ieder geval hebben gezien is dat er een groep is waar alle handelingen die op de vordering, de feiten staan, dat die vanuit die groep zijn gepleegd. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling, waarvan later blijkt dat dat niet kan worden hardgemaakt, om je daar al toe te beperken. Dus we hebben het daarom zo breed mogelijk gehouden.
3: En wat kunt u zeggen over de identiteit van deze groep mannen en jongens, de leeftijd en waar ze vandaan komen?
2: Er zijn 2 minderjarigen die vandaag zijn voorgeleid, 16 en 17 jaar. De rest is tussen de 18 en de 32 jaar oud. Grote groep Fransen, grote groep Nederlanders. En dan zijn er nog een Belg, Algerijn, Libiër en een Oekraïner.
3: Zijn dit vermoedelijk geronselde jongens en mannen?
2: Dat is onderwerp van onderzoek, dus daar kan ik niks over zeggen.
3: Heeft u wel enig idee wat ze daar kwamen doen?
2: Wat we zien op het beeld is dat ze kennelijk georganiseerd waren om met elkaar, bijna allemaal met wapens dragend, daar over de weg en in de buurt van het pand te lopen. Maar meer dan dat kunnen we nu nog niet mededelen, omdat dat onderdeels van het onderzoek, mede ook gericht op die rolverdeling waar ik het net over had.
3: Ja, en dan die reconstructie van wat er die nacht is gebeurd. Inderdaad, die videobeelden hebben we gezien. Maar zijn ze ook het terrein opgegaan of is dat gestopt daar bij die auto, bij die bewaker?
2: Wat op het beeld te zien is, is waar ik dingen over uit kan leggen, maar niet over wat we meer weten dan dat. Dus wat er te zien is, dat ze zich begeven naar die auto en naar dat pand en daar weer omkeren. En dat is waar we het nu over kunnen hebben, want juist dat soort details zijn heel erg belangrijk in het onderzoek. Dus daar kan ik niks over zeggen.
3: Bijvoorbeeld of er iemand voorbij de poort is gekomen?
2: Dat zou kunnen.
1: Dat zei Monique Vinkenstein tegen verslaggever Josephine Trehi. In een huis in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In het huis is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanmorgen iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat precies is nog onduidelijk. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. Havenmedewerkers hebben het werk neergelegd in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Dat is onderdeel van een reeks van acties tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die maatregel heeft het kabinet deels teruggedraaid, maar de acties gaan toch door. Economieverslaggever Aida Brands is bij zo'n actie in Rotterdam. Aida, wat gebeurt daar nu?
4: Nou, op dit moment staan er zo'n paar honderd man rondom een podium. En ze voeren actie. Het is wel een uitgedund groepje, want de hemel brak open een uur geleden. En heel veel mensen zijn toen vertrokken. En hoewel de actie daarmee in het water is gelopen, wordt wel gewoon in het hele land het werk neergelegd door havenmedewerkers. Dus de staking staat zeker nog wel.
5: Ja, ze hebben het echt doen lijken alsof die plannen volledig van tafel zijn en dat het allemaal niet nodig is. Maar uit de stukken blijkt en uit onze berekeningen dat 70% van de beoogde bezuinigingen nog steeds op tafel liggen. En dat betekent bezuinigingen op de WW en op de VIA. En die hebben ze gewoon verder uitgesteld, maar die hebben ze niet van tafel gehaald. En onze eis is heel duidelijk: haal die plannen van tafel.
4: Nou, je hoort het, dit was Esme Hajari van de FNV. De vakbonden geloven gewoon niet echt dat het echt allemaal van tafel is. En dus gaan die acties gewoon door.
1: En nou spreek je daar ook stakers zelf. Hoe groot is hun frustratie hierover?
4: Ja, heel groot. Want zij zeggen juist bij wij havenmedewerkers lopen we best wel groot risico. We doen fysiek werk. En juist wij zijn ook echt afhankelijk van die sociale voorzieningen. Dit is wat een havenmedewerker zojuist tegen mij heeft gezegd.
6: Nee, de sociale zekerheid wordt afgebroken. En dat is wat wij als havenwerkers eigenlijk nodig hebben. Wij willen onze sociale zekerheid houden. Wij willen juist een vangnet houden, mochten wij in de WIA terechtkomen. Want havenwerk is gevaarlijk werk. Dus wij hebben dat gewoon nodig. De terminals omheen die zijn aan het automatiseren. AI is van toepassing. En dat gaat onze banen kosten. Dus wij hebben gewoon echt de sociale zekerheid echt keihard nodig.
4: Nou, je hoort het. De actiebereidheid is groot. Dus ik vermoed dat die acties nog wel even door zullen gaan.
1: Dankjewel. Economieverslaggever Aida Brands vanuit Rotterdam. Het weer. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige westenwind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog. En daar breekt aan het eind van de middag de zon nog even door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden nog kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er is redelijk wat verkeer onderweg. Daarnaast regent het ook geregeld. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat daardoor en door een ongeluk 13 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De weg is weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda. 9 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en Breda Noord. Een kwartier vertraging als gevolg van bergingswerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem is weer vrij na een ongeluk bij Ravenstein. Nog wel 4 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting Os staat tussen Os en knooppunt Paugraven 2 kilometer. Kilometer stilstaand verkeer.
8: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: NPO Radio 1.

0: Ja, welkom bij de Rode Draad van vrijdag 4 september alweer. En het is bijna weekend. Tijd is om terug te blikken op het nieuws van de afgelopen week. En wat voor week was het, zeg. Heel Nederland stond op zijn kop door de heftige gebeurtenissen in Overasselt. En in Den Haag was het deze week dé grote vraag of het kabinet de begroting wel op tijd rond zou krijgen. Ik ga dit alles bespreken met mijn panel, bestaande vandaag uit Zoher El Yassini, oud Tweede Kamerlid namens de VVD en nu voorzitter van Streamingsdiensten Nederland. Welkom.
1: Dank.
0: Campagnestrateeg Bas Erlings, ook aan mijn rechterhand.
2: Hey, goedemiddag.
0: En politieke redacteur bij Pauw en de Wit, Casper van Dijk. Aan mijn linkerhand.
3: Hi,
0: welkom. Casper, niet alleen het politieke seizoen is van start gegaan, talkshowseizoen ook. Waar ga jij je vooral op focussen?
3: Poh, wat een goede vraag eigenlijk. Ik zat gewoon te denken, ik heb het gevoel alsof ik gewoon alweer weken aan het werk ben eigenlijk. Nou. Maar dat komt gewoon omdat we hebben die zondag er nu bij en dan ben je zondag aan het werk en dan zijn die onderhandelingen bezig en ik zit eigenlijk gewoon meteen weer in mijn riedel. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet het idee waar ik op ga letten. Ik ga gewoon me bezighouden met wat er in Den Haag gebeurt. Maar ik heb het gevoel alsof ik dat alweer maanden aan het doen ben.
0: Ja, heb je überhaupt wel vakantie gehad?
3: Ja joh, ik ben heel lang weg geweest.
0: Oh.
3: Dus ik zou ook helemaal uitgerust moeten zijn. Maar ja, ik heb het gevoel alsof dinsdag werd het politieke jaar pas officieel afgetrapt, jongens. Dat is 3 dagen geleden.
0: 3 dagen geleden. Jij hebt alweer het gevoel dat je maanden aan het werk bent.
3: Ja, maar hebben jullie dat niet alsof politiek Den Haag ook alweer...
0: Bas is er weer?
2: Ja, sinds 2 weken gaat het echt weer op volle vaart. Ja. Ja, dus... achter elkaar door.
0: En waar komt dat dan door? Zijn het de onderwerpen? Is het de manier waarop we erover praten? Wat is het?
2: Ja, het is meer de onderlinge verhoudingen en de politieke constructie waar we nu in zitten, denk ik.
0: Ja, Zoher, wat denk jij?
1: Ja, ik ben het eens. Het voelt niet als 3 dagen, maar 3 weken. Maar ja, volgens mij zijn ze in de augustus besluitvorming ook al behoorlijk bezig geweest. En was het soms ook wel even zoeken.
0: Ja.
1: Praat ze nou met de oppositie of met de coalitie intern? Zijn ze er nou samen uit of niet? En ja, dat heeft een heel... Een paar weken heeft dat rondgebazuind.
0: Het begint meteen al roerig. Ja. En, nou, je ziet het aan onze politieke redacteur Casper.
3: Oh, het is ook al aan me te zien. Nou, het begint alweer lekker zo.
0: Zoher, jij bent ook druk geweest. Want je zat eerst in de Kamer natuurlijk. Werkt nu dus als voorzitter van Streamingsdiensten Nederland. Ja. Gisteren had jij een gesprek met Rianne Letschert,
1: minister
0: van Onderwijs. Was het leuk? Ja, vertel, wat hebben jullie besproken?
1: Nou, we hebben het gehad over de versterking van de audiovisuele sector. We zien dus inderdaad ook gewoon dat we de komende jaren ook gewoon verder die Nederlandse audiovisuele sector ook willen versterken. Daar willen we als streamingdienst ook gewoon bijdragen. En dan heb je leuke gesprekken met de minister over wat zijn de ingrediënten, wat heb je nou nodig om dat voor elkaar te boksen. En ik vond het echt een heel leuk gesprek met een minister waar ik echt heel veel vertrouwen in heb.
0: Ja, wat valt er allemaal onder die audiovisuele sector?
1: Dat kan zijn talentmanagement, dat kan zijn publiek-private samenwerking, dat kan zijn hoe we ervoor zorgen dat we een internationale concurrentiepositie hebben ten opzichte van de mooie producties die we in Nederland hebben. Dus het is echt heel breed, maar ook gewoon heel mooi. En ik zeg ook altijd, ja, ik heb de mooiste baan van Nederland, want ik hou me bezig met een soort Hilversum Wood of Hollywood in Nederland.
0: Wij noemen het Hollywood.
1: Hollywood. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Dus. En ik was van de week ook tijdens aanwezig bij de première van de Eetclub van Netflix.
0: Ja, het boek van Saskia
1: van Noord. Ja, geweldig. En die gaat 10 september in première. En ik kan je wel vertellen dat ik al een paar dagen vrij heb genomen om het te kijken. Want die eerste 2 afleveringen waren ongelooflijk spannend.
0: Het is een aanrader dus ook.
1: Ja, absoluut.
0: Want ze zeggen meestal, een boek, dan is het nog maar even afwachten of de verfilming ervan dan ook heel gaaf gaat worden. Maar jij bent dus al enthousiast.
1: Ja, je ziet vaak dat, ik ben zelf ook een boekenlezer, dus ik hou van boeken en ik verdwaal er graag in. Ja. En dan worden er films van gemaakt, denk je, nou, dat valt toch tegen. Maar dit is een serie. En dus ze hebben echt de tijd genomen en de kwaliteit is ook gewoon gigantisch hoog. Ja. En daar ben ik best trots op als voorzitter. Ja.
0: Lekker hoe je dat bochtje maakt naar cultuur. Ik wil toch heel even terug naar die streamingsdiensten. Want
1: brugje voor je gemaakt en nu kunnen we door naar cultuur.
0: Nee, want ik wil nog heel even weten wat is, want je klinkt enthousiast en natuurlijk, hè, je bent daar net begonnen ook. Wat is nou de grootste uitdaging op dat gebied?
1: Nou, de belangrijkste uitdaging is dat we samen met de overheid en andere partners binnen die sector ook gewoon nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we een coherente en integrale visie hebben over hoe we met media in Nederland willen omgaan voor de toekomst.
0: Maar ook de concurrentie met het buitenland?
1: Met name met de concurrentie van het buitenland. Je ziet steeds vaker dat we dat de concurrentie is op schermtijd. Mm-hmm. En dan hebben we het vaak ook over social media platformen.
0: Ja.
1: Het doomscrollen. En wij willen ervoor zorgen dat er gewoon plaats, plek en mogelijkheid is voor ook gewoon Nederlandse, maar ook internationale producties, op streamingdiensten, op televisie, bij andere distributeurs van film. Om ervoor te zorgen dat we mooie verhalen kunnen blijven vertellen die impact houden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en daar heb je dus ook gewoon iedereen voor nodig. Niet alleen de overheid, maar zeker ook gewoon producenten, contentmakers, bioscopen en iedereen die daarbij hoort.
0: En mooie producties als de Eetclub.
1: Ja, waar ik ongelooflijk trots op ben.
0: Bas, Ja, jij bewerkte hiervoor als VVD-campagnestrateeg, toch?
2: Jazeker.
0: Naar Mark Rutte. Hoor jij nog iets van over wat er achter de schermen gebeurt op dit moment in zo'n week? Waar we het net over hadden. Dinsdag is het allemaal van start gegaan.
2: Ja, niet meer zoveel als vroeger, maar vooral via, ja.
0: Ja, en wat hoor je dan?
2: Ja,
0: nou, wat denk je nou?
2: Nee, de afgelopen dagen is er natuurlijk heel veel al van naar buiten gekomen. Als ik het hoor, horen anderen het ook. Oh, ja. Maar dat het wel hele pittige onderhandelingen geweest zijn. Dat veel krediet opgebruikt is om eigenlijk alleen maar tot 66 zetels te komen.
0: Ja, krediet opgebruikt. Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, in de onderlinge verhoudingen, onderling in het kabinet met de oppositie, dat aan alle kanten het maximaal opgerekt is om hier uit te komen.
0: Ja, dus dat worden pittige onderhandelingen.
3: Nou, het is ook wel interessant wat je zegt, hè, want dat vergeten we wel eens als je er als mens naar kijkt en je denkt wat een potje maken ze ervan of die onderhandelingen. Maar jij weet dat nog veel beter, Bas, dan ik. Maar hoe belangrijk die onderlinge verhoudingen zijn.
2: Dat is het enige waar het echt om gaat.
3: Ja, en als je dat dan nu al met z'n drietjes, hè, is niet veel. De afgelopen jaren waren het steeds meer partijen. Nu moet je met z'n drietjes doen. En als je dat dan al die onderlinge verhoudingen zo op scherp zet.
2: We hebben natuurlijk ooit dat kabinet Rutte 2 gehad, PvdA met de VVD. En dat was ontzettend moeilijk. En die moesten hele moeilijke besluiten nemen. Maar die vertrouwden elkaar en die mochten elkaar. En dan kon je altijd doorheen.
0: Dat lijkt nu anders met Pro. Dus daar gaan we zo meteen dieper in duiken.
2: Dat is waar.
0: Hoe dan ook. Tot 4 uur nemen we het nieuws van afgelopen week door. Een kleine greep uit dat nieuws hoor je in deze muzikale samenvatting. Gemaakt door Marijn Viergever en Leon Polman.
4: Het was een goede week om lekker binnen te blijven.
5: Blijf binnen en sluit je ramen en je deuren.
4: Dat waren we toch al van plan. Zeker 's avonds.
6: Vanavond, welkom bij Pauw en de Wit. Het is gedaan met de zondagsrust en niet alleen bij ons.
7: We zijn weer terug!
6: Oké.
8: Renze.
6: Wat gezellig dat ik met jou mag beginnen.
8: Ja, ik vind het ook leuk. En wat een fantastische studio heb jij.
4: De talkshowtafels werden weer gevuld met politici.
6: CDA-partijleider Henry Bontenbal. Laten we even naar Jesse Klaver luisteren. Die was vanavond te gast bij Eva Jinek. En hij uitte daar zijn onvrede.
9: Hou even lekker op.
6: Dan weet ik eigenlijk niet met wie praat ik nou.
4: Roel Vinken.
10: Ja, Donny, goed dat je er bent.
11: Dankjewel, ik mag zijn.
4: En de onvermijdelijke Angela de Jong.
12: Een nieuw seizoen.
13: We hebben niet zo heel veel leuke dingen op televisie.
12: Met heel veel drama en verdriet.
13: Ik ben benieuwd naar de kijkcijfers.
12: Maar ook liefde.
13: Maar zo goedkoop.
4: Ik had er zin in. En ik zat klaar met nootjes en bier. En anderen pakten iets uit de zuivelhoek.
14: Omdat de talkshows ook weer beginnen vandaag, sta ik hier nu met een glas melk.
4: Ieder zijn meug. Maar natuurlijk was de oproep om binnen te blijven alleen gericht op de inwoners van Overasselt, waar de schrik er goed in zat na de nachtelijke gang violence.
15: Dit is on-Nederlands.
4: Ja, oké, bendegeweld dan. Veel inwoners bleven inderdaad binnen, maar ja, een enkeling moest toch echt noodgedwongen even naar de winkel.
16: Ik moest toch maar tasje even vullen voor, je moet af en toe wat eten.
17: Paprika chips.
16: Ja, ik ben morgen jarig, dus.
18: Schat, ik geef een huisfeestje voor twee.
4: Als je de hele dag binnenskamers blijft, dan betekent het overigens niet dat je later niet alsnog gezeik krijgt, ontdekte oud-minister Vert Grapperhaus tijdens de coronaverhoren.
19: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
20: Laat ik vooropstellen, dit was allemaal binnenskamers.
4: Ja, net zo binnenskamers als zijn huwelijksfeest in coronatijd zeker. Ook zo'n goede actie. Een klein huisfeestje ook in Huize Schuurs dit weekend. Na 3 jaar blessureleed maakte Per Schuurs voor NEC zijn rentree op een voetbalveld.
21: Schitterend, schitterend. Eigenlijk zijn eerste balcontact is een kopbal en die gaat er dan nog in ook. Dat is helemaal niet waarvoor hij het veld op is gekomen. Per Schuurs. Oh, wat mooi.
4: Hij dus uit de Lappenmand, waarin zijn plek hetzelfde weekend nog werd ingenomen door Pogacar, die hard ten val kwam in de Vuelta.
22: Big crash, big crash. Tadej Pogacar, the leader of La Vuelta a España, has come down and he's come down hard.
23: Wow, he has hurt himself.
4: Die andere man die in Spanje in het rood rondrijdt, maar dan op een paard, viert over 3 maanden zijn verjaardag en toch liggen ze er nu alweer, hè?
24: Pepernoten in september. Dat is te vroeg.
4: De pepernotendiscussie is dus ook weer losgebarsten, terwijl we nog gaan bakkeleien waren over het Songfestival. Avrotros weigert door de deelname van Israël Nederland mee te laten doen, dus waren de ogen gericht op Max. Op Jan dus.
25: Ga jij het doen?
26: Nee, wij hebben besloten het niet te gaan doen. Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie.
6: Het zijn eigenlijk best wel mooie woorden om mee te eindigen, vind je het?
2: Ja, Jeroen, vind ik ook wel.
6: Met wie praat ik nou?
9: Hou even lekker op.
0: Een week geleden kon niemand overrasseld aanwijzen op de kaart. En nu kent heel Nederland het Gelderse dorp. Maandag op dinsdagnacht vond daar een extreem gewelddadige schietpartij plaats. Een 51-jarige man kwam daarbij om het leven. En twee agenten raakten gewond. Wat doet een schietpartij en de media-aandacht die erbij komt kijken met dorpsbewoners? Ik ga dat bespreken met verslaggever voor Omroep Gelderland, Elchin Choraklar. Hij was er de hele week bij. Goedemiddag, Elchin.
1: Hallo.
0: Hi, Elchin. Sorry. Dinsdag was het hele land in rep en roer. Hoe begon deze dag voor jou?
1: Ja, het was eigenlijk voor onze hele omroep best wel een grote schrik. Ja, überhaupt voor de mensen in het dorp natuurlijk ook. Mm-hmm. Het was even kijken van oké, hoe pakken we dit aan? Gelukkig zaten we er goed bovenop. Ondanks dat we zoiets groots, denk ik, überhaupt in Nederland nooit hebben meegemaakt. Laat staan Gelderland. We zaten er gelijk bovenop, gelijk het dorp in. En daar zag je al wel dat heel veel mensen vraagtekens hadden. Want het was echt heel onduidelijk voor ze wat er nou precies gaande was.
0: Ja.
1: Er waren natuurlijk in de afgelopen jaren best wel wat incidenten rondom het huis van Jan G. Maar zoiets groots hadden ze niet verwacht.
0: Nee. En stonden de bewoners ook meteen open om met jou in gesprek te gaan?
1: Ja, aan het begin wel. Maar vooral met de vraag dat ze naar ons toe kwamen van kunnen jullie ons misschien wat vertellen wat er gaande is? Want het was gewoon heel onduidelijk voor ze, wat natuurlijk logisch is. Want de politie was op een massaal niveau bezig om überhaupt te begrijpen wat er gaande was. En dan nog zo'n grote operatie.
0: Ja.
1: Dus dat stukje informatie misten ze wel een beetje.
0: Ja.
1: En daarom kwamen ze naar ons toe van ja, willen jullie wat vertellen aan ons? Dus wij zo, ja, wij kwamen naar jullie om zodat jullie wat konden vertellen aan ons. Maar dat was even informeren.
0: Veel vraagtekens dus. Staan jullie tegenover elkaar? Wat was er wel bekend over Jan G? Ik bedoel, het is een klein dorp, hè? 3000 inwoners. Ja. Iedereen kende Jan G wel, maar hoe beschreven de bewoners hem?
1: Ja, Jan G. heeft wel een reputatie in het dorp. Ze wonen natuurlijk, zijn vader van senior Jan in dit geval, woonde ook al in het dorp.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze zijn al wel langer bekend daar. Jan G. vroeger was het een man, tenminste wat bewoners ons vertelden. Vroeger was het een man waarbij je gewoon over de vloer kon komen. Nog steeds kon je wel een praatje met hem maken, maar iedereen wist wel, ze zijn wel een ander wereld ingegaan. En daarmee waren heel veel mensen ook wel voorzichtig richting hem. Bijvoorbeeld als hij dan een supermarkt binnenkwam, dat mensen dan wel even alert werden van oké, Jan G. is er.
0: Uh-huh.
1: Even alert zijn, scherp zijn. Want bewoners zeiden ook letterlijk, je wist niet of er een gewapende man achter hem aankwam. En dat tekent wel heel erg de toon rondom hoe Jan G. eigenlijk bekend staat in het dorp. Maar
0: veel
1: mensen kennen hem persoonlijk ook. Dat komt natuurlijk inderdaad wat jij ook zegt, dat het een klein dorp is.
0: Ja. Maar het was dus wel duidelijk dat Jan G. zich in criminele omgevingen bevond.
1: Ja, dat waren wel de speculaties in het dorp.
0: Ja. In 2019 vloog op dat terrein van de familie van Jan G. een drugslab in de brand. Hè? Ik bedoel, bewoners hadden ze toen toch ook al stappen tegen de familie geëist, of niet?
1: Ja, zeker. De gevolgen daarvan was dat de woning daarna ook gesloten werd en dat zij ook weggingen daar.
0: Ja.
1: En later, vorig jaar juli, 2025 juli, is er ook nog een incident plaatsgevonden aan de woning. Toen kwamen er in één keer 25 kogels uit een AK-47 en toen ging Jan senior en Jan junior ook weg daar. Dus het was voor mensen best wel een opstapeling van er gebeurt er telkens weer wat.
0: Ja.
1: En dat zorgde wel voor dat het dorp natuurlijk daardoor wel onrustig wordt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je deze familie een beetje zat bent op een gegeven moment.
1: Ja, veel mensen vertellen ook aan ons dat ze willen eigenlijk dat ze weggaan. En dat ze daarmee ook hopen dat overrasseld een beetje rustig wordt. Want ja, zoiets groots voor je dorp. Mensen zijn ook heel erg geschrokken over hoe slecht hun dorp eigenlijk nu in de media staat.
0: Ja.
1: Hoe mensen over overrasseld praten. En daarin zijn ze het denk ik ook wel heel erg zat.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Casper, over media gesproken. Ik kijk natuurlijk meteen naar jouw talkshow-redacties. Die buigen zich hier natuurlijk ook meteen
3: Zeker.
0: Over. Hoe werd dat bij jullie besproken om dit onderwerp te behandelen?
3: Nee, je gaat er natuurlijk gewoon. Het eerste wat je doet is bellen. En dat doen mijn collega's dan. Nee, ik hou me bezig met de politiek. En
0: Tuurlijk,
3: er zijn een aantal collega's die aan het werk waren ook op dat moment.
0: Mm-hmm.
3: die proberen natuurlijk meteen zoveel mogelijk uit te zetten. Dat gaat van politie tot buurtbewoners naar ook bedrijven die in de buurt gaan. En ja, je probeert je zo snel mogelijk, Elchin zat ook aan ons aan tafel afgelopen week. Je probeert je gewoon natuurlijk zo snel mogelijk in te lezen en het verhaal te horen van wat is daar nou gebeurd.
0: Ja.
3: In dit geval vrij veel.
0: Ja.
3: En uiteindelijk probeer je daar ook te kijken van wat is daar bijvoorbeeld politiek aan de hand. Hè? Dus daar hebben we ook nog over gepraat. En op die manier probeer je er dan een volledig beeld over te maken. Maar ja, ook in medialandschap. Ik denk dat je bij alle talkshows en praatprogramma's deze week zag dat het ons iedereen enorm bezig heeft gehouden.
0: Ja. Je had het over, jij houdt je bezig met politiek. Hè? Natuurlijk als politiek redacteur. Jullie hadden minister van Justitie toch wel. Daar had toch wel verbinding mee. Maar die was niet in Nederland. Hè?
3: Nee, hij is op werkbezoek in Curaçao. Daar praat hij met zijn ambtsgenoten op de eilanden. En die had het er ook over. Ik vond het opvallend, hij had het, en dat soort taal hebben we wel vaker gehoord, maar nu van de minister van Justitie, die sprak over een directe lijn tussen deze moordaanslag en het drugsgebruik van festivalgangers. Dat vond ik nogal wat. Het waren ook premier Jette herhaalde die woorden vandaag niet, maar noemde het wel, net als David van Wil, on-Nederlands. En daar heb ik me ook wel een beetje over opgewonden, moet ik zeggen.
0: Waarom?
3: Nou, we zitten in een land waar, God weet het, een advocaat is neergeschoten en de bekendste misdaadjournalist.
0: Mm-hmm.
3: Afgehakte hoofden, martelcontainers. Hoor Elchin net al zeggen, er zijn 25 kogels uit de AK-47 gekomen. Ja. En
0: we hebben het nog steeds over on-Nederlands geweld.
3: Ja, en we moeten blijkbaar 30 mensen met machinegeweren op een video zien voordat we het gevoel hebben dat er echt iets aan de hand is. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk, ik weet niet of jullie datzelfde zien, maar dit gebeurt natuurlijk gewoon in Nederland. En het feit dat het gebeurt is heel heftig, maar het is niet on-Nederlands.
0: Er
2: zijn nu beelden van, dat hielp natuurlijk ook. Je zag ineens een soort twee privélegers tegenover elkaar staan. En dat deed wel vooral aan een serie denken. Dus daar, ik denk dat daardoor een beetje on-Nederlands voelt. Maar je hebt natuurlijk gelijk, mensen vergeten ook heel snel weer.
0: Zoher, hoe kijk jij ernaar?
5: Nou ja, kijk, in series is het allemaal fictie. Dit is echt de levens van mensen in Overhasselt die een impact hebben gehad. En het is verschrikkelijk.
0: Ja.
5: Tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo dat als je, precies wat Casper net ook zegt, als je gaat kijken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van drugs en criminaliteit. Ja, ik hou heel veel buitenlandse pers ook in de gaten. En die refereren vaak ook inderdaad naar Nederland als zijnde. Daar gebeurt veel drugsgeweld. Dus je ziet ook dat wij misschien het met z'n allen nog niet doorhebben. Maar het buitenland heeft ons al lang gezien van ja, dat is al veel normaler dan dat men denkt. Ja.
3: Maar David van Wil zei wel, we zijn geen narcostaat. Want ik durf gewoon tegen Bolle Jos te zeggen, ik steek mijn middelvinger op naar jou en we komen je halen.
0: En dan, dus nou, op basis daarvan vindt hij dat we
2: weet je het wel.
3: Dus we kunnen rustig slapen allemaal.
5: Ja, maar dat vind ik ook wel moeilijk. Want volgens mij zijn er ook een aantal Kamerleden en ministers en oud-ministers geweest die ook gewoon richting georganiseerde misdaad en Redouane Tachi behoorlijk harde uitspraken zijn hebben gehouden. En die worden tot de dag van vandaag volgens mij nog zwaar beveiligd. Dus ik vind het, ik snap David wat hij probeert te zeggen. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, maar er zijn genoeg Kamerleden en oud-Kamerleden die nog steeds niet normaal over straat kunnen, omdat ze iets hebben willen doen aan georganiseerde misdaad.
0: Ja, Bas, nog
2: en soms is te weinig kunnen doen, want ik hoorde de burgemeester vertellen dat er zijn zo vaak incidenten geweest, hij heeft al vaker de boel gesloten, hij had het ook veel langer willen sluiten, maar dat de regelgeving er gewoon niet was om dit eigenlijk te voorkomen voor.
0: Nou, dat is een interessante. Laten we heel even naar de burgemeester gaan. Burgemeester Juri Minses van gemeente Heumen, hij gaf namelijk gisteren een persconferentie en zei dit.
7: Het verhaal waarin onze gemeente deze week terecht is gekomen, had nooit geschreven mogen worden. Niet voor het dodelijke slachtoffer, niet voor de gewonde agenten, niet voor de omwonenden, niet voor de inwoners van Overasselt en Nederasselt. En niet voor de gemeente Heumen. In dit verhaal horen wij niet thuis, maar ongewild spelen wij er een rol in.
0: Ja, de burgemeester zei overigens ook, de drugscriminelen bepalen niet wat ik wel en niet doe. En daarom kunnen we niet spreken van een narco-staat. Elchin, hoe werd deze persconferentie door het dorp ervaren?
1: Ja, ik denk, wat ik hoor jullie inderdaad zeggen, politici, burgemeester, die ervaren ook de gevolgen van zoiets groots. Mm. Maar er zijn ook mensen in het dorp die bedreigd worden door mensen die gelieerd zijn aan Jan G. En dat laat ook wel zien dat los van het incident, de gevolgen van het incident ook heel groot zijn.
0: Mm.
1: En die vertrouwde straten, die zijn niet meer voor ze vertrouwd. En die camera's die nu rondom het huis hangen, dat die hingen er eerder ook al. Die hebben er een tijdje gehangen. Het huis is eerder gesloten. Ja. Dus ze hebben niet echt het gevoel dat dit nou echt gaat helpen.
0: Nee. Ik moet trouwens even een kleine correctie toevoegen. Dat de drugscriminelen niet bepalen wat de burgemeester wel of niet doet. Dat is niet gezegd. De drugscriminelen bepalen niet wat ik wel en niet doe. Daarom geen narcostaten. Dat zei minister Van Wild. Dat is wel even goed om dat te corrigeren.
5: Ja, maar dat snap ik snap die nuance wel. Want als je gaat kijken naar Zuid-Amerika, hoe daar op een gegeven moment ook de situatie echt wel anders is, dan begrijp ik zijn woorden zeker.
0: Ja, ja. Hoe dan ook, het is een klein dorp. Er is veel reactie, dus mensen zijn bezorgd. Eltjen, wat is nu de grootste wens van de bewoners?
1: Ja, dat het gewoon echt een keer klaar is. Dat ze weggaan uit het dorp definitief. Want ze zijn ook bang, oké, voor een jaar sluiten jullie nu deze woning. Maar ja, na een jaar wellicht komen ze weer. Ja. Of zijn de gevolgen weer, gaat er weer iets anders gebeuren. Dus het is echt een opstapeling van. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, want dat snap ik ook helemaal. Die media-aandacht die mensen elke dag ervaren. Wij staan er ook elke dag. En tuurlijk doen wij ons werk net als alle andere media. Mm. Maar het voelt natuurlijk ergens ook niet heel prettig als je in zo'n klein dorp telkens camera's om je heen hebt. Dus die impact is wel heel groot voor ze.
0: Ja, begrijpelijk. Dankjewel in ieder geval voor dit verslag. Eltjen Turaklar, verslaggever bij Omroep Gelderland. En een kijkje in de buurt dus.
8: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30 inmiddels, tijd voor het NOS-journaal met Martijn van Beek.
10: Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanmorgen iemand overleden en iemand zwaar gewond geraakt. Vermoedelijk is er iets misgegaan met een chemische stof, maar wat precies is nog onduidelijk. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist dan of ze langer blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Daar was daar nu geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. En het Witte Huis heeft voor de site een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. En in een ander spel, een soort Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Mensenrechtenorganisaties zijn ervan geschrokken.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
11: Er staat al ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in Gelderland. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. De A35 Almelo richting Enschede tussen Hengelo en Enschede 20 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg een kwartier extra reistijd.
8: NPO Radio 1.
12: De Rode Draad.
0: Een basic tennis outfit op een Grand Slam toernooi. Voor de beroemde tennisser Naomi Osaka is dat ondenkbaar. En waarom juist haar fashion statements zo bijzonder zijn, dat bespreken we zo. Maar nu eerst.
12: Pas op, nu volgt een mening.
8: De Druktemaker.
0: En vandaag is dat Joost Omen.
13: We gaan een leuk gedachte-experiment doen. Stel je voor dat die schoolklas jongens met geweren niet in Overasselt was vanwege cocaïne, maar vanwege kip. In dit gedachte-experiment is kip al jarenlang verboden. Kip eten is slecht voor de wereld, je hebt er allerlei vervuilende stallen voor nodig en als je heel veel kip eet is dat slecht voor je en dus slecht voor de volksgezondheid. Daarom is kip verboden, is er een wereldwijde war on chicken, ontstaat er rondom die illegaliteit van kip een crimineel circuit. Zou het dan helpen om aan de aanbodkant van kip te drukken? Ik betwijfel het. De illegale kippenhandel gedraagt zich als een waterbed. Druk je aan de ene kant, dan verschijnt er een bobbel aan de andere. Toen we eindelijk de internationaal gevreesde kippenboer Willem Holleder te pakken hadden, nam pluimveehandelaar Ridouan Taghi naadloos het stokje over en toen Ridouan Taghi met de kippenveren in zijn baard werd opgepakt, stonden de kranten opeens vol met nieuws over Bolle Jos. Dit werkt zo in de top van de kippenpyramide, maar ook in de onderste regionen. Pak je een schoolklas op in Overasselt, dan staat er alweer een nieuwe schoolklas klaar om containers vol kuikens leeg te halen. Dat criminele circuit ontstaat niet door specifieke eigenschappen van kip of van cocaïne, maar door de illegaliteit ervan. Door de illegaliteit en het simpele feit dat sommige mensen heel graag kip eten. Is het dan een goed idee om kip te legaliseren? Nee, dat lijkt me niet. Een enkel stukje kip op zijn tijd is misschien niet zo schadelijk, maar als je elke dag kipcorns eet, loop je een groot risico op gezondheidsschade. Hartvervetting staat, dit is echt waar, op 3 in de landelijke ziektelast. Drugs, dit is ook echt waar, komt niet eens in die top 10 voor. En zoals gezegd, de productie van kip leidt tot milieuschade. De achterlijke hoeveelheid kip die we in arme landen produceren, maar die we hier consumeren, maakt de hele planeet kapot. En veel kip zit ook nog eens vol troep. Nu zou je door te legaliseren of te reguleren kwaliteitscontrole op de productie van kip kunnen toepassen. Dat is waar. Maar dat zou kipgebruik ook normaliseren. En je moet toch niet willen dat onze jeugd denkt dat zoiets schadelijks als kip eten normaal is. Nee, wil je iets aan het criminele circuit rondom kip doen, dan moet je aan de vraagkant zijn. 2,6

0: 7% van de Nederlandse bevolking heeft in het afgelopen jaar cocaïne... kip gebruikt. Roepen dat kipgebruik volledig genormaliseerd is en dat iedereen in het uitgaansleven de hele tijd in wc-hokjes kip staat te smikkelen, is dus nogal onzinnig. Wat ook onzinnig is, is kipgebruikers van kip af proberen te houden met campagnes als kip in je mond, bloed aan je handen. Of geen vegetariër, dan moordenaar. Met dat soort campagnes bereik je vooral mensen die toch al tegen kip waren. Mensen die kip lekker vinden, vinden kip er niet minder lekker door. Beter kun je je afvragen waar hun drang naar kip vandaan komt. Is kip een eerste levensbehoefte of is er gewoon nood aan comfortfood? En kunnen we dat comfortfood ook op een andere manier bieden? Kent iemand misschien naast een goed kiprecept ook iets lekkers met bonen, kikkererwten of tofu? En ja, tofu is hippievoedsel. En ja, serieuze drugspreventie door middel van contact met ouders, het opzetten van buurtactiviteiten, het oplossen van armoede of juist overmatige prestatiedruk, gebruikersbussen, drugstestcentra, spuiterruilprogramma's, het hebben van een open taboe doorbrekend gesprek, is hippiegedoe. Maar het helpt wel. Daarom heb ik het ook over een schoolklas jongens met geweren in plaats van een buitenlands doodeskader dat door de Overasseltse straten marcheert. Dat is even goed waar, maar het helpt niet. Net zo min als roeptoeteren over meer bevoegdheden of meer geweren of meer geld voor de politie. Hippiegedoe helpt. Maar ja, win daar maar eens verkiezingen mee.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
2: Bas en Casper. Houden jullie een beetje van mode?
3: Beetje.
2: Casper.
4: Ik vind het wel leuk om naar te kijken.
2: Je ziet er ook altijd modieus uit, vind ik. Zo, jasje aan vandaag.
5: Ja, ik heb het voor de mensen die meekijken, niet alleen luisteren via de radio, ik heb een jasje aan omdat ik het vertik dat de zomer voorbij is. Maar ik moet toch wel toegeven dat hij echt voorbij is.
2: Hij is wel echt voorbij, inderdaad, helaas. Maar mode speelt wel een rol in jullie leven op een leuke manier. Nou, geen basic wit outfit voor de Japanse tennissensatie Naomi Osaka. Waarschijnlijk jullie ook al.

0: kip een eerste levensbehoefte? Of is er gewoon nood aan comfortfood? En kunnen we dat comfortfood ook op een andere manier bieden? Kent iemand misschien naast een goed kiprecept ook iets lekkers met bonen, kikkererwten of tofu? En ja, tofu is hippievoedsel. En ja, serieuze drugspreventie door middel van contact met ouders, het opzetten van buurtactiviteiten, het oplossen van armoede of juist overmatige prestatiedruk, gebruikersbussen, drugstestcentra, spuiterruilprogramma's, het hebben van een open taboe doorbrekend gesprek, is hippiegedoe. Maar het helpt wel. Daarom heb ik het ook over een schoolklas jongens met geweren in plaats van een buitenlands doodseskader dat door de Overasseltse straten marcheert. Dat is even goed waar, maar het helpt niet. Net zo min als roeptoeteren over meer bevoegdheden of meer geweren of meer geld voor de politie. Hippiegedoe helpt. Maar ja, win daar maar eens verkiezingen mee.
1: Meer van de Rode Draad? Volg ons op Instagram.
2: Zo her, Bas en Casper. Houden jullie een beetje van mode?
3: Beetje.
2: Casper.
4: Ik vind het wel leuk om naar te kijken.
2: Je ziet er ook altijd modieus uit, vind ik. Zo her?
5: Ja, zeker.
2: Jasje aan vandaag.
5: Ja, ik heb voor de mensen die meekijken, niet alleen luisteren via de radio, ik heb een jasje aan omdat ik het vertik dat de zomer voorbij is. Maar ik moet toch wel toegeven dat hij echt voorbij is.
2: Hij is wel echt voorbij, inderdaad, helaas. Maar oké, mode speelt wel een rol in jullie leven op een leuke manier. Nou, geen basic wit outfit voor de Japanse tennissensatie Naomi Osaka. Waarschijnlijk jullie ook allemaal opgevallen. Ook op de US Open maakt ze weer een paar fashion statements. Gisteren droeg ze bij het opkomen van de baan een kort wit jasje met eronder een lange sleep. En op het jasje waren tennisrackets geborduurd. En daarmee is de Grand Slam in New York ook voor modeliefhebbers dus de moeite waard om te kijken als je niet van tennis houdt, maar wel van mode. Modejournalist Stephanie Bottelier die heeft een rubriek in de Volkskrant waarin ze mensen beschrijft die navolging verdienen op modegebied. En we hebben haar aan de lijn. Goedemiddag, Stephanie.
6: Hi, hallo.
2: Hallo. Naomi Osaka hoort daar dus bij jou, volgens jou ook bij, hè? Je schreef een maand geleden over haar. Waarom verdient haar stijl navolging en wat bedoel je daarmee?
6: Nou, ik vind het persoonlijk heel leuk als sporters zich ook een beetje individueel uiten op het gebied van uiterlijk. En heel vaak zie je dat ook, hè? Maar dan is het vaak gedreven door samenwerkingen met grote merken. En wat ik bij Naomi heel leuk vind, is dat ze heel erg, volgens mij, vanuit haarzelf, vanuit haar eigen persoonlijke verhalen, samenwerking aangaat met wat minder bekende ontwerpers. En wel ook echt uitpakt. En van de walk-on, zeg maar, het moment dat de speler de baan betreedt, een soort fenomeen heeft gemaakt.
2: Ja, je zegt dat je vindt het leuk, hè, dat sporters zich ook modieus uiten. Ja. Waarom? Waarom vind je dat belangrijk?
6: Nou, ik vind, dat is meer als modeliefhebber natuurlijk. En ik ben niet zo'n hele erg sportliefhebber. Ik hou wel van tennis. Maar ik vind het gewoon leuker om te kijken naar mensen die er individueel uitzien. En die daar wat mee hebben. Ja. Die moet natuurlijk wel echt voelen, zeg maar.
2: Ja, precies.
6: Ja.
2: En dat voelt bij Naomi Osaka echt. Dat beschrijf je ook. Hoe zou je haar stijl omschrijven?
6: Nou ja, heel extravagant, zeg maar. Het is niet alledaags wat ze aantrekt. Ze maakt er een soort lage spel van met grote tulle rokken die ze dan weer heel dramatisch kan uittrekken, waaronder dan het tennispakje tevoorschijn komt. Er zit echt altijd een verhaal bij haar. Vaak wordt dat ook dan in samenwerking met bijvoorbeeld een merk als Vogue verteld en komen de ontwerpers aan bod.
2: Wacht, dat moet je even. Wat zei je nou net? Merk als?
6: Nou, bijvoorbeeld, ze had een hele indrukwekkende bij.
2: Ah, Wimbledon, Vogue.
6: Vogue. Ja,
2: oh,
6: sorry. Ja,
2: kijk, zo. Wacht even hoor. Je moet even weten wat hier in de studio gebeurt.
6: Heel klein merkje.
2: Nee, wacht even hoor. Zojuist doet. Zoher, je moet het even opzetten.
5: Het werkt.
2: Zoher was aan het voken net.
5: Ja, dat is voor de mensen die de jaren 80 en 90 hebben meegemaakt. Dat was Madonna met Vogue. En dat waren allemaal gekke, rare fratsen met je handen en je hoofd.
2: Ja, want ik verstond jou niet, Stephanie. En zo
5: dat je zag meteen direct, omdat we generatiegenoten zijn, dat het om Vogue ging.
2: Ja, en het is nog steeds heel populair in de queer community natuurlijk, hè, dat Vogue. Ja. Oké, Stephanie, we weten nu waar jij het over hebt. Heel duidelijk. Ja. En wat nog meer? Want bij mij schiet natuurlijk meteen die kwallenjurk die ze inderdaad aan had. Dat was ook echt geweldig om naar te kijken.
6: Ja. Ja, en dat vertelde ze dan weer. Dat is dan, was geïnspireerd door een boek dat ze dan voorleest over kwallen aan haar 2-jarige dochtertje Shai. Ja. En dat vond ze dan leuk om dat met die ontwerper Robert de Woon te verwerken in een

0: hele fantastische kwallenprint top met een tulle rok en een grote witte parasol met zo dan komt ze daar aanlopen op dat op die baan met die parasol. Ik vind dat fantastisch,
1: ja,
0: echt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En wat denk jij dat ze met die creaties wil uitdragen?
0: Nou, ik denk dat het haar echt om een soort het is een beetje invullen, hè, want ze heeft er niet zoveel over gezegd. Ze heeft gezegd, ze vindt het leuk, dat moment, die walk-on, mm-hmm. dat is voor haar het moment dat zij zich als entertainer voelt naast sporter.
1: Ja. Ja.
0: En ze doet dit hele extreme doet ze eigenlijk nog niet zo heel lang. Dat doet ze eigenlijk best na haar comeback, na haar zwangerschapsverlof. Mm-hmm. En daarvoor is wel bekend dat ze met mentale gezondheidsissues dealde. En ja, ik vind het dan leuk om te geloven dat dit haar ook een soort van power geeft. En een zelfvertrouwen. En
1: ja,
0: dat ze, ja.
1: Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want hiervoor stond ze bijvoorbeeld bekend als toch wat timide, een beetje stil, onder de radar. Ook niet altijd heel happy. En nu met deze creaties. Nou, er staat wel echt iemand. Het is wel, je kan er niet omheen.
0: Ze wil echt ook iets vertellen. Ze vindt het echt leuk om met al die outfits een verhaal neer te zetten. En het is, dat kunnen persoonlijke, zoals zo'n verhaal met haar dochter, dat ze de boekjes voorleest. Mm. En zoals nu van de week had ze een ode aan een NBA-basketballer, Allen Iverson.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Dat was daar de inspiratie.
1: Oh ja, ik zie hier enthousiasme bij Zoër.
2: Ja, fan.
1: Ja, ben je fan?
2: Ja, die heeft een van de grote in de basketbalwereld geweest.
1: Dat toch?
2: Michael Jordan, Dennis Rodman, die trouwens ook een fashion-icoon was, Dennis Rodman.
1: Dat gele haar.
2: Precies, inderdaad.
1: Ja, heel gaaf.
0: Ja, maar ik vond dit alweer een hele originele keuze voor deze speler. Want die toch iets minder bekend is, denk ik, bij het niet-basketbalfans.
1: Ja.
0: En dat vond ik heel cool dat ze daarvoor koos om die als te eren, want dat was de bedoeling daarvan.
1: Ja. En wat voor reacties krijgen ze? Want hier aan tafel, wij zijn allemaal enthousiast, toch? Toch, jongens?
0: Ja.
1: Ja, wij zijn allemaal heel enthousiast, maar wat voor reacties krijgen ze vanuit de tenniswereld?
0: Ja, dit verschilt. Het is natuurlijk niet altijd even positief. En ik bij Roland Garros had ze bijvoorbeeld een tegenspeelster, Duitse, even naast Sigismund, ik weet niet. En die,
1: het gaat jou duidelijk alleen om de mode.
0: En die zei toen, toen had zij een prachtige creatie weer gemaakt van gerecycled of upcyclede tennispakjes, een gouden pakje met eifel, nou, heel mooi.
1: Ja.
0: En toen zei die tegenspeelster een beetje zo zuur van, nou, ik kom hier om tennis te spelen, niet om een modeshow te geven.
1: Oh,
0: en denk ik, uiteindelijk won Osaka ook nog. Dus
1: hater.
0: Blijkbaar ook allebei.
2: Mag ik iets
1: Laura Sigmund heet ze trouwens.
0: Ja,
1: dat was
0: precies.
1: De Duitse tegenspeelster. Wat wilde jij zeggen?
2: Ik wilde eigenlijk zeggen van, don't hate the player, hate the game.
1: Ja, precies. Nou, dat komt hier wel echt op neer, inderdaad. Ik moet ook denken aan Serena Williams. Die kreeg ook best wel zure reacties. En dan moet ik nog verder terug. Denk dat jullie dat ook nog wel weten. Ik weet niet of je
3: Vraag je me nu al.
4: André Agassi.
2: Met die bandana die
1: toch?
2: Had.
1: Ja, geweldige fluorescerende outfits. Dat haar ook, waarvan bleek dat de helft een pruik was. En zo. Ja. Dat is een ander verhaal. Maar bij hem werd er altijd gezegd van, oh, wat een rebel. Wat
2: een piraat.
1: Gaaf, wat een piraat. En bij deze dame, Serena Williams. Ja. En bij Naomi. Zo zuur.
0: Zou het ermee te maken hebben dat het vrouwen zijn? Je weet het niet. Bij Serena Williams, die was echt, ook die is misschien wel echt wat vrouwen tennis betreft, echt een trailblazer. Wat extreme kleding betreft. En dat werd er echt ook niet altijd in dank afgenomen. En dan kreeg ze heel veel kritiek op. Ze hebben zelfs geprobeerd, op een gegeven moment kwam zij een keer in een catsuit bij Roland Garros. Hebben ze zelfs een catsuit verbod proberen te regelen.
1: Wat? Catsuitverbod?
0: Catsuitverbod. En toen zei Serena Williams, nee, dat is voor de zo'n soort steunkous. Een soort steunkous voor de hele body, zeg maar.
1: Is het nodig ter ondersteuning van mijn lijf?
0: Onder die voorwaarden mocht het toen voortaan wel. Dus wel in de catsuit.
1: Maar je ziet dus wel veranderingen inderdaad ook in de tennis. En langzaamaan schuift het dus veel meer op. Hoe zit dat trouwens bij politiek? Daar is ook wel veel te doen, hè, om outfits, of niet?
3: Nou,
1: In de politiek, die vraag niet aan jou, Stefanie. Die vraag even aan onze politieke redacteur hier aan tafel.
3: Toch wel een beetje door invloed van Klaas Dijkhoff, jullie allebei bij Bas en Zoër niet onbekend.
1: Ja.
3: Zij willen de Kamer massaal sneakers gaan dragen. Dat vind ik toch nog altijd lastig.
1: Ja? Heb je niks mee?
3: Jawel, nee, ik zit flauw te doen. Maar ik vind het toch Je maakt een podcast met Peter Quint, Bas. Ja. Die is er ook niet vies van om gewoon in een shirt in de kamer rond te lopen. Ik heb er vaak ook discussies over bij ons op de redactie. En iedereen vindt me dan een zure lul. Maar ik vind toch dat je gewoon in de kamer best een beetje decorum kan betrachten. Een netje jasje aan kan doen.
1: Een jasje, dasje.
4: Ik vind het andersom. Ik vind het andersom. Pakken en zo zijn ook bedoeld om afstand te creëren tussen gewone mensen en bazen en dat soort dingen. En je zit daar toch gewoon als één van het volk, om mensen te vertegenwoordigen. Dus waarom? En ik denk echt dat het afstand verkleinend werkt als je qua kleding niet te veel verschil maakt.
1: Maar Bas, wacht even. Ben jij ook niet de man achter de opgestroopte mouwen van Bas of van Mark Rutte?
4: Een van de mensen daarachter. Ja, maar, ja. Maar dat was natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Politici afbeelden tussen mensen, spijkerbroek, sneakers.
1: Ja, precies. Ja, er zit ook een gedachte aan. Daar geloof je in. Zo, hè?
2: Ja, het leuke is, want jij begint over Klaas. En Klaas en ik hebben toen in de periode van Rutte 3 hebben een pakt gesloten. Ja. En ik weet nog dat ik een keer, en dat deed ik expres, had ik inderdaad, wat ik nu aan heb, spijkerbroek in een jasje, overhemd, nette schoenen. Toen kwam ik in de plenaire zaal. Toen heb ik echt heel veel gedoe gehad van mijn collega's in de fractie van de VVD. Dit kan niet, en je komt in pak.
1: Spijkerbroek onder.
2: Nou, en toen heb ik een pakt gesloten met Klaas. En toen zeg ik van ja, we moeten ook gewoon echt de VVD'er vertegenwoordigen die niet de hele dag in pak loopt. Die ook gewoon zichzelf moet kunnen herkennen in die volksvertegenwoordigers.
1: Ja. Ja.
2: En ik moet je wel zeggen dat het leuk was dat 3 maanden later stond ik in de plenaire zaal tijdens de stemming. En toen keek ik om me heen en toen ging ik op een gegeven moment de VVD'er stellen die in de plenaire zaal met een spijkerbroek stonden. Oh, dat was zo mooi.
1: Oh, lekker genieten.
2: Dat waren de 7. En toen had ik zoiets van, zie je, je doorbreekt wel wat op het moment dat je een bepaalde norm creëert. En dat zien we met Osaka ook.
1: Ja.
2: Doordat je een norm creëert, ook in de tenniswereld en in de politiek, creëer je ook gewoon de toestemming voor andere mensen om ook gewoon zichzelf te kunnen zijn en daadwerkelijk ook verbinding te kunnen maken met hun fanbase of hun...
1: Norm doorbrekend dus. Stephanie Bottelier, waar kijk je nog meer naar uit? In de toekomst op de tenniscourt?
0: Nou, meer van dit. Ik vind het, het moet natuurlijk wel echt voelen. Hè? En dat is bij haar absoluut het geval. Niet dat iedereen nu met allerlei gekke... alleen maar om aandacht te trekken. Maar ja, van Naomi verwacht ik nog heel veel op dit gebied. En ik hoop dat ze ook heel veel gaat winnen.
1: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk wel. Dat is wel de bedoeling. Ja. Heel veel dank voor dit inkijkje. Stephanie Bottelier.
5: OO Den Haag.
1: Ik zit hier met mijn fashionbewuste panel. We staan uit campagnes tegen Bas Eerlings, oud-VVD Tweede Kamerlid Zoher El Yassini en politiek redacteur bij Pauw in de Wit, Casper van Dijk. We gaan de Kamer induiken. We gaan de laatste ontwikkelingen rondom de begroting bespreken, uiteraard. Maar eerst gaan we even naar gisteren. Toen vergaderde Den Haag over sancties tegen Israël. Casper, wat werd het precies tijdens dit debat besproken?
3: Ja, in juli kwam het kabinet met een plan om sancties te voeren tegen producten van door Israël bezet Palestijns gebied. Dus daar mag je geen producten meer vandaan halen.
1: Ja.
3: Dat gaat vanaf 22 september in. En daar werd gisteren over gedebatteerd.
1: Ja, en wat voor producten moeten we dan denken?
3: Dat gaat bijvoorbeeld om een fles wijn die er vandaan komt.
1: Oh, ja.
3: Maar dat kan of
2: dadels.
1: Dadels
3: bijvoorbeeld ook.
1: Ja,
3: kijk,
1: ja.
3: En het hangt een beetje vanaf de rechtse oppositie. Die probeert het natuurlijk heel klein te maken. Dus die zegt, nou, dan mag je als toerist niet eens meer een flesje wijn meenemen uit Oost-Jeruzalem. En de linkse oppositie die maakt het natuurlijk wat groter. En die zegt, nou ja, daarmee raak je wel degelijk. En maak je daadwerkelijk een verschil.
1: Mm.
3: En wat wel grappig is, of ja, grappig, ik weet niet of je dat zo moet noemen, maar... wij zijn een van de koplopers in Europa.
1: Hoe bedoel je?
3: Ja, wij zijn het tweede land in Europa dat deze sancties doen. Naast Spanje. Ierland en België zijn er ook mee bezig. En je voelde dat bij het kabinet ook wel echt. Bij Tom Berendsen. Die was eigenlijk ook wel trots op deze stap. En die zei, er wordt echt in Europees verband naar ons gekeken hoe wij dat nou hebben gedaan.
1: Oh.
3: En wij zijn dus, ja, er is zeker in progressieve kringen, wordt er natuurlijk vaak gezegd dat er te weinig gebeurt. En ja, je ziet het kabinet dan eigenlijk zeggen van, kijk, wij doen echt veel meer dan de landen om ons heen.
1: Oh, ja. Laten we even luisteren naar wat minister Berends van Buitenlandse Zaken erover te zeggen had.
6: Nee, wij geven met het sanctiebesluit geven wij invulling aan onze internationaal rechtelijke verplichting. Dat is de internationaal rechtelijke verplichting van derde staten om niet bij te dragen aan de instandhouding van de huidige illegale situatie.
1: Nou, moet ik daaruit concluderen dat in de rest van Europa die internationale verplichting minder goed begrepen wordt?
3: Ja.
1: Ja.
3: Althans, volgens Tom Berendsen wel. Hij zegt, wij moeten ons houden aan onze verplichtingen. En die zegt dat derde landen, Nederland dus in dit geval, er niet voor mag zorgen dat die situatie verslechtert. en of bijdraagt aan hoe slecht dat nu is. En je ziet bijvoorbeeld met het E1-plan van de Israëlische regering, dus dat er nog veel meer kolonisten op Palestijns gebied gaan wonen. En de uitspraak van de laatste tijd, het Israëlische kolonistisch geweld, dat die stap gezet wordt nu.
1: Nou, zou je denken, Hosanna, weet je wel, iedereen blij? Nou, niet iedereen blij. Voor veel oppositiepartijen gaan de sancties nog niet.

0: ver genoeg. Dit zei Stefan van Baarle, fractievoorzitter van DENK.
1: Voor ons volstaat het niet om alleen de import van wijn en dadels uit enkele gebieden te verbieden. DENK kiest voor boycot, desinvestering en sancties, BDS, tegen heel Israël. Een totale boycot, een totaal wapenembargo, het opzeggen van alle verdragen met Israël en de zwaarst mogelijke sancties tegen de Israëlische regering.
0: Ja, Casper, als je dit zo hoort, dan kun je denken, ja, die sancties waren nog maar een kleine stap. Hoe kijkt de rest van de regering hier dan naar?
2: Nou, wat ik interessant vond, het is natuurlijk eigenlijk ook een kleine stap.
0: Ja.
2: Alleen, wat ik interessant vond als je dit debat keek, is dat er zo'n gigantisch verschil bestaat tussen wat in de publieke opinie een grote stap is, en wat politieke diplomatie gezien een grote stap is. Want we doen nu, en dit verbod gaat specifiek over goederen. Dus niet over diensten bijvoorbeeld. Nee. Komen misschien straks nog eventjes op.
0: En ook niet over wapenonderdelen bijvoorbeeld.
2: Ook niet over wapenonderdelen, dat zijn allemaal andere verdragen. Ja. Maar als het dus gaat om handelsgebied, dan mag je dus alleen volgens het EU-recht, en dat is een heel geitenpaadje dat is genomen, kan je dus wel goederen verbieden, maar je kan geen diensten verbieden. En dan zie je wat voor enorme bureaucratisch gesternte we hebben gebouwd. En wat dus politiek gezien als een enorme stap is, en Israël ziet dat ook als grote stap, deze week of afgelopen week, twee weken geleden, zijn er ook Nederlanders uit Israël gezet.
0: Klopt, vanwege deze reactie
2: vanwege deze specifieke maatregelen. Maar ik denk dat wat Stefan van Baarle zegt, en dit overigens zegt ook een groot deel van de linkse oppositie, dat ook het gevoel is wat bij veel mensen in Nederland die bijvoorbeeld meelopen hebben gelopen bij die rode lijn demonstratie, die zullen dit ook zo voelen.
0: Ja, en Bas, hoe valt zo'n beslissing eigenlijk bij de VVD achterban?
3: VVD achterban is eigenlijk altijd best Israël gezind. Maar volgens mij wat je daar nu ook wel ziet is een soort ongemak natuurlijk over waar we met z'n allen in terechtgekomen zijn. En dat is ook zo zonde aan deze discussie in de Kamer, dat het polariseert nog steeds. Hè? Er zit nog steeds het gevoel onder van, heb je meer sympathie voor de een of heb je meer sympathie voor de ander? Dat laat je doorwerken. In plaats van dat mensen nou bezig zijn met, oké, wat kunnen wij als land bijdragen om al die gruwelijkheden daar te stoppen?
0: Mm-hmm.
3: Aan welke kant dan ook? Dat vind ik wel ook een beetje ongemakkelijk als we het over zo'n debat hebben, dat het allemaal nog steeds een beetje tactisch is en niemand kijkt naar wat willen we eigenlijk echt voor elkaar krijgen.
0: Mm-hmm. Daar.
3: En dus ook ruzie staat te maken door de bril van, heb ik meer sympathie voor de een of heb ik meer sympathie voor de ander, terwijl natuurlijk aan alle kanten vreselijk is daar.
2: En je merkt bij de VVD ook dat eigenlijk altijd als het over Israël-Palestina gaat, blijft er een enerzijds-anderzijds verhaal komen. Dus Queenie Rakowski deed het debat voor de VVD en die begon ook van, nou, we vinden inderdaad dat kolonistengeweld, dat vinden we heel erg.
0: Mm-hmm.
2: En er moet een twee-staten-oplossing komen en die wordt op deze manier onmogelijk gemaakt. En we vinden ook dat de huidige Palestijnse staat geen toenadering zoekt tot, ik parafraseer haar nu,
0: mm-hmm,
2: maar daarbij wees ze dus ook dat het geen gesprekspartner is op dit moment.
0: Ah.
2: Dus er blijft in elk verhaal, dat is feitelijk misschien ook wel correct hoor, maar er blijft in elk verhaal dus die enerzijds anderzijds zitten.
0: En tegelijkertijd wil de VVD ook weten of het bezette Oost-Jeruzalem en de bezette Golanhoogte, of die van de sancties uitgesloten kunnen worden.
2: Klopt, ja, omdat zij zegt de Golanhoogte, dat gaat nu niet over op dit moment tussen Israël en Palestina. En Oost-Jeruzalem is eerder onderdeel geweest van de Oslo-akkoorden.
0: Mm-hmm.
2: We hebben natuurlijk eerder gehad, en de Oslo-akkoorden zeiden dat in vredesonderhandelingen Israël en Palestina samen tot een beslissing moesten komen over Oost-Jeruzalem. Daarom heeft de VVD gevraagd, heeft zij ook een motie over ingediend, of die gebieden ontzien konden worden. De minister reageerde daar al op van, wij doen dit omdat het internationaal gerechtshof heeft ons bepaalde eisen opgelegd. Hè?
0: Mm.
2: En zoals wij die eisen zien, als wij daar nu onderscheid in gaan aanbrengen, dan kan het aangevochten worden bij de rechter. Dus we moeten dat voor alle gebieden doen.
0: Ja, ik zie jou knikken zo her.
4: Ja, dat klopt. De Golanhoogte is natuurlijk grondgebied, Syrisch grondgebied.
0: Mm-hmm.
4: Wat in overwonnen is tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. 1981 heeft toen Israël met een wet, de Golanhoogtewet, heeft die geannexeerd. Maar dat is internationaal nooit erkend. Tot, denk ik, alleen 2019, toen Trump op een gegeven moment een executive order het wel heeft erkend. Maar internationaal wordt het niet erkend. En wat je krijgt is dat je in een soort juridisch drijfstand komt met je algemene maatregel van bestuur. Is dat je zegt, we doen het wel voor de Gaza en voor de westelijke Jordaanoever, maar niet voor de Golanhoogte. Ja, dan is er sprake van een soort willekeur. En ik denk dat je dan op een gegeven moment in een drijfstand komt, waarbij het ook gewoon bij de rechter kan worden aangevochten.
2: Ja, dat werkte niet alleen rechtsom, maar dat werkte ook linksom. Want bijvoorbeeld Katy Piri vroeg, het gaat op postcodes. Ja, je gelooft het niet, maar zo is het echt. Dus het gaat om bepaalde postcodes die wel of niet in bezet gebied zitten. En zij vroeg dan, maar de kolonisten die dan nu op een plek gaan wonen, die hebben nog geen postcode. Nee, want dat is ook voor de Israëlische wet illegaal. Dus die postcodelijst wordt elk jaar door de EU geüpdate. En ja, pas als de lijst geüpdate is, dan horen ook de nieuwe kolonisten bij die postcodelijst die dan gesanctioneerd wordt. Ja, dus ik vond
3: het hartstikke symbolisch allemaal.
2: Ja, dus ik heb met dit naar dit debat gekeken en we hebben een stap gezet, zeker in Europees verband wordt er echt naar gekeken van hoe hebben jullie dat nou gedaan? Mm-hmm. En hoe kunnen wij dat doen? En ze zijn ook aan het onderzoeken of dat nog op bijvoorbeeld voor de dienstensector of daar ook nog een geitenpad te vinden is, hoe ze dat kunnen doen. Alleen, het zegt heel veel over het verschil tussen de politieke diplomatieke wereld en ja, gewoon hoe wij mensen thuis kijken.
4: Ja, het is ook wel echt een enorme verschuiving in de politiek. Hè. 5 jaar geleden was dit,
0: was dit nog ongehoord om over te praten.
4: En toen hadden we het over of we het gaan doen. En nu zie je dat het debat ging over niet of, maar hoe en hoe lang, proportioneel, op welke manier, wat wel en wat niet. Dat is wel een echt een aardverschuiving in de discussie over Israël, Palestina en alles wat daar gebeurt ten opzichte van het verleden.
0: Ja. Zien we nog meer verschuivingen aankomen, namelijk een uitbreiding van de sancties? Staat dat nog op de planning, denk jij, Kasper?
2: Nou,
0: zie jou schudden zo her?
2: Nou, het gaat om, er was veel gedoe over Booking. Hè. Ja. Rob Jetten was met Booking en die biedt nog steeds huizen aan op geannexeerd grondgebied. Dus er wordt wel gekeken of dat ook nog kan, maar dat is juridisch heel ingewikkeld.
0: Goed. Gaan we zo meteen verder over praten. Ons panel Kasper, Zoher en Bas blijven hier in ieder geval zitten. En we gaan het straks hebben over kunst. Abramovic. Zegt dat jullie wat?
2: Zeker. Ja.
0: Goed zo.
5: NPO Radio 1.
6: We openen het academisch jaar op onze eigen manier. Met een gesprek met Esther Op de Beek, de nieuwe hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de VU in Amsterdam.

0: van Vlaamse popliedjes. En Jentel en de Boer komen en dat is altijd feest.
1: Alle beloofde cadeaus die ik nooit heb gekregen.
0: We hebben een primeur, want hun nieuwe plaat De Dagen verschijnt pas volgende week.
2: NPO Radio 1.
0: Morgen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.

0: doe. Librevuurwerken.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: NPO Radio 1. 3 uur.
7: Natasha Gibbs. Het was last minute werk voor Rob Jetten, maar uiteindelijk kreeg zijn kabinet net op tijd hun eerste begroting rond. Sommige stukken zijn al gelekt. Schuiven we op naar links of naar rechts, bespreek ik zometeen met mijn panel na het NOS Journaal van 3 uur met Martijn van Beek.
8: De politie doet onderzoek in een huis in het Gelderse Eerbeek waar het lichaam is gevonden van een jongen van 12. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Dat is mogelijk de moeder. De politie wil dat niet bevestigen, maar houdt wel rekening met een misdrijf. Hulpdiensten rukten vanochtend rond 7 uur uit, merkte ook deze buurtbewoner.
9: Ik werd wakker door alle sirenes. En ik wilde net gaan kijken wat er aan de hand was. En toen belde mijn dochter van, goh, is er niet iets bij de buurvrouw aan de hand? Hè? Nou ja, dan hoor je later dat een kindje is overleden. Nou ja, dan gaat je kippenvel, krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. En ja, dus gewoon niet te doen.
8: De straat in Eerbeek is afgezet. In de woning woont volgens buurtbewoners een Syrisch gezin. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dat deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar een ongeluk vanochtend bij een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland. Daarbij overleed een medewerker en raakte een ander zwaar gewond. Vermoedelijk is er iets misgegaan met een chemische stof, maar wat precies is onduidelijk. In Duitsland is opnieuw geprobeerd een hoogspanningsstation te saboteren. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Eerder deze week werden bij twee andere hoogspanningsstations explosieven gevonden. Als dader is een klimaatactivist in beeld. McDonald's Nederland geeft nog steeds wegwerpbekers aan klanten, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die beslist of ze langer blijven vastzitten. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het Openbaar Ministerie hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Twee mensen worden vrijgelaten. Justitieredacteur Remco Andringa legt uit waarom.
10: Er is nu niet genoeg bewijs dat ze ook echt in Overasselt of een van de plaatsen delict die er zijn, zijn geweest. Ze blijven wel verdachten. Eentje werd later opgepakt, een dag later, de ander in Balgooi. Over wat zich nu precies heeft afgespeeld En waarom? Want dat is natuurlijk ook de grote vraag. Ja, daarover kan het OM nog niet zeggen. Dat is allemaal nog in onderzoek. En er gelden ook beperkingen waardoor het OM nog niet al te veel mag zeggen.
8: Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige zuidwestenwind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het eind van de middag de zon nog even door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 21 graden.
7: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
11: Het is druk op de weg met bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in Gelderland, Brabant en provincie Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur op onthoud. A4 van Rotterdam naar Antwerpen tussen Steenbergen en Hogerheide 20 minuten. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd tussen Dodewaard en Echteld een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. En op de A35 Almelo richting Enschede tussen Hengelo en Enschede een half uur vertraging.
12: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
13: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
2: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
4: NPO Radio 1.

0: Ja, zo Harry, je moet uit die kan gaan drinken.
1: Ik bedenk dat verhaal van Jan Marijnissen van de SP... die dat een keer op de camera heeft gedaan.
0: Oh, echt?
1: Ja,
0: dus, ja. Oh, dat heb ik gemist.
1: Ja, die kon geen glas vinden, dus hij pakte op een gegeven moment ook de kan... en begon
0: hij
1: daar
0: uit te drinken.
1: En half Nederland werd verliefd op hem, omdat hij zo gewoon is.
0: Ja, heerlijk, hè? Lekker uit de kan drinken. Het is mijn schuld, ik heb alle bekers net even opgeruimd. Ik heb af en toe last van opruimmoede. We gaan straks een zoektocht doen, een bijzondere zoektocht. Daar gaan we in duiken. In 1975 filmde namelijk de vader van Juri Pruis... de eerste performance van kunstenaar Marina Abramovic in Amsterdam. Bas, je hebt natuurlijk wel eens van haar gehoord, toch?
2: Zeker.
0: Ja. In deze performance snijdt ze zichzelf en slaat ze zich met een zweep. Ja.
2: Ja, het viel wel sowieso op haar dat ze vaak een beetje de grenzen opzoekt.
0: Precies. NOS viel dat ook op en die verboden beelden. En Juri die ging nu 50 jaar later op zoek naar die verboden beelden van zijn vader. Maandag was een belangrijke deadline voor Politiek Den Haag. De begroting moest en zou rondkomen. Dat was niet vanzelfsprekend gezien het gesteggel van de dagen ervoor. Het kabinet haalde het op het nippertje. Op dinsdag waren er al Prinsjesdagstukken gelekt. Neemt de oppositie daar genoegen mee? Nou, Casper, jij bent politieke redacteur bij Pauw en de Wit. Waarom moest die begroting per se maandagavond af?
3: Omdat hij moet naar de Raad van State. En de Raad van State moet advies doen over de plannen. Dat is altijd zo. En dat moet voor Prinsjesdag. En daarvan was de deadline was gewoon... het moest daar dinsdag binnen zijn.
0: Het is gewoon simpel. Dus deadline,
3: alleen het kabinet heeft... en ik denk bij politici zijn eigenlijk dezelfde soort mensen als journalisten. Die zien een deadline.
0: Oh,
3: en die denken, ja, maar dat kan dan nog wel. Dus ik vond het eigenlijk al vrij ambitieus dat ze hadden gezegd... nee, we gaan die niet maandagavond die deadline doen. We doen het vrijdagochtend en dan hebben we daarna ministerraad... en dan tikken we het af, helemaal goed. En in hun eigen idee hadden ze dus in 2 weken... wel een deal kunnen sluiten met zowel zichzelf... als met brede oppositie. Dus dan heb je dus links en rechts.
0: Mm-hmm.
3: 100 zetels. En dan dachten ze, nou, in 1,5 of 2 weken krijgen we dat er wel doorheen. Tikken we het af, kunnen we nog lekker weekend vieren ook. Nou, dat werd toch even anders.
0: Ja, precies zoals ik mijn studententijd door ben gekomen.
2: Juist. Ja, en iemand leerde mij ooit, zelfopgelegde deadlines werken nooit.
0: Nee.
2: Uiteindelijk moet het zoveel pijn, moet de druk zo hoog zijn... dat midden in de nacht iemand zegt, oké, laat u alles uit de handen vallen... of springen we toch maar. En dan kun je iedereen zover krijgen.
0: Ja, huilend aan die stukken tikken.
3: Ja, en
2: ja, ik had dat ook altijd. Het laatste moment, dan kon je juist wel de motivatie...
0: Ja, dan ging
2: iedereen.
0: Het wel, hè?
3: Ja, en Bas zegt dit, en de VVD, en misschien wel door Bas... heeft dat echt als een soort strategie gemaakt. Dus je hebt... die ziet de afgelopen onderhandelingen, en daar was de VVD altijd bij... dat die dat spel van tot diep in de nacht onderhandelen, later, goed beheersen.
0: Ja.
3: En dan hebben ze ook nog de minister van Financiën... die alle komma's van die begroting kent. En ik had toch ook wel een beetje het idee dat vooral D66 dacht... en nou krijg je hem een keer terug.
0: Oh ja. We gaan nu eventjes het omdraaien, de kaarten. Zo her, komt dit je bekend voor?
1: Nee, eigenlijk nou, niet. Ja,
0: Tweede Kamerlid?
1: Ja. Ik heb natuurlijk in Rutte 3 en Rutte 4 gezeten als Kamerlid. En toen hadden we ook allebei een minderheidskabinet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat die minderheidsvariant ook gewoon nog eens extra druk legt. Ja. En dat hebben we de afgelopen week ook wel gezien. Hè? Zowel tegelijkertijd gesprekken met de oppositie... om dan vervolgens dan weer terug te komen... en eerst even onderling binnen de coalitie te praten.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat daar wel een wezenlijk verschil in zit.
0: Ja. Je zei net, Casper, van ja, D66 dacht dan van... nou ja, nu hebben we je weer. Betekent dat Rob Jetten als premier dan ook de echte lead heeft in het geheel?
3: Nou,
0: valt dat wel mee?
3: Er is de afgelopen weken veel gebeurd... maar het feit dat Rob Jetten de lead heeft gehad... heb ik eigenlijk geen moment gezien.
0: Och.
3: En dat is wel eigenlijk het pijnlijkst duidelijk geworden uit AD geschreven een mooie reconstructie. Het ging er bij Nieuwsuur ook over. Maar je had 2 tafels. En normaal heb je dan een hoofdtafel en een zijtafel. Nou goed, zo werkt dat bij alle onderhandelingen.
0: Vroeger ook thuis, weet je wel, met kerstdiner had je ook de kindertafel en de volwassenen tafel.
3: Ja,
1: noem je nou de financiële woordvoerders de kindertafel?
3: Kijk, en Eelco Heijnen zat dus eigenlijk aan de kindertafel.
0: Ja?
3: Maar Eelco Heijnen dacht dat dat de volwassenen tafel was.
0: Ah.
3: En ja, dus Eelco Heijnen had eigenlijk al, de minister van Financiën is dat, hè, van VVD-huizen, die had eigenlijk al, zo begrepen we deze week, een akkoord bijna rond met JA21 en SGP.
0: Uh-huh.
3: Totdat JA21 en SGP op een gegeven moment niks meer hoorden. En ze kregen nog 1 belletje. We moeten met teruggefloten. En Rob Jetten heeft hem teruggefloten. En heeft op een gegeven moment gedacht van, we moeten deze hoofdtafel... En het stond ook in het AD te lezen dat een van de financieel woordvoerders dat zei... nee, dit moet even naar de hoofdtafel. Dat Eelco Heijnen zei, dit is de hoofdtafel.
0: Oh.
3: Maar dat bleek toch niet zo. En uiteindelijk is het naar Rob Jetten gegaan. En moesten de ja, de politiek leiders eerst een keuze maken. En is Ilko Heijnen dus op een zijspoor gezet.
0: Nou, ja. Het leek wel een beetje alsof alles koek en ei was dus. Dat het lekker liep allemaal.
3: Nou, daar heb ik me...
0: Het is gewoon dus niet zo.
3: Nee, maar daar heb ik me toch ook wel over verbaasd. Want volgens mij kun je twee dingen doen als het moeilijke onderhandelingen zijn.
0: Ja.
3: Kijk, je gaat natuurlijk nooit, Bas en zo her, kijk ook naar jullie. Maar je gaat natuurlijk nooit tegen de buitenwereld zeggen hoe ongelooflijk moeilijk het is. Nee. Maar om nou te doen alsof het gewoon echt superleuk is, dan heb ik ook het gevoel
0: dat
3: wie jou hier voor de gek.
0: Dat is ook heel eng. Dat is
2: soms
0: eng.
2: Kan dat werken. Ik heb wel eens crisis meegemaakt waarbij die de buitenwereld nooit gemerkt heeft. Mm-hmm. En als je dat natuurlijk voor elkaar krijgt, dan scheelt het ontzettend. Want dan staan niet al die cameraploegen voor de deur. Begint niet die hele partij druk op je uit te oefenen.
0: Wanneer was dat?
2: Ja,
0: dat de boel ontploft.
2: Nou, dat is Rutte 2 geweest. Ik weet niet meer welke dat was. Maar dat kan dus, soms werkt dat dus zo. En dan horen ze het pas achteraf of helemaal nooit.
0: Ja.
2: En dat wil je natuurlijk zo lang mogelijk volhouden om extra druk te voorkomen. Alleen dan als mensen het buiten het wel doorkrijgen, ja, dan wordt het een beetje potsierlijk.
0: Ja, en vooral als je met een brede glimlach naar buiten komt. Oh, lekker met frisse moed er tegenaan. Zo begon het namelijk een half jaar geleden. Toen zei Jette dit.
4: En wat niet werkt is als we in Den Haag de hele tijd alleen maar met onszelf bezig zijn. Dat hebben we nu wel lang genoeg geprobeerd. We moeten weg van de politiek van de vierkante millimeter, weg van het chagrijn, weg van elkaar constant de maat nemen.
0: Nou, zo erg. Is er nog wat van over?
1: Ja, ik hoop dat ze het fragment ook hebben afgespeeld afgelopen paar weken, want ik denk dat het een goede boodschap is.
0: Ja, ja. Had de regering opener moeten zijn over de stand van zaken, denken jullie achteraf?
3: Nou, ik denk niet per se dat de regering opener had moeten zijn. Ik denk dat de coalitiepartijen duidelijker hadden moeten bedenken wat ze hadden gewild. Ze hebben nu tot lang gewacht. Mm-hmm. Tot half augustus hebben ze gewacht om echt om tafel te gaan. Vervolgens heb je dus twee tafels waar, nou ja, Ilko Heijnen dacht dat hij de lead had. Rob Jetten dacht dat hij de lead had. Bleek dat dat allemaal een beetje langs elkaar liep. Maar je hoorde van de oppositie eigenlijk direct heel veel frustratie van wij komen hier langs en we vertellen wat we willen en we komen nog een keer langs en we vertellen precies hetzelfde. Maar er gebeurt helemaal niks.
0: Nee.
3: Ik denk dat ze vooral duidelijk hadden moeten hebben wat willen wij en hoe zien wij het voor ons.
0: Ja.
3: Want dat is natuurlijk nu totaal niet gebeurd. En dan eindig je dus waar je begint met we willen een breed akkoord sluiten.
0: Mm-hmm.
3: Eindig je met we hebben nu een compromis waar Bas in het begin van de uitzending ook al over zei. Daar is heel veel politiek krediet voor gebruikt. Ja, hoe dat in 2 weken is gegaan, dat is wel natuurlijk echt... Ja.
0: Ja. Zo her, vind je die kritiek van de oppositie terecht?
1: Volgens mij was het Bas die bij een ander programma ooit ook wel eens heeft gezegd.
2: Dat het niet zou zijn.
1: Ja, nee, maar ik luister graag naar de wijze woorden van Bas. Maar die zei op een gegeven moment ook van dat het natuurlijk ook een beetje een gekke omgekeerde wereld is. Dat je namelijk eerst met de oppositie gaat praten en dan daarna onderling als coalitie met elkaar.
0: Mm.
1: Dat is natuurlijk niet de juiste volgorde.
2: Toen ze begonnen te onderhandelen, toen was het ruzie over gaan we jaar 21, gaan we pro erbij trekken.
0: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk nooit uitgevochten. Dat is, toen zijn ze maar met z'n drieën gaan doen, hebben ze het vooruitgeschoven.
1: Ja.
2: En die weeffout, die zag je dus afgelopen week ineens vol op tafel komen, dat ze er toen nog steeds niet uit waren.
0: Ja.
2: En dat maakt het zo ontzettend moeilijk, dat ze dus, dat daar dus nog oneenigheid zit in het kabinet. En wat ik altijd geleerd heb, en daar heb ik vroeger ook wel eens aan geërgerd, maar nu zie ik de waarde daarvan. Pas zo'n kabinet krijgt altijd een soort mantra met elkaar als het goed gaat. Er is iets dat groter is dan zijzelf en groter dan de peilingen van het moment. Dus het kabinet mag niet vallen tijdens een economische crisis. Dat kunnen we het land niet aandoen of zoiets. Nee. Waardoor je moeilijke beslissingen kan nemen zonder alleen maar te kijken naar hoe gaat mijn congres, hoe gaat de peiling erop reageren.
0: Ja, dan kun je in één keer meloenen inslikken. En zo.
2: Juist, ja. En dat moet, want uiteindelijk moet je als kabinet, het allerhoogste doel moet zijn het land draaiend houden en het kabinet laten bewegen. En als je dat niet met elkaar hebt, en dus je zou kunnen zeggen, ook niet het vertrouwen hebben dat het doorgaat tot 2030. Dat je denkt, ik mag nu geen pijn pakken, want anders heb ik nu een probleem. Dan zie je dus dat iedereen met peilingen bezig is en met zichzelf in plaats van met het grote belang.
0: Hmm.
2: En dat werkt dan niet bij meerderheidskabinetten, maar bij minderheidskabinetten dus al helemaal niet.
0: Ja.
1: Daar hebben wij volgens mij, want toen was ik in het begin van het jaar van de uitzending, toen net het coalitieakkoord naar buiten kwam, volgens mij ook samen met Casper, toen heb ik ook al gewaarschuwd. Ik zeg, er zit een inherente weeffout in, want je hebt 66 zetels. En je ziet nu van wat de effecten daarvan zijn. En je weet dat de begroting dan op een gegeven moment het eerste grote test is.
0: Mm-hmm.
1: Je krijgt gewoon een formatie de komende 4 jaar, 3 jaar, 2 jaar... afhankelijk van hoe lang ze het volhouden.
0: Ja.
3: Ja, ik vind er dat één ding is er wel waar dit minderheidskabinet echt in geslaagd is.
0: En dat is?
3: Nou, ze hebben de schijnwerpers nu op de oppositie gezet. Dus ze zijn weliswaar met veel stoom en kokend water en ruzie en gedoe tot een akkoord gekomen.
0: Ja.
3: Maar nu staat niet meer die schijnwerper op die coalitie, Maar op die oppositiepartijen. Ja. Want sla een krant open, kijk een journaal, kijk een praatprogramma. En het gaat over Ja 21, waarom kunnen jullie dit niet steunen? Dit is toch een enorme handreiking naar jullie. Mm-hmm, mm-hmm. En daarin zijn ze natuurlijk wel geslaagd.
1: Ja. Maar vind je dat positief?
2: Nee, maar dat werkt maar heel even. Want de volgende stap loop je daar weer fout in. Want nu gaat het richting Prinsjesdag. En er komt een moment dat ook de media gaat zeggen, eigenlijk is er helemaal geen akkoord. Vorige week zeiden we nog dat een begroting was als je een meerderheid had. En nu vinden we een begroting al als je 66 zetels hebt ineens. En straks op Prinsjesdag willen ze iets gaan presenteren wat helemaal geen meerderheid heeft. En dan gaat iedereen terug. Waarom zijn jullie niet met iedereen gaan praten? En dan gaat die oppositie ook zeggen, ja, naar ons zijn ze niet toegekomen. En voor ons is het ook allemaal nog onduidelijk wat ze nou eigenlijk willen.
0: Dus dan gaat die vlieger niet op.
2: En dan leggen ze hem zo weer terug. En dan is het probleem twee keer zo groot geworden. Ja. Ik vind wel dat de oppositie een kunstje geflikt heeft aan de regering. En dat is van tevoren zeggen, niet zeggen, we gaan als goede plannen zijn, steunen we ze. Nee, je moet of over links of over rechts. En dat is natuurlijk ook niet in het landsbelang. Dan ben je zelf ook bezig om zo'n om het kabinet klem te zetten. En als je natuurlijk echt ook een verantwoordelijke Tweede Kamer bent, dan zeg je ook, nou, als het goed is, steunen we. Als het niet goed is, steunen we het niet. Dus iedereen heeft hier niet zijn beste beentje voortgezet.
3: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, kijk, uiteindelijk is een begroting is natuurlijk een totaalpakket.
2: Ja.
3: Dus je kan niet zeggen van, ja, ik vind plan A en B wel leuk, dus die steun ik. Mm. Dat kan als het straks gewoon op een wet gaat. Je kan een goede wet natuurlijk altijd steunen. Maar als jij naar een begroting kijkt en je ziet, nou, plan A, B, C, D vind ik goed, maar plan E, F, G en H vind ik verschrikkelijk.
0: Ja dan ga je er toch over in onderhandeling en in gesprek.
3: Ja, maar de oppositiepartijen hebben natuurlijk allemaal ook gezegd dat ze in onderhandeling willen.
0: Willen, maar dat gebeurt dus niet.
2: Nee, maar het zou daar heb je helemaal gelijk in als dat gebeurt. En dat mogen ze zo doen, maar dat maakt wel bijna een minderheidskabinet onmogelijk. Dat betekent de facto dat je dus nog een extra partner erbij hebt waar je op voorhand mee akkoord moet zijn, waardoor je misschien beter tijdens de formatieonderhandeling dan al die vierde partijen erbij had kunnen trekken.
3: Ja, maar goed, dat zeggen die oppositiepartijen. Die zeggen natuurlijk ook de hele tijd, van ons had het geen minderheidskabinet hoeven zijn. Ja, 21 zegt, wij wilden wel meedoen.
2: Even klaar voor natuurlijk ook.
3: Wij wilden wel meedoen.
2: Aan tafel, maar mocht niet. Ja.
0: Nee, oké. Okay, maar dan komen we weer uit bij die peilingen van één vandaag. Daaruit blijkt dat VVD nog liever nieuwe verkiezingen heeft dan bijvoorbeeld regeren met pro. Dat is ook het, toch? Dat is ook iets wat eruit komt. Klinkt heel resoluut zoiets. Hoe interpreteer jij dit eigenlijk, Bas?
2: Nou, dit is ook een beetje hoe je peilt. Dat is de uitkomst die je krijgt. Daar weet ik alles van. En als je aan.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, voor mij was de vraag zelfs als we nog meer concessies moeten doen aan pro. Waardoor de VVD-achterban, zag ik, was blij dat er een akkoord ligt.
0: Ja.
2: Dat er iets was. Maar nog meer concessies, dan liever nieuwe verkiezingen. Mensen, hun geheugen is altijd heel kort, hè. En kijk altijd in één stap. Als je tijdens een onderzoek de peiling van het moment laat zien en hoe hoog pro daar staat, die had dan gevraagd nog een concessie doen of liever verkiezingen. Dan had de VVD zegt, nou, doe het maar niet, want dan gaat pro gewoon de verkiezingen winnen.
0: Oh ja.
2: En als je dat niet vraagt, dan gaan ze natuurlijk dat soort antwoorden geven. Maar ik zou, nou ja, als je nu naar de peilingen kijkt, zou ik VVD'ers niet aanraden om het kabinet te laten klappen hierop. Want dan komt er volgens mij precies uit wat ze niet willen.
0: En dat is?
2: Dat pro staat torenhoog in de peilingen momenteel.
1: Ja, dat is ook precies het punt wat ik eigenlijk wilde aanvullen richting Casper. Dat hij zegt van ja, nu Ja 21 en SGP en pro, is jullie schuld. Kijk, het is natuurlijk ook een stukje relevantie in de pers. En hoe vaker het daarover die partijen gaat, hoe meer zij ook weer de kans hebben om op een gegeven moment te pakken. Ja, dat heeft ook een effect voor de Provinciale Statenverkiezingen. En dus indirect ook voor de Eerste Kamer van volgend jaar.
3: Ja, en
1: dan
3: zie
1: je dat die verhoudingen zo alle kanten opschuiven, dat straks het minderheidskabinet nog meer moeite heeft om überhaupt ook de Eerste Kamer mee te krijgen.
0: Jij wilde daar nog iets op zeggen?
3: Ja, ik denk dat wij allemaal onderschatten hoe groot het belang van die Provinciale Statenverkiezingen straks is.
0: Ja, want wat gaan we daarvan merken straks?
3: Nou ja, ik denk dat je er nu al heel veel van merkt. Omdat die verkiezing is in maart. Dat betekent dat er straks, het zijn getrapte verkiezingen. Dus in juni zit er dan een nieuwe Eerste Kamer. Op dit moment is en BBB heel groot. Een stuk minder groot dan dat ze 4 jaar geleden waren door alle afsplitsers. Maar goed, nog steeds groot. En pro is groot.
0: Ja.
3: Dat betekent als kabinet moet je één van die twee partijen meekrijgen. Anders dan gaat het sowieso niet lukken. Dus voor dit minderheidskabinet is het van enorm belang. Maar goed, alle partijen zijn zich eigenlijk langzaam aan het klaarmaken voor verkiezingen. En het is heel makkelijk om concessies te doen als je weet de volgende verkiezingen zijn over 2 jaar.
0: Mm.
3: Maar het is veel moeilijker om concessies te doen als je weet de verkiezingen zijn over veel minder dan een jaar. Als VVD'ers echt zwaar door de pop moeten en een begroting met pro, dan ga je straks natuurlijk krijgen dat Ja 21 en BBB en Forum en de PVV, die zullen allemaal zeggen, jullie wilden liever een begroting met pro dan dat jullie er voor ons hebben gekozen.
0: Bas, word jij nu gebeld door de VVD?
1: Ja.
2: Ik had even in de pauze net heel even naar mijn appjes gekeken. Er stond het data weer aan. Nee, ik weet niet wie het was. Heel snel weer gedrukt.
0: Oh, jammer.
2: Maar ik ben het wel met je, ik ben het wel met je eens, wat je net zegt, maar ook Provinciale Statenverkiezingen, ik heb er twee of drie gedaan als campagnemanager bij de VVD. En die zijn altijd heel raar. Het is altijd een soort referendum over hoe het kabinet het eigenlijk doet. Ja. Ze gaan nooit over de provincie of nooit over de Tweede Kamer. En uiteindelijk, wat die kiezers het allerliefste willen zien in alle onderzoeken, is gewoon daadkracht. Desnoods pijnlijke beslissingen, als er maar beslissingen genomen worden en dingen aangepakt worden. En dus uiteindelijk ben je hiermee ook je eigen nederlaag aan het creëren. Want ik heb ook wel eens, meegemaakt dat we een week voor de verkiezingen 40% voorstonden op de nummer 2. En in de week tijd die gewoon nog verloren van Forum, omdat we met een impopulair plan kwamen. Het is een soort gratis afrekenen met het kabinetverkiezing. Dus je kan ineens iets extreems doen en laten zien, ik ben het er allemaal niet mee eens, zonder dat het hele grote gevolgen heeft. En als zij zo doorgaan, gaat dat nu weer gebeuren. Liever een kabinet dat beslissingen neemt waar het niet mee eens bent, maar wel daadkrachtig is en er positief in zit, dan dit gedoe. Dan wordt het nog veel aantrekkelijker om ergens op een flank op iets te stemmen.
0: Zoher, jij bent het er helemaal mee eens. Ik zie jou knikken.
1: Ja, zeker. Want je zag natuurlijk ook gewoon die monster zeg van BBB voor de Provinciale Staten, die daarin elke provincie hadden gewonnen. Dat had niks te maken met de koers van BBB, maar de absolute onvrede van het kabinet op dat moment.
0: Een tegenreactie
1: eigenlijk.
0: Caroline
1: van der Plas, die het symbool was tegen die coalitie. Ja. Kijk, we hebben het vaak genoeg gehad en velen hebben het al gezegd, waar je in moet investeren in Den Haag. En als mijn advies mag zijn naar met name de coalitietop, maar eigenlijk voor heel de Den Haag, investeer gewoon echt in goede koffiemachines en koffieapparaten.
0: Wat? Dit moet je even toelichten.
1: Want we hebben het vanaf het begin af aan gezegd en Casper zei het ook al, de verhoudingen komen steeds vaker op scherp. En ze komen elke keer weer terug over de inhoud en over de begroting. Uh-huh. Wat je merkt is dat op een gegeven moment ook gewoon die relatie echt steeds zuurder en zuurder en zuurder wordt.
0: Je ziet het als een middel om met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: Je moet het gesprek met elkaar aangaan. Ja, ja. Ze hadden veel eerder gewoon ook op relationeel niveau alle oppositiepartijen aan hun kant kunnen hebben, voordat ze überhaupt aan de inhoud begonnen. En je ziet dat ze hem omgooien. Ze praten over de inhoud met de verzuurde relatie. Ja, en dat gaat van kwaad naar erger.
3: Dat advies wordt nog niet erg naar geluisterd. Nee. AD schreef, ik haalde het al eerder aan, maar die schreef een mooi stuk met de reconstructie. Ik raad iedereen aan om het even te lezen. Maar daar ging het ook over die kopjes koffie en die telefoontjes. Hè? Dus kopjes koffie die werden ingepland, worden de hele tijd vooruitgeschoven. Mm-hmm. Op een gegeven moment kreeg Jan Struijs een belletje. Hij zat in Ierland. Of hij zat in Wales, volgens mij, zei hij.
0: Politievakbond, toch?
3: Nu 50 plus.
0: Nu 50 plus, maar voor hem politievakbond.
3: En die kreeg een belletje van Henry Bontebal. En die dacht, nou, dan gaan we eindelijk eens praten over hoe je mijn steun wil krijgen. Ja. En het was een belletje van Henry Bontebal of Jan Struijs, alsjeblieft niet het debat van dat Geert Wilders aanvroeg wilde steunen. En voor de rest is het nergens over gegaan. Op een gegeven moment belde Dylan Jesselges, die belde Caroline van der Plas, om eens te praten over een kop koffie en haar steun.
0: En toen?
3: En toen dat Caroline tegen zei, maar ik ben helemaal niet meer de fractievoorzitter van BBB. Dat is Henk Vermeer.
0: Wat gênant.
3: Ja, dus dat zegt wel vrij veel over de persoonlijke verhouding in Den Haag.
0: God, ik zie jou helemaal onder de tafel kruipen. Zo
1: ik heb ooit van mijn oud mentor geleerd dat je kan niet opnemen als je niet stort. En dit is ook gewoon de credits die je geeft. Je moet storten.
0: Investeren.
1: Je moet storten om het op te kunnen nemen.
0: Ja.
1: En als je dan op een gegeven moment iemand nodig hebt van de oppositie om bijvoorbeeld een debat tegen te houden of iets te doen, wat heb jij in die afgelopen weken, maanden gestort in goodwill, in relatie, in samenhang, om dan op een gegeven moment te zeggen, hey, ik ga nu eens wat van jou vragen. Ja. En als je dus inderdaad alleen maar opneemt, op een dag kom je erachter dat je dik in het rood staat en dat er eigenlijk niks op te nemen valt. Nee. Dus mijn advies aan Den Haag is, Ga storten
0: en koop een goed koffiezetapparaat of machine.
1: Doet wonderen.
0: Doet wonderen.
1: Ja, echt waar.
0: Dat is voor spannende weken dus. Waar ben jij het meest benieuwd naar?
3: Nou, waar ik het meest benieuwd naar ben, is de oppositiepartijen die zeggen, wij willen wel praten, maar we verwachten niet dat ze voor Prinsjesdag nog met iets komen, want dan willen we wel echt de hele stukken zien. Nou, normaal gesproken wordt dat de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo aan die partijen verstrekt.
0: Ja.
3: Dus dan gaat het niet meer echt lukken om voor Prinsjesdag een groot akkoord te sluiten. En als politiek liefhebber is het altijd al leuk om de algemene politieke beschouwingen te kijken. Dat zijn de 2 dagen debat na Prinsjesdag.
0: Mm-hmm.
3: Maar dit jaar wordt daar dus openlijk onderhandeld.
0: Ja.
3: Dus je gaat een debat krijgen met een minderheidscoalitie die daar een begroting neerlegt. En een Tweede Kamer die zegt, jullie willen mijn steun, wat hebben jullie te bieden? En normaal gebeurt dat in achterkamertjes. En dan
0: nu gaan we het gewoon
3: dan
0: zien.
3: Dan moeten we met appjes moeten we kijken van hoe krijgen we dit? Zoveel mogelijk informatie, bellen, appen, heel veel koffie drinken. En nu gaan we dat openlijk zien. Al verwacht ik stiekem dat er toch veel onderhandelingen een beetje in de coulissen van de Tweede Kamer gevoerd gaan worden.
0: Oké, goed. Nou, we gaan het zien. Wordt volgens mij cringe of zo. Ook een beetje ongemakkelijk.
2: Nee,
0: toch?

0: Calvin Harris hoor je samen met Dua Lipa, One Kiss.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30, inmiddels het NOS-journaal met Martijn van Beek.
2: Twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. De partij liet 3 peilingen uitvoeren, waarvan de kosten werden vergoed door een Amerikaans bedrijf. Reform UK had niet gezegd dat de partij zelf de opdrachtgever was en had niet verteld dat dat bedrijf de kosten had betaald. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Veel havenwerkers doen zwaar werk en kunnen niet tot hun pensioen werken. In een huis in Eerbeek is vanochtend een jongen van 12 doodgevonden. In het huis woont een gezin met 2 kinderen. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker 1.5 jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, ontdekt het onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
3: Het is erg druk op de weg met 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in Utrecht, Gelderland en Brabant. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, 20 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Tiel, ruim 1.5 uur extra reistijd na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A35 Almelo richting Enschede tussen Delden en Enschede, 1.5 uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek, daardoor is de afrit dicht. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Ewijk, 1.5 uur vertraging. Daar staat een auto met pech.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. Laatste 1/2 uur alweer van de Rode Draad is aangebroken. Betekent dat het bijna weekend is, jongens. Snacks zijn inmiddels al de studio in getrokken. Heel goed. Nee, geniet lekker. Laat het lekker.
4: Het voelt hier ondertussen als een soort VVD-partijcongres.
0: Ja.
4: Ik zie hier 2 bitterballers naast me zitten. Bitterballen. Er staat nog net geen bier op tafel.
0: Nou ja, weet je wat best wel opvallend is? Dat het ook geen vegan snacks zijn bij ons. Want dat was vroeger altijd. En daar heeft Marcel van Roosmalen wel eens over geklaagd.
4: Je alleen maar broodjes klaagd, toch?
0: Ja. Bij BNNVARA is het trouwens wel zo.
4: Marcel van effect.
0: Ja, dat is stiekem toch wel zo doorgedrongen. Ja, ik hou wel van een frikandelletje op zijn tijd, hoor. Dat hoeft voor mij niet vegan. Maar goed, dat is eventjes... We verzanden alweer in allerlei prietpraat. Mijn panel, je hoort ze, bestaat uit Zoher El Yassini, Casper van Dijk en Bas Erlings. Ze zijn hier nog steeds. Ik praat zo met hen door. Nou, we hebben ook een andere gast die hier is aangeschoven. Filmmaker Juri Pruis. Welkom, Juri.
5: Dankjewel.
0: En dat heeft alles te maken met de jaren 70. Een tijd van heftige body art. Met de nu wereldberoemde Marina Abramovic als een radicaal boegbeeld. In 1975 filmt de vader van Juri voor de NOS een performance van haar, waarin ze zichzelf snijdt en slaat met een zweep. Voor Abramovic zelf was het een sleutelmoment in haar carrière en in haar leven.
6: I remember telling my grandmother that I was supposed to be here in Amsterdam. And she said, you know, everything you receive on your birthday to be somewhere, it's a destiny. Something will happen there.
0: Nou, een levensbepalende kunstperformance die vervolgens niet uitgezonden mocht worden. Het werd verboden door de NOS. Waarom? Wat is er met die verboden beelden gebeurd? En is er anno 2026 nog steeds sprake van een soort censuur? Allemaal vragen die ik ga onderzoeken met filmmaker Juri Pruis. Want die vroeg zichzelf dat ook af in zijn nieuwe film Final Cut. Goedemiddag en welkom.
5: Dankjewel.
0: Juri, ja, jouw vader overleed toen jij 2 jaar oud was,
5: ja.
0: Hè?
5: Ja,
0: nou, je groeide op met heel veel verhalen over hem, heb ik begrepen. Maar ook heel veel verhalen over Marina Abramovic, de opnames. Welk verhaal werd jou verteld?
5: Het verhaal dat ik van mijn moeder altijd hoorde, want die heeft dat van de zijlijn mee kunnen maken toen in 1975, is dat mijn vader een tv-programma wilde maken voor Beeldspraak, het NOS kunstprogramma.
0: Ja.
5: Waarin hij toen in de redactie zat en hij wilde het idee van body art eigenlijk voor een groter publiek ontsluiten. Want het werd alleen maar eigenlijk in De Appel in Amsterdam uitgevoerd voor kleine publieken van tientallen mensen soms maar.
0: Beetje obscuur kunstcentrum.
5: Beetje obscuur, beetje heftig soms. Ja. Soms wat controversieel. Mm-hmm. En dus hij dacht, nou, dat is een goed onderwerp voor Beeldspraak. Want daar worden ook wel andere avant-gardistische stromingen op tv getoond. En dus hij is naar De Appel gegaan. En daar is hij eigenlijk begonnen om dat programma te maken samen met De Appel. En mijn moeder vertelde dat uiteindelijk dus Marina Abramovic, de toen nog onbekende Marina Abramovic, een performance heeft gedaan die nogal heftig was en waardoor dus het programma ook verboden is geraakt.
0: Het programma zelfs verboden is geraakt.
5: Ja, er kwam een zogenaamd permanent embargo op het programma.
0: Ja.
5: En dat, dat heeft geen formele staat, voor zover ik heb kunnen nagaan.
0: Oh.
5: Maar dat is wel hoe het programma altijd is bestempeld. En de performance zelf is het lot daarvan was onduidelijk, ja, lange tijd.
0: En jij besloot dus 15 jaar geleden van ik ga dit verhaal reconstrueren, toch?
5: Ja, klopt.
0: Ja, waar was je vooral nieuwsgierig naar?
5: Ik was vooral nieuwsgierig natuurlijk naar de performance van Marina zelf. Maar het was ook een manier om een beetje meer te begrijpen waar mijn vader vandaan kwam. Wat voor fascinatie zij had. Er zijn heel veel dingen die ik gemeen heb met hem. Daar ben ik in de loop van het proces van het maken van de film ook achter gekomen. En dit was een van die grote verhalen over hem.
0: Oh ja.
5: Dus ik wilde weten, wat heeft hij gedaan? Waarom wilde hij dit maken? En wat is er gebeurd?
0: Wat voor dingen heb je gemeen met je vader?
5: We zijn allebei nogal eigenwijs.
0: Oh.
5: Eigen gereid.
0: Mm-hmm.
5: Autonoom opererend over het algemeen. En kritisch op de macht. En dat is in de jaren 70. Misschien was dat wat gebruikelijker nog dan nu. Nu is iedereen toch wat meer ingeslapen. En men is over het algemeen geneigd om wat meer te luisteren naar de mensen aan de top.
0: Vind je dat we braver zijn geworden?
5: We zijn zeker braver geworden.
0: Ja?
5: Ja hoor, zeker ja. Ja, en dat is, toen was er nog af en toe de mogelijkheid dat er überhaupt een programma zoals Body Art gemaakt kon worden. Ook al werd het niet uitgezonden. Maar daar is nu eigenlijk helemaal geen sprake
0: van. Nee, want wat was je eigenlijk met die beelden gebeurd?
5: Nee, ik ben natuurlijk op zoek gegaan. In eerste instantie ook al 14 jaar geleden toen ik begon met dit verhaal. En in eerste instantie heb ik een videoband, een VHS-band, via uit het omroeparchief gekregen.
0: Uh-huh.
5: Maar daar bleek dus de performance van Marina uitgesneden te zijn. Uh-huh. En dat is gewoon 7-8 minuten lang alleen maar blauw beeld aan het einde van het tv-programma.
0: Kijk, dan willen we het juist zien.
5: Nou ja, en
0: dan
5: toen dacht ik ook
0: weten.
5: Van oké, ik heb een verhaal hier. Ja. Want er is iets heel bijzonders aan de hand. Waar is dat gebleven? En uiteindelijk heb ik het gelukkig teruggevonden.
0: Ja.
5: En hoe dat precies gaat, dat vertel ik natuurlijk in de film.
0: Ja, precies. Nou, jouw vader filmde dus, voordat even voor de duidelijk, voor het kunstprogramma van de NOS, de performance Thomas Lips.
5: Ja.
0: Hè, door Marina Abramović, zo heette de performance. Zullen we heel even luisteren naar Abramović, hoe zij de performance zelf omschrijft.
6: I slowly drink 1 liter of red wine out of crystal glass. I break the glass with my right hand. I cut a 5-point star on my stomach with the razor blade. I violently whip myself until I no longer feel any pain.
0: Kasper krijgt helemaal wegtrekker hier.
4: Ja, ik vind het heel onprettig.
0: Wat vind je er onprettig aan?
4: Nee, ik vind, ik, ik,

0: de mogelijkheid dat er überhaupt een programma zoals Body Art gemaakt kon worden, ook al werd het niet uitgezonden. Maar daar is nu eigenlijk helemaal geen sprake van.
1: Nee, want wat was er eigenlijk met die beelden gebeurd?
0: Nee, ik ben natuurlijk op zoek gegaan. In eerste instantie ook al 14 jaar geleden toen ik begon met dit verhaal. En in eerste instantie heb ik een videoband, een VHS-band, via via uit het omroeparchief gekregen. Uh-huh. Maar daar bleek dus de performance van Marina uitgesneden te zijn. Uh-huh. En dat is gewoon 7-8 minuten lang alleen maar blauw beeld aan het einde van het tv-programma.
1: Kijk, dan willen we het juist zien.
0: Nou ja, en
1: dan
0: toen dacht ik ook van oké, ik heb een verhaal hier. Ja. Want er is iets heel bijzonders aan de hand. Waar is dat gebleven? En uiteindelijk heb ik het gelukkig teruggevonden.
1: Ja.
0: En hoe dat precies gaat, dat vertel ik natuurlijk in de film.
1: Ja, precies. Nou, jouw vader filmde dus, voor dat even voor de duidelijk, voor het kunstprogramma van de NOS, de performance Thomas Lips.
0: Ja.
1: Door Marina Abramović, zo heette de performance. Zullen we heel even luisteren naar Abramović, hoe zij de performance zelf omschrijft.
2: I slowly drink 1 liter of red wine out of crystal glass. I break the glass with my right hand. I cut a 5-point star on my stomach with the razor blade. I violently whip myself until I no longer feel any pain.
1: Kasper krijgt helemaal een wegtrekker hier.
3: Ja, ik vind het heel onprettig.
1: Wat vind je er onprettig aan?
3: Nee, ik vind die art wel vet, maar het idee van jezelf snijden krijg ik altijd een enorme wegtrekker van.
1: Maar niet bij de liter wijn, toch?
3: Oh nee, heerlijk.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, want even voor de duidelijkheid. Marina die vertelt dus dat ze voor de performance art 1 liter rode wijn drinkt. Slowly. Ze snijdt een ster in haar buik en slaat zichzelf met een zweep. Moet jij ons even uitleggen, Juri Pruis? Wat was de gedachte achter de performance Thomas Lips, zoals deze performance heet?
0: Ja, ze heeft ze geeft geen verklaringen van haar werk. En dat is ook, denk ik, goed. In mijn film geef ik mijn eigen interpretatie. En dat is dat het... Zij daagt de macht uit. En dat slaan met die zweep... die zweep is een symbool van de katholieke of orthodox-christelijke kerk. Het gezelen van de martelaren.
1: Is het een soort van boetedoening?
0: Dat is waar het vaak symbool voor staat.
1: Ja.
0: En zij gebruikt dat eigenlijk... niet als in die vorm. Ze gebruikt het als een object om kunst mee te maken. En die ster die staat voor het socialistische regime van Tito, waar zij zich op een hele moeizame manier mee heeft moeten verhouden in haar jeugd.
1: In Joegoslavië,
0: juist. Ja. En die twee symbolen, en ook de wijn is natuurlijk ook een christelijk symbool. En ze eet ook honing. Dat is een wat troebeler symboliek die daarachter zit. Dat gaat ook wat ver om daar helemaal kunsthistorisch op in te gaan.
1: Weer aan het Egypte en zo.
0: Ja, het is een verwijzing naar Joseph Beuys. Voor de mensen die weten wie dat... voor de luisteraars die weten wie dat is. Een kunstenaar die ook die toen al ook bevriend was met Marina. Zij zegt eigenlijk met dat werk, vind ik, dat zij de symbolen die haar onderdrukt hebben weer eigenlijk tot zich neemt als objecten om kunst mee te maken. En zij gebruikt die dus om haar eigen lichaam, dat van haar is, mee te bewerken.
1: Ja.
0: En dus wat zij eigenlijk doet is een soort van terugnemen van haar lichaam, van haar vrouwelijkheid.
1: Mm-hmm.
0: En aantonen, laten zien dat zij eigenaar is van zichzelf.
1: Ja.
0: In plaats van dat ze eigenaar is van de staat of van de kerk.
1: Ja. En dan is het ook niet zo raar dat Kasper hier zich ongemakkelijk bij voelt, toch? Want dat is misschien ook wel de bedoeling.
0: Het is zeker de bedoeling. Ja. En het is ook grappig om te zien dat de reacties die zij heeft gekregen in die tijd op haar werk veel sterker waren dan reacties van body artists die mannen waren in die tijd. Die veel minder de controverse over zich heen kregen.
1: Ah.
0: Dus er zit een bepaald genderaspect überhaupt in hoe body art wordt gezien door mensen.
1: Oké. En dan besluit de NOS, we schrappen deze beelden.
0: Ja.
1: Ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, ook dat ga ik natuurlijk uitgebreid vertellen in de film.
1: Ja, ik probeer het toch weer even.
0: Maar er zit een bepaald aspect in van... natuurlijk, het is gewelddadig en het heeft een bepaalde... Ze is naakt gedurende de hele performance.
1: Mm.
0: Maar goed, dat was op zich wel op tv te zien, ook al in die tijd. Misschien niet
1: juist,
0: zo heftig.
1: Maar juist in die tijd heb ik het
0: zeker,
1: idee meer
0: naakt dan absoluut. Ja, dus, dus dat kan je niet echt zien als specifiek de reden daarvoor. Mm. Maar er zat een bepaalde politieke lading in.
1: Mm.
0: En het is, wat ik ook vertel in de documentaire... Ondertussen waren er discussies bezig in de Tweede Kamer over een nieuwe omroepwet die werd ontworpen. En waarin specifiek het programma Body Art als een heikel punt werd gezien.
1: Oké. Dus politiek die zich gaat bemoeien met cultuur. Is niet vernieuwend toch, Kasper?
3: Nee, ja, misschien voor die tijd, maar inmiddels...
1: Inmiddels is dat heel normaal. Nee, maar

0: goed, we hebben het weer wel over een vorm van censuur, of niet?
1: Zeker, dat is absoluut het geval.
0: Wat vond jouw vader hiervan?
1: Die was woedend. En dat weet ik omdat, niet ook van mijn moeder natuurlijk, want die heeft daar wel over verteld, maar vooral ook omdat hij in die tijd ook brief wisselde met W.F. Hermans, de schrijver. Omdat hij ook een beeldspraakaflevering met Hermans zou gaan maken. En daarin doet hij eigenlijk verslag ook van het hele maakproces, maar ook het censuurproces van body art, omdat Hermans er ook erg in geïnteresseerd was. Omdat hij ook met een nogal kritische blik naar Nederland keek. Hij woonde toen ook in Parijs.
0: Ja.
1: Hij is ook uit Nederland weggegaan vanwege het verstikkende klimaat in Nederland.
0: Oh ja, dat is daar ook.
2: Ik vind het een fantastisch verhaal. Het heeft zoveel facetten. Het is de zoektocht, het is de censuur. Maar is het een belangrijk werk uiteindelijk in haar oeuvre, nu je het gezien hebt?
1: Het belangrijke eraan is natuurlijk ook dat het een startpunt was voor een hele rits aan body artists die daarna zijn gekomen. Mm-hmm. Die ook heel erg geïnspireerd zijn geweest op dat vroege werk van haar. Maar specifiek is het ook belangrijk geweest omdat tijdens het opnemen van die specifieke performance in de Appel heeft zij Ulay ontmoet. Dus later is zij natuurlijk beroemd geworden met al die performances die ze samen hebben gedaan. Maar dat is eigenlijk ontstaan omdat Ulay op de set hielp, simpelweg. Hij was gewoon gekomen om te assisteren. Hij woonde in Amsterdam en hij was bevriend met de oprichter van de Appel. En die is gevraagd om te helpen met het kopen van een zweep.
2: En dat is natuurlijk heel bijzonder. Het is toch een beetje als een artiest die ineens nog een bijzondere album dat nooit uitgebracht is ontdekt. Of een belangrijke schilder waarvan ineens het schilderij uit ontbrak in het oeuvre ineens beschikbaar komt. Je hebt ook iets belangrijks nu ontsloten eigenlijk voor mensen.
1: Ja, en het is ook extra bijzonder omdat het kleurenfilm is. En alle performances, bijna alle performances tot aan pakweg 1980 of zo, zijn zwart-wit beelden. En dit is in full color. Dus het is ook extra heftig. Daardoor ook.
0: Ja. Ja,
1: maar dat maakt het ook extra. Dus ik heb het ook aan de archivaris. Want Marina heeft ook een studio manager die ook haar archief beheert. Dat zijn enorme loodsen in Upstate New York. Echt bizar. Gewoon vliegtuighangars vol met spullen.
0: Zo.
1: En dit was voor de archivaris echt een hoogtepunt om dit materiaal te krijgen. Omdat het kleurenmateriaal was van een hele belangrijke performance voor mij.
3: Is het materiaal beschikbaar voor het publiek?
1: Nee.
0: En gaat het ook niet beschikbaar worden voor het publiek?
1: Dat is ook een onderdeel van het verhaal van de film.
0: Jori!
1: Het permanente embargo, dat is eraf in de zin van er bestaat niet zoiets als een permanent embargo.
0: Ja.
1: Maar het is wel zogenaamd geblokkeerd in het systeem van beeld en geluid, het omroeparchief, vanwege de schokkende aspecten van het werk. En ook vanwege het feit dat, daar moet je wel zorgvuldig mee omgaan, want het is toch ook een kunstwerk. Dus niet iedereen kan het zomaar opvragen of zien of ergens in gebruiken.
0: Toch wel vreemd, toch? Ik bedoel, we zitten nu in 2026. We weten nu dat het kunst is. We kunnen dit toch wel gewoon met een disclaimer prima interpreteren.
1: Ik vind het bovendien volkomen nonsens dat een omroep, want het is eigenlijk nu de NTR die daarover gaat, want de NTR heeft dat stukje taakstelling van de NOS overgenomen. Dus in die tijd van die nieuwe omroepwet is de NOS inderdaad in stukken geknipt en de NTR heeft de kunsttaakstelling van de NOS overgenomen. Die zegt nu, het is ons programma.
0: Ja.
1: Want wij hebben dat overgeërfd, als het ware. Terwijl,
0: dus?
1: Het is helemaal niet hun werk. Ze hebben daar nooit een contract voor getekend. Ze hebben er nooit voor betaald. Mijn vader heeft het gemaakt. Het is lekker van mij. Het is het werk van Marina.
2: Het auteursrecht is sowieso niet van hen.
1: Wat zeg je?
2: Het auteursrecht is dus ook sowieso niet van hen als er niks getekend is.
1: Nee, zeker niet. Nee. Dus er is eigenlijk geen sprake van dat ze daar zomaar een soort van claim op kunnen maken. Maar dat is hoe het in Nederland is geregeld. Maar goed.
0: Ja, via de politiek.
1: Via
0: ook.
1: De politiek,
0: ja,
1: natuurlijk, zeker.
0: Ja. Wat kunnen we doen? Jij oppert zelfs dat we crimineel moeten worden met z'n allen.
1: De film is niet noodzakelijkerwijs meteen een oproep tot criminaliteit. Maar die deur staat wel op een kier. Zeker.
0: Leg dat even toe. Wij luisteren.
1: Ik ga dus in de film ook op onderzoek uit naar waar staat de kunstwereld nu en wat doen de instellingen nu. Dus ik ga natuurlijk uit van in eerste instantie in de 75, 76 van de NOS. Hoe zij geopereerd hebben terwijl ze met een soort van controversiële kunst te maken hadden. Als je dat naar het heden trekt, dan zie je dat kunstinstellingen, culturele instellingen alsnog de hele tijd moeten worstelen met kunstenaars die politieke uitspraken doen of kunstenaars die zich op een bepaalde manier in het kunstenveld bewegen waar de instellingen zich niet goed makkelijk toe kunnen verhouden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is niet altijd politiek, maar wel vaak omdat het schokkend is of controversieel verklaard wordt. En je ziet nu langzamerhand in een steeds conservatiever wordend politieke veld dat instellingen steeds vaker stappen terugnemen als het gaat om politieke uitspraken doen.
0: Je refereert misschien ook wel naar een voorbeeld dat je ook noemt, het kunstwerk Bakunin's Barricade, of
1: ja,
0: niet?
1: Klopt.
0: Ja, activisten wilden dit kunstwerk inzetten, hè, tijdens een protest. Ik weet dat omdat wij het hier ook over hebben gehad.
1: Zeker.
0: Toen nog de nieuwsbv was het voor de Rode Draad.
1: Ja.
0: Stedelijk Museum in Amsterdam stond dat niet toe.
1: Ja.
0: Ja, wij hadden toen beide partijen hier aan tafel. Laten we even luisteren naar de directeur van het Stedelijk Museum, Rijn Wols, en kunstenaar Raoul Balai.
4: Zijn kunstwerken meer waard dan de levens van de 42.000 mensen die ondertussen in Palestina zijn afgeslacht? Zijn de kunstwerken meer waard dan het wel en wee van een generatie studenten die zich heel goed heeft geïnformeerd en een ethisch standpunt inneemt?
5: Ik zou die vraag niet willen beantwoorden als zodanig. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik kan hem wel beantwoorden, maar ik wil hem hier niet beantwoorden.
4: Je kan de vraag
5: Ik kan de vraag wel beantwoorden.
4: Of kunstwerk meer waard is dan een mensenleven?
5: Ik kan die vraag wel beantwoorden, maar ik wil niet kunstwerken gaan slachtofferen.
0: Nou, dat ging er best wel pittig aan toe destijds over dit gesprek, maar ook een belangrijk gesprek. Kun jij eerst eens eventjes uitleggen, Yuri Pruis, Bakunin's Barricade, wat is het?
1: Ja, Bakunin's Barricade is een kunstwerk van Ahmed Öğüt. En hij is een Koerdische kunstenaar en die heeft een werk gemaakt dat ziet eruit als een daadwerkelijke barricade. Dus met dranghekken en een autovrak en dat soort dingen. En daar zijn 5 plekken op aangewezen waar echte kunstwerken kunnen worden gehangen. En dat is eigenlijk het oorspronkelijke idee van een anarchist uit de 19e eeuw. Die heeft gezegd, als we nou schilderijen, kunstwerken op onze barricades gooien, want er was toen een opstand in Dresden door socialisten en die zou worden neergeslagen. Als we daar nou kunst voor... De staat gaat kunst toch niet stuk maken.
0: Nou.
1: Dus wij zijn beschermd dan door die kunst op die barricade.
0: Ja.
1: En Ahmed Öğüt heeft dus dat in de praktijk gebracht. En dat kunstwerk komt met een contract. Er zit een contract bij dat dan de aankoper, in dit geval Rijn Wolfs als museumdirecteur, moet tekenen, waarin die zegt, als activisten het werk opvragen om daadwerkelijk als barricade te gebruiken,
0: ja, als het nodig hebben,
1: dan moet je dat serieus overwegen.
0: Juist.
1: En dan moet je daar eigenlijk, als je dat niet doet, een hele goede reden voor hebben. Want in principe is het werk bedoeld om echt mensen te beschermen tegen geweld van de staat.
0: Ja, maar dat ging dus niet gebeuren, want het museum weigerde.
1: Maar inderdaad, Rijn heeft geweigerd.
0: Ja, en jij vindt dat een vorm van censuur? Of hoe moet ik dat interpreteren?
1: Het is een subtielere vorm van censuur en ik zie het eerder in een soort van silencing-achtig concept, zou je dat kunnen vangen, waar censuur ook onder valt.
0: Mm-hmm.
1: Censuur is vaak niet in de vorm van een of andere meneer in een pak met een wapen die aan de deur komt en zegt, jij mag dit niet meer zeggen.
0: Nee.
1: Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar meestal zijn het subtielere systemen waardoor je als kunstenaar of activist of wie dan ook, journalisten, min of meer verzocht wordt om toch maar eventjes een beetje wat stiller te zijn.
0: Dan wil ik weer terug naar de jaren 70, maar ook jouw opmerking, we moeten wat crimineel worden. Wat zouden we hier dan tegenover kunnen stellen?
1: Nou ja, ik denk dat het probleem van de kunst- en cultuurwereld in het algemeen is, en dat geldt voor heel veel aspecten van het maatschappelijk leven, want daar hoort kunst bij, zijn gecapitaliseerd. En er zijn heel veel mensen die eigenaarschap hebben over alles en denken de baas over dingen te kunnen zijn.
0: Mm.
1: Omdat ze iets gekocht hebben. Omdat ze een aankoopcontract hebben getekend. Of omdat ze er de rechten over hebben. Of omdat ze een mandaat hebben. En het is denk ik toch aan heel veel mensen om dat mandaat, dat zij die mensen in machtige posities hebben, in twijfel te trekken. En als dat alsnog leidt tot... een soort van, als dat niet leidt tot het resultaat dat er moet komen, mag je best af en toe wel de regels overtreden.
0: Maar zeg je nou gewoon, kom, we gaan met z'n allen het Stedelijk Museum in. Weet je wat, we ontsluiten die beelden van Marina Abramović, haar performance art. Let's go.
1: ja, kan ik dat zeggen? Wil ik de politie aan de deur? Ik weet het niet. Nee,
0: gaat er mee hier aan tafel?
1: Niet, denk ik.
0: Zo herzie ik nu heel angstig kijken.
3: Nou, niet zozeer angstig, maar ik zit even hard op na te denken. Ik hoor je, Judy, maar wat het werk, een werk is ooit verkocht door een kunstenaar.
0: Kijk, als een met een contract dus.
3: Als een kunstenaar echt kunst maakt voor de samenleving en de maatschappij, neem je dan die stap om hem dan op een gegeven moment voor geld te verkopen of geef je het weg? Doe me denken aan bijvoorbeeld Banksy, die een prachtig was een prachtige
0: verschillende kunstwerken.
3: Ja, maar hij had één punt. Dat was tijdens een veiling en had hij dus een shredder in de lijst gecreëerd.
0: Ja. En zodra die verkocht werd,
3: dat was een statement dat zijn kunst niet zomaar te koop is.
2: En hij was het 3 keer zoveel waard.
3: Helaas wel. Maar wat ik wil zeggen is, ik ben even benieuwd naar hoe jij ernaar kijkt. Want zo'n kunstwerk is door een kunstenaar toch verkocht, terwijl we eigenlijk met z'n allen in de samenleving behoefte hebben aan kunstenaars die vrij een expressie geven voor de bevolking om te gebruiken en te zien en te ervaren.
1: Zeker. En het probleem daarmee is dat je eigenlijk als kunstenaar precair gemaakt wordt door het systeem waarin je moet opereren. Mm. Dus dat klinkt mooi wat jij nu zegt, maar we moeten ook leven. En dus zolang de samenleving er niet voor zorgt, zolang wij als belastingbetalers er niet voor zorgen dat kunstenaars gewoon kunnen leven, niet een bijstand, maar gewoon kunnen leven, dan zal het betekenen dat je dus moet meedraaien in dat kapitalistische circus. En dus altijd soort van moet zoeken van, oké, waar ga ik erin mee? Waar verkoop ik mijn ziel aan de duivel, als het ware? En waar kies ik voor arm zijn en niet eten?
6: Jouw pleidooi is dus eigenlijk zo sterk dat je gewoon net een oud VVD'er hebt overtuigd om gewoon meer subsidie aan die kunst te geven.
3: Nee. Dat wil je
2: maar het is zelfs ook een subsidie aan orkest te geven soms.
3: Nee. Precies, maar volgens mij gaat het juist niet om subsidie. Het gaat erom.
0: En het, is ook om waardering, toch?
3: Ja, absoluut. Maar het gaat er ook om in dat. Ik snap dat je als kunstenaar ook bezig bent om ervoor te zorgen dat je je huur kan betalen, dat je je boodschappen kan betalen. En dat is absoluut nodig. Mm-hmm. En daarom snap ik ook dat werken worden verkocht. Alleen de 100% werken verkopen is natuurlijk ook een discussie die je bij jezelf kan hebben als kunstenaar. Maar je kan ook zeggen, een deel verkoop ik om te kunnen leven. Mm-hmm. Maar een ander deel is wel voor de samenleving. En ik vind het net iets te makkelijk om dan op een gegeven moment te zeggen, dan alles wat ik maak, dat moet verkocht worden, want ik moet leven.
1: Nou, dat is ook wat geen enkele kunstenaar zegt natuurlijk. Nee. Het probleem is
3: ik heb het over wat je zegt, het lijkt zo zwart-wit van. Het moet verkocht worden om te kunnen leven. Maar ik denk dat daar wel een gulden middenweg
0: is. Sommige dingen
1: moet voldoende kunnen verkopen om te kunnen leven. En als je dat niet kan, dan moet de staat daarin voorzien.
0: Ja,
1: maar als je een kunstenaar bent die dus kritisch is op de macht, dan heb je dus automatisch een probleem. Want dat betekent dat de macht, die zich ook via bijvoorbeeld kunstsubsidiestromen weet te manifesteren in het kunstenveld, eigenlijk bepaalt of jij wel of niet een podium krijgt, waarmee je dus de keuze moet maken, ga ik mezelf censureren? Ga ik wat milder zijn, zodat ik mijn eten kan betalen? Of ga ik er vol in en vertel ik de waarheid? Maar dat betekent wel dat ik. En je ziet dus ook in mijn film verschillende posities daarin. En verschillende mensen die daar anders naar kijken. Maar je moet eigenlijk altijd een soort, ga ik binnen het systeem, binnen de instellingen werken? Ga ik daar een beetje in meebewegen, zodat ik geld kan krijgen? Of blijf ik volledig onafhankelijk? Maar dat betekent wel, dan ben je feitelijk straatarm.
0: Wanneer is jouw film eigenlijk te zien, Final Cut?
1: Zondag 27 september. Op het Nederlands Filmfestival gaat hij in wereldpremière.
0: Spannend. We gaan kijken, toch? Ja, heel goed.
2: Heel mooi verhaal.
0: Je hebt ook een beetje je ziel verkocht, of niet, Bas?
2: Ik wilde net hier gewoon keihard gaan bijvallen over hoe belangrijk het is dat kunst hoort op de randjes te zitten.
0: Ik bedoel, je gaat het theater in.
2: Keihard
0: is toch ook een kunstvorm?
2: In. Zeker. Door het hele land, tussen nu en maart.
0: Ja, wat ga je nou precies doen daar op de planken?
2: Ik heb een voorstelling over populisme. Eigenlijk het vervolg op mijn boek. Over populisme en polarisatie in de samenleving. En hoe ontstaat dat nou? Waarom dat zo vreselijk schadelijk is? Hoe we dat kunnen herkennen? En vooral wat we er met elkaar tegen moeten doen. Om te voorkomen dat we stapje voor stapje steeds meer tegenover elkaar komen te staan en meer op Amerika gaan lijken.
0: En je zegt het is allemaal zo opgeruimd, maar heb je ooit eerder op de planken gestaan, in het theater gestaan? Of is dit?
2: Twee keer eerder, maar het was eenmalig iets. Vond ik heel erg leuk. Ja. En natuurlijk ook door mijn werk sta ik heel veel voor groepen en hou ik lezingen en dat soort dingen.
0: Ja, maar dit is echt zo'n theatershow. Anders, hoor.
2: Super spannend. En met een regisseur en een decor en verhaal uit mijn hoofd leren. Het is. Het is nog ver genoeg weg. Duurt nog 3 weken, daarom lig ik er nog niet wakker van. Maar dat gaat wel komen, denk ik.
0: Zou het iets voor jou zijn, Casper? In de schijnwerpers staan voor een groot publiek midden op de planken.
6: Als je het zo groot neerzet, dan ben ik wel heel ijdel om nu ja te zeggen. Maar natuurlijk, ja, hartstikke leuk. Dus,
0: ik hoor hier in mijn oortje van de regie, dat ben je ook. Je bent ook een beetje ijdel. Ja,
6: maar er zit daar een oud collega van mij in jouw oor. Dus, dus die daar rekening naar de uitzending heeft mee.
0: Heel goed. Bas, nog heel even over je voorstelling. Want het gaat over angst, dat angst de motor achter populisme is. Hè?
2: Zeker. En dat ook bewust is wat er gebeurt. Als je naar het journaal kijkt en je buikpijn, dan is dat geen toeval. Daar wordt gewoon op ontworpen. En het is zo belangrijk dat we dat wat meer met elkaar gaan herkennen. Zodat we weten wat we er tegen moeten doen.
0: Ja, minder angstig worden.
2: En meer hoop en grip op waar we eigenlijk met elkaar terechtgekomen zijn.
0: Ja, en Jori, wat rebelser dus ook met z'n allen. Ook rebelser, minder angstiger. Wat nog meer? Wat zouden we eraan toe kunnen voegen, Soher, wat jou betreft?
3: Iets minder bezig zijn vanuit je eigen ego en meer kijken wat de wereld wat meer nodig heeft.
0: Wauw, had ik niet van je verwacht.
3: Ah, nou. Hij heeft zijn ziel verkocht. Hij is,
0: wat is er met mij aan de hand? Ja. Het is bijna weekend,
3: jongens. Met de menselijkheid dat je niet achter mij
0: nee, heerlijk. Ik heb weer heel veel geleerd. Trouwens, ik zou bijna vergeten. Jordi Pruijs, dank je wel. En heel veel succes straks met de première van de film Final Cut. Dit was de Rode Draad alweer voor deze week. Heel veel dank aan mijn panel. Bas Erlings, Casper van Dijk en Zoher El Yassini. Maandagavond zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Stefan Komduur. Hier op zender zometeen het NPO Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Dag.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal. Morgen om 8 uur.
1: Goeie bal en daar gaat hij erin.
0: De eerste topper van dit seizoen.
1: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
0: Ajax PSV.
1: Met een stuit in het doel.
0: Morgenavond.
2: Natuurlijk.
0: In NOS langs de lijn.
1: Dat is lekker binnenkomen zeg.
0: Dit weekend ook op Radio 1. Alle andere wedstrijden in de Eredivisie.
3: Formule 1.
0: De Grand Prix van Italië.
3: Wielrennen.
0: De Vuelta.
3: Motorsport.
0: De MXGP. Met Jeffrey Herlings.
3: Wie luistert, weet meer. Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswatewater.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
9: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
8: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
0: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
3: Fleur Wallenburg.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
10: Goedemiddag. Vandaag was er in Kopenhagen een overleg tussen verschillende EU-landen over de zogeheten terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers. We horen zometeen asielminister Van der Brink daarover. Maar eerst het nieuws met Levi van Eck.
11: In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak Overasselt. Hij noemt het een serieus probleem, zo zei hij op de wekelijkse persconferentie.
12: Het is niet meer iets unieks, dit event. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Hè. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien. En u kunt ervan op uitgaan dat er nu door een heel groot team wordt gewerkt om helemaal in kaart te brengen wat hier is gebeurd en alle verantwoordelijken ook op te sporen.
11: Rond deze tijd begint in Overasselt een bijeenkomst voor bewoners van het dorp. De gemeente, de politie

0: En slachtofferhulp zijn daar ook. Die kunnen bewoners helpen die nog met vragen zitten of stress hebben door de gebeurtenissen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. Bij een ongeluk bij een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanmorgen iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. De opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt er vanmiddag gestaakt door havenmedewerkers. Ze zijn boos omdat de overheid wil bezuinigen op de sociale zekerheid. De regering wil die bezuinigingen deels terugdraaien, hebben ze deze week afgesproken. Maar daar neemt de FNV geen genoegen mee.
1: De plannen die er nu zijn, ze zijn nog steeds van plan om de versoberingen, om die afbraakplannen door te zetten. Alleen ze hebben het uitgesteld. En voor ons is uitstel geen afstel.
0: Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo rijdt er woensdag geen openbaar vervoer. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel dat lijkt op Tetris kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige westenwind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Dan wordt het 19 tot 21 graden.
2: Dankjewel, Levi. We gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, heeft het verkeer last van die regen?
3: Nou, het is vooral heel erg druk. Er zijn veel auto's onderweg, met name in Gelderland en Noord-Brabant. Er staat ruim 500 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Wadenoijen, 1 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A73 richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps, 1 uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
2: Rond deze tijd begint er in Overasselt een bijeenkomst voor bezorgde bewoners. Onze verslaggever is in het Gelderse dorp.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
4: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
6: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
2: Tot een half eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
7: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
2: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
6: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Etappe 13 in de Vuelta. Is dat er eentje voor de aanvallers, Andries Lamet?
10: Absoluut. 40 renners maar liefst in de aanval. Dat is het halve peloton. En die gaan ook strijden voor de ritzegen. Want ze hebben bijna 5 minuten voorsprong op het peloton.
2: In het Duitse Sachsen-Anhalt zijn zondag verkiezingen. De AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund staat ver bovenaan de peilingen. Correspondent Gien Balduk was bij een campagnebijeenkomst.
11: Waar op landelijk niveau de leiders vooral opvallen met controverses en tegenstrijdige uitspraken, valt Siegmund vooral op met succesvolle one-liners en TikTok-filmpjes.
12: Hallo, Oli, hallo.
2: Maar eerst overrasseld. Want daar is net om 4:00 een inloopmiddag voor inwoners begonnen. Naar aanleiding van de schietpartij maandagnacht, waarbij een beveiliger om het leven kwam. Verslaggever Josephine Trehi is in Overasselt. Josephine, wat is de bedoeling van die bijeenkomst van vanmiddag?
13: Ja, nou, dat bewoners hier terecht kunnen in het verenigingscentrum om te praten met mensen van de gemeente, mensen van de politie en ook mensen van slachtofferhulp. Dus het zal vooral gaan terugblikken op de afgelopen dagen. Hoe gaat het met hun gevoel van veiligheid? Hè? Zijn ze misschien iets gerustgesteld nu ze weten dat dat huis en dat andere huis gesloten worden, in ieder geval voor een jaar? Of misschien is dat wel helemaal niet zo. En ik denk ook dat het vooral de bedoeling is dat mensen elkaar hier kunnen opzoeken en dat ze met veel vragen zitten. Pardon, ook over wat is er nou precies gebeurd.
2: Ja, en mensen kunnen dus tussen 4 en 7 uur vanavond inlopen. Zijn er al mensen?
13: Nou, het valt mee, het is nog niet heel druk, maar dat heeft inderdaad daarmee te maken dat het van 4 tot 7 is en dus een inloopmiddag is. Dus mensen kunnen zelf kiezen hoe laat ze hier komen. Het is nu nog niet heel druk.
2: 32 van de in totaal 34 verdachten zijn vandaag voorgeleid. Nou, heb jij net met het Openbaar Ministerie gesproken, hè? Waarvan worden deze mensen verdacht?
13: Ja, verdacht van moord of doodslag op de beveiliger. Die man die het huis beveiligde van Jan G. De man die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. En ze worden verdacht van poging tot moord op de twee politieagenten die snel ter plekke waren. En ook voor het voorbereiden van een gijzeling onder andere en het bezit van vuurwapens. En ik sprak inderdaad met het Openbaar Ministerie vanmiddag met Monique Vinkenstein. En ik vroeg haar ook van waarom worden ze deze hele groep nu allemaal voor hetzelfde verdacht.
14: Ja, we hebben er in deze fase van het onderzoek voor gekozen om op de vordering, zoals dat heet, dezelfde feiten te zetten. Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Wat we in ieder geval hebben gezien is dat er een groep is waar alle handelingen die op de vordering, de feiten staan, dat die vanuit die groep zijn gepleegd. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling, waarvan later blijkt dat dat niet kan worden hardgemaakt, om je daar al toe te beperken. Dus we hebben het daarom zo breed mogelijk gehouden.
13: En wat kunt u zeggen over de identiteit van deze groep mannen en jongens, de leeftijd en waar ze vandaan komen?
14: Er zijn 2 minderjarigen die vandaag zijn voorgeleid, 16 en 17 jaar. De rest is tussen de 18 en de 32 jaar oud. Grote groep Fransen, grote groep Nederlanders. En dan zijn er nog een Belg, Algerijn, Libiër en een Oekraïner.
13: Zijn dit vermoedelijk geronselde jongens en mannen?
14: Dat is onderwerp van onderzoek, dus daar kan ik niks over zeggen.
13: Heeft u wel enig idee wat ze daar kwamen doen?
14: Wat we zien op het beeld is dat ze kennelijk georganiseerd waren om met elkaar, bijna allemaal met wapens dragend, daar over de weg en in de buurt van het pand te lopen. Maar meer dan dat kunnen we nu nog niet mededelen, omdat dat onderdeels van het onderzoek, mede ook gericht op die rolverdeling waar ik het net over had.
13: Ja, en dan die reconstructie van wat er die nacht is gebeurd. Inderdaad, die videobeelden hebben we

0: gezien. Maar zijn ze ook het terrein opgegaan of is dat gestopt daar bij die auto, bij die bewaker?
1: Wat op het beeld te zien is, is waar ik dingen over uit kan leggen, maar niet over wat we meer weten dan dat. Dus wat er te zien is, dat ze zich begeven naar die auto en naar dat pand en daar weer omkeren. En dat is waar we het nu over kunnen hebben, want juist dat soort details zijn heel erg belangrijk in het onderzoek. Dus daar kan ik niks over zeggen.
0: Bijvoorbeeld of er iemand voorbij de poort is gekomen?
1: Dat zou kunnen.
0: Nou ja, je merkt dat het Openbaar Ministerie echt heel voorzichtig natuurlijk nog is met informatie delen. Heeft natuurlijk allemaal te maken met het lopende onderzoek. Ik vroeg ook of er nou uiteindelijk wel drugs zijn gevonden op dat terrein. Ook daar wordt nog niks over gezegd.
2: Dankjewel, Josephine. Later in deze uitzending komen we nog weer bij jou terug in Overasselt. We hoorden het net, onder die groep aangehouden verdachten zaten dus ook twee minderjarigen. Steeds vaker gebeurt het dat jongeren worden geronseld om een criminele klus uit te voeren. Dat merkte ook de politie in Noord-Holland, die daarover vandaag alarm sloeg na een geweldsuitbarsting in de Zaanstreek. Roderick de Veen van de politie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat is er gebeurd dat jullie hierover nu aan de bel trekken?
3: Nou, wat wij de afgelopen 6 tot 8 weken hebben gezien, is dat er in de Zaanstreek 4, 5 verschillende conflicten spelen met verschillende achtergronden. Relationeel, zakelijk, drugs, crimineel. En uit die 4, 5 conflicten zien wij een stuk of 10 zware geweldsincidenten. Dan moet je denken aan het beschieten van een woning op klaarlichte dag, het plegen van een explosie, het in brand steken van auto's en dat soort dingen. Nou, voor al die feiten hebben wij inmiddels nu 9 verdachten aangehouden, waarvan er 6 echt daadwerkelijk uitvoerders zijn. En van die uitvoerders zien we dat dat echt jonge tieners zijn. Ja. In de leeftijd vanaf 13 jaar.
2: En u zei dat zijn verschillende conflicten. Hebben die conflicten ook met elkaar te maken?
3: Nee, totaal niet eigenlijk. Het zijn echt 4, 5 losse incidenten, losse conflicten, waar dan inderdaad explosies uit voortkomen. Maar die staan allemaal compleet los van elkaar. En dat dan toevallig 4, 5 conflicten in de Zaanstreek zijn, ja, dat staat helemaal los van zich af, zeg maar.
2: Ja, het zijn heftige incidenten, hè? Want ik begreep dat er ook bij een speeltuin is geschoten.
3: Ja, op klaarlichte dag inderdaad op een woning geschoten met een automatisch wapen. Daar is gelukkig ook iemand voor aangehouden. Meerdere mensen zelfs, maar ook voor andere incidenten. Bijvoorbeeld het plegen van een explosie. Daar hebben we 2 minderjarige verdachten voor aangehouden. We hebben zelfs een explosie weten te voorkomen. Ook daar is een minderjarige verdachte voor aangehouden. Het hangen van een explosief aan een voordeur. Ook dit is uitgevoerd door een minderjarige verdachte. Ja, dat baart ons wel echt zorgen. Waarom doen ze dat? Worden ze geronseld? Worden ze onder druk gezet? Krijgen ze bijvoorbeeld snel geld aangeboden? Wat ze 9 van de 10 keer, maar eigenlijk nooit krijgen van de opdrachtgever. Ja, dat baart ons wel zorgen dat we daar echt hele jonge leeftijden voor zien. En dat viel ons echt op bij al die incidenten in de Zaanstreek de afgelopen weken.
2: Ja, en het vermoeden is dus dat ze geronseld zijn? Maar dat weten we nog niet zeker.
3: Ja, geronseld inderdaad. We doen nog onderzoek, maar we zien wel inderdaad dat er in ieder geval een laag boven zit. En dat dat niet de opdrachtgevers zijn, maar dat daar ook weer lagen tussen zitten. En uiteindelijk pakken wij, nou, redelijk eenvoudig, zullen we maar zeggen, de uitvoerders. En dat zijn dan die minderjarige kinderen, ja, die eigenlijk verschrikkelijke dingen doen.
2: Hmm. En die worden dan geronseld via Snapchat en TikTok waarschijnlijk?
3: Ja, onder andere via social media. Maar we kennen ook gevallen dat ze echt daadwerkelijk van de straat geplukt worden en onder druk worden gezet om iets te doen. Dus het heeft meerdere varianten. Dus 1, het snelle geld. 2, het echt onder druk gezet worden door criminelen.
2: En ik begrijp dat u nu ook nadrukkelijk de ouders waarschuwt.
3: Ja, inderdaad, die ouders die hebben een hele belangrijke rol. Want een kind wat minderjarig is in de leeftijd van 13 jaar hoort 's nachts gewoon op bed te liggen en de volgende dag naar school te gaan. Als die op straat loopt, ja, is dat toch echt wel een signaal dat het niet goed gaat met je kind. Dan kun je zeggen van, ja, ik durf eigenlijk niet de politie te bellen, want dan verklik ik mijn eigen kind. Maar aan de andere kant, als je het wel doet, dan behoed je je kind eigenlijk voor iets strafbaars, voor iets wat heel groot is. En voorkom je eigenlijk daarmee erger. Want wij kunnen de eerste stap zijn voor hulp, richting bijvoorbeeld hulpverlening of zorg rondom een gezin. Dus laten wij dan de eerste stap zijn, de politie bellen. En dan zorgen we dat er zorg komt en dat dat kind niet in het strafrecht terecht komt of misschien wel een hele zware misdaad begaat.
2: Dank voor dit gesprek, Roderick de Veen van de politie Noord-Holland. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: Het Nederlands Rode Kruis heeft inmiddels ruim 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal, lezen we bij het ANP. De organisatie gebruikt het geld onder meer om voedsel, drinkwater en hulpkits uit te delen. Het is inmiddels 9 dagen na de ramp. Duizenden mensen worden nog vermist. Woensdag is er een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het is een actie van de vakbonden vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook schippers van pontjes leggen dan het werk neer. En daardoor wordt Amsterdam-Noord moeilijk bereikbaar. Daarom heeft deze horecaondernemer zelf een schip gehuurd om gasten heen en weer te varen, vertelt hij bij NH Nieuws.
5: Fietsen lukt niet of je moet een miljoen kilometer omfietsen, maar dan is de lol er wel snel af, denk ik. Ja. Dus, en wij willen houden juist van lol, dus we hebben een boot gehuurd.
4: Ja, gasten die dus gereserveerd hebben, kunnen gewoon gebruik maken van die boot. En ook een basisschool heeft woensdag een eigen pont gehuurd voor leerlingen en leraren.
2: Leuk, creatief.
4: Ja, en die staking in het OV gaat door omdat vakbonden niet tevreden zijn over wat er in de gelekte Prinsjesdagstukken staat. Premier Jette zegt tegen Hart van Nederland dat het kabinet aangifte gaat doen van het lekken van de stukken aan de media. Want nog geen dag nadat de coalitiepartijen het eens werden, lagen de stukken op straat.
6: Kijk, ik snap elk jaar het ongemak rondom stukken die onder embargo
7: Maar dit was wel echt next level. Dit is de dag nadat jullie er een klap op hebben gegeven.
6: Ja, er is ook zeker wel even gescholden dat er zoveel op straat lag binnen 24 uur na de ministerraad. Dat hoort niet, dat mag niet. En dat is ook gewoon voor iedereen heel vervelend.
4: Jette zei ook dat hij met de Tweede Kamer betere afspraken wil maken over hoe om te gaan met stukken die onder embargo worden verstrekt.
2: Succes ermee.
4: Want als het aan de premier ligt, krijgt iedereen die voortaan tegelijk. En de Telegraaf schrijft over een crimineel uit Hilversum die in 2022 is veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege witwassen, drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Maar na het vonnis vluchtte hij naar Marokko. Zo hoopte hij zijn straf te ontlopen, want Marokko die levert geen eigen onderdanen uit. Alleen na een nieuw verdrag tussen Nederland en Marokko kon de man alsnog daar worden berecht. Justitie in Marokko nam de zaak over en kwam tot een zwaardere straf. In plaats van 6 jaar in een Nederlandse cel moet hij nu 8 jaar zitten in een cel in Marokko.
2: Edwin Gerritsen, hoe is de situatie op de weg?
8: Dat is een drukke spits. De meeste files staan in Gelderland en Noord-Brabant. De files die opvallen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een 30 minuten extra reistijd. En op de A73 richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Vierlingsbeek en Haps een 30 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht.
2: We gaan naar de Vuelta. Andries, een etappe met een grote groep die kans maakt op de etappewinst. Althans, is het nog steeds een grote groep?
9: Nou, die groep is eigenlijk uiteengevallen. We finishen vandaag wat ten westen van Granada. Zitten nu op de laatste klim van de dag. Toepasselijk de Puerto de Granada. Het is nog 5 kilometer klimmen. Dat is de laatste klim van de dag. En op dat stuk daar zijn er 10 renners naar voren gereden. Met daarbij onder meer Matthew Brennan. De 21-jarige renner van Visma Leasebike. Die al 3 keer wist te winnen in deze ronde van Spanje. Snel in de sprint. En in het groepje waar hij zit moeten de klimmers dus van hem af. Op die laatste 5 kilometer die omhoog lopen vandaag. 40 seconden erachter. Daar zit dan een groep met 30 man maar liefst. En daar onder meer ook Wout van Aert. Wat een ploeggenoot is van Brennan. Visma Leasebike lijkt vandaag de sleutel te hebben voor de etappeoverwinning. Want Van Aert heeft al heel veel werk gedaan voor die jonge Brit om die etappezegers binnen te halen. Maar Van Aert die wil ook zelf een keer winnen. Dat is nog niet gelukt in deze ronde van Spanje. Dus het is ook nog eens een ploeggenoot van Van Aert die nu probeert dat groepje weer terug te halen. En dan zouden we weer een groep van 40 man krijgen die het in de laatste 40 kilometer moeten gaan uitvechten. Peloton op 5 minuten, daar hoeven we geen rekening meer mee te houden. NOS
10: NTR. Het NOS Radio 1 Journaal.
2: Asielministers van 5 Europese landen, waaronder Nederland, spraken vanmiddag in Kopenhagen over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het plan is om deze mensen naar zogeheten terugkeerhubs buiten Europa te sturen. Verder, behalve Nederland, waren er ook Oostenrijk, Griekenland, Duitsland en dus Denemarken bij. En kort voor deze uitzending sprak ik met Bart van der Brink, CDA-minister van Asiel en Migratie. En ik vroeg of het al duidelijk is wanneer de eerste afgewezen asielzoekers naar die terugkeerhubs gaan.
11: Nou, wat we vandaag besproken hebben is eigenlijk zo concreet mogelijk op welke mogelijkheden we zien, met welke landen we dat zien. Dus er ligt nu echt een roadmap voor, waar we dus ook echt een tijdschema voor onszelf hebben neergelegd om toe te werken naar de bekendmaking van het potentiële land of landen waarmee we die terugkeer willen realiseren. Als we dat hebben gerealiseerd, ja, dan kom je in de situatie dat je het ook kan realiseren, zo'n terugkeerhub. Dus als een open faciliteit, dus een plek waar mensen naartoe kunnen worden gebracht om daar in, ja, in veiligheid te leven, maar ook te kunnen werken, onderdeel te worden van die samenleving. Ja, dan moeten we dat gaan realiseren. En tegelijkertijd heb ik altijd gezegd dat dat zal met kleine aantallen beginnen. Want het is echt een nieuwe aanpak, nog nooit eerder gedaan. Het is binnen het Europese recht. Maar daar zal ook juridische procedures over worden gevoerd. Dus ja, er zijn mensen die hopen dat het in 2027 leidt tot een eerste overplaatsing.
2: Dat is wel
11: ik heb daar
2: snel
11: zelf nog nooit een datum aan gekocht, geplakt. Nee.
2: Want wat u zei, we hebben het vooral gehad over het tijdschema. Wat is daar dan over afgesproken?
11: Nou, we hebben de afgelopen tijd al een aantal technische missies gedaan naar potentiële landen. Die zullen we voortzetten.
2: Welke landen zijn dat?
11: Technische missie. Ja, dat is dus precies wat we nooit zeggen. Omdat, kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren. Als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Maar het gaat over Afrikaanse landen, toch?
11: Ja, het gaat over landen buiten Europa. Dus en Afrika is een van de landen, of een van het continent waar natuurlijk de meeste mensen via ja, het gruwelijke businessmodel van smokkelaars de oversteek maken over de Middellandse Zee. Waarbij we natuurlijk bijna wekelijks verhalen zien over mensen die daar omkomen. Ja, en het is echt mijn ambitie om dat businessmodel van die smokkelaars te breken. Dat kan alleen als we als mensen die eigenlijk geen kans maken voor asiel in Europa weten dat het geen zin heeft om deze kant op te komen. Omdat we uiteindelijk ook een mogelijkheid hebben om die mensen weer terug te plaatsen in het land, in de buurt waarvan ze vandaan komen.
2: Dus die oplossing van de terugkeerhubs, die moet afschrikwekkend zijn?
11: Hij moet in ieder geval ook bijdragen aan het besef dat het ja, niet mogelijk is om in Europa om economische redenen asiel aan te vragen. En het moet daarmee die business of die mensensmokkelaars duidelijk maken dat het ook geen zin heeft. We moeten niet onderschatten wat voor netwerken daar achterweg komen. Hoe mensen verkeerd geïnformeerd worden, vaak ook hele jonge mensen. Ja, en natuurlijk de dodelijke reis over de Middellandse Zee. We moeten daar echt op een andere manier een aanpak voor creëren dan wat we tot nu toe gedaan hebben.
2: U zei net over die terugkeerhubs, dat moeten open faciliteiten worden waar mensen kunnen wonen en werken. Dat ja. Klinkt wel anders dan hoe bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties die terugkeerhubs voor zich zien.
11: Zeker. Dus, en gelukkig ben ik erbij betrokken om om dit te realiseren. Dus wil ik daar ook heel duidelijk over zijn. De plek waar wij over spreken, een terugkeerhub, is een veilige plek binnen het internationaal recht. Waar mensen veilig kunnen leven en kunnen werken. En een onderdeel zijn van die samenleving. Dus ik lees soms ook verhalen over wat het allemaal wordt, hoe het wordt voorgesteld. Maar dat gaat het niet worden.
2: Dus wat dan wordt gezegd, dat het eigenlijk een soort gevangenissen zijn, daarvan zegt u, dat zal het niet worden?
11: Nee, geen sprake van.
2: Dat zei minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink vanuit Kopenhagen. Over 3 weken komen die 5 landen opnieuw bij elkaar om hierover verder te praten. Komende zondag zijn er verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De uiterst rechtse Alternatieve Für Deutschland staat ruim op kop in de peilingen. Hun lijsttrekker daar, Ulrich Siegmund, hoort bij de meest radicale flank van de AfD. Correspondent Gien Balduk ging naar een campagnebijeenkomst en zag met eigen ogen dat Siegmund heel populair is.
12: Het is dringen op de parkeerplaats van Kantine Ostalgie. Een snackbar met gerechten uit de DDR-tijd. De leider van de AfD Sachsen-Anhalt komt hier campagne voeren. De 35-jarige Ulrich Siegmund.
13: Lieve vrienden, we werden hier geschichte schrijven in Sachsen-Anhalt.
12: Of ja, campagne voeren. Het is vooral selfies maken met kiezers en handtekeningen uitdelen. Want Siegmund is razend populair.
14: Ik ben überwältigt dat er zo veel mensen zijn. Ja, daar hou ik niet mee gerechnet, moet ik eerlijk zijn.
12: Deze kiezer is verbaasd hoe druk het hier is. Want van heinde en verre zijn mensen naar dit dorpje gereden om Siegmund te zien.
15: Ik kom uit Niedersachsen. Ik ben extra gekomen om hier dabei te zijn.
12: Zij noemt Siegmund een man die betrouwbaar overkomt.
15: Er is iemand die niet nur frasen drischt.
12: Een andere kiezer, Sylvia, typeert hem als iemand die dicht bij de normale mensen staat.
16: Weil er einfach menschlich ist und man merkt es ja auch hier jetzt mit den Fotos und so.
12: En dat dicht bij de mensen staan, dat gebeurt hier ook letterlijk bij de selfie-sessie. Siegmund pakt ze bij de schouder, maakt een grapje, vraagt naar iemands week. En dat alles met een grote glimlach.
17: Alles goed, dag, ik ben Siegmund, hallo.
18: Ik ben de Jürgen, ik kom extra uit Hannover.
12: Tussen het selfie maken door kan hij kort een paar vragen beantwoorden. En zo zegt hij dat hij zelf ook niet weet wat hem zo geliefd maakt.
19: Wie personen mich einschätzen, müssen sie die Menschen fragen. Aber ich persönlich versuche immer ein Credo zu behalten. Erst das Land, dann die Partei und dann die Person. Ich bin da, wo Deutschland mich braucht.
12: Feit is dat de AfD met Siegmund eindelijk iemand heeft waar ze lang naar op zoek waren. Want waar op landelijk niveau de leiders vooral opvallen met controversies en tegenstrijdige uitspraken, valt Siegmund vooral op met succesvolle one-liners en TikTok-filmpjes.
20: Hallo, Oli. Hallo.
21: Hallo.
20: Grüß euch.

0: Olly, rustig!
1: Siegmund hoort echter bij de meest radicale flank van de partij. De afdeling in Sachsen-Anhalt staat bij de Veiligheidsdienst al jaren te boek als extreem rechts. Ook heeft Siegmund meerdere voormalige leden van de neonazistische Heimatstreue Deutsche Jugend in zijn team. Zelf haalt hij daar zijn schouders over op.
2: Weil für mich nicht entscheidend ist, ob jemand vor 25 Jahren mal campen war und wo ein Zeltlager, sondern was er für dieses Land macht.
1: Ook zijn aanhangers lijkt dat weinig te interesseren. Zo is er altijd wel iets te vinden, vindt kiezer Sophie.
3: Ja, dan würde ich bei meinen Großeltern anfangen, die irgendwann mal für die deutsche Seite im Krieg gestanden haben. Man kann immer alles irgendwo herziehen.
1: Het gaat deze kiezers er vooral om dat de AfD de beloftes nakomt. En dat zijn vooral het stopzetten van immigratie en dat de steun aan Oekraïne wordt stopgezet.
4: Das ganze Geld verschenken und in Deutschland geht alles zugrunde. Das ist ja nicht richtig.
1: Dat zijn thema's die vooral landelijk spelen. Maar mocht Siegmund de eerste AfD-deelstaatpremier worden, dan krijgt hij ook zitting in de Bondsraad, zeg maar de Duitse Eerste Kamer. En dan zal hij zich gaan verzetten tegen landelijk beleid.
2: Op het moment is ja alles nur so, weil alle Länder ja mitspielen, brav mitspielen. Im Sinne der Bundesregierung, das hat mit uns natürlich ein Ende.
1: Siegmund wil daarom niet een coalitie vormen met een van de andere partijen, maar alleen regeren. Anders hoeft het van hem niet. Zijn kiezers waarderen deze afwijzing van coalitievorming. Maar dat betekent volgens aanhanger Daniel Motus niet dat zij ook tegen democratie zijn.
5: Es wurde mal gesagt, die Ostdeutschen die sehnen sich nach Diktatur zurück. Aber ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Und zwar die Ostdeutschen wissen noch, wie eine Diktatur war.
1: De kiezers in Oost-Duitsland zijn juist wakker, zoals de 60er Uwe zegt, omdat zij de DDR hebben meegemaakt.
6: En hebben ja dan eben halt bis zur Wende auch erlebt, was eben halt ein Regime bedeutet, in unter einem Regime zu leben. En dat is im Moment auch so.
1: Volgens hem is Duitsland nu in eenzelfde soort dictatuur veranderd als de DDR. Opvallend is dat juist deze campagnebijeenkomst van de AfD plaatsvindt op een plek vol met nostalgie naar de DDR. Maar dat kan Uwe uitleggen.
6: Es gab ja auch zu DDR-Zeiten ja viele Sachen, die auch gut waren. Weil ja alles nach der Wende kaputt gemacht wurde. Die Traditionen, alles was eben halt damals für uns auch gut war.
1: De DDR had namelijk ook goede dingen, zegt hij. Maar dat is allemaal kapot gemaakt door West-Duitsland, volgens hem. Zoals alles is kapot gemaakt. En er is volgens hem maar één persoon die dat kan herstellen. Ulrich Siegmund.
7: Zo, hey, natuurlijk, kinder.
8: Oh, dat is super, hey. Dankjewel.
7: Hier zijn ze super. Die ken ik
1: ook. Na 2 uur handen schudden en foto's maken vertrekt hij weer. Op naar het volgende dorp.
9: In de laatste peilingen staat de AfD op bijna 42% in Sachsen-Anhalt. En vanwege het Duitse kiessysteem maakt de partij daarmee kans om de absolute meerderheid te halen. En dan zouden ze inderdaad alleen kunnen gaan regeren.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: NPO Radio 1.
16: Het is 4:30, het nieuws met Levi.
17: Denemarken wil volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers gaan uitzetten naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil zelf nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een huis waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. De Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Volgens de aanklagers vertelden ze de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en dwongen ze hen daarna om porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt. Uit geheime opnames van journalisten blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Reform UK besloot daarna tot een onderzoek, maar de twee lieten het zover niet komen en stapten dus op.
9: Voor het weerbericht is Marco Verhoef aangeschoven. Ik vond het een beetje een gekke dag qua weer.
0: Ja, dat klopt wel een beetje, want vanmorgen vroeg, om 7:00, stond de thermometer gewoon op 20 graden. Ja. Is die de hele nacht niet onder geweest. En eigenlijk is het nu kouder dan vanmorgen vroeg. En dat is technisch verhaal. Maar er is een koufront overgekomen. Nou, dat heb je wel gemerkt, hè, want het heeft ook flink geregend. Mm-hmm. Op dat koufront ook her en der nog flinke windstoten. Vooral in het westen van het land. Het trekt nu langzaam het land uit. En daarachter is dus frissere lucht binnengestroomd. Het zal nu een graad of 18 zijn ongeveer. Maar het is in ieder geval wel lager dan vanmorgen vroeg.
9: Ja, wat krijgen we de komende dagen?
0: Nou, het weer gaat wel uit een heel ander vaatje tappen dan vandaag, gelukkig. Want het weekend ziet er eigenlijk best heel mooi uit. Met komende nacht hier en daar nog wel een bui in het noorden. Maar ook al opklaring. Een iets afnemende wind, 13 tot 16 graden de minimumtemperatuur. En morgen overdag dan geregeld zon. In het noordoosten kan nog wel een bui vallen, maar in de middag wordt het ook daar meest droog. Wind zul je nog wel een beetje merken, het wordt zo'n 20 graden gemiddeld. En die wind valt zondag dan grotendeels weg. In de ochtend de meeste zon, in de middag iets meer bewolking, maar tot de avond blijft het sowieso droog. En zondag wordt het 22 tot 24 graden, een dikke krul.
9: Lekker, dankjewel Marco. Het is een drukke avondspits, hè, Edwin Gerritsen?
8: Ja, klopt, Fleur. Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging heb je in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Nieuwegein-Schestel en knooppunt Empel een half uur oponthoud na een aanrijding. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ruim een half uur extra reistijd. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Wadenooyen 10 minuten. Wat komt er een ongeluk? 1 rijstrook is dicht. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.
9: Het was al in 2017 bekend dat spermadonor Simon een massadonor was. Volgens Nieuwsuur wist de inspectie ervan, net als het ministerie. Hoe kon het dan toch zo misgaan?
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
19: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: NOS Radio 1-journaal.
9: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wist al sinds 2017 dat spermadonor Simon een massadonor was, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Ondanks dat dit bekend was en ook gedeeld werd met het ministerie van Volksgezondheid, werden de ouders niet geïnformeerd en kon Simon jarenlang doorgaan met doneren. Jan Klein-Nijenhuis van Nieuwsuur is hier in de studio. Jan, waarom werd er niet ingegrepen?
22: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En eigenlijk is die ook nog niet beantwoord. Je kan wel zeggen wat er ongeveer gebeurde, maar waarom er dan uiteindelijk niks gedaan wordt, dat is gewoon nog volstrekt onbekend.
9: Daar krijg je ook geen antwoorden op?
22: Nee, op dit moment is het echt muisstil vanuit zowel inspectie als ministerie, als ook de beroepsgroep van de gynaecologen.
9: Want die wisten er ook van, hè?
22: Die wisten er ook van. Er wordt onderzoek gedaan. Wanneer het af is, geen idee. En tot die tijd worden er eigenlijk geen vragen beantwoord.
9: Even over deze Simon. Hoe ging hij te werk?
22: Ja, hij is eigenlijk 15 jaar actief geweest als spermadonor. Hij heeft zaad gedoneerd in klinieken. Dan ben je een anonieme donor. Dan weten mensen niet dat je een kind hebt van Simon. Die kinderen kunnen wel, als ze 16 zijn, die informatie opvragen. Je kan ook met stellen meegaan als eigen donor. Dan introduceer je iemand bij een kliniek. Dat is allemaal nog in een soort van geregistreerd deel. En daarnaast bood hij zichzelf aan op internet. En zei hij telkens tegen alle stellen met wie hij in contact kwam, ja, dit wordt mijn zesde kind.
9: Ja, maar hij schijnt, Wat zegt hij zelf, hoeveel kinderen hij heeft verwekt?
22: Hij zegt dat er 199 kinderen zijn. We weten dat er nu in ieder geval nog één vrouw zwanger is van hem. Dus dat zou het precies rond op 200 brengen. We kunnen het niet controleren.

0: Nee. Uit onderzoek van een groep moeders die van hem kinderen heeft gehad, is wel gebleken dat het er minimaal 120 waren. Maar ja, naar eigen zeggen zijn het er dus al bijna 200.
1: Ja. Maar als er dus nu nog een vrouw zwanger is van hem, betekent dit dat hij hier nog steeds mee doorgaat dan? Op dit moment?
0: Ook dat is niet echt te controleren. Hij heeft een brief geschreven aan betrokken moeders waarin hij zegt: het spijt me, dit had nooit zo ver mogen komen. Ik stop hiermee. Ik had ook niet door dat het er inmiddels al zoveel waren. Maar wat wij van moeders terug horen is: ja, we hebben eigenlijk alleen maar leugens van deze man gehoord. Mm. Hoe kun je controleren of dit waar is?
1: Wat ik een van de fascinerende dingen vind aan jullie onderzoek is dus dat hij zelfs in een commissie heeft gezeten die de donorwet moest evalueren. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Kijk, in 2017 komt er een tip binnen bij de beroepsgroep van gynaecologen waarin gewaarschuwd wordt voor deze man. Die informeert vervolgens de inspectie en het ministerie. Dan wordt er gekeken van ja, is dit niet aanleiding om een grootschalig onderzoek te doen om te kijken of er niet veel meer van dit soort massadonoren rondlopen. Ja, en dan kom je in een soort van ambtelijk proces terecht waarin dat grote onderzoek uiteindelijk niet doorgaat. En vergeten wordt dat er ook nog een tip was acuut over deze Simon, waar vervolgens ook niks mee gedaan wordt en die moeders ook niet geïnformeerd worden. Dus deze man heeft gewoon nog 10 jaar langer zijn gang kunnen gaan. En vervolgens 2 jaar later, ja, dan duikt hij ineens op als lid van die begeleidingscommissie. Ja. Hoe hij daarin terecht heeft kunnen komen, het ministerie zegt er niets over.
1: Maar is het dan een kwestie van dat al die instanties langs elkaar heen hebben gewerkt? Of hebben ze bewust geen onderzoek opgestart?
0: Ik denk dat je het meer moet zien als een soort ambtelijke molen die in gang gezet wordt. Dus er wordt gezegd, dit is reden om groot onderzoek te doen. Dus de urgentie wordt echt gevoeld. Iedereen vraagt ook om dat onderzoek. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, er zijn wel wat juridische bezwaren. Kunnen we zomaar gegevens koppelen? Dat weten we niet helemaal zeker. Ambtenaren van justitie zeggen van, nou, misschien ontbreekt er wel een wettelijke basis. Ambtenaren van volksgezondheid zeggen, er is zo'n zwaarwegend maatschappelijk belang voor de donor

0: Wat ik een van de fascinerende dingen vind aan jullie onderzoek is dus dat hij zelfs in een commissie heeft gezeten die de donorwet moest evalueren. Hoe kan dat?
1: Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Kijk, in 2017 komt er een tip binnen bij de beroepsgroep van gynaecologen waarin gewaarschuwd wordt voor deze man. Die informeert vervolgens de inspectie en het ministerie. Dan wordt er gekeken van ja, is dit niet aanleiding om een grootschalig onderzoek te doen om te kijken of er niet veel meer van dit soort massadonoren rondlopen. Ja, en dan kom je in een soort van ambtelijk proces terecht waarin dat grote onderzoek uiteindelijk niet doorgaat. En vergeten wordt dat er ook nog een tip was acuut over deze Simon, waar vervolgens ook niks mee gedaan wordt en die moeders ook niet geïnformeerd worden. Dus deze man heeft gewoon nog 10 jaar langer zijn gang kunnen gaan. En vervolgens 2 jaar later, ja, dan duikt hij ineens op als lid van die begeleidingscommissie. Ja. Hoe hij daarin terecht heeft kunnen komen, het ministerie zegt er niets over.
0: Maar is het dan een kwestie van dat al die instanties langs elkaar heen hebben gewerkt? Of hebben ze bewust geen onderzoek opgestart?
1: Ik denk dat je het meer moet zien als een soort ambtelijke molen die in gang gezet wordt. Dus er wordt gezegd, dit is een reden om groot onderzoek te doen. Dus de urgentie wordt echt gevoeld. Iedereen vraagt ook om dat onderzoek. En dan op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, er zijn wel wat juridische bezwaren. Kunnen we zomaar gegevens koppelen? Dat weten we niet helemaal zeker. Ambtenaren van justitie zeggen van nou, misschien ontbreekt er wel een wettelijke basis. Ambtenaren van volksgezondheid zeggen, dat is zo'n zwaarwegend maatschappelijk belang voor de donorkinderen, voor de moeders, voor eventueel nog anderen die met deze man te maken krijgen, dat er wel degelijk een onderzoek moet komen. Het wordt voorgelegd aan de minister. Toenmalig demissionair minister Edith Schippers heeft gezegd, ik schuif dit besluit voor me uit. Een volgend kabinet mag hierover besluiten.
0: En
1: dan gaat iedereen achteroverleunen en zeggen, ja, wij nemen een afwachtende houding aan. We gaan niets doen. En gebeurt er verder ook niks.
0: En die moeders en die kinderen, die zitten hier maar mooi mee, want die hebben jullie gesproken. Wat zeggen zij hierover?
1: Je kunt je voorstellen dat dit voor hen echt ontzettend heftig is. Ten eerste zijn ze erachter gekomen dat deze man tegen heel veel mensen ontzettend veel leugens heeft gehouden. We horen terug van kinderen die dit nu ook meekrijgen.
0: Die inmiddels oud genoeg zijn.
1: Die voelen zich vies. Die hebben het gevoel van wat is hier gebeurd. Wat is dit voor vader? Mijn moeder is ook belazerd. Ze zijn moe. Ze zijn mur. Ze snappen niet dat er geen enkele instantie op dit moment opstaat en zegt, wij gaan jullie helpen. Wij gaan iets doen. Iedereen houdt zijn mond en doet eigenlijk precies niets. En dat is voor hen onbegrijpelijk.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Jan Klein-Nijhuis, en meer over deze zaak. Wat er allemaal misging rondom zaaddonor Simon. Vanavond in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
2: Tot 6:00.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Hoe gaat het met je? Supporters van Vitesse worden vanavond vlak voor de aftrap tegen Top Os opgeroepen om deze vraag aan elkaar te stellen. Met die actie wil Vitesse aandacht vragen voor de mentale gezondheid en zelfmoordpreventie. Bram Langelaar, goedemiddag.
4: Hele goedemiddag.
0: U bent van de stichting Vitesse betrokken die deze actie organiseert. Ja, ik kan me voorstellen dat dit niet heel vaak een onderwerp van gesprek is op de voetbaltribune. Is dat ook waarom deze actie is bedacht?
4: Ja, zeker. Ja, we weten dat voetbal voor verbondenheid zorgt en dat je elkaar naast het voetbal ook heel veel spreekt. Maar we hopen ze vandaag uit te dagen om toch iets dieper in het gesprek in te gaan.
0: Ja, wat is het doel van de actie? Wat hoopt u te bereiken?
4: We hopen eigenlijk vooral het licht te schijnen op het taboe dat er heerst, dat er niet gepraat mag worden over mentale problematiek. We zien dat er helaas heel veel statistieken zijn die bevestigen dat het bij mannen ook heel erg speelt. Van een lichte stress tot echt suïcideproblematiek. Dus wij proberen in ieder geval het probleem bloot te leggen en ook vooral bespreekbaar te maken.
0: Ja, maar hebben mensen hier vlak voor een voetbalwedstrijd wel aandacht voor?
4: Ja, nou, ik kan je vertellen dat er op de tribune heel veel afgekletst wordt. Dus ik denk dat het naast het voetbal dat zich op het veld afspeelt, er heel wat afgekletst wordt over van allerlei onderwerpen. En laten we hopen dat ze vandaag inderdaad deze vraag stellen.
0: Ja, want het is nogal wat om het over zelfmoord te hebben of psychische problemen.
4: Ja, dat is denk ik ook precies waar het over gaat. Het voelt beladen en het voelt zwaar. Maar als jij om de 2 weken naar het Gelredom gaat en als dat jouw zingeving geeft, dan is het misschien ook wel goed en makkelijker om het bespreekbaar te maken met de buurman die je vaak ziet. En we hopen dat dat gebeurt. En als dat niet gebeurt, dan is het alsnog denk ik een hele

0: mooie campagne die ook toch aandacht vraagt voor dit onderwerp.
1: Ja. Wat was de reactie van de spelersgroep en de medewerkers van Vitesse op deze actie?
0: Ja, het werd eigenlijk gelijk omarmd. We merkten ook dat het steeds meer voorkwam. We hebben net voor de zomer ook een oud Vitesse-speler gehad, Thomas Buiting, die ook echt naar buiten is gekomen, dat hij op 26-jarige leeftijd gestopt is met voetbal, naar aanleiding van mentale problematiek. Dus hij heeft ook meegeholpen aan de campagne en dat maakte het eigenlijk gelijk duidelijk voor spelers en ook voor de personeel intern. En toen hebben we het gelukkig met heel veel draagvlak kunnen uiten deze afgelopen week tot aan vanavond.
1: Ja, want je ziet ook wel echt in de sport dat in ieder geval minder taboe is dan dat het een aantal jaar geleden was, hè? Dat mensen daarover praten.
0: Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling. En ik denk dat het mooiste is dat sport en voetbal heel groot bereik heeft. En je hebt als club natuurlijk een heel groot platform. Dat is afgelopen 2 jaar bij Vitesse helemaal duidelijk geworden wat de maatschappelijke binding is met een voetbalclub. Dus dan is het denk ik heel mooi dat wij op deze manier de aandacht aan kunnen besteden.
1: En gaat het dan nog verder dan alleen de supporters oproepen om in gesprek te gaan met mensen om hen heen, om te vragen hoe gaat het met je? Of zijn er nog meer dingen die jullie organiseren?
0: Ja, het kent best wel veel follow-up. Ook omdat het eigenlijk de kick-off is van de week suïcidepreventie. Die vanaf maandag start. Hier ook in Arnhem veel activiteiten en veel bijeenkomsten. En op woensdag hosten wij ook een van die bijeenkomsten. Dat is de Man in Mind Meetup. En die wordt op Papendal gehouden. En daar komen mannen ook echt samen en ervaringsdeskundigen. Dus nadat de campagne eigenlijk vanavond zijn hoogtepunt bereikt, hopen we ook een follow-up te geven door. Mocht er problematiek geconstateerd worden of wil je gewoon überhaupt ergens over praten, dan is dat in de week daarna ook nog mogelijk.
1: Dank voor dit gesprek en succes met de actie. Bram Langelaar van Stichting Vitesse betrokken. En denkt u aan zelfdoding? Bel dan gratis en anoniem met telefoonnummer 113 of chat op 113.nl. Levi, wat melden de media in het buitenland?
2: De Noorse Veiligheidsdienst en de politie in Oslo zeggen goed voorbereid te zijn op de uitvaart van koning Harald, die woensdag is. De politie zegt tegen de Noorse omroep NRK dat het gebied veilig is. Op de dag van de staatsbegrafenis zijn er grote veiligheidszones en controles. De politie adviseert bezoekers trouwens wel die Noorse klederdracht willen dragen om het bijbehorende mes op die dag thuis te laten. Dat lijkt mij goed advies. Een storm in Toronto heeft veel schade veroorzaakt. De storm raasde woensdagavond over de Canadese stad en tienduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten, schrijft het Canadese CP24. Ook moesten wegen worden afgesloten en is een gloednieuw stadion verwoest. Een deel van de tribune is ingestort.
3: All right, these are dramatic pictures of Rogers Stadium up at Downsview, and this is remarkable. I saw some of the seats just lifting the whole thing up and bending it. That's going to take a lot of work to get that back in shape.
2: De rockband AC/DC zou over 2 weken optreden in het stadion, maar of dat concert door kan gaan is nog niet duidelijk. Frankrijk trekt ruim 1 miljard euro uit om boeren te helpen die zwaar zijn getroffen door de extreme hitte, droogte en natuurbranden deze zomer. Dat meldt France 24. Volgens de Franse minister van Landbouw zal ongeveer de helft van het pakket worden gebruikt voor directe, snelle uitbetalingen aan boeren ter compensatie van de geleden weerschade. En angstige momenten voor Zwitserse toeristen in een nationaal park in Tanzania. Tijdens een safari-rit verloor de bestuurder van de jeep de macht over het stuur, schrijft de Tanzania Times. Ze reden een rivier in, en ja, dat is natuurlijk al vervelend genoeg. Maar deze rivier staat ook nog eens bekend om de grote populatie nijlkrokodillen. Andere toeristen zagen het gebeuren.
4: What the hell? What's this guy doing?
5: No, he's lost control.
6: Oh my god.
5: Rocky, what do we do down? What about the car at the bottom?
6: These crocodiles, they don't go.
1: Ja. Spannend.
2: Spannende moment inderdaad, maar gelukkig liep het goed af, want de 4 Zwitserse toeristen en hun chauffeur konden op tijd de jeep verlaten. En hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht.
1: Edwin Gerritsen, is het nog steeds zo druk?
7: Ja, neemt al iets af. Er staan nog 450 kilometer file. De meeste vertraging nog steeds in Gelderland, Brabant en Utrecht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een half uur.
1: Nog een kleine 25 kilometer in de 13e etappe van de Vuelta. Andries Lamet.
8: Ja, en het ziet er heel goed uit voor dat levensgevaarlijke koppel van Visma Leasebike. Wout van Aert en Matthew Brennan. En laatstgenoemde, dat is de snelste sprinter van deze ronde van Spanje. Dus op het laatste klimmetje probeerden alle klimmers hem ervan af te rijden. Maar die 21-jarige Brit, die is ijzersterk. Die was niet te kraken. Die reageerde op elke aanval. En even later kwam ook nog eens Wout van Aert vanuit de achtervolgende groep aansluiten. En nu doen ze het ook perfect, want ze demareren om en om. En lokken daarmee de anderen uit de tent. Op dit moment een klein gaatje voor Van Aert samen met twee andere renners. De Amerikaan Vermarken en de Fransman Parapentre. Nog 22 kilometer dus richting de finish, die ook lichtjes oploopt. En eigenlijk in welke samenstelling van groepen die vanuit die grote groep met aanvallers tot stand zal komen, zijn Van Aert en Brennan de snelste renners. Dus ze moeten alleen maar zorgen dat ze overleven, erbij zitten. En Van Aert lijkt dat nu op dit moment het beste te doen.

0: Chaka Khan, I'm Every Woman. Voor modeliefhebbers en talentvolle modeontwerpers van Nederlandse bodem is het de belangrijkste week van het jaar, de Amsterdam Fashion Week. Duurzaamheid speelt daarbij een steeds grotere rol. Ontwerpers moeten aan allerlei eisen voldoen die gaan over materialen, hergebruik en productie. En verslaggever Vincent van Rijn keek hoe dat er in de praktijk uitziet.
1: Het is een jurkje zoals je ziet. En hij heeft vormen ja, opgeblazen, zou ik zeggen. Een beetje uit perspectief gezet in een slangenprint.
2: Samen met directeur Dani Bles sta ik in de Hub aan de Keizersgracht. Dat is de centrale ontmoetingsplek van Amsterdam Fashion Week. Waarin de hal allerlei creaties hangen.
1: Witte jurk van David Laporte. Hij heeft ook meegedaan ook aan Amsterdam Fashion Week. Onze eerste editie 9 jaar geleden.
2: 2012. Directeur Dani Bles, ja, een Fashion Week draait toch eigenlijk hè, om nieuwe kleding. Hoe duurzaam kan zo'n evenement dan überhaupt zijn?
1: Nou, ik denk dat het verschil zit in sowieso massaproductie. Of dat je een ontwerper bent, een jong talent bent die net begint. En met oude stoffen werkt, stoffen die nog van je moeder zijn. Of duurzame stoffen of stoffen die nog over zijn. En daar een collectie mee creëert om jouw visie op creativiteit te vieren en een modecollectie maakt.
2: Maar stel, ik ben een ontwerper en ik wil hier een collectie tonen die grotendeels uit nieuw katoen bestaat. Kan dat dan eigenlijk nog?
1: Nee, de hoofdprogrammering bij Amsterdam Fashion Week, zoals je echt naar de showprogrammering kijkt, dan letten we op inderdaad van, is een merk duurzaam? Waar komt het vandaan? Waar wordt het geproduceerd? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Dat gaat best wel ver. En duurzaamheid komt natuurlijk wel in meerdere vormen. Dus we kijken van, oké, in hoeverre zijn zij al op weg om het beter te doen? En waar kunnen we ze nog bij supporten om het nog beter te doen?
2: Maar duurzaamheid betekent hier niet alleen eisen stellen aan ontwerpers. Ook bezoekers worden aangespoord om kleding langer te gebruiken.
3: Ik heb vorig jaar Nike-cursus gevolgd en daardoor ben ik eigenlijk heel anders gaan kijken naar mode. Want dan zie je hoeveel tijd en energie er ingaat in één item. Dat kan niet voor €5 in de winkel liggen eigenlijk. Dus ik ben nu ook bezig met het opstarten van mijn eigen upcycle-merk. Waarmee ik dan vintage kleding inkoop en daar iets nieuws van wil maken.
2: En is dat heel anders met hoe je vroeger te werk ging?
3: Zeker, ja. Dan was ik vooral had ik heel veel zin in de Zara sale. En hoe kan ik zoveel mogelijk leuke dingen hebben en elke trend volgen. En ik ga daar nu wel heel veel bewuster mee om.
2: Even terug naar directeur Dani Bles. Nou weten we natuurlijk ook, veel mensen vinden het ook gewoon leuk om nieuwe kleding te kopen. Staat dat dan toch niet op gespannen voet met die duurzaamheid die Fashion Week ook wil hebben?
1: Nou, mensen vinden het leuk om, als ze een gelegenheid hebben, om iets leuks aan te doen. Maar iets leuks aan te doen kan ook komen doordat je goed laat inspireren. Doordat je misschien wel de blazer uit je kast op een andere manier draagt dan dat je hem hebt gedragen. En daarvoor moet je geïnspireerd raken. Dus het is ook heel erg leuk om je eigen garderobe opnieuw uit te vinden. 2013.
2: Minder kleding, minder katoen. Ja, het klinkt allemaal mooi, maar ja, hoe werkt dat als je daadwerkelijk een collectie moet maken? Isa van Morselaar en David Grimius van het merk Thierry Marie kochten voor hun collectie geen nieuwe stoffen in.
4: Mijn moeder die heeft, die spaart al 30 jaar stoffen. En die kwam, voordat we hier gekomen begonnen, met allemaal vuilniszakken aan. Van, ga er maar doorheen en zoek het maar uit en dan ben ik er vanaf. En wij er doorheen. En op een gegeven moment kwamen we er eigenlijk achter dat het best wel mooie spullen tussen zaten. En toen dachten we, hier moeten we wat mee. Toen eigenlijk gaandeweg kwam ook het idee om een collectie te gaan doen. En dat kwam eigenlijk heel mooi, viel dat op zijn plek.
2: Straks is de grote show hier. Komt je moeder dan ook kijken?
4: Absoluut.
2: En wat vindt ze ervan?
4: Absoluut, ja. Nee, ze vindt het fantastisch. En ze vindt het heel mooi dat de stoffen zo gebruikt worden. En ik denk dat het ook wel ergens een tikkeltje emotioneel voor haar gaat worden.
2: Op een gegeven moment zijn die stoffen misschien wel op. Wat dan?
4: Ja, dan hebben we een probleem. Dan moeten we misschien een andere moeder gaan zoeken met een stoffencollectie. Nee, dan gaan we weer iets anders bedenken. Maar het ziet ernaar uit dat we misschien nog wel 1 of 2 collecties op deze manier kunnen gaan doen.
2: Is het ook een soort lichte aansporing om misschien toch wel eens even te gaan snuffelen wat er nog ergens op zolder ligt bij iemand?
4: Absoluut, ja, absoluut. Ik bedoel, als er mensen dit horen met gigantische stoffencollecties en ze moeten er vanaf. Je weet ons te vinden. Ja, hartstikke leuk.
0: Dat waren de ontwerpers van het merk Thierry Marie op de Amsterdam Fashion Week.
5: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Verboden liefde, spectaculair overspel en trouw.
6: Ergens zegt hij, ja, hoe meer ze haar zwart maken, hoe meer ik eigenlijk van haar ga houden.
5: Arthur Chapin brengt het Engeland van koningin Victoria tot leven in zijn nieuwe roman Lord M. Giorgia Meloni schrijft geschiedenis met het langstzittende kabinet in Italië sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Sono Italiana!
5: Wat heeft zij bereikt? Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En politiek analist Auke van Eijsten over de corona-enquête en de hobbelige route van het kabinet richting Prinsjesdag.
7: Alles kon, alles werd uitgegeven en dat speelde eigenlijk nauwelijks een rol.
5: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
8: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
14: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
13: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Eindelijk wat hoopvol nieuws uit Nepal, waar vanochtend twee mensen levend werden gered uit de tunnel van een waterkrachtcentrale. En de hoop is dat er nog meer mensen uit tunnels gehaald kunnen worden. Eerst het nieuws met Levi van Eck.
18: In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Geschokte reacties in Eerbeek. Daar werd vanmorgen het lichaam gevonden van een jongen van 12. In hetzelfde huis is ook een verdachte opgepakt, mogelijk de moeder. De politie wil dat niet bevestigen, maar houdt wel rekening met de misdrijf. De hulpdiensten rukten vanochtend rond 7:00 uit, merkte ook deze buurtbewoner.
19: Ik werd wakker door alle sirenes. En ik wilde net gaan kijken wat er aan de hand was. En toen belde mijn dochter van, goh, is er niet iets bij de buurvrouw aan de hand? Hè? Nou ja, dan hoor je later dat een kindje is overleden. Nou ja, dan gaat je kippenvel, krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. En ja, dat is gewoon niet te doen.
18: De straat in Eerbeek is afgezet, de politie doet nog onderzoek. In de woning woont volgens buurtbewoners een Syrisch gezin. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt nog een paar uur gestaakt. De havenmedewerkers maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden en een ander zwaar gewond geraakt. Vermoedelijk is er iets misgegaan met een chemische stof, maar wat precies is nog onduidelijk. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games staan op de site van het Witte Huis. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. Het weer: in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden.
0: We gaan naar de ANWB. Edwin, heb je al wat goed nieuws voor de mensen die vaststaan?
20: Ja, het blijft een drukke spits, maar het drukste moment ligt inmiddels achter ons. Er staat nu 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging nog Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur extra reistijd. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 20 minuten. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden een half uur extra reistijd.
0: De coalitie stevend af op een groot conflict over de belasting op vermogen. U weet wel, box 3. Straks onze politiek verslaggever.
21: Vanavond in Meldpunt Actueel. De massale oversterfte onder 80-plussers in de warmste zomer ooit. Waarom zijn er geen regels voor maximumtemperaturen voor verpleeghuizen? En wat moeten verhuurders doen om seniorenflats koel te houden? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
22: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Ik lijk wel gek!
22: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Tot een half eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend: moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
14: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
13: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In de Rotterdamse haven zijn medewerkers bezig met een actie vanwege plannen van het kabinet. Verslaggever Aida Brands, die plannen zijn voorlopig in de koelkast gezet. Waarom staken ze dan toch?
26: De actievoerders hebben er geen vertrouwen in dat het kabinet daadwerkelijk de bezuinigingen terugdraait. En daarom staan ze hier de hele middag al actie te voeren. Om 6:00 houdt het op en om 7:00 hervatten ze weer het werk.
0: Etappe 13 in de Vuelta zit in de laatste 10 kilometer. Commentator Andries Lamet, nog steeds goede kaarten voor Visma Leasebike?
27: Ja, superkaarten. Het is eigenlijk de vraag, worden de vierde van Brennan of de eerste van Van Aert? Want die andere 7 vluchters, ja, die komen er voorlopig niet aan te pas.
0: Maar eerst, een groot conflict dreigt voor de coalitie. Het leek zo goed als afgerond, de begrotingsgesprekken. Maar één politieke bom is nog niet ontmanteld, box 3. De coalitie stevend af op een groot conflict rond hoe het verder moet met deze belasting op vermogen. De NOS heeft stukken ingezien van het ministerie van Financiën. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat staat er in die stukken?
1: Ja, daarin lees je de verschillende opties om belasting te heffen op vermogen. En daaruit blijkt dat je alleen belasting heffen op winst, dus bij het verkopen van aandelen, dat dat toch op korte termijn kan worden ingesteld. Eerder was gedacht, dat kan pas per 2030, dus tot die tijd moeten we wat anders. Nu blijkt toch dat dat al sneller kan. En dat is een grote wens van de VVD, van jaar 21, van de SGP. En met die geheime stukken in de hand wist minister Heijnen vorige week bijna een deal te sluiten al met jaar 21 en SGP. Want die partijen willen dat alle drie heel graag om al vanaf 2028 vermogenswinstbelasting in te voeren. Maar Heijnen werd daarna teruggefloten door D66 en het CDA. Want zij zien geen politiek draagvlak daarvoor om veel geld uit te trekken voor vermogenden. Het gaat om miljarden, terwijl er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. Nou, die ruzie hebben we allemaal gezien. Uiteindelijk werd besloten om het helemaal niet door te laten gaan. Maar nu blijkt wel dat de hakken eigenlijk behoorlijk in het zand zitten aan beide kanten. Ja, 21 en SGP hebben nu gezien wat er kan. En die willen dat graag. De VVD wil dat ook graag. Ja, en daarmee stevend het kabinet wel af op een conflict in de toekomst hierover. Het is een vrij ingewikkelde kwestie, dus ik heb het allemaal op een rij gezet.
2: Dag meneer Heijnen.
1: Ja. Goedemorgen. De VVD is vastbesloten om nog voor het einde van het jaar een vermogenswinstbelasting op aandelen in te voeren. Dat betekent dat je pas belasting gaat betalen als je die aandelen verkoopt. Minister Heijnen zegt ook vandaag nog dat dit kan.
3: Ik denk dat dat kan, maar nogmaals, laten we dat nou even zorgvuldig doen, dit proces, stap voor stap, dan komen we verder.
1: Maar met name D66 ziet die vermogenswinstbelasting helemaal niet zitten. Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
4: Het kabinet lijkt zich vooral heel veel zorgen te maken over de positie van miljonairs in Nederland. En wij over al die mensen in Nederland die de rekening betalen.
1: De coalitiepartijen hebben dagen en nachten onderhandeld over de begroting.
6: Nou, u kunt ons niet verwijten dat ook wij niet de complexiteit van deze begrotingspuzzel zagen.
1: Ja, complex was het zeker.
6: Ik geloof niet dat er in de afgelopen jaren zoveel uren in juli en augustus al aan de miljoenennota is gewerkt.
1: Steeds duidelijker wordt dat een groot deel van die tijd is opgegaan aan box 3. Dat is de belasting op vermogen, zoals aandelen, crypto of een tweede huis. De discussie ging vooral op scherp toen er stukken op tafel kwamen waaruit bleek dat het binnen een paar jaar mogelijk is om over te gaan op een nieuwe vorm van belastingheffen. De zogenoemde vermogenswinstbelasting. Maar kies je daarvoor, dan moet er 11 tot 25 miljard euro worden vrijgemaakt voor dus vermogenden. En precies dat, denken D66 en CDA, krijg je politiek niet verkocht. Als ze de VVD hun zin zouden geven, zou de linkse oppositiepartij Pro helemaal nooit meer aan tafel komen. Zoals Jesse Klaver eerder zei.
4: Wij zijn bereid om jullie plannen te steunen. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat niet gewone mensen de rekening betalen in Nederland. En dat de rekening wordt neergelegd bij de allerrijkste. Dat is onze eis vanaf dag 1.
1: En dus kwam de coalitie er niet uit. En werd er helemaal niets besloten over dit heikele onderwerp. Het probleem werd voorlopig vooruitgeschoven. In de tussentijd hoopt de coalitie dat de polder, de werkgevers en de vakbonden mee willen denken, zegt minister Heijnen vandaag.
3: Nou, het hangt natuurlijk allemaal samen. Dus je, als het gaat om de sociale zekerheid, maar ook de fiscaliteit. Het zijn natuurlijk grote bewegingen die je moet maken. En dat is belangrijk dat je dat zorgvuldig doet en ook in samenhang beziet.
1: Ondertussen is de druk nog hoog. Zo zegt Heijnen vandaag ook dat hij er wel uit is.
7: En bent u daar al uit?
3: Ja, ik wel.
1: En ook vanuit de rechtse oppositie, vanuit Ja 21, worden harde eisen gesteld, zegt Michiel Hogeveen van die partij.
8: Wat Ja 21 betreft is vermogensaanwas. Dat is echt een gepasseerd station. Daar is ongelooflijk veel om te doen geweest in Nederland. Het is ook een fundamenteel oneerlijk systeem. Wij zeggen, neem dan gewoon meteen de stap naar volledig vermogenswinst.
7: Ja, dus u zegt, wij gaan alleen akkoord met een deal als er vermogenswinstbelasting zo snel mogelijk komt.
8: Dat was wel de inzet van Ja 21.
7: Is dat nog steeds de inzet van Ja 21?
8: Dat is en blijft de inzet van Ja 21.
1: En daarmee zit de coalitie nog steeds klem. De VVD en Ja 21 en SGP willen zo snel mogelijk die vermogenswinstbelasting. En Pro loopt van tafel als ze dit invoeren.
8: Maak nou een keuze. Ga over links of ga over rechts. Die keuze is vanaf het begin niet gemaakt en is nog steeds niet gemaakt. Dus ja, daar kunnen we de coalitie en coalitiepartijen en het kabinet alleen maar sterkte en wijsheid in wensen om ooit een keer die keuze wel te gaan maken.
1: Dit conflict suddert de komende tijd verder en kan de coalitie nog flink in de problemen brengen.
0: Aldus politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Andries, we gaan gauw naar de finish van de 13e etappe in de Vuelta. Wordt het Van Aert of?
27: Van Aert of Valentin Paré-Peintre. Brennan, dat is die andere man van Visma Liezenpark, die zit nu in het achtervolgende groepje. Het is een heerlijke finale hoor, want die twee mannen van Visma die spelen het perfect om en om alle aanvallen pareren. En toen was het aan Van Aert op 4 kilometer van het einde en die besloot zelf aan te vallen. En nu zit hij in de laatste kilometer. Bij die aanval was er namelijk één man, de lichtste van het hele veld, de lichtste van het hele stel, die nog kon volgen. Dat hebben we van Paré-Peintre vaker gezien, ook in de Tour. Juist op het vlakken, als je het niet verwacht, dat hij zo'n explosieve aanval kan volgen. Van Aert nu op die oplopende laatste kilometer, want die heeft wel het leeuwendeel van het werk moeten doen in de laatste 4 kilometer. Dus die, hoe lang die nu met die aanval bezig is, en dan kunnen ze daarachter misschien nog wel weer terugkeren. Van Aert in de groene trui van het puntenklassement. Staat ook goed in het bergklassement, maar nog geen etappe gewonnen. En dat lukte hem 2 jaar geleden wel, toen won hij 3 keer. En nu moet het maar eens gaan gebeuren, na al het werk wat hij voor Brennan heeft gedaan. Paré-Peintre in het wiel. Die zit te loeren. De Fransman. Dansend op de pedalen. En Van Aert, ja, die moet goed achterom kijken om te zien of ze dan niet al terugkomen. Wachten op de laatste 500 meter. Dan vlakt het weer eventjes af. Nog altijd Paré-Peintre in het wiel van Van Aert. 3 etappenzegers dus al binnen voor de ploeg van Van Aert. Maar zelf in het, dat hopelijk gaat dat nu gebeuren. Normaal gesproken zou je zeggen, geen kans voor de Fransman die nu achtervolgt. Dan zoomen we even uit om te zien waar de rest blijft, want ja, je weet het maar nooit. Ze vallen echt even stil. Het is pokeren en kijken. En Van Aert zegt, ja, Paré-Peintre, wat ga je doen? Wanneer ga je aanzetten? 52 kilo is die maar, die Fransman. Maar goed, hij is dus explosief. Won al op de Mol van Toen vorig jaar in de Tour. Maar dit is een ander verhaal. Dit is een vlakkere sprint. Oh, wat een mooi spel. Het valt helemaal stil tussen Van Aert en Paré-Peintre. Deze twee gaan het uitvechten. En Van Aert kijkt. Die kijkt over zijn linkerschouder. Wanneer zet hij aan? Nou, nu zet hij aan. Daar gaat de Fransman. Met dat gedrongen lijf. En dan moet Van Aert wel zien op te vangen. En dan wordt het nog lastig. Maar nu heeft hij hem dan te pakken. Van Aert houdt de Fransman achter zich. En dan is daar. Maar eindelijk die verlossende etappe-overwinning voor Wout van Aert.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Vorige week woensdag, 9 dagen geleden inmiddels, spoelde een enorme vloedgolf over delen van Nepal en Tibet. Hele dorpen werden weggespoeld en sindsdien loopt het dodental op, dat inmiddels op ruim 1200 staat. Maar vandaag kwam er ook hoopvol nieuws uit Nepal. Ruim een week na de ramp werden 2 mensen levend gered uit de tunnel van een waterkrachtcentrale. Correspondent Davy Boerema was eerder in het rampgebied. Davy, wat is er bekend over die 2 mannen die vandaag zijn gered?
9: Ja, 1 daarvan is niet zo heel veel over bekend, maar Jan, omdat hij nog in levensgevaar verkeert en in het ziekenhuis is. De andere, Sanjay Shah, die heeft wel een gedeelte van zijn verhaal kunnen vertellen. Hij zegt dat hij in de controlekamer aan het werk was, daar zo'n 40 mensen uit heeft gestuurd toen hij doorhad dat het water eraan kwam. En hij heeft gezegd dat kostte hem tijd om al die mensen in veiligheid te brengen en te laten opschieten om weg te rennen. En hij zegt dat heeft me zoveel tijd gekost dat ik er zelf niet meer uit kon. En toen heeft hij dus al deze dagen, nu 10 dagen, vastgezeten in de modder, zonder dat hij wist of het dag of nacht was. Hij zat helemaal vast. Hij wist niet hoe lang die er überhaupt lag. En hij zegt daarover, ik heb mij in leven gehouden, of in ieder geval gemotiveerd, door mantra's op te zeggen, gericht aan de god Krishna. En hier in Indiase media, Nepalese media, wordt er gezegd van dat is wel heel mooi, want vandaag wordt de geboortedag van Krishna gevierd. En vandaag is die dus gered. Hmm.
0: En hoe zijn deze mensen uiteindelijk bereikt door de reddingswerkers?
9: Ja, ze doen dat op verschillende manieren. Met hittecamera's, onder drones zoeken ze mensen. Maar wat ze ook doen, en dat is best wel bijzonder, lichte explosieven gebruiken. Maar dat komt gewoon door die modder, die klei, die kiezelstenen, maar ook echt hele grote stenen die ze moeten opblazen om door die tunnel heen te komen. Want dat moet allemaal vrijgemaakt worden. En dan moeten ze door een hele nauwe tunnel die ze dan weer gegraven hebben, worden de mensen gestuurd, reddingswerkers gestuurd. En dat is echt een hele gevaarlijke klus. Want ja, er is nog steeds die dreiging van een stijgend waterpeil. En als dat zou gebeuren, zouden ze dus aan de andere kant ook weer opnieuw water in die tunnel krijgen. En dat is heel gevaarlijk. Ja. Maar ze gaan nu al 10 dagen. En dit geeft ze natuurlijk wel hoop om door te gaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als jouw familieleden nog vastzitten daar, dat je dan nu denkt, hey, wellicht gaat dat nog lukken. Maar hoe terecht is die hoop? Want er zitten dus nog ruim 100 mensen vast daar in die tunnel.
9: Ja, nee, in deze, er zijn er meerdere waterkrachtcentrales en er zijn nog steeds zo'n 600 mensen vermist. Aan de ene kant geeft dit natuurlijk hoop, want het laat zien dat het mogelijk is om het zoveel dagen uit te houden in zo'n waterkrachtcentrale. Want dat is deze twee mannen ook gelukt. Maar aan de andere kant is het ook, ja, het wordt steeds moeilijker, want er is niet een teken van leven. De mannen hebben wel gezegd, dus deze Shah heeft gezegd, dat er meer mensen aanwezig zijn, nog in die tunnel, of dieper zelfs in de waterkrachtcentrale zelf, waar de hoop weer groter is dat er een kamer aanwezig is waar dan lucht in zit en waar je je kan ophouden. Maar er zijn nog gewoon heel veel mensen vermist en niet een duidelijk teken van leven om ervan uit te gaan dat deze mensen ook echt in leven zijn.
10: Nee, nou toch fijn om weer een beetje hoopvol nieuws te horen na deze ramp. Beelden trouwens van die reddingsactie zijn ook te vinden op nos.nl. Dankjewel, correspondent Davy Boerema. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
11: Bij een brandweerkazerne in het Utrechtse Houten is vannacht ingebroken. Dat meldt RTV Utrecht. Daarbij is gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. Er is niemand aangehouden. Ook was er vannacht een inbraak bij de brandweerkazerne in Almere Buiten. Daar is niets gestolen. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd regelmatig doelwit van inbrekers. Een bedrijfsleider van een supermarkt heeft dit weekend in Heemskerk een overvaller aangereden met zijn auto. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. De verdachte kon daarna door omstanders en agenten worden aangehouden. De man zou die dag 3 winkels hebben overvallen. Toen hij er vandoor ging, zetten meerdere buurtbewoners de achtervolging in. En die beelden worden nu veel gedeeld op sociale media.
12: Daar! Die kant! Goed zo. Goed zo. Oh, wat goed. Wat een held.
11: De politie zegt dat ingrijpen door burgers goed is, zolang de eigen veiligheid niet in het gevaar komt.
10: En ik denk ook dat het niet de bedoeling is dat je hem overrijdt.
11: Nee, niet overrijden. Ja, maar goed, op deze manier is hij toch gestopt. Ja. Gelukkig dan maar. Een vrouw van 31 is veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een man van 77 in Amsterdam. Dat meldt stadszender AT5. Het gebeurde in oktober vorig jaar in het huis van de man. De vrouw huurde een kamer bij hem thuis en er was een ruzie ontstaan over de betaling van de huur. En inwoners van het Groningse Onderdam zijn helemaal klaar met de snelle weggebruikers, meldt RTV Noord. Al enige tijd rijden automobilisten veel te hard door hun dorp. En daarom komen inwoners nu zelf in actie door te stofzuigen en te dweilen op straat. Ze beelden zo'n huiskamer uit omdat het soms voelt alsof de auto's dwars door hun woonkamers rijden.
15: De wegen staan heel dicht op de huizen, dus de auto's hebben gewoon heel veel invloed, ook op je persoonlijke sfeer. Dat heeft gewoon invloed op de leefbaarheid van Onderdendam.
16: Vorige week was hier een schilder op de hoek aan het werk, maar ze rijden de schilders bijna van de ladders af.
11: Ja, of deze actie zoden aan de dijk gaat zetten is nog maar de vraag. Eerdere maatregelen hadden in ieder geval geen effect.
10: Wel een diep. Dankjewel, Levi. Edwin, hoe is het op de weg?
17: Ja, files nemen langzaam wat af. Er staan nog ruim 300 kilometer bij elkaar. De langste file staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dat komt door een ongeluk. Tussen Knopend Leen de Heide en Alfred Valkerswaard is de extra reistijd 3 kwartier. Er zijn 2 reishopen dicht.
10: De 32 verdachten die deze week werden aangehouden na het geweld in Overasselt worden als groep verdacht van moord of doodslag, maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. In het Gelderse dorp heeft de gemeente een inloopmiddag georganiseerd voor inwoners. Na de schietpartij van maandag op dinsdag ontstond er veel onrust. Verslaggever Josephine Trehi is in Overasselt bij het verenigingshuis. Josephine, met welke vragen stappen inwoners daar binnen?
18: Nou, mensen willen vooral weten hoe dat gegaan is met de informatievoorziening. Daar zijn ze niet zo tevreden over. Ze moesten via de media horen dat er een schietpartij was geweest. En uiteindelijk pas om 5 uur 's middag op dinsdag hoorden ze via de gemeente dat er van alles aan de hand is en dat ze binnen moesten blijven. Dat voelt vervelend. Ik sta hier naar buiten bij het gebouw, want pers is niet welkom bij deze inloopmiddag. Die duurt van 4 tot 7. Er zijn nu denk ik wel tientallen mensen hier binnen, maar dat kan dus tot 7 uur vanavond. Ik kwam net een mevrouw al naar buiten en die had een formulier in de handen. En ik vroeg haar waarvoor dat bedoeld is.
19: Dit is een formulier waar wij met een telefoonnummer waar wij vragen mee kunnen stellen. Dus een lijn voor. En een website waar we de informatie kunnen gaan vinden. Er komt uiteindelijk van alle vragen die ingediend worden van deze informatiemiddag een Q&A, een verslag. En die kunnen we dan terugvinden daar. Dus daar wacht ik heel even op af.
18: Want u bent bewoner?
19: Ja, ik woon hier om de hoek. Dus Ja, ik woon hier sinds november, ja.
18: En hoe gaat het met uw gevoel van veiligheid?
19: Ja, dat was natuurlijk de dag zelf iets minder als nu. Ik voel me nou wel weer dat ik gewoon op straat kan. En op de dag zelf werd er om 5:00 duidelijk gezegd van blijf binnen. Dus dan heb je ook wel het idee dat het serieus is. En dan vind ik het ook wel, ja, toch wel een heftig incident voor een dorp als Overasselt. Waar je het eigenlijk niet van verwacht, zeg maar. Nee.
18: Want waar ging het hier binnen dan over?
19: Nou, er zijn sowieso er is slachtofferhulp aanwezig voor de mensen die daar behoefte aan hebben. En vooral ook politieagenten. De burgemeester is aanwezig. En die kunnen vragen beantwoorden voor de mensen die dat graag willen. En je kunt ook vragen indienen.

0: Ja, ja. Is dat fijn voor u?
1: Ja, ik vond het wel fijn. Want het is wel een soort middel om je gezien en gehoord te voelen. En ook om wat meer informatie te kunnen krijgen. Ja, dus ik vind het eigenlijk wel heel goed dat ze dit hebben gedaan.
0: Ja, want met welke vraag zit u nog vooral?
1: Ja, eigenlijk waarom wij niet eerder op de hoogte zijn gesteld dan de media. Kijk, wij moesten het uit de media horen dat er een schietincident was. En voor mijn gevoel had er dan van voorafgaand wel iets meer contact met de inwoners kunnen komen. Dat is vooral dat ik dacht van oké. En om 5:00 s'avonds werd pas gezegd, ja, blijf binnen. Dat ik denk, nou, ik ben daarna gewoon naar mijn werk gegaan. En ja. Weet je wat, dus dat vind ik wel, qua communicatie had het wel iets beter gekund. Ja.
0: En dat huis nu dicht is,
1: ja.
0: Van Jan G., scheelt dat?
1: Ja, dat scheelt natuurlijk dat hij hier nu niet is. Dat zorgt wel voor opluchting bij de inwoners. Ja, ik denk dat dat wel een gevoel van veiligheid geeft van dat ze niet terug kunnen komen. Als in, als ze wisten dat hij hier nog was, dat ze dan terugkwamen, dat is dan wel fijn. Ja, en natuurlijk ook die dreigvideo die dan rondgaat, dat brengt natuurlijk ook niet echt heel veel veiligheidsgevoelens bij. Dus daar heb ik ook wel mijn bedenkingen bij.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nog blijken of dat echt is of niet, hè, die ja. Video.
1: Ja, precies.
0: Want wat heeft u nu nog nodig van de politie of van de gemeente?
1: Ja, toch wel dat wij op de hoogte gehouden worden van de situatie. En ik snap dat vanuit onderzoek niet alles gezegd mag worden. Maar dat wij wel, wel als een van de eerste te weten komen van zo en zo, dit is er aan de hand. Ja, dat het niet in één keer uit de lucht komt vallen, de details en dat soort dingen.
2: Dat zei een inwoner van Overasselt vanmiddag bij de inloopmiddag tegen verslaggever Josephine Trehi. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland staat bijna alles stil op dit moment. Havenmedewerkers hebben het werk neergelegd. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Toch hebben maar weinig actievoerders daar vertrouwen in. Economieverslaggever Aida Brands was vanmiddag bij de actie van de vakbonden in de Rotterdamse haven.
3: Het is gewoon fantastisch, alle bedrijven en alle sleepboten niet te vergeten. Gewoon plat liggen vandaag. En dat is toch lang geleden.
4: Mensen zijn echt heel erg kwaad. Kwaad omdat dit kabinet de bezuinigingen op de sociale zekerheid wil doordrukken. En het is de sociale zekerheid die de werknemers hard nodig hebben. In geval ze arbeidsongeschikt raken en in geval ze hun baan verliezen. En dat is echt voor havenwerkers onacceptabel.
5: Esma Herzadi van de FNV. Het begon net keihard te regenen. Inmiddels zijn mensen wel weer wat teruggekomen.
4: Nee, het weer zit niet mee. Maar havenwerkers zijn gewend om met slecht weer te werken. Dus ze staan hier nog steeds om een duidelijk signaal te geven aan dit kabinet om de bezuinigingsplannen van tafel te halen.
5: Maar dinsdag bleek uit die gelekte stukken dat een aantal dingen worden teruggedraaid. Een aantal dingen zijn in de ijskast gestopt. Dus wat valt er dan eigenlijk nog aan actie te voeren?
4: Ja, ze hebben het echt doen lijken alsof die plannen volledig van tafel zijn en dat het allemaal niet nodig is. Maar uit de stukken blijkt en uit onze berekeningen dat 70% van de beoogde bezuinigingen nog steeds op tafel liggen. En dat betekent bezuinigingen op de WW en op de VIA. En die hebben ze gewoon verder uitgesteld. Maar die hebben ze niet van tafel gehaald. En onze eis is heel duidelijk. Haal die plannen van tafel.
5: Een flink aantal havenmedewerkers zijn al afgedropen. Maar toch staat hier nog zeker een groep van een paar honderd man actie te voeren.
6: Nou, het regent en het waait, dat zijn we wel gewend als havenwerkers. Daar kunnen we wel tegen. En dat is ook waarom iedereen hier nog steeds staat. Ja, waarom we hier staan? De hele sociale zekerheid wordt afgebroken. En dat is wat wij als havenwerkers eigenlijk nodig hebben.
7: Voor de mensen die arbeidsongeschikt raken. Omdat dan willen ze die potjes weer afpakken. Ja, ze weten gewoon niet waar ze het geld vandaan moeten halen volgens mij.
8: Het is gewoon een zuivere politieke beslissing om de levens en de welvaart van mensen op het spel te zetten op het moment dat ze het toch al moeilijk hebben.
3: Ik wil het niet voorspelen, want het is te veel water. Wij willen ook tegen jullie zeggen, wij blijven hier nog voor de avonddienst. Maar we begrijpen ook dat de mensen die er nu zijn gewoon zeggen, nou, met dit weer gaan we lekker naar huis.
5: Nou, de band pakt de spullen in. Is deze actie nu in regen gevallen?
4: Zeker niet, want de haven ligt stil. Alle bedrijven die wij hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, zowel de containers als de shore als de sleep, die hebben het werk neergelegd. En dat blijven ze doen tot 7:00 s'avonds. Dus de actie is geslaagd, de haven ligt stil. Dat het weer tegen zit, ja, dat mag hier de staking niet verstoren. In de haven zijn we vandaag begonnen en er zullen meer sectoren volgen. Volgende week onze collega's van FNV Spoor, die gaan staken. Onze collega's van de metaal, in de bouw. Dus diverse sectoren laten van zich horen. En we hebben echt één boodschap. Haal die bezuinigingen van tafel. Anders blijven wij de druk verder opvoeren.
3: Het belangrijkste hebben we bereikt. De hele haven ligt stil voor de goede zaak. En dat is jullie besluit geweest en jullie resultaat. En daar dank ik jullie van harte voor.
2: Een verslag van Aida Brands was dit. De vakbonden gaan voorlopig door met actievoeren. Woensdag ligt bijvoorbeeld het treinvervoer in Nederland plat.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
14: Nee, attent met ds.nl.
15: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
16: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
17: Blijf thuis.
16: Dan weet u hoe het echt zit.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: NPO Radio 1.
2: Het is zo goed als 17:30, het nieuws met Levi.
20: De coalitie stevent af op een conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. En de NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat die belasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van dit jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. In een huis in het Gelderse Eerbeek is een jongen van 12 jaar doodgevonden. De politie heeft in datzelfde huis een meerderjarige bewoner aangehouden. Vermoedelijk is dat de moeder van het gezin, maar de politie wil dit nog niet bevestigen. Wel zegt de politie rekening te houden met een misdrijf. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een huis waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. En 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt. Uit geheime opnames van journalisten blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Reform UK besloot daarna tot een onderzoek, maar vooruitlopend daarop vertrokken de 2 al.
2: Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Somber dagje eigenlijk, hè?
21: Ja, inderdaad. Weinig zon gezien en wel flink wat regen op de meeste plaatsen. Die regen trekt nu wel langzaam via het zuidoosten het land uit. Wil niet zeggen dat het komende nacht helemaal droog is, want het noorden blijft wel gevoelig voor een enkele bui. Maar langzaam klaart het tussendoor wel wat op. De wind neemt wat af en dan koelt het vannacht af naar zo'n 13 tot 16 graden. Kijken we dan naar morgen, dan is er in het noordoosten nog steeds kans op een bui, maar het zijn echt niet meer de hoeveelheden regen van vandaag. In de rest van het land blijft het droog. De zon schijnt regelmatig en in de middag is het in het noordoosten ook ook grotendeels droog. Rond de 20 graden, dat is iets aan de koude kant misschien. Maar het scheelt maar een graadje, dus dat stelt niet zoveel voor. En met die zon erbij is het eigenlijk alweer prima weer.
2: Ja, en zondag ook zo'n dag?
21: Nou, misschien nog wat beter. Met in de ochtend veel zon, in de middag iets meer bewolking. Maar tot de avond blijft het sowieso overal droog. En ook in de avond is de kans op een bui maar heel klein. Wind neemt zondag nog wat verder af en de temperatuur komt hoger uit. 22 tot 24 graden. Ja, ik zeg heerlijk weer voor een septemberdag.
2: Dankjewel, Marco. Edwin Gerritsen, het was een drukke avondspits, maar gaat het de goede kant op nog steeds?
10: Ja, het gaat wel de goede kant op, maar het blijft nog vrij druk met ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging in het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Leendeheide en Valkerswaard. Een uur extra reistijd door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7.5 uur. A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Batendorp een kwartier vertraging. En op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht 20 minuten oponthoud.
2: Een massa-ontslag bij Volkswagen, 50.000 banen verdwijnen. Onze correspondent is in Zwickau bij een van de vier fabrieken die mogelijk gaat verdwijnen.
17: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
24: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
23: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
25: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
28: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
27: En voor Harold met een sta-opstoel.
29: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
27: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
31: Onaf, denk ik.
30: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
31: Nou, daar ben ik toch af.
30: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
32: Fleur Wallenburg.
33: Het NOS Radio 1-journaal.
2: De aandelen van Volkswagen gingen vanmorgen fors omhoog na het nieuws dat het Duitse autoconcern nog eens 50.000 werknemers wil ontslaan. Dat komt bovenop het ontslag van 50.000 mensen dat eerder al was aangekondigd. Correspondent Gienbal Duk is in Zwickau, een van de vier fabrieken in Duitsland die misschien gaan verdwijnen. Hoe wordt er daar gereageerd, Gien?
34: Nou ja, een behoorlijk verslagen indruk. Veel mensen hebben allereerst überhaupt geen zin om met de pers te praten. En degenen die dat wel willen, die willen dat vaak ook niet voor een microfoon. Maar wat ze dan zeggen is dat ze toch een beetje zich in de kou gezet voelen. Dit toch als een grote verrassing ook komt. En een van de weinige mensen die wel voor de microfoon wilde reageren, die zei ook dat ze zich echt in de steek gelaten voelt door de raad van commissaris van Volkswagen.
35: Es ist eine generelle Scheißsituation, einfach mal so gesagt. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber es ist einfach so. Und man fühlt sich einfach verarscht. So. Mit den ganzen Aussagen, die getroffen wurden, die jetzt wieder auf einmal doch nicht mehr so wahr sind und wieder doch andere Aussagen getroffen werden. Also man fühlt sich einfach schon verarscht. Wenn das hier wegfällt, dann gibt es eigentlich keine Arbeit mehr hier. ja, für viele. Es hängt viel dran. Ja.
34: Ja, je hoort een paar keer verarst. Ik hoef dat woord denk ik niet te vertalen, maar dat komt wel ongeveer neer op
2: situation,
34: in de
2: kou gezet
34: voelen. Ja. Exact, ja, ja. En niet alleen dus voor de duizenden mensen die hier bij deze locatie in Zwickau werken, maar ook ja, iedereen die hier in de omgeving woont. Want het is veruit de grootste werkgever in de omgeving. Dus ook ja, winkeliers, bakkers, die zijn allemaal ook ja, deels afhankelijk van deze fabriek.
2: Ja, nou gaat het natuurlijk altijd slecht met Volkswagen, maar dit kwam dus blijkbaar toch onverwachts voor deze mensen.
34: Ja, en ook de fabriek in Zwickau wordt al wel langer genoemd als een plek die mogelijk moet sluiten. Maar toch ontstond hier ook wel de indruk dat er nog wel hoop was voor deze fabriek. Allereerst omdat het een plek is met echt autogeschiedenis. Een van de voorlopers van Audi is hier bijvoorbeeld als eerste van de band gerold. Er zijn hier in de jaren 70 en 80 allerlei Trabants ontwikkeld. En juist nu is dit de meest moderne productielocatie waar uitsluitend elektrische auto's worden ontwikkeld. Dus je zou denken dat is het model van de toekomst. Dat heeft ook toekomst. En ook de CEO van Volkswagen is hier vorige week nog op bezoek geweest en heeft toen ook tegen werknemers gezegd dat wat hen betreft alle fabrieken even grote kans hebben om open te blijven of te moeten sluiten. En dat is hier echt wel opgevat als een signaal dat deze fabriek nog wel kans heeft om door te mogen gaan. Maar nu kwam dus toch het bericht vandaag dat Volkswagen van deze fabriek af wil.
2: En geven ze dan een reden waarom zou dan juist die fabriek in Zwickau dicht moeten?
34: Ja, allereerst wil Volkswagen vooral inkrimpen, veel minder productielijnen opzetten, de fabrieken die ze hebben dus concentreren en dan ook minder modellen gaan ontwikkelen. En Zwickau is dan misschien ook een beetje het kind van het onderlinge spel dat op de achtergrond heeft afgespeeld bij Volkswagen. Want Volkswagen heeft een behoorlijk ingewikkelde bestuursstructuur waar de deelstaat Neder-Saxe bijvoorbeeld toe behoort. Een deelstaat waar Zwickau niet toe behoort. Dus dan kun je je voorstellen dat zij natuurlijk ja, harder strijden voor de fabrieken in hun deelstaat. De vakbond heeft een belangrijke inspraak, maar ook de vakbond ja, die vertegenwoordigt sommige fabrieken misschien net iets beter dan andere fabrieken. Dan zijn er nog ondernemersfamilies die vooral voor hun eigen aandelen ook ja, hun belang in de wagen brengen. Ja, en in dat hele spel, zo voelen de mensen hier, is Zwickau toch een van de slachtoffers. Een fabriek ver in Oost-Duitsland tegen de Tsjechische grens aan, waar misschien net niet voldoende voor gestreden is. Zo voelt het hier althans.
2: Dankjewel, correspondent Giem Balduk in Zwickau. Ja, de grote vraag is natuurlijk of het schrappen van

0: gerold. Er zijn in de jaren 70 en 80 allerlei trabants ontwikkeld. En juist nu is dit de meest moderne productielocatie waar uitsluitend elektrische auto's worden ontwikkeld. Dus je zou denken, dat is het model van de toekomst. Dat heeft ook toekomst. En ook de CEO van Volkswagen is hier vorige week nog op bezoek geweest en heeft toen ook tegen werknemers gezegd dat wat hem betreft alle fabrieken even grote kans hebben om open te blijven of te moeten sluiten. En dat is hier echt wel opgevat als een signaal dat deze fabriek nog wel kans heeft om door te mogen gaan. Maar nu kwam dus toch het bericht vandaag dat Volkswagen van deze fabriek af wil.
1: En geven ze dan een reden waarom zou dan juist die fabriek in Zwickau dicht moeten?
0: Ja, allereerst wil Volkswagen vooral inkrimpen, veel minder productielijnen opzetten, de fabrieken die ze hebben dus concentreren en dan ook minder modellen gaan ontwikkelen. En Zwickau is dan misschien ook een beetje het kind van het onderlinge spel dat op de achtergrond heeft afgespeeld bij Volkswagen. Want Volkswagen heeft een behoorlijk ingewikkelde bestuursstructuur waar de deelstaat Neder-Saxe bijvoorbeeld toe behoort. Een deelstaat waar Zwickau niet toe behoort. Dus dan kun je je voorstellen dat zij natuurlijk harder strijden voor de fabrieken in hun deelstaat. De vakbond heeft een belangrijke inspraak, maar ook de vakbond die vertegenwoordigt sommige fabrieken misschien net iets beter dan andere fabrieken. Dan zijn er nog ondernemersfamilies die vooral voor hun eigen aandelen ook hun belang in de wagen brengen. Ja, en in dat hele spel, zo voelen de mensen hier, is Zwickau toch een van de slachtoffers. Een fabriek ver in Oost-Duitsland tegen de Tsjechische grens aan, waar misschien net niet voldoende voor gestreden is. Zo voelt het hier althans.
1: Dankjewel, correspondent Giem Balduk in Zwickau. Ja, de grote vraag is natuurlijk of het schrappen van zoveel banen de oplossing is voor de problemen van Volkswagen. Daar ga ik over praten met Marieke Kuipers, expert auto-industrie bij Rabobank. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, vanmorgen steeg het aandeel van Volkswagen dus na die aankondiging van dit massa-ontslag. Beleggers zien hier dus wel een oplossing.
2: Ja, of dat het de oplossing is, ja, misschien wel. Ik denk dat de winstgevendheid van Volkswagen vooral omhoog moet. En met ontslagen en voldoende efficiëntieslagen gaat die winstgevendheid ongetwijfeld wel omhoog.
1: Ja, dus het plan wat Volkswagen nu heeft ingezet, daarvan zegt u ja, dat is wel in ieder geval het begin van een oplossing.
2: Dat denk ik wel. Ook als je kijkt naar het verlies van winst van 24 naar 25, naar de eerste helft van 26, is het ook nodig.
1: We zien al jaren dat er steeds meer Chinese auto's op de Europese markt komen, vaak goedkoper dan Volkswagen. Ja, hoe kan Volkswagen daar nog tegenop?
2: Ik denk dat daar in alle eerlijkheid op dit moment niet het grootste probleem zit in Europa. Want in Europa doet Volkswagen Groep het best wel goed. En hebben ze zelfs een licht stijgende lijn laten zien. Het probleem zit meer op de thuismarkt in China van die Chinese modellen. Waar zij heer en meester zijn en waar Volkswagen het niet meer kan winnen.
1: Ah, precies. Dus Volkswagen deed het eerst goed in China, maar heeft daar de concurrentie.
2: Ja, waar je ziet dat Volkswagen vroeger meer dan 30% van hun totale productie verkocht in China, zie je nu dat als je vergelijkt tussen vorig jaar de eerste helft van het jaar en nu de eerste helft van het jaar hebben ze 26% minder verkocht. En de markt is niet zo ver teruggelopen. Nee. Dus ze verliezen daar echt heel groot aandeel.
1: En dat kunnen ze ook niet meer terugkrijgen, of wel?
2: Ik ben bang van niet. De markt daar is echt wel veranderd. Vroeger was het zo dat een Duitse, vooral premium auto, echt een statussymbool was in China. Dan had je het echt gemaakt. En de afgelopen jaren zie je veel meer economisch nationalisme, waarbij er veel meer gekozen wordt voor een Chinese auto door Chinese consumenten.
1: Ziet u nog wel een toekomst voor Volkswagen?
2: Ja, dat zie ik zeker wel. En wat ik net zeg, je ziet ook wel dat in Europa het gewoon echt wel goed gaat op het moment. En ook daar zullen ze steeds meer last krijgen van Chinese toetreders. Maar ik verwacht wel dat, al zijn er meer partijen en de taartpunt per partij dus iets kleiner wordt van de volledige taart, denk ik wel dat Volkswagen daar een prominent aandeel van zal behouden.
1: Maar ja, zo glorieus als het vroeger was, zo dus niet meer.
2: Nee, dat verwacht ik zeker niet, maar dat is eigenlijk al heel lang zo. Ook als je naar de Europese markt kijkt, 15 jaar geleden stond Volkswagen misschien wel samen met Opel eenzaam aan de top. Ja, dat is al heel lang niet meer zo. Daar staan andere merken op dit moment.
1: En redden ze het dan met alleen dus efficiënter gaan werken, dus fabrieken sluiten, mensen ontslaan?
2: Nee, zeker niet. Innovatie is ook een heel groot onderdeel van het plan en dat zal ook moeten. Je zult je afhankelijkheid van China ook zoveel mogelijk moeten beperken en die lijn hebben ze ook al ingezet. Ze hebben vorig jaar al een accufabriek geopend en die zal flink moeten opschalen om de afhankelijkheid van China ook daarin te beperken.
1: Dank u wel voor de toelichting. Marieke Kuipers, expert auto-industrie bij de Rabobank. Moet de 13-weken-echo standaard...

0: worden aangeboden? Die vraag ligt op tafel bij de Gezondheidsraad. Sinds 2021 wordt die extra echo aangeboden aan zwangeren, dankzij een groot wetenschappelijk onderzoek. Kim Bronsgeest is artsonderzoeker van het Leids Universitair Medisch Centrum en zij onderzocht de afgelopen jaren samen met Eline Lust van UMC Utrecht wat die 13 weken echo voor ouders betekent. En beide promoveerden deze week. Ik heb Kim Bronsgeest aan de lijn. Goedemiddag en gefeliciteerd.
1: Goedemiddag, bedankt voor de felicitaties.
0: Die 13 weken echo, wat levert die ouders concreet op?
1: Ja, het doel van de 13 weken echo is om ernstige lichamelijke afwijkingen vroeg in de zwangerschap op te sporen. En om ouders daarmee goed te kunnen informeren over hun kind. Voorheen hadden we eerst de 20 weken echo. Die is uiteraard nu nog steeds beschikbaar. Die had eigenlijk hetzelfde doel. Dus ook het opsporen van lichamelijke afwijkingen. Maar het kan zijn dat ouders dus bij 20 weken geconfronteerd worden met een mogelijke afwijking. Dan volgt er nog een periode van vervolgonderzoek in het ziekenhuis. En dat kan soms weken duren voordat er duidelijkheid is over de prognose en wat dit betekent voor hun kind. Sommige ouders besluiten dan om de zwangerschap te continueren en zich goed voor te bereiden op de komst van dat kindje. Maar er zijn ook ouders die besluiten om de zwangerschap te beëindigen. En in Nederland mag dat tot maximaal 24 weken. En soms hebben ouders dus pas duidelijkheid over de diagnose bij 23 weken zwangerschap. En dan kan je je voorstellen dat dit een ontzettende tijdsdruk geeft voor ouders om deze beslissing te maken. Wat natuurlijk een ontzettend moeilijke beslissing is. Dus het eerder uitvoeren van die echo, dat neemt eigenlijk een deel van die tijdsdruk weg. Dus meer tijd om onderzoek te doen, meer tijd voor ouders om deze beslissing te maken. En we weten ook, of de gedachte was in ieder geval wat wij onderzocht hebben, is dat als men de gelegenheid krijgt om eerder de zwangerschap af te breken, dat dit ook minder impact heeft op ouders dan wanneer je dit later doet in de zwangerschap.
0: En blijkt dat ook zo uit het onderzoek?
1: Ja, wij hebben met vragenlijsten en interviews zowel vrouwen als partners bevraagd hoe zij dit ervaren hebben rond bijvoorbeeld 15 weken zwangerschap en 22 weken zwangerschap.
0: Als er dan dus iets mis was?
1: Dat klopt, ja. Dus er was sprake van een ernstige lichamelijke afwijking en ouders hebben toen die moeilijke beslissing gemaakt om de zwangerschap te beëindigen. Het is heel bijzonder geweest hoe open deze ouders met ons dit gesprek hebben gevoerd om ons hier meer inzicht in te geven. En we hebben daarbij gezien dat voor beide groepen uiteraard is dit een ontzettend heftige en intense gebeurtenis. Maar dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de angstklachten, depressieve klachten en rouw, dat de groep die de mogelijkheid heeft gekregen om eerder de zwangerschap te beëindigen, dat deze klachten minder waren dan wanneer je dit doet later in de zwangerschap.
0: En de verklaring daarvoor is dan dat je alweer meer tijd hebt gehad om aan dat kindje te wennen?
1: Dat is een van de gedachten. Wat wij bijvoorbeeld terug hebben gehoord van ouders die de zwangerschap hebben beëindigd bij 22 weken. Dat is een fase waarbij de moeder vaak het kindje al voelt bewegen. De buik is zichtbaar. De hechting met het kindje is veel meer dan eerder in de zwangerschap. Ook voor partner is dat veel zichtbaarder en is deze band meer aanwezig. En we merken ook dat de ouders die op dit moment de zwangerschap hebben beëindigd, bijvoorbeeld veel meer de behoefte hadden om hun kindje een naam te geven, rituelen hieromheen te doen. En dit gebeurt ook vroeg in de zwangerschap, want ook voor sommige ouders die voelen zich net zo goed ouders wanneer zij bevallen van een kindje bij 15 weken. Maar daarbij was dit wel minder aanwezig. Oh. Dus voor sommige ouders was dit nog steeds verdrietig, maar was het alsnog minder heftig.
0: Dus zeker in gevallen waarin het dus uiteindelijk niet goed gaat, zegt u het biedt voordelen, zo'n 13 weken echo. Zitten er wellicht ook nadelen aan?
1: Er zitten nadelen aan en dat is ook inderdaad de reden waarom dit grootschalige onderzoek is opgezet. Mogelijke nadelen van de echo is dat wanneer bijvoorbeeld bij 13 weken gezegd wordt, nou, er is mogelijk een afwijking, u wordt verwezen naar het ziekenhuis voor vervolgonderzoek, dat er uiteindelijk niks aan de hand blijkt te zijn. Gelukkig is deze groep heel klein, maar het is wel belangrijk om hier aandacht voor te hebben, omdat we ons kunnen voorstellen natuurlijk, en dat hebben we ook onderzocht, dat dit met angstklachten gepaard gaat en onzekerheid voor ouders. Maar gelukkig kunnen zij wel in de meeste gevallen hier snel in gerustgesteld worden dat er of niks aan de hand is.
0: En de Gezondheidsraad die gaat zich nu buigen over de toekomst van de 13 weken echo. Wat zou uw advies zijn?
1: Wij zijn er niet om het advies te geven aan de Gezondheidsraad. Wij hebben eigenlijk de resultaten zo objectief mogelijk gepresenteerd en zo volledig mogelijk om alle aspecten van deze echo goed te kunnen belichten. Dus het is afwachten wat uiteindelijk de Gezondheidsraad hiermee doet en hoe zij dit wegen.
0: Maar dit wordt al jaren aangeboden. Kunt u zich voorstellen dat die 13 weken echo straks niet meer wordt aangeboden?
1: Nou, dat is wel een belangrijk punt inderdaad. Want los van hoe de voor- en nadelen zich verhouden tot elkaar, bestaat deze echo nu al 5 jaar. Zwangeren zijn eraan gewend. En wij weten ook dat de behoefte groot is aan een echo vroeg in de zwangerschap. Dus op het moment dat de politiek zou besluiten om deze echo niet meer landelijk aan te bieden, dan is de kans dat het commercieel aangeboden gaat worden. En dat zal betekenen dat, nou ja, geld gaat kosten voor zwangeren, wat het nu niet is. Dus dat de toegankelijkheid daarmee minder is. En het bijvoorbeeld alleen voor vermogende zwangeren toegankelijk is. Maar ook de kwaliteit van de echo zal hiermee verminderen. Of wisselen in het land.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. Kim Bronsgeest, artsonderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum. We gaan naar het sportnieuws. Levi.
2: De transfermarkt hier in Nederland is dicht, maar die in Saoedi-Arabië nog niet. En dat kan voor Feyenoord wel eens vervelend uitpakken. Sportief gezien dan, want de club Al Attiyat heeft zijn zinnen gezet op Anis Hajmoussa en heeft naar verluid veel geld over voor de aanvaller. En dat is voor Feyenoord natuurlijk wel interessant. Trainer Giovanni van Bronckhorst peilde de stemming bij zijn speler, vertelde hij vandaag op een persconferentie.
3: Ik heb niet een speler gezien die met zijn vuist op tafel zat en per se wilde vertrekken. Dat niet. Dus ik denk dat dat ook is hoe Anis erin staat. En natuurlijk moeten we wachten wat er gaat gebeuren. Maar ik verwacht niet dat hij weggaat. En als hij weggaat, ja, dan zal de club daar wel zijn reden voor hebben. En dus dat wachten we gewoon af.
2: De Graafschap trekt vanavond zonder supporters en zonder directie naar Almelo. De club boycott de verplichte buscombi die 11 uur voor de wedstrijd tegen Heracles ineens werd opgelegd. Dat betekent dat alle uitsupporters gezamenlijk met de bus naar het stadion moeten reizen. Reden: mogelijke ongeregeldheden tussen harde kernen. Maar volgens de Graafschap is het onmogelijk om honderden supporters zo last minute nog in bussen te krijgen. Dus alleen de ploeg en staf gaan naar Almelo. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi heeft zijn ritzegen in de Ronde van Groot-Brittannië binnen. Gisteren moest hij zijn meerdere nog erkennen in de Belg Tim Merlier. Vandaag waren de rollen omgedraaid.
4: Olaf Kooi has now got the jump ahead of Tim Merlier. Merlier having to close. Kooi is going. Is this the day that Olaf Kooi gets his stage win? Yes, it is! Perfectly timed by Olaf Kooi. Keeping Tim Merlier where he wants him. By the look of it, in second place.
2: En dat werd de Belg inderdaad, tweede achter Olaf Kooi. Een maand of 3 geleden werd in Monaco de Formule 1 Grand Prix verreden. Vandaag raakte Pierre Gasly zijn 3e plek kwijt aan Isaac Ogier. Gasly kwam in Monaco als 3e over de finish, maar werd een paar dagen later teruggezet in de uitslag omdat hij te hard zou hebben gereden in de pitstraat. Zijn team Alpine protesteerde, dat protest werd gehonoreerd. De straf werd teruggedraaid en Gasly was weer 3e. Maar daar waren andere teams het dan weer niet mee eens.
0: Wat een soap.
2: Ja, en de zaak werd voorgelegd aan de beroepscommissie van de FIA. Die liet vandaag weten dat de straf van Gasly toch terecht was. En dus raakte hij zijn podiumplek alsnog kwijt. Nou, Fleur, dan even voor het overzicht. De uitslag van de Grand Prix van Monaco, 3 maanden geleden dus. Kimi Antonelli won, Lewis Hamilton werd 2e. En Isaac Ogier is dus nu echt de nummer 3.
0: Edwin Gerritsen, rijdt het op de weg al een beetje door?
5: Ja, het gaat wel langzaam de goede kant op. Er staat nog 190 kilometer file. Het meeste daarvan in het midden van het land. De langste file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopend Hocht en Leende is de extra reistijd ruim een half uur.
0: Terwijl gamers al jaren wachten op de nieuwe GTA-game, lanceert het Witte Huis vandaag een aantal computerspellen. En die komen de regering Trump op veel kritiek te staan. Zo moeten spelers in Rio Run, een spel dat veel op het oude spelletje Snake lijkt, migranten oppakken. En bouwen spelers in een Tetris-achtig spel een zo hoog mogelijke grensmuur. Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Je hebt op ons verzoek de spelletjes net gespeeld. Begrijp je waar de ophef vandaan komt?
6: Nou, ik begrijp inderdaad aan de ene kant wel waar de ophef vandaan komt. Zeker als je het hebt over de migratiespelletjes, om het maar even zo te noemen, zoals je die al beschreef. Maar tegelijkertijd hebben we het wel over een onderwerp Wat toch nog steeds populair is onder de Trump-kiezers, maar ook breed gezien, hè, dat de grens is dicht, wordt nu gezegd in Amerika. Ja, en dat is populair. En dit spelletje is eigenlijk een weergave, een soort herinnering als het ware aan de kiezers. Dan, ja, dat heeft deze regering Trump toch maar voor elkaar gekregen. Ja, het zou een ander verhaal zijn als het spelletje gaat over ijsagenten of zo. Dat je een ijsagent moet spelen die in een meer

0: in Amerika migranten moet oppakken. Hmm. Maar ik begrijp de ophef wel. Ja, het is een beetje wrang. Het is een beetje wel de stijl, zeg maar, van deze regering. Maar het is vooral, denk ik, een herinnering aan de kiezer van een succesvol beleid van deze regering.
1: Ja, dus het is echt om duidelijk te maken van dit zijn onze successen.
0: Ja, duidelijk. De immigratie en het stoppen van immigratie aan de grens is een succesverhaal voor veel Amerikanen, toch wel. Maar er is ook bijvoorbeeld een spelletje over schoollunches.
1: Dan moet je wortels op een lopende band of zo leggen, zoiets.
0: Ja, precies. En het is dan een herinnering om we zijn bezig met Make America Healthy Again, hè, maak Amerika gezond. Voor degene die in Amerika wel eens op vakantie geweest, dat weet dat het voedsel
1: is toch lastig.
0: Niet altijd even hoog is. En daar is men daar ook mee bezig binnen deze regering. Hè? De controversiële figuur, minister Robert F. Kennedy Jr. is daarmee bezig. Maar eigenlijk wordt het onderliggende diagnose wordt wel breed gedeeld. En er is ook nog een spelletje over de zogenaamde Trump-accounts. Dat is eigenlijk ook een oud democratisch voorstel, waarbij een net geboren kind eigenlijk een soort bankrekening krijgt, waar die dan rente kan accumuleren en zo een aardig bedrag kan sparen als hij of zij 18 wordt. En dat zijn populaire thema's waar de regering goed op scoort. Ja, en eigenlijk is dit dus allemaal een herinnering, een vrij innovatieve herinnering aan de kiezer. Te laten zien van ja, dit doen wij in deze regering.
1: Ja, maar er is geen spelletje, Kenneth, over het bombarderen van Iran.
0: Nee, want dat is inderdaad uiterst impopulair. He, dus je moet het ook zien in die context. Het is een herinnering aan van wat men goed vindt aan deze regering. Om al die andere slechte dingen, denk aan de economie, denk inderdaad aan de impopulaire Iran-oorlog. Om die eigenlijk naar de achtergrond te laten verdwijnen. En zo proberen toch maar weer wat stemmen te sprokkelen voor de komende tussentijdse verkiezingen in november.
1: We gaan zien of dat succes heeft. Dankjewel, ja. Amerika-kenner Kenneth Manusama.
2: Ja, we hebben er in deze.
1: En dan gaan we naar
3: vanavond.
1: Want dan wordt de nieuwe ster van Dolly Parton onthuld op de Walk of Fame in Hollywood. Die oude ster werd maandag vernield, kort na haar overlijden dus. Maar inmiddels is hij gerestaureerd. En Utrecht heeft er een nieuwe comedyclub bij. Vanavond is de allereerste voorstelling in Comedyhuis Utrecht. Bezoekers konden voor €1 een kaartje kopen. Nou, die kaartjes waren meteen weg. Binnen 10 minuten was het uitverkocht. NOS-verslaggever Onno Beukers is erbij daar in dat Comedyhuis Utrecht. Ja, wat gaat daar gebeuren?
4: Ja, er zijn hier verschillende stand-up comedians die hier gaan optreden. Ik begreep 5 en volgens mij is er zelfs nog een 6e toegevoegd. Omdat wij er ook bij zijn, dus dat mag allemaal. En het is inderdaad een cadeau aan de stad. Hè. Voor €1 konden ze een kaartje kopen, 120 tickets, meteen uitverkocht. Zegt ook wel iets over de populariteit. Want ja, comedyhuizen die doen het goed. En zeggen ze hier eigenlijk elke stad van enige proportie zou naast een bioscoop, als je dat hebt, ook een comedyhuis moeten hebben. Want dat is ook belangrijk voor de artiesten. Nou, we gaan kijken wat dat vanavond gaat brengen.
1: Dankjewel. NOS-verslaggever Onno Beukers bij het Comedyhuis in Utrecht. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. Morgenochtend om 7:00 zijn we er weer met een ochtendeditie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Levi. Een heel fijne avond.

0: Radio 1.
1: KRO NCRV.
2: Transvrouwen worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.
3: I don't believe that transgender athletes should be competing at the Olympic Games.
2: Het zou te gevaarlijk zijn en bovendien niet eerlijk als ze meedoen.
4: Ik ben echt furieus geweest.
2: Maar waar is die uitsluiting eigenlijk op gebaseerd?
5: De werkelijkheid is zoveel meer complexer dan zeggen, joh, dat is een mannetje en dat is een vrouwtje.
2: De ongelijke strijd tussen sportbestuurders en transvrouwen.
5: En eigenlijk onthutst. Onthutst. Ja.
2: Morgen om 2:00 in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer. De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
6: Rianne van der Linden.
7: Dit is de dag waarop het over en uit lijkt voor Ongehoord Nederland. Minister Letchert wil zo snel mogelijk de knoop doorhakken over de toekomst van de omroep. Is dit reden voor de hele publieke omroep om nog eens goed naar de eigen organisatie te kijken? Dat zo, in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal met Leve van Eck.
8: 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Arnhem. Ze zitten nog zeker 14 dagen vast. De 32 zijn vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ze worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt justitie hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het is een bewuste keuze om ze allemaal van hetzelfde te verdenken, zegt het OM.
9: Ja, we hebben er in deze fase van het onderzoek voor gekozen om op de vordering, zoals dat heet, dezelfde feiten te zetten. Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Wat we in ieder geval hebben gezien is dat er een groep is waar alle handelingen die op de vordering, de feiten staan, dat die vanuit die groep zijn gepleegd. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling waarvan later blijkt dat dat niet kan worden hardgemaakt, om je daar al toe te beperken. Dus we hebben het daarom zo breed mogelijk gehouden.
8: Bij het geweld kwam deze week een beveiliger van 51 om het leven. Premier Jette reageerde vandaag voor het eerst op het geweld.
10: De beelden van een grote groep mannen die met zware wapens midden in de nacht door een slapend dorp heen loopt, die zijn bijna surrealistisch. Maar hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag. Georganiseerde misdaad is ook in ons land, in Nederland, een serieus probleem.
8: Vandaag is er in Overasselt een inloopmiddag voor inwoners. Ze kunnen daar hun zorgen uiten en vragen stellen. Deze vrouw is daarheen geweest.
11: Ja, ik vond het wel fijn, want het is wel een soort middel om je gezien en gehoord te voelen. Ja, dus ik vind het eigenlijk wel heel goed dat ze dit hebben gedaan.
12: Ja, want met welke vraag zit u nog vooral?
11: Ja, eigenlijk waarom wij niet eerder op de hoogte zijn gesteld dan de media. Kijk, wij moesten het uit de media horen dat er een schietincident was. En voor mijn gevoel had er dan van voorafgaand wel iets meer contact met de inwoners kunnen komen.
8: De inloopbijeenkomst begon om 4:00. Er kwamen vooralsnog enkele tientallen inwoners op af. Denemarken wil komend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Dat zegt een Deense minister. Vandaag was er overleg tussen de asielministers van Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk. Correspondent Ardy Stemerding, jij volgde dat overleg. Wat is precies de bedoeling?
13: De groep landen die jij net noemt, die wil dat er zo snel mogelijk wat zij dan noemen return hubs komen buiten Europa. Plekken zijn dat dan waar uitgeprocedeerde asielzoekers vanuit de EU naartoe gestuurd kunnen gaan worden. Ook als ze niet uit dat land komen. Nou, de meest genoemde optie als land is nu Rwanda. Maar er zijn ook andere landen, namen van landen die rondgaan. Bijvoorbeeld Kenia, Oezbekistan, Oeganda. En die EU-landen die willen dat daar van die centra komen, omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten. En de ministers maakten vandaag dus duidelijk dat ze willen dat het er echt heel snel van komt.
8: En hoe realistisch is het dat er zo'n hub komt?
13: Nou, er wordt in elk geval werk van gemaakt. Dat is toch wel wat de ministers vandaag lieten zien. Maar onze eigen asielminister Van de Brink, die was toch wel iets voorzichtiger dan zijn Deense collega. Die wilde nog niet zeggen dat er in 2027 al mensen naar die centra gestuurd gaan worden. Want, zegt hij, dit is echt nieuw en baanbrekend, dit plan. En het heeft alleen maar kans van slagen als je het vooraf echt goed regelt. En dan heeft hij het eigenlijk vooral over mensenrechten. Want dit mag van EU-wetgeving alleen als de mensenrechten ook gerespecteerd zouden worden op zo'n plek. Nou, er zijn bijvoorbeeld in een land als Rwanda toch wel grote twijfels over. Bijvoorbeeld bij organisaties als Amnesty International. Van de Brink die beseft ook dat je dus eerst echt afspraken zal moeten maken. Bijvoorbeeld met Rwanda, voordat je dus zo'n centrum kan starten. Die onderhandelingen gaan door en over een maand is er dus weer een bijeenkomst van deze club Europese landen. En dan horen we mogelijk meer en misschien dus ook al wel welk land het gaat worden.
8: En in hoeverre moeten die hubs die problemen oplossen waar deze landen mee te maken hebben met de uitgeprocedeerde asielzoekers?
13: Ja, kijk, Nederland hoopt natuurlijk dat het een bijdrage gaat leveren. Maar Van de Brink tempert ook wel een beetje de verwachtingen. Het idee is ook niet dat Nederland gelijk honderden uitgeprocedeerde asielzoekers naar die centra zal gaan sturen. Waarmee ineens de opvang hier in Nederland van zijn dat die niet meer overvol is. Nederland gaat het waarschijnlijk eerst proberen met kleine groepjes. Ook eens om te kijken of het allemaal juridisch wel stand houdt in rechtszaken die ongetwijfeld hierover gevoerd zal worden. Nou, en mocht dat allemaal positief uitgevallen voor de minister, pas dan zal je mogelijk gaan zien dat het gaat om grotere aantallen en dat er ook geprobeerd zal worden om terugkeerhubs of uitzetcentra dus te krijgen op meerdere plekken buiten Europa.
8: Dankjewel, correspondent Ardy Stemerding. In een huis in Eerbeek is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De Gelderse politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In het huis is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat het de moeder is van het gezin dat er woont. Andrew en Tristan Tate zijn in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. De broers woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in Amerika in afwachting van uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk, waar ze worden aangeklaagd voor onder meer verkrachting. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat die aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van dit jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. Zowel Republikeinen als Democraten proberen het sinds jaar en dag zoveel mogelijk zetels in het congres winnen door kiesdistricten opnieuw te tekenen. Dat kan normaal eens in de 10 jaar, maar onder druk van president Trump gebeurt dat deze keer nog vlak voor de tussentijdse verkiezingen. En dat is nooit eerder gebeurd. In de staat Missouri fluit het Hooggerechtshof de Republikeinen nu terug. Tot woede van Trump. Contact met correspondent Rudy Bauma. Jij komt net uit Missouri. Wat heeft het Hooggerechtshof daar precies geblokkeerd?
14: Ja, het gaat om een hertekende kaart waarin het Republikeinse bestuur van de staat Missouri de kiesdistricten zo had getrokken dat het stedelijk hart van de staat aan allemaal kleine plattelandsgemeenschappen werd geplakt tot in de verre omstreken. Je moet weten, in de stad wonen veel Afro-Amerikanen en op het platteland wonen veel witte Republikeinen. En dat zou in Missouri dus met name gevolgen hebben gehad voor de vertegenwoordiging van die zwarte Amerikanen. Die waren voorheen verzekerd van een zwarte democraat in het congres. Maar door die vermenging van die districten, met kiezers uit die rurale dorpjes, zou die zwarte democraat hoogstwaarschijnlijk hebben moeten afleggen tegen een witte republikeinse kandidaat. En op die manier probeert Trump eigenlijk in heel veel staten in de Verenigde Staten, waar zijn partij nu aan de macht is, die verkiezingen te manipuleren.
15: Ja, want het klinkt best ingewikkeld, dat opnieuw intekenen van die districten. Hoe werkt dat? Dat kan dus gewoon zo.
14: Ja, dat kan normaal gesproken dus eens in de 10 jaar. Maar Trump doet het vlak voor de verkiezingen. En dat is ook iets waar veel mensen heel boos over zijn. Dat is echt anders dan anders. En wat het extra cru maakt, is dat die nieuwe districtsgrens ook nog eens is getrokken langs een weg die Troost Avenue heet. Die is vernoemd naar een Nederlandse slavenhouder. En die straat was tot in de jaren 60 ook nog eens de grens tussen de witte en de zwarte bewoners van de stad. Dat noemden ze hier de segregatielijn. En ik ben ook daar geweest. De mensen die ik daar sprak voelden zich zo vernederd. Ze zeggen: dit zijn niet alleen politieke spelletjes en manipulaties om ons uit het congres te houden. Maar het is een dubbele klap in het gezicht eigenlijk om die districtsgrens uitgerekend door die historisch zwaar beladen weg te laten lopen. En activisten in Missouri die hadden 300.000 handtekeningen verzameld. En hebben nu dus het Hoge Rechtshof aan hun kant gekregen. Want dat heeft unaniem besloten dat er eerst een referendum moet komen over die hertekende districten. En Trump die heeft daarop gereageerd. En we vandaag geschreven dat wat hem betreft het een zwarte dag is voor het recht in Missouri. En hij zegt dat het te kort dag is om die kieskaart weer terug te veranderen.
15: Ja, dus de zaak is nog niet helemaal klaar nu.
14: Nee, de kous is nog niet af. Het bestuur van Missouri, dus Republikeins, heeft het Hoge Rechtshof in hun staat, waar ik deze week dus nog was, toen er protesten plaatsvonden rondom de zitting, gevraagd om het besluit te pauzeren, zodat ze in hoger beroep kunnen gaan bij het allerhoogste rechtsorgaan, dat is de Supreme Court hier in Washington. Ze hebben gevraagd om dat besluit te doen rond dit tijdstip, dus we horen misschien snel wat. En je moet weten, de staat Texas zat vorig jaar in hetzelfde schuitje en heeft dat ook gedaan, ook een hoger beroep gaan bij de Supreme Court en daar weer gelijk gekregen. Dus er kan nog van alles gebeuren. En dat illustreert ook de chaos die we in de aanloop naar die tussentijdse verkiezingen in november kunnen verwachten. Want er lopen nog tientallen rechtszaken in allerlei andere staten. Ja, en kiezers die kunnen zo dus ook in de war raken in welk district ze nu eigenlijk wonen en mogen stemmen.
15: Rudy Bauma, dankjewel. 6:10, het weer. In het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar morgen af bij ongeveer 20 graden.
7: Edwin Gerritsen, waar staan de files?
16: De files die nemen gelukkig al af. Er staat nog geen 100 kilometer meer bij elkaar. De langste op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel 10 minuten. A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Leende een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en Delft is de vertraging 20 minuten. 1 rijstrook is dicht.
5: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Rianne van der Linden.
7: Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het voortbestaan van Omroep Ongehoord Nederland hangt aan een zijden draadje. Nu eerder deze zomer een uitspraak van Hitler in een uitzending werd goed gepraat, is er volgens het commissariaat voor de media genoeg grond om de erkenning van de omroep in te trekken. Wat betekent deze gang van zaken voor de publieke omroep? Is de les hiervan dat de omroep anders moet worden ingericht om dit soort toestanden te voorkomen?
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
7: Dat ga ik bespreken met Ton F. van Dijk, oud-NPO-bestuurder en journalist bij HP De Tijd. Wais Sjerbas, van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ. En met Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Welkom allemaal.
17: Goedenavond.
7: Meneer Slachter, om even bij u te beginnen. Minister Rianne Letchert heeft gezegd dat ze na het weekend haar besluit bekend maakt over het voortbestaan van Ongehoord Nederland. Hoe vind je dat nu, een collega-omroep die geschrapt dreigt te worden?
17: Nou, het is natuurlijk verdient geen schoonheidsprijs dat er een omroep uit het bestel gehaald zou worden. Maar dat hebben ze aan zichzelf te danken. Het is niet alleen dat ene incident, overigens een zeer ernstig incident, als het gaat om het goed praten van wat Hitler heeft gezegd. Er zijn meerdere incidenten geweest, racisme. Mevrouw Raijzer-Blommestein die allerlei dingen heeft geroepen, ook richting aflaten treden van Arnold Kaskus. Zo kan ik nog even doorgaan. Er is een hele waslijst van zaken die zij verkeerd hebben gedaan. En dan de basis is wel dat ze zich niet hebben gehouden aan de journalistieke code. En dat is een code die alle omroepen hebben ondertekend. En daar hebben zij zich aan meerdere malen aan vergaloppeerd. En ja, dat betekent nu dus vermoedelijk dat ze uit het bestel worden gezet.
7: Ja, Wais Sierbas, we hebben het hier nu over omdat het commissariaat voor de media gisteren liet weten dat er genoeg grond is om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat was voor de minister blijkbaar belangrijk?
18: Kennelijk wel. Laat ik in ieder geval voorop stellen dat persvrijheid betekent niet dat je alle journalistieke normen mag onttrekken. In die normen zijn er, wat net ook Jan aangaf, hier geldt ook een code. Alleen, het gaat erom wie houdt daar toezicht op en wie hakt uiteindelijk de knop door.
7: Ja, en de minister had blijkbaar eigenlijk die aanmoediging of de toezegging van het commissariaat nodig om nu, in ieder geval te overwegen de erkenning in te trekken.
18: Ja, dat is in ieder geval het proces zoals dat nu binnen het omroepbestel besproken is.
7: En waar hoop je op?
18: Ik hoop in ieder geval op een enorme terughoudendheid, transparantie in het proces. Veel idealer was geweest als dat proces anders was ingericht, zodat binnen het omroepbestel dit probleem was opgelost. Alleen, je kan nu niet terugvallen op een proces die niet bestaat. Dus kijkend naar de toekomst toe, pleiten we wel voor een besluitvormingsproces waarbij dit soort besluitvormingen binnen het bestel zelf mag geregeld worden.
7: Daar gaan we het zo over hebben. Ik heb nog niet gehoord of je hoopt dat de minister besluit om de erkenning in te trekken.
18: Nee, ik hoop in ieder geval dat zij enorm terughoudend is ten aanzien van dit besluit. Ja, en als uiteindelijk het besluit valt, dan moet dat wel transparant en ook verklaarbaar zijn.
7: Dus dan lees ik daar een beetje in dat u zegt, toch liever niet die erkenning intrekken.
18: Liever niet, nee.
7: Ja. Okay. Ondanks alles, zeg maar.
18: Nou, kijk, ik zeg, ik ben heel helder. Kijk, we gaan niet over welke omroep mag bestaan of niet bestaan. He, dus vanuit de NVJ gaan we over het proces, zodat die goed en zuiver georganiseerd is, waarbij een uiteindelijke beslissing toch liever vanuit de beroepsgroep zelf komt. He, in ieder geval een orgaan die gedragen en voorgedragen is door beroepsgroep zelf. Alleen we zitten wel in het bestel waarbij partijen zich hebben gecommitteerd aan bepaalde afspraken. En op basis van die afspraken, waar ON ook onderdeel uit maakt, is de conclusie nu dat die afspraken geschonden zijn.
17: En aantoonbaar. Die zijn aantoonbaar, die dus geschonden.
18: Ja.
17: En het commissariaat heeft een brief gestuurd. En die lijst is niet gepubliceerd. Maar er is een hele lange waslijst van zaken die ze hebben overtreden. Dus het is niet zo dat er nu gezegd gaat worden van, ik vind het best wel kwalijk dat u zegt dat op grond van alles wat er is gebeurd, een journalistieke code die ze hebben overtreden, dat u eigenlijk niet durft te zeggen, ik vind het wel een goed besluit als ze het bestel uitgaan.
18: Nee, dat ga ik inderdaad niet zeggen, omdat ik niet beschik over alle informatie. Tegelijkertijd, het is ook niet mijn rol om te zeggen, bepaalde journalist of journalistieke organisatie bepaalde zaken heeft gedaan. En dat moet uiteindelijk leiden tot uitsluiting.
7: Van Dijk, denk je dat de kans groot is dat nu het laatste uur van Ongehoord Nederland geslagen heeft?
19: Ja, heel erg groot.
7: Ja?
19: Ja, de minister heeft gezegd, ik ga na het weekend een beslissing nemen of iets laten weten. Nou, als ze er nog echt over na wilde denken en op twijfel, dan zou ze gezegd hebben, ik ga er eens even rustig over nadenken, maar dat heeft ze niet gezegd. Ik denk ook dat het geen toeval is dat het commissariaat voor de media nu met dit advies komt. Er is natuurlijk heel veel contact tussen de ambtenaar van de minister en het commissariaat. En ik denk dat via de binnenlijn is aangegeven van, wij hebben nu behoefte aan een uitspraak van jullie, waar wij politiek iets mee kunnen. Dus dat is mijn inschatting hoe dat soort dingen gaan. En ik denk ook dat het terecht is. Daar heeft Jan Slachter gelijk in. Kijk, de publieke omroep is een waardegemeenschap. En je moet wel bepaalde kernwaarden met elkaar delen, wil je deel kunnen uitmaken van de publieke omroep.
7: Ja.
19: Het enige is wat ik jammer vind.

0: In het verhaal van Jan en de andere omroepdirecteuren is dat ze zich wel heel druk maken over het vertrek van Ongehoord Nederland. Hè. Dat moet gebeuren. Ze hebben een brief geschreven daarover. Maar je hoort ze eigenlijk niet over de mensen die zich zorgen maken en zich ongehoord voelen. En hoe die dan vervolgens bediend worden als deze omroep uit het bestel wordt gegooid.
1: Gaan we het zo nog even verder over hebben. Eerst even over wat er de afgelopen jaren eigenlijk allemaal gebeurd is rond Ongehoord Nederland. Want die uitzending van afgelopen juli, waarin omroepbestuurder Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein een uitspraak van Hitler goedkeurend bespraken, is niet het eerste voorval. Eerder kwamen er al boetes en berispingen naar andere uitzendingen.
2: De NPO legt omroep Ongehoord Nederland een boete op. De NPO vindt dat de omroep niet voldoende samenwerkt en niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen.
3: Steeds meer kinderen worden op school geconfronteerd met transgenderpropaganda of jongetjes die zeggen meisje te zijn of andersom.
4: Het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, dat blanken in elkaar worden geslagen door negers.
5: De mensen die gekracht zijn de meest gevaarlijke die we hier hebben.
1: Ongehoord Nederland kreeg ruim 10 berispingen van de ombudsman van de NPO. Het commissariaat van de media legde een boete en een dwangsom op. En in juni vroegen 10 bestuurders, Tonne van Dijk zei het net al, van leden omroepen om ingrijpen van de minister. Jan Slachter, er is dus nogal wat gebeurd in de afgelopen jaren. Wat vind je nou van hoe dit proces loopt? Werkt dit systeem goed?
6: Nou, ik deel wel deels de kritiek van hebben wij nou echt wel een apparaat die adequaat kan handelen op het moment dat bepaalde dingen bij een omroep verkeerd gaan. We hebben een ombudsman en die is wel gelieerd aan de NPO, dus dat maakt het al een beetje ingewikkelder. Maar ik heb wel begrepen dat in de nieuwe mediawet vermoedelijk zal komen te staan dat die ombudsman onafhankelijk wordt. Dat die dus ook meer macht krijgt om in te grijpen. Sorry, en dat die ook het commissariaat kan verzoeken om sancties of eventueel andere maatregelen te nemen tegen die omroep die dan een grens overgaat. Dus dat gaat vermoedelijk geregeld worden in de nieuwe mediawet. Dus dat juich ik alleen maar toe. Twee, en wat Tom zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, Ongehoord Nederland zei, wij vertegenwoordigen mensen die zich ongehoord voelen door de Nederlandse politiek. En ik vind ook dat wij als omroepen die mensen moeten bedienen. En dat geluid zal ook gehoord moeten worden. Alleen niet via de verziekte organisatie Ongehoord Nederland, die deze naam misbruikt. En eigenlijk politiek bedrijf, want iedereen weet inmiddels ook wel dat Ongehoord Nederland, nadat Karskens buiten de deur is gezet, is overgenomen door Forum voor Democratie. De rechter heeft Arnold Karskens ook in het gelijk gesteld. Ongehoord Nederland moet hem 100.000 euro betalen als schadevergoeding. En dat doet een rechter niet snel. Hij werd ook beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rechter heeft gezegd, dat is absoluut niet waar. Waarvoor Raisa Blommestein had een verklaring afgelegd. En men kwam er ook achter dat de anonieme verklaring ook van haar was.
1: Ja, dus misschien even naar dat punt, hè, waar je reageerde op het punt van Tonne van Dijk. Van, hè, die doelgroep eigenlijk van Ongehoord Nederland. Die moet wel bediend worden, maar dan door een andere omroep. Tonne van Dijk.
6: Nou ja, dat zeker.
1: Ik zou graag Tonne van Dijk nu eventjes horen.
6: Oh, sorry, neem me niet kwalijk.
0: Geeft niet, Jan. Nee, inderdaad. Kijk, die doelgroep moet bediend worden. Die is er. En ja. We zien dat in Nederland een steeds grotere groep mensen is die rechts van de VVD stemt. Je noemde net al Forum voor Democratie, maar we hebben ook de PVV gehad die 37 zetels haalde. Dus het gaat om miljoenen mensen. Die mensen die hebben geen vertrouwen meer in de instituties. En een van de instituties waar ze geen vertrouwen meer hebben, is de publieke omroep. Dus ze zeggen de rechters zijn allemaal van D66 en ze zeggen de publieke omroep is eigenlijk ook een D66 bolwerk. Nou, als je die mensen wil bedienen, en dat staat ook in de mediawet, dat de publieke omroep pluriform moet zijn, dus veelkleurig en een weerspiegeling van de samenleving, dan stel ik vast dat die groep nu niet goed bediend wordt door deze specifieke omroep, maar ook niet door de andere omroepen. En om het nog even iets ingewikkelder te maken, we hebben in Nederland 2 miljoen culturele moslims. Hebben die een omroep? Nee, die hebben ook geen omroep. Dus er zijn heel veel mensen in Nederland die zich niet meer herkennen in de omroepverenigingen zoals die er zijn. En niet het gevoel hebben dat ze nog gerepresenteerd worden.
1: Wat moet je daarmee?
0: Nou, in mijn ogen betekent het einde van Ongehoord Nederland ook in feite het einde van de omroepen. Zou het moeten betekenen. Want op deze manier kun je geen bestel meer leiden. Kijk, de vraag of Nederland een songfestival krijgt hangt af van een particuliere omroepdirecteur die zegt nee, het kan niet vanwege Israël. En vervolgens zegt Jan Slachter, nee, het kan niet, want het is vreselijke muziek. Nou, hoe zou dat eigenlijk moeten gaan? Er zou natuurlijk gewoon iemand moeten zeggen van, willen we dat wel of willen we dat niet? En als we het wel willen, gaan we het ook doen. En nu is het zo dat de publieke omroep iedere dag in het nieuws komt met dit soort gedoe. Dus Jan heeft het net over een rechtszaak, over dit, een 100.000 euro. En dat is de manier waarop de publieke omroep steeds naar buiten treedt. En daar moet gewoon een einde aan komen. En het moet ook zo worden dat iedereen in de samenleving zich kan herkennen in programma's van de publieke omroep.
1: Hoe organiseer je dat als je een einde maakt aan de publieke omroep?
0: Nou, dat je dus de private omroepverenigingen die we nu hebben, die voortkomen uit de verzuiling. En Jan Slachter is een voorbeeld van iemand die in een later stadium een fantastische omroep heeft opgebouwd. Laat ik dat erbij zeggen. Hè. Dat is heel knap wat hij heeft gedaan. En ik snap ook dat hij voor dat belang staat. Alleen als je vanuit het totale belang van de samenleving kijkt en je ziet dat mensen steeds verder afkomen te staan van het hele idee van een omroepvereniging. Vraag eens aan een gemiddelde jongere of die snapt wat de AVRO-TROS is of noem maar op. Dan moet je naar een bestel wat gewoon veel meer centraal wordt aangestuurd. Kijk, we hebben hier bij de publieke omroep een genre-manager journalistiek. Dat is Joost Oranje. Die heeft in de hoofdredactie van NRC gezeten. Is hoofdredacteur van Nieuwsuur geweest. Denk je nou echt dat die niet een programma kan maken of laten maken voor deze groep van ongehoorde mensen? Natuurlijk kan die dat. SBS kan het ook met Nieuws van de Dag. Alleen, dan moet je het wel wat centraler regelen.
1: Een beetje zoals de BBC.
0: Ja.
1: Meneer Slachter.
6: Nou ja, kijk, dus, dit zeg ik even met een knipoog, Ton. Het valt wel op dat mensen die vroeger bij de NPO hebben gewerkt altijd voor de externe pluriformiteit waren, nu ineens voor het BBC-model. Met een knipoog zeg ik dit, Ton. Maar we weten ook allemaal dat de BBC ook niet iedereen in Engeland vertegenwoordigt. Onderzoek hebben ook aangetoond dat juist de groep die zich daar ongehoord voelt helemaal zich niet kan vinden in de programmering van de BBC. Ik ben het met Ton eens dat wij iedereen moeten vertegenwoordigen. De nieuwe mediawet, er komen straks 4 omroephuizen, die krijgen een taak. Dus die vereniging die zal dan een veel mindere rol spelen dan dat die tot nu toe heeft gespeeld. En die krijgen de taak om heel Nederland via een aanbodsplan te vertegenwoordigen. En daar zal ik op worden toegezien. Dus ook mensen die zich ongehoord voelen in Nederland, politiek gezien, die zich eigenlijk in de steek gelaten voelen door de politiek, die zullen wij ook een stem moeten geven. Wij dachten dat Ongehoord Nederland zou kunnen gaan doen. Nou, dat is falikant mislukt. Maar ik zie dat ook zeker, ook voor de doelgroep die ik bedien, dat zijn 50-plussers. Er zit ook een grote groep tussen die zich ongehoord voelt. Die zullen wij ook moeten gaan aan bedienen. Ja. Dus in die zin gaat er echt wel wat veranderen. Ook met de mogelijkheid vanuit de ombudsman dat zij veel sneller en directer kan ingrijpen dan tot op nu de mogelijkheid was.
1: Wijs Sjeerbas van de Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft ook nog een idee, iets minder ingrijpend dan dat van Ton F. van Dijk, over hoe je dit nou anders zou kunnen regelen. Vertel.
7: Ja, het idee om het omroepbestel veel efficiënter en beter te maken en in ieder geval voor een breder publiek bereikbaarder te maken, die loopt al jaren. Ik loop niet zo lang als Ton en Jan in dit wereld, alleen zolang ik hier zit, loopt die discussie. En dat heeft in ieder geval in de afgelopen 2 jaar ertoe geleid dat er wel een plan ligt wat breed gedragen wordt, veel steun heeft. De omroepen werken daar ook aan mee en dat leidt uiteindelijk tot 4 omroephuizen.
1: Ja, en wat moet je dan weer doen met een omroep die zich niet aan de regels houdt?
7: Nou, het is juist nu dan uitgelezen kans om dit soort processen intern in te richten. Dus niet over te laten aan politiek of door een politiek aangestelde toezichthoudend orgaan.
1: En
7: want dat legt bijvoorbeeld dat je het wel weer een orgaan die intern gekozen wordt door de omroepen, die ook de mogelijkheid krijgt om sancties op te leggen en ook programma's uit de buis te halen.
1: Dus dan haal je het weg bij de politiek eigenlijk.
7: Het weg bij de politiek. Dat is bij uitstek een goede moment om zelfregulering in de journalistiek, in ieder geval bij de publieke omroepen, zo goed mogelijk te organiseren. Daarom pleiten wij ook vanuit de NV al jaren daarvoor dat je het echt binnen het bestel zelf moet organiseren. En dat hebben we ook in ons lobbytraject meegenomen.
1: Ja. Jan Slachter, zou je dat vinden? Dat je als omroepen samen kan besluiten, deze omroep mag wel of niet door of wel of niet dit programma uitzenden?
6: Nou, dat vind ik best wel ingewikkeld. Ik denk juist dat we iemand nodig hebben die onafhankelijk is. En dat wordt dan vermoedelijk de ombudsman, die dus een eigen statuut krijgt met veel meer macht. En die dus het commissariaat, die niet over de inhoud gaat, dan gaat de ombudsman dan over, kan zeggen er moet een sanctie worden opgelegd. Dus dat moet bij wet geregeld worden. Als wij onderling met elkaar moeten gaan bepalen welk programma wel of niet. Je ziet wat er nu gebeurt met het Songfestival. De een is voor, de ander is tegen, nou noem het allemaal op. Dat verdient ook geen schoonheidsprijs, dat ben ik met iedereen eens. Maar ik denk juist ook de vorming van de omroephuizen, die gezamenlijk met een aanbodsplan zullen komen om iedereen in Nederland te bereiken. En kijk, we mogen ook niet vergeten, kijk, ik ben een man van de publieke omroep, ik hou van de publieke omroep, en zo slecht doen we het ook weer niet. Ja, overal waar we met mensen werken, gebeurt er wel eens wat. We bereiken, geloof ik, 83% van alle Nederlanders met onze programma's, en we worden hoger gewaardeerd dan de commerciële. Dus in die zin, natuurlijk, het kan altijd beter. Ik ben de eerste die dat zal zeggen. En ik zie het ook als mijn taak om de mensen die ongehoord zijn en tot mijn doelgroep ongehoord voelen en tot onze doelgroep horen, om die ook te bedienen.
1: Het kan altijd beter. Laten we dat meenemen uit dit gesprek. Bedankt voor dit gesprek, journalist Ton F. van Dijk, Max-directeur Jan Slachter en NVJ-bestuurder Wais Sjerbas. Het is tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit.
8: Dit is de Week van Diederik.
9: Ja, vorige week om deze tijd, toen was het nog heel onzeker of het kabinet een akkoord zou kunnen bereiken over de begroting voor Prinsjesdag. Maar deze week is dat uiteindelijk toch gelukt. En ik wilde dit moment gebruiken om er toch even bij stil te staan hoe bijzonder en fantastisch dat eigenlijk is. Jarenlang werd de Haagse politiek lamgelegd door onderling wantrouwen. Het land liep vast. Stilstand op de grote thema's. Maar deze week zagen we, het kan dus wel. Want kijk gewoon even naar wat er deze week allemaal besloten is. Het uitstel van de verhoging van het eigen risico. Daar is jaren over gesteggeld en nu is dat uitstel eindelijk geregeld. Maar natuurlijk ook het uitstellen van de hervorming van de WW. Dit kabinet durft het gewoon te doen. Maar ook het terugdraaien van de korting op de benzineaccijnzen. Pijnlijke maatregel, maar nu is het dan eindelijk een keer met een jaar uitgesteld. En ook de moeilijke keuzes die nodig zijn om de AOW betaalbaar te houden, die zijn in dit akkoord eindelijk een keer op de lange baan geschoven. En dan vergeet ik nog het allerbelangrijkste. Het thema waarover Nederlanders elkaar al 30 jaar in de haren vliegen. De discussie die ons land al zo lang verdeelt. Dit kabinet zegt, we gaan het gewoon doen. Gratis vaccinatie tegen gordelroos, zodat dit land weer vooruit kan. En tuurlijk, de Raad van State moet er nog over adviseren. En tuurlijk, we weten nog niet hoe dit allemaal betaald gaat worden. En tuurlijk, de vakbonden zijn nog steeds boos en gaan wekenlang staken. En tuurlijk, de oppositie zegt dat ze nog niet overtuigd zijn. Waardoor het maar zeer de vraag is of er überhaupt een meerderheid komt voor deze plannen. Ook omdat we eigenlijk alle partijen in de Kamer woedend zijn over de totale chaos van het hele proces. En tuurlijk, er is een fundamenteel verschil van mening in de coalitie over box 3. Waardoor het maar de vraag is of dit kabinet Prinsjesdag überhaupt haalt. Maar jongens, laten we op dit moment ook even genieten van deze glorieuze wederopstanding van de Nederlandse politiek. Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Prettig weekend.
1: Een middelbare school in Groningen was deze week wel heel streng. Alle scholieren die op excursie waren in Praag werden naar huis gestuurd omdat een deel van de groep zich nogal misdroeg. Is zo'n collectieve straf wel eerlijk? Daarover zo een debat.
10: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
16: De 32 verdachten van het geweld in Alphen-Asselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Alphen-Asselt het huis beveiligde van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Bij een Russische droneaanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 9 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. Hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. De broers woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS in afwachting van uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Daar worden ze aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het klassement.
1: Zijn de files al weg, Edwin Gerritsen?
17: Nou, zo goed als. Er staan er nog maar een paar op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg is de vertraging 10 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Leende 10 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens 5 minuten oponthoud.
18: Dit is de dag. Rianne van der Linden.
1: Om het eindeloze conflict tussen Israël en Palestina goed te begrijpen, moeten we terug naar de ontstaansmythes, de verhalen die eraan ten grondslag liggen. Daarvoor maken we zo een reisje door de tijd met onze gast Lodewijk van Oort, die een boek schreef waar hij maar liefst 20 jaar aan werkte. Tot zo.
18: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Maar eerst blijven we in het nu. Het is heel anders. Tijdens een schoolreisje in Praag slopen 72 van de 150 leerlingen midden in de nacht weg uit het hostel om alcohol te drinken. De straf die volgde was niet mals. Alle leerlingen, dus ook de brave, moesten de volgende dag eerder dan gepland in de bus terug naar huis. Is zo'n collectieve straf voor alle leerlingen tijdens een schoolreis niet veel te streng? Dat ga ik vragen aan pedagoog en puberexpert Marina van der Wal en aan emeritus hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. Goedenavond.
19: Goedenavond.
20: Goedenavond.
1: Mevrouw van der Wal, eerst ben ik natuurlijk eigenlijk heel benieuwd. Heeft u wel eens gezondigd tijdens een schoolreisje?
19: Het is heel vreselijk, maar ik mocht van mijn ouders nooit mee op schoolreis.
1: Oh. Nou ja, dan had u ook weinig ruimte om te zondigen.
19: Dat deed ik op andere manieren. Ah. Dus maak je geen zorgen.
1: Alsnog gezondigd. Meneer Derksen, ik schat u in als iemand die tijdens een schoolreis misschien wel voor een paar biertjes ging in plaats van een paar musea. Klopt dat?
20: Nee, ik kom van een heel klein dorp en in mijn tijd waren er geen schoolreisjes.
1: En ik heb net gehoord dat Lodewijk van Oort schooldirecteur is geweest.
21: Jazeker, ja.
1: En hoe deed je dat vroeger, toen je zelf op schoolreisje ging?
21: Nou, ik weet nog dat je voor 8 gulden dronken kon worden, ja.
1: Kijk, nou, dus dat weten we ook meteen genoeg. Mevrouw van der Wal, 150 VWO 5 leerlingen op schoolreis in Praag. De afspraak is na 12 uur 's nachts niet naar buiten, geen alcohol. 72 leerlingen doen dat toch en iedereen moet in de bus terug naar huis. Terecht?
19: Ja, ik kan mij heel goed voorstellen dat een school een dergelijke beslissing neemt. Al was het alleen maar puur praktisch qua vervoer en hoe doe je dat met veiligheid.
1: Het is moeilijk om 72 leerlingen...
19: Ja, en docenten, wie gaat er wel mee terug, wie gaat er niet mee terug, hoe regel je dat? Mm-hmm. Ik vind het een uitermate stoere beslissing van een schoolleiding om zoiets te doen. En ik denk dat het voor heel veel leerlingen heel verfrissend is om te zien dat er echt een streep getrokken wordt van tot hier en niet verder. En dat daar een grote groep onder moet lijden is heel vervelend. Ik denk dat ze daar ook heel veel van leren.
1: Meneer Derksen, wat vindt u?
20: Ik vind het een hele slechte actie. Het past een beetje in deze tijd dat je streng moet zijn en harde grenzen moet stellen. Maar doe dat dan bij iemand als Trump, maar niet bij 15-jarige kinderen. Die zeg maar nog in de formatieve jaren zitten. En waarmee je nu als gevolg van deze actie ontzettend veel haat en nijd in de groep oproept. En er nog meer conflicten ontstaan. En ik vind het dus een totaal niet creatieve oplossing voor jongeren in deze leeftijdsgroep. die zeg maar gevoelig zijn voor alles wat er met ze gebeurt in deze jaren. En dan en ze doen iets wat je ook natuurlijk kunt verwachten van jongeren. Dus en als je dat verwacht, bereid het dan voor. En als je dan wilt dat je daarna allemaal naar huis gaat als er iets gebeurt, zeg dat dan van tevoren. Dat als de helft 's nachts eruit gaat, dan heeft dat consequenties voor iedereen. En dan houden ze zich ook beter in. Maar je kunt niet in één keer zo'n type straf over de hele groep uitrollen.
1: Ik had begrepen dat er nu van tevoren afspraken zijn gemaakt.
20: Ja, maar die afspraken waren niet, voor zover ik weet, dat de hele groep naar huis moest gaan als de helft van de groep over de schreef ging.
1: Ja, mevrouw van der Wal, ik zie u al een beetje zo nee schudden. Maar luisteraar Willem zegt ook, je moet niet doen alsof ieder kind even schuldig is.
19: Maar je hoeft niet schuldig te zijn om wel de consequenties te dragen van een groep. Als je met elkaar een onhandige politieke beslissing neemt, we hebben allemaal stemrecht. De een stemt wat handiger in de ogen van de ander dan weer een ander. We dragen met elkaar de consequenties. En als er juist deze tijd, en dit gaat niet om 15-jarigen, het is VWO 5. Als je juist in deze jaren leer je ook wat het effect is van groepsgedrag. En dat dat consequenties kan hebben. En ik denk dat deze school, daar heeft meneer Derksen natuurlijk gelijk in, dat er bij deze school wel enige nazorg nodig is om te zorgen, hoe leg je dit uit? Alleen al naar de ouders, die natuurlijk steeds mondiger worden. Maar dat je ook dat begeleidt van hoe ga je als groep hier met elkaar mee om.
1: Ja, meneer Derksen, zou het niet juist heel goed kunnen zijn als je ook leert dat jouw acties consequenties kunnen hebben, ook voor anderen?
20: Ja, maar dat moet je niet op die manier willen leren. Dus een leerproces is gebaat bij ontspanning en niet bij angst en irritatie en agressie, want dan leer je niks als je dat allemaal voelt. En dat roep je dus op met deze maatregel.
19: Ja, meneer Derksen, ik durf bijna niet tegen u in te gaan, omdat ik u heel erg hoog heb. En heel veel van u geleerd heb ook. Maar ik denk ook dat het nodig is dat er grenzen gesteld worden. En dat hoeft niet hard te zijn. Dat is een feit, dit is de grens. En tot hier en niet verder. En dat betekent niet dat er geschreeuwd wordt. Dat betekent niet dat er verharding hoeft te zijn. Maar wel, dit is de grens. En we weten ook allemaal dat de wereld niet meer is zoals die 30, 40 jaar

0: crisistijd, en dit gaat niet om 15-jarigen, het is VWO 5. Als je juist in deze jaren leer je ook wat het effect is van groepsgedrag. En dat dat consequenties kan hebben. En ik denk dat deze school, daar heeft meneer Derksen natuurlijk gelijk in, dat er bij deze school wel enige nazorg nodig is om te zorgen, hoe leg je dit uit? Alleen al naar de ouders, die natuurlijk steeds mondiger worden. Maar dat je ook dat begeleidt van hoe ga je als groep hier met elkaar mee om.
1: Ja, meneer Derksen, zou het niet juist heel goed kunnen zijn als je ook leert dat jouw acties consequenties kunnen hebben, ook voor anderen?
2: Ja, maar dat moet je niet op die manier willen leren. Dus een leerproces is gebaat bij ontspanning en niet bij angst en irritatie en agressie, want dan leer je niks als je dat allemaal voelt. En dat roep je dus op met deze maatregel.
0: Ja, meneer Derksen, ik durf bijna niet tegen u in te gaan, omdat ik u heel erg hoog heb. En heel veel van u geleerd heb ook. Maar ik denk ook dat het nodig is dat er grenzen gesteld worden. En dat hoeft niet hard te zijn. Dat is een feit, dit is de grens. En tot hier en niet verder. En dat betekent niet dat er geschreeuwd wordt. Dat betekent niet dat er verharding hoeft te zijn. Maar wel, dit is de grens. En we weten ook allemaal dat de wereld niet meer is zoals die 30, 40 jaar geleden was. Dus dat een school zegt van joh, dit loopt uit de hand. Dit willen we gewoon echt niet. En dit is onze oplossing. Ik denk dat we daar dat het goed is om een school daarin te steunen. En te zeggen van jullie hebben dat besluit genomen.
1: Ja, bij ons op de redactie leefde vandaag ook een beetje het idee van worden scholen misschien weer strenger. We zagen ook berichten over geen trainingsbroeken meer in de klas. Lopen in de gang in plaats van rennen. Zou dat aan de hand kunnen zijn, meneer Derksen?
2: Dat zou best kunnen, want in deze tijd wordt natuurlijk van alle kanten geroepen dat er strengere straffen moeten komen, dat er strenger moet worden opgetreden. Dus het past een beetje in deze tijd. Ik denk dat het een slecht idee is op die leeftijd, of ze nou 15, 16 of 17 zijn. Tenzij je van tevoren afspreekt, als dit gebeurt, heeft dat consequenties voor de hele groep. En dan kan iedereen van tevoren er ook over nadenken. Maar nu komt dat achteraf. Op het moment dat dit gebeurd is en het misgaat. En dan is de helft van de groep, dus die krijgt hier een ontzettend koude douche over zich heen. Op een leeftijd waarin dat allemaal toch heel gevoelig ligt.
1: Ja, meneer Van Oort, we gaan het zo over Israël-Palestina hebben. Maar u bent dus ook schooldirecteur geweest. Wat had u gedaan op dat schoolreisje?
3: Ja, zonder het hele dossier te kennen. Dus dat is een moeilijke afweging. Ik zit erg op de lijn van de heer Derksen. Wat voor mij ook belangrijk zou zijn, is hoe de staf die mee is, dus hoe de docenten die mee zijn, erbij staan. En wat die allemaal al de afgelopen nacht hebben meegemaakt. Of die nog door willen. Want die moeten uiteindelijk natuurlijk wel de leiding kunnen en willen nemen. Dus dat zou voor mij een belangrijke afweging zijn. Maar collectief straffen is nooit rechtvaardig. Dat is wel echt een voor mij een principe.
0: Okay. Ik denk dat, ja, dat we het daar met z'n drieën over eens zijn, dat straffen, dat pubers daar niks van leren. Van consequenties van gedrag leren ze wel. En door duidelijkheid te scheppen, niet rennen in de gang, als je dat als regel hebt en je bent daar heel duidelijk in, lijkt me dat heel verstandig. En dat heeft te maken met op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Kleding kan ook op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit willen we als school niet. Als je daar duidelijk over bent, dan hebben we het niet over, straffen. Kijk, dat is zo. Pubers leren niks van straffen, maar ze leren des te meer van consequenties.
1: Ja, meneer Derksen, wat hadden de docenten wat u betreft moeten doen?
2: Nou, bijvoorbeeld je kunt het wat creatiever aanpakken en dan de volgende ochtend, als iedereen er weer zijn, dan zou ik die 72 bij elkaar halen in een zaal. Meestal hebben ze allemaal een mobiele telefoon en dan zou ik voorstellen dat ze op dat moment waar iedereen bij is hun ouders bellen en dus vertellen zeg maar wat er gebeurd is.
1: Oké, dus een soort publieke
0: vernedering.
1: Ja. Ja.
2: Nee. Oh. Dus openhartig zijn over je eigen daden. Helemaal geen vernedering. Gewoon, ik ga er niet vanuit dat die ouders die kinderen vernederen. Ik ga er vanuit dat ze dan een openhartig gesprek hebben. En die ouders daar, zeg maar. Die ouders zijn verantwoordelijk uiteindelijk, want ze zijn waarschijnlijk nog geen 18. Dus die ouders die hebben hier een belangrijke rol en die hebben ook een. Die

0: ook enige controle nodig. Laat het je ouders maar vertellen.
1: Marina van der Wal, is dat een goede pedagogische oplossing?
2: Nou, ik zit erover na te denken. Ik vind het een goed idee. Ik vraag me af in hoeverre die uitvoerbaar is om 72 leerlingen te controleren of ze ook echt daadwerkelijk hun ouders aan de telefoon hebben. Als ik kijk naar mijn kinderen, die zouden iemand bellen waarvan ze zeker weten dat hij niet bereikbaar is op dat moment. Zo creatief zijn ze dan ook wel. Dus ik denk dat dit antwoord alleen al aangeeft hoe ongelooflijk lastig het is geweest om hier een verstandig besluit in te nemen. En ik heb dan toch de neiging om te zeggen, ik ga achter docenten staan, ik ga achter een schoolleiding staan om te zorgen dat ze die backup in ieder geval hebben, omdat ze het is geen kattenpis, hè? Zo'n grote groep naar Praag. Dus ik heb überhaupt dat we voor het onderwijs, dat we daar wel voor mogen gaan staan.
1: Respect voor de docenten. Hoe dan ook, zegt u. Ja. Bedankt voor dit gesprek, pedagoog Marina van der Wal en emeritus hoogleraar Jan Derksen.
3: Dit is de dag met Rianne van der Linden.
1: En met Lodewijk van Oort maken we een reisje in de tijd, want verhalen die niet eens altijd waar hoeven te zijn spelen een belangrijke rol in het conflict tussen Israël en Palestina. En we moeten terug naar de oorsprong van die verhalen om het conflict goed te begrijpen. Dat zegt schrijver en historicus Lodewijk van Oort in zijn nieuwe boek Staat van Verbeelding. Maar wat zijn die verhalen dan en waarom zijn ze zo belangrijk? Dat ga ik hem vragen. Welkom Lodewijk, nogmaals.
4: Dankjewel.
1: Even voor we in die verhalen duiken. U heeft maar liefst 20 jaar aan dit boek gewerkt. 20 jaar.
4: Ja, maar niet dag en nacht. Dus ik ben inderdaad in 2004 docent geworden op een internationale school in Wales. En daar werd mij gevraagd of ik de geschiedenis van West-Azië wilde doseren en conflictstudies. Dat waren eigenlijk twee vakgebieden waar ik weinig affiniteit mee had. En ik kwam er al vrij snel achter dat het Palestijns-Israëlisch conflict eigenlijk in beide vakken heel nuttig was om me in te verdiepen. Dus zo ben ik begonnen. Vanaf 2006 ging ik op schoolreisje met studenten, niet naar Praag, maar naar Israël en de Palestijnse gebieden. Dus ik ging op schoolreisje naar oorlogsgebied. En zo is het eigenlijk begonnen dat ik daardoor gefascineerd raakte en ook steeds meer het gevoel had van ik wil dit door en door proberen te begrijpen.
1: Ja, want u ging dus op zoek naar de verhalen die volgens u aan het oorsprong liggen eigenlijk van het conflict. Waarom is het belangrijk om daarmee bezig te zijn, om dat te weten?
4: Nou, omdat ik begon natuurlijk met heel veel geschiedenisboeken te lezen. En daar staat gewoon in wat er gebeurde op dag 1, tijdslijnen van toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat. Maar ik merkte ook als je met mensen spreekt in Israël, in Palestina, maar ook hun vrienden in de rest van de internationale gemeenschap, is dat de beleving van mensen en de verhalen die mensen over het conflict vertellen vaak totaal anders zijn. En die verhalen, dacht ik op een gegeven moment, spelen misschien wel een grotere of in ieder geval net zo belangrijke rol als de feiten en de mening of de gebeurtenissen die je in de archieven kan vinden. Dus op een gegeven moment dacht ik, die verhalen zijn misschien wel veel leidender dan we vaak denken. En als je echt wil begrijpen wat er gebeurt en hoe het zo ontstaan is, dan moet je kijken naar wat dachten de mensen en wat geloofden de mensen die een leidende rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van dit conflict.
1: Ja, en opvallend genoeg kwam u in Schotland terecht.
4: Ja.
1: Hoe dat zo?
4: Ja, dat is misschien niet zo logisch, maar het huidige politieke conflict tussen Israël en de Palestijnen begint eigenlijk in het midden van de 19e eeuw. En dat lijkt lang geleden, of voor sommige mensen misschien helemaal niet zo lang geleden. Maar in Europa ontstond in het midden van de 19e eeuw een idee onder protestanten in Europa dat het einde van der tijden nabij was. De Messias zou bijna terugkomen. De Franse Revolutie en de Amerikaanse Revolutie hadden heel veel opschudding veroorzaakt. Het idee was, het duurt niet lang meer voordat het einde der tijden hier is. En men vroeg zich af, wat moeten we doen? En als je dan een beetje creatief in de Bijbel gaat lezen, dan staat er dat de Joden van Europa terug moeten naar Zion, naar Palestina, en dat ze zich daar moeten bekeren tot het christendom. En als dat gebeurd is, dan komt de Messias. En mensen in Europa dachten, als we dat nou eens gaan proberen te faciliteren, een beetje dat gaan helpen, dan kunnen we een steentje bijdragen aan het einde der tijden. Dus het idee dat de Joodse gemeenschappen van Europa terug moesten naar wat we nu Palestina noemen, of Israël-Palestina, dat ontstaat in het midden van de 19e eeuw. En in Schotland is één dominee en die schrijft een boek wat een absolute bestseller wordt in heel Europa. In wel 20 talen vertaald, honderdduizenden exemplaren. En hij schrijft op een gegeven moment een zinnetje op. Hij zegt, er is in Europa een volk zonder land, namelijk de Joden, en die verlangen naar een land zonder volk.
1: Ja, waarom is dat zo'n belangrijk zinnetje?
4: En dat land zonder volk is Palestina. Dat is een heel belangrijk zinnetje, omdat eigenlijk in die dubbele lijn, het is eigenlijk een soort dubbele helix die als een DNA door dit hele conflict loopt. In de suggestie dat de Joden een volk zijn zonder land is eigenlijk een zeer antisemitisch idee. Want er zit eigenlijk de gedachte in dat iemand die Joods is nooit een Nederlander kan zijn. of een Duitser of een Engelsman. Hij is altijd iemand zonder land.
1: En u zegt dus een dominee bedacht dat, tweede helft van de 19e eeuw. En dat ligt, heeft te maken met het conflict wat we vandaag de dag zien.
4: Ja, want je ziet dus eigenlijk dat het Joodse vraagstuk, zoals dat dan in het eind van de 19e eeuw in Europa genoemd wordt. De vraag, wat doen we eigenlijk met die Joodse gemeenschappen die nooit onderdeel kunnen worden van de Europese samenlevingen. Dat leidt tot het virulente antisemitisme dat uiteindelijk ook leidt tot het nazisme en de Holocaust. Dus de Joodse tragedie, de Shoah, komt voort uit dat denken dat die man natuurlijk in Schotland niet in zijn eentje bedacht had, maar dat hij wel heel puntig formuleerde. En op dezelfde manier zie je dat de Palestijnse catastrofe van 1948... en de Nakba, zoals ze dat noemen, wat gewoon catastrofe betekent, voortkomt uit dat idee dat Palestina een land is waar niemand woonde. En dat je dat dus kon claimen, kon koloniseren en dat niemand daar last van zou hebben. We weten inmiddels dat dat niet klopt. Maar eigenlijk zie je dus dat in dat zinnetje, er is een land zonder volk en er is een volk zonder land, dat daar zowel de catastrofe van de Joodse Europeanen als de catastrofe van de Palestijnen in besloten ligt. Okay. En in die zin zie je dus ook dat in dat ene zinnetje eigenlijk die twee volken met elkaar verbonden worden.
1: Ja, want ergens is het interessant, u ook zegt dat antisemitisme begon dus ook eigenlijk bij die zin.
4: Het antisemitisme bestond natuurlijk al veel langer.
1: Ja.
4: Dat stamt uit de middeleeuwen.
1: Maar werd daardoor wel vergroot?
4: Nou, het werd een soort nobel ideaal om de Joden weg te krijgen. En dat heeft dat zinnetje, denk ik. Het idee dat de Joden een andere bestemming hebben dan een leven in Europa, namelijk dat ze terug moeten naar Zion en dat ze daarmee de christelijke heilsgeschiedenis kunnen helpen, dat was natuurlijk een antisemitische gedachte. Want de Joden zelf dachten daar heel anders over en hadden daar ook, waren eigenlijk alleen maar een instrument in een grotere ambitie. En dat komt voort uit het Europese denken. Maar in die 19e eeuw, waarin het nationalisme belangrijk wordt en mensen denken elke natie, elk volk moet zijn eigen land hebben, zijn eigen staat, was er in Europa ineens een probleem. Want je had namelijk minderheden, waarvan de Joodse minderheid de grootste was, die dan niet paste in dat nationalistische schema. En dat heette het Joodse vraagstuk. En daarvan kwam het idee op, als we de Joden nou terugsturen naar Palestina, terugsturen natuurlijk refererend aan de oude Bijbelse verhalen, dan hebben we dat probleem ook opgelost.
1: Ja, want u zegt in uw boek eigenlijk, hè, want verhalen zijn dus eigenlijk heel belangrijk, ook om die goed te begrijpen. Maakt het eigenlijk uit of die verhalen waar zijn?
4: Nou, wat je ziet is dat als er conflict is en als mensen geweld gebruiken, dan hebben ze altijd iets nodig om dat geweld te rechtvaardigen. En de meeste van ons weten wel dat geweld gebruiken niet goed is en dat dat uiteindelijk slecht is, rommelig is, hoe je het ook wil noemen. Maar je hebt dus iets nodig wat van dat geweld, waar je je misschien slecht over voelt, wat dat tot een nobel ideaal maakt. En daar heb je verhalen voor nodig. En die verhalen zijn altijd fictie. En dus als wij een ander land veroveren, dan zeggen we niet we gaan dat land veroveren. Nee, we gaan het bevrijden. En dan verzinnen we een verhaal omheen om te laten zien, zie je wel, we gaan democratie brengen, of het christendom, of we gaan ze ontwikkelen. We maken er een verhaal van om dat geweld, wat lelijk is, om dat nobel te maken. En dan zeggen we, ook al doen wij dit, we doen het eigenlijk voor een groter ideaal. En daar wordt dus de dader van dat geweld wordt eigenlijk een soort heilige die iets doet voor een groter ideaal.
1: Worden die verhalen altijd gebruikt voor iets slechts, strijd, of ook wel eens om het voor iets goeds juist?
4: Je kan verhalen ook natuurlijk ten goede gebruiken, want verhalen komen voort uit onze verbeelding. Wij kunnen dingen bedenken die nog niet bestaan, maar die we ons wel kunnen voorstellen. En verhalen kunnen dus ook tot iets heel nobels leiden. Het idee dat er zoiets is als een universele mensheid en dat mensen onvervreembare mensenrechten hebben, die leiden tot de universele verklaring van de rechten van de mens. Dat is ook een verhaal. Wij kunnen niet bewijzen dat mensen universele mensenrechten hebben. Dat hebben we ooit bedacht. Dat zijn we ooit tot die consensus gekomen. En dat is ook een verhaal. Dus verhalen kunnen goede ambities dragen, nobele idealen dragen, maar ze kunnen ook gebruikt worden om geweld te rechtvaardigen.
1: Dus zo'n verhaal was volgens u belangrijk bij het ontstaan van dit conflict, dat we vandaag de dag nog elke dag zien. Bent u hoopvol dat dit conflict misschien ook wel met een verhaal opgelost kan worden?
4: Nou ja, ik heb dus proberen al die verhalen boven tafel te halen van wat zijn nou de verhalen die geleid hebben tot de situatie waar we nu zijn, inclusief het genocidale geweld in Gaza. Ook daar zijn verhalen die dat dragen en het nobel laten doen lijken. Maar ondertussen hebben schrijvers en dichters en denkers in Israël en de Palestijnse gebieden hebben natuurlijk ook al tientallen jaren nagedacht over hoe zou je dit kunnen oplossen. En wat zijn de verhalen die we nodig hebben als we dit tot een rechtvaardige, duurzame vrede willen brengen. Dus die verhalen bestaan ook. Dus de tweede helft van mijn boek gaat eigenlijk over de vraag, wat zijn nou de mogelijkheden die de geschiedenis en die denkers nu op tafel leggen om dit op een duurzame manier, vreedzame manier, rechtvaardige manier op te lossen. En die verhalen zijn er ook. Er is een plank vol.
1: Wat zou zo'n verhaal kunnen zijn dan? Wat is het beste verhaal volgens u?
4: Nou, een van de thema's die je zowel in de Israëlische als in de Palestijnse literatuur langs ziet komen, is dat die hele harde scheiding die wij voor ons zien omdat we de krant lezen en denken, je hebt aan de ene kant de Joodse Israëliërs en aan de andere kant heb je Palestijnen, die hebben niets met elkaar te maken, die staan elkaar naar de dood, die kan je alleen maar laten samenleven als je er een betonnen muur tussen zet, dat verhaal heel eenzijdig is. En dat eigenlijk in de realiteit die grenzen veel diffuser zijn en dat er veel meer nieuwsgierigheid is naar de ander. Ik heb zelf heel veel gereisd tussen Israël en Palestina en naar mij vragen ze altijd, hoe is het aan de andere kant? Wat zijn het voor mensen? Wat eet je daar? Wat doen ze zoal in het weekend? Dus er is heel veel nieuwsgierigheid. De relaties zijn veel minder hard dan je zou denken.
1: Is dat na 7 oktober 2023 ook nog steeds zo?
4: Het is nog steeds zo, al is het nu minder. Want op het moment dat er bommen vallen en op het moment dat de nationalistische verhalen weer de boventoon krijgen, wordt dit natuurlijk weggedrukt. Maar die nieuwsgierigheid en nog het besef onder heel veel Palestijnen en Israëliërs van, ja, we zijn hier toch met elkaar. We zullen het uiteindelijk met elkaar moeten doen. En misschien moeten we een manier vinden om dit land te delen in plaats van het land te verdelen. Dat is wel een verhaal wat langzaam dominanter wordt. Ook omdat er de alternatieven, we gaan het land delen, we gaan een twee-staten-oplossing creëren, dat steeds minder realistisch is.
1: Het staat wel volledig haaks op wat ik bijvoorbeeld de Israëlische regering op dit moment zie doen. Als het gaat over de westelijke Jordaan-oever, gaat het niet over vreedzaam samenleven.
4: Nee, precies. En die zijn natuurlijk heel erg gedreven door die separatistische verbeelding. Dat verhaal dat je alleen maar als Joodse Israëliër veilig kan zijn als je exclusief in een Joodse staat leeft. Er is bijna geen enkele democratie waarin je exclusief met je eigen etnische groep samen kan leven. Je moet altijd leren samenleven met mensen met andere godsdiensten, andere achtergronden. Maar dat verhaal is natuurlijk nu heel dominant. En wat dat betreft ben ik ook niet heel hoopvol voor de komende weken of dagen. Want zeker nu met Israëlische verkiezingen in het verschiet is dat separatistische verhaal eigenlijk, hoe harder en vreder en meedogenlozer je jezelf presenteert, hoe meer stemmen je op dit moment kunt halen in Israël. Dus ik ben niet heel hoopvol voor de komende periode. Maar er komt een tijd dat we zeggen, die oude verhalen zijn uitgewerkt, die hebben te veel onrecht, te veel geweld opgeleverd. Wat is er eigenlijk aan mogelijkheden beschikbaar om hier eens anders naar te kijken? En wat ik met dit boek heb proberen te doen, is die verhalen alvast boven tafel te halen, op de plank te leggen, zodat als het moment daar is om weer eens met een nieuwe blik te gaan kijken, dat het onderzoek gedaan is en dat de verhalen er zijn.
1: Dus uiteindelijk bent u toch hoopvol?
4: Ik ben op de lange termijn hoopvol, ja.
1: En dat is het nieuwe boek waar u 20 jaar aan gaat werken?
4: Ik hoop dat het volgende boek iets sneller komt, als ik eerlijk ben.
1: Dat zou ik u ook gunnen. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Lodewijk van Oort, schrijver van het boek Staat van Verbeelding. En dat boek is nu te koop. Dit was Dit is de Dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman en Noah van Oosterom. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin chef-kok Arend-Jan van der Heijden kookte eerst voor de grote sterren der aarde zoals Madonna. En nu voor de klanten van de voedselbank. Dat is nogal een verschil. Bedankt en een fijne avond.

0: van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
1: EO. Geloof, hoop en liefde.
0: NPO Radio 1.
1: Dit weekend vindt in Rotterdam de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Nu de straat van Hormuz nog steeds is afgesloten, is de veiligheid op het water belangrijker dan ooit. Daarom zijn te gast commandeur Frank Lensen van de Koninklijke Marine, KNVR-directeur Annette Koster en schipper Emma van Grevenbroek. WNL in de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekies.
2: Live vanaf het motorpassagiersschip De Zonnebloem in Rotterdam.
1: Morgenmiddag om 5 uur.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: NPO Radio 1, 7 uur.
0: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
10: Straks in het misdaadbureau. Voor het eerst doet Alex zijn verhaal. Hij werd als 11-jarig jongetje door zijn familie meegenomen naar Somalië. En daar achtergelaten omdat hij te westers zou zijn. Hij is terug en hoe? Straks zijn verhaal samen met zijn juf die er alles aan deed om hem te redden.
11: En justitieminister David van Wil die steekt vandaag een dikke middelvinger op naar de meest gezochte crimineel van ons land, Bolle Jos. Is dat nou wel zo verstandig?
10: Ja, tot straks. Na het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
12: 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Arnhem. De verdachten blijven nog zeker 14 dagen in de cel. Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak Overasselt. Hij noemt het een serieus probleem, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.
13: Het is niet meer iets unieks, dit event. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Hè. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien. En u kunt ervan op uitgaan dat er nu door een heel groot team wordt gewerkt om helemaal in kaart te brengen wat hier is gebeurd. En alle verantwoordelijken ook op te sporen.
12: Vandaag was er in Overasselt een inloopbijeenkomst voor inwoners. Ze konden daar hun zorgen uiten en vragen stellen. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de Europese Unie. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van der Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten, ook niet naar welke landen.
14: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
12: Waarschijnlijk gaat het om landen in Afrika. Amnesty International is kritisch over die plannen, vooral omdat het in die landen slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
21: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
22: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
23: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
22: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
24: Ik lijk wel gek!
23: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
25: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven, omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
26: NPO Radio 1. Boont.
27: Het
0: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
10: Justitieminister Van Wil daagt de meest gezochte crimineel van ons land uit. Hij durft een dikke middelvinger op te steken naar Bolle Jos.
11: Niet alleen Bolle Jos is verdwenen, ook de leider van de beruchte Kempenaarbende uit Lelystad is op de vlucht geslagen. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
10: En we vertellen je straks het verhaal over de pizzastalker. We nemen opvallend misdaadnieuws van deze week door met strafrechtadvocaat Christian Quint. En Noah, het was wel een misdaadweek. Want we zijn allemaal nog aan het bijkomen van de beelden.
11: Ja.
10: En nu trappen wij af met een dikke middelvinger naar Bolle Jos.
11: Ja.
10: Niet van ons, overigens,
11: nee,
10: durf ik niet.
11: Nee, dat durven wij niet, inderdaad. Nee, maar justitieminister van David van Wil, die durft dat wel, die heeft dat lef wel. Hij laat namelijk na afloop van de ministerraad weten dat Nederland geen narcostaat is. Criminelen zijn niet de baas in Nederland. En hij zegt, ik durf gewoon een dikke middelvinger op te steken naar Bolle Jos en hem te vertellen dat we hem gaan pakken. Nou, dit zegt hij natuurlijk niet zomaar. Dat is allemaal naar aanleiding van die Wildwesten-taferelen die zich deze week hebben afgespeeld in Overasselt, waar tientallen mensen met geautomatiseerde vuurwapens een boerderij op af is gestormd, vermoedelijk vanwege een hoog opgelopen drugsconflict.
10: Ja, ik durf een middelvinger op te steken naar Bolle Jos, zegt dus de minister. Christian, wat vind je ervan? Dat is spierballentaal.
2: Nou, ik denk dat Bolle Jos in zijn bedje ligt te rillen als hij hoort. Ja, hij is toch een zwaktebot. Dus als je een krachtpositie hebt, hoef je dit soort dingen niet te zeggen.
10: Ik vind het ook een beetje triest. Ja. Dat je denkt, we krijgen hem elke keer niet te pakken. Het lukt steeds niet, maar we steken wel een dikke middelvinger op. Nee. Ja, en de minister en ook de premier trouwens, premier Jette, willen echt benadrukken, Nederland is geen narco-staat. Vind je dat terecht?
2: Nee, dan gaat het weer om het etiketje. Ja. En dan gaan we het daar weer de hele tijd wel over hebben. Ik denk dat wat je hier ziet, hebben we nog niet eerder gezien. Dat hoorden we Jette net ook zeggen in het nieuwsbericht. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, aanslagen, die maken we veel vaker mee. Heb ik ook in mijn eigen praktijk wel eens. Dat er een waarschuwing wordt gegeven met explosieven of dat er op een woning wordt geschoten. Maar dat je ziet dat het zoveel mensen zijn. Want we hebben allemaal de beelden gezien. Ja, het is onwerkelijk.
10: Wat dacht jij toen je ze zag? Door zo'n klein dorpje ineens mannen met die geweren?
2: Ik bijna dat het niet echt was. Ja. Dus dat het bijna alsof het in een van de Jiskevet sketch was, hoe je ze allemaal ziet lopen. En kijk, er zijn natuurlijk veel meer aanslagen als het gepleegd wordt, maar niet met zoveel mensen. Of we weten het niet, hè, want we hebben nu beelden waarop je het ziet. En ik denk dat het daarom ook zo echt tot de verbeelding roept. Want anders hebben we vaker van die zaken gehad dat de justitie wordt ingezet met pistolen en een klopjacht. Maar nu zie je die mensen ook daadwerkelijk.
10: Ja, dat doet natuurlijk een hele hoop. Ja. Uiteindelijk zijn er nu 32 verdachten voorgeleid vandaag aan de rechtercommissaris. Eerst hoorden we steeds die 34 aanhoudingen.
11: Ja, inmiddels zijn er twee vrijgelaten. Die zijn overigens nog wel verdacht. Al die personen die worden verdacht van een hele hoop strafbare feiten. Dan hebben we het bijvoorbeeld over moord, dan wel doodslag, om de juridische term eraan te geven, in vereniging. En dat was tijdens die bestorming op die boerderij, werd een beveiliger in koele bloeden doodgeschoten. Nou, verder worden ze ook verdacht van poging tot moord in vereniging, omdat ze natuurlijk in die groep waren. Op twee politiemensen en voorbereidingshandelingen voor moord. En tot slot het voorhanden hebben van vuurwapens. En het Openbaar Ministerie zegt, wij maken nu nog geen onderscheid in al die verdachten, want we moeten eerst gewoon nog beter uitzoeken wie waar verantwoordelijk voor zou kunnen zijn.
10: Ja, wie heeft welke rol gehad?
11: Precies.
10: Dat is nu het onderzoek natuurlijk. Hoe gaat dat nu, Christian, met zoveel verdachten?
2: Nee, kijk, je hebt natuurlijk een heel groot politieonderzoek. Waar het OM denk ik ook volop zet. En dat is terecht. En je moet in het begin gaan kijken, wat is er aan de hand? En later maak je per verdachte een shifting van waar wordt iemand precies van verdacht. Want de rollen kunnen natuurlijk ook verschillen. Er zijn veel mensen aangehouden, maar we weten niet of ze allemaal direct betrokken zijn. Of dat sommige mensen toch meer op afstand zijn. Dat er toch iets via TAPS of andere onderzoeksmethoden toch al iets meer is achterhaald.
10: Ja, er zitten ook twee minderjarigen bij, hè? Van 16 en 17 jaar.
2: Ja, maar
10: kijk jij daar nog van op?
2: Nee, dat verbuik kijkt toch niemand meer van op. Ja, helaas zou ik willen zeggen, maar dat is helaas veel vaker.
10: Ja, goed. Nou, ook de broer van Bolle Jos heeft een soort dikke middelvinger gekregen. Hij kan een deal met justitie wel vergeten, omdat hij
3: de broer van Bolle Jos is.
4: Ja, daar komt het wel op neer.
3: Daar komt het wel op neer. We hebben het over Harry Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's.
4: Ja, hij is lekker dat criminele vermogen van zijn broer aan het opstrijken. Althans, dat is de verdenking. 15 miljoen euro zou het omgaan. Nou, en deze week was er weer een zitting. En even leek het erop dat er dus procesafspraken zouden komen, zoals dat heet. En de advocaat van Harry, die was echt wel in serieus gesprek met het Openbaar Ministerie. Maar de top van het Openbaar Ministerie, die zou er vlak voor zijn gaan liggen. Dus hij kan die deal wel op zijn buik schuiven.
3: En Christian, toch even in het kort, wat zijn ook alweer precies procesafspraken?
2: Ja, dat is een beetje denk aan Amerika, hè? Dat je schuldig kan bekennen in ruil voor strafvermindering. Maar in Nederland is het zo dat je dan afspraken kan maken met het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld in dat je bekent. En dat je dan kan proberen om ook afspraken over de straf te maken. Alleen uiteindelijk moet de rechter daar altijd een goedkeuring aan geven. En het idee daarachter is dat soms van die hele grote processen, of processen die al heel oud zijn, dat die dan wat sneller ten uitvoer kunnen worden gebracht. Dus dat je niet zo'n hele rompslomp van de rechtszitting hebt, maar dat het gewoon wat sneller gaat.
3: Dat is het doel eigenlijk, om die zaken sneller af te handelen. Ja. Nou zegt het OM in dit geval, ze omschrijven het ietsje anders, maar als ik het samenvat, wij doen gewoon geen zaken met familie van Bolle Jos. Vind je dat terecht?
2: Nee, ik denk dat je dat altijd per verdachte moet bekijken. En ik weet niet of dit echt de reden is of dat er nog iets anders speelt. Ik heb ook een keer met procesafspraken gehad dat ik aanvankelijk een deal leek te hebben en dat dat later toch anders werd.
3: Het is gelegen in de aard van de zaak, ook gezien de situatie met zijn broer. Waarop natuurlijk de advocaat van Harry zegt, ja, dat is niet eerlijk. Nee. Het heeft volgens hem alleen maar dan nu te maken met zijn achternaam.
2: Ja, dat is denk ik een heel terecht punt. Ja.
3: Nou ja, ik dacht eigenlijk al dat jij als advocaat...
2: Ja, als advocaat ga je natuurlijk... Nee, maar je moet ieder individu gewoon afzonderlijk... En je moet kijk, als je vindt dat een strafzaak voor de rechter moet worden voorgebracht, moet je dat doen. Maar dan moet je niet wel of niet doen omdat iemand familie van Pietje of van Pukje is.
4: Ja. Maar die verdenkingen staan toch ook bijna... Ja, hij zou het criminele vermogen van zijn broer
2: opstrijken. Ja, maar dan
4: opstrijken.
2: Weet je dat toch eerder. Dan moet je in het begin al sowieso niet in die procesafspraken beginnen.
3: Nee, maar goed, bij de zoon van Tachi, bij Faisal Tachi, is het ook gedaan, hè? Procesafspraken. Daar kwam dus ook kritiek op.
4: Ja, en daar was het dus wel succesvol, want Faisal die werd veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie van zijn vader, ook voor betrokkenheid bij cocaïnehandel en witwassen. En hij kreeg 6 jaar, omdat er dus procesafspraken waren gemaakt, anders had hij 8 jaar gekregen. Nou goed, en daar hadden sommige partijen in de Tweede Kamer destijds echt wel kritiek op, want zij vonden dat grote criminelen op die manier wegkwamen met een lage straf.
3: Is er daardoor misschien ook wel koudwatervrees bij het Openbaar Ministerie? Van de kritiek ook in die Tweede Kamer, misschien kunnen we dit beter maar niet doen als het gaat om Bolle Jos en zijn familie?
2: Nu vraag je mij om te speculeren natuurlijk. Ja. Dat is altijd gevaarlijk, maar ja, dat zou zomaar kunnen. Ja.
3: Het zou zomaar kunnen. Nou, in ieder geval geen procesafspraken, dus die zaak die loopt dan nu gewoon. Dat gaat gewoon nu verder.
4: En waarschijnlijk gaat hij ook nog wel eventjes duren, want bij procesafspraken gaat het altijd vrij vlot. Maar grote kans dat het nu nog even gaat duren.
3: De leider van de beruchte Kempenaarbende uit Lelystad heeft zijn enkelband doorgeknipt en is mogelijk gevlucht naar Marokko. Ja, nog voordat het proces van start is gegaan, is die hoofdverdachte verdwenen. En wij hebben eerder ook al wel eens een aflevering gemaakt over die Kempenaarbende. En als je dan kijkt naar die hoofdverdachte, dat is geen lievertje.
4: Nee, en dat onderzoek naar die Kempenaarbende, dat loopt ook echt al super lang. En volgens het Openbaar Ministerie gaf Martin, dus die leider, die gaf jarenlang leiding aan een groep jongeren uit de wijk De Kempenaar. Hè, daar komt die naam vandaan, in Lelystad. En veel leden van die groep waren ook minderjarig. Ze zouden betrokken zijn geweest bij onder meer inbraak, berovingen, afpersingen en intimidaties. En hun uitvalsbasis, hun rovershol, zoals dat dan genoemd wordt, was een zorgwoning van een hoogbejaarde vrouw. Echt superzielig, hele erge dingen zijn daar gebeurd.
3: Ja, maar deze man heeft dus zijn enkelband doorgeknipt. En de Telegraaf schrijft dat hij mogelijk naar Marokko is gevlucht. Christian, gaan we die man ooit nog terugzien dan?
2: Nou ja, ik moet beginnen. Ik heb ook ooit een enkelband gedragen, een week lang.
3: Dus wij ook.
2: Jullie ook? Ja.
3: Team enkelband.
2: Hebben
3: jullie
2: toen ook gevraagd om hem door te knippen? Dat is het eerste wat ik vroeg. Maar in je contract staat dan dat dat niet mag. Maar dit is natuurlijk puur voor journalistieke doeleinden. Maar... Ja.
3: Nou, dan moet je betalen. Dat was het. Het kan wel. Maar dan moet je geld dokken, want dan heb je iets vernield.
2: Vernield. Nou, bij mij werd gedreigd met een strafzaak namelijk. Dat werd gezegd, dat is vernieling van staatseigendommen.
4: Wij zijn weer de braafste jongens en meisjes van de klas. Wij durven dat dan weer niet.
2: niet, nee. Maar om terug te komen op je vraag. Kijk, als iemand verdacht wordt van strafbare feiten waar meer dan een jaar op staat, dan kan je in andere landen vragen om uitlevering. We hebben nu bijvoorbeeld in Europa hebben we het Europese aanhoudingsbevel. En je noemde Marokko. Volgens mij ligt Marokko weer iets lastiger. Maar binnen de EU weten we dat al met een Europese aanhoudingsbevel te regelen.
3: Maar jij hebt dus niet getest of je hem kon knippen. Wij hebben wel even op het punt gestaan, hè, Noah, met die hechtschaar.
4: Ja, ik was hem helemaal zat. Want ik kon er helemaal niet van slapen.
2: Ja, het is echt een vervelend ding. Ik had hetzelfde, ja.
4: Ja, dus wij stonden op een gegeven moment. Ja, jij had er niet zoveel last van. Maar wij stonden op een gegeven moment in de bouwmarkt. En toen probeerden wij de schaar in te zetten. Ik denk dat het was gelukt als we door hadden geknipt.
3: Ja, want het kan in theorie ook. Want als er iets met je aan de hand is, als de hulpdiensten jou moeten bevrijden van die enkelband, omdat dat medisch gezien moet, dan moet die ook doorgeknipt kunnen worden. Maar dit doet natuurlijk de discussie over de enkelband invoeren als straf geen goed, toch?
2: Nee, maar dit kan altijd. Er zijn ook mensen die helaas ontsnappen uit de gevangenis. Dus we zullen dit soort dingen altijd krijgen. Gelukkig gaat het bij het meeste heel goed. Wat er gebeurt trouwens als je een enkelband terug doorknipt, het signaal is weg. Dus dan gaat als het goed is gelijk naar de meldkamer een signaal waarna erin wordt gegrepen. Ja, kennelijk is dat hier net te laat gebeurd.
3: Ja, want dan gaan ze in principe dan bellen, hè? Van, geen signaal.
2: Ja, als iemand het niet opneemt, dan dat hangt ook van je risicoprofiel af, hoe snel ze erop zitten.
3: Ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat het voor de slachtoffers van deze bende behoorlijk beangstigend, Noah, is als dan die hoofdverdachte nu, nog voordat het proces begonnen is, verdwenen is.
4: Ja, zeker. Dat is ook beangstigend. Want eerder is al eens een taxichauffeur met zijn familie een tijd ondergedoken. En hij werd toen zwaar bedreigd door die bende omdat hij aangifte heeft gedaan. Ja, en nu loopt die hoofdverdachte weer ergens vrij rond.
3: Ja, wij hebben ook de advocaat van de slachtoffers, Peter Schout, om een reactie gevraagd. Hij laat weten dat de slachtoffers verbijsterd zijn. Hij zegt ze zijn door die overval op hun taxi en de bedreiging door leden van die bende hun taxibedrijf kwijtgeraakt, hun leven is kapot gemaakt en de leider van die Kempenaar-bende wordt nu dus geschorst. Hij bedoelt daarmee dus tijdelijk nu vrijgelaten, zodat hij zijn rijbewijs kan halen. Nou, het is bizar en onrechtvaardig. Dit is allemaal quote Peter Schouten dus. Hij zegt, het toont aan dat justitie en de rechtspraak in Nederland geen idee hebben hoe om te gaan met zwaar

0: Maar bendegeweld door jongeren. Heeft hij een punt?
1: Ja, dat vind ik lastig, want dan gaan we het alleen over deze zaak hebben. Dat is mijn politiek correcte antwoord. Maar ik snap heel goed, als je slachtoffer bent van zo'n zaak, dat dit niet onverteerbaar is, ja.
0: Een jongen van nog maar 12 jaar oud is vanmorgen doodgevonden in een huis in het Gelderse Eerbeek. De politie heeft een aanhouding verricht. Vermoedelijk gaat het om de moeder van het kind. En wij hebben nu onze collega Owen O'Brien aan de telefoon van Poe Crime. Owen, jij was vandaag in Eerbeek. Hoe groot is de schok daar?
2: Ja, de schok is echt enorm. Mensen die hebben het tafereel zelfs gezien vanaf buiten natuurlijk. Op straat is daar een hele hoop gebeurd. Ik sprak een man die eigenlijk de vrouw heeft zien staan buiten op straat met haar kinderen vlak nadat het was gebeurd. Het lichaam van het kindje werd rond de 7 uur vanmorgen ontdekt. En vrijwel direct daarna stond de verdachte. Die wordt omschreven als de moeder van de kinderen buiten voor de deur. Ja, en daarna was het eigenlijk familie die razendsnel naar plaats delict kwam. Er zijn de mensen flauw gevallen. Buren hebben weer geholpen om die mensen op te vangen. Het was eigenlijk één groot drama deze ochtend daar.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk dan ook, wat kan er gebeurd zijn? Daar is het misschien nog veel te vroeg voor. Maar wat hoor jij daarover?
2: Daar is het inderdaad op dit moment nog te vroeg voor. De politie die heeft urenlang onderzoek gedaan. Ik ben daar tot vrij laat vanmiddag nog geweest. En toen ging er zelf nog even een drone de lucht in om foto's te maken vanaf boven. Er waren meerdere politieagenten in witte pakken van de forensische opsporing daar druk bezig met camera's om de situatie in beeld te brengen. Er werd buurtonderzoek gedaan. Een verschrikkelijke zaak. Zeker omdat de slachtoffer slechts 12 jaar oud is geworden.
0: Ja, zo'n jong kind. Dus het verdriet daar in de buurt en bij de familie moet gigantisch zijn.
2: Ja, dat kun je inderdaad wel stellen. Misschien is het nog wel even goed om te vertellen dat het een gezin is wat nog niet zo heel lang in dit dorp woonde. De mensen kennen elkaar daar toch allemaal wel en zijn gehecht aan elkaar. Het gezin wordt eigenlijk verder omschreven als mensen waar ze verder geen last van hebben. Ze leefden gewoon lekker daar hun leventje in dat dorp. Maar woonden daar dus nog niet zo lang. Ja, en het is nogmaals een enorme impact op de buurt. Een buurman die dus die familieleden heeft opgevangen. Die kon het ook amper niet geloven wat er zich vanmorgen daar binnen allemaal heeft afgespeeld.
0: Ja, nou goed. En het politieonderzoek dat loopt uiteraard nog.
2: Ja, misschien nog één toevoeging als het kan. Ja? Belangrijk is even om te zeggen dat de politie heeft bevestigd dat de persoon die is aangehouden een bewoner is uit het huis. Maar ze kunnen op dit moment niet bevestigen dat het gaat om de moeder. Zoals wordt beweerd door de vele getuigen die ik heb gesproken vanochtend en vanmiddag daar.
0: Dus dat moeten we afwachten. Dankjewel, Owen O'Brien van Poe Crime. Een nieuw online platform van onze Poont-collega's. Er is veel onbegrip en ook wel woede over Richard H., die sinds deze week weer een vrij man is. In 2005 bracht hij zijn vrouw en zijn twee dochtertjes van 5 en 3 jaar om het leven om plaats te maken voor zijn minnares die langs zou komen. Hij kreeg 20 jaar en TBS, maar sinds deze week is die TBS er helemaal af en kan hij zijn leven weer oppakken. Christian, jij weet als advocaat alles af van TBS. Snap je dat veel mensen dit onbegrijpelijk vinden?
1: Ja, natuurlijk. Dat is toch heel logisch als je dat hoort, dat verschrikkelijk feit er is gepleegd, dat er dan heel veel woede over is. Dat is heel begrijpelijk, ja.
0: Ja, want hoe gaat dat dan nu? Want hij heeft natuurlijk eerst al een hele tijd buiten de TBS-kliniek gewoond. Hij heeft ook al werk, al een tijd. En nu gaat dan volledig dat toezicht eraf.
1: Ja, kijk, het idee van TBS, als dat wordt opgelegd, is wel dat iemand een keer terugkeert in de samenleving. Dus de gevangenisstraf is bedoeld om te straffen en TBS om iemand te behandelen en dan te kijken hoe kan iemand veilig terugkeren. En als dat niet veilig kan, dan gebeurt dat ook niet. En dat wordt bereikt door stapje voor stapje die vrijheden uit te breiden. Dus steeds die verlof gaat steeds verder, totdat iemand op een gegeven moment naar buiten gaat onder begeleiding en steeds een stapje verder, tot op een gegeven moment wordt gezegd, het gaat gewoon zo goed dat ook dat laatste kader eraf kan.
0: Maar dan zeggen ze niet, die persoon is genezen. Dan zeggen ze eigenlijk, het risico is aanvaardbaar, het is veilig genoeg.
1: Ja, veilig genoeg, want zekerheid heb je nooit. En die heb je ook niet dat jij of ik nooit iets zal doen. Dus dat heb je bij hem ook niet. Maar er zijn gewoon wetenschappelijke risicotaxatie-instrumenten en die worden daarop gebruikt. En iemand is wel jarenlang behandeld.
0: Ja. Maar goed, de nabestaanden, ook de ouders van het slachtoffer, ook de opa en oma natuurlijk van die twee jonge meiden, die zeggen, hij is in staat om de deskundige om de tuin te leiden. Kan dat?
1: Kijk, theoretisch kan alles, maar Het is wel heel erg lastig, zeg ik erbij, om dag in, dag uit, jarenlang, daar hebben we het dan altijd over, om dan een toneelstukje op te voeren voor mensen die daar ook getraind in zijn, om dat te herkennen. Want we hebben het niet over allemaal willekeurige mensen, maar die mensen hebben echt een goede opleiding gekregen om daarmee om te gaan. En vandaar dat het ook stapje voor stapje gebeurt en niet dat iemand in één keer bam wordt losgelaten.
0: Mm-hmm. Maar deze man die heeft dagenlang meegezocht, hè? Die heeft dus gemeld dat zijn gezin vermist was, meegezocht, zat met zijn schoonouders opsporing verzocht te kijken en een kaarsje te branden. Zij zeggen, deze man is er gewoon toe in staat om een groot toneelstuk op te voeren.
1: Kijk, het lastige, ik kan daar niet te veel over de individuele zaak zeggen, maar alleen zeggen dat kennelijk de professionals die daarin hebben gezeten en dat is hun werk, die hebben dit uiteindelijk geoordeeld dat dat veilig genoeg is en de rechter is daarin meegegaan.
0: Ja, en nou is het in dit geval natuurlijk ook zo dat de straf, hij kreeg in eerste instantie levenslang en in hoger beroep werd dat 20 jaar en TBS. En inmiddels kan het ook 30 jaar in TBS zijn, toch?
1: Ja, de straffen zijn allemaal verhoogd. Dat klopt. Ja. Ja. En ook wat vroeger was, is dat je daar veel sneller tijdens de gevangenisstraf kon beginnen aan je TBS-behandeling. Dat is ook niet meer zo. Vroeger kreeg je een derde korting. En nu is die derde is maximaal 2 jaar geworden. Dus je zit nu tegenwoordig langer vast dan vroeger.
0: Precies.
1: Voordat je begint.
0: En hij valt nog onder die oude regeling. Dus na 2/3 was zijn straf klaar in de gevangenis. En toen kon hij al aan zijn TBS beginnen. Waardoor we nu, 21 jaar later zijn. En hij dus weer een vrij man is. Ja. Begrijp je? Ja, je zei net al even, ik begrijp dat mensen...
1: Ik begrijp die woede heel, en die verbijstering. Alleen, als de keuze wordt gemaakt om iemand TBS te geven, dan wordt ook de keuze gemaakt om iemand uiteindelijk de mogelijkheid dat iemand terugkeert. Dan moet je zeggen, hij krijgt levenslang en we willen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Mm-hmm. Ja, dus dat zit dan eigenlijk in die uitspraak.
1: Ja, dat zit in de uitspraak van de rechter op dat moment al in. Ja. En als dat niet veilig genoeg, want ik heb cliënten die overlijden ook in de TBS, mm-hmm. wordt nooit veilig genoeg bevonden, dat kan ook.
0: Precies, sommigen komen echt daadwerkelijk
1: komen
0: de TBS
1: nooit meer uit.
0: De longstay en dat gaat hem niet
1: nooit
0: worden.
1: En dus dat heb je ook. Maar in dit geval is kennelijk, en dan is het lastig, want ik ken die rapporten natuurlijk allemaal niet, is geoordeeld dat dat wel veilig genoeg is.
0: Ja. En hoe kijk jij aan tegen, bijvoorbeeld hij mag nu niet in 10 kilometer rondom Zoetermeer komen, waar dus zijn voormalige schoonouders wonen. Maar die zeggen natuurlijk, maar dan in de rest van Nederland kunnen we hem tegenkomen. En daar tegenover staat dus het belang blijkbaar van, hij moet zijn leven kunnen opbouwen. Hoe weeg jij dat? Want ik kan me wel voorstellen dat het ontzettend moeilijk is dat je eigenlijk alleen in Zoetermeer dan veilig bent om hem niet te zien.
1: Zeker. Alleen in het algemeen, hoe toevallig is, zijn wij elkaar ooit tegengekomen in Nederland? Behalve bij de opname van dit radioprogramma.
0: Ja, nooit. Maar nooit. Nederland is ook een klein land.
1: Maar
0: soms kom ik ook wel eens iemand tegen
1: niet. Dus die
0: op
1: mogelijkheid bestaat dan natuurlijk dan altijd. Maar dat, ja.
3: Ja, het zit er misschien ook een beetje in de angst. Kijk, als ik jou tegenkom, vind ik dat leuk. Ik kan me voorstellen.
1: Ik
3: ben niet bang voor jou. Maar het zit hem natuurlijk, als je altijd het gevoel hebt dat je om je heen moet kijken, omdat je misschien tegen kan komen, kan ik me wel voorstellen dat dat heel naar kan zijn.
0: Wordt dat ook met zo iemand dan besproken als hij uit de TBS gaat?
1: Ja, natuurlijk.
0: Van hoe ga je daar dan mee om? Stel dat het er wel gebeurt.
1: Sommige mensen zeggen zelf ook, ik wil die mensen echt voorkomen dat ik ze ooit nog zie. Ik ga een hoekje ergens van Nederland zitten waar ik zeker weet, ik kom ze nooit meer tegen.
0: Ja. Goed, dan naar Rotterdam, waar de rechtbank een bezoekje bracht aan een extreem agressieve arrestant. Het gesprek vond plaats via het luikje van de celdeur. Nou, meestal komt een verdachte naar de rechtbank toe, maar dat was in dit geval niet mogelijk.
3: Nee, normaal zien we inderdaad als verdachten gedetineerd zitten dat ze onder begeleiding van de politie binnengebracht worden de rechtszaal in. Maar in dit geval moest de rechtbank dus echt naar die verdachte toekomen. Hij was namelijk veel te agressief om uit zijn cel gehaald te worden. En volgens de politie was hij echt een gevaar voor zijn omgeving. Viel hij iedereen aan die maar tegenkwam. Dus zelfs toen de rechtbank er was, konden ze hem niet uit zijn cel halen.
0: Nee, want hoe is dat gesprek dan gegaan uiteindelijk? Echt dus via een luikje. Lukte dat?
3: Ja, je ziet het natuurlijk. Ja, het is bijna filmisch, hè, zo'n luikje wat dan open en dicht kan. Dus met gesloten deur. Ik denk dat het niet een heel goed gesprek is geweest. Maar met dat luikje open hebben ze zo goed en zo kwaad als dat ging toch een zitting gehad.
0: Ja, maar dus wel met die deur dicht. Ook echt om op dat moment gewoon die rechtbank te beveiligen.
3: Ja, gewoon om de veiligheid van iedereen die daar in de omgeving was te kunnen garanderen. Want dat kon niet op het moment dat de celdeur open was gegaan.
0: Ja. Christian, heb jij dit wel eens meegemaakt?
1: Niet de zitting, maar ik heb zeker ook met mensen door een luikje gesproken.
0: Zelf?
1: Ja, en dat is precies hetzelfde als je in de film ziet. En je krijgt ook wat advies van de bewaarders. Ga niet te dichtbij staan, want dan krijg je of mogelijk spuug of een vuistslag in je gezicht. Maar ik wil zeggen, als advocaat word je iets meer vertrouwd. Dus dan heb je wel betere gesprekken.
0: Iets minder agressief.
1: Ja, over het algemeen. Ik heb wel iemand die had net poep, weet je wel, een uur daarvoor in zijn cel gesmeerd. Dus dat soort dingen krijg je dan wel.
0: Ja, ik zie jou kijken. Zegt dit nu zo een beetje tussen neus en lippen door. Maar die had dus poep overal gesmeerd. En dan moet jij daar naartoe om daar dan een gesprek mee te voeren.
1: Net in de andere, ze hadden net verplaatst. Dus ze hadden gelukkig schoongemaakt.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus dit was een andere. Maar ja,
0: anders
1: was
0: zou
1: dus,
0: ik je echt niet graag tegenkomen.
1: Nee, die was op dat moment zo naartoe.
0: Jeetje. Maar hoe voer je dan zo'n gesprek via zo'n luikje? Of als echt iemand wel helemaal over zijn toeren is of niet aanspreekbaar of dronken?
1: Nee, kijk, als iemand echt over zijn toeren is, dan breek je het gesprek op een gegeven moment af. Dan zeg je, nu is het klaar. En je probeert het daarvoor gewoon het gesprek te houden. Maar dat zijn wat simpelere gesprekken dan wij nu hier hebben.
0: Ja, en dat een rechtbank echt die kant uitgaat en dat de rechter dus zo op die manier spreekt, dat komt dat vaak voor?
1: Ik heb het zelf nooit meegemaakt, nee.
0: Nee, dus dan moet deze het wel
1: bond hebben gemaakt.
0: Erg bond hebben gemaakt. Goed, Noah, heb jij wel eens honderden pizza's tegelijk besteld?
3: Nee, ik wou dat ik er 100 op kon tegelijk. Dat is mijn droom. Maar nee, hooguit 20 of zo tijdens een verhuizing, denk ik. Met mensen, niet allemaal voor mezelf,
0: hè? Ik schrok al. Nee, en dit verhaal gaat natuurlijk wel ergens naartoe. Namelijk naar een Poolse man die honderden pizza's bestelde op naam van politici. Want we kunnen erom lachen, maar dit is wel een naar verhaal achter,
3: ja,
0: eigenlijk.
3: Ja, want op het hoogtepunt heeft hij zelfs 300 pizza's ter waarde van ruim €8500 besteld. En dit deed hij dus inderdaad echt tientallen keren. En dat bestelde hij dus inderdaad op naam van lokale politici en mediafiguren.
0: Ja, en hij hield het niet alleen bij pizza's bestellen. Hij dreigde die politici en ook hun familie ook iets aan te doen.
3: Ja, want het klinkt dan in eerste instantie gewoon nog als een beetje een zieke grap. Maar bij die bestellingen gaf hij allemaal gedetailleerde en persoonlijke informatie door over de slachtoffers, die eigenlijk alleen bij de politie of de mensen zelf bekend kon zijn. En er werden ook echt dreigementen geuit over ontvoeringen van kinderen en het in brand steken van een kantoor of het veroorzaken van een auto. Geluk. Dus ja, het bleef niet alleen bij honderden pizza's bestellen.
0: Nee, en hij zit nu vast, neem ik aan. Dus in de cel geen pizza, verwacht ik.
3: Nee, wij hebben hier elke vrijdagavond pizzaavond. Maar ik geloof niet dat ze dat daar in de gevangenis per se hebben. Maar hij zit in ieder geval dus wel achter slot en grendel. En hij wordt al zeker 2 maanden in voorarrest gehouden. En hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 8 jaar voor stalking, identiteitsfraude en uiteraard ook het veroorzaken van financiële schade aan al die lokale restaurants waar hij die pizza's heeft besteld.
0: Tot zover opvallend misdaadnieuws. Dankjewel, Christian Quint, voor je komst. Straks het bijzondere verhaal van Alex. Hij werd als 11-jarig jongetje door zijn familie meegenomen naar Somalië en daar achtergelaten omdat hij te westers zou zijn. Hij vertelt zijn verhaal straks samen met zijn juf, die er alles aan deed om hem te redden. Nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
4: NPO Radio 1. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar D66 en CDA zijn tegen omdat de overheid dan miljarden misloopt. Ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit. Bij een Russische droneaanval op Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. Hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie 1000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk.
5: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
0: Welkom terug. De scholen zijn weer begonnen, maar in sommige klassen blijft een stoel leeg, omdat het kind onder het mom van een zomervakantie stiekem is achtergelaten in het buitenland. Vanavond hebben we het over jonge kinderen die niet te Nederlands mogen worden of in het land van herkomst moeten trouwen. Ik bespreek het met basisschooljuf Kiet Engels, die alles op alles zette om haar verdwenen leerlingen te redden. En met Alex, die als 11-jarige jongen werd achtergelaten in Somalië. Noah, waarom worden kinderen in hemelsnaam door hun eigen familie achtergelaten in het buitenland?
3: Nou, je kan je er eigenlijk weinig van voorstellen, hè? Maar ouders die doen dat, die achterlating, vaak als een soort vorm van heropvoeding, zoals zij dat dan zien. Ze zijn bang dat het kind in hun ogen dreigt te ontsporen in Nederland. Er is onderzoek gedaan naar achterlating en daaruit blijkt dat in de meeste gevallen, 18%, de reden is dat slachtoffers te veel verwesterd zijn. En andere reden zijn zorgelijk gedrag, opvoedproblemen of schending van de familieeer. En in 7% van de gevallen wordt iemand achtergelaten en gedwongen om te trouwen in het land van herkomst.
0: Ja, afschuwelijk. En weten we dan over hoeveel kinderen we het hebben die vanuit Nederland worden meegenomen en dus niet terugkeren?
3: Dat is een beetje lastig te zeggen, maar er is een kenniscentrum die de cijfers bijhoudt. En volgens hen gaat het om 180 tot 800 kinderen. Nou ja, goed, dat is een schatting en dat is dus ook nogal uiteenlopend.
0: Ja.
3: Ook omdat het niet altijd wordt opgemerkt, omdat die kinderen vaak samen met hun ouders de grens overgaan. En verder weten wij uit onderzoek dat kinderen van de tweede generatie niet-westerse immigranten het meest kwetsbaar zijn voor achterlating. Onder Marokkanen en Turken is achterlating iets wat steeds minder voorkomt. Maar bij Ghanese, Somaliërs, Afghanen en Eritreërs komt het nog steeds wel veel voor.
0: Ja, en ik dacht eerst van, dit is ontvoering. Maar de term is wel echt achterlating, hè, als we dan zo de instanties ook horen.
3: Ja, want bij ontvoering dan wordt een kind door één van de ouders zonder toestemming van de andere ouder ontvoerd naar een ander land. Of gewoon überhaupt ontvoerd. Maar in dit geval van achterlating gaan beide ouders dus samen met het kind terug naar het land van herkomst.
0: Ja. Kiet Engels. Ja, ik wil eigenlijk zeggen juf Kiet. Mag dat?
6: Oh, tuurlijk mag dat.
0: Juf Kiet, je hebt aan veel migrantenkinderen lesgegeven. Was je vlak voor de zomervakantie ook altijd bewust van dit gevaar?
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen, door het geval dat die kinderen inderdaad na de vakantie verdwenen waren, was ik me extra bewust van het feit van, oh god, het kan gebeuren.
0: Ja, na het verhaal van Alex, wat
6: na
0: we zo
6: het verhaal
0: gaan horen.
6: Van Alex. Ja, ja. Ja.
0: Maar, en wat deed je daarmee, ook in de klas?
6: Nou, toen wij dus merkten dat die kinderen na de vakantie niet meer terugkwamen, ben ik in eerste instantie naar de ouder gegaan, omdat hij nog kinderen bij ons op school had, en gevraagd, god, waar zijn die kinderen gebleven?
0: Ja, nee, maar het verhaal van Alex, hoezo? Maar ik ben even benieuwd van, je had toen eigenlijk dus door van dit gebeurt. Is dat dan iets waar je aandacht aan besteedt, ook met de andere kinderen?
6: Ja, natuurlijk. We praten sowieso met kinderen over het feit dat het kan gebeuren. Alleen je staat er dus, als je het zelf nog niet meegemaakt hebt, niet echt bij stil van dat het ook echt kan gebeuren. En in dit geval was het dus dat er ineens drie kinderen miste.
0: Ja, want laten we dan inderdaad naar het verhaal van Alex gaan. Jij hebt samen met jouw zus bij juf Kiet in de klas gezeten. Hè? En toen jij 11 jaar was, werden jullie meegenomen naar Somalië. Hoe vond jij dat in eerste instantie om daar naartoe te gaan? Want het leek natuurlijk een gewone vakantie voor jou.
7: Ja, klopt. Ik hoorde dat echt een dag voordat ze weg zouden gaan. En dat vond ik heel erg leuk, want mijn moeder, die woont in Somalië, die heeft daar ook altijd gewoond. Dus ik was heel enthousiast om haar weer te zien na echt heel veel jaren. En ook om andere familieleden te zien waar ik vaker over heb gehoord. Dus ik was heel erg blij. En in de eerste week was ik ook heel erg blij en nieuwsgierig naar hoe alles ging en een beetje aan het ontdekken. Totdat ik erachter kwam dat het dus niet alleen een vakantie was, maar ook daadwerkelijk daar moest blijven.
0: Want hoe kwam je daarachter dat het idee ineens blijkbaar was dat je niet zou terugkeren naar Nederland?
7: Ja, mijn zus heeft dat dus gehoord. Mijn zus hoorde een gesprek tussen mijn vader en onze oma. Waarin het dus ging over dat hij ons ging achterlaten, omdat hij over een week weg zou gaan zonder de kinderen. En daar had ze best wel een heftige reactie op, wat ik ook wel begrijp. We moesten heel hard om huilen. Mm. En we stonden allemaal in de tuin en we hoorden haar heel hard huilen. En toen vroeg iedereen van, wat is er aan de hand? En toen vertelde ze dat dus. En dat vond ik ook wel heel erg shockend.
0: Ja, tuurlijk. Want wat was de gedachte van jouw familie om jullie niet meer naar Nederland terug te brengen?
7: Nou ja, zoals jij al heel goed zei, het is een beetje omdat, in hun woorden, waren we dus te verkaasd. Dus we lieten onze eigen cultuur in de steek. We konden niet meer goed Somalisch. Bij ons thuis lazen de Koran niet, omdat Somalische mensen meestal ook islamitisch zijn. En dat waren dan een opsomming voor onze vader om ons daar achter te laten.
0: Zo. Maar hoe was dat toen jij dat hoorde? Kon je het überhaupt geloven dat het echt dan zo zou zijn?
7: Nee, ik vond het heel, heel raar, ja. Maar ik durfde ook niet een echte reactie te hebben zoals mijn zus. Want ik was dan gewoon bang dat ze daar ook heel negatief op gereageerd zou worden. Dus ik heb vooral gewoon al mijn emoties binnengehouden.
0: Ja, want volgens mij werd jouw paspoort ook in de kluis gedaan.
7: Ja, klopt. Mijn vader heeft onze paspoorten afgegeven aan onze oma. En die heeft het dus op slot gedaan in de kluis. En de sleutel had ze op mijn nek. Dus daar konden we ook eigenlijk bijna nooit bij.
0: En dan zit je ineens in Somalië, in een land... Je kent het helemaal niet, want jij bent gewoon in Nederland helemaal opgegroeid. En
7: ja.
0: Nou, verkaasd, om het dan maar zo te zeggen. Hoe was dat dan daar?
7: Ja, het was heel raar. Het was echt een cultuurshock eigenlijk, want ik kende de taal niet. Dus mijn zus was eigenlijk constant voor mij aan het vertalen wat familieleden tegen me zeiden. En na een week moesten we daar ook naar school, zeg maar, toen we erachter kwamen dat we daar zouden blijven. Dus ik moest en de Somalische taal leren, maar ik moest ook op dat moment opeens Arabisch leren om de Koran te kunnen lezen en schrijven. Dus het was gewoon een hele cultuurschok voor
0: mij. Je moest ineens ook Koranversen uit je hoofd leren. En wat als je dat dan niet goed genoeg deed?
7: Ja, dan kon je dus geslagen worden. Dus niet alleen als je het niet goed genoeg deed, maar ook als je bijvoorbeeld een klank net verkeerd uitsprak, kon je gewoon heel hard geslagen worden. Je moest het gewoon helemaal precies goed doen. En bij de Koranschool was het dus ook dat je dus vroeg in de ochtend daar naartoe ging. En dan kreeg je geen eten van tevoren. En dat was dan als motivatie, zodat je dan goed zou leren. En als je dus dat deel, de vers van die dag uit je hoofd kende, dan mocht je dus op tijd naar huis rond 10 uur om te ontbijten. En tijdens de lunch was hetzelfde geval. En als je dus tijdens de lunch en tijdens ontbijt dus je vers niet uit je hoofd kende, moest je dus de hele dag eigenlijk zonder eten zitten. En op het avondeten wachten.
0: En op dat moment wilde je denk ik gewoon weg terug naar Nederland. Heb je plannen bedacht hoe je daar kon komen?
7: Onze vader zei dus in het begin tegen ons dat als wij de Koran helemaal af hadden, dat hij ons terug naar Nederland zou brengen. Dus ik heb me eigenlijk daar 100% op gefocust. Ja. Ik heb het Somalisch leren links gelaten. En ik was eigenlijk binnen een jaar had ik de hele Koran afgemaakt uit mijn hoofd. Wat best wel snel is als je kijkt ook naar de mensen die daar vandaan komen, doen er niet zo snel over.
0: Maar jij dacht, ik heb het doel.
7: Ja, ik wil je zo snel mogelijk weg. En toen was ik klaar. Toen zei ik dat tegen mijn oma van, nou kan je hem bellen, want ik ben nu klaar. En toen zei hij aan de telefoon van, ja, dat is niet waar, je blijft hier gewoon.
0: Nou zit je hier niet voor niks samen met juf Kiet. Dacht je vaak aan haar?

0: waren.
1: Ja, dan kon je dus geslagen worden. Dus niet alleen als je het niet goed genoeg deed, maar ook als je bijvoorbeeld een klank net verkeerd uitsprak, kon je gewoon heel hard geslagen worden. Je moest het gewoon helemaal precies goed doen. Bij de Koranschool was het dus ook dat je dus vroeg in de ochtend daar naartoe ging. En dan kreeg je geen eten van tevoren. En dat was dan als motivatie, zodat je dan goed zou leren. En als je dus dat deel, de vers van die dag uit je hoofd kende, dan mocht je dus op tijd naar huis rond 10 uur om te ontbijten. En tijdens de lunch was hetzelfde geval. En als je dus tijdens de lunch en tijdens ontbijt dus je vers niet uit je hoofd kende, moest je dus de hele dag eigenlijk zonder eten zitten en op het avondeten wachten.
0: En op dat moment wilde je denk ik gewoon weg terug naar Nederland. Heb je plannen bedacht hoe je daar kon komen?
1: Onze vader zei dus in het begin tegen ons dat als wij de Koran helemaal af hadden, dat hij ons terug naar Nederland zou brengen. Dus ik heb me eigenlijk daar 100% op gefocust. Ja. Ik heb het Somalisch leren links gelaten. En ik was eigenlijk binnen een jaar had ik de hele Koran afgemaakt uit mijn hoofd. Wat best wel snel is als je kijkt ook naar de mensen die daar vandaan komen, doen er niet zo snel over.
0: Maar jij dacht, ik heb het doel.
1: Ja, ik wil hier zo snel mogelijk weg. En toen was ik klaar. Toen zei ik dat tegen mijn oma van, nou kan je hem bellen, want ik ben nu klaar. En toen zei hij aan de telefoon van, ja, dat is niet waar, je blijft hier gewoon.
0: Nou zit je hier niet voor niks samen met juf Kiet. Dacht je vaak aan haar?
1: In het begin niet. Maar toen ik dacht van, hoe kan ik hier weg? Wie heeft daar hier misschien wel informatie over of ervaring mee? Was juf Kiet wel de eerste persoon die in me opkwam. Omdat zij dus een klas met migrantenkinderen in haar klas had, zeg maar. En daar heb ik nooit bij gezeten, maar ik kwam er wel mee in aanmerking. Dus ik dacht van, nou, zij zal er misschien wel iets van weten.
0: Ja, want je zei het net al even, hè, juf Kiet, van je merkte op een gegeven moment ook dat zij, dus ook jouw zus, niet aanwezig waren. En jij was toen 11, jouw zus was op dat moment 13, als ik het goed heb. Dan, ja, wat denk je dan in eerste instantie? Van, huh?
2: Ja, dan denk je, huh. Maar ja, wat moet je? Dus ik was naar die vader gegaan en ik had aan die vader gevraagd, waar zijn de kinderen? Nou, dan krijg je als antwoord, hun moeder wilde ze terug hebben. Dus daarom zijn ze naar Somalië. En dan kun je verder niks. Hè, want dan zijn ze al uit het land. En als ze eenmaal uit het land zijn, dan is het ontzettend moeilijk om sowieso kinderen terug te krijgen. Maar zijn zus die heeft gelukkig via social media een van de leerlingen van mijn klas weten te bereiken. En toen kreeg ik ineens een appje van, hoi juf, hoe gaat het?
0: Och, wat bijzonder, want even toch nog het gevoel daarvoor. Hoe machteloos voel je dan en hoeveel zorgen heb je ook?
2: Ja, heel veel zorgen, want je weet gewoon dat het niet goed is. Maar je kunt gewoon echt helemaal niets. Hè? En die vader was totaal niet toegankelijk. Die had het al helemaal afgeschreven. We mochten ons ook nergens mee bemoeien. En die kinderen die waren bij hun moeder en het was goed.
0: Maar dan krijg je dus dat berichtje.
2: Ja.
0: Hoi juf Kiet. En was dan ook meteen duidelijk, het zit echt niet goed?
2: Nou, ik ben natuurlijk meteen gaan vragen van, God, gaat het echt goed met jou, Sabrine? En toen, ik heb een naam genoemd. Gaat het echt goed met jou? En toen zegt ze, nee, het gaat echt niet goed. Wij wonen hier in een hel en we willen weg.
0: Ach.
2: En nou ja, toen ben ik dus allerlei hulpinstanties gaan bellen. En toen ben ik uiteindelijk bij de LKHA aangekomen. Hè? Dus het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. En vandaar krijg je met buitenlandse zaken te maken en kinderbescherming, noem maar op. En het resulteert in een, het heeft denk ik 8 of 9 maanden geduurd voordat we ze terug konden krijgen.
0: Ja, zometeen meer over dat vluchtplan. Want het was natuurlijk ook weer niet zo, dat ging niet zo zonder slag of stoot. Maar jouw zus heeft dus toen het contact gezocht. Hoe lastig was dat überhaupt om dat contact te leggen ook online?
1: Voor mij was het niet heel lastig, omdat ik heel veel vrienden op Instagram volgde van mijn klas. Ja. En ik heb het uiteindelijk aan een van die vrienden gevraagd of zij de nummer van juf Kiet hadden.
0: Dus jij was daar ook mee bezig?
1: Ja, ik zag dus bij de telefoon van mijn zus dat zij daarmee bezig was. En toen dacht van, hey, wacht eens even, ik blijf hier niet alleen achter. Dus toen dacht van, nou, dan ga ik op mijn eigen initiatief ook juf Kiet benaderen.
0: Ja, maar dat was ook denk ik spannend, want je wil ook niet dat dat ontdekt wordt, toch?
1: Nee, het was een geval dat mijn vader twijfelde. Toen heeft hij ook wel gedreigd met, nou, als ik

0: ik hoor dat je echt contact met haar hebt, dan zet ik je in een kostschool en dan vergeet ik dat je bestaat. En bij die kostscholen kom je niet verder dan de tuin.
1: Je voelt je zo machteloos natuurlijk. In de hoop dat dan iemand in Nederland inderdaad dat contact oppakt, maar ook er echt iets mee doet.
0: Ja.
1: En hoe nijpend was het? Want jouw zusje, en ik weet niet in hoeverre jij daar iets over wil vertellen hoor. Maar het was voor haar natuurlijk ontzettend heftig, omdat zij ook daar is uitgehuwelijkd.
0: Ja.
1: Wat kan je over die situatie vertellen?
0: Ja, zij is dus door onze oom en oma uitgehuwelijkd aan een kennis van ons. Een man die veel ouder was, dus dat is ook absoluut niet oké. En daar heeft ze uiteindelijk een kind van gekregen. Dus het is heel erg naar voor haar, ja.
1: Op 14-jarige leeftijd, hè? Daar hebben we het over. Afschuwelijk.
0: Ja, ja, vreselijk.
1: Was dat voor jou, juf Kiet, ook, werd dat ook duidelijk op een gegeven moment?
2: Ja, want we hadden eigenlijk heel openlijk contact via de app. En, maar het punt was dat het ook gewoon ontzettend gevaarlijk was. Mm-hmm. Want alles wat we deden en wat we met elkaar bespraken, dat kon uiteindelijk leiden dat ze absoluut nooit meer van hun leven terugkwamen of opgesloten werden. En op een gegeven moment was de situatie zelfs zo nijpend dat ik van Alex een berichtje kreeg. Juf, als we nou niks doen, dan wordt ze echt opgesloten en dan komt ze er nooit meer uit. Dus het was voor deze kinderen ontzettend, ontzettend spannend om ja, gewoon die 8-9 maanden zonder iemand iets te vertellen, moesten ze met elkaar communiceren in het Nederlands gelukkig. Mm-hmm. Hè, dus niemand mm-hmm. kon ze verstaan. Maar het was gewoon eigenlijk voor kinderen niet te doen.
1: Nee.
2: Het was een ontzettende spannende, stressvolle situatie. En alles is dan tot op de minuut moesten ze reageren. En dan viel de wifi uit. Of de telefoon werd afgepakt. Of daar waren een heleboel van die situaties dat je dacht van nou, ik hoop dat we het voor elkaar krijgen.
1: Maar het is gelukt uiteindelijk. Dat is natuurlijk een langer verhaal. Maar in het kort, hoe is dat uiteindelijk gelukt?
0: Met behulp van alle Nederlandse instanties die hebben contact gehad met een safe house in Somalië. Een organisatie die meerdere safe houses heeft om kinderen die uit het westen komen en met onze verhaal dus ook daar gedumpt worden door hun ouders, weer terug te helpen naar hun eigen land dan. En daar zijn we dus terechtgekomen. Daar hebben we een paar maanden gezeten. En vanuit daar zijn we weer naar Nederland gekomen.
1: En hoe was dat?
0: Het was heel fijn omdat je wist dat je daar zat met de redenen en dat je misschien ook weg kon. Dus ik was er wel heel erg blij. Maar het was ook heel beangstigend omdat je ook wist dat er misschien elk moment een familielid aan de deur kon staan. En dan was het hele verhaal klaar. En dan kon je niet teruggaan naar het normale hel, maar nog erger dan waar je eerder in zat.
1: Hoe is dat, Alex, om zo bang te moeten zijn voor je eigen familie? Dat je eigen familie je dit aandoet?
0: Ja, echt vreselijk. Ja, je kan niemand vertrouwen. Dus zoals ik in het begin al zei, ik kon niet meer goed bij mijn emoties. Omdat ik dat vrij snel heb uitgeschakeld. Omdat ik merkte dat het geen veilige situatie was. Dus ja, ik voor mijn gevoel zat ik daar eigenlijk een beetje als een mummie erbij. En in de avond kwamen al die emoties binnen. En overdag moest ik weer kalm zijn.
1: Ja. Hoe was dat toen ze uiteindelijk terugkwamen?
2: Ja, dat was heel emotioneel. Het was echt tot het laatste minuut was het spannend of ze überhaupt in het vliegtuig konden komen. Zijn zus heeft de baby uiteindelijk toch achter moeten laten. Want op het vliegveld zijn ze toch gestopt. Moesten ze een tweede vluchtpoging doen. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. Maar ja, dan begint het traject pas voor deze kinderen. Hè? Want ze komen in een veilig thuis terecht. Ze krijgen een voogd toegewezen. Vader heeft gewoon letterlijk afstand van ze gedaan. Die wilde er ook niets meer van weten. Dus ze hebben het echt helemaal zelf uit moeten zoeken.
1: En dit onderwerp was dus toen ook voor jou een eye-opener van dit gebeurt. En is dus ook iets waar je toen ook alert op bent geworden bij andere kinderen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik heb een aantal meisjes die contact met mij hebben opgezocht, omdat ze dus ook het gevoel hadden van er gaat iets gebeuren wat ik niet wil. Die zijn ook gewoon veilig opgevangen in een veilig thuis, zeg maar. Maar goed, voor al die meisjes en jongens die dit overkomt, is het leven daarna ook gewoon absoluut niet makkelijk.
1: Nee.
2: Want ze moeten echt overal afstand van doen.
1: Ja.
2: Van familie, van echt van alles. En zijn zusje, die, ik heb echt zo'n bewondering voor die kinderen. Jonge mensen op dit moment.
1: Ja.
2: Die heeft een heel
1: voor jou blijven het kinderen.
2: Ja, voor mij blijven het kinderen. Maar ze moeten echt een heel traject door. En zeker wat Alex ook zegt. Je hebt je emoties afgesloten. Je kunt eigenlijk ook niemand meer vertrouwen.
1: Nee.
2: En dat was vreselijk.
1: Ja, we willen natuurlijk zo van jou horen hoe het dan nu met je gaat. Ook hoe je daar nu op terugblikt. Maar toch om ook nog even in het onderwerp verder te duiken. Hè? Ook met dat hulppunt wat er bijvoorbeeld is. Want als we dan kijken naar wat landen om ons heen doen, Noah. Dan gebeurt er wel in sommige landen veel meer om dit, achterlating, huwelijksdwang in het buitenland tegen te gaan.
3: Ja, en daarover hebben we dus ook even gesproken met dat landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. En dat is dus dat kenniscentrum wat juf Kiet net ook al benoemde. En zij weten alles van dit onderwerp. En zij vertellen inderdaad dat er in andere landen echt al flinke maatregelen genomen zijn om kinderen te beschermen tegen achterlating.
4: Waar wij zelf heel veel behoefte aan hebben, is zo'n preventief beschermingsbevel zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk hebben. Stel voor dat er een familie is waarin alle vrouwen bijvoorbeeld op hun 18e gedwongen worden tot een huwelijk. Dan zou je voordat er al sprake is van dat huwelijk al zo'n preventief beschermingsbevel op kunnen leggen. En daar kun je voorwaarden in opnemen die belangrijk zijn voor de bescherming. En stel voor dat daarin opgenomen is, hè, dat je bijvoorbeeld niet naar het buitenland mag reizen. En vervolgens gaat jouw familie toch met jou naar het buitenland toe. Dan kan dat worden, zeg maar, afgestraft met gevangenisstraf. En dan haal je dat in feite weg bij het slachtoffer. Die hoeft bijvoorbeeld niet te zeggen van ja, maar ik ben nu wel meegenomen naar het buitenland. Dat mocht eigenlijk niet. En dat iemand dat dan moet bewijzen. Het gaat gewoon ogenblikkelijk wordt het daar opgelegd.
1: Ja, dus zo'n preventief bevelschrift in moeilijke woord. Het doet mij een beetje denken aan wat ik begreep, juf Kiet, dat jij die meisjes ook wel waarschuwde van neem een briefje mee. Kan je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Nou, we gaven ze sowieso onze telefoonnummers. Kijk, in het geval van Alex en zijn zusje was het anders, omdat die gewoon heel onverwacht, ze zeggen zelf ook een dag van tevoren, gingen ze op vakantie.
1: Maar je zegt dus als die vermoedens er zijn, als iemand er bang voor is, geef je dus nummer?
2: Wij geven sowieso telefoonnummers mee aan meisjes. En ook een tip van als je bij de douane komt, heb een briefje in je hand waarop staat ik wil niet mee.
1: Ja.
2: En geef het dan aan de douane af. Hè?
1: Ja, en dat bevelschrift zou dan eigenlijk meer een soort officiële manier zijn, hè, van de tip van het briefje. Ja. Is dit iets, Noah, waar de Tweede Kamer hier in Nederland mee bezig is? Want dit gebeurt dus wel in andere landen.
3: Ja, en dit speelt zeker ook in de Tweede Kamer, maar we zijn echt nog niet zo ver als in Engeland. We hebben even contact gehad met Edkin Armoed van het CDA. En zij is voorstander van zo'n bevelschrift waarmee dus kan worden gezorgd dat iemand niet zomaar in het buitenland terechtkomt en wordt achtergelaten of uitgehuwelijkt.
5: We weten al heel lang dat eigenlijk in Nederland de juridische instrumenten om dit te voorkomen tekortschieten. Terwijl bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk je dus inderdaad die protection orders hebt, beschermingsbevelen. Eigenlijk is de Tweede Kamer hierover heel erg eensgezind. En het enige wat nog in de weg staat is dat het er nog niet ligt. En dat we er als Kamer dus nog niet naar hebben kunnen kijken. En het kabinet moet daar dus gewoon echt haast mee maken. Het is al verboden, maar het is heel lastig om in beeld te brengen als het kwaad al is geschied. Omdat het speelt zich heel vaak in het buitenland af. Het kan onder psychische druk gebeuren, onder bedreiging. Ja, het is je eigen familie die jou iets aandoet. Dus het is ook een hele stap om überhaupt hiermee naar buiten te komen. En nou ja, dat is exact de reden dat wij echt aan de voorkant meisjes al willen beschermen en je niet pas aan de achterkant wil proberen op te treden. Want dat is haast niet te doen.
1: Alex, zeg je, we doen nu echt nog niet genoeg hier?
0: Ja.
1: Het mee eens. Wat kan er beter?
0: Nou, meer aandacht naar dit onderwerp, dus dat is ook de reden dat ik hieraan meedoe. In de hoop dat er een kind is die dit hoort en denkt, hey, ik ga misschien binnenkort op vakantie, even kijken wat ik hieraan kan doen. Want de meeste kinderen weten dit ook gewoon niet, dat het gebeurt.
1: Nee, dus er is ook nog heel veel onwetendheid. Daar begint het eigenlijk al mee. Maar in de wetgeving en dergelijke kan er dus ook wel meer.
0: Ik hoop wel dat er gewoon wat meer op gestraft wordt. Want mijn vader, ja, die is er nu gewoon heel simpel mee weggekomen. Terwijl die wel ons hele leven eigenlijk heeft verpest. En een hele grote achterstand voor ons heeft veroorzaakt. Als je kijkt naar school en andere dingen. Dus.
1: Want hoe heb jij je leven weer kunnen opbouwen? We hoorden net al even juf Kiet zeggen van, goh, dan begint het eigenlijk pas. Ben jij nu in staat een vrij leven te leiden? Het leven wat je wil leiden?
0: Zeker, ik ben nu heel gelukkig. Ik ben in een woongroep gezet toen ik hier net kwam. En vanuit daar ben ik dus geleidelijk meegenomen met alle dingen die normaal zijn. Met hoe de trein werkt. Dat heb ik ook nooit gedaan omdat ik uit een dorp kwam. Dus al die dingen, daar ben ik gewoon heel rustig in meegenomen. En in een fijne, veilige sfeer. En ja, nu zit ik goed in mijn vel.
1: Ja, en heb je een soort eigen groep nu om je heen? Want ik kan me voorstellen dat dat met de familie heel ingewikkeld is. Dat er misschien überhaupt niet meer is, het contact.
0: Nee, ik heb geen contact met mijn familieleden. Maar ik heb wel gewoon mijn goede vrienden om me heen die ik echt al jaren ken. En die voelen nog beter aan als familie. Dus,
1: je gekozen familie.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En hoe kijk je naar juf Kiet en hoe zij zich hier ook voor heeft ingezet?
0: Ja, ik ben echt heel blij dat ze dat heeft gedaan. Ja, ze is eigenlijk een beetje de engel in mijn hele verhaal. Want anders zat ik hier natuurlijk niet. Dus ik ben daar absoluut heel erg blij mee.
1: Ja. Hoe is dat om te horen?
2: Ja, geweldig natuurlijk. Maar ik heb voor hen ook 50 pagina's appjes heb ik bewaard. Ik heb ze onlangs die documenten toegestuurd. En daar stond helemaal in beschreven van al die 8 maanden... wat we samen eigenlijk meegemaakt hebben met die vlucht.
1: Om het weer even allemaal terug te halen, van wat is er eigenlijk gebeurd?
2: Ja. Dus zij hebben nou dat document in handen en ik heb gezegd, het is voor jullie, kijk wat je ermee doet. Hè, het is een stukje. Toen we het samen gelezen hadden, ik zei tegen hem, nou, ik heb het gevoel of ik in een film zit. En als ik hem helemaal terugdraai, dan zie je het gewoon helemaal voor me, die spanning en die. Ja, gewoon die kinderen die eigenlijk helemaal zelfstandig die vlucht ook hebben moeten doen.
1: Ja, ja.
2: Het werd natuurlijk wel georganiseerd, maar ze moesten echt op de minuut moesten ze dingen doen en zorgen dat niemand iets te weten kwam. Ja. En ze hebben het toch maar gedaan.
1: Ze hebben het toch maar gedaan. En je zit hier. En hoe? Heel kort maar, hoe is het met je zus?
0: Ja, het gaat wel ook goed met haar. Ja, ze heeft ook een beter leven hier natuurlijk. Ze heeft een kindje, dus heel gelukkig.
1: Ja. En jij zegt, ik vind het belangrijk om mijn verhaal te doen, omdat er te veel onwetendheid is. En misschien dus ook, want we hadden het net over schattingen, maar er zijn meer Alexen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Maak je zorgen over andere kinderen die er nu middenin zitten?
0: Ja, zeker weten. Want het kan zijn dat die kinderen ook niet weten dat er bepaalde manieren zijn om ook weer terug te komen naar Nederland of het land waar ze thuis horen.
1: Ja, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je verhaal. Want dat is heel moedig. Niet alleen wat je hebt meegemaakt, maar ook dat je daar nu zo open over wil spreken. Dus dank voor je komst naar de studio. Juf Kiet, ook dank. Voor de reddingsoperatie en het gesprek.
2: Graag gedaan.
1: En hier gaat Stand van Nederland verder met Elif Isitman over hypotheken. Totaal iets anders. Wij zijn er gewoon volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk. Tot dan.
6: NPO Radio 1.
7: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Wie zijn de extremistische Duitse Reichsbürger?
8: Een milieu in dem zich mensen bewaffneten, eigene Gesetze erfanden en begannen zichzelf te ermächtigen.
7: Robin Hood.
9: I am the outlaw.
7: Van nobele held tot getormenteerde schurk. En Mieke de Jong hoorde na 80 jaar onzekerheid wie haar vader was. En hoorde voor het eerst zijn muziek. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
10: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: NPO Radio 1, 8 uur.
19: Elif Isitman.
20: De regels voor aflossingsvrije hypotheken zijn aan het veranderen. Dat raakt maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders. Wat de nieuwe regels betekenen en waarom de banken eraan sleutelen, hoor je straks in Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen.
21: De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar D66 en CDA zijn tegen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
22: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
21: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Twee politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. Bij een loods in Portugal, bij Rotterdam, heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden 2 mensen aangehouden, een man van 20 en een 46-jarige vrouw. In het busje van de vermoedelijke verkoper van de drugs lagen 250 flessen lachgas. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
23: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
21: Het is nog niet duidelijk welke stof er is vrijgekomen. Maar er was in ieder geval geen gevaar van de omgeving in Zwaag. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer groter is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. Het weer. In het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden.
0: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
24: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches wanna look like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
28: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: NPO Radio 1. WNL.
3: Stand van Nederland.
4: Goedenavond, je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. En vandaag is dat misschien wel de allergrootste geldzaak van allemaal, de hypotheek. Nederland heeft een van de hoogste hypotheekschulden van heel de EU. Dat is de Europese Centrale Bank een doorn in het oog. De ECB zet dan nu ook banken onder druk om klanten hun aflossingsvrije hypotheek te laten aflossen. Welke rol spelen hypotheken in onze economie en wat voor effect heeft dat grote hypotheekaandeel op de woningmarkt? Dat en nog veel meer ga ik het komende uur bespreken met mijn gasten. Dat zijn Enno Wiertsema, hij is algemeen directeur bij Advis, de brancheclub voor financieel adviseurs. En Ariana Manduzai, zij is hoofdredacteur van het vakblad Vastgoedjournaal. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lensch. Welkom allemaal. U kunt ook meepraten, dat kan via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechts onderin kun je jouw vragen stellen aan onze gasten. We zijn natuurlijk een financieel programma. Enno Wiertsema, u bent een financiële man. Je bent de directeur van de branchevereniging van financieel adviseurs. Dan ga ik toch even aftrappen met een beetje een lullige en ook een beetje een persoonlijke vraag. Wat is de domste uitgave die je ooit hebt gedaan?
5: De domste uitgave die ik ooit heb gedaan. Ik denk dat dat een groot pakket vuurwerk is geweest.
4: Oh, ouderwets. Ja.
6: En hoe lang geleden was dit?
5: Vijf geleden.
6: Oh, nog recent. Ja. Maar was het een mooie vuurbal?
5: Ja, dat weet ik niet zo goed meer.
4: Er zat al misschien wat uitgaan. In, ja, of niet, precies. Op dat moment. Oké, okay. Ariana Manduzai, zelfde vraag aan jou.
7: Nou, ooit een keertje las ik een goed verhaal over een stel jongens die een kasteel in Frankrijk wilden om te openen tot een gastenverblijf. En ik dacht, ik ga even ook wat inleggen. Alleen toen heb ik mijn administratie eigenlijk niet helemaal afgerond. Dus er was niet echt een investering. En ook nooit echt meer wat van gehoord. Dus dan...
4: Oplichting dus.
7: Dat denk ik eigenlijk niet hoor. Ik denk het niet. Ik denk echt dat er serieus wel wat... Het was ook maar 50 euro hoor, dus dat valt wel mee. Maar
4: dat 50 euro timeshare in een mooi kasteel in Frankrijk.
7: Precies.
4: Klinkt goed. Ja, we gaan zo verder praten over huizen. Geen kastelen in Frankrijk, wel hypotheken in Nederland. Maar we gaan eerst naar voetbal. De Eredivisiewedstrijd Sparta-PEC Zwolle. Jan Vincent van Zuiden, hij is daar. Hoe gaat het daar?
8: Ja, hier is wel een kasteel, namelijk het stadion van Sparta. Dat heet het kasteel. Na 7 minuten is het nog 0-0 bij Sparta tegen PEC Zwolle. Sparta staat 12e, PEC Zwolle staat 14e. Nou ja, ze willen zich in ieder geval veilig spelen. Dus dat is het doel voor beide ploegen. De transferperiode is afgerond. Dat betekent de nieuwe spelers. Bij Sparta meteen 2 in de basis. Michael Brouwer is de nieuwe keeper. En Cedric Hatenboer, hij speelt op het middenveld. En bij PEC Zwolle zit de verrassendste aankoop nog op de bank. Dat is Sidney van Hooijdonk. Wellicht komt hij er later in deze wedstrijd in. Het is na 8 minuten bij Sparta PEC nog 0-0.
2: Stand van Nederland.
4: Ja, dan gaan we eerst naar de actualiteit. Het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries Lensch.
6: Door een beveiligingslek bij de populaire reisapp Polar Steps konden buitenstaanders maandenlang meekijken met de reizen van gebruikers. Zelfs mensen die hun account op privé hadden gezet. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Polar Steps heeft 23 miljoen gebruikers, waarvan 5,5 miljoen in Nederland. En Follow the Money komt bij hun reisroutes, foto's, soms zelfs woonadressen. En opvallend is dat een gebruiker hier al melding van had gemaakt bij Polar Steps, al lang van tevoren. Aan de telefoon hebben we Daniel van Kessel van Follow the Money. Goedenavond, Daniel.
9: Hoi, goedenavond.
6: Welke gevoelige informatie konden jullie allemaal zien?
9: Ja, dat gaat soms best ver. Kijk, mensen delen natuurlijk bewust soms reizen op Polar Steps. Maar vaak zijn ze waarschijnlijk niet bewust van hoeveel mensen dat kunnen zien. Dus dat wij daar konden meekijken. En je zag bijvoorbeeld geplande reizen die mensen hadden geüpload, waarin ze lieten zien, hier ga ik stoppen tijdens mijn roadtrip of kampeertrip of iets dergelijks. Vervolgens kon je ook bij veel mensen de GPS-tracking echt volgen. Dus je kunt live zien waar iemand heen gaat. Maar we konden bijvoorbeeld ook gegevens zien die, waarvan mensen eigenlijk helemaal niet wisten dat die gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld als mensen een foto uploaden, konden wij aan de achterkant van de app zien waar die genomen was. Terwijl eigenlijk in de app die locatie helemaal niet weergegeven wordt. Dus mensen hadden eigenlijk niet door dat daar iets mee gebeurde. Laat staan dat wildvreemden die konden zien.
6: En hoeveel mensen, hoe moeilijk was het om hierbij te komen? Door hoeveel mensen hadden toegang tot dit soort informatie?
9: Ja, dat is een beetje technisch, maar apps zoals Polarstep hebben een soort achterkant. Dat heet een API. En mensen met wat technische kennis die konden daar eigenlijk vrijelijk bij komen. In ieder geval van alle, van alle trips die mensen op openbaar hadden gezet. Maar eigenlijk met een vrij simpel trucje kon je ook veel reizen zien van mensen die, die alleen maar met hun volgers hadden gedeeld. Ja, daar moet je een beetje technisch voor denken. En mijn collega Martijn Reuvers die heeft dat uitgezocht. Maar ja, als wij dat kunnen, dan kunnen meer mensen dat.
6: En waarom is dat dan gevaarlijk?
9: Nou, een expert die wij spraken, die zei van ja, we zien best wel veel dat criminaliteit tegenwoordig gewoon eigenlijk altijd een digitale component heeft. Denk aan een boze ex die iemand in de gaten wil houden. Of denk aan iemand die daar bijvoorbeeld van gezien, iemand die alleen aan het reizen is en per ongeluk de locatie deelt waar diegene in zijn eentje zijn tentje heeft opgezet in het wild. Daar kunnen kwaadwillenden gewoon van alles mee doen.
6: Ja, maar dat klinkt heel eng.
9: Dat klinkt super eng. En we voelden ons ook behoorlijk creeps om daarnaar te kijken. Mijn collega's, Sebastian Brommers, Martijn Reuvers en ik. En het is natuurlijk ook nog zo dat naast de individuele risico's die er zijn, zijn er heel veel partijen die geïnteresseerd zijn op veel grotere schaal data van mensen hun locaties en hun social media te verzamelen om ze bijvoorbeeld advertenties te verkopen of om allerlei andere dingen met die data te doen.
6: Ja. En wat heeft Polarstep nou eigenlijk gedaan in dit verhaal? Want zij hadden eigenlijk die tip al gehad. Daar hebben ze niks mee gedaan. Nu hebben jullie dit naar buiten gebracht. Gaan ze het nu fixen?
9: Polarsteps heeft na die tip, diegene die ze had getipt, hebben ze een mailtje gestuurd. En daarin zeiden ze eigenlijk van ja, dit weten we allemaal al en we gaan je geen vergoeding geven. Ondanks dat hij daar niet om had gevraagd. Maar daaruit leek het eigenlijk alsof Polarsteps het niet zo heel erg interesseerde. Maar ze zeggen achteraf tegen ons dat ze toen wel degelijk wat maatregelen hebben genomen. Maar die hebben gewoon niet kunnen verhinderen dat wij nog steeds op hele grote schaal dit konden doen. We hebben met ze gesproken. Ze waren eerlijk gezegd best openhartig. En op een aantal punten ook echt wel bewust dat ze fouten hadden gemaakt. Ze hebben ook snel in de afgelopen weken nadat wij contact met ze hadden opgenomen een aantal instellingen gewoon gewijzigd. Waardoor het moeilijker is om bijvoorbeeld trips van mensen die ze op voor alleen volgers hadden gedeeld, om die zomaar te zien als buitenstaander. En bijvoorbeeld ook een technisch dingetje waardoor wij eigenlijk, zelfs als iemand ons bijvoorbeeld had geblokkeerd of als volger had verwijderd, konden we nog steeds een reis blijven volgen. En dat hebben ze ook moeilijker gemaakt. Dus ze hebben serieuze stappen genomen. Dat moet ik wel echt zeggen.
6: Oké, nou dat is goed om te horen. Iets minder creeps dus hopelijk. Dankjewel. Daniel van Kessel van Follow the Money. Deze tune zal voor veel mensen herkenbaar zijn. En voor wie het niet is, dit is de themesong van Pokémon natuurlijk. De Japanse tekenfilmserie met de verzamelkaarten die bestaat 30 jaar. En binnenkort verschijnen er speciale jubileumkaarten met zeldzame Pokémon-wezentjes. En daar zijn winkels nu al druk mee. Ze stellen kooplimieten in. Sommige winkels spreken al over beveiligers aan de deur. Want deze kaarten zijn heel erg gewild. En niet alleen bij fans.
4: Aan de telefoon hebben we Rick van der Linden. Hij is op YouTube bekend als Rickachu. En hij heeft meer dan 100.000 volgers. Goedenavond, Rick.
10: Hey, goedenavond.
4: Ja, 16 september dus. Dan liggen die Pokémon-kaarten in de winkel. En Erik zei het net al, natuurlijk heel populair bij fans. Maar niet alleen bij fans, toch? Wie kopen ze nog meer op?
10: Iedereen die er geld aan wil verdienen ook tegenwoordig, helaas. Ik zeg helaas, omdat ik eigenlijk vind dat het gewoon bij de fans terecht moet komen natuurlijk. De fans hebben flink concurrentie van de mensen die geld willen verdienen.
4: Ja, en hoe ziet dat geld verdienen eruit? Wat kan je verdienen bijvoorbeeld met een hele speciale kaart, even willekeurig?
10: Ja, er zijn moderne kaarten die als ze nu rechtstreeks het pakje uitkomen, die al over de 1.000 euro ingaan. En als je echt retro kaarten hebt, ja, dan kan je denken aan 10, soms wel het 100-voudige daarvan.
4: Ja.
11: Want er is ooit een kaart verkocht voor meer dan 13 miljoen euro, hè?
10: Ja, om exact te zijn 13,9 miljoen euro. Logan Paul die had die kaart in bezit. En die heeft hem verkocht aan iemand binnen het die toen in het Witte Huis in Amerika werkte. Want alleen die mensen kunnen dat betalen. En het ding is, ja, van die kaart zijn er ook echt maar 39 uitgebracht wereldwijd, waarvan ook niet bekend is waar ze allemaal zijn. Dus,
11: dus er zijn nog mensen die ergens een kaart hebben liggen die misschien 13 miljoen euro waard is.
10: Ik denk dat als jij die kaart hebt, dat je dat eigenlijk wel zou moeten weten.
11: Ik moet toch aan mezelf denken, want ik heb dus een Charizard kaart, weet je wel, zo'n holografische van vroeger, van echt de eerste editie, heb ik ergens liggen in mijn ouderlijk huis. En we hebben het huis dus al 3 keer ondersteboven gehaald om deze kaart te vinden. En zeg jij nu van, doe dat nog een 4e keer? Of zeg je van, laat maar zitten?
10: Nou, als het echt een first edition Charizard is en het is dan ook nog de Engelse versie, dan zou ik dat toch zeker nog een keer gaan proberen. Die 13,9 ga je niet krijgen,
11: Nou, ik ga toch mijn moeder weer een keer opbellen. Ga jij zelf zeker ook in de rij staan, de 16e?
10: Nou, ik heb toevallig wel een pre-order kunnen bemachtigen. Dus ik hoef niet in de rij te gaan staan. Maar als dat niet was gelukt, dan had ik de kans best wel groot gehad dat ik dat toch had geprobeerd. Ja.
11: Gaan we echt rijen zien van tot om de hoek van de straat?
10: Ja, het zou zomaar kunnen hoor. Maar ik weet niet of dat echt bij bijvoorbeeld een Intertoys of andere speelgoedwinkel zou gaan gebeuren. Misschien de grote vestigingen wel. Maar ik heb gekozen voor ophalen. Tenminste, dat was de enige optie. Om bij die winkel op te halen. Want ze dacht van, hey, als jij deze set wil hebben, dan mag je er ook wel wat moeite voor doen natuurlijk. Ja. Om het scalpen tegen te gaan. En ik hoor dat de ophaaldagen, dat daar ongeveer 400 man op afkomen. Dus als die allemaal om 10 uur in de rij gaan staan, dan sta je er met een paar honderd man gezellig Pokémon uitje te hebben.
11: Nou, hartstikke leuk. Klinkt leuk voor de fans. Rick van der Linden, oftewel Rikachu, heel erg bedankt. En veel plezier met je kaarten.
10: Ja, graag gedaan. Dankjewel. En succes met het vinden van je Charizard.
11: Ja, ik ga mijn best doen. Dank je.
10: Doei.
6: Het kabinet wil woningcorporaties honderden miljoenen euro's aan belastingvoordeel geven. Dat blijkt uit de gelekte Prinsjesdagstukken die in handen zijn van RTL Nieuws. Door een verandering in de belastingregels zouden de corporaties vanaf 2028 150 miljoen euro per jaar besparen. En dat bouwt dan af naar 100 miljoen euro per jaar structureel vanaf 2031. En volgens de Vereniging van de Woningbouwcorporaties kan die meevaller ervoor zorgen dat er 22.000 extra woningen worden gebouwd.
11: Ja, Ariana Mandouzai, hoofdredacteur dus van Vastgoedjournaal. 22.000 woningen vind ik niet zo heel veel klinken. Klinkt een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Is dat ook zo?
7: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Dat is best wel heel erg goed nieuws voor alle woningbouwprojecten. Want iedere woning die een corporatie kan realiseren, dat zorgt er ook voor dat de woningbouwprojecten, waarin dus ook middeldure huurwoningen en vrije sectorwoningen, meestal zitten die in één mix, dat die dus ook van de grond komen. Want als sociaal niet van de grond komt, dan komt de rest van het woningbouwproject ook niet van de grond. Dus dit is echt heel erg goed nieuws.
11: Ja, oké. Dus we gaan ook echt die realisatie zien waarschijnlijk de komende tijd.
7: Ja, als dit inderdaad zo is, dan wel, ja. Edes, de Vereniging van Woningcorporaties, die pleit wel voor om de hele vennootschapsbelasting af te schaffen voor ze, omdat ze dus geen winst maken. Dus het is een beetje raar dat ze dus die belasting betalen. Maar goed, dat gaat dan de overheid wat kosten. En we weten allemaal hoe zij moesten vechten om het, iedere cent in het budget.
11: Ja.
7: Maar goed, dit is echt al heel goed.
11: Ja, en is het ook genoeg voor corporaties om aan hun nieuwbouwopgave te voldoen?
7: Nou, daarvan zeggen ze dus dat die volledige VPB eraf moet. En dan kunnen ze daaraan voldoen.
6: VPB, die belasting dus?
7: Die vennootschapsbelasting. Ja, dit is een deel van die belasting. Ik zal niet in details treden.
11: Ja. Verwacht je dat die belasting er nog af kan gaan eventueel later met amendementen?
7: Nou, ik denk het eigenlijk niet, want ze pleiten hier al heel lang voor. En als dit is wat er naar buiten is gekomen over dit onderwerp, dan denk ik dat dit een eerste stap is en dat het misschien later een keertje wel weer komt. Want iedereen is het erover eens hoor, dat ze dit niet, dat ze het niet zouden moeten betalen. Alleen ja, het geld.
11: Ja, dus politiek gezien gevoelig. Want hoe ziet de verhouding eruit dan tussen partijen die dat wel en niet zouden willen?
7: Het is gewoon heel erg veel geld. En je moet het dan uit dezelfde begroting halen. Dus dan zou je ergens moeten gaan beknibbelen om dit te kunnen betalen. Je zou best wel wat kunnen verzinnen hoor. Je zou bijvoorbeeld zeggen van, nou, als je iedereen die in een sociale huurwoning woont daadwerkelijk laat betalen naar inkomen, Dus niet...
11: Scheefwoners bijvoorbeeld.
7: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, als je dat doet, dat is politiek ook heel gevoelig om allerlei redenen. Maar goed, zo zijn overal is er wel wat geld op te halen. Alleen, dat is een politieke keuze. En heel veel politieke keuzes durven niet gemaakt worden.
11: Ja, ja, dat zien we inderdaad vaker.
7: Dankjewel.
11: De hypotheek, hij speelt een behoorlijk grote rol in ons dagelijks leven. Het maakt voor een groot deel van de mensen een heel groot onderdeel uit van de maandlast die ze maandelijks moeten ophoesten. Maar ook voor de economie is het grote aantal hypotheken in Nederland cruciaal. We gaan het daar zo over hebben, maar eerst, Erik, je hebt een overzicht. Wat kost een gemiddeld huis in Nederland en wat is de gemiddelde hypotheek?
6: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton. Gemiddelde hypotheek is 3,5 à 4 ton voor de mensen die het voor het eerst afsluiten. En de gemiddelde eigen inleg van wat mensen zelf meebrengen aan geld is ongeveer 0,5 ton.
11: Ja, en NO Wiertsema, een snelle rekensom leert dat dus niet genoeg is om aan een huis van 5 ton te komen. Hoe uitzonderlijk is een prijs van 5 ton eigenlijk als gemiddelde huizenprijs in Nederland?
5: Nou, als je het historisch bekijkt is het de afgelopen 5 jaar wel ongelooflijk hard gegroeid. Dus waar een huis in 2020 4 ton waard was, is dat op dit moment 6 ton waard. Dus de helft is erbij gekomen in 5 jaar. Dus ja, dat is wel heel, heel hard gegaan.
11: Ja, dus goed nieuws voor mensen die een huis hebben. Ja. Heel erg slecht nieuws voor mensen die een huis zoeken. Als je het hebt over het fenomeen hypotheek. Hè, mensen denken natuurlijk aan hun eigen hypotheek. Wat betaal ik maandelijks aan mijn hypotheek? Maar die hypotheek als fenomeen speelt ook een rol in onze economie, toch? Hoe zit dat precies?
5: Ja. Nou, het belangrijkste wat een hypotheek doet is zorgen dat mensen een huis kunnen kopen. En dat dus de woningmarkt, zoals je dat noemt, op gang blijft. Dus dat mensen huizen kopen. Want als je een huis koopt, dan koop je niet alleen het huis, maar vaak koop je dan ook wat verf. Of een nieuwe bankstel. Nieuwe gordijnen. Dus je koopt veel meer dan alleen maar dat huis. En dat brengt de economie op gang. Want er wordt gewoon meer gekocht door mensen. En dat is goed voor de economie.
11: Ja, dus we gaan heel even weer naar Rotterdam. Want er is gescoord bij Sparta PEC Zwolle. Jan-Vincent van Zuiden, vertel.
8: Ja, het zijn de bezoekers die na 21 minuten op voorsprong komen. Het is een hoekschop van Sparta. Die bal wordt uitverdedigd. En dan schakelt PEC Zwolle razendsnel om met Dylan Mbayo. Dat is een van de vleugelaanvallers van PEC. Die zet het hem op een lopen. Hij krijgt de bal op eigen helft. Loopt 1-2 spelers van Sparta voorbij. Speelt hem dan in de breedte. En daar staat Ibrahim Sissoko. Een aanwinst van PEC Zwolle. Vorig jaar nog in Engeland bij Bolton Wanderers. Maar nu bij PEC Zwolle maakt hij zijn eerste doelpunt in het shirt van PEC. En leidde de Zwollenaren dus na 22 minuten met 1-0 op bezoek bij Sparta.
11: Ja, de hypotheek dus. Het is dus ook een politiek onderwerp. Ariana, waarom is het ook soms een politiek gevoelig onderwerp?
7: Het raakt mensen direct in de portemonnee. En de mensen die het in de portemonnee raakt zijn ook de kiezers. En als je dat zo direct voelt, ja, dan ga je wel 2 keer nadenken voordat je maatregelen neemt die niet populair zijn.
11: Ja, is ook eigenlijk de reden dus waarom heel veel maatregelen die ze fiscaal zouden benadelen, huizenbezitters, dat die er eigenlijk nooit door
7: precies
11: kunnen komen.
7: Precies.
11: Ja, ik zei het net ook al, de ECB die zet banken onder druk om vooral die aflossingsvrije hypotheek aan te pakken in Nederland. Ja. Waarom is het zo dat er vanuit Europa bemoeienis is met de manier waarop wij onze hypotheken inrichten?
5: Ja, dat is omdat we met z'n allen in de euro zitten. Dus we hebben ook een Europese toezichthouder op het geld in Europa. En die moet ervoor zorgen dat de banken niet onder water komen te staan. Dus dat mensen hun leningen kunnen blijven aflossen aan de bank. En ja, de grootste leningen die mensen hebben zijn over het algemeen de hypotheken. Dus dat is heel belangrijk. Dus we hebben gezien in Amerika in 2008 hoe fout dat ging. Toen daar mensen hun hypotheek massaal niet meer konden aflossen.
11: Ja.
5: Die fout zat hem in de hypotheken die daar verkocht waren. Dus een totaal ander verhaal dan hier. Maar dat is de reden dat de Europese Centrale Bank dus een mening heeft over de hypotheekschuld in Europa.
11: Ja, en is dat ook terecht in het geval van Nederland? Dreigt dat risico voor ons überhaupt?
5: Ja, kijk, het feit dat ze er een mening over hebben, dat is natuurlijk goed, want dat is hun rol. Het probleem is alleen dat ze zich niet op de goede cijfers baseren. Of dat ze in ieder geval niet genoeg cijfers gebruiken. De Europese Centrale Bank zegt, hè, je gaf dat eerder ook al aan, er is een hele grote hypotheekschuld in Nederland. Die is verhoudingsgewijs veel groter dan in andere landen. Dus dat is een groter risico. Dus die hypotheekschuld moet naar beneden. Dat is grofweg wat ze zeggen.
11: Ja.
5: En wat ze niet doen, is daar tegenover zetten wat we gespaard hebben. Wij hebben namelijk veel meer pensioenreserves in Nederland dan ze in andere landen hebben. Dus wat ze doen is onze hypotheekschuld, die zetten ze tegenover het gemiddelde pensioenreserve in Europa. En dat moet niet. Ze moeten tegenover het Nederlandse pensioenreserve zetten. En dat vertikken ze.
11: Ja, dit gaan we zo even uitdiepen. Ik ga nu toch weer even naar Jan-Vincent van Zuiden in Rotterdam. Want er is weer gescoord.
12: Ja, zeker. Het is 1-1 geworden. Zo lang heeft PEC dus niet volgestaan. 3 minuten om precies te zijn. Het was een hoekschop. Nu weer van Sparta. De vorige leidde ineens tot een goal van PEC. Nu werd die bal goed voorgegeven door Julian Baas. En daar staat de spits Milan Zonneveld. Die scoort al voor de 3e wedstrijd op rij. En hij brengt de stand dus weer in evenwicht. Bij Sparta tegen PEC is het 1-1.
11: Een spannende wedstrijd daar. Nederland heeft dus een van de grootste hypotheekschulden van heel Europa. Erik, jij hebt daar ook een overzicht van gemaakt. Hoe groot is onze hypotheekschuld?
6: Ja, klopt. Nou ja, die cijfers waar de ECB zich dan dus op baseert, die Enno net noemde, die zijn als volgt. Kijk, wij hebben heel veel hypotheekschulden, dat klopt. Ook vergeleken met hoeveel we met z'n allen verdienen. Nederland produceert in een jaar 1200 miljard euro aan diensten en spullen. En als je een gemiddeld Europees land bent, dan heb je vergeleken daarmee 500 miljard euro aan hypotheekschuld. Dat is ongeveer 40% van je verdienvermogen, van je economie. Maar wij hebben 900 miljard euro aan hypotheekschuld. Dus dat is 3/4 van de economie aan schuld. En dat is heel hoog, vindt de ECB.
11: Ja, maar Enno, jij wil hier iets tegenover stellen, volgens mij.
5: Ja, want een schuld in zichzelf zegt niks. Überhaupt een cijfer zegt niks als je er niet een ander cijfer tegenover zegt. Zeker als het over geld gaat. Dus wat je er tegenover kan zetten is de overwaarde die we hebben. Want de schuld is één, maar de overwaarde die is veel groter. In totaal is het 2100 miljard euro aan waarde van huis in Nederland. Het zijn duizelingwekkende getallen. Maar dat betekent dus dat we 1200 miljard aan overwaarde hebben. Veel meer dan de hypotheken. En dan hebben we nog onze pensioenreserves. Dat is 1800 miljard. Dus als je de pensioenreserves en de woning overwaarde bij elkaar optelt, zit je aan 3000 miljard euro. Wat we aan vermogen hebben staan tegenover 900 miljard euro aan schuld.
11: Ja, en als je dit doorvertaalt naar dus de portemonnee van een willekeurige hypotheek of huizenbezitter, dan zeg je dus eigenlijk, nou, de pensioenreserve is zo groot en de overwaarde is zo groot dat die het makkelijk eigenlijk, als het afloopt, zou kunnen afbetalen.
5: Ja, en daar gaat het is precies waar wat je zegt. En daar zit exact het probleem. Want er zijn geen gemiddelden.
11: Nee.
5: Er zijn heel veel mensen met veel overwaarde. Die zijn vaak wat ouder. En er zijn mensen die hebben grote schulden. En daar zit precies het probleem. Wat er alleen nog niet bij vermeld is, is dat niet alleen de schuld in relatie tot de overwaarde interessant is, maar ook kunnen mensen de schuld blijven betalen. En daar hebben we fiscale maatregelen voor. Dus ja, mensen in Nederland kunnen dat heel goed betalen.
11: Ja. Ariana, wat vind jij van de houding van de ECB?
7: Ik vind het een beetje spastisch, heel eerlijk. Want je moet ook kijken naar de mechanismen van de woningmarkt in Nederland. En de fundamentals, om dat in het goed Nederlands te zeggen, die zijn gewoon heel erg goed. Mensen betalen hun hypotheek als laatste, zeg maar, als ze helemaal blut zijn, dan gaat de hypotheek niet meer betaald worden. Dus het is een
11: in
7: hele.
11: Nederland specifiek,
7: in Nederland specifiek, ja. Inderdaad. Dus de huizenmarkt heeft keer op keer bewezen dat het heel sterk is. Wat er in 2008 gebeurde met de kredietcrisis, dat is heel uitzonderlijk en had in feite niets te maken met onze huizenmarkt. Dus ja, nog meer regeltjes, nog meer. Ik denk niet dat iets het beter maakt.
6: Toch
7: ja.
6: Hebben toen wel veel mensen met hun huis onder water gestaan. En
7: precies,
6: mensen,
7: en dat is de angst, ja. Inderdaad. Want ja. Als je met als banken vol zitten met hypotheken en ineens kunnen mensen hun hypotheek niet meer betalen, want er vallen massa ontslagen of wat dan ook, dan zitten de banken met een onverkoopbaar onderpand in feite. Dus dan zou je kunnen zeggen dat het een risico is voor het hele systeem. Zoals toen gebeurde. Alleen dat heel veel economen zijn er ook over eens dat het gewoon niet gaat

0: per.
1: Nee. Ja. En waarom is het eigenlijk zo dat pensioenreserves in Nederland niet worden meegenomen in die berekeningen van de ECB?
2: Ja, ik vermoed omdat ze dat te ingewikkeld vinden. Omdat dan andere landen ook eisen dat er voor hun speciaaltjes worden, worden ingevoerd.
1: Ja.
2: Dat willen ze niet.
1: Ja. Ja. Ariana, je zei net van Nederlanders zijn heel goed in het afbetalen van een hypotheek. Of in het betalen van een hypotheek. Waarom is dat? Is dat iets cultureels? Dat wij zo prudent met geld om.
3: Ja, ik
1: hoor mezelf zeggen. Ik denk eigenlijk al ja.
3: Ja, ik denk het wel. Ja, dat zit er gewoon in. Dat is iets wat je, dat is wat je doet. Dat is als je hebt getekend voor je huis. Dan zegt de notaris van wat je ook doet. Blijf gewoon je hypotheek betalen. En dan komt het allemaal verder goed. En bovendien nog iets wat ik ook nog wilde zeggen. Ik bedoel, heel veel woningen vallen onder de NHG-garantie. En die pot die knalt bijna uit elkaar.
1: Nationale hypotheekgarantie.
3: Nationale hypotheekgarantie die dus als vangnet dient voor mensen die onder bepaalde prijs hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Nou, dat wordt bijna nooit aangeboord. Dus dat die pot die stroomt over van het geld en er wordt verder niks mee gedaan. Dus als je kijkt naar wat er daadwerkelijk in Nederland gebeurt, vind ik het niet nodig om bijvoorbeeld de loan-to-value van 90% te doen, zoals de Nederlandse bank dat wil. In plaats van dat je 100% kan lenen van je woning.
1: Ja, precies. Oké, we gaan het zo verder hebben, ook over de aflossingsvrije hypotheek. Maar eerst is Marnik Ampers hier voor het nieuws.
4: NPO Radio 1.
5: De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Bij de zoektocht was ook de ME betrokken. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien waarop Afrika in verhouding te klein is. Bij een Russische droneaanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. Hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. De broers woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de Verenigde Staten in afwachting van uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. Daar worden ze aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding.
4: Stand van Nederland. Elif Isitman.
1: Ja, welkom terug bij Stand van Nederland, het programma van NPO Radio 1, waarin we jouw geldzaken bespreken. We hebben het dus over die hypotheek. Meer dan de helft van Nederland heeft er één. En er zijn ook genoeg mensen die er graag in zouden willen, maar voor wie het door allerlei omstandigheden niet goed lukt. Starters en dan vooral eenverdieners op de woningmarkt bijvoorbeeld. Zij kunnen vaak wel een hypotheek krijgen, maar vervolgens is die te laag om echt een huis te kunnen kopen. Hypotheken, het aanbod op de woningmarkt en onze economie. Het hangt allemaal met elkaar samen. En die samenhang bespreek ik vanavond met Enno Wiertsma. Hij is algemeen directeur bij Advis, de brancheclubvereniging voor financieel adviseurs. En Ariana Manduzai, zij is hoofdredacteur van Vastgoedjournaal. En ik zei het net even al, we gaan het hebben over de aflossingsvrije hypotheek. Want de ECB die heeft grote problemen met de hypotheekschuld in Nederland. En die zet onze banken onder druk om die omlaag te krijgen. En een gevolg daarvan is dat klanten ook weer onder druk worden gezet om hun aflossingsvrije hypotheek toch te gaan aflossen. De kans is ook groot als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, dat u brieven of berichten van de bank heeft gehad met de vraag om dat af te gaan lossen. De regels voor de aflossingsvrije hypotheek zijn dit jaar ook aangescherpt. Erik, om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die een aflossingsvrije hypotheek hebben?
6: Nou, het zijn 2,5 miljoen mensen die hebben dan in ieder geval deels of zelfs helemaal van hun hypotheek is aflossingsvrij. Ik vond dat echt verrassend veel. Maar dat is misschien niet zo gek, want dat is een generatiedingetje ook. Ik ben 32 zelf. En het is de afgelopen jaren gewoon steeds minder normaal geworden en steeds minder aantrekkelijk om een aflossingsvrije hypotheek te nemen. Dus van alle hypotheekbezitters onder de 45 jaar heeft maar 20% aflossingsvrij of deels. En boven de 45 jaar is het ongeveer 80%. En alles bij elkaar is het 60% van de hypotheekbezitters heeft een aflossingsvrij deel in ieder geval. Dat is echt veel mensen.
1: Ja, heel veel mensen. Enno Wiertsma, een aflossingsvrije hypotheek maakt het natuurlijk makkelijker om gewoon te betalen. Of eigenlijk om niet te betalen. En dit jaar worden die regels dus nog verder aangepast. Hoe ziet die herziening eruit?
2: Nou, het is precies wat je zei. Dus de Nederlandse grootbanken die staan onder druk van de ECB om het aandeel aflossingsvrij in hun portefeuille, zoals dat heet, hè, het percentage, om dat te verkleinen. Dus stel, ze hebben nu voor 50% aflossingsvrije hypotheken uitstaan, dan wil de ECB dat naar 30% hebben. Een jaar geleden moesten ze het al naar 50% brengen. Daar is een hele campagne aan geweest.

0: wijd. Dat heette de aflossing blij campagne. Nou ja, een leuke woordspeling.
1: Ja.
0: Het aflossen van je huis is op zichzelf nooit een slecht idee. Maar en masse mensen motiveren om een hypotheek meteen af te lossen ofwel over te sluiten naar een andere vorm, hè, bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek, ja, dat gaat echt te ver. En ja, banken doen dat omdat ze het moeten van de ECB en niet omdat ze het zelf nodig vinden.
1: Ja, en een van de problemen hierbij is dat mensen dus als ze zo'n brief krijgen van de bank, die vatten dat ook eigenlijk op echt als ik moet dit doen. Terwijl het is nog steeds een keuze, toch?
0: Absoluut. Ja. Je bent daar als klant, bepaal je zelf wat je daarmee doet. En de bank kan niet zomaar vanuit zijn eigen systemen zien of jij wel of niet moet gaan aflossen, of dat verstandig is of niet. Daar heb je advies voor nodig. Daar moet je veel meer gegevens in meerekenen dan alleen maar je saldo op dat moment.
2: Ja, ik denk waar banken heel bang voor zijn, is dat je op een gegeven moment een omaatje van 90 hebt die ineens haar huis moet verkopen, omdat ze de last niet meer kan betalen. En ze willen niet een omaatje van 90 haar huis uitzetten. Dus dat is ook een beetje een... Ja, ik denk dat ze daar ook wel bang voor zijn. Je net zegt, het is een generatieding. En dus ja, als je niet iets opzij hebt gezet om straks dat af te betalen, dan moet je dus je woning verkopen om de schuld af te kunnen betalen.
1: Ja, een deel van het aantrekkelijke van een aflossingsvrije hypotheek is natuurlijk wel ooit geweest dat het destijds veel goedkoper was om dat huis te kopen dan dat de woning nu waard is,
2: ja,
1: toch? Dus
2: zeker,
1: is dat een heel reëel scenario dat er een omaatje van 90 uit haar huis wordt gezet?
0: Nee, dat is niet zo reëel, omdat dat mensen van 90 over het algemeen heel lang in een huis hebben gewoond, hè? Doorgaans. En dan heeft dat huis dus enorm in prijs gestegen. De afgelopen 5 jaar dus al voor de helft. Nou, kan je nagaan als je er 60 jaar woont. Dus dat scenario, het is echt een theoretisch risico.
2: Ja.
0: Wat de Europese Centrale Bank uit haar spreadsheets haalt. En de Nederlandse bank onder druk zet. En ik vind ook dat de Nederlandse bank, DNB en de Nederlandse politiek veel harder hier tegenop moet treden. Voor zijn eigen burgers moet gaan staan.
2: Ja.
0: De AFM heeft dat wel goed gedaan. Hè? De financiële toezichthouder die op advies toeziet en op andere hypotheekverstrekkers. Die heeft gezegd, ja, je moet die aflossingsvrije hypotheken maar wat afbouwen, maar wel met het klantbelang altijd voor ogen. Dus als die aflossingsvrije hypotheek afloopt, moet je daarna misschien gewoon weer een aflossingsvrije hypotheek verstrekken. En je ziet nu de afgelopen maand al dat er een aantal hypotheekverstrekkers met een levenslange, voor senioren, met een levenslange aflossingsvrije hypotheek met een gelijkblijvende rente zijn gekomen. Er zijn er al 2 in 1 maand. Dus dat betekent, je haalt een deel van je overwaarde haal je uit je huis. En tot het moment dat je doodgaat, heb je dezelfde rente. Op je hypotheek, je hoeft niet af te lossen. Dat hoef je pas als je bent overleden en als het huis verkocht wordt.
1: Maar is dit ook iets wat alle banken gewoon kunnen toepassen, ook met die druk vanuit Europa?
0: Nee, de ECB zal daar hard op drukken en die wil dat niet. En die ziet toe op banken. Een aantal hypotheekverstrekkers die bijvoorbeeld hun geld niet bij banken halen, maar bijvoorbeeld bij pensioenfondsen of bij verzekeraars, die mogen dit wel doen.
1: Ja.
3: Maar is het ooit, dit snap ik dan niet, en dit is dan misschien dat generatiedingetje, waarom zou je huis niet willen afbetalen? Want dan stel je toch de schuld alleen maar uit. Je lost de ene aflossingsvrije hypotheek eigenlijk af met de volgende aflossingsvrije hypotheek.
0: Ja, maar mag ik de vraag omdraaien, Erik? Waarom zou je wel afbetalen? Want het scheelt je gewoon geld. En als je het geld al over hebt, hè, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen. En dan groeit dat veel harder over een termijn van 10 of 20 of 30 jaar dan als je het in je huis steekt. Want dan ben je elke euro kwijt aan het afbetalen.
3: Ja. Jij vindt eigenlijk de beleggingshypotheek opnieuw uit.
0: Nou, het is geen beleggingshypotheek. Je belegt het zelf.
3: Ja, dat
0: is een heel groot verschil.
3: Ja,
1: Ja, maar dus het geld wat je bespaart door dan niet de hypotheek af te betalen, steek je in aandelen en daarmee zeg je rendement groeit veel harder omdat je het niet in steen hebt gestoken.
0: En dat is de reden dat zoveel aflossingsvrije hypotheken er zijn in Nederland. Omdat het gewoon een heel goed en aantrekkelijk product is.
2: Ja.
0: Het probleem is er als mensen die hypotheek niet meer kunnen betalen. Ja, daar moet je dus wel op letten aan pensioenen.
2: Dat is één,
0: bij werkeloosheid, bij arbeidsongeschiktheid. Maar mag ik daar een huurder naast zetten die zijn huur niet meer kan betalen?
2: Mm-hmm.
0: Die heeft hetzelfde probleem. Die moet ook verhuizen. Dus dat doet niets af aan de waarde van het product aflossingsvrij.
2: Bovendien is het risico vrij laag. Want in 30 jaar wordt je woning echt wel heel erg veel waard. Je hebt hem ooit een keer voor 2 pepernoten gekocht. En dan heb je zo 1 miljoen aan waarde.
1: Ja, dat is de situatie nu inderdaad. We gaan heel even naar Vereniging Eigen Huis. Want zij hebben onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop die aangescherpte regels landen bij huizenbezitters. En vooral degene met een aflossingsvrije hypotheek. Aan de lijn heb ik Michel Lichtlee. Hij is financieel specialist bij Vereniging Eigen Huis. Goedenavond, Michel.
4: Goedenavond.
1: Ja, hoe merken jullie dat de regels zijn aangescherpt? Is dat veranderd in de afgelopen tijd?
4: Nou ja, we merken al best wel een tijdje dat aflossingsvrij de aandacht heeft van de banken en de toezichthouders. Dus we merken ook best wel dat onze leden brieven of andere berichten krijgen van banken. Dus wij doen ook al over het algemeen onderzoek regelmatig onder onze leden om eens te kijken van wat vinden zij nu van hun aflossingsvrije hypotheek? Is die nog betaalbaar? Maken zij zich zorgen? Want ik denk wat ik net ook hoorde van de ECB die kijkt natuurlijk heel erg macro. En die zegt van al die kleine aflossingsvrije hypotheekjes bij elkaar. Ja, dan heb je het over 400 miljard. Dat vinden wij een risico. Ja, en vervolgens gaat die bank naar hun klanten en die begint over risico. Ja, en de gemiddelde huiseigenaar die denkt van maar waar heb jij het over risico? Hoezo ben ik een risico? Ik heb een hypotheek die nog ineens de helft van de waarde van mijn woning is. En als ik dan kijk naar ons onderzoek, dan zegt eigenlijk 98% van die hypotheek is goed betaalbaar. En 93% die maakt zich totaal geen zorgen om hun aflossingsvrije hypotheek. Ja, en dan zie je natuurlijk dat micro en macro hier ver uit elkaar loopt. Wat gewoon, het is aan mensen niet uit te leggen dat zij een extra risico voor die bank zijn. Ja, terwijl de ECB dat natuurlijk wel vindt. En die banken die druk zo door vertalen.
1: Ja, want het woord risico heeft dan dus een macro element. Maar mensen vatten het op als een micro.
4: Zeker.
1: Ja,
4: en ook door die brieven natuurlijk die ze krijgen. Want die brieven zijn best wel dwingend van toon. We merken ook soms wel dat er bepaalde partijen zijn die in 1 of 2 maanden... 10 brieven, mailtjes, telefoontjes, noem allemaal maar op. Het lijkt een beetje op stalken van klanten. Om toch maar contact met de bank op te nemen.
1: En wat gebeurt er als ze dat niet doen?
4: Nou ja, dat is een beetje het punt. De bank kan bij bestaande klanten eigenlijk gewoon niets doen. Dat is als iemand gaat verhuizen of voor nieuw.

0: Die zegt van ja, al die kleine aflossingsvrije hypotheekjes bij elkaar, ja, dan heb je het over 400 miljard. Dat vinden wij een risico. Ja, en vervolgens gaat die bank naar hun klanten en die begint over risico. Ja, en de gemiddelde huiseigenaar die denkt van ja, maar waar heb jij het over risico? Hoezo ben ik een risico? Ik heb een hypotheek die nog ineens de helft van de waarde van mijn woning is. En als ik dan kijk naar ons onderzoek, dan zegt eigenlijk 98% van die hypotheek is goed betaalbaar. En 93% die maakt zich totaal geen zorgen om hun aflossingsvrije hypotheek. Ja, en dan zie je natuurlijk dat micro en macro hier ver uit elkaar loopt. Wat gewoon, ja, het is aan mensen niet uit te leggen dat zij een extra risico voor die bank zijn. Ja, terwijl de ECB dat natuurlijk wel vindt. En die banken die druk zo doorvertalen.
1: Ja, want het woord risico is dan, heeft dan dus een macro, is een macro element. Maar mensen vatten het op als een micro.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, en ook door die brieven natuurlijk die ze krijgen. Want ja, die brieven zijn best wel dwingend van toon. We merken ook soms wel dat er bepaalde partijen zijn die in 1 of 2 maanden 10 brieven, mailtjes, telefoontjes, noem allemaal maar op. Het lijkt een beetje op stalken van klanten. Om toch maar contact met de bank op te nemen.
1: En wat gebeurt er als ze dat niet doen?
0: Nou ja, dat is een beetje het punt. De bank kan voor bestaande klanten eigenlijk gewoon niets doen. Dat is als iemand gaat verhuizen of voor nieuwe klanten kun je zeggen, daar pas ik de regels voor aan. Maar bestaande klanten, ja, die kun je niet zomaar dwingen om af te gaan lossen of je hypotheek om te zetten. Dat moet echt wel in de hypotheekvoorwaarden staan. Ja, dat is meestal gewoon niet het geval. Dus je kunt bestaande klanten niet dwingen om hun hypotheek aan te passen.
1: Ja, en zijn klanten zich daar ook voldoende bewust van?
0: Nee, zeker niet. Nee, die maken zich toch zorgen. Die krijgen een brief. Dat staat ook vaak niet heel duidelijk waarom die brief gestuurd wordt. Wat ze met eventuele gegevens gaan doen, die klanten aanleveren. Dus mensen hebben toch al snel de neiging van, ik moet iets doen. Dus vandaar dat ze ons dan ook bellen van, ik heb een brief gekregen. En wat moet ik hier nu mee doen?
2: En wat is het antwoord daarop? Wat moeten ze ermee doen?
0: Nou ja, ik denk het is natuurlijk altijd goed om eens te kijken hoe je ervoor staat. Hè. Ik denk, je merkt natuurlijk wel, een hypotheek is voor veel mensen niet een product waar mensen dagelijks mee bezig zijn. Dus het is op zich prima om eens te kijken hoe sta je ervoor. En wij merken ook wel uit onderzoek dat niet iedereen in staat is om de hypotheek op einddatum af te lossen. Dus wat dat betreft is het best goed om te kijken naar je hypotheek of met een hypotheekadviseur erover te spreken. Maar de wijze waarop veel brieven nu gestuurd worden en de toon daarvan, die wekken toch een bepaald beeld die niet helemaal terecht is.
1: Ja, en wat vinden jullie daar eigenlijk van dat de ECB zich zo op deze manier bemoeit met de manier waarop de hypotheken verstrekt worden of verstrekt zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk een lastige discussie. Hè. De ECB is een onafhankelijk toezichthouder. De ECB vindt wel meer dingen van Nederland waarin wij afwijken van de rest van Europa. Dus de druk is er natuurlijk al een tijdje op de Nederlandse banken om iets te doen. Je merkt nu ook, de ECB die heeft wel echt de druk erop en die lijkt ook wel door te bijten. Wat natuurlijk wel de vraag is hoe de banken hier vervolgens invulling aan geven. Ik hoorde net ook al dat de AFM heeft gezegd, de Autoriteit Financiële Markten. Het is natuurlijk wel, je kunt die aflossingsvrije portefeuille afbouwen, maar je moet wel rekening houden met het klantbelang. Dus je moet niet rücksichtloos zeggen van ik ga nu mijn verstrekkingsbeleid aanpassen en ik laat niemand meer verlengen of een hypotheek verhogen. Dus je moet wel heel zorgvuldig hiermee omgaan.
1: Ja, en als je wel besluit om dat te ontmoedigen of af te bouwen voor nieuwe klanten bijvoorbeeld, wat voor effect zou dat dan hebben op de huizenmarkt?
0: Nou ja, dat is natuurlijk waar we ook wel een beetje zorgen over maken. Want we zien aan de ene kant dat onze overheid wil dat senioren gaan doorstromen naar kleinere, levensloopbestendige woningen. Daar worden net ook, het is misschien een generatieding, maar veel senioren hebben natuurlijk een aflossingsvrije hypotheek. En als die hoger is dan 1,5 ton, dat is wat enkele banken nu zeggen, als die aflossingsvrije hypotheek hoger is dan 1,5 ton, en je gaat verhuizen, dan moet je een deel van de hypotheek die je had, boven de 1,5 ton, die moet je om gaan zetten naar een andere hypotheekvorm. Wat vaak hogere lasten betekent. En daardoor heb je ook weer een extra belemmering voor senioren om door te stromen naar een goedkopere woning of naar een kleinere woning.
1: Ja.
0: En zo werkt het eigenlijk averechts. Je wil juist dat deze groep gaat doorstromen.

0: doorstromen, maar je hebt weer een extra belemmering, waardoor ze eigenlijk denken van, als ik nu ga doorstromen, krijg ik extra lasten. Dus ja, waarom zou ik gaan doorstromen? Misschien kan ik maar beter blijven zitten waar ik zit.
1: Ja, ja, ik zie hier vurig geknik in de studio. NO?
2: Ja, het is dit hele beleid van de ECB wat natuurlijk averechts werkt. Want we hebben er een goed systeem voor in Nederland en het loopt goed. En zoals Ariane al aangaf, een fantastische betalingsmoraal hier in Nederland. En wat ze gaan doen is uit een theoretisch risico gaan ze het ingewikkelder maken voor mensen die nu elke maand een hypotheek betalen. Gaan ze het duurder maken om in datzelfde huis te blijven wonen.
1: Ja.
2: Ja, dat betekent maar één ding, dat het risico dat er niet betaald kan worden alleen maar groter wordt, in plaats van kleiner.
3: Ja. We krijgen hier trouwens ook nog een vraag over binnen. Rescus die vraagt, nou, en wat als de huizenmarkt nou instort en de verkoop van het huis de hypotheek niet dekt? Wie draait er dan op voor de kosten? Marianne?
4: Precies, ja, dat is dus inderdaad de bank.
3: Ja,
4: nou ja, maar dat is dus precies waar het om gaat inderdaad. En hoe groot is het risico dat we weer een instorting krijgen van de huizenmarkt? En nou, die is gewoon niet op die manier zo groot als dat we hebben meegemaakt.
2: Maar ik zou één ding willen aanvullen wat je net zo ook aangaf. Dat geldt alleen voor huizen boven de €470.000 in 2026. Namelijk huizen die geen hypotheekgarantie hebben.
4: Precies.
2: Want de nationale hypotheekgarantie in Nederland, ook een uniek ding in Europa, zorgt ervoor dat als je dus een hypotheek hebt dit jaar voor €470.000 of lager, dat je als dat huis buiten jouw schuld om verkocht moet worden en minder opbrengt dan je hypotheek is, dat uit dat fonds de bank wordt betaald. En dat je dus niet met een restschuld achterblijft en de bank ook niet. Dus wij hebben dat al, dat heet gehedged, wij hebben dat al opgelost, dat probleem.
1: Ja,
4: precies.
1: Het klinkt wel, als ik jullie hoor praten, alsof er eigenlijk helemaal geen risico is. Maar dat lijkt me niet de werkelijkheid.
4: Nou, waar wel natuurlijk een risico bijvoorbeeld is, en dat snap ik wel. Kijk, je ziet nu dat de rentes aan het stijgen zijn. En als zo'n rente straks met 2% is gestegen, dat doet echt heel erg veel voor de betaalbaarheid van woningen. Dat betekent dus dat de vraag zal afnemen. Wat betekent dat de huizenprijzen misschien wat lager zullen worden. Nou goed, dat kan natuurlijk een risico zijn. Dus op die manier, dus dat als je dat doortrekt. Kijk, het is natuurlijk, we zitten nu in als je kijkt naar de geopolitieke situatie, als je kijkt naar de rentestijgingen. Het is niet alsof het allemaal nu heel erg rooskleurig is. Ik denk alleen dat de grootte van de risico die nu wordt neergezet, dat wel wat minder kan.
1: Ja.
4: Maar het risico is er zeker.
1: Ja. Ja,
2: en ik denk dat het risico wordt vergroot door dat gefrummel van de ECB, van sommige politieke partijen aan hypotheekrente aftrekken. Al dat gefrummel
1: Gaan we het zo verder over hebben, want ik wilde precies daar naartoe. Want nou ja, we hadden het er net al even over starters. Je hoort er veel over, heel lastig voor hen om op de woningmarkt te komen. Erik, hoe lastig precies?
3: Dat heeft de hypotheker uitgerekend. Hoeveel van alle aangeboden huizen zijn eigenlijk beschikbaar voor mensen met een modaal inkomen? Dus dat is €48.000 per jaar. Als je een tweeverdienend stel bent, alle twee met dat salaris, dan is 32% van de huizen op de markt voor jullie bereikbaar. Maar voor een alleenstaande is het een stuk moeilijker. Daarvoor is het percentage 1%. Dus 99 van de 100 woningen die op de markt komen, die kan Jan Modaal niet betalen.
1: Ja, en een van de oplossingen die dan vaak wordt geopperd voor dit probleem is het afschaffen van die hypotheekrenteaftrek. Ook wel het H-woord genoemd in Haagse jargon, omdat het zo'n politiek heet hangijzer is. Ook CDA-leider Henry Bontebal die gooide opnieuw een knuppel in het hoenderhok deze week tijdens de HJ schoollezing.
5: Dat we nog steeds vinden dat de fiscale behandeling van de eigen woning soberder moet. Waaronder inderdaad de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. We moeten als samenleving en politiek de komende tijd deze discussie durven voeren, zodat we ook in de toekomst een solidair land blijven.
1: Ja. Ariane, is dat zo dat we geen solidair land meer zijn als we de hypotheekrenteaftrek zouden afschaffen?
4: Nou, als we de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Kijk, er zijn. Het gaat hier om twee dingen. Het gaat de korte termijn en het gaat de lange termijn. Als je nu in één keer de hypotheekrenteaftrek afschaft, dan zijn starters de dupe. Op de lange termijn dan heb je niet meer het fiscale voordeel voor eigen woningbezitters, die ook al een overwaarde hebben. Dus dan krijg je wel een eerlijkere woningmarkt. Ik vind het een beetje onnodig ophitserij om het nu op deze manier zo te hebben door en Henry Bontebal, om het nu op deze manier zo te hebben over de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het is prima om hem af te schaffen op termijn. Daar zijn alle economen het over eens. Waar het hem in zit, je moet het over een hele lange termijn gaan doen. Zodat de mensen het nu, die nu een woning gaan aankopen, het niet voelen.
1: Ja.
3: Dat is ook altijd wel het voorstel geweest, toch? Het CDA dat over een periode van 30 jaar langzaam afbouwen om
4: dat uiteindelijk af te schaffen. Maar het is ook weer, kijk, het is nu met de huidige rentestanden, heeft het wel veel impact. Kijk, als je de hypotheekrente aftrek wilde afschaffen, had het dan gedaan toen die rente 2% was, dan hadden mensen het minder gewerkt.
1: Het is ook een discussie die al politiek gezien al heel erg lang loopt, maar waar nooit een knoop over wordt doorgehakt.
4: Nee, omdat het politieke zelfmoord is.
1: Ja, en hoe zie je dat ook zo?
2: Ja, nou, wat ik erg eens ben met Ariane is, als je ertoe besluit, moet je het heel langzaam doen. He, dus politici die roepen morgen afschaffen, dat is kwatsch. Dat roepen ze misschien om wat stemmen te trekken van mensen die geen snarse verstand hebben van deze zaak. Maar dat moeten we niet doen met z'n allen. Dus ik heb wel een beetje vertrouwen in Den Haag en dat zal niet gebeuren. Maar het idee dat we het economisch gezien erover eens zijn dat de hypotheekrenteaftrek afgeschaft moet worden, is gewoon niet waar. Er is geen enkele financiële, fiscale, economische wet die uitlegt waarom dat moet. Het is een politiek vraagstuk. Hij zegt het ook, Henri Bontebal. Hè? Hij zegt, we moeten dit durven en het wordt eerlijker en socialer. Nou, ik weet niet wat de norm van eerlijk is. Maar het heeft echt niks met financiële stabiliteit of regels te maken. Het is echt een politiek vraagstuk, omdat sommige mensen het niet eerlijk vinden dat huizenbezitters een fiscaal voordeel hebben. Ja. Ik heb een andere oplossing.
1: Nou, over de gehele linie zou het eerlijker en socialer worden misschien.
2: Ja, maar het probleem is dat mensen met middeninkomens, die in het huis van 4 ton wonen, 5 ton wonen, die gaan een groot probleem krijgen, want die kunnen dat huis niet meer betalen. En die rijke stinkerts in Wassenaar, die kunnen daar echt blijven wonen. Dus je raakt echt de verkeerde mensen. Ik denk dat het onverstandig is. En als je het eerlijker wil doen, zorg dan dat iedereen huursubsidie krijgt. Dan
3: maar Ariane,
2: hetzelfde.
3: Jij zegt net wel, alle economen zijn het erover eens dat dit een goed idee is.
4: Voor de woningmarkt.
3: Ja.
4: Voor de woningmarkt, voor de balans op de woningmarkt. Want nu, als jij huurt, dan bouw je geen enkel vermogen op. Heb je geen enkel voordeel van die vermogensopbouw die eigen woningbezitters wel hebben. Dus het wordt minder aantrekkelijk gemaakt om te huren. Terwijl als je die twee gelijk trekt, als je huren en eigen woningbezit wat gelijker trekt, dan heb je ook minder spanning op die woningmarkt. Want in Nederland is dit, zijn we ook best wel uniek in qua eigen woningbezit. In Duitsland is bijvoorbeeld huren veel normaler en veel geaccepteerder. Dus ja, dat is zeg maar de woningmarkteconomen die op die manier naar de hele oververhitte woningmarkt kijken.
3: En is dat dan goed voor starters?
4: Dat
3: vraag ik voor een vriend.
4: Ja. Kijk, in deze overwitte markt vind ik het niet gek als je de hypotheekrenteaftrek nog even laat voor wat het is op dit moment. Weet je, als het straks die miljoen woningen zijn gebouwd en de vraag is wat minder. We komen in economisch stabiele tijden met een lage rente. Maar wat dan? Ja, dan heeft het gewoon veel minder impact. Alleen het is nu ook weer een beetje olie op het vuur gooien. Dat zeg ik gewoon vanuit mijn persoon in die zin. Dus ik snap als je er nu op dit moment het even laat voor wat het is.
2: Daar zijn we het over eens. Het is op dit moment verstandig om daar niet te veel aan te frunniken, want dat brengt onzekerheid. Dat is altijd slecht voor de economie. Ja. En waar we het misschien wel over eens zijn, is dat er 3 dingen moeten gebeuren om die woningmarkt op gang te krijgen. Dat is bouwen, bouwen en bouwen.
1: Slogan die we niet vaak genoeg kunnen horen, volgens mij. Maar het is wel, dit punt raakt wel aan iets. Want er lijkt altijd wel in deze discussie een spanning te bestaan tussen mensen die al een huis hebben, die denken, nou, ik ben binnen en alles wat ik daar aan voordeel uit kan halen, dat grijp ik aan. En mensen die de markt op willen komen, dus de woningzoekende. Is er überhaupt een oplossing te bedenken die voor beide kampen gewoon goed uitkomt? Nou ja, behalve bouwen, bouwen, bouwen.
2: Nou, maar ook wat bouwen we? Dus misschien ook aardig om daar toch nog even de spotlights op te zetten. Omdat veel gemeentes ook aangeven dat er vooral veel sociale woningbouw gebouwd moet worden. En ik begrijp dat. En ik heb er ook wel sympathie voor. Omdat mensen die echt afhankelijk zijn van sociale woningbouw, die hebben bijna geen keuze. Mensen die meer te besteden hebben, die kunnen dan nog kiezen tussen vrije sector huren of kopen. Maar als je nou even meedenkt, als je een ook grotere huizen neerzet. Iemand koopt nooit in één keer een groot huis. Dus die komt uit een middelgroot huis en koopt een groot huis. Vervolgens komt dat middelgrote huis dus vrij. Gaat iemand uit een klein huis naar dat middelgrote koophuis en kan een starter dus naar dat kleine huis. Dus als je een groter huis bouwt, brengt dat 3 of 4 of vaak zelfs 5 verhuisbewegingen op gang. En als je alleen maar sociale woningbouw zou bouwen, nogmaals, het klinkt heel sympathiek en ik voel er ook wel voor mee. Alleen het probleem is dat we dan over 10 jaar met alleen maar heel veel kleine rotfletjes zitten en iedereen wil doorstromen, heeft hetzelfde probleem.
1: Ja, er moet een diversiteit aan woningen worden gebouwd.
4: Doorstroming is zeker inderdaad.
1: Ja. We hebben het nu al bijna een uur over de hypotheek en over de regels daaromheen. Maar er zijn ook mensen die vinden dat de hypotheek zelf gewoon heel anders moet. Een van hen is Dirk Brouwne. Hij is

0: hoogleraar financieel management aan de Universiteit van Maastricht. En hij vindt de huidige hypotheek hopeloos achterhaald. Goedenavond, Dirk Brouwne.
1: Goedenavond.
0: Ja, jij hebt nagedacht over de hypotheek van de toekomst. Hè? Dat klinkt heel veelbelovend. Hoe ziet die eruit?
1: Nou ja, dat klopt. Kijk, de hypotheek die we nu hebben is vaak 30 jaar. Heel vaak ook annuïteren. Zeker als het aflossingsvrij niet meer mag. Maar dat is precies hetzelfde als in 1960. Dus we zijn 65 jaar lang eigenlijk hetzelfde product rondduwen. En ik denk dat dat wel belangrijk is om eens onder ogen te zien. Kijk, er is een hoop veranderd in 65 jaar, maar blijven niet in de hypotheekinnovatie. Dus de hypotheek van de toekomst krijgt gewoon andere vormen die veel beter past bij de toekomst van mensen die straks een huis willen kopen.
0: Dus voor starters?
1: Ook voor starters, ja, klopt.
2: En wat zijn die vormen dan?
1: Nou, waar we dus nu aan het werken zijn, we hebben al een aantal partijen ook gesproken. We gaan ook praten met de vrienden van de ECB, dus dat wordt nog heel interessant. Maar wij gaan bijvoorbeeld zeggen, nou, waarom die 30 jaar? Dus mensen kunnen veel ouder worden dan in 1960. Dus denk eens nou over een 35 jaar hypotheek of een 40 jaar hypotheek. Dat scheelt een hele hoop, ook voor starters.
2: Kan dat nu nog niet? Er is geen 35-jarige hypotheek, 40-jarige hypotheek, het is eigenlijk altijd 30.
1: Het is inderdaad bij de meeste grootbanken heel standaard. En het is ook heel comfortabel. Het is al heel lang zo. Mensen gaan eraan wennen, ook als je het product verkoopt. Ook systeempjes zijn erop ingericht. En zo zijn veel zaken, dus niet alleen met de termijn. Maar je kan ook bijvoorbeeld keuzes hebben. Het zou straks heel fijn zijn bijvoorbeeld dat je een hypotheekvakantie kan nemen als je een sabbatical neemt of mantelzorg moet geven. Dat waren dingen die misschien minder speelden in het verleden, maar nu wel. En ja, dat is wel belangrijk dat dat straks in een nieuw hypotheekproduct kan.
2: Wat
1: is
2: het, vakantie van betalen? Even niet betalen?
0: Ja. Gewoon even niet betalen.
2: Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk.
0: Betalingsverlof.
3: Ja. Moet je wel plannen.
2: Ja.
0: Nee, maar als ik het goed begrijp, dus eigenlijk gewoon een flexibelere vorm van hypotheekverstrekking. Vat ik het zo goed samen?
1: Ja, dus we hebben eigenlijk een soort tweestapsraket waarbij je zeker voor starters met een heel eenvoudig, simpel, goedkoop product begint. Waardoor straks iedereen echt weet waar hij aan toe is en ook weinig betaalt aan rente. En als je dan wat verder bent, en dan kan je met overwaarde, dan kan je gaan. En dat is eigenlijk wat het product is wat we voor ogen hebben.
0: Ik zie wederom louter geknik in deze studio. Ik moet helaas gaan afronden. Ik dank mijn gasten, Ariana Manduzai en Enno Wiertsema. En volgende week zijn we er weer. Gaan we naar langs de lijn en omstreken.
4: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Verboden liefde, spectaculair overspel en trouw.
5: Ergens zegt hij jou, hoe meer ze haar zwart maken, hoe meer ik eigenlijk van haar ga houden.
4: Arthur Chapin brengt het Engeland van koningin Victoria tot leven in zijn nieuwe roman Lord M. Giorgia Meloni schrijft geschiedenis met het langstzittende kabinet in Italië sinds de Tweede Wereldoorlog.
6: Sono Italiana!
4: Wat heeft zij bereikt?
6: Non me lo cogliere!
4: Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En politiek analist Auke van Eijsten over de corona-enquête en de hobbelige route van het kabinet richting Prinsjesdag.
7: Alles kon, alles werd uitgegeven en dat speelde eigenlijk nauwelijks een rol.
4: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
8: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
16: NPO Radio 1, 9 uur.
17: Guylaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
18: Goedenavond, de eerste wedstrijd in speelronde 5 van de Eredivisie gaat tussen Sparta en PEC Zwolle en de ruststand is daar 1-1.
19: Straks de tweede helft in Langse Lijnen omstreken na het NOS Journaal met Marnix Appels.
20: Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
21: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
20: En vanmiddag was er in Overasselt ook een bewonersbijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie van de gemeente. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. D66 en CDA zijn tegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. Ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
22: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
20: Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is nog niet door Rusland bevestigd. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van der Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. Bij een loods in Portugal, bij Rotterdam, heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden 2 mensen aangehouden, een man van 20 en een 46-jarige vrouw. In het busje van de vermoedelijke verkoper van de drugs lagen 250 flessen lachgas. Het weer nog. In de loop van de avond overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven, omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
25: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
25: Nee, Attents met ds.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: NPO Radio 1. EO NOS.
17: Langs de lijn en omsteken. Guilaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
19: Goedenavond. Tweede helft van Sparta tegen PEC Zwolle is net begonnen. Jan-Vincent van Zuiden.
26: 3 minuten om precies te zijn en het staat 1-1. PEC Zwolle begon uitstekend aan de wedstrijd. Kwam op 1-0 via Sissoko. Maar even later was het Zonneveld die Sparta op gelijke hoogte kopte. En die tussenstand die staat dus nog altijd op het bord.
18: Ja, een minuut stilte voor een wedstrijd, die kennen we natuurlijk. Dat gebeurt best vaak. Maar bij Vitesse reserveerden ze vanavond een minuutje om aan de buurman op de tribune te vragen: hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je?
19: Met mij?
18: Met jou?
19: Nou, ik moet eerlijk zeggen, zo na weken dat we elkaar niet gezien hebben om samen met jou weer uitzending te maken, dat voelt goed.
18: Maar dat waren nog maar 6 seconden, hè? En dan moet je dus een hele minuut volpraten in het Gelderland.
19: Zou ook best lukken, maar willen we de luisteraars niet aan doen. En wat ook nog leuk is vanavond, we hebben een bijzondere kok te gast, Arend-Jan van der Heijden. En misschien zou je zijn leven als volgt kunnen samenvatten. Want Arend-Jan kookte eerder voor Bruce Springsteen en voor Madonna en ook voor Poetin. Tegenwoordig kookt hij voor arme mensen.
18: En voor atletiekliefhebbers is het natuurlijk smullen vanavond bij de Diamond League in Brussel.
19: Is iedereen compleet? Alle nieuwe aanwinsten op het veld, Jan-Vincent?
26: Nou, niet allemaal op het veld.
19: Niet
26: want bij PEC Zwolle zit bijvoorbeeld Sidney van Hooijdonk nog op de bank. Die kwam op de laatste dag van de transferperiode ineens naar Zwolle toe. Dat daar waar PEC Zwolle had gezegd, nou, er zal niet zoveel meer gebeuren op die laatste dag. Kwam daar ineens nog van Hooijdonk uit de hoge hoed. En ook Filip Krastev, die is aan de selectie toegevoegd. Alleen die is met een blessure binnengekomen. Een blessure die nog wel 2 maanden kan duren. Dus zo staan niet alle nieuwe aankopen op het veld. Bij Sparta wel meteen 2 nieuwe. Michael Brouwer onder de lat en die kreeg zojuist de schrik van zijn leven bij het begin van de tweede helft. Want wat een pegel was het van Dylan Mbayo, vleugelspits van PEC. Die knalde die bal keihard op de lat. Daar kon Brouwer helemaal niks aan doen. En hij had dus geluk dat die bal op de lat kwam. Dat was dus de eerste kans van de tweede helft. Een pegel van Mbayo op de lat. Brouwer dus een aanwinst bij Sparta. Dat geldt ook voor Cedric Hateboer. Een die jongen die indruk maakte bij Excelsior. Daar een transfer verdiende naar Anderlecht. En daar kwam het er net niet lekker uit allemaal. Hij ging naar Telstar vorig jaar, een half jaar op huurbasis. En nu is hij aangetrokken door Sparta. En hij staat ook meteen in de basis. Sparta krijgt nu een hoekschop. Daar is Julian Baas achter de bal. Die gaf in de eerste helft de voorzet waaruit Zonneveld raak kopte. Nu komt die bal weer voor het doel. Is het PEC dat moet gaan verdedigen. Wordt opgevangen daar door Shunsuke Mito. Legt hem terug weer naar Baas. Baas terug naar Mito. Dit ziet er goed uit hoor bij Sparta. Af en toe wordt er echt lekker gecombineerd. Geldt ook voor PEC. Dus wat dat betreft echt wel een aardige wedstrijd. Het is een goede bal, zeg. Oh, wat een kans daarvoor. Even kijken. Marvin Jong is het. De centrale verdediger die al 2 keer scoorde dit seizoen. Die duikt daar daar ineens op voor het doel van Schendelaar. Maar ja, de paas van Hateboer is fraai hoor. Heel mooi over de verdediging gelegd, maar dan net met de punt van de schoen niet lekker geraakt door Marvin Jong. Een fijn begin ook weer van de tweede helft. Kansen over en weer. Het staat 1-1.
18: Ja, we zeiden het net al. Vanavond speelt Vitesse dus tegen Top Os. En die wedstrijd die begon een beetje anders dan normaal. Alle supporters werden namelijk opgeroepen om aan elkaar te vragen: hoe gaat het met je? Aan de buurman die dan naast je zit in het stadion. Dat gebeurde in het kader van de actie Een Vitessenaar is nooit alleen. Die actie wordt dan weer georganiseerd door Vitesse betrokken, de voetbalclub Vitesse zelf en 113 zelfmoordpreventie. We hebben Marcel van Kanten van 113 aan de lijn. Marcel, goedenavond.
4: Goedenavond.
18: Waarom wilden jullie deze actie zo graag ondernemen met Vitesse?
4: Omdat wij het belangrijk vinden dat er meer bewustwording komt over het belang van praten over mentale gezondheid en gedachten over zelfdoding. En dan in het bijzonder bij mannen. Hm. Dat was het doel, een bewustwordingsactie.
18: Want praten mannen moeilijker dan vrouwen?
4: Als je het heel zwart-wit bekijkt, zie je dat mannen toch op een iets andere manier opgevoed worden dan vrouwen. En het vaak lastiger vinden om te vertellen hoe het echt met ze gaat. En om, als zij problemen hebben, mentale problemen, om die ook te delen, terwijl dat hard nodig is. Ja. En op het moment dat je dit te lang verwaarloost en er te lang geen mogelijkheid is om te praten, dan wel dat je geen mogelijkheden hebt van mensen die naar je bereid zijn om naar je te luisteren, dan kan het in het uiterste geval leiden tot suicidaliteit. Dus mentale problemen is een hele belangrijke risicofactor voor een nog groter probleem, en dat is suicidaliteit.
18: Ja. En dachten jullie, ik denk dat in het stadion al gemiddeld iets meer mannen dan vrouwen zitten, maar dachten jullie ook nog, nou, die voetbalsupporters, die moeten we zeker eruit pikken?
4: Het is, we hebben vooral eigenlijk ook gewoon gekeken naar, ja, wat is nou een hele mooie plek waar je heel veel mensen bij elkaar hebt die je kunt inspireren. En ja, we zitten hier in Arnhem. En we zijn al van plan om volgende week, dan is het Wereldsuicidepreventieweek, dan hebben we een evenement wat over dit onderwerp gaat, de Man in Mind Meetup. En Arnhem heeft natuurlijk een hele nauwe band met Vitesse, dus lag het eigenlijk voor de hand om te kijken of Vitesse, of we daarmee konden samenwerken vanuit 113. En die behoefte en interesse bleek eigenlijk al binnen één seconde wederzijds.
18: Ja, en dus klonk
4: Vitesse ziet de nut en noodzaak daarvan in om daar aandacht aan te besteden.
18: Ja, en dus klonk iets meer dan een uur geleden deze oproep in de Gelderdoom.
7: Elke dag overlijden er in Nederland 5 mensen door zelfdoding. En ruim 3 van hen zijn mannen, jong en oud. Tegen de tijd dat de wedstrijd vandaag is afgelopen, zijn er ook weer levens verloren gegaan. Mentale gezondheid gaat ons allemaal aan. Juist daarom is het belangrijk dat ook mannen durven praten over hoe ze echt met het gaat. Doe nu met ons mee en doorbreek het taboe en de stilte. Praat, vraag en luister.
18: En wat gebeurde er daarna in het stadion?
4: Wat er daarna in het stadion gebeurde is dat je ziet dat, er zitten daar 17.000 mensen. Het is een volle bak, wat vrij gebruikelijk is hier, in het Gouden Dom. En je ziet mensen in beweging komen. Sommige mensen praten met elkaar, maar er waren natuurlijk ook supporters die meer de behoefte hadden om te zingen. Maar je ziet wel dat mensen erop reageren. En niet
18: beetje ongemakkelijk ook her en der?
4: Ja. Nou, dat is eigenlijk best wel lastig om te zeggen. Omdat je van een afstand kan je gewoon niet meeluisteren, zeg maar. Dat is gewoon lastig om in te schatten. Maar we hebben wel gezien dat mensen in beweging kwamen en dat er conversaties op gang kwam.
19: Want wisten mensen het van tevoren? Ik kan me voorstellen dat anders ook misschien, ja, je komt natuurlijk met de intentie van ik ga een voetbalwedstrijd kijken. Ja. En dan is dit best zware kost wat dan in één keer wordt omgeroepen. Dat er, ja, of misschien wat lacherig over wordt gedaan. Of dat het, ja, dat het natuurlijk niet iets is waar mensen zich op voorbereid hebben.
4: Ja, heel goed punt. Vitesse heeft, met name dan Vitesse, wij ook wel, maar Vitesse vooral heeft eerder al in de afgelopen dagen heel veel gecommuniceerd, ook via social media met de supporterachterban, waarom zij het belangrijk vinden om aandacht te besteden aan mentale gezondheid. Want heel veel van die voetballers die zitten toch onder een behoorlijke prestatiedruk. En dat doet wat met je als mens. Je zal een knul zijn van 18, 20 en je moet presteren. En tegen die druk bestand zijn. En daar hebben zij dus van tevoren ook heel veel aandacht aan besteed om daar voorbeelden van te geven ook aan hun achterban.
19: Dat en hun eigen ervaring te vertellen ook.
4: Ja, precies. Ja. Want mentale problemen bij spelers tot en met spelers die op een gegeven moment misschien zelfs suïcidale gedachten krijgen, dat komt ook bij Vitesse voor. Overal in de samenleving, dus ook bij Vitesse. Overal waar mannen zijn.
19: En er is ook een speciaal shirt nu, hè, begreep ik, met de tekst dus praat, vraag en luister, wat ook werd omgeroepen.
4: Ja, dat klopt. Ja.
19: Is dat alleen voor nu of wordt dat vaker gedragen?
4: Dit shirt is eigenlijk speciaal voor deze stadionactie gemaakt door Vitesse. En de boodschap is eigenlijk gewoon is heel helder. Wil je mentale problemen serieus nemen als club of überhaupt als mens, dan betekent dat je bereid moet zijn om je mond open te doen. En dat kan ook heel klein. De vraag stellen aan iemand van: hoe gaat het nou echt met je? En dat die ander ook het gevoel heeft dat hij zijn verhaal kwijt kan omdat er naar hem geluisterd wordt. Dat is eigenlijk de boodschap die we heel graag willen overbrengen. Ja. Het hoeft helemaal, je hebt niet per se een hulpverlener nodig om mentale problemen te adresseren. Het kan ook aan de keukentafel, het kan overal door gewoon van mens tot mens verbinding te zoeken en oprecht interesse te tonen in die ander. Die ander voelt zich gezien. En dat kan een begin zijn van licht aan het einde van de tunnel.
19: Zelfs met een biertje misschien na afloop van de wedstrijd.
4: Precies.
19: Ja. Volgt u de wedstrijd ook eigenlijk?
18: Hoe gaat het nou echt met Vitesse? Ja.
4: Ik besef dat ik zelf geen voetbalkenner ben. Maar wat je wel ziet is dat zij wel behoorlijk dominant waren, Vitesse, in de eerste helft. Maar het staat hier nog 0-0. Dus ik ben benieuwd zo meteen, als het weer begint, hoe dat verder gaat.
18: Ik heb slecht nieuws. Ze zijn alweer begonnen, Marcel. Dus als je vanavond van voetbal wilde gaan houden, moet je snel terug. Het staat inmiddels ook 1-0 voor Vitesse.
4: Dan ga ik rennen.
18: Oké, hoi. Okay, dankjewel, Marcel van Kanten van 113 Zelfmoordpreventie. En als u zelf suïcidale gedachten heeft of dat geldt voor iemand in uw omgeving, dan kunt u 24 uur per dag bellen met 113. Dat nummer is gratis en dat kan ook anoniem. Chatten kan via 113.nl.

0: was weer Shakira met Die Die.
1: Jan-Vincent bij Sparta Pek. Heb jij nou ook ergens het idee dat de Eredivisie nu pas echt gaat beginnen, nu die transferperiode erop zit?
2: Dat idee heb ik niet. Nee, ja, we zijn gewoon begonnen in augustus en natuurlijk
1: ja,
2: zijn er wel wat mutaties.
1: Alles nog en nu heb je echt het idee waar je aan toe bent.
2: Uiteindelijk toch ook wel mee hoeveel dat uiteindelijk dan is in die laatste week. Tuurlijk, er verandert nog wel het een en ander, maar uiteindelijk staan die ploegen er wel gewoon. En ja, zijn we gewoon al 5 speelrondes onderweg. Althans, dit is het begin van de 5e speelronde. Sparta-PEC, het staat 1-1. Het had 2-1 voor Sparta moeten staan. 2 enorme kansen gezien in de afgelopen minuten. Eentje was voor Martes, die schoot de bal in op aangeven van de linksbuiten. Dat is Mitchell van Bergen. En ja, Martes, hij juichte bijna al. Alleen Schendelaar, de keeper van PEC Zwolle, dacht er anders over. En die haalde die bal nog van de lijn. En daarna een vrije schietkans voor Terho, de rechtsbuiten van Sparta. Die trok naar binnen toe en met links. Het was echt een vrije schietkans. Hij legde hem goed in de verre hoek, maar niet goed genoeg, want hij schoot de bal naast. En zo heeft Sparta dus 2 hele dikke kansen om zeep geholpen. En heeft PEC Zwolle naar het aluminium al geraakt met Mbayo. Dus zo zijn er echt kansen over en weer. Nu is het PEC Zwolle in aanval met Koen Costons. Costons die kan goed schieten, maar hij legt hem nu breed tegen of richting Sissoko. Dat is geen goede keuze, want hij legt de bal achter Sissoko. En dan is PEC de bal kwijt en kan Sparta hem overnemen. Het is lekker op en neer gaand bij de ploegen aanvallend spelen. Dat is heel leuk voor het publiek. En ja, je zou bijna denken, het kan niet bij die 2 doelpunten blijven. Maar ja, vorig jaar werd het hier 1-1. Het jaar daarvoor werd het 1-1. En 1-1 is nu ook weer de tussenstand. Dus je weet het maar nooit. Bij Sparta PEC na 64 minuten.
0: We gaan even de geschiedenis induiken op deze vrijdagavond. Want ver voordat Nederland bestond, zo'n 1300 jaar geleden, heerste de Friese koning Retbat over een groot deel van ons grondgebied. Het Fries Museum opent morgen een grote tentoonstelling die de vraag probeert te beantwoorden: hoe machtig was deze laatste heidense koning der Friese nou echt? Diana Spiekhout, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ik ben de conservator van het Fries Museum. Waarom dachten jullie, die Retbat, daar moeten we nou eens een tentoonstelling over maken?
3: Nou, het idee ontstond eigenlijk een enkele jaren geleden. Als conservator archeologie ben ik natuurlijk altijd aan het kijken wat leuke tentoonstellingsonderwerpen zijn. En ja, Retbat, dat is zo'n naam dat sinds ik hier werk, ja, noemen mensen die naam heel vaak, maar ze weten eigenlijk niet precies om wie het nu gaat. Als je dan vraagt van ja, wie is Retbat? Een viking, een koning. En dan zeg je van ja, maar hoe zit het dan precies? Ja, nee, dat weten we ook niet. En toen dacht ik, hé, dat is toch eigenlijk wel leuk om daar eens wat dieper in te gaan duiken. En zodoende is dit hele grote project rondom koning Retbat begonnen.
0: Ja, want het is een tentoonstelling, maar er is ook nieuw wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze Retbat. Wat kwam daar voor nieuws uit?
3: Ja, het is veel meer dan een tentoonstelling geworden. Want natuurlijk wil je graag alles stevig ook wetenschappelijk onderbouwen. En er is een grote wetenschappelijke publicatie gekomen. Die komt in januari volgend jaar komt die uit. En ik denk een van de belangrijkste resultaten daaruit is dat we nu heel goed kunnen zeggen dat er een koninkrijk Frisia is geweest. Tenminste, daar zijn wij dan van mening. Wat zich vanaf ongeveer 550 vanuit Friesland, Westergoo, misschien zelfs wel Wijnaldum heeft ontwikkeld. Tot gaandeweg in de tijd van Retbat. Retbat leefde rond 700 na Christus. Een heel groot supraregionaal koninkrijk is geworden, wat zich helemaal uitstrekte van de huidige Belgisch-Nederlandse grens ongeveer tot aan ongeveer de huidige Duits-Deense grens. Oh. Met inbegrip van Utrecht en omgeving Rhenen. Dat denken wij.
0: Veel groter eigenlijk dan je aanvankelijk dacht. Namelijk, hij had een deel van Friesland onder zich.
3: Ja, en daarbij moet ik nog wel duidelijk zeggen, want anders denken mensen dat Retbat een absolute koning was in de zin dat hij absolute macht had. Uh-huh. Maar Retbat die moest zich steeds verhouden tussen de verschillende netwerken in die regio, zeg maar. Laten we zeggen, dat zijn allemaal wat kleinere regio's met elk hun eigen leiders. Dus ja, het was voor hem wel ook een spel van diplomatie. Hij moest die netwerken achter zich krijgen, maar dan kon hij dus als een soort overkoning van een verenigd koninkrijk Frisia functioneren.
4: En wat kon je dan als grote koning? Kon je belasting heffen? Kon je oorlog voeren? Wat voor macht had je als je koning was van Frisia?
3: Nou, het is natuurlijk lang geleden, meer dan 1300 jaar geleden. Maar de sporen die we terugvinden van zijn macht lijkt in ieder geval op te wijzen dat hij een stevig leger op de been kon krijgen. Zo stevig zelfs dat de machtigste mannen van Europa uit die tijd, in de vorm van de Frankische leider Pepijn van Herstel en later Karel Martel, die moesten met Retbat dealen. En eentje is er zelfs door verslagen.
4: Oh. Is hij jarenlang onderschat dan door de wetenschap?
3: Ja, dat denken wij wel. Er is natuurlijk wel heel lang geleden een Magna Frisia-idee geweest, dat er een groot Friesland was met een absolute koning. Maar dat is al, al een tijdje ondermijnd. En wij gaan ook niet mee met die hypothese. We hebben eigenlijk in de recente wetenschappelijke literatuur, daar zien we dat Radboud wordt afgeschilderd als een meer wat kleiner figuur, wat rondom Utrecht, Holland, daar wordt hij een beetje neergezet. Er zijn al heel wat verschillende smaken van. Maar zeker niet van een Verenigd Koninkrijk Frisia dat helemaal richting Denemarken lijkt te gaan.
0: Maar hebben jullie het idee dat hij bewust, noem maar even, klein gehouden is?
3: Ja, het heeft met de tendens in de wetenschap te maken met wat paradigma's, zoals wij dat dan noemen. En dit past natuurlijk heel erg bij een stroming die al langere tijd gaande was, waarin dit soort figuren een beetje klein werden gemaakt. En ook over etniciteit, wie zijn nou precies die Friezen en zo. Dat werd allemaal wat klein gehouden. En wij draaien het nu eigenlijk weer om. En wat denk ik, onze bewijslast. Kijk, het is natuurlijk, je hebt heel veel bronnen, heb je niet. Laten we daar vooral eerlijk over zijn. Mm-hmm. Maar wij hebben geprobeerd om vanuit verschillende disciplines te werken. Waardoor je toch verschillende dingen tegen elkaar kan afzetten.
0: Dianne, ik onderbreek jou heel even voor de voetballiefhebbers.
4: Jan Vincent.
2: Ja, Sparta komt op 2-1 en Isaac Babadi maakt hem en die staat 10 seconden in het veld. Die is er echt net ingekomen, de huurling van PSV. En hij krijgt de bal van Zonneveld en hij denkt, eerste balcontact, ik leg hem klaar. Tweede balcontact, ik prik hem erin. En zo staat Sparta met 2-1 voor tegen PEC na 69 minuten.
0: Dianne Spiekhout, conservator dus van het Fries Museum, was aan het vertellen, we hebben niet overal direct bewijs voor, want ik vroeg aan jou van, is die nou kleiner gehouden? Maar de religie heeft daar ook een rol in gespeeld, hè, volgens mij.
3: Ja, Radboud was een voorchristelijke koning. En in het voorchristelijke koningschap hadden die koningen ook niet per definitie alle absolute macht. En christelijke koningen die konden dat vanuit de religie dan ook weer wat meer zo neerzetten. Maar wat natuurlijk wel in zijn tijd ook speelde, is dat er een soort religieverandering was. Het christendom kwam op. En daar heeft Radboud natuurlijk ook veel mee te maken gehad.
0: Ja, daar was hij. Hij was geen christen. In die zin kan je misschien zeggen, hij heeft zijn eigen reputatie een beetje verpest door geen christen te zijn. Voor de geschiedschrijving dan.
3: Sterker nog, ik denk dat als mensen Radboud van naam kennen, dan is de kans groot dat ze het bijna doopverhaal van hem kennen. De Radboud die zou aan het einde van zijn leven ziek zijn en overgehaald zijn door de missionaris Wilfram om zich tot het christendom te laten bekeren. En dan net als hij bij het doopvond staat, dan trekt hij dus zijn voet terug. Want hij vraagt, zit ik dan in die hemel van jou? Zit ik dan ook wel bij mijn voorouders? En dan zeg je heel van, nee, dat is niet zo. En dan heeft de Radboud zoiets van, dat ga ik niet doen. Want ik wil wel bij die voorouders zitten. En dat is eigenlijk een beetje zijn reputatie geworden. En je ziet hem ook steeds terugkeren als heiden, soms ook wel als slechterik. Later wordt dat wel weer wat gedraaid. Het heeft hem denk ik niet veel goed gedaan. Want ik denk dat hij daardoor toch wel wat minder in de geschiedenisboekjes is beland. En de mensen die schreven, dat waren niet de Friezen zelf. Die hadden wel wat runetekens. Maar die zongen hun verhalen of vertelden ze in de grote hal van bijvoorbeeld de koning. Ja, en het waren dus de Franken, de tegenstanders van Radboud en de christenen. Die hem ook niet bepaald hoog hadden zitten. Die dus eigenlijk alles op schrift stelden. Dus zodoende kun je natuurlijk voorstellen dat ook al in die tijd de bronnen gekleurd waren.
0: Ja.
4: Niet iedere voorchristelijke koning krijgt een speelfilm. Die is ook over hem gemaakt, toch? Over Radboud. Is dat nou een goede combi? Eerst even naar het Fries Museum morgen en dan 's avonds die speelfilm nog eens kijken?
3: Ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, ik zit natuurlijk als conservator van de tentoonstelling, zijn wij heel erg bezig als we al dingen afbeelden. Of dat ook allemaal klopt qua kleding. Zelfs dus de handvatten van de zwaarden die worden gecheckt. Of dat allemaal wel klopt. Ja, en ik zie natuurlijk direct aan de speelfilm dat daar een meer artistieke impressie is gegeven.
0: Hij is best slecht, of niet?
4: Wil je dat eigenlijk zeggen?
0: Ja. Ik wil je hard op zeggen.
3: Ja. Ik hoor dit van mensen, maar ik kan het niet hardop zeggen omdat ik hem niet heb gezien.
4: Nee, maar je bent een jaar bezig geweest of zo met het onderwerp, maar je hebt niet even die film gezien?
3: Dat zou je dan zeggen. We hebben wel het gezicht van de Radboud uit de film en de tentoonstelling, want het is ook een gezicht die aan hem is gegeven. We hebben geen idee hoe die man eruit zag. Maar nee, ik heb hem niet aangedurfd, bewust niet.
0: Deed te veel pijn, denk ik.
3: Ja, mijn collega's proberen mij wel over te halen om een soort drunk history versie ervan te maken. Ik weet niet of ik dat aandurf. Maar ja, soms moet je ook gewoon je conservatorschap een beetje loslaten. Ik heb ook met heel veel plezier de Odyssee gekeken. Dus misschien moet ik het ook toch maar hier gaan
0: gewoon,
3: doen.
0: Ja. Als die tentoonstelling er is, dan toch gewoon om het even af te toppen naar de film gaan. Diana, ja. Dankjewel. Ja, Diana Spiekhout, conservator dus van het Fries Museum.
4: Ja, dan even naar kok Arend-Jan van der Heijden. Want hij zat 38 jaar geleden voor de televisie. Je zag toen, net als de rest van Nederland, deze goal.
5: 1 tegen 1. Muren van Barsten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja. Niet te geloven, zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Wat een weergaloos doelpunt.
4: Ja, het is een goal die het leven tekende van Arend-Jan. Want tijdens de EK-finale tegen de Sovjet-Unie besloot hij een Russisch restaurant te beginnen. En uiteindelijk ging hij koken voor Madonna, Bruce Springsteen en Vladimir Poetin. We spreken hem zo met
6: NPO Radio 1.
0: Eerst nu om 9:30 het NOS Journaal, Marnix Ampersen.
7: De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het gaat om een man van 40. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Bij de zoektocht was ook de ME betrokken. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. Zelensky zegt dat Oekraïne dan geen luchtaanvallen zal uitvoeren en roept Rusland op hetzelfde te doen. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is.
8: Langs de lijn en omsteken.
0: Jan Vincent, Sparta PEC in de tweede helft. Sparta staat 2-1 voor. Zou dan de eerste thuisoverwinning kunnen worden, toch? Van dit seizoen,
9: hè? Oeh, dan vraag je me wat, Ik heb niet alle uitslagen van Sparta zo
0: op. Ik heb een huisgenoot die dat goed bijhoudt. Dus,
9: dan weet ik zeker, dan vertrouw ik daarop. Dan zou dat de eerste thuiszegen worden voor Sparta. Nu komt Sidney van Hooijdonk in het veld. Want ja, daar wil PEC Zwolle natuurlijk alles aan doen. Om dat te voorkomen. Van Hooijdonk maakt zijn debuut dus voor PEC. Net als dat Babadi dat doet bij Sparta. En wat een invalbeurt voor hem. Dus hij stond koud een halve minuut in het veld. En hij kreeg hem van Zonneveld. Waarbij aangetekend moet worden dat Ryan Thomas echt in de fout ging. De ervaren aanvoerder van PEC Zwolle, die speelde de bal terug en leefde hem zomaar in bij Zonneveld. Die legde het breed en Babadi ronde dat af. En zo staat Sparta dus met 2-1 voor. Nu komt Mbayo met de voorzet. PEC Zwolle gaat de aanvallende spelen, want Costons is de spits, die is blijven staan. Die heeft nu dus een partner daarvoor in de persoon van Sidney van Hooijdonk. Ja, wellicht dat hij iets kan betekenen voor PEC in zijn eerste wedstrijd. Nu is het Ryan Thomas met de voorzet. De bal wordt weggekopt daar door Mitchell van Bergen, die zijn verdedigende werk komt doen. Ook Damian van der Haar in de ploeg gekomen bij PEC. Een nieuwe linksback. Floranus, hij is naar de kant gehaald. Nu is het PEC dus in de aanval met nog een kwartier te spelen. En die 2-1 achterstand. Oliver Aartsen, de rechtsback, kan goed en ver ingooien. Doet dat nu. Bal wordt doorgekopt. Valt dan voor de voeten van Van der Haar met de pegel van Van der Haar naast het doel. Van Michael Brouwer, kans verkeken voor PEC. En nu neemt Sparta even alle tijd voor deze spelhervatting. Michael Brouwer, die doet dat. Die schokt naar een bal toe. Scheidsrechter Stan Teuber, die waarschuwt hem even. Hij moet een beetje opschieten. Nog 14 minuten. Sparta-PEC 2-1.
4: Een goed idee. Komt vaak op de raarste momenten. En dat is in ieder geval het geval bij Arend-Jan van der Heijden. Goedenavond, Arend-Jan.
10: Goedenavond.
4: Jij
10: hallo.
4: Trok voor jouw werk de hele wereld over. Kookte zelfs voor Madonna, Bruce Springsteen en Vladimir Poetin. En de aanleiding was, we lieten het net al even horen, dat weergeloze doelpunt van Marco van Basten in 1988 tegen Rusland of tegen de Sovjet-Unie, wat het toen nog was. Iedereen dacht, was bezig met feestvieren, neem ik uit. Ik bedoel, ik was er zelf niet bij, maar dat neem ik altijd maar een beetje aan. Maar jij dacht, ik ga Russisch koken.
10: Ja, klopt. Het was een schitterend doelpunt. En ik dacht van, potverdorie, dat doet niemand nog Russisch koken. Dus ik ben daar gewoon mee gestart.
4: Gewoon een soort ondernemersgeest in jou.
10: Nou, een beetje. Maar ik denk meer de creatieve kant van mij. En ook gewoon om iets te doen wat een ander niet doet. En dat is wat voor mij belangrijk is. Dus dat je niet met de meut meeloopt, maar dat je de stroom, tegen de stroom toch iets gaat doen wat ook verrassend kan zijn. En waar je een beetje in kunt uitblinken.
0: Ja, ja, want iedereen wilde natuurlijk Marco van Basten worden. Dus jij dacht, ik word een Russische kok.
10: Ja. Nou ja, goed, ik ben eigenlijk vrij snel daarna een restaurant begonnen. Dat noemde ik Perestroika. En dat was ook in de tijd van Gorbachev. En Perestroika was natuurlijk een soort beweging. En dus dat was fusion food, zeg maar Russisch. En ik had glasnost ernaast staan van klassiek Russisch. En ja, zo groeide dat in mijn koksbestaan, zeg maar. Ik was
1: had jij ooit Russisch gegeten voordat je hieraan begon?
10: Ja, nee, ik denk stroganoff saus. Maar daarna ben ik wel me gaan verdiepen in de Russische keuken. En ja, goed, ik vond het leuk om al die gerechten te maken. En ja, dat weer bier op zijn vrucht af.
1: Ja, wat is het lekkerste dat jij kan maken uit de Russische keuken?
10: Kip Kiev en piroshka. Dus dat zijn halve maatjes van deeg met granalen of met kool. En toch ook wel blini pannenkoeken met kaviaar en zure room. Dat heet in de Russische keuken smetane.
1: Oké. Okay. Ja. Je bent inmiddels iets totaal anders gaan doen. Je kookt namelijk iedere week helemaal gratis in juist de armste wijken van Nederland. Maar komen zo wel op. Laten we toch eventjes bij Rusland blijven. Want je bent theaterkok geworden nadat je bevriend raakte met een Russische clown.
10: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben nu op dit moment live, zeg maar, vanuit Cultura Nova in Heerlen, in Theater Heerlen. En daar ben ik eigenlijk begonnen met het koken voor slaven. En slaven viel slaven op dat ik gewoon de gerechten die hij lekker vond, gewoon kon maken. En het was een andere voorstelling als waar hij zo beroemd mee geworden is, Snow Show. Dat was volgens mij Diabolo, dus de duivel. En dat was ook in het Theater Heerlen. En ja, goed, we kregen een band. En Russen, als je echt goed kookt en je hebt ook nog eens kunt zin om te socialiseren, dan word je vrienden. En ik ben met hem over de hele wereld geweest, ja, dat klopt.
1: Want hij was een beroemdheid en jij bent gewoon...
10: Nog steeds, ja. Nog steeds. Hij is echt heel beroemd. Hij woont in Parijs, hij heeft een hele mooie water... Ja, molen en met een kasteelachtige ambiance, met heel veel theater en ook een community van clowns. Hij heeft mij veranderd, hij heeft mijn leven veranderd. Je kunt zwijgend paddenstoelen gaan plukken, want paddenstoelen horen bij Rusland. Ja. En dan samen...
1: Heb je zin in een doelpunt dat je leven misschien wel weer gaat veranderen? Bij Sparta PEC, Jan Vincent.
6: Dan moet hij nu Zwols gaan koken. Want PEC Zwolle komt op 2-2 bij Sparta. Het is een prachtige kopbal van Koen Kostons. Hij maakte er al 2 dit seizoen. Dit is zijn derde. Hij had een hele tijd niet gescoord. Maar de afgelopen weken dan vindt hij toch het net wel weer makkelijk. Die Koen Kostons. Het is een uitstekende voorzet. Een vrije trap van Sommer. Die komt de 16 in. De vraag is... Is het buitenspel? Daar zal nog naar gekeken worden. Koston staat klaar en met een prachtige boogkop die hem over Brouwer. Voorlopig is het 2-2 bij Sparta tegen PEC.
1: Klinkt hij net zo mooi als die van Basten, Arend-Jan?
10: Hij klonk heel goed, maar Van Basten is niet evenaar, hè? Dat weet je wel.
1: Okay. Het is wel een mooie goal, maar niet zo mooi als die van Basten, want die past natuurlijk helemaal niet.
0: Ik denk dat nu het verhaal van Vladimir Poetin komt.
1: Ja, hoe kom je van clown Slava bij Vladimir Poetin?
10: Goh, dat is verhaal... Ik werd uitgenodigd om in Sochi te gaan koken en eigenlijk Krasnopoljana, zeg maar Sochi, dat is dus de Zwarte Zee en ook meteen met de bergen en dus dat is ook dus de ene kant is het Middellandse zeesklimaat en ook in de bergen en daar heb
1: stad,
10: ik
1: een badplaats toch in Rusland waar veel rijke Russen wonen, winterspelen zijn er geweest bijvoorbeeld.
10: Echt wel, ja, dus ik heb gekookt voor heel veel van die beroemde tennisvrouwen, zeg maar van vroeger, ik wist niet meer hoe ze heten, maar ik kookte daar Russisch en uiteindelijk kreeg ik de vraag of ik zeg maar die G7 of G8 wilde doen om uiteindelijk het eten te maken voor Poetin. En ik heb toen heel lekker gekookt, maar dan staat er wel gewoon ook een beveiliger security naast je, hoor. Dus het is toch wel heel wat anders dan nu gewoon koken beneden in de keuken van...
0: Ze hebben toch altijd van die voorproevers, heb ik begrepen, dat Poetin nooit meteen het eten neemt, maar... Dat er eerst moet worden gekeken of er niet ergens wat rattengif in is gestopt? Of?
10: Ze kijken naar de koeling, ze kijken naar de voorraad. Vervolgens, ik weet niet of ze dat zelf doen, maar uiteindelijk het bereiden was gewoon... ik kon bereiden, maar er was gewoon wel zicht op. Zo ging het.
0: Ja. Dat alles in de gaten gehouden werd.
10: Ja.
1: Maar hoe kom je van cateren in een theatertour? Dat is net zo eerbaar werk, maar dat is wel iets heel anders dan koken voor de Russische president. Hoe kom je daar dan?
10: Ja, wat ik je zei, dus Slava had dus heel veel contacten. Dus ik had ook veel contacten, zeg maar, in de Banja. Dus dat is een soort sauna over heel kuuroord waar iedereen kwam. En toen werd mij gevraagd of ik het leuk vond om die periode dat te koken in Sochi.
4: Ja. Ja. Heb je complimenten gehad van Vladimir Poetin?
10: Nou, er was natuurlijk een hele brigade, maar ik ben een visman en sauzen, dus dat vonden ze wel goed. Ze hebben ook trouwens een goudforel, dat is heel, heel beroemd, zeg maar, in die streek. Dus een forel die helemaal goud is. En die moest ik dus ja, lekker bereiden met een lekkere saus. En dat vonden ze wel lekker, ja. Natuurlijk. Ja. Ja.
0: Zou je het nu ook nog doen, van Poetin koken?
10: Goeie vraag, even in stilte. Ik denk dat ik het niet zou doen, nee.
0: Nee, op dit moment. Toch anders.
4: Ik zou het alleen doen als die beveiliger niet meekijkt.
10: Ja, nou ja.
0: Ik zal niet vragen wat jij hiermee impliceert.
10: Nee, maar de wereld staat in brand en het is allemaal zo veranderd.
0: Ja,
10: maar,
0: precies.
10: Ja, het is ook ver van je weg en toch ook heel dichtbij. Dus het rare van deze wereld op dit moment. Ja.
0: Zullen we het dan over de mooie dingen ook hebben? Namelijk de wereldsterren waar je, en ook nog wat je nu doet natuurlijk. Maar Madonna, wat heeft die op de menu staan?
10: Ze had op dat moment, en ik denk dat het 2009 was, 2010, had ze macrobiotiek. En dat is yin-yang keuken, hè. Dus dat is balansvoeding met zeewier, met gestoomde groenten, gepekelde groenten. Maar ook een heel klein pruimpje, dat heet een umeboshi pruimpje, dat is heel zout. En ze wilde gewoon, ja, het was ook een heel ander contact, hoor. Het was best wel afstandelijk. Maar ik was toen in staat om die keuken te koken. En ik ben daarvoor gevraagd. Ja. Ja.
0: En bij Bruce Springsteen hetzelfde wel?
10: Nou, dat is wat relaxter, wat ontspannender. Die had inderdaad een goede steak en ja, hamburger, maar ook gewoon de zuurvlees van,

0: gemaakt is. En die moest ik dus ja, lekker bereiden met een lekkere saus. En dat vonden ze wel lekker, ja. Natuurlijk, ja. Ja.
1: Zou je het nu ook nog doen, van Poetin koken?
0: Goeie vraag, even in stilte. Ik denk dat ik het niet zou doen, nee. Op dit moment.
1: Toch anders.
2: Ik zou het alleen doen als die beveiliger niet meekijkt.
0: Ja. nou ja.
1: Ik zal niet vragen wat jij hiermee impliceert.
0: Nee, maar de wereld staat in brand en het is allemaal zo veranderd.
1: Ja,
0: maar,
1: precies.
0: Ja, het is ook ver van je weg en toch ook heel dichtbij. Dus het rare van deze wereld op dit moment. Ja.
1: Zullen we het dan over de mooie dingen ook hebben? Namelijk de wereldsterren waar je en ook nog wat je nu doet natuurlijk. Maar Madonna, wat heeft die op het menu staan?
0: Ze had op dat moment, en ik denk dat het 2-9 was, 2-10, had ze macrobiotiek. En dat is yin-yang keuken, hè. Dus dat is balansvoeding met zeewier, met gestoomde groenten, gepekelde groenten. Maar ook een heel klein pruimpje, dat heet een umabushi pruimpje, dat is heel zout. En ze wilde gewoon, ja, het was ook een heel ander contact hoor. Het was best wel afstandelijk. Hm. Maar ik was toen in staat om die keuken te koken. En ik ben daarvoor gevraagd. Ja. Ja.
1: En bij Bruce Springsteen hetzelfde wel?
0: Nou, dat is wat relaxter, wat ontspannender. Die had inderdaad een goede steak. En ja, hamburger, maar ook gewoon de zuurvlees van hier uit deze omgeving.
1: Ah, de zuurvlees, dat is lekker.
0: Ja, heel lekker, ja.
1: Ja. En ga je dan, als zij zitten te eten, even als de chef-kok langs de tafels om te vragen of het iedereen smaakt? En wat complimenten te krijgen?
0: Ja, die kreeg ik wel, maar de kroegcatering is toch van je maakt eten, hun eten en hun bepalen natuurlijk het tempo. Want je bent daar aan ondergeschikt, klinkt een beetje raar. Dat is niet in een theaterfestival waar ik nu ben en met allerlei andere dingen die ik heb gedaan, maar dat was toch anders. Die voelen zich toch ook wel wat groter dan andere mensen, zou ik maar zo zeggen. Ja.
2: En nu heb je het helemaal omgegooid, hè? Want je kookt voor een heel ander publiek.
0: Goed. Kijk, er zit tussen Poetin en Slava zit natuurlijk nog heel veel jaren. Dus ik heb elk jaar gewoon in zeg maar, de Cultura Nova heb ik gewoon zo kunnen doen. Dus 29 jaar. Maar 2019 ben ik gestopt met echt koken voor sterren. En ben ik gaan koken voor de armen.
2: Ja, waarom? Of heb je het ook echt bewust als zo'n omslag gezien? Van dat deed ik eerst en nu ga ik me op andere mensen richten?
0: Mijn vader stierf in 2016. En toen, ik heb mijn vader niet goed gekend. En toen stierf hij, toen had ik een idee van, ja, nou wil ik iets doen voor andere mensen. En toen heb ik eerst in Helmond 2-3 jaar dat gedaan. Maar toen zei mijn schoonvader van, ga nou in Parkstad, ga nou koken voor de armen. Want dat is heel groot. En het is ook gewoon echt uitgekomen. Want Heerlen en Parkstad is echt de armste omgeving van Nederland.
2: Ja, en hoeveel maaltijden kook je dan in de week?
0: Nu 1500. Maar ik startte in een klein zaaltje in Schandelen, dat is een wijk in Heerlen, met 200 maaltijden. Dat heb ik een paar maanden gedaan en toen startte dus corona. En dat is mijn intensiefste tijd geweest uit mijn leven. Zo hard heb ik moeten werken om de maaltijden te bereiden voor mensen die niet zouden. Dus ik heb dit jaar heb ik 1 miljoen, zeg maar deze week heb ik 1 miljoen maaltijden afgetikt. En ik maak nu nog steeds 1500 maaltijden met een team van 50 tot 60 vrijwilligers.
1: Wow. Dat is best pittig,
0: ja. Niet? Ja, en we hebben een centrale keuken. En we hebben 2 restaurants, we hebben 2 uitgiftes. En we zijn bezig om met de voedselbank een nieuwe keuken te bouwen in Eigelshoven. Dat ligt bij Kerkrade. Om zeg maar ook beter te samenwerken om die armoede aan te pakken. Want je kunt het niet alleen. En je geeft hoop, maar meer niet dan dat. Dat is het dan ook, hè. Want mensen die zijn voor 1 dag, hebben het dan goed. Ons krijgen een voedselpakket. Ook vandaag vrijdag zijn er 200 pakketten naar mensen thuisgebracht. Maar ja, dat is net als een vis. Je eet de vis op, je hebt weer honger. En het is veel belangrijker om uiteindelijk mensen in hun kracht te zetten. Dus ook, dat is ook wat wij, het bestuur, ik heb dus inmiddels ook een bestuur om zo te realiseren.
2: Ja, dat doe je allemaal naast je werk. Trek je dat nog een beetje of denk je, nou, ik zoek eigenlijk nog wel handjes in Zuid-Limburg?
0: Ik zou heel veel graag nog mijn handjes willen hebben. Dus mag ik de naam van de stichting noemen?
2: Nou, doe maar hoor.
0: Het heet Caritas 045 in Heerlen. En wij zoeken inderdaad nog vrijwilligers die graag mee kunnen helpen op allerlei facetten. Ja.
2: Caritas 045 in Heerlen. Nou, dankjewel dat je even wilde vertellen over je werk. Arend-Jan van der Heijden heeft dus echt voor de hele wereld gekookt. En dat deed hij vanavond in Heerlen.
1: bijzonder levensverhaal op die manier. Nou, Jan Vincent.

0: als je klaar bent op het kasteel, kan je nog even door naar Zuid-Limburg.
1: Ja, zeker. Een klein stukje. Maar ik moet morgen naar Tilburg, dus
0: ook een beetje
1: naar het zuiden.
0: 2-2 nog steeds?
1: Wat zei je?
0: 2-2 nog steeds?
1: Ja, 2-2 nog steeds. Ja, nog 2,5 minuut. En Costons heeft dus de stand op 2-2 gebracht. En daarna veel wissels gezien. En ook nog een nieuwe debutant. André Kostic aan de kant van Sparta. Wordt gehuurd van AC Milan. Een jonge Kroaat. Hij nu in de spits in plaats van Zonneveld. En nu komt Elias Seurensen er nog bij Pek in plaats van Sommer. Zo gaat het maar door met het grote wisselen. Ligt het spel dus voortdurend stil. En lukt het de beide ploegen niet meer om echt gevaarlijk te worden. En ze willen allebei wel heel graag winnen hoor. Dat zie je duidelijk. Ze nemen geen genoegen met een punt. Uiteindelijk denk ik gezien de hele wedstrijd dat een gelijke stand wel terecht is. Maar ze willen natuurlijk allebei meer. Sparta zeker voor het eigen publiek. En ook het uitvak is aardig vol met de fans uit Zwolle. Die staan te juichen en te springen als er nog een doelpunt valt. Nu komt de bal voor het doel. Met Brouwer. Die plukt hem eruit, de keeper van Sparta. En dan een hele snelle spelervatting. Soenske Mito, de linksbuiten nu van Sparta. Hij rent en rent en gaat richting de 16. Hij gaat nog altijd door. Gaat nu de bal breed leggen. Daar is Kostic met zijn eerste kans. Maar uiteindelijk gaat de bal naast het doel. Via een verdediger, via viergever volgens mij. En dat betekent dat we een hoekschop krijgen voor Sparta. Een hoekschop die genomen gaat worden door Jens Toornstra. Die ook in de ploeg is gekomen. Maar dit was dus het eerste moment van die huurling van AC Milan, André Kostic. Eén arm de lucht in bij Jens Toornstra. Ten teken waar die bal ongeveer moet komen. Toornstra komt op de penalty stip. Daar komt een van zijn medespelers. Maar die komt niet aan koppen toe. Want Schendelaar werkt de bal weg. Sparta vangt op. De laatste minuut van de officiële speeltijd loopt op het kasteel. Maar er zullen echt wel wat minuten bij komen bij Sparta-PEC 2-2.

0: Hungry Heart van Bruce Springsteen.
1: Komt er nog een winnaar bij Sparta PEC, Jan Vincent?
2: Daar lijkt het niet op, want de laatste minuut van de 3 minuten blessuretijd loopt en het staat 2-2. Zojuist nog een kansje voor Sparta met een uitbraak. Babadi gaf de bal mee aan Mito, maar die kreeg een ontzettende beuk van Ryan Thomas. Tegen de boarding aan ging Mito. Het was wel een reglementaire duw in de ogen van de arbitrage. Dus geen vrije trap of penalty. Maar uiteindelijk dus geen kans. Wellicht dat Pekker nog eentje krijgt met Van Hooydonk. Nee, die wordt ook van de bal gezet. En dan kan Sparta nog een keertje komen. Babadi met de bewegingen. Van Hooydonk blijft liggen, maar Sparta kan door. Uiteindelijk verspeelt Babadi de bal, blijft hij daar hangen. En zitten de 3 minuten blessuretijd erop. Stan Teube, die kijkt dus op zijn klokje. Ja, het spel heeft nog wel heel even stilgelegen bij die blessure net van Mito. Maar het is nu toch wel klaar op het kasteel. Het eindigt onbeslist. Het eindigt in 2-2. En ja, dat lijkt me gezien de hele wedstrijd ook wel een terecht eindstand. Leuke wedstrijd. Beide ploegen hebben ervoor gevochten voor de overwinning. Maar ze moeten allebei genoegen nemen met een punt.
0: Het atletiekseizoen loopt zo langzamerhand op zijn einde. Vandaag en morgen is in Brussel de finale van de Diamond League, de Memorial van Damme. Morgen onder meer Femke Broedersbol in actie op de 800 meter... en Nadine Visser op de 100 meter hoorde. En vandaag waren er ook andere Nederlandse toppers in actie. Vandaar dat commentator Leon Haan hier is. Leon, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Zojuist, dus afgelopen de 5000 meter bij de vrouwen met Marien Koster. Zij pakt zilver natuurlijk op de EK deze zomer. Maar kwam de Diamond League in Polen een paar weken later niet verder dan een 12e plek. Hoe heeft ze het nu in Brussel gedaan?
3: Ze finishte uiteindelijk als 7e, kon lang mee. Maar ja, dan tegen Afrikaanse loopsters is het een ander verhaal dan bij een Europees kampioenschap. Zo eerlijk is het nou eenmaal. Ze heeft het heel goed gedaan hoor. En het is knap dat zij als zo'n beetje de enige Europese loopster uitgenodigd was voor deze Diamond League finale. Mm-hmm. Nam het op tegen veel Afrikaanse loopsters, met name uit Ethiopië. Het verschil van de winnares Hailu uit Ethiopië, 14:35 met Koster, was een seconde of 4. Zij is dus de nummer 7 geworden. Ja, meer zat er ook niet in. Want ze legde het dan gewoon in de sprint af tegen die Afrikaanse loopsters.
0: Het zit een beetje tussen dat zilver en die 12e plaats in. Toch?
3: Ja, ja,
0: een beetje erin met. Ja. Lieke Klaver was er ook bij vanavond. Zij liep op uitnodiging de 400 meter. Want voor de finale van die afstand die morgen gelopen wordt, heeft ze zich niet geplaatst. Kon ze zich er toch wel voor opladen?
3: Ja, ze is een topatleet en op alle mogelijke manieren. Dus ze liep goed. 49-69 doe ik uit mijn hoofd. Ik zit even te aarzelen of dat nou exact de tijd was. Maar ze zat een 900ste boven haar persoonlijke record.
0: 67.
3: En het zag er gewoon heel overtuigend uit. Maar waarom loopt ze dan niet in het hoofdprogramma? Ja, omdat nou eenmaal ook voor Klaver geldt dat er heel veel concurrentie is van de andere continenten. Uit met name Afrika en de Verenigde Staten en uit het Caribisch gebied. Dus ja, weet je, dan wordt het gewoon lastig. Want je moet punten verdienen gedurende het Diamond League seizoen. Mm-hmm. En dan kan je uiteindelijk met voldoende punten toegelaten worden tot de finale. Is dat dan nog wel een wildcard optie voor iemand die ergens een geweldige prestatie ooit heeft neergezet, maar niet de punten heeft gehaald gedurende het seizoen en die krijgt dan tot toegang, maar dat was voor Lieke Klaver niet zo.
0: Okay.
3: Dus zij moet dan in dit geval kiezen voor een bijonderdeel.
0: Ja, ja. Ja. En Jessica Schilder?
3: Ja, wel heel goed. 2057, derde.
0: Want die is natuurlijk heel goed.
3: Ja, nee, maar Jessica
0: Schilder heeft wel meedoen om de medailles.
3: Ja, nee, zeker. Nee, maar ja, Jessica Schilder is gewoon wereldtop. Want ze is natuurlijk wereldkampioene. Maar ja, ze werd derde. En dat met 20,57 meter. En dat is op zich een uitstekende afstand. Alleen Sarah Mitten, de Canadese, was beter. Nou, oké, dat kan een keertje. Maar Chase Jackson, de Amerikaanse, die is gewoon geweldig in vorm. Die had onlangs in Berlijn al over de 21 meter gestoten voor het eerst in haar leven. Tot nu toe, tot vandaag, had Jessica Schilder met 21-12 de beste jaarprestatie achter haar naam staan. Maar Chase Jackson ging er overheen met 21-14. En dat betekende een nieuw continentaal record voor die Amerikaanse. Dus ja, het was een super wedstrijd.
1: Jorinde van Klinken, de volgende Europese kampioen, godvaar hetzelfde, dat ze last had van de andere continenten.
3: Ja, maar dat is nou eenmaal zo. Ja, dat is nou eenmaal zo. Kijk,
1: wat het atletiek ook een schitterende sport maakt, dat er zoveel continenten meedoen, toch?
3: Zeker. Ja, nee, god, zij is ook uiteindelijk derde geworden.
1: Ja.
3: En dat was eigenlijk ook wel een goed resultaat voor Van Klinken. Want de nummer 2, Valerie Sion, die heeft de laatste 5 jaar die finale gewonnen. Ik zei het al, die is de nummer 2 geworden. Ja. En de Chinese, Bin Feng, goed voor Olympisch zilver, was vanavond de beste met 67,46 meter. En dan moet ik even spieken. 64-66 was de afstand voor Jorinde van Klinken. Derde plaats in Brussel.
1: Oké. Okay. En Duplantis, heeft hij nog een wereldrecord gesprongen?
3: Nee. Oh. Nee, want die maakte kort van tevoren kenbaar dat hij te veel last had van zijn been, adductoren. Dat is een blessure waarmee hij eerder al te maken heeft gekregen gedurende het seizoen. Daardoor heeft hij ook de wedstrijd in Londen op een gegeven moment laten schieten.
1: Okay.
3: En ja, hij gaf achteraf te kennen van ik heb misschien toch te veel wedstrijden gedaan. Ja. En volgende week is er een Ultimate Championships, een nieuw soort mini-WK in Budapest. Mm. En daar is hij het uithangbord van, dus de ster. Dus ja, dat speelt natuurlijk op de achtergrond wel een beetje mee. Want hij kan daar geen verstek laten gaan.
1: Dus ook een soort concurrentie tussen die toernooien. Zo'n nieuw WK en dan de Diamond League.
3: Ja, dat is er eigenlijk op dit moment wel. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de Wereld Atletiek Bond inziet dat ze toch vaker, laat maar zeggen, de echte toppers bij elkaar moeten brengen. Dus niet dat je alleen maar de continentale kampioenschap hebt, maar dat je dus eigenlijk ook de allerbeste van de wereld hebt. Mm-hmm. In een niet-Olympisch jaar of een niet-WK-jaar.
1: Ja, dat is eens in de vier jaar, ja. Want het WK zijn om het jaar. Nou ja, heb je nog een keer de Spelen. En nu denken ze, moeten we toch een mooi toernooi organiseren.
3: Precies. Met heel veel geld. $150.000 voor de winnaar.
0: Hoppa. Ja, dan zou ik ook even vandaag het laten afweten. Ja,
1: was wel leuk zonder Duplantis of dacht je, nou, deze Diamond League finale...
3: Nee, dat is leuk. Maar kijk, het is heel moeilijk. In atletiek gaat het altijd om centimeters en duizendste. En dan moeten de omstandigheden perfect zijn. Dat was vorige week in Zürich. Was een magische wedstrijd. Een van de beste die in jaren er geweest is. En vandaag was het een hele goede wedstrijd. Maar niet zo magisch als vorige week. Dus dan is het altijd lastig om even een beetje een vergelijking te maken. Ja. Maar wel leuk hoor, het was leuk.
1: En volgende week dan krijg je dus nog het toetje. Dankjewel, Leona.
0: Trouwens, blessures. Mats Wiefer heeft een hele bijzondere blessure opgelopen. Had je dat meegekregen of niet? Die kreeg een bal vol in zijn gezicht. Als een soort rechtse directe bij het boksen. Daardoor raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Hij was even helemaal de controle kwijt. Ging neer. Benen kwamen raar terecht. En voilà, voorlopig uitgeschakeld.
1: Het gaat niet goed met hem.
0: Nee, dat is relatief, hè. Maar hij kan even niet voetballen.
4: NPO Radio 1.
5: Achter de walnoot schuilt een fascinerend verhaal van wilde bossen, oude handelsroutes en eeuwenoude culturen. We volgen het spoor van de walnoot, van de Franse Alpen tot in Kirgizië. De reuzenstern strijkt steeds vaker neer in Nederland. En het is vader reuzenstern die de jongen vervolgens op hun trek meeneemt naar Afrika. En boswachter Henk-Jan van der Veen breekt een lans voor een vaak woekerende, maar heel belangrijke plant voor insecten, de guldenroede.
6: Daar waar het kan, laat hem alsjeblieft staan.
5: Verder, natuurlijk, de Venolijn en de column van Dolf Jansen. Zondagochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
9: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
15: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
16: Blijf thuis.
15: Dan weet u hoe het echt zit.
17: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
7: NPO Radio 1. 10 uur.
4: Hélène Plag en Jan-Willem Wesselink.
0: Bart Durlo is gestopt met turnen. Dat heeft hij op zich vaker gezegd, maar deze keer is het echt, echt serieus definitief.
1: En met Ragnar Niemeyer gaan we het hebben over de eerste topper van het Eredivisie-seizoen. Morgen speelt Ajax namelijk tegen PSV. Eerst het NOS Journaal met Marnix Andersen.
16: Oekraïense president Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïense hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
18: We had an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
16: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Bij de zoektocht was ook de ME betrokken. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Correspondent Ardy Stemerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
19: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
16: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Amnesty International is kritisch en waarschuwt voor mensenrechten schendingen. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikken. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
22: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
21: En voor Harold met een sta-opstoel.
23: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
28: Onaf, denk ik.
27: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
28: Nou, daar ben ik toch af.
27: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: NPO Radio 1. EO NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Guilaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
0: Ja, goedenavond, welkom terug. De transfermarkt is gesloten, de selecties zijn definitief en de eerste topper in de Eredivisie staat op het programma.
6: In deze fase van het seizoen is nog even wat moeilijker inschatten van. Want ze hebben verschillende mogelijkheden wat ze kunnen doen.
0: Ja, we kijken vooruit naar Ajax-PSV en natuurlijk ook de andere duels in de Eredivisie met Ragnar.
1: En in de Eerste Divisie probeerde Heracles vanavond de perfecte score te behouden tegen de Graafschap. En Dien van het Laar die was erbij.
8: Hier in Almelo blaken ze echt van het zelfvertrouwen. 12 punten uit de eerste 4 wedstrijden. Tal van doelpunten. En anders lijkt maar te lukken. Alles verandert in goud hier in Twente voor Heracles. Bij de Graafschap is dat alles behalve zo. 1 na laatste. En dan ook nog bij de koploper op bezoek. We hebben heel veel doelpunten gezien, ook hele mooie. Maar voor wie? Dat vertellen we zo meteen.
0: En Jan-Willem, pickleball.
1: Ja,
0: pickleball.
1: Gaan we het over hebben? Ik had er nog nooit van gehoord tot vanavond. Maar het is een soort nieuwe sport die lijkt, het is in ieder geval nieuw populair. Het lijkt een beetje op squash, op padel. En we hebben in ieder geval een Nederlands team dat meedoet aan het WK.
0: Eerst gaan we contact zoeken met Bart Durlo.
1: Ja, want Bart Durlo die ging van Turner naar coach, van coach weer terug naar Turner en nu is hij dan toch echt gestopt. Bart Durlo heeft vandaag op de perspresentatie voor de WK Turner in Rotterdam volgende maand bekendgemaakt dat hij definitief een punt zet achter zijn carrière. Bart, goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Weet je het zeker?
9: Ja, zeker weten, ja. Zeker, heel goed.
1: Waarom weet je het nu zo zeker?
9: Nou ja, ik was natuurlijk aangekondigd tot ambassadeur. En toen was het natuurlijk ook logisch dat ik het stoppen weer bekend maakte eigenlijk. Mm-hmm. Voor mezelf was ik al enige tijd gestopt. Maar ja, het was nu wel. Het kwam een beetje als een curveball vandaag. Ik had niet helemaal verwacht dat het me zou raken vandaag. Dat ik officieel zou stoppen. Mm-hmm. Dus ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. En om het zeg maar zo naar buiten te brengen. Maar ja, ik vond het eigenlijk ook wel weer een mooi moment. Dus het kwam eigenlijk wel gewoon goed uit.
1: Wat zijn de twee dingen? Dat je eerst zelf die beslissing neemt. En nou ja, vandaag wordt het dan bekend omdat je ambassadeur wordt van het WK Turner binnenkort in dat Rotterdam. Klopt, ja. Wanneer had je dat moment dan voor jezelf dat je dacht, nou, dit was het dan?
9: Eigenlijk al wel na de WK heb ik dat gevoel gehad. Ik heb de WK voor mezelf wel gebruikt om af te sluiten.
1: Van vorig jaar in Jakarta.
9: Ja, dat klopt, ja. Om het af te sluiten. En ik heb eigenlijk nooit behoefte nog gehad om het echt in de wereld te brengen. Zo vandaag voelde het als het moment, I guess. En zo gebeurde het.
1: Ja. Maar je bent ook gewoon gestopt met trainen naar het WK. Je hebt daarna niet meer getraind. Het was gewoon klaar.
9: Ik heb daarna nog wel gewoon afgetraind en gewoon getraind. Tuurlijk, je kan niet zomaar. Ik stop natuurlijk, moet gewoon aftrainen. Maar gewoon in mijn hoofd ook wel besluit genomen om te stoppen, ja.
0: Maar je wist dus eigenlijk op het moment dat je actief was op dat WK, wist jij zelf, dit is voor het laatst dat ik heb geturnd?
9: Ja, dat was wel een beetje de insteek, ja. Ja, dat was wel de insteek.
0: Wat bedoel je? Wat is het verschil? Want dit is de insteek?
9: Ik had een blessure aan mijn schouder en ik wilde dat een beetje bekijken hoe dat zou gaan. Toen heb ik het WK nog gedaan en toen heb ik daarna besloten van ik kies ervoor om het niet te doen. Ja.
0: Maar heb je dan heel bewust die laatste wedstrijd gedaan? Ben je daar bewust van geweest op zo'n moment?
9: Ik heb daar wel over nagedacht, ja, zeker de wedstrijd. Toen ik voor de rec de laatste afspraak maakte, heb ik wel eventjes om me heen gekeken van dit zou wel de laatste wedstrijd kunnen zijn. Dat heb ik wel zo bekeken inderdaad, ja.
0: En hoe voelde dat?
9: Ja, dat voelde heel mooi. Het voelde heel mooi om dat af te sluiten op die manier.
0: Maar toen had je dus niet de behoefte om dat te delen met mensen?
9: Nee, nog niet. Ik wilde daar gewoon een plekje voor geven voor mezelf. Dat ondervinden en daar gewoon met mensen over praten. Hoe dat is en wat er allemaal gaat komen. En ja, gewoon de rust op de tijd vernemen.
0: En wat maakt het dan dat je zei, ik had eigenlijk niet verwacht dat het me vandaag zo zou raken, maar dat gebeurde dus wel? Waarom was
9: nou
0: dat?
9: Ja, toch als je vaak iets hardop zegt, dan wordt het toch soort van wel wat meer werkelijkheid of zo. En ja, wat ik zei, het overkwam me gewoon echt. En dat kan, dat gebeurt. En ik vond het ook een heel mooi moment. Het was niet dat ik het vervelend vond, nee, helemaal niet. Ik vond het een heel mooi moment en ik ben ook blij dat ik dat het zo heb mogen ervaren. En ik denk dat alleen maar mijn rol voor de ambassadeur, dat versterkt die rol. Omdat ik gewoon zo goed bij voel. En dat over wil brengen aan de mensen. En wat voor een fantastisch mooi sport het is.
1: En was dan vandaag ook nog een soort dag waarvan je dacht, oh, nu kan ik echt niet meer terug?
0: Dat moest ik ook aan denken. Ja.
9: Nee, helemaal niet. Ik heb er echt, wat ik zei, ik heb er echt heel veel vrede mee. Ja. Wat ik zei, het raakte me gewoon echt op dat moment. En dan moet ik. Daar heb ik altijd even de tijd nodig om daar even een plekje voor te geven voor mezelf. Ik ben er gewoon heel tevreden over. En het is eigenlijk wel gewoon.
1: Wat mij nou zo leuk lijkt van afscheid nemen als topsporter, is dat alle hoogtepunten weer langskomen uit je carrière. Dan komen we bijvoorbeeld in 2017, WK Brons op de rekstok.
10: Geweldig. Prachtige oefening van de Nederlandse turner. Kijk, even dat pasje. Dat is natuurlijk jammer. Dat kost natuurlijk, wat kost dat? 1/13 punt. Maar Bardullo, wat heb jij hier een formidabele prestatie geleverd in jouw debuut.
1: Wat herinner je je nog concreet van het debuut, zoals hier ook gezegd wordt?
9: Ja, het was natuurlijk fantastisch. Je traint er zo lang en dan ben je voor de eerste keer, kom je erbij bij de grote mannen. En dan kan je toch laten zien ook dat je erbij hoort. Dat is gewoon ook wel sterk. Dat is gewoon hele mooie momenten. En mooie herinneringen ook. En dingen waarvoor ik hard heb gewerkt, is ook gelukt. En dat zijn altijd hele fijne houvasten.
0: En de cirkel is rond. Ik bedoel, je woont dichtbij Rotje Knor, toch? Komt uit Ridderkerk?
9: Ja, ik kom uit Rotterdam. Ik ben geboren in Ridderkerk. En ik in mijn vast leven ben ik eigenlijk altijd in Rotterdam geweest, opgegroeid. En het is fantastisch dat het in de stad is. En ik zei, het is een mooi begin. Ja. Het was een mooi begin en het nu een mooi eind. En ik ook weer een nieuw begin. Dus ik vind het inderdaad, het klokje is rond. En dus dat is het.
0: Ja. En nu met kinderen en iedereen die het leuk vindt in de weer om te laten zien hoe mooi turn is.
9: Ja, precies. Ja, ik zeg tegen alle mensen in Rotterdam en eigenlijk over de hele wereld, kom lekker naar Rotterdam als de WK is en kom lekker bewegen. En laat je inspireren door de turners en de mooie sport.
1: Maar wanneer is dat WK dan?
9: 17 oktober tot en met 25 oktober.
1: Oh, gelukkig. Je hebt wel
9: goed. Nu de datum echt correct zegt. Zeker.
1: Zou net lullig zijn dat je dan je nieuwe baan de datum niet weet van het WK dat je moet ambassadeur.
9: Ja, dat zou vervelend zijn. Nee, zeker niet. En wat ik zei, het wordt een fantastisch toernooi. En we staan er goed voor, z'n allen. De vrijwilligers, alles. Ik ben nu al dankbaar voor alles, hoe het geregeld wordt. Dus het is echt fantastisch.
0: Is er Bart ook al een Bart zonder turnen?
9: Ja, dat is een mooie vraag natuurlijk. Maar ik denk dat een mooi verhaal is voor misschien een andere keer.
0: Zover ben je dan niet, of wat?
1: Dat is ook een antwoord op de vraag dan, toch?
9: En ik denk dat het ook helemaal niet relevant is op dit moment om daarop te hebben. Omdat ik wil gewoon focussen op de WK en wat ik daarna ga doen. Ja, het zal lekker in de sport blijven. Dat inderdaad, wel. Nog wat ik zei nogmaals. Gewoon, ik hoop dat ik heel veel mensen, kinderen en iedereen kan inspireren om lekker te blijven bewegen en sporten. En ik denk dat daar wel een hele mooie toekomst voor mij ligt. En hoe dat zich gaat vormgeven, dat moet ze ook nog plaats gaan geven.
0: Ja, joh. Tijd zat,
9: vinden. Dus dat is tijd zat, inderdaad. Ik ben nog jong en positief. Dus het gaat goed komen. Gezond ook heel belangrijk. En misschien wel het belangrijkste. En we gaan ervoor.
0: En genieten op dat WK turnen op een hele andere manier dan je eerder hebt gedaan, maar er wel ook plezier uit aan. Dankjewel.
9: Zeker weten.
0: Veel succes.
9: Jullie bedankt.

0: York en Mormont belong together.
1: Ja, in de Eredivisie staat speelronde 5 voor de deur. Met morgen ook de eerste topper van het seizoen. Ajax ontvangt dan PSV. En nu dan die transferperiode eindelijk achter de rug is, kunnen we eigenlijk pas echt inschatten hoe de ploegen ervoor staan. Althans, ik kan dat niet. Maar jij wel, Ragnar Niemeyer. Welkom.
2: Glazen bol mee.
1: Ja, weet jij hoeveel spelers eigenlijk van clubs zijn gewisseld deze zomer?
2: Ja, daar kwam de KNVB vandaag mee. Wel leuk. 861 in totaal bij de mannen. En 169 voor de volledigheid bij de vrouwen. Dat gaat dan over van Nederland naar het buitenland, van buitenland naar Nederland en binnen de Nederlandse grenzen. 236 buitenlandse spelers die erbij betrokken waren in de laatste 24 uur. Die boeien natuurlijk altijd wel van de week. Waren het er nog 62 tegen 32 vorig jaar. Dus er is wel veel op het laatste moment gehandeld. Zo voelde het ook wel.
1: Ja, ik volg het van wat meer afstand. Maar ik had ook het idee dat Ajax en PSV bijvoorbeeld echt nog in die laatste dagen heel erg actief waren.
2: Ja, gelukkig wel, want dat geeft extra jeu.
1: Ja, vind je dat een lekkere late transfer?
2: Ja, vind ik leuker als die op het laatste moment nog wat doen dan dat je bij NEC of bij Veendam, bestaan niet meer, maar dat je daar nog wat
0: maar dan
2: hoop krijgt.
0: Dan moet het wel ook namen zijn, toch?
2: Ja, en dat waren het natuurlijk allemaal. Hè? Want je kunt zo door naar vraag 2. Wat hebben we allemaal nog zien komen? Nou ja, die Thilo Kehrer, Tsigankov van Monaco, van Girona. Sami Ouaissa van NEC. En daar hadden we het over. Sam Lammers natuurlijk. Ja, je moet eigenlijk de vraag stellen. Wie heeft er het beste ingekocht?
0: Ja. Is dat vraag 3?
2: Dat was vraag 3. Ja, dat is dus Ajax misschien wel. Met Brandt, met Ter Stegen, met die Kehrer, met Tolu, die het natuurlijk hartstikke goed al doet met zijn doelpunten. Met Sofyan Amrabat. Het is echt alsof je een emmer leeggooit. En PSV kan daar heel wat tegenover stellen. Wie is dan echt de winnaar? Onmogelijke vraag natuurlijk. Het is wel noodzakelijk bij Ajax. Dat zegt Jordi Cruijff wat hij allemaal aan het doen is daar.
3: Het is gewoon de situatie waarin we zaten. Ik bedoel, uiteindelijk je wordt vijfde. 28 punten achter PSV. 4 jaar dat je gewoon niet echt titels wint. En dan denk je, ja, als je hetzelfde doet, dan wordt het niet beter. Op een gegeven moment moet je dan proberen gewoon oplossingen te zoeken, creatief te zijn. Ja, en dan uiteindelijk gewoon je best doen om Ajax weer proberen dat ze weer strijden om titels, dat we gewoon weer echt ervoor kunnen gaan.
2: Ja, technische baas van Ajax, Jordi Cruijff, maar dat weten we inmiddels wel, hè?
0: Ja, je voelt gewoon mensen die liefhebber zijn van Ajax dat er hoop is, hè? Zelfs Sjaak Zwart is blij.
2: Ja, nou. die dook op bij de première van Basta. Hij wordt een dagje ouder. Hè? Dat is die serie over het leven van Marco van Basten. Je voelt op de tribune bij de Ajaxide wel dat er iets broeit. En ook bij hem. Ze hadden overigens wel in het verleden wat eerder naar Sjaak moeten luisteren. Toch te leuk om te laten liggen. Want dan hadden ze daar nog een paar hele grote spelers kunnen hebben. Dan had die ellende bij Ajax met al die jaren zonder prijzen niet zo groot hoeven zijn. Hij mist overigens nog wel één naam. Nou, komt ook in het stukje wat we nu gaan horen. Maar altijd luisteren naar Sjaak Zwart.
4: Als ze dat zouden doen, hadden wij gewoon 2 keer kampioen geweest. Want dan hadden we Perisic bij Ajax gehad. En Kvaratskhelia, weet je wie ook je kent, van Paris Saint-Germain. Die had ik voor 2 opraappremies. Kijk, je hebt nu, ik vind Brandt goed. Die lange speler vind ik goed, die nieuwe. Ik vind het ook goed dat Blind terug is. Ik had graag nog Donny van der Beek erbij gezien. Die past ook in dit spel van Ajax. Hij kon ook komen, maar ze hebben niet hem genomen. Hij wilde wel.
2: Ja, hij wilde wel, maar hij is niet gekomen. Zit weg te kwijnen bij Girona.
1: Dat gaat over Donny van der Beek.
2: Gaat over Donny van der Beek. Ik was daar laatst. Nou, zijn naam of zijn beeldenis kwam op een groot scherm. Maar toen werd hij ook daar uitgefloten. Ik denk dat ze het een dure klant vinden die te weinig heeft laten zien met al zijn blessures die hij heeft gehad. Zit daar nog wel dus op dat tweede Spaanse niveau in de Segunda. Nou, toch maar even neergelegd. Martin Vriesema, collega, deed dat bij Jordi Cruijff. Donny van der Beek. Nou, Cruijff reageert niet eens voor de toekomst onwelwillend.
3: Voor alles is er een moment. Je kan niet alles tegelijk doen. Het is natuurlijk een hele goede speler, goede prof. Dat is overduidelijk. Soms is het gewoon de momenten, de timings. En wie weet, over een half jaar of een jaar, misschien verandert alles weer.
0: Je weet het niet. En dan Donny van der Beek weer flikvlakkend op het veld bij Ajax. Zou zomaar kunnen. Goed, Ajax en PSV hadden dus overal en nergens die nieuwe namen vandaan. Maar het zijn uiteindelijk de trainers natuurlijk die er ook weer een hecht elftal, een team van moeten maken. Dat is toch ook nog een aardige klus.
2: Nou ja, zeker met een topper op het programma. Hè. Morgenavond 8:00, Cruijff Arena. Dan is het Ajax tegen PSV. Zie het maar een keer te doen. Wat je zegt, een elftal maken. Persconferentie van Michel was er, de trainer van Ajax. Die pakt het heel pragmatisch aan. Speelschema wacht op niemand. Morgen gewoon PSV.
5: El partido es mañana. Estamos preparados. Evidentemente el PSV lleva mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador.
6: Nou goed, de wedstrijd is natuurlijk inderdaad morgen. PSV die heeft al veel meer de tijd gehad om met dezelfde trainer te oefenen, daar gewend aan te zijn. Maar morgen zal een hele mooie en goede test zijn voor ons.
2: Ja, dat is heel bijzonder, want die tolk van Ajax die lijkt wel van PSV. Zo klinkt hij. Maar oké, andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Ajax is een goede test voor PSV. Trainer Peter Bos kreeg op zijn persmoment de vraag hoe die twee clubs zich nou tot elkaar verhouden. Met al die spelerswisselingen, moeilijk te zeggen, vindt Bos.
7: In deze fase van het seizoen is nog even wat moeilijker inschatten van... want ze hebben verschillende mogelijkheden wat ze kunnen doen. Maar goed, met al die verschillende scenario's houden wij rekening. En dan proberen wij weer iets tegenover te zetten.
1: Ja. Ja. En dus verheugen we ons op die toppen morgen om 8 uur in Amsterdam. Feyenoord gaat in ieder geval als je naar de stand van vorig jaar kijkt ook op zich opmaken voor een soort topper, speelt namelijk tegen NEC.
2: Ja, en dat is toch wel een beetje een gek verhaal bij Feyenoord. Hè? We zagen die Davy Rigaud, die had een soort persmoment, had eigenlijk alle clubs deze week.
1: Ja, technisch directeur.
2: Technisch directeuren die melden zich na het sluiten van die transfermarkt. En die zeiden er eigenlijk dat Feyenoord zich niet zal richten op het kampioenschap. Hè? Dat sprak hij echt wel duidelijk uit. En ik denk dat dat een voorbode is van een heel snel vertrek. Zeker als je erbij optelt dat er toch echt wel wat fouten gemaakt lijken te zijn. Hè? Reed die voor veel geld wegkomt. Feyenoord die veel meer had kunnen verdienen, bijvoorbeeld aan spits Ueda. 15 miljoen is wel heel weinig. Je mist toch wel een beetje Max Huiberts misschien. Maar ja, het feit dat ze niet voor die titel gaan spelen, dat is wel iets wat echt niet bij de nummer 2 van afgelopen seizoen natuurlijk past. Dat gaat het publiek niet pikken, dat ze geen kampioenschap nastreven.
8: Wij hebben ook niet uitgesproken dat we gaan meestrijden voor de titel. Uiteraard hebben wij ambitie om sportief zo goed mogelijk ons best te doen en er zo lang mogelijk in te staan in de race. Maar het is vooral de nood om als club te gaan groeien, om als team te gaan groeien en om spelers verder te ontwikkelen. En dat is iets waar we als club echt achter staan. En dat is ook met de jongens en met de coachingstaf ook besproken.
2: Ja, klinkt een beetje als go-head, spelers ontwikkelen en dan een keer doorverkopen. Dan kijken waar je eindigt. Ja, ik heb nog even gekeken. Wat heeft Van Bronckhorst als trainer nou precies gezegd? Hè? Zei die wel, ik kom voor de titel. Af en toe als je oude gesprekjes terugluistert van de afgelopen weken, meen je het te horen. Hij gaat voor het hoogste, maar spreekt het ook niet echt uit, wat wel duidelijk werd. Vandaag ook is dat de situatie bij Feyenoord financieel wel veel slechter was dan het werd voorgespiegeld toen die tekende en ook deze Rico op de persconferentie zat. En dan is hij echt wel een gentleman die het echt voor de club doet. Ja, Van Bronckhorst is daar kampioen geworden, ja. Maar die moet nu dit seizoen waarschijnlijk even passen.
1: Ja. Maar dan was er nog een financiële soap hè, rondom Anić Hadžimusa.
2: Nog steeds?
1: Ja, want de transferperiode is gesloten, maar hij zou nog weg kunnen.
2: Ja, voor misschien wel een bedrag van 37 of 38 miljoen. Dat zou een recordbedrag betekenen, maar ja, als ze die ook nog kwijtraken, het lijkt een voorstel wat je eigenlijk bedrijfsmatig niet kunt, misschien wel niet mag.
1: Want het kan op, na de transferperiode kun je geen spelers meer halen, maar je kunt nog wel verkopen.
2: Nou, ik heb geen idee hoe het zit, maar kennelijk kan die man naar het Midden-Oosten toe, want anders werd er niet gehandeld. Maar ja, daar is die markt nog open, daar wel. Dat is echt wel een dilemma. Als ze die kwijt zijn, dan kunnen ze wel stoppen.
0: Maar ze hebben toch eigenlijk gezegd dat ze het niet willen doen?
2: Nee,
0: dat...
2: daar lijkt het op van wel. Maar ja, hij schijnt nu toch wel heel graag weer wel te willen, zeggen de collega's van ESPN.
0: Goed, degene die bovenaan staat dan, laten we het daar eens over hebben.
2: Nou zeker, AZ 12 uit 4, trotse koploper uit Alkmaar, dat ligt in Noord-Holland. Speelt zondag tegen Heerenveen, dat is dan weer in Friesland, maar dat draait lekker. Vooral gekeken naar nieuwe spelers met routine. Nou, Kelvin Stenks doet het voorlopig goed, hè. En Wesley Hoed kwam er deze week nog bij. Trainer Leroy Echelt is hartstikke blij, want...
9: Nou, misschien dat de balans beter is tussen wat oudere jongens en die jonge talenten. Nou, die weten als het goed is waar het om gaat. En die weten die jonge jongens wel op het juiste moment ook aan te sturen en te helpen daarin. En elke keer de toon te zetten. Dat ze, als je er naar kijkt, dat ze er heel veel zin in hebben met elkaar. Nou, op dit moment is dat zo. En dan ervan uitgaan dat je zo lang mogelijk mee kan doen.
0: Ja. Nou, dat klinkt ook heel
2: goed. Klinkt een beetje als Feyenoord. Dat lang mogelijk meedoen. Maar AZ, hou ze in de gaten.
0: Ja, doen we. Ik zat even te zoeken bij FC Utrecht. Maar dan moet je echt wel helemaal naar het rechte rijtje nu. En dan ook nog naar onderen scrollen. Dat is toch ook wel wat, hè?
2: Ja, vervelend hè, voor Anthony Correa. Dat hij 17e staat met zijn ploeg. Thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ja, toch ook niet een ploeg waar je heel makkelijk van wint. Ja, je kunt het zelf doen. Je kunt het ook even laten uitleggen. Het lokale sentiment. Paul Pessel, ondernemer daar. En Utrecht zegt Azijnzeiker bij de collega's van RTV Utrecht in zijn wekelijkse item.
10: Ik vind het schaamteloos, Ab. Als je ziet hoe we vanaf de 70ste minuut tot de 90ste minuut helemaal weggespeeld zijn. Als je zegt de wegwijzer, energiek voetbal, de fitste team van de Eredivisie. Ja, ik vind het allemaal hele mooie kreten. Maar uiteindelijk op het veld blijkt daar helemaal niks van.
2: Nee, dat is dus die wedstrijd tegen PSV geweest. Dan hebben ze één set gespeeld en toen was het klaar.
0: Ja.
2: Was prettig voor Utrecht.
0: Is dat zijn ondertitel trouwens?
2: Azijnzeiker.
0: Ja.
2: Nee, maar vind ik wel leuk.
0: Oh, dat is jouw...
2: Ja. Nou, de reactie van Anthony Correa laat natuurlijk niet lang op zich wachten. Die zag er op de bank nogal dramatisch uit. Echt een verslagen man. Nou, zo hebben we hem bij Telstar echt niet leren kennen. Leek zich echt geen raad te weten met de situatie. Zeker in de slotfase van die wedstrijd. Maar hij heeft zich herpakt. En probeert in gesprek met RTV Utrecht rustig te blijven.
11: Kijk, het leven sta je wel eens voor hete vuur, hè? Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb social media niet gevolgd. En ik heb ook iedereen om me heen gevraagd om me daar even een beetje buiten te houden. Vanuit de club voel ik maximaal steun. Dus ik zit regelmatig met Jordi en PSV is echt een Champions League ploeg. Kijk, ze waren gewoon bizar dominant. En ik heb de wedstrijd teruggekeken, wel twee keer. En denk, ja, wij konden gewoon die bal niet van ze afpakken. Maar ze werden de eerste 75 minuten op afstandsschoten na, werden ze ook niet bizar gevaarlijk. Het laatste kwartier storten we echt helemaal in.
1: Ja, en nu moeten ze dus tegen de nummer 5. Waar ga je zelf heen, Ragnar?
2: AX-PSV.
1: Leuk.
2: Ja, en Telstar.
1: Ook leuk.
2: Ja.
1: Morgen dus te horen bij die topper vanaf 8 uur hier op Radio 1.
2: Zet aan die zender. Ja.
0: Hou aan. Lijkt me nog beter. Ja, eerder vanavond werd natuurlijk al een ander duel in de Eredivisie gespeeld. Sparta en PEC Zwolle. Ze deelden de punten. Het werd 2-2. Voor de neutrale kijker een heerlijke wedstrijd. Voor Sparta-trainer Rogier Meijer wat minder. Want hij had natuurlijk graag 3 punten gepakt.
12: Ja, tuurlijk. Thuis wil je altijd winnen. En ja, wat jij zegt klopt. Ik denk dat geen enkele ploeg echt controle had over de wedstrijd. Dus dan ging het vaak op en neer. Ja, gezien de tweede helft had ik wel het gevoel, deze gaan we winnen. Alleen dat is niet gebeurd.
13: Ja, waar zit het hem dan in?
12: Ja, ik denk dat we de tweede helft al 2-3 echt hele grote kansen hebben laten liggen om al eerder 2-1 te maken. Nou, die maken we dan. Ja, daarna is het denk ik niet superveel aan de hand, maar krijgen we wel die vrije trap binnen. En dan, dat geeft natuurlijk Zwolle ook weer energie. Ja, daarna kon het nog beide kanten op. Maar ik denk dat het met name zit in het scoren. Ja, en daar moet je ook niks meer tegenkrijgen.
13: Jullie maken er ook één, die wordt afgekeurd. En nou hebben jullie tegenwoordig ook iPads en allerlei herhalingen die jullie heel snel kunnen zien. Snapte jij dat?
12: Nee, meteen al niet. Omdat het eigenlijk zonde is dat de scheids fluit. Want ja, weet je kan altijd terugkijken als er dan echt een overtreding wordt gemaakt. Nou, en als je dan later terugkijkt en ziet dat er eigenlijk geen overtreding wordt gemaakt. Ja, dat is dubbel zuur. Dus ik denk dat deze te makkelijk gefloten is. Er is altijd contact in de 16 bij een corner. En Milan loopt eigenlijk gewoon tegen de bal aan. Er is niks aan de hand, dus dat is zuur.
13: Ja, heb je tegen de scheidsrechter nog gezegd halverwege van wat is dat?
12: Nou, een van mijn assistenten wel. Ik ben er van weggebleven. Alleen ja, je draait ook niet meer om. En wij hadden het al een paar keer bekeken, dus wij wisten wel dat het geen overtreding was.
13: Babadi valt in. Ja, het is natuurlijk een geweldig verhaal. Dat is ook precies wat je als trainer natuurlijk graag hoopt.
12: Ja, nee, als je iemand in laat vallen is het altijd leuk dat hij iets doet waar het elftal profijt van heeft. En voor hem zelf is het natuurlijk een mooi verhaal. Hij heeft gisteren 3 kwartier met ons meegetraind, dus hij is er eigenlijk pas net bij. En valt dan zo in. En na een periode waarin hij minder gespeeld heeft, uit beeld is dat altijd lekker.
13: Ja, je wint vanavond niet. Ik kan me wel voorstellen, even los van de momenten die je misschien hebt weggegeven. Je hebt wel heel veel voetbal en heel veel gecreëerd. Volgens mij zeggen trainers dan altijd, hier kan je wel mee door.
12: Ja, door moeten we sowieso. Maar kijk, je ziet wel dat er voetbal in zit. En je ziet wel dat er dynamiek in zit. Alleen ik vond ons in het verdedigen niet goed genoeg vandaag. Te veel ruimtes. Dus aan de ene kant kunnen we mee verder. En aan de andere kant moeten we er ook beter in worden.
0: De trainer van Sparta, Rogier Meijer, in gesprek met collega Jeroen Elsof.
14: NPO Radio 1.
1: Het is 10:30 en Marnix heeft het laatste nieuws.
15: De werknemer die vanochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikke. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaar Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. Zelensky zegt dat Oekraïne dan geen luchtaanvallen zal uitvoeren en roept Rusland op hetzelfde te doen. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk.
16: Langs de lijn en omsteken.
0: Morgen gaat de Airborne wandeltocht van start. En daarmee begint een maand vol herdenkingen rond de slag om Arnhem. Hans van Kranenburg is voorzitter en marsleider. Goedenavond.
17: Ja, goedenavond.
0: Hoeveel mensen mag u verwelkomen morgen aan de start?
17: Wij verwachten weer meer dan 30.000 wandelaars. En ongeveer 25.000-30.000 bezoekers.
0: Zo, dat is aardig wel, toch? Iets minder dan vorig jaar, of niet?
17: Meestal zijn er altijd wandelaars die op de dag zelf nog kaarten kopen. Mm-hmm. Dus iedereen kan dat nog doen. Het weer is fantastisch morgen. Mooi wandelweer, droog. Dus we verwachten eigenlijk nog wel een aantal duizend erbij.
0: Ik wou zeggen, alsnog natuurlijk een mooi aantal. De tocht is een eerbetoon aan de militairen die tijdens de slag om Arnhem hebben gevochten. Welke rol spelen veteranen tijdens deze wandeltocht?
17: Die spelen nog een hele belangrijke rol. De Airborne Wandeltocht is toen de tijd in 1945 opgericht en in 1947 de eerste wandeltocht heeft toen plaatsgevonden. Als een eerbetoon aan de gevallen militairen tijdens de slag om Arnhem. En dus we herdenken altijd nog de militairen, ook degene die daar gevochten hebben. Dus de veteranen spelen een hele belangrijke rol. En het mooie nieuws is, we waren vandaag ook een klein beetje verrast. We hadden verwacht 9 veteranen en het zijn er 10 veteranen geworden. Tweede Wereldoorlog veteranen, waarvan er 1 bij was of, bij bevrijding van Arnhem. En we hebben nog 1 die bij was bij de slag om Arnhem, Jeff Roberts.
1: Maar, en hoe komt het dan dat het er plotseling 1 meer is geworden? Want ik bedoel, de vervelende realiteit is dat het meestal ieder jaar wat minder worden.
17: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook vandaag gevraagd. En nu blijkt zo te zijn dat er een veteraan overleden was. Een andere veteraan was bij de begrafenis. En toen kwamen ze erachter dus, dat hij ook gevochten had in de Tweede Wereldoorlog. En met de taxi charity uit Londen. Die organiseert de overkomsten mede met ons. En die hebben toen contact verder met de persoon opgenomen. En zie je hier.
0: Ja, bijzonder.
17: Is wel aanwezig. Ja, zeker.
1: Ja. En dus wordt de groep dan opeens weer wat groter. Was die begrafenis toevallig die van veteraan Don Turrell? Want het was in het nieuws, hè, dat hij is overleden.
17: Ja, nee, het was niet deze begrafenis. Ja, helaas afgelopen weekend is Don Turrell overleden. Hij is 101 jaar oud geworden en hij was een geziende veteraan bij de Airborne Wandeltocht.
1: Ja, zou ook bij die herdenking aanwezig zijn. Heeft dus ook gevochten in de Tweede Wereldoorlog.
17: Ja, heel bijzonder. Hij was 17 jaar oud. Toen wilde hij graag dienen bij de Tweede in het leger. Hij is er aangemeld. Eigenlijk moet je 18 zijn. Dus hij heeft de papieren vervalst. Is aangenomen. Is getraind in Schotland. Daar was zijn divisie. En toen hij 18 was, net 18, heeft hij meegedaan aan D-Day. Een aantal dagen later werd hij gewond. Tijdens D-Day. En toen is hij weer teruggegaan naar de kust van Normandië. Ja,
0: maar dan ben je dus 17 en dan wil je eigenlijk meevechten.
17: Ja.
0: Ja?
17: Ja, dat is heel bijzonder. Dat was toen de tijd toch wel heel belangrijk om tegen de Duitsers te vechten voor de bevrijding. Ook natuurlijk zorgen dat Engeland niet veroverd zou worden door de Duitsers. Dus jullie zien dat ze echt op hele jonge leeftijd mee wilden doen. Ja. Zo hebben we er ook nog een, die is 102, Dorothea Byrne. En zij wilde ook heel graag dienen in het leger. Dus wat heeft ze gedaan? Ze was eigenlijk iets te klein. Dus ze heeft karton in haar schoenen gedaan, zodat ze een paar centimeter hoog was. En toen werd ze goedgekeurd. En toen heeft zij ook gediend in het leger.
0: Dus er waren eigenlijk veel meer van die jonkies die al of niet eigenlijk te jong waren, maar wel probeerden in het leger te komen.
17: Ja, ja, dat is zeker zo. Hè. Dat hoor je dan de verhalen van de veteranen, is dat wel heel bijzonder.
0: Ja, heeft u daar, zijn dat ook van die gesprekken die dan nu ook deze dagen weer worden gevoerd? En nog anekdotes die naar boven komen?
17: Ja, ja zeker. Ik had toen net nog een diner met de veteranen. En is er een voor de allereerste keer aanwezig. Mm-hmm. Betty Witters. Zij is 103 jaar oud. Jeetje. En zij ging vertellen van dat zij kok was bij de marine. Alleen ze mocht niet op de schip, want toen de tijd was er niet voor vrouwen. Maar er waren de mannen die dat moesten doen. Maar zij heeft dus gekookt voor de marine. Dus het was wel heel bijzonder om met haar in gesprek te gaan hierover.
0: En zij was dus ook. Is eigenlijk bekend hoe jong de jongste is geweest dan? Of was dat rond de 17?
17: Ja, ik geloof dat er zelfs nog verhalen zijn van 15, 16 jaar oud.
0: Weet je, echt heel jong. Het lijkt me niet een pretje om te moeten vechten. Maar je zegt, er speelde zoveel meer. Juist die strijd tegen de Duitsers was alomvattend eigenlijk.
17: Ja, ja, zeker. Ja. En misschien ook wel een indrukwekkend verhaal vond ik. Het verhaal dat ik ook met Don Terwell had vorig jaar. Hij wilde heel graag nog een keer naar Schotland. Nou, dat is ook wat wij doen als politiesportvereniging Renkum. Wij organiseren de Airborne Wandeltocht. En met het geld helpen we dan ook de veteranen om hier naartoe te komen. Ook om hun wensen in te laten vullen. En hij wilde heel graag nog naar Schotland. En toen heb ik gevraagd, waarom wil je naar Schotland? En toen vertelde hij ook, daar heeft hij gediend. Maar tijdens de training voor D-Day heeft hij een aantal kameraden verloren. Want toen werd gewoon met scherp geschoten tijdens de trainingen. Zo. Het zijn hele indrukwekkende verhalen. Ja.
1: Weet je waarom ze dan met scherp schoten? Want je wilt niet je eigen kameraden doodschieten,
17: nee,
1: toch?
17: Nee, dat heeft hij niet verteld. Nee, ik weet daar de reden niet van. Maar het is wel toch wel schrikken als je dus getraind wordt met scherp.
1: Mm-hmm. Ja. We zeiden net al, het aantal veteranen dat de oorlog zelf heeft meegemaakt, dat wordt steeds kleiner. Maakt dat de herdenking ook anders?
17: We zijn er wel mee bezig. We proberen zoveel mogelijk jeugd erbij te betrekken. We hebben ook een jeugdproject, dus we gaan ook naar de basisschool. Daar hebben we nog iemand die de Slag om Arnhem meegemaakt heeft, een burger. En zij vertelt dan haar ervaring. Die deelt ze dan ook met de leerlingen en we laten hen gedichten schrijven, tekenen. En het winnend gedicht wordt dan ook weer voorgedragen op 17 september... als er kranslegging is bij de Naald in Oosterbeek.
1: Ja.
17: Dus verder zijn we natuurlijk als organisatie bezig om te kijken van... Oké, als er geen veteranen zijn, wat moeten we doen? Nou, hun nalatenschap is zo belangrijk, dus dat willen we ook overdragen. Dus we zijn echt aan het kijken van hoe kunnen we zo goed mogelijk de jeugd betrekken? Hoe kunnen we het zoveel met andere partijen, zoals onder andere het Museum Hartenstein... samenwerken om ook verhalen, beelden te delen met de huidige en de toekomstige generatie.
1: Ja. En morgen krijgen er dus meer dan 30.000 mensen sowieso die aandacht geven aan Airborne met de Airborne wandeltocht. En van die tocht ben jij dus de voorzitter en de marsleider. Dankjewel, Hans van Kranenburg.
17: Tot ziens.
0: Gaan we terug naar het voetbal van vanavond, maar dan de eerste divisie. Op papier was het een topper. Als je kijkt naar de ranglijst, dan krijg je een heel ander beeld. Ja. Heracles Almelo tegen de Graafschap, de koploper tegen de nummer 19. Voorlaatste stonden de superboeren voorafgaand aan dit duel. Verslaggever Dien van het Laar zag de wedstrijd in Almelo. En Dien, is er dan na vanavond iets verbeterd aan de positie van de Graafschap?
18: Helemaal niks. Het is alleen maar verslechterd in Doetinchem en omstreken. Nee, ze gingen er keihard vanaf. 5-0 verloor de Graafschap van Heracles Almelo. En het was werkelijk waar, vanaf de eerste tot aan de laatste minuut hollen en stilstaan voor die ploeg uit Doetinchem. Die hebben zo ongelooflijk veel achter de bal aan moeten lopen en wisten bij vlagen niet waar ze links en rechts moesten kijken, omdat dat tempo van die ongenaakbare

0: koploper uit Almelo zo ongelooflijk hoog lag. Weer mooie doelpunten, weer prachtige assist. En dat fenomeen in de spits bij Heracles, Jean-Paul Angioli, die scoort er gewoon weer 3. 9 goals in 5 wedstrijden, die beste man. Hij volleert ze, hij kopt ze, hij schiet een penalty raak. Is dat dan een onvervalste hattrick? Ja, nee, dan net niet. Dan moet je er nog eentje met links maken. Maar dat hij het vanuit alle hoeken en standen kan, nou, dat heeft hij vandaag weer bewezen. En dat Heracles, dat swingt echt als een malle door die eerste divisie heen op dit moment. En daar lijkt echt geen enkele maat op te staan.
1: Nee, maar dan drentelt de Graafschap daar dus een beetje waardeloos achteraan bijna. Betekent dat crisis in Doetinchem? Of is het zover dan niet?
0: Nou, dat woord willen ze natuurlijk zelf nooit in de mond nemen. Maar als je die selectie gaat bekijken, waar best wel wat kwalitatieve goede spelers zijn vertrokken met veel eerste divisie ervaring. En je ziet dat er voornamelijk talenten voor zijn teruggehaald die het op dit niveau ook nog niet bewezen hebben. Waar natuurlijk best wel wat specifieke kwaliteiten voor worden gevraagd in de eerste divisie. Dan mag je dat toch wel zeggen als iemand die er van een afstandje naar kijkt. Want 19e is op dit moment wel de terechte plaats waar de Graafschap staat. Met echt 17 tegendoelpunten op dit moment. Het meeste in de eerste divisie. En eigenlijk heeft niemand bij de Graafschap ook echt de vinger op de zere plek kunnen leggen tot nu toe. Ook trainer Thomas van Duivenvoorde niet. Ik vroeg hem na afloop waar het dan misliep vandaag.
2: Ja, nou goed. Ik denk dat de eerste helft nog wel heel behoorlijk was. Persoonlijk. Ik denk dat we in die helft behoorlijk meekwamen met Heracles. Misschien wel gelijkwaardig waren. Of in ieder geval iets wat daarop bleek. Ja, uiteindelijk geven we het behoorlijk uit handen. Ik denk na de 3-0 dat we het wel weer met elkaar een beetje kwijt zijn. En dan wordt het wederom een grote uitslag. Ja, dat is teleurstellend. Dat is niet de eerste keer dit seizoen dat we het uit de hand laten lopen na een achterstand.
0: Nee. Waar dan nu te beginnen om dit op te rakelen, om hier weer een geheel van te maken?
2: Nou, kijk, ik zei net bij een collega van jou. We zijn vandaag gestart in de wedstrijd met op 8 posities een andere speler dan tegen Helmond Sport.

0: aan.
1: Nee, maar dan drentelt de graafschap daar dus een beetje waardeloos achteraan bijna. Betekent dat crisis in Doetinchem of is het zover nog niet?
0: Nou, dat woord willen ze natuurlijk zelf nooit in de mond nemen. Maar als je die selectie gaat bekijken, waar best wel wat kwalitatieve goede spelers zijn vertrokken met veel eerste divisie ervaring. En je ziet dat er voornamelijk talenten voor zijn teruggehaald die het op dit niveau ook nog niet bewezen hebben. Waar natuurlijk best wel wat specifieke kwaliteiten voor worden gevraagd in de eerste divisie. Dan mag je dat toch wel zeggen als iemand die er van een afstandje naar kijkt. Want 19e is op dit moment wel de terechte plaats waar de graafschap staat. Met echt 17 tegendoelpunten op dit moment. Het meeste in de eerste divisie. En eigenlijk heeft niemand bij de graafschap ook echt de vinger op de zere plek kunnen leggen tot nu toe. Ook trainer Thomas van Duivenvoorde niet. Ik vroeg hem na afloop waar het dan misliep vandaag.
2: Ja, nou goed. Ik denk dat de eerste helft nog wel heel behoorlijk was. Persoonlijk. Ik denk dat we in die helft behoorlijk meekwamen met Heracles. Misschien wel gelijkwaardig waren. Of in ieder geval iets wat daarop bleek. Ja, uiteindelijk geven we het behoorlijk uit handen. Ik denk na de 3-0 dat we het wel weer met elkaar een beetje kwijt zijn. En dan wordt het wederom een grote uitslag. Ja, dat is teleurstellend. Dat is niet de eerste keer dit seizoen dat we het uit de hand laten lopen na een achterstand.
0: Nee. Waar dan nu te beginnen om dit op te rakelen, om hier weer een geheel van te maken?
2: Nou kijk, ik zei net bij een collega van jou. We zijn vandaag gestart in de wedstrijd met op 8 posities een andere speler dan tegen Helmond Sport. We hebben eigenlijk geen voorbereiding gehad. We zijn met een hele kleine groep begonnen. Er zijn heel veel spelers bijgekomen de afgelopen weken waar ik ontzettend blij mee ben. Maar ja, we zijn ook nog steeds aan het bouwen aan een team. En je ziet dat het bouwwerk nog verre vanaf is.
0: Ja, dat is ook best gek natuurlijk om te zeggen, denk ik, na 5 wedstrijden toch?
2: Dat zou niet de bedoeling moeten zijn, denk ik. Maar ja, dat is wel de realiteit. En dat blijkt niet alleen uit mijn woorden, maar dat blijkt ook op het veld, denk ik. Maar dat is wel wat het is. We zijn veel goede spelers kwijtgeraakt. Die hebben prachtige stappen kunnen maken. Dat is goed voor hun, dat is goed voor de club. We zijn nu aan het bouwen aan een nieuw De Graafschap. Dat gaat niet van het een op het andere moment. Dat heeft tijd nodig. En die tijd zullen we ook nodig hebben, dat blijkt.
3: En Dien, ze moesten het doen zonder hun fans vanavond.
0: Ja, dat was een lelijk leeg gedeelte in dat stadion, waar normaal gesproken dan die felle De Graafschap-fans gaan zitten.
3: Ja, als uitsupporters, voor de duidelijkheid.
0: Dat zijn de uitsupporters inderdaad, absoluut. Maar die mochten hier niet naar Almelo toekomen. Die moesten op het laatste moment met een verplichte buscombi dan naar Almelo. En toen hebben ze in Doetinchem gezegd, daar gaan we niet aan meewerken. Maar dat kwam vanuit de vrees dat hier nog wel eens ongeregeldheden zouden kunnen gaan losbarsten. Dan tussen die Heracles en De Graafschap-supporters. Is door de selectie van De Graafschap voor aanvang van het duel met de spandoek ook steun voor gevraagd. Support de lokale supporters. Maar het was een lelijk gat in het stadion 9. En die Graafschap-fans die brengen veel sfeer mee. Dus die wil je het liefst bij hebben. Maar goed, de afgelopen paar jaar zijn ze ook wel eens met elkaar op de vuist gegaan. Dus ik snap ook heel goed als gemeente Almelo zijnde dat je dat niet in je stad wil halen.
3: Heracles dus aan kop in de eerste divisie. 5 duels, 15 punten, de perfecte score. Alleen maar tevredenheid?
0: Ja. Echt alleen maar tevredenheid. Iedereen geeft elkaar schouderklopjes. Man, het lijken echt, als je er een cape op de schouders plaatst, dan lijken het allemaal supermannen hier. Het zijn allemaal helden. Die Angioli, 9 goals, 5 wedstrijden. Vanuit alle hoeken en standen. Je hebt Abbas op de rest buiten. Ook die flitst overal voorbij. Je hebt echt een oergoed elftal met vanuit de as degelijkheid alom. En daaromheen loopt iedereen te sprinten en werkelijk waar acties te maken waarvan je denkt, jee, dit heb ik lang niet in Almelo
3: gezien. Ze zouden de Champions League kunnen winnen dit jaar.
0: Zo laat ik het wel overkomen. Ja. Zet je dit in de Eredivisie neer, dan bakken ze er weinig van hoor. Want okay, het is echt hollen en stilstaan met dit team. Maar voor de Eerste Divisie is het fantastisch. Dus iedereen denkt in de Almeloze nuchterheid toch al wel een beetje aan een kampioenschap. En dus moet je dan hier alweer heel snel normaal doen. En dus vroeg ik maar aan die trainer Vincent Helman, 29 jaar, hoe je ervoor zorgt dat ze met beide voeten op de grond blijven staan.
4: Zelfde dingen blijven doen week voor week. Stip aan de horizon benadrukken. Hard trainen. Plezier maken, kritisch zijn, maar ook genieten van de goede momenten.
0: Ik had het idee dat vanavond wel allemaal bij elkaar kwam.
4: Ja, soms valt het de goede kant op. Ik denk dat we gewoon iets verdedigen. Gewoon echt bijna. Kijk, we krijgen één echte kans tegen. Dat is een fout eigenlijk van onszelf met een brede bal. Ja, daarin hebben we gewoon niks weggegeven. En als je dan de nul houdt en je maakt ook nog eens 5 goals. Want met alle respect, De Graafschap is geen pannenkoekelftal, hè. Dus dat hebben we echt gewoon, vind ik, heel goed gedaan.
0: Ja. Wat mij ook opviel. Is dat 2 van jouw spelers na hun goal meteen naar je toe rennen, jou

0: omhelzen. Wat zegt dat over sfeer binnen het team? De benadering van jou met je spelers?
1: Ja, ik denk dat we een hele goede relatie met elkaar hebben. Ik denk dat we daarin open zijn. Ik ben een van hun. Hun zijn een van ons. We doen dingen gezamenlijk en uiteindelijk draag ik de eindbeslissing en de eindverantwoordelijkheid. En als het fout gaat, gaat mijn kop eraf. En als het goed gaat, dan is het ook prima. Dan zeg ik lekker, hey, geef de credits aan het elftal en ik ga lekker in. Lus ik dat ook wel, toch?
0: Nee. Balletje even tussendoor, ja.
1: Ja, we hebben gewoon een hele goede relatie met elkaar. Dat is niet nu alleen met Jean-Paul en met Shafiq. Het is ook met de andere jongens en dat zegt veel over de groep. We hebben echt goede karakters en ja, mooi moment dat ze naar me toe komen. Ja. Ja.
0: Nu zegt eigenlijk iedereen in het omveld al, Heracles kun je opschrijven als een van de twee die gaan promoveren. Is dat ergens ook al door jouw hoofd doorgesproken?
1: Nee, kijk, ik ben heel blij dat wij gewoon in de eerste week van de voorbereiding uitgesproken hebben dat wij willen promoveren. Want ik denk dat dat heel veel andere teams niet gedaan hebben. Die hebben lang gewacht. Dat is gewoon onze doelstelling. En die verandert niet. En dan is het afhankelijk van andere teams of ze daarin meedraaien. Kijk, ik vind de competitie is echt gewoon... Ik vind het een lastige competitie. Want alle teams zijn best wel redelijk gelijkwaardig. In, of nou de Graafschap is, of dan Eindhoven, of Den Bosch, of Jong Ajax. Dat maakt allemaal niet heel veel uit. Je moet gewoon vanuit je eigen kracht uitgaan. Ja, wij gaan maandag gewoon weer verder.
2: Ja, maar voordat dat zo is, zijn er gewoon nog 5 andere wedstrijden ook gespeeld vanavond in die eerste divisie. Dien, is daar ook zoveel gescoord?
3: Ja, behoorlijk wat. Bijvoorbeeld bij RKC tegen NAC. RKC won voor het eerst dit seizoen 4-2 van NAC Breda. Vitesse pakt 3 punten door thuis te winnen van Top Os, waardoor ze nu in de subtop komen te staan. Schurken tegen de tweede plek aan. Emmen staat op dit moment op die positie, omdat ze met 5-3 wonnen van FC Volendam vanavond. Helmond Sport boekt een belangrijke zege door VVV thuis te verslaan met 4-2. Klimt daardoor ook naar de bovenkant van de middenmoot. En Jong Ajax, dat verraste Almere City door in Almere met 1-0 te winnen. Almere kon naar de tweede plek, maar verloor dus ongelukkig door die Amsterdamse talenten die ook goed zijn begonnen aan het seizoen. Maar met kop en schouders er op dit moment bovenuit. Heracles Almelo. 15-5. Feestje in Almelo.
2: Meneer Van Klaar, we zijn nu weer erkentelijk. Fijne avond.
4: Zie je.

0: Alice Warren maakte Burning Down.
1: In de Vuelta werd vandaag de 13e etappe verreden. De overwinning ging naar België. Wout van Aert troefde in een sprintje Valentin Parapentre af. Zij waren samen weggesprongen uit een groep van 9... met nog 3 kilometer van de heuvelrit te gaan. Het was voor de 4e keer dat Van Aert een etappe won in de Ronde van Spanje.
0: En Olaf Kooi die schreef vandaag zijn 8e ritzege ooit in de Ronde van Groot-Brittannië bij. Gisteren moest hij in de sprint nog zijn meerdere herkennen in Timmerlier. Maar vandaag was hij in Beverley te snel voor de Belg.
2: Olaf Kooi has now got the jump ahead of Tim Melier. Melier having to close. Kooi is going. Is this the day that Olaf Kooi gets his stage win? Yes, it is. Perfectly timed by Olaf Kooi, keeping Tim Melier where he wants him, by the look of it, in second place.
1: Ja, weinig nieuws vanaf Monza vandaag, waar de Formule 1-coureurs hun eerste trainingsrondjes reden voor de Grand Prix van Italië. Op zondag is dat, hè? Max Verstappen was in zijn Red Bull vooral aan het klagen. Doet hij helemaal nooit over grip en remmen. Kwam tot de 9e tijd. Mercedes-coureur George Russell was de snelste. Er kwam wel Formule 1-nieuws uit Parijs, want daar werd tijdens een hoorzitting van de beroepscommissie van de FIA besloten dat Isaac Hadjar zijn 3e plek van de GP in Monaco toch weer terugkrijgt.
0: Ja, want Gasly die kwam in Monaco als 3e over de finish, maar werd een paar dagen later teruggezet in de uitslag omdat hij te hard zou hebben gereden in de pitstraat. Zijn team Alpine protesteerde, dat protest werd gehonoreerd, de straf werd teruggedraaid en Gasly was weer 3e. Maar daar waren de andere teams het dan niet meer mee eens en de zaak werd voorgelegd aan de beroepscommissie van de FIA en die gaf dus vandaag de 3e plek terug aan Hadjar.
1: Tennis kent u, padel natuurlijk ook, maar kent u pickleball ook al. In Vietnam is momenteel het wereldkampioenschap van die opkomende sport bezig. En Nederland doet het niet onaardig. Vandaag stonden we, zeg ik dan, in de 16e finales. Bondscoach Geert-Jan van Dijken hebben we aan de telefoon. Goedenavond.
3: Ja, goedemorgen vanuit hier en goedenavond.
1: Zeker, vandaag, ja. Goedemorgen vanuit daar. In de 16e finales speelden jullie tegen het gastland Vietnam. Hebben we dan ook gewonnen?
3: Nee, helaas.
0: Dan stonden ze in de 16e finales.
1: Ja. Zo gaat dat dan, hè?
3: Zo zijn we in Nederland, hè?
1: Ja. Ja, jammer. Maar of zeg je van nou, eigenlijk waren we best wel ver gekomen?
3: Nou ja, we deden 64 landen mee. We waren op basis van onze beste 4 spelers, 2 dames, 2 heren, word je ingeschaald. We was 10 ingeschaald op basis van onze resultaten. Ja, we hebben dus de laatste 16 gehaald. We wonnen eerst van Maleisië vandaag, of gisteren, moet ik zeggen. En toen moesten we tegen het tweede geplaatste Vietnam. Ja, in pickleball is hier een ontzettend grote sport. Echt, overal liggen pickleballbanen. Ze hebben ruim 10 miljoen spelers hier in Vietnam die pickleball spelen. En dat team bestond uit alleen maar profspelers. Dus ja, dat is een ontzettend sterk team om tegen te spelen. Dus het was een moeilijke opgave. Maar we zijn, speelt om 4 gewonnen wedstrijden. Je speelt eerst een damesdubbel, die wonnen we. Kwamen 1-0 voor, verloren de herendubbel. En de eerste gemengdubbel 2-1 achter. Toen kwamen we nog via de andere gemengdubbel en de dames enkel 3-2 voor. Dus even hing het in de lucht. Dan werd het helaas 3-3 via een heren enkel. En dan ga je met pickleball iets heel bijzonders doen. Dan ga je met 4 spelers een soort eindwedstrijd spelen waar je om en om punten speelt. En die verloren we net. Dus dat was, was zonde, maar wel...
1: Dat is eigenlijk helemaal niet slecht, toch? Voor zo'n groot pickleballland. Nee, dat dacht ik.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Geert-Jan, de leukste dagen zijn de dagen waarop je iets nieuws leert. Vandaag was zo'n dag voor mij, want ik kende de sport eerlijk gezegd nog niet. En ik heb allemaal uitleg gekeken en dit vond ik eigenlijk de beste.
4: Een uniek en belangrijk onderdeel van pickleball is de non-volley zone, oftewel de kitchen. Je mag niet vanuit de lucht slaan, terwijl volleren, als je in de kitchen staat. Je mag ook niet in de kitchen stappen nadat je hebt gevolleerd. Je mag pas vanuit de kitchen slaan als de bal eerst heeft gestuiterd.
1: Je houdt van koken.
0: Ja, wat is de kitchen?
3: Nee, bij pickleball heb je het is groot van een badmintonveld wat je speelt. En je hebt een net in het midden en je hebt een gebied van 2 meter tot het net ongeveer, waar je geen ballen mag volleren. En volley is een bal uit de lucht pakken. Ja. Dus je mag niet zomaar naar het net rennen en een bal uit de lucht pakken. Dus je krijgt eigenlijk altijd een eindspel waarbij je met z'n tweeën speelt, vaak 2 tegen 2. Allebei 2 meter van net staat, dus 4 meter van elkaar. En net achter die lijn, je probeert dan af en toe te versnellen, af en toe een zacht balletje. Een tactisch, het is een beetje schaken, een beetje een reactiespel. Ja, het is echt daar wordt het eindspel altijd gespeeld, dus dat is de kitchen.
0: Ja, want doordat je minder de bal direct uit de lucht mag plukken, wordt het gewoon een wat langere rally dan als je badminton of tennist.
3: Ja, je gaat dan de bal met stuit zachtjes spelen, het heet dink, of je doet een speed-up, je versnelt. En die ander die reageert daar dan weer op, dus ja, het is een... dat strategisch spelletje wat je dan aan het einde speelt. Maar je moet eerst bij die kitchen komen en moet je eerst dus naar voren spelen. Dus het gaat allemaal heel snel.
0: Ja. Ligt er bij de Wereldvoetbalbond een voorzitter om een heleboel redenen onder vuur. Maar een van de redenen was dat hij het WK uitbreidde tot meer dan 100 wedstrijden. over 6 weken. Bij jullie wereldkampioenschap worden er meer dan 1000 wedstrijden per dag gespeeld. Hoe werkt dat?
3: Ja, dat is ongelooflijk. Het WK wat wij spelen voor landen, dat is echt het hoofdonderdeel. Maar er worden daarnaast ook nog allerlei leeftijdscategorieën, allerlei amateurklasses wedstrijden gespeeld. Dus er zijn die 6000 spelers in Da Nang. En die spelen allemaal op hun eigen onderdeel een wedstrijd. Waardoor iedereen eigenlijk op zijn categorie wereldkampioen kan worden. Het gaat natuurlijk om het grote wereldkampioenschap. Maar het is wel een sport die dus echt, ja, door iedereen kan dan meedoen aan zo'n toernooi. Het is echt een breedte sportevent. En dat maakt de sport ook heel leuk. Het wordt echt ook gezien als een hele sociale sport. Dat is een van de krachten van de sport. Dus er zijn ontzettend veel onderdelen. Het gaat natuurlijk om het wereldkampioenschap voor landen. Dus wie weet, als je het, je weet nu wat het is. Dus ik zou zeggen, laat me een keer gaan oefenen. En dan misschien volgend jaar wereldkampioen op jouw klasse.
0: Ik word gewoon meteen door de bondscoach uitgenodigd.
1: Zeker, zo gaat dat.
0: Deal. Ja,
1: dan doen we ook een cameraatje erbij. Doen we niet alleen radio. Is dat oké? Okay? Ja,
3: lijkt me een goed plan. Gaan we doen.
1: Maar tot dan toe was Pickleball heel populair. Toen ging Jan-Willem Wesselingen doen. Nee hoor. Nou, nog even nagenieten, want het is best een goede prestatie, toch? Voor een opkomende sport. Dankjewel, Geert-Jan.
0: Morgen om 7 uur is Langs de Lijnen weer een uitzending om te luisteren. Want dat is die met de topper Ajax-PSV. Eerst hier zometeen het oog met Koen Verbraak. Goed weekend.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Op Lijf ontvang ik, Lara Billy Renssen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Wat Blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: NPO Radio 1.
17: Met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renssen. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij moeten van de rechtercommissaris nog 2 weken in de cel blijven. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend gaan de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikke. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige land tegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
19: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
20: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
22: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Kijk voor jouw VAS-advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: Worte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In een ander spel moeten spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen de naderende horde. Ik kijk ondertussen reikhalzend uit naar een game waarbij je een 80-jarige wereldleider zo'n schop onder zijn kont kunt geven dat je hem dwars door het raam van een megalomane balzaal op de mestvaalt van de geschiedenis ziet belanden. En daar staat dan een bordje: welkom thuis. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het zal je maar gebeuren, je debuutfilm maken en die dan in première zien gaan op het filmfestival van Venetië. Het overkwam de Nederlandse Esken Elhams gisteravond. Ze vertelt zo dadelijk hoe dat was. Het West-Nijl-virus begint zich langzaam maar zeker ook bij ons te manifesteren. Inmiddels zijn 9 Nederlanders besmet, waarvan er 1 overleed. Bart Knols, expert op het gebied van muggen, weet hoe we ons ertegen kunnen wapenen. De Zeeuwse badplaats Renesse was jarenlang de plek waar jongeren uitbundig uitgingen. Inmiddels hebben ze andere bestemmingen ontdekt. En morgenavond geven discotheek Pinky en feestcafé De Zoom een groot slotfeest, voordat ze hun deuren definitief sluiten. U hoort er straks alles over. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 4 september.
3: De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
2: Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak over Asselt. Hij noemt het een serieus probleem.
3: Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag.
2: 32 verdachten zijn voorgeleid. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag.
4: Omdat het beeld nog niet helder is wie wat precies individueel heeft gedaan.
2: Ze blijven 2 weken langer vastzitten en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.
5: Als advocaat zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die beperkingen echt op een korte moment worden opgeheven, op korte termijn worden opgeheven. Iedereen wil natuurlijk weten, wat speelt er?
2: En dat willen de inwoners ook. Veel vinden het sluiten van de woning waar het geweld plaatsvond niet genoeg.
6: Ja, hoe nu verder? Want na een jaar is dat pand dicht en dan gaat het weer open en dan ontvangen we ze weer met open armen. Of hoe moeten we het volgens zien?
2: Verschillende havenwerkers in Amsterdam, Zeeland en Rotterdam legden het werk neer.
7: Het is gewoon fantastisch, alle bedrijven en alle sleepboten niet te vergeten gewoon plat liggen vandaag.
2: Ze vrezen voor de gevolgen van bezuinigingen op de sociale zekerheid.
8: Als we dadelijk geen werk meer hebben of we worden ziek, dan hebben we nergens recht op. Alles wordt gekort. Het gaat gewoon helemaal niet goed hier.
2: Het is onderdeel van een reeks acties tegen de bezuinigingen. Minister Veilbrief doet daarom een oproep aan de bonden.
9: Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Want die stakingen hebben natuurlijk 1 groot nadeel, dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben.
2: In Het Oog spraken we de afgelopen maand met de genomineerde schrijvers voor de Hebban Debuutprijs. De winnaar werd bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland.
10: Cillian MacRoy wint met zijn allereerste roman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Alleen verliep de onthulling bij zijn voordeur niet helemaal vlekkeloos.
11: Yeah! Ik zit onder de roze smurrie. We dachten confetti meegenomen hebben, maar we hebben een soort van kijk nou, we zitten er helemaal onder.
2: Cillian MacRoy moet het nieuws nog wel even indalen.
12: Ik ga nog even een aantal momenten moeten pakken om dit te vieren en goed te landen erin. Maar dat gaat echt nog even duren.
2: En dan over naar deze superster. Roxy Dekker. Ze staat deze week 4 keer in de Ziggo Dome, maar volgend jaar pakt ze het groter aan.
13: Ik ben de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de arena gaat doen.
2: De Johan Cruijff Arena dus. Ze kan het zelf nog amper geloven.
13: Het is echt krankzinnig. En dan ben ik net 22 als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek.
2: De fans begrijpen het wel.
14: Nou, als zij 4 keer Ziggo uit kan verkopen, dan denk ik ook wel dat ze 1 arena uit kan verkopen.
2: Ze krijgt in ieder geval de goedkeuring van Louis van Gaal.
15: Heel veel succes in de arena.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Roxy.
2: De krant van morgen, Clemens Peters.
16: Het Parool kijkt niet op van de gebeurtenissen in Overasselt. De schietpartij vertoont volgens de krant alle kenmerken van een zogenoemde kamikaze. Daarbij proberen drugsmokkelaars en partij cocaïne koste wat kost te behoeden voor verlies. In de havens van Rotterdam en Antwerpen zien ze dat soort acties aan de lopende band.
17: De krant komt met een opsomming van de afgelopen 10 jaar. Vaak gruwelijke verhalen vol geweld door niet zelden jonge jongens. Wat opvalt is dat Jos Leidekkers, voorheen Bolle Jos, zich nadrukkelijk manifesteert. Wat ook opvalt is dat de meeste van dit soort acties mislukken.
16: Het is de armste deelstaat van Duitsland, Sachsen-Anhalt. Maar alle ogen zijn erop gericht, want zondag kan de extreemrechtse AfD daar veruit de grootste partij worden, met misschien wel 40% van de stemmen. De impopulaire CDU-SPD-regering houdt zijn hart vast, schrijft de Volkskrant in een analyse aan de vooravond van de verkiezingen.
17: We halen ons land terug, zegt AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund Stevast, tot groot enthousiasme van zijn aanhangers. Op de bijeenkomsten van AfD ruikt het naar bier en braadworst, maar ook naar wraakzucht. Het volk is nu aan de beurt. De normale mensen worden weer de baas. Niet de queers, de migranten, de groenen of de elites.
16: Politieke partijen roepen het al tientallen jaren, maar in de praktijk komt er niets van terecht. Een kleinere overheid. Het FD heeft onderzocht hoeveel ambtenaren er sinds 2010 bij zijn gekomen. 37%, tot een totaal van 157.000. En nog sterker steeg het aantal werknemers bij toezichthoudende instanties, zoals de Arbeidsinspectie of de Nederlandse Bank en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
17: Na de toeslagenaffaire was het idee dat allerlei uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening aan het publiek moesten verbeteren. En daar kwam extra geld voor. De autoriteit persoonsgegevens groeide in totaal met 325%, de inspectie justitie en veiligheid met 154% en de AFM met bijna 75%.
16: Zondag zou prins Klaus 100 zijn geworden en het AD haalt herinneringen op aan de man van prinses Beatrix. Een intelligente, aimabele man die gevangen zat in het strakke protocol, is de mening van velen. Journalist Brenda Gutterink was jarenlang koningshuisverslaggever.
17: Van prietpraat had Klaus gauw genoeg, zegt ze. Toen we tijdens een staatsbezoek bij een gerenoveerde kathedraal stonden, zei ik, om de stilte te verbreken, prachtig, vindt u niet? Zijn droge antwoord, van mij mogen ze hem opblazen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty, Boston. Vorige week nog was premier Jette optimistisch over de steun van de oppositie voor de komende begroting. Maar daarna volgde een chaotisch weekend, nachtelijk beraad en de ene na de andere gemiste deadline. Vandaag gaf Jette weer zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. En daar was ook Wilma Borgman bij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe kijkt Jette zelf eigenlijk terug op hoe dat allemaal gegaan is?
1: Nou, het liefst helemaal niet, Koen. Hij kreeg er vanmiddag natuurlijk wel veel vragen over. Ook omdat hij op de persconferentie vorige week nog zo lovend was over hoe dat allemaal zou gaan, die onderhandelingen. Dat minister Heijnen van Financiën de ene tafel leidde, waar hij afspraken maakte met oppositiekamerleden, en de premier met de vicepremiers de andere tafel. Nou, dat was een gezamenlijk proces dat zo goed samenkwam, zei Jette vorige week nog. Nou, als je het afgelopen weekend hebt opgelet, dan leek het daar bepaald niet op. Toen werd inderdaad, je zei het al, de ene deadline naar de andere gemist. En pas op het allerlaatste moment, op maandagmiddag, ging de deal die Heijnen had gesloten van tafel en was er ruimte voor een gezamenlijk akkoord. Hoe is dat nou allemaal gegaan? Nou, premier Jette had niet zoveel behoefte aan een openbare evaluatie. Hij hield het erop dat het proces bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. En op mijn vraag wat daar dan is misgegaan, zei hij dit.
2: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
1: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
2: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
1: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u ernaar vroeg, naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was, citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
2: Nou, dat al ook dat als dingen samenkomen van die politieke input die we hebben opgehaald, maar zeker ook financiële wensen die door oppositiepartijen zijn aangedragen, ja, dat de weging daarvan ook in een coalitie soms zwaarder kan liggen en dat het dan iets meer tijd nodig heeft.
1: De weging ligt zwaarder? Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden. Want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
1: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
2: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
1: Kan allebei waar zijn.
2: Minste vakantie gehad van iedereen om zoveel mogelijk op te halen met partijen, ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
1: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eerdmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
2: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten, maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
1: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even, want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eerdmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen, want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
2: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken. Zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
1: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag. Want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eerdmans zegt, nou ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
2: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen. Zodat we uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewegen wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
1: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
2: We waren graag iets eerder klaar geweest.
1: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
2: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
1: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet. Dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
2: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden. En ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land. Die goed is voor Nederland.
1: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
2: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
1: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
2: Nee, kijk, als je. Maar goed, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
1: Dank u.
0: Wilma, de premier heeft het steeds maar over de hand reiken aan de oppositie. En dat het kabinet de oppositie echt tegemoet gaat komen. Maar gaan we dat nog zien voordat het Prinsjesdag is?
1: Ja, je hoort vanuit het kabinet dat er allerlei contacten zijn achter de schermen. Dat ook Jette zelf met fractieleiders uit de Kamer praat en belt. Maar die fractieleiders zeggen op hun beurt dat ze van het kabinet niks horen. Dinsdag lekte er allerlei nieuws uit over dat akkoord in de coalitie. En toen waren de reacties uit de oppositie bepaald niet positief. Maar Jette zei ook vanmiddag weer op de persconferentie dat er echt ruimte is om gehoor te geven aan de wensen van de oppositie. Ook in financiële zin. De begroting is niet in steen gebeiteld, volgens Jette. En ja, wat je ook moet bedenken, de oppositie heeft er belang bij om de prijs wat op te drijven. Hoe moeilijker de coalitie het heeft, hoe meer de oppositie binnenhaalt, tenslotte. Eén ding is wel duidelijk, Koen, dat politieke debat op de dagen na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen, dat debat wordt deze keer heel spannend. Want daar moet dan blijken waar er meerderheden zitten voor dit kabinet.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Nu zeker is dat dit jaar 9 Nederlanders besmet zijn geraakt met het West Nijl-virus, doet zorgminister Sophie Hermans een oproep.
3: Bescherm je goed tegen muggen. En ja, als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
0: Maar zijn muggen, antimuggenspray en een klamboe wel genoeg? Of moet er meer gebeuren? Dat bespreek ik met medisch entomoloog en specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekte Bart Knols. Dag meneer Knols, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, het virus is niet nieuw, maar het is al een paar jaar niet meer vastgesteld in Nederland. Hoe kan het eigenlijk dat het weer is opgedoken?
4: Nou ja, het is niet nieuw. Kijk, we hadden de eerste gevallen in 2020. Dat waren toen 8. Heeft men heel intensief gaan monitoren. Zowel muggenpopulaties om te kijken of daar het virus in zat, als ook vogelpopulaties. Toen is het eigenlijk stil geweest. En tot 2022, toen werd er bij een blauwe reiger, werd er in Noord-Holland het virus vastgesteld. Mm-hmm. En dat virus dat bleek genetisch gezien heel nauw verwant aan het virus waarmee die 8 mensen in 2020 besmet waren. Dus eigenlijk was dat een indicatie dat het virus in die tussenliggende jaren toch gecirculeerd heeft.
0: En zich schuilgehouden heeft.
4: In de vogelpopulatie. Dus niet zijn er mensen geïnfecteerd. Daardoor leek het alsof het virus niet meer aanwezig was. Daarna is eigenlijk met steeds toenemende mate is er in meerdere populaties muggen. Is het virus aangetoond. Daarna ook bij paarden. En daarna ook bij vogels meer. Eigenlijk tot dit jaar. En dit jaar is het dan groter geworden. In die zin dat we in eerste instantie in juli vonden we een zanglijster, een jonge zanglijster, en die had een infectie. Mm-hmm. En omdat het een jonge zanglijster was, net uit het nest, is die dus in Nederland geïnfecteerd geraakt. Daarna was het 17 augustus, toen werd bij die bloeddonor, iemand die niet op reis was geweest, bij bloeddonor, in dat bloed werd het virus aangetoond, hetgeen aangaf dat deze persoon niet gereisd had. En dus de infectie in Nederland heeft opgelopen. En daarop volgend hadden we dus helaas het eerste sterfgeval in Nederland, in de regio Utrecht. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, we hadden ook meerdere paardeninfecties dit jaar. Dat bij elkaar opgeteld, ja, dat geeft nu toch wel de indicatie dat het virus meer verspreid is dan dat we oorspronkelijk gedacht hadden. Zeker ook vanwege het feit, u noemde al, we hebben nu 9 gevallen gehad. 4 van de 5 mensen die besmet raken, die worden helemaal niet ziek van deze infectie. Dus dat betekent eigenlijk, als er 9 zijn die zich gemeld hebben die wel ziek zijn geworden, zijn er dus vele tientallen mensen in Nederland die waarschijnlijk al geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Dus het is er nu. En de kans om dit virus nu weg te krijgen is heel klein, omdat dit virus heeft een reservoir in de natuur. Het zit dus in de vogels.
0: En de vraag is, hoe gevaarlijk is dit virus?
4: Nou ja, u zei al 9 gevallen. Ik heb ook gelezen dat er een vrouw was van 39 die een hersenvliesontsteking eraan heeft overgehouden. Dat is niet heel normaal. Normaal zien we meestal bij oudere mensen, mensen zeg maar van boven de 50. Maar ja, dat is al 41% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig. Die lopen een hoger risico. En dan met name mensen die een verminderd goed werkend immuunsysteem hebben of een of andere onderliggende aandoening. Dat zijn de echte risicogroepen. Dus in mijn optiek wat er moet gebeuren is dat je moet proberen te traceren waar deze 9 mensen een infectie hebben opgelopen. Waar waren die op het moment dat ze besmet zijn geraakt? En daar zul je op die plekken moet je heel intensief zowel de muggenpopulatie als de lokale vogelpopulatie gaan monitoren.
0: Wat zijn de symptomen van deze ziekte?
4: De symptomen die zijn eigenlijk griepachtig. Een heftige griep. Maar dat, zoals ik al zei, dat is maar 1 op de 5. En dan van die 1 op de 5 zijn er dan maar een heel klein aantal die een progressie hebben naar een neuro-invasieve aandoening, dus een hersenvliesontsteking of een hersenontsteking, verlammingsverschijnselen en dus af en toe ook de dood.
0: En de meeste mensen merken het dus helemaal niet?
4: De meeste mensen die zullen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen en dan kan hun eigen immuunsysteem die infectie gewoon verwerken.
0: Het is niet overdraagbaar van mens op mens?
4: Nee, gelukkig niet. Dit is geen corona. Maar ja, goed, als er op een gegeven moment heel veel muggen rondvliegen in de buurt van een seniorencomplex of een verpleeghuis of een ziekenhuis, ja, dan moet je wel gaan uitkijken, want het is er nu.
0: U zegt al van bij sommige mensen zijn er nauwelijks klachten. Hoe breng je dan in kaart hoe het virus zich aan het verspreiden is?
4: Moeilijk. Dat kun je dus eigenlijk alleen maar doen aan de hand van mensen die een melding, die zich melden bij een huisarts met vermeende verschijnselen die lijken op een West-Nijl-aandoening. En dit is een ziekte die moet de huisarts melden. Dus aan de hand daarvan, als mensen zich inderdaad niet goed voelen en ze gaan naar een huisarts, moeten die huisartsen denken van zou dit eventueel een West-Nijl-infectie kunnen zijn? En zo kun je ook weer gaan traceren waar het virus zich ophoudt.
0: Hoe pakken andere landen dit aan?
4: Goede vraag. Als ik kijk naar de Verenigde Staten, het virus is daar in 1999 binnengekomen in New York. 5 jaar later zat het in Los Angeles en waren alle 50 staten van de VS besmet met West Nile. De manier waarop de Amerikanen het hebben aangepakt is, die hebben hun muggenbestrijding op county niveau, dus op gemeentelijk niveau, uitstekend georganiseerd. Daar zijn alle middelen aanwezig die men nodig heeft om die muggen heel goed te kunnen bestrijden. En dat is iets wat wij in Nederland nog niet op orde hebben.
0: Nee. En hoe zou die Nederlandse aanpak eruit moeten zien?
4: Nou ja, in mijn optiek zul je nu, om deze situatie acuut het hoofd te kunnen bieden, zou je die bestrijding heel goed ter hand moeten nemen op de plekken van waarvan je weet dat er transmissie gaande is. Ik heb wel eens gepleit om daar het leger voor in te zetten.
0: Het leger?
4: En dat klinkt heel raar.
0: Dat met een kanon op muggen gaat schieten?
4: Nou, niet helemaal, maar het is heel normaal, bijvoorbeeld in Midden- en Zuid-Amerika, tot op het moment dat er een uitbraak is van een ziekte die door muggen wordt overgedragen, dat dan het leger wordt ingeschakeld om van huis naar huis te gaan en broedplaatsen op te ruimen om zo het reservoir, het muggenreservoir, zo ver mogelijk terug te dringen. En dat zou iets zijn. Kijk, in Nederland vinden we het heel normaal als we mogelijk een overstroming hebben ergens, dat de militairen met zandzakken gaan slepen.
0: Ja.
4: Je zou dit op precies dezelfde manier kunnen doen. Dus mevrouw Hermans, leg het niet alleen maar bij de burger, maar neem zelf ook verantwoordelijkheid. Neem contact op met minister Jesselgus, alle 2 VVD. Dat moet makkelijk zijn. En ga vragen om haar hulp voor militairen, om in gebieden waarvan je weet dat er daar lokaal het virus circuleert, om die muggenpopulatie zo ver mogelijk terug te dringen. En dat is belangrijk, omdat namelijk de muggen die in winterslaap gaan over een maand, anderhalve maand, daar kan het virus in overleven. Dus dat zijn de muggen die in volgend voorjaar weer de transmissie op gang kunnen brengen van deze ziekte. En die wil je dus zo ver mogelijk terugdringen voor de winter.
0: En hoe pakt dat leger dan die muggen aan?
4: Die gaan dus van huis naar huis en die gaan dus in jouw tuin op zoek naar stilstaand water en daar die muggen bestrijden door dat water te verwijderen. Dan wel het water te behandelen als het niet verwijderd kan worden met een middel, daar hebben we goede biologische middelen voor, om die muggenlarven te doden.
0: Maar dan moeten ze even niet opgehouden worden door de Russen, zullen we maar zeggen.
4: Nee, maar zover is het nog niet.
0: Nee. Wat kunnen we zelf doen tegen die muggen?
4: Zelf vier dingen. Er zijn vier dingen die we kunnen doen. Eén is om inderdaad, zoals ik zeg wat die militairen zouden kunnen doen, is om in de buurt van het huis, de omgeving van het huis, alle stilstaand water zo goed mogelijk op te ruimen. Mm-hmm. Dan wel minimaal één keer per week te verversen. Want dan hou je dus de ontwikkeling van de larven tegen in dat water. Dat is één. Twee is verandering aan het huis zelf. Dus plaats een goede hor in het slaapkamerraam. Een hor voor de deur naar het terras. Om te zorgen dat muggen 's avonds niet binnen kunnen komen. Drie, drapeer een goede klamboe over je bed. Als je dan toch nog muggen in de slaapkamer hebt, dan lig je lekker in een kooitje en kun je absoluut niet meer gebeten worden. En dan voor dat moment dat je 's avonds buiten zit, voordat je naar bed gaat, smeren. Smeren met een 15% en 20% DEET-formulering. Meer hoeft het ook echt niet te zijn. Het hoeft geen jungle oil te zijn. Want met die 15% heb je makkelijk 4 tot 6 uur bescherming voordat je naar bed gaat rond middernacht.
0: En dan kunnen we ons goed weren.
4: En zorgen dat je alle onbedekte delen van het lichaam goed insmeert.
0: Bart Knols, medisch entomoloog, dank u wel voor uw heldere uitleg.

0: De steen van Bram Vermeulen. Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat hij overleed. Op het filmfestival in Venetië is gisteren de Nederlandse film El Baraneya in première gegaan. Het is het speelfilmdebuut van de Nederlands-Egyptische regisseur Eshken El Hams. De film gaat over het Egyptische dorp waar familie van haar vader woont. En veel van die familieleden kregen een rol in deze film. Goedenavond, Eshken.
1: Hoi, hallo.
0: Gisteren was de première. Jij bent nu nog in Venetië. Ja, een speelfilmdebuut en dan meteen een première op dit wereldberoemde festival. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen?
1: Ja, jongens, ik ben helemaal overwhelmed.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben ook heel moe, want het was ook echt een hele hectische dag. En hoe we het voor elkaar hebben gekregen, het is zeg maar, het korte verhaal is dat het zo simpel is als dat je je film instuurt en dat ze hem dan selecteren of niet.
0: Ja.
1: Maar goed, het langere verhaal is natuurlijk dat, ja, dat je een film maakt en dat je heel erg je best doet. En dat die hopelijk zo goed mogelijk wordt. Maar het is heel bijzonder, want het is gewoon, het is, ja, met, zeker met een wat kleinere, intiemere arthouse film is het zo belangrijk om een wat groter publiek te bereiken op een bepaalde manier. En dat, ja, zo'n festival helpt daar zo erg bij. Dus dat is voor mij, zeker als beginnend en debuterend maker, gewoon echt een droom. Dat kan het niet anders zeggen.
0: Je hebt hem gedraaid in het Egyptische dorp El Baraneya. Waarom wilde je daar een film maken?
1: Nou, wij zijn, kijk, dus ik ben half Egyptisch, maar mijn directe familie komt uit Cairo. Dus mijn vader is geboren in Cairo. Hij is dan, toen hij 22 was, naar Nederland verhuisd. Dus wij zijn altijd heel veel in Egypte geweest, maar altijd in de stad.
0: Mm-hmm.
1: En ik kende het dorp wel, zoals mijn vader dat noemde, uit zijn verhalen van kind zijn. Want mijn oma is daar geboren, dus hij is daar als kind wel veel geweest, maar niet opgegroeid. En dat waren altijd een beetje mythische verhalen over een dorp met zandwegen en leme huizen. En voor ons bleef dat heel lang een soort mythisch verhaal. Totdat we zo 4 jaar geleden voor het eerst eigenlijk daar naartoe gingen. En dus een heel groot deel van onze, ja, eigenlijk extended family, zeg maar, ontmoeten. Die dus dezelfde achternaam dragen, maar die niet direct de familie van ons is.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, het zaadje werd wel echt geplant op het moment dat ik daar voor het eerst kwam. Omdat ik dus een soort collectieve manier van leven zag van allemaal gezinnen in één huis, in één woonkamer. Die eigenlijk gewoon de hele dag met elkaar spenderen, dag in dag uit. In een paar slaapkamers verspreid door het huis, zeg maar, slapen. Maar eigenlijk kon ik ook niet ontcijferen wiens kind van wie was. Dus ik kon ook niet, weet je, iedereen zorgt voor iedereen. Van de oudste oma tot het jongste kind, zeg maar, woont iedereen bij elkaar in huis. En dat was eigenlijk het eerste zaadje wat geplant werd, omdat ik voelde van, oh ja, wat grappig dat ik zo geconfronteerd werd met het feit dat we gewoon met z'n allen in een woonkamer gingen zitten en tijd met elkaar gingen spenderen.
0: Wat vonden ze van jouw idee om een film te maken?
1: Nou, dat is ook een periode geweest van, nou ja, verspreid over maanden, dat ik eigenlijk met mijn vader best wel vaak heen en weer ben gegaan om gesprekken daarover te voeren.
0: Mm-hmm.
1: Met hun, omdat ik, nou ja, dus vrij snel het idee had om wel iets in het dorp te doen en iets met familie, maar dat het ook nog vrij abstract was. En we zijn eigenlijk steeds verder gegaan van een gesprekje over, goh, wat zouden jullie daarvan vinden, naar het echte idee van, en wat als jullie dan ook jullie zelf zouden spelen en we echt in deze woonkamer zouden gaan filmen. Dat vonden ze eerst wel heel spannend, maar er lag ook wel een soort vertrouwen onder direct, waarin ze zeiden, als jij denkt dat dat een goed idee is, dan kunnen we dat wel doen.
0: Maar familie regisseren, dat is toch niet zo eenvoudig, denk ik, hè? Had je een strak script wat je wilde volgen?
1: Ik had een script en vervolgens ben ik met dat script eigenlijk, zij hebben nooit een script gelezen, dus ik heb hun nooit iets laten lezen. Ik heb hun altijd aan de hand genomen in, ja, eigenlijk vertellen waar het verhaal over gaat, wat de thema's zijn en wie precies speelt.
0: Ja, en wat zei je dan tegen ze in kort bestek?
1: Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil een portret maken van jullie leven.
0: Ja.
1: En ik heb daar bepaalde elementen bij gehaald om dat te dramatiseren voor het maken van de film, zeg maar. Dus ik heb ze altijd meegenomen in Het wordt altijd een portret van hoe jullie leven en een pleidooi voor hoe jullie leven. Maar ik zet bepaalde dingen onder druk. Dus wat als, weet je wel, hier iemand zou komen die zou zeggen, goh, ik wil jullie land kopen. Weet je wel, dat soort elementen, die hebben we eigenlijk in het script erbij toegevoegd. Bedacht. En die, ja, en die heb ik eigenlijk altijd met hun ook, ja, we zijn eigenlijk gaan repeteren vanuit die scènes die we in het script hadden. Ja. En zo hebben we eigenlijk langzaamaan het hele script gerepeteerd. Waardoor zij altijd hun eigen dialogen, zeg maar, zijn gaan bouwen binnen in die repetities. Maar wel binnen de kaders van de scènes die ik heb bedacht. Dus we hebben een hele weerwar eigenlijk aan werkwijzes gevolgd.
0: Dus ze spelen zichzelf zoals jij vindt dat ze zichzelf moeten spelen.
1: Klopt. Ja, binnen mijn kader spelen zij zichzelf. Ja.
0: En wat wilde je laten zien van dat dorp? De onderlinge saamhorigheid? Waar ging het je om?
1: Zeker om de onderlinge saamhorigheid. Het gaat eigenlijk voor mij breder over ook wel het idee van traditie versus kapitalisme in de grotere zin. Dat ik ook wel heel erg het gevoel heb, zeker dus de eerste paar keer dat ik daar kwam, had ik heel erg het gevoel van, dit is toch wel echt hoe het ooit bedacht is. Dat we met z'n allen en al die generaties in één huis blijven wonen. En dat we voor elkaar blijven zorgen. En dat we elkaars kinderen helpen opvoeden. En ik voelde me daardoor eigenlijk ook als ouder zijnde minder alleen. En minder soort aangewezen op dat individualistische idee dat je met een kerngezin achter gesloten deuren het maar uit moet zoeken. Dus ik vond daar heel veel troost. En tegelijkertijd, naarmate ik daar vaker kwam, merkte ik ook dat die eerste blik ook ergens een geromantiseerde blik is op dat geheel. Omdat dat collectief is natuurlijk prachtig. Er zitten heel veel normen en waarden in die ik heel erg mis in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. En er zijn ook gewoon een aantal gezinnen in één woonkamer die het met elkaar moeten gaan doen. En een telefoon die een dorp binnenkomt.
0: Je ziet ook de armoede. Je ziet ook dat sommige vrouwen dromen van een bestaan elders.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is ook iets. Ik wilde ook wel echt eer doen aan dat grijze gebied in de film. Omdat ik dus me heel bewust was van het feit dat ik wel dat heel romantisch kon gaan neerzetten. Maar dat dat ook wel een blik was vanuit iemand die vervolgens weer de koffer pakt en vertrekt. Ja. En dan weer vertrekt naar een plek waar in principe alle vrijheid is die er waar te bedenken is.
0: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was.
1: Sorry, wat zei je?
0: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was, die film.
1: Zeker, ja, nee, absoluut. Zeker omdat het überhaupt het feit om iets te

0: Dit is toch wel echt hoe het ooit bedacht is. Dat we met z'n allen en al die generaties in één huis blijven wonen. En dat we voor elkaar blijven zorgen. En dat we elkaars kinderen helpen opvoeden. En ik voelde me daardoor eigenlijk ook als ouder zijnde minder alleen. En minder soort aangewezen op dat individualistische idee dat je met een kerngezin achter gesloten deuren het maar uit moet zoeken. Dus ik vond daar heel veel troost. En tegelijkertijd, naarmate ik daar vaker kwam, merkte ik ook dat die eerste blik ook ergens een geromantiseerde blik is op dat geheel. Omdat dat collectief is natuurlijk prachtig. Er zitten heel veel normen en waarden in die ik heel erg mis in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. En er zijn ook gewoon een aantal gezinnen in één woonkamer die het met elkaar moeten gaan doen. En ja, een telefoon die een dorp binnenkomt.
1: Je ziet ook de armoede. Je ziet ook dat sommige vrouwen dromen van een bestaan elders.
0: Ja, zeker. Ja, en dat is ook iets. Ik wilde ook wel echt eer doen aan dat grijze gebied in de film. Omdat ik dus me heel bewust was van het feit dat ik wel dat heel romantisch kon gaan neerzetten. Maar dat dat ook wel een blik was vanuit iemand die vervolgens weer de koffer pakt en vertrekt. Ja. En dan weer vertrekt naar een plek waar in principe alle vrijheid is die er waar te bedenken is.
1: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was.
0: Sorry, wat zei je?
1: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was, die film.
0: Zeker, ja, nee, absoluut. Zeker omdat het überhaupt het feit om iets te draaien in Egypte was voor mij al een emotioneel iets. Omdat ik gewoon daar zoveel herinneringen heb als kind. Me daar zo thuis voel, maar ook zo niet thuis voel op een bepaalde manier. Dus dat was al iets heel groots voor mij om te doen. Maar ook gewoon het feit dat je je heel verantwoordelijk voelt voor je familie, terwijl je eigenlijk ook dus degene bent die dingen van hun vraagt die ze misschien soms wel even niet willen doen of die soms grenzen overgaan. Ja. En
1: hebben ze je film al gezien, je familieleden?
0: Nog niet.
1: Nee.
0: Nee. Dus gaan dat zeer binnenkort doen.
1: Ja. En hoe waren de reacties gisteren eigenlijk bij de première?
0: Ja, de reacties waren heel goed. Ze vonden hem mooi. De mensen die ik heb gesproken vonden hem mooi. En gelukkig de recensies die eruit zijn gerold zijn tot nu toe heel lovend. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
1: Hey, en wanneer kunnen we de film zien in Nederland?
0: Ja, dat mag ik nog niet helemaal verklappen. Maar het zal ergens in het voorjaar worden.
1: Nou, we houden het in de gaten. Eskin Elhams, dank je wel. En jouw film El Baranaya gaan we dus ergens in het voorjaar zien. Dank je.
0: Yes, dank je wel.

0: Mooi like, we will never be the same. Renesse was ooit dé plek waar jongeren hun eerste vakantie zonder ouders beleefden. Maar de meeste tieners hebben de Zeeuwse badplaats ingeruild voor feestbestemming in het buitenland. Morgenavond wordt daarom het laatste grote feest gegeven voordat discotheek Pinky en feestcafé De Zoom hun deuren sluiten. En daarmee gaat ook het boek van Renesse als uitgaansoord definitief dicht. Een einde van een tijdperk. En daar ga ik over praten met Bertie Steur, naast Boerin ook DJ, die heel wat nachten heeft gedraaid in Renesse, en Jeroen Gielen, eigenaar van de clubs die morgen sluiten. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Bertie, jij bent daar opgegroeid. Wat zijn jouw eerste herinneringen aan stappen in Renesse?
2: Ja, mijn eerste herinneringen aan stappen in Renesse zijn dat ik met mijn vriendinnen naar het Roefke ging. En dat we daar eigenlijk de hele avond een beetje rondhingen. En dan op een gegeven moment gingen we nog wel eens even ergens anders kijken, bij Trinity. Niet naar Pinkies, want daar werd R&B gedraaid, daar hielden we niet zo van. En dan gingen we nog even bij de Stulp kijken en dan eindigde het toch weer bij het Roefke.
0: En het fenomeen de kotskip speelde toch ook een rol?
2: De kotskip, ja, van de snackcorner. Als iedereen dan helemaal lila Lazarus was en dan ging je nog even naar de snackcorner voor een kotskip en dan gooide hij alles eruit en dan was een soort cleansing.
0: Oh ja. Jeroen, 25 jaar geleden ging jij werken in Renesse. Nu ben je eigenaar van de laatste twee feesttenten. Wat voor plek was Renesse toen voor jou?
1: Je bent jong en je gaat voor het eerst stappen. Mm-hmm. En met het stappen leer je eigenlijk je vrienden kennen, de mensen om je heen kennen. En alle soorten muziek kon je hier tot je nemen.
0: En was dat een uitbundig uitgaansleven?
1: Ja, dat was een mooi uitbundig uitgaansleven. Toen kon alles nog. En er waren natuurlijk zoveel mensen hier dat je kon alles meemaken. En het maakte ook niet uit, alles was niet te gek. Praat over de kotskip. De meeuwen waren de volgende dag het beste erbij.
0: Ah ja. Maar er was natuurlijk ook gaandeweg de jaren ook overlast. Hè? Met jongeren die zich wel erg uitbundig lieten gaan.
1: Ja, maar ja, wat is overlast? Hè? Het is, voor de een is het overlast en voor de ander is het plezier. Ja. Zolang er niks gesloopt wordt, dan vind ik het nog geen overlast.
0: En dat
1: geluid
0: en
1: rumoer, dat gebeurt altijd. Maar ja, in welke plaats? Vroeger en nu gebeurt het niet. Ik denk dat overal wel zo binnen en buitenland hetzelfde. Ja.
0: Bertie, jij zei dat jij niet graag naar Pinky ging omdat de muziekkeuze je daar niet aanstond. Nee. Maar later ben je daar zelf gaan draaien.
2: Ja, klopt. Ja, bijzonder hè? Nee, ik was de reserve DJ van het Roefke. En,
0: dat is een ander café of een andere discotheek?
2: Dat is een andere discotheek. Ja. En op een gegeven moment was dat was van dezelfde eigenaar als Pinky. En op een gegeven moment vond de DJ van Pinky, die vond 7 dagen in de week erg pittig. Dus die wou eigenlijk terug naar 2. En toen kwam de vraag bij mij of ik dat zag zitten. En ik dacht, het is niet helemaal mijn muziek. Maar dat kan ik misschien wel een beetje doorheen gooien. En het leek me op zich wel grappig. Dus toen ben ik in Pinky gaan draaien.
0: En wat staat je bij van die avonden?
2: Staan we bij van die avonden, ja. Het was top 40 R&B en hip-hop, dus best wel veel dames en dan natuurlijk ook jongens daaromheen. En ja, het was gewoon heel gezellig. Het was ook heel gezellig met het personeel onderling.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het was gewoon heel gezellig. Ja. Het was, soms dan kwamen er ook wel types binnen. Daar had je het dan achteraf met z'n allen over. En ja. Je kon ook, het was wel een beetje een ranzige tent. Maar daar konden we ook met z'n allen heel hard om lachen. Ja, het was gewoon, de sfeer onderling was heel goed. Ja.
0: Jeroen, in Renesse wonen ongeveer 1500 mensen. Maar in de zomer waren dat wel ietsje meer.
1: Ja, ik denk als je de Pinksteren gaat kijken, dan waren het er wel 15.000.
0: Echt waar?
1: En dan praat je over een weekend. Dus dat was elke avond, als je naar de ene kroeg wil, naar de andere discotheek.

0: dan kon je niet kiezen. Je liep in de massa mee en je werd vanzelf naar voren geschoven.
1: Je werd meegevoerd door de stroom.
0: Ja, je werd meegevoerd. Het was een soort slow motion van zaak naar zaak. Ja.
1: En, was dat het hoogtepunt van het jaar op uitgaansgebied, Pinksteren?
0: Pinksteren was wel de crème de la crème van het jaar. Voor de ondernemers ook, als je die misliep, doordat het heel slecht weer was, dan was dat altijd wel een aderlating. Ja. Maar Pinksteren was wel het mooiste feest wat er was. En vooral ook voor de Duitse jeugd die hierheen kwam.
1: En hoe was dat voor de inwoners van Renesse, voor die 1500 mensen?
0: Ik denk dat die 1500 mensen, die zijn hier natuurlijk ooit eigenaar geweest of hebben hier gewerkt of hun kinderen hebben hier gewerkt. En ik denk dat Renesse daar groot door geworden is.
1: Dat was hun brood. Ja. En de vraag is natuurlijk waarom al die mensen naar Renesse gingen. Waarom was het zo populair?
0: Ik denk dat dat het Salau van Nederland was.
1: Ja?
0: En je ging hierheen, ik zeg altijd maar... Vanaf de helft van het land komen ze deze kant op en de andere helft gaat naar Terschelling. En Renesse was dé badplaats en vooral voor Duitsers, hè, daar hebben ze geen kust. Dus ze komen dan deze kant op.
1: Op een gegeven moment begon die populariteit te tanen, werd het steeds minder. Wanneer begon je dat te merken?
0: Dat is begonnen met de alcoholleeftijd.
1: Ja?
0: Van 16 naar 18 jaar heeft denk ik voor Renesse sowieso de helft laten verminderen en zaken laten verdwijnen. Omdat er gewoon een stuk minder jeugd komt. Want in het buitenland, hè, gaan we de grens over naar België, dan mag alles. En hier mocht niks. En dat heeft de kentering in gang gezet.
1: Je zegt dat ook met enige spijt in je stem.
0: Ik vind zelf persoonlijk, niet als eigenaar, maar als persoon, vind ik dat je gewoon vanaf 16 jaar gewoon een biertje moet kunnen doen. En een wijntje. En de zwak alcoholische dranken waren dan toegestaan. En nu is het in één keer van je mag niks. En op je 18e mag je wel. Nou ja, we kennen de jeugd. Die houdt zich daar toch niet aan. En 9 van de 10 ouders laten hun kinderen toch thuis een drankje doen. Of bij vrienden of wat dan ook. Dat is toch niet tegen te houden.
1: En de jeugd is naar andere plekken getrokken.
0: Is het niet in het schuurtje of in de kamer als de ouders weg zijn of in een grote boerenschuur met z'n allen bij elkaar. Ja, dat is er sowieso. En ze gaan naar het buitenland, want daar mag het wel.
1: Bertie, 20 jaar geleden was je actief in de lokale politiek van Renesse. Ja. Ging het toen ook al over de toekomst van Renesse en hoe het, of de gemeente altijd jongeren zou blijven trekken?
2: Nee. Nee, dat was op dat moment niet echt een issue. En ik moet zeggen, we hadden op een gegeven moment een burgemeester en die vond Pinkster heel spannend.
1: Oh ja?
2: En die heeft toen eigenlijk in een paar jaar tijd heeft die Pinksteren wel een behoorlijk wat tandjes teruggeschroefd, zeg maar.
1: Wat deed hij dan?
2: Ja, die maakte er eigenlijk zoveel regels op dat, dat Pinksteren gewoon kleiner werd, het hele feest.
1: Maar daar had hij misschien ook wel redenen voor.
2: Nou ja, hij zag hoeveel mensen hier rondliepen en dat was altijd goed gegaan. Maar
1: de openbare orde kwam misschien in gevaar, vond hij?
2: Hij vond dat spannend, want als er iets zou gebeuren, dan zou het ook gelijk groot zijn.
1: Dus? Wat deed hij?
2: Dus, hij heeft gewoon een hoop regels ingesteld, waardoor het Pinksterfeest een stuk minder werd.
1: Ja. Jeroen, morgen is dus het laatste grote feest. Gaat dat ook gepaard met weemoed? Voor jou?
0: Die verandering is natuurlijk ingezet. Corona heeft eigenlijk het laatste zetje gegeven, waardoor het stap wat normaal was, is gewoon veranderd. En je moet op een gegeven moment meegaan. Ik heb op een gegeven moment een kans gekregen om een eetcafé te openen hier op het dorp. Mm-hmm. Over te nemen. En daar zie je gewoon echt de verandering in.
1: Wat dat wordt jouw toekomst ook?
0: Dat wordt mijn toekomst, ja. En tuurlijk, vraag je diep in je hart, zou ik liever 7 dagen in de week de zomer pinkies mogen draaien. Maar ik denk dat voor mijn nachtrust ook wel een stuk beter is.
1: Ja?
0: Ja, en de spanning, weet je, het is nu echt, er is gewoon geen volk meer om gewoon rendabel te kunnen ondernemen. En dan moet je gewoon stappen nemen. En als dan de stap is met stoppen, dan is het zo. Maar we kunnen nu nog wel een heel mooi eindfeest geven.
1: Heb je al een beetje bedacht met welk nummer je morgen de avond gaat beëindigen?
0: dat heb ik zeker. Dat is Nobody Said It Was Easy. Dat is van een hele goede vriend van mij, die helaas is overleden bijna 2 jaar geleden. En die draaien we sinds dat hij is overleden, draaien we dat nummer. En daarmee zullen we ook zeker gaan sluiten.
1: En jij, Bertie, wat ga jij draaien?
2: Ik ga Pinky liedjes draaien van rond 2000 toen ik daar draaide. Dus dat wordt R&B en top 40. Ja. En wat house van die tijd, zeg maar, club.
1: En Basje en Adriaan toch ook altijd aan het einde?
0: Ja, die gaat zeker. Dat is dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
1: En dat is ook zoals jullie de deur dicht gaan doen morgen.
0: Ja, zo doen we het elke avond eigenlijk. En nu helemaal.
1: Ik wens jullie een mooie avond morgen in Renesse. Bertie Steur en Jeroen Gielen.
0: Dankjewel.
1: En dit was het Oog voor vanavond. Straks in Nooit meer slapen praat Ellen Dekwits met kunsthistoricus en museumdirecteur Suzanne Swartz. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
3: Long live Europe and thank you very much.
1: So, let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
5: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
5: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
1: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
1: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van zaterdag 5 september. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Eerder gisteren overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er bij het ongeluk iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
14: Nooit meer slapen.
0: Blackwiet. Ja, goedenavond en welkom bij Nooit Meer Slapen. Op 12 september aanstaande gaat de prachtige expositie Celebrating the Icons of Art van start om het 10-jarig bestaan van Museum voor Linden te vieren. En hierbij worden populaire werken uit de eigen collectie getoond, samen met andere wereldwijde topstukken. Zo zal er kunst te bewonderen zijn van Andy Warhol, Francis Bacon en Miro, maar ook kunstwerken van Matisse, Monet en Nick Cave. Een van de grote drijvende krachten achter Museum voor Linden is algemeen directeur Suzanne Swartz, die samen met Joop van Kaldenborg niet alleen het museum oprichtte, maar wie smaak ook bepalend is geweest voor de vaste collectie en de totaalervaring van Museum voor Linden. Suzanne Swartz studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en rondde daarnaast een studie kunstmarketing af aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Suzanne Swartz werd geboren in 1979 in Ede en ze zit helemaal tegenover mij, Suzanne.
14: Wat leuk dat ik hier ben en wat een aanloop.
0: Leuk, hè? Ja. Ik heb afgelopen woensdag al het genoegen gehad om de tentoonstelling te bekijken. De tentoonstelling gaat natuurlijk 12 september van start. Maar ja, ik vond het fantastisch.
14: Wat leuk.
0: Het was echt, ik heb er ook nog lang over nagedacht. Dus nou ja, en het is ook grappig, want de tentoonstelling heet Celebrating the Icons of Art. Vierde iconen. Dus ik dacht ook meteen van ja, het zijn allemaal stukken die indruk maken. Maar wanneer is een stuk nou ja iconisch? Kun jij dat zeggen? Wanneer is een stuk?
14: Ik zou een stuk iconisch willen noemen wanneer het op je netvlies brandt. En niet alleen als je kijkt, maar ook als je naar huis gaat.
0: Ja.
14: En als je de volgende dag wakker wordt en het nog steeds voelt. En dat je erover nadenkt en dat je het met je verbeeldingskracht weer terug voor je kunt zien. Dat het een enorme visuele impact heeft. Maar misschien ook inhoudelijk ergens onder je huid gaat kruipen. Dus het is een heel krachtig kunstwerk. En dat hoeft dus niet per se alleen maar kunst te zijn die we kennen uit de kunstgeschiedenisboeken. Want je noemt een hele rij namen op.
0: Ja.
14: Die zich natuurlijk ontzettend gevestigd hebben in de kanon van de kunst. Maar ik geloof dat er ook kunstwerken zijn die nog niet in de boekjes vermeld staan. Die uit onze eeuw dateren, hè, die waarvan wij er een aantal in onze collectie hebben, gelukkig. Maar die wel die power hebben, die visuele kracht hebben, die je gewoon niet meer loslaten.
0: Dat vind ik ook echt het leuke aan Museum voor Linden. Want jullie baseren je op hedendaagse kunst. Dus even voor de mensen die dat niet weten, hedendaagse kunst is dus met kunstenaars die nog steeds ademen.
14: Ja.
0: Maar een aantal kunstenaars ademt niet meer, die jullie nu in Celebrating the Icons hebben.
14: Precies, ja. Ja, dus we combineren de kunstwerken die we zelf uit de collectie hebben geselecteerd, of uit onze eigen collectie hebben geselecteerd, die dateren uit de 21ste eeuw, met de moderne iconen die we hebben gevonden in de 20ste eeuw. En daarvan zijn de meeste kunstenaars, niet allemaal, maar de meeste kunstenaars inderdaad overleden.
0: Ja, ja, maar goed, het is een ontmoetingspunt tussen de levenden en de doden. Maakt het ook weer heel interessant. Ik begreep dat de keuze voor de kunstwerken van deze expositie ook deels bepaald is door een soort feedback bij de mensen die echt fan zijn van het museum.
14: Ja, we hebben de afgelopen 10 jaar inmiddels 65 tentoonstellingen gemaakt.
0: Jeem.
14: En een aantal daarvan waren collectietentoonstellingen. En daar lieten wij dus werk uit onze eigen collectie zien. En veel bezoekers zagen daar werken tussen zitten en wilden die graag terugzien. Dus wij kregen mailtjes of berichten, brieven van mensen die zeiden: oh, kunt u alstublieft weer de pompoen van Kusama terugbrengen? Of wanneer zien we weer het muisje van Ryan Gender? Of kunt u mij laten weten wanneer Nick Cave weer te zien is? Want ik heb hem gemist. Nou, ik noem maar even wat. Ja. En dat is natuurlijk ongelooflijk leuk dat de bezoeker, die we natuurlijk niet persoonlijk kennen, zich toch persoonlijk aandient en vertelt wat hij graag terug zou willen zien.
0: Maar ik vind het ook geweldig dat jullie bezoekers dus mails achteraf sturen.
14: Ja,
0: van,
14: dat is heel leuk.
0: Oh,
14: ja.
0: Grappig.
14: Ja.
0: En heel veel voor de duidelijkheid, je noemt net Nick Cave. De meeste mensen kennen hem natuurlijk als muzikant, maar hij is ook beeldend kunstenaar.
14: Ja.
0: En je hebt een hele mooie reeks porseleinen beeldjes
14: ja.
0: van hem.
14: Ja, veel mensen kennen hem inderdaad als zanger, maar hij wilde eigenlijk altijd beeldend kunstenaar worden. Hij zat ook op de kunstacademie en tijdens zijn academieperiode speelde hij in een bandje. Dat bandje dat raakte steeds populairder en zo is hij eigenlijk de richting van de muziek ingegaan. Maar heeft altijd de zeurende gedachte, de behoefte gehad om zich als kunstenaar te ontwikkelen. En dat gebeurde in coronatijd. Toen was er in één keer tijd, hij kon niet optreden en hij dook de studio in en begon met kleine keramieke beeldjes te werken. En het bijzondere was dat ik zag zijn werk voor het eerst in Brussel opgesteld en ontmoette hem ook. En het is bizar dat je zo'n wereldberoemde ster tegenkomt die heel vertwijfeld over zijn. Je verwacht een super zelfverzekerde man.
15: Yeah.
14: Maar hij was heel erg onzeker over zijn beeldende werk. En vroeg ook maar, wat vind je hier nou van? En is het wel goed genoeg? En daarboven is het werk waar je het over hebt, die 17 keramieke beeldjes, zijn ook super persoonlijk. Het gaat ook echt over zijn leven, zijn lijdensweg. Het verlies van zijn zoon of zijn twee zoons. En dat maakt het nog een keer kwetsbaarder eigenlijk voor hem om dat werk voor het eerst aan het publiek te tonen.
15: En hij is ook bij jullie langs geweest in persoon, toch? Want ik zag op een gegeven moment, dat is het genoegen als je zo'n tentoonstelling in opbouw ziet, een van je technici had een karretje en daarop had Nick Cave een tekening gemaakt en ook ondertekend.
14: Ja.
15: Ik bedoel, en heeft hij lang ook rondgelopen in Museum voor Linden?
14: Hij is 4 dagen bij ons geweest.
15: Ja.
14: En was heel erg benieuwd welk museum nou zijn werk had aangekocht. Is 4 dagen bij ons geweest om bij de opbouw aanwezig te zijn en ook tijd te spenderen met zijn werk. En het was heel bijzonder. Ik herinner me dat heel erg goed. Dat hij was er ook echt. Hij was heel erg. Deze man is heel erg in het nu. Terwijl ik met het runnen van een museum ook heel erg vaak in gedachten bezig ben met wat komt er morgen en wat moet ik volgende week. En dus zoveel procent van mijn gedachten zijn eigenlijk helemaal niet hier nu, maar zijn
15: wat
14: ergens Susanne, anders.
15: Maar wacht even.
14: Nee, wel nu bij jou,
15: okay,
14: hoor.
15: Yeah, okay.
14: Maar Nick die heeft me daar heel erg bewust van gemaakt. Hij kan als geen ander in het moment zijn. Dus het was voor mij een hele bijzondere ontmoeting. En ook het feit dat je met zo'n druk bezette man zoveel tijd kan doorbrengen, dat was memorabel.
15: Ja, ik ben jaloers, krankzinnig. Ja, dat is een van de vele iconen die je hier hebt. Je noemde het net al even, ik begreep van jullie conservator, dat het meest veelgevraagde kunstwerk dat muisje was, wat je net al even aanhaalde.
14: Ja, ja.
15: Een echt muisje? Een nep muisje? Vertel eens.
14: Een heel realistisch ogend muisje. Dus het lijkt net echt. Het kruipt uit een holletje van de museummuur. En het praat. Het heeft de stem van toendertijd 9-jarige dochter van de kunstenaar Ryan Gender. En het is ontzettend aandoenlijk. Het stemmetje is zacht, dus je gaat zeker weten op je knieën.
15: Ja, want jullie hebben het in het komt uit een klein holletje.
14: Ja,
15: een hoekje. Ja, precies, precies. Ja, ik ben ook op mijn knieën gegaan.
14: Ja.
15: En met een kinderstemmetje, ja, wat vertelt het muisje allemaal?
14: Het is een vrij complexe tekst. Het zijn grote woorden. De kunstenaar noemt het een profetie, een soort toekomstvoorspelling. En het is een soort eigentijdse variant op de tekst van The Great Dictator, Charlie Chaplin's film, gemaakt in 1940, film? Precies.
15: Ja. Waarin hij Mussolini en Hitler belachelijk maakt.
14: Ja, exact. Ja. En hij heeft daar een variant op gemaakt en spreekt zich uit over wat de huidige ontwikkelingen wat betreft technologie en internet en de snelheid daarvan, wat voor een effect dat heeft op ons als mens. En hij stelt ook daarmee dat wij steeds minder vrij worden en dat wij steeds meer in de gaten gehouden worden en ook steeds meer losraken van elkaar. Dus waar we vroeger veel meer samen waren en verbondenheid voelen, worden we nu uit elkaar gedreven. Nou, hele grote woorden. Het is een prachtig monoloog. Maar met dat kinderstemmetje is het toch heel vreemd om naar te kijken.
15: Ja, en ook dat een muis, dat is een van de meest gedode dieren die we niet eten, om het zo te zeggen. Ja. En wat sommigen ten onrechte een nietige levensvorm zouden noemen, dat die zulke belangrijke dingen zegt
14: ja.
15: over de griezelige technologische tijd waarin we ook deels leven. Jullie hebben die muizen in een zaal gezet of in een hoekje van de zaal. En daar komt een ander component van deze expositie, of überhaupt een component van het maken van de expositie. Dan heb je een publieksfavoriet en daar heb je twee andere kunstwerken bij in de zaal gezet. Een drieluik, waarop drie ogenschijnlijke vensters staan afgebeeld. En misschien dat sommige mensen dit werk ook kennen, een wit canvas met een grote scheur erin. Waarom zet je deze twee bij zo'n muisje?
14: Ik heb eigenlijk in iedere zaal gezocht naar dat dialoog tussen die twee eeuwen, de 20e en de 21e eeuw, waarbij er een soort meerwaarde ontstaat, waarbij ze elkaar bevragen of versterken. Dat venster waar je het over hebt, dat is een heel beroemd werk van Gerard Richter. En hij speelt met het idee van illusie. Zo oud als de schilderkunst is, gaat het al over het schilderij, het doek, het raam, naar een geschetste andere werkelijkheid. De illusie. En Richter die doorbreekt dat door weliswaar in eerste instantie een venster te schetsen, maar in de abstrahering daarvan doorbreekt hij dat ook onmiddellijk. Hè? Van jongens, get real, waar kijken we nou eigenlijk naar? En in principe doet Fontana, hè, dus de kunstenaar met hè, de snede in het doek, die doet dat ook. Hij doet iets heel brutaals, of een soort bruut gebaar. De meeste kunstenaars die zijn heel erg minutieus aan het schilderen. En de kijker die koestert dat, of de eigenaar van het schilderij die koestert dat en probeert het in goede conditie te houden. En wat doet hij? Hij maakt het als het ware stuk. Zet het mes er letterlijk in en creëert daarmee, of doorbreekt daarmee het idee van de illusie. En creëert daarmee een soort ruimte erachter. Je ziet een gapend gat in dat doek. Een groot donker oneindige ruimte.
15: Ja, dezelfde donkerte waar dat muisje verderop ook weer uit voortkomt.
14: Exact.
15: Ja, ja. Super interessant. Is het dan ook zo voor deze tentoonstelling dat deze vensters van Richter en dit doek met die scheur erin, zijn er dan ook aanvragen geweest door de jaren heen van publiek? Of hebben jullie op een zeker punt ook gedacht van nou, bij dit muisje past dit deel uit de 20e eeuw? Hoe werkt dat?
14: Wij zijn als collectie heel sterk in de hedendaagse kunst.
15: Ja.
14: Dus wat er vandaag gemaakt wordt, kan zomaar morgen in het museum hangen. Maar alle 20e eeuwse werken die komen van bevriende instituten. Dus die hebben we in bruikleen gevraagd. Dus het werk van Gerard Richter komt van het Kunstpalast in Düsseldorf. En de Fontana hebben we mogen lenen van het Alpen Museum in Eindhoven.
15: Maar het was dus een idee van jullie om die stukken te lenen?
14: Zeker, want het was voor ons een hele mooie gelegenheid om het jubileum aan te grijpen, om juist ook die 20e eeuwse meesters naar ons toe te halen, omdat we daar normaal eigenlijk niet zo in gespecialiseerd zijn. En nu hadden we een goede aanleiding om dat te doen.
15: Ja, nou, het werkt als een malle. Een van de mooiste doeken het is ook weer een drieluik in een andere zaal, is een drieluik van de Spaanse kunstenaar Miró. Bleu 1, 2 en 3, of misschien moet ik het wel un, dos, tres zeggen, of un, de, trois. Ik weet niet in welke taal hij die cijfers heeft gedaan. Ik begreep dat het ook een van jouw lievelingskunstwerken is.
14: Ja, we lenen het van het Centre Pompidou in Parijs. Ja. En ik ben daar de afgelopen jaren heel vaak geweest. En elke keer als ik daar in het museum was, dan ging ik zeker naar deze kamer waar dit werk altijd een vaste plek had.
15: Ja.
14: Nu is het Centre Pompidou op dit moment gesloten vanwege de verbouwing. Dus dat was voor ons een uitgelezen kans om dit werk in bruikleen te vragen. Maar desondanks is het heel bijzonder dat we het mogen lenen, want het is heel waardevol. Het is ook heel kwetsbaar en eigenlijk mag het daardoor vooral liever niet reizen. Maar ze hebben ons dit gegund en nu is het bij ons.
15: Even tussendoor. Lig jij nooit wakker? Want je hebt dan zo'n kwetsbaar kunstwerk in je museum. Je weet op een dag, het wordt vandaag vervoerd.
14: Ja.
15: Lig je dan niet wakker? Ben je niet gespannen?
14: Dit is natuurlijk wel een beetje onze core business. En we werken met allerlei partijen samen die niets anders doen dan kunst verplaatsen, verpakken, installeren. En natuurlijk zijn het allemaal risico's. Maar ja, dit is wat het zou wat zijn. Dan zou ik toch alleen nog maar wakker liggen.
15: Ja, dat lijkt me niet ideaal.
14: Ik kon hier eindeloos met jou nooit meer slapen.
15: Dat lijkt me op zich ook wel fantastisch. Ja.
14: Okay.
15: Maar ja, kijk, het is natuurlijk inderdaad in de hand van experts. Het is
14: zeker
15: kapot verzekerd, neem ik aan. Dus goed, We gaan terug naar Miro. Neem mij even bij de hand en de luisteraar ook. Dus wij komen die zaal binnen. We zien 3 schilderijen naast elkaar hangen. Wat staat er op die schilderijen?
14: Het zijn dus 3 grote blauwe vlakken, maar niet egaal blauw. Er zit een hele mooie zweem in, een soort ontwikkeling van dat intense blauw. Je hebt het idee alsof je naar een hemel kijkt. Ja. En daarop bewegen, dat is natuurlijk niet zo, maar voor mij bewegen de vormen die hij daarop geschilderd heeft. Het zijn een soort van cirkelvormen, hele mooie lijnen die daar overheen dansen. En hier en daar af en toe een stevig rood gebaar, zou ik het willen zeggen.
15: Gebaar?
14: Dus een wat dikkere kwast. Ik stel me dat zo voor vanuit een soort kreet, een soort emotie op het doek heeft gezet. Misschien
15: een
14: wel
15: uitroepteken,
14: gesmeten.
15: maar dan in de vorm van de kleur rood.
14: Ja, precies. Ja. En ja, ik vind dat een ultieme visuele sensatie om naar te kijken. En ik ben ongelooflijk trots en ook heel blij en verheugd dat dit dus nu in ons museum te zien is.
15: Ja, dat lijkt me echt zo kicken als een doek waar je al zo fan van bent.
14: Ja.
15: Het is gigantisch. Elke doek meet 2 bij 3,5 meter. Mm-hmm. Dan kom ik eigenlijk weer op dezelfde vraag als net. Want dit heb je in een andere zaal gezet. En tegenover deze 3 stukken van Miro staat een soort, ja, het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar een soort rood klimrek.
14: Ja.
15: En dat is een kunstwerk van een Franse kunstenaar over het getal pi.
14: Precies, ja. Het is een werk van François Morellet. Het is een werk uit onze eigen collectie. En ik heb dat werk van hem heel graag willen combineren met de schilderij van Miro, omdat beide kunstenaars gefascineerd zijn door de oneindige ruimte. En hoe visualiseer je dat nu? Want het is natuurlijk iets heel abstracts. Mm-hmm. En hoe ziet dat er eigenlijk uit? We weten het allemaal niet. Of hoe kun je dat bevatten en in kaart brengen? Nou, Miro die doet dat dus door die dansende vormen op dat blauwe doek, die zelfs voorbij het kader lijken te bewegen. En Morellet die doet dat met een veel meer wiskundig brein, door middel van getallen. En in dit geval gaat het over het getal pi. Hè? Ja, het getal dat staat voor oneindigheid. En hij heeft dat willen visualiseren met rode beams die een zekere maat hebben. En hij plaatst die ten opzichte van elkaar in een bepaalde hoeveelheid graden. En daar komt dan, nou ja, zoals jij het zegt, een soort klimmerrek uit. Maar het is volledig geconstrueerd en uitgedacht.
15: Ja, en de combinatie vind ik ook heel interessant. Want in het doek van Miro zijn het ronde vormen, vind ik. Die stippen zijn rond, ook die rode uitroeptekens.
14: Ja.
15: En dit is zo ontzettend hoekig, waardoor het werk van Miro nog ronder lijkt, als je begrijpt wat ik bedoel.
14: Ja.
15: Dat vind ik al leuk. Kijk, ik hou natuurlijk ook heel erg van tekst als dichter. Hè? En wat je als tenslotte hebt gedaan, is een kunstwerk in tekst aan de muur gehangen. En ik spiek heel even op mijn aantekeningen van Lawrence Weiner. En het kunstwerk is gewoon een tekst op de muur.
14: Ja.
15: En er staat a black mark upon the earth.
14: Ja, precies.
15: Hè?
14: Ja. Ja, nou en sterker nog, de kunstenaar vindt zelfs dat op het moment dat het niet op de muur zou staan, maar jij zou die zin in je gedachten hardop zeggen, dat het dan ook al bestaat als een kunstwerk. Het bij hem bestaat iets zodra je eraan denkt.
15: Ja.
14: En daarmee zit je dus eigenlijk in je oneindige denkruimte. Dus gaat het ook weer over die ruimtelijkheid. En wat ik heel fijn vind, is dat deze 3 kunstenaars alle 3 op hun eigen manier met ruimte bezig zijn. De een met kleur en vorm, de ander vanuit het getal als vertrekpunt. En Lawrence Weiner met het woord. En ik weet zeker dat deze 3 kunstenaars nooit gedacht zouden hebben, ze zijn inmiddels alle 3 overleden, dat ze nooit gedacht zouden hebben dat ze ooit bij elkaar in 1 zaal zouden eindigen of hier terecht zouden komen. Maar voor mij is het een perfecte fit, waardoor ze alle 3 niet alleen bij elkaar passen, maar ook heel erg in hun eigen karakter zichtbaar worden.
15: Ja, ook door contrastwerking.
14: Ja, precies.
15: Dat vind ik heel erg leuk. Eigenlijk ben je dus, als je zo'n expositie samenstelt, de hele tijd een beetje aan het bloemschikken. Klopt dat?
14: Ja.
15: Ja?
14: Ja, dat was trouwens ook mijn eerste bijbaantje.
15: Nee, ga weg.
14: Ja,
15: bloemschikker.
14: Ik vind de associatie heel leuk.
15: Ja?
14: Ja, ik werkte bij, als, wat is het, 15-jarige bij De firma Gorkink in Apeldoorn.
15: Shout-out naar de firma Gorkink.
14: Ja, daar ben ik begonnen. Ik vind het geweldig. Ik vind de geur van verse snijbloemen heerlijk. En bloemschikken is zo in de derde dimensie, in je hand.
15: Ja.
14: Bloemen zijn natuurlijk sowieso een wonder van de natuur. En dat als een totaalcompositie brengen is een feestje. Wat leuk dat je dit zo zegt.
15: Ja, maar ik moest er meteen aan denken. En dan even nog voor de extra geïnteresseerden. Er zijn natuurlijk veel soorten van bloemschikken. Was je bruidsboeketten of rouwboeketten?
14: De Biedermeijer. Ja, nou, een beetje truttig. Ik denk dat je zo wel begint. En dan later wordt het steeds wilder. En zeker vandaag de dag vind ik dat wel, denk ik, het leukste.
15: Ja, het zijn ook, beter. Ja, ja. Ik heb de indruk dat het ook gewoon nu veel meer losgeslagen boeketten, losgeslagen exposities zijn. Want als ik, en heb ik het over wat ik blij bij de Bloemist zie als expositie, dus niet bij Museum voor Linden. Nee. Dat zijn hele wilde boeketten met bloemen in verschillende grootes. Terwijl in mijn tijd, in onze tijd, jaren 90, ja, dan was het toch diezelfde hoogte allemaal.
14: Zeker. Ja, ja. Nou, ik moet zeggen dat ik daar ook wel, ik vind het een beetje in verhouding, vind ik wel fijn. Verschillende hoogtes kan ik ook wel kriebelig van worden. Het moet een beetje, jij noemt het de vergelijking met bloemschikken. Ik denk zelf heel vaak, als ik met een tentoonstelling bezig ben, het nadenken over, maar ook zeker tijdens de opbouw ervan, dan heb ik altijd het idee dat er langzaam maar zeker, dat de muzici naar binnen druppelen van een symfonieorkest. Ik heb vroeger in een symfonie, in een jeugdsymfonieorkest gespeeld. En je had altijd mensen van het gezelschap die als eerste gingen zitten om wat voor te spelen. Dus die hoorde je al een beetje oefenen of inblazen. En dan had je altijd de laatkomers die nog net gingen zitten voordat de dirigent met zijn stokje op zijn wat is het?
15: Dirigeertafeltje sloeg.
14: Exact. Ja. En dat voelt nu ook zo. We zitten nu nog steeds in de ombouw naar 12 september. En de meeste muzici die druppelen nu binnen.
15: Dus de kunstwerken noem je de muzici.
14: Ja, ja, precies. Of de kunstenaars met de kunstwerken. Ja. En je hoort ze langzaam maar zeker klinken. En uiteindelijk wordt het één symfonie. Wordt het één harmonieus geheel. Nou, jij noemt het een boeket. Ik noem het een compositie, een muzikale compositie. Maar uiteindelijk moet het allemaal samen gaan klinken. Mm-hmm. Je kunt het niet in je eentje. Je hebt elkaar nodig om tot dat totale geluid te komen.
15: Ja, een muziekstuk is in zekere zin chronologisch. Het heeft een echt aangegeven begin en een eind. Heb je dat dan ook met deze expositie? Want ik neem aan dat het druk gaat worden. Jullie zijn een van de meest bezochte particuliere musea van Nederland. Ik denk, heb je dan soms niet de neiging om dan de bezoekers in de juiste volgorde ook door de zalen te duwen? Of?
14: Nou, er zit zeker een volgorde in.
15: Ja,
14: ja, ja. En ik denk ook heel erg zo na over hoe beweegt de bezoeker zich door het museum. Waar zou die willen beginnen? En wat is dan de volgorde van de zalen? En ik denk wel degelijk dat er een opbouw in zit. En dat er ook een slotstuk in zit. Of dat er dat er onverwachte intermezzo's in zitten.
15: Mm-hmm.
14: En dat is voor mij. Voor mij is het een journey. De reis die je probeert helemaal uit te denken voor de bezoeker.
15: Ja, het valt me dan ook op. Want als je dus binnenkomt, zie je een stuk. Ik weet niet zeker of dat uit jullie vaste collectie is. Dan zie je in grote neonletters, I promise to love you.
14: Ja.
15: Als je binnenkomt, denk je, oh, nou, wat fijn. Dan heb je al een warm gevoel van binnen. Ja, precies. En wanneer je dan de tentoonstellingsruimte binnenkomt, kijk je naar beneden en dan zit er in de vloer een heel klein tv-schermpje met iemand die tegen jou zegt, je moet ook weer bukken trouwens, net zoals bij de muisje.
14: Ja, ja.
15: Je bent geweldig, je bent groter dan ik. Ja. En dan mag ik wat spoilen over de expositie?
14: Ja, er is zoveel te zien.
15: Er is zoveel, hè. En dan gaan we weg. Oh, ik voel me echt lekker. Promise to love you. Ik heb een leuk muisje gezien. En dan kom je opeens in een ruimte waarin herfstbladeren gevangen zijn in een glazen kubus. Van Anselm Kiefer, geloof ik, is dat
14: natuurlijk. Zeker.
15: Dan word je al wat sipper. En dan zie je opeens achter perkamenten, patrijspoortjes, schoentjes van verdwenen vrouwen. Van vrouwen die echt verdwenen zijn. Dus grappig. Dus het is ook een soort medley van emoties die je dus door deze samenstelling
14: zeker
15: regisseert.
14: Ja,
15: Ja. Oh, fantastisch. En lieve luisteraar, als u denkt wat interessant en fantastisch, ja, dat klopt, want u bent bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond Suzanne Swarts spreek, algemeen directeur van Museum voor Linden, en ook over de bijzondere jubileumvoorstelling van dit museum, Celebrating the Icons of Art, met werken van Monet, Andy Warhol, Nick Cave, Miro, Henri Matisse. En Suzanne Swarts werd geboren in 1979 in Ede. Mag ik je echt een hele grote vraag stellen?
14: Ja, doe eens.
15: Wat is kunst?
14: Kunst voor mij is eigenlijk... Een goed kunstwerk is een cryptogram die ik heel graag wil oplossen.
15: Mm.
14: Dus ik zie iets, het is nog niet ingevuld, het is nog niet af, en ik heb de behoefte om het in te vullen en af te maken. En inmiddels is dat zo verslavend dat ik niet meer zonder kan. Dus ik ben op zoek naar kunstwerken die mij iets willen vertellen. En ik moet dat langzaam maar zeker uitpakken. Ik moet het mijn aandacht geven. Ik heb er tijd voor nodig. En langzaam maar zeker dan ontvouwt het werk zich. Komt de boodschap eruit en kan ik het omarmen. En heb ik het opgelost. Ik vind dat geweldig.
15: Lukt het altijd?
14: Wat mij betreft lukt dat altijd, omdat iedere interpretatie goed is. Dus ik ben nooit onzeker, of ik twijfel er ook niet aan of het me lukt. Want alles wat ik ermee kan doen, hoe ik het ook invul, is goed. En ik gun dat eigenlijk iedereen. En helaas bestaat er nog bij heel veel mensen de gedachte dat kunst ingewikkeld is. Dat ze daarvoor getraind moeten zijn. Dat ze daar een opleiding voor moeten hebben gehad om het überhaupt te kunnen gebruiken. En dan denk ik, oh, wat zonde. Kunst is hartstikke leuk. Het is een, voor mij is het een soort, museum is een soort sportschool. Ik bedoel, we zijn vandaag de dag allemaal bezig met onze armen, benen, billen en buik, om dat allemaal in shape te houden. Maar niemand denkt erover na hoe we het brein trainen. En het museum is de ultieme plek om het brein te trainen. Het zijn allemaal voorwerpen die klaarstaan om jou uit te dagen en je brein te laten werken.
15: Ach, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dat is interessant. Maar dat kan je dus ook doen zonder enige scholing in de sport, zonder enige aanleg ervoor.
14: Ja, niemand denkt, ik kan niet naar de sportschool, want daar moet ik eerst getraind voor zijn en gespierd voor zijn. Nee, je begint ergens. En sterker nog, ik denk zelfs dat het omgekeerd het geval is. Tenminste, dat merk ik bij mezelf, dat hoe meer ik weet, hoe lastiger het wordt. De reden waarom ik heel erg van hedendaagse kunst hou, is omdat het kan mij niet vers genoeg zijn. Het liefst kijk ik naar een nog nat schilderij, omdat het dan nog niet beoordeeld is.
15: En niet mogelijk al verpest door allemaal andere interpretaties. Bedoel je dat?
14: Nou, dat. Of dat er mensen zijn, mensen die het al beoordeeld hebben als dit is goed of dit is niet goed of dit is matig. Want dat stuurt je in een bepaalde richting. Ik wil eigenlijk ook niet weten van wie het is. Of waar het van gemaakt is, wil ik allemaal niet. Ik wil het allemaal zelf ontdekken, zelf invullen.
15: En wanneer is iets dan een geslaagd kunstwerk voor jou?
14: Voor mij is het een geslaagd kunstwerk als het mijn aandacht weet te trekken. Mm-hmm. Dus ik zie veel, reis veel, ga naar galeries, naar studio's, bij kunstenaars langs, maar ook naar veilinghuizen, beurzen, verzin het, overal. En hoe exotischer de plek, en hoe onbekender de namen, hoe fijner en leuker ik het vind. Want daar valt nog wat te ontginnen, te ontdekken. En ik noemde net het woord verslavend. Dat het verslavend is om kunst op te lossen. Ik heb een andere verslaving, dat is dat ik een vorm van... ik heb een soort drift en dat is een soort zendingsdrang. Dus ik wil, als ik dan eenmaal iets ontdekt heb en ik ben er vol van, dan wil ik daarover vertellen en dan hou ik ook niet meer op. Dus als ik dan ergens iets ontdek, dan neem ik het voor mijn gevoel onder mijn arm mee naar huis. En hoe fijn is het dan dat ik mag werken in dit museum, een platform waarin ik het ook nog kan tonen en het kan delen met het publiek. En dan hou ik er ook niet over op.
15: En neem je dat ook mee naar huis? Ik weet dat je...
14: Ja?
15: En je huisgenoten? Want je hebt een gezin?
14: Ja, zeker. Ja.
15: Worden ze er wel eens gek van?
14: Ja, zeker. Ja. Hebben we er weer. Ja.
15: Ja?
14: Hou eens op.
15: Oh shit.
14: Ja, of ze kijken me aan en knikken nog wat en laten me lekker kletsen. Ja.
15: Ze houden niet van kunst.
14: Zeker wel. Ja, ja, nee. Ze zijn absoluut niet tegen. Ze vinden het ook wel leuk. Maar ik ben natuurlijk de meest overdreven fanatiekeling in het huis. Ja.
15: Ja, je bent natuurlijk beroeps gedeformeerd. Ja. En nou ja, als je voor zo'n museum werkt, mag je dat ook zeker zijn. Waar begon deze liefde?
14: Waar begon dat? Ik denk dat het... wij gingen niet per se heel vaak naar musea. We woonden wel relatief dicht bij het Krullemuller Museum.
15: Ja, want kwamen nog geboren en getogen dus in Ede.
14: Ja, ja, ja, precies. Ja.
15: Oh, dat is ook de Bijbelbelt trouwens, dus ja. Die zendingsdrift.
14: Ja, die is daar denk ik met de paplepel ingegeven.
15: Ja, ja, ja. Kwam je even tussendoor ook uit een heel christelijk gezin? Of?
14: Ik kwam zeker uit een christelijk gezin, maar niet per se heel streng. Maar we zaten wel wekelijks in de kerk. Maar goed, ik kwam uit een omgeving waar mensen 2 wekelijks in de kerk zaten. Ja. En naar catechese gingen en wat dan niet meer.
15: Lekker in Krullemuller als de rest naar catechisatie was.
14: Precies, ja. Dus dat is inderdaad een... Maar ik herinner me nog dat ik altijd heel erg gefascineerd was door de dominee. Die heel, heel levendig kon vertellen over allerlei mooie verhalen. En dat ik het ook heel bijzonder vond dat er heel veel mensen naar hem wilden luisteren. Iedere week weer, keer op keer. En daar zag ik dus eigenlijk de kracht van iemand die vol overtuiging en met heel veel passie kon vertellen. En dat daar dus naar geluisterd werd. Dus daar is vast iets gebeurd waar ik nu mee besmet ben geraakt. En dat ik dus nu op mijn manier ook doe. Maar goed, we gingen dus wel naar het Krullemuller. Maar ik denk dat er verder niet zo heel veel naar kunst gekeken werd. We hadden reproducties thuis aan de muur hangen van een Bart van der Lek en een Vincent van Gogh. Oh ja. Gekocht in de shop van het Krullemuller Museum. Maar daar hield het wel zo'n beetje mee op. Waar denk ik ook begonnen is dat ik het zelf heel erg leuk vond om te tekenen. En zeker op jonge leeftijd noemen we dat gewoon knutselen, knippen en plakken. En ik denk dat dat opviel op school, hè, als je dat maar veel genoeg en lang genoeg doet. Het is oefening baart kunst, hè, zo dat is het in feite. Dan val je een beetje op en dan mag je op het schoolbord de wekelijkse schooltekeningen maken. En dan mag je het liturgieboekje van de kerk illustreren. Ik mocht op een dag de wekelijkse stripjes op de achterkant van de Edese Courant maken. Dus dan heb je het idee...
15: Jij was op een gegeven moment de Maarten Toonder van Ede.
14: Jeetje. Nee. Alsjeblieft. Maar het was wel een hele goede leerschool, want je moest iedere week leveren. Dus je leerde daar wel discipline opbrengen. Want ja, wat als dat een leeg stuk in de krant werd.
15: En tekentalent, dat is ook vaak iets wat in de families zit, toch? Waren jouw ouders dan ook kunstzinnig van aard?
14: Nee. Niet per se.
15: Wat deden zij?
14: Mijn vader die heeft 40 jaar lang gewerkt voor het kadaster.
15: Oh.
14: Als ambtenaar. En mijn moeder die zat in de zorg. En dus die hebben niet per se een artistieke achtergrond. Maar ze hebben mij altijd heel erg gesupport in alles wat ik wilde. En dat gold ook voor mijn jongere broer. Die heeft zich ontwikkeld. Die heeft zijn carrière ontwikkeld in de muziekindustrie. Dus allebei duidelijk op het creatieve vlak bezig. En dat hebben ze altijd gesupport op de dag van vandaag. Ik denk dat ze nu ook luisteren.
15: Wat gezellig. Nou, shout-out naar jouw ouders.
14: Ja, wel trusten straks.
15: Wel
14: papa,
15: trusten zometeen. Nog even een glaasje water voor het slapen gaan. Jij ging aanvankelijk helemaal niet de kant op van het kunstmanagement. Jij ging naar Maastricht. Jij ging naar de Beeldende Kunstacademie. Zag ik dat goed?
14: Ja, ik ging naar de academie. Ik begon in Arnhem en heb daar de propeduizen afgerond. En ben daarna voor de liefde naar Maastricht verhuisd. En heb daar de academie afgemaakt. Want ik dacht dat ik kunstenaar wilde worden.
15: Wat voor kunstenaar wilde je worden?
14: Nou, ik vond het vooral heel leuk om me bezig te houden met grafische technieken. Dus ik heb een soort voorkeur voor het platte vlak. Dus de tweede dimensie. De derde dimensie vind ik ingewikkelder. Want daar moet je omheen lopen. En dan
15: zoals met beeldhouwwerken en zo.
14: Ja precies. Ja. En dan moet je dus bepalen hoe snel je ergens omheen loopt. Of hoe langzaam en hoe je kijkt en hoe het licht valt. En dat vond ik altijd ingewikkelder. Zeker als maker. En het platte vlak, daarvan had ik het gevoel dat ik dat beheerste. Dat had een kader. Dat was duidelijk. En daar kon ik helder op communiceren. En ik vind grafische technieken fantastisch. Dus mij kon je vooral in het zeefdrukatelier vinden.
15: Mm, mm. En Maar je studeerde af in Maastricht. En toen ben je toch kunstmanagement gaan studeren.
14: Ja.
15: Waarom?
14: Ja. Omdat ik erachter kwam dat ik op de kunstacademie wel heel erg had geleerd wat mijn eigen signatuur was. En hoe ik mezelf het beste kon uitdrukken. En wat ik goed kon. Maar ik had eigenlijk helemaal niet geleerd hoe ik me in de markt moest zetten. Mm. Dus ik stond van de een op de andere dag buiten de deur. En moest ik het in de echte wereld maar zien te rooien. En ik had geen idee. Niemand had mij geleerd hoe dat werkte met een galerie. Of ik had er ook helemaal niet zo over nagedacht. Dus ik had me vooral gefocust op mijn zelfontplooiing. Maar niet op hoe ga ik daar geld mee verdienen. En toen las ik over een opleiding in Groningen. Dat heette Kunst, Cultuur en Media. En dat was een kunst, marketing en management opleiding. En toen dacht ik, oh, maar daar ga ik dat leren. Dus dat ga ik nog doen. Ik ben nog jong. Ik ga een tweede studie doen. Dan leer ik hoe ik mezelf in de markt kan zetten. Maar die opleiding bleek iets heel anders te zijn. Want ik leerde eigenlijk vooral hoe je een podium kon runnen. Dat had een theater kunnen zijn of een filmfestival.
15: Ja, het zit voor me aan de productiekant, die opleiding. Ja. Want ik heb in het zijgebouw daar gestudeerd. We waren waarschijnlijk een tijdje lang buren. Als het gaat om faculteiten. Maar het is inderdaad de productiekant en het zorgen dat kunst aan de man wordt gebracht.
14: Ja, dus heel erg op de organisatie gericht. Dus hoe run je een bedrijf? Ja. Hoe run je een creatief bedrijf? En toen kwam ik er heel snel achter binnen het eerste jaar dat ik dat veel leuker vond en daar ook beter in was dan zelf kunst maken.
15: Wat grappig, maar dat had je ook nooit zien aankomen?
14: Nee.
15: Nee?
14: Nee, nee. Voor mij was dat allemaal, dat was een heel volgtijdelijk proces.
15: Mm.
14: Van de ene stap naar de volgende.
15: Dat lijkt me echt een mega groot cadeau. Dat je opeens ontdekt dat je ergens gewoon heel veel aanleg voor hebt.
14: Nou, dat klinkt ook weer heel erg. Ik weet het niet. Ik vond het heel leuk.
15: Je
14: bent
15: museumdirecteur op je 36e. Dus ik denk dat je wel aandacht hebt gehad voor iets.
14: Nou, oké. Ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. En ik ben niet te stoppen. En voor mij is mijn werk mijn hobby. En denk ik er nou het liefst 24 uur per dag over na.
15: Ja. Ik heb me laten vertellen dat jij zocht op een gegeven moment een stageplek. En jouw oog viel op, ik geloof, een catalogus die op het bureau lag van je mentor.
14: Ja, precies.
15: En dat is een beslissend moment geweest in je leven.
14: Ja, zeker. Ja, dat was dus in Groningen. Bij mijn docent Linda Nijhoff. En ik ben haar nog steeds eeuwig dankbaar. Zij liet een boekslinger op haar bureau. Ik denk dat het zo ging. Ze was ook helemaal niet in het lokaal aanwezig. En ik pakte dat boek op en begon er doorheen te bladeren. Ongevraagd dus. En ik zag daar de ene na de andere geweldige kunstwerken voorbij komen. Van Jeff Koons, Damien Hirst, Jan Schoonhoven, Yves Klein. En dat ook op die eclectische wijze, zoals ik de namen nu achter elkaar laat rollen, zo stonden ze ook in het boek afgebeeld. En ik vond dat zo fascinerend. En het waren niet alleen goede namen, het waren ook hele goede werken. Dat kon je onmiddellijk zien. En ik dacht alleen maar, hoe kan het dat in Nederland er een privécollectie is met zulke fantastische werken die nergens in een Nederlands museum standaard aan de muur hangen?
15: Ah, het was een collectie van, het was een privécollectie, waar wel een catalogus dus van was.
14: Ja, en ik kende die collectie niet. Nee. En dus ik heb dat, ik herinner me nog dat ik 's avonds achter mijn computer kroop om dat boek online te bestellen. En ik denk 1-2 dagen later lag het boek in de brievenbus. En toen heb ik dus weer daardoorheen gebladerd en gedacht, ik wil dit. Ik wil deze kunstwerken het echt zien. Hoe ga ik dat doen? En toen vond ik achterin de catalogus een naam van de toenmalige conservator. Die heb ik een brief geschreven met, ik ben Suzanne, ik heb 2 diploma's op zak. Ik heb geen werkervaring, maar ik heb wel 2 handen. Wat kan ik doen? En toen werd ik uitgenodigd op gesprek. En zij bleek heel erg hard hulp nodig te hebben. Ze zat om handjes verlegen. Dus ik kon beginnen. En het leuke was, en dat vind ik echt fantastisch aan Joop van Kaldenborg, de toen nog eigenaar van de collectie, de verzamelaar en de oprichter van het museum, is dat hij ons heel erg veel vertrouwen gaf.
15: Ja, want deze Joop, je slaat 1 kleine stap, maar deze Joop van Kaldenborg was de privé-eigenaar van deze collectie. Ja. Had hem ook zelf samengesteld.
14: Ja, ja. Hij verzamelt al ruim 60 jaar.
15: Ja.
14: En 20 jaar geleden begon ik dus als stagiaire. Oh ja, dus ik werd aangenomen als stagiaire, exact.
15: Ja.
14: En maar zelfs in die stageperiode, waarin je in principe normaal gesproken een beetje, matige klusjes te doen krijgt.
15: Ja.
14: Precies, dat prullenbakken legen.
15: Ja.
14: Mocht ik al vrij snel met Irene, mijn collega toenertijd, de leukste dingen doen. Dus wij selecteerden kunstwerken om de kantoren van het chemiebedrijf van Joop van Kaldenborg, om die kantoren in te richten. Dus wij laden een bus vol met kunstwerken en reisden af naar de UK, naar Italië, naar Spanje, naar Canada, naar Toronto, om daar kunstwerken op te hangen. Dus ik leerde binnen no time gaten boren in de meest krankzinnige muren, waterpas hangen, het lokale personeel enthousiasmeren over dat wat we hadden opgehangen. Dus dat was ongelooflijk leuk dat we dat mochten doen.
15: En dat daar spreekt ook best wel een vertrouwen uit van deze Joop aan jou.
14: Zeker, ja, ja. Aan ons. En
15: ja.
14: We werden eigenlijk vanaf, of ik dus ook, Irene zat er al langer, maar we werden altijd uitgedaagd om heel praktisch te denken en heel pragmatisch te handelen. Geen getrut, aan de slag.
15: Hoe was die eerste, want hij is 40 jaar ouder dan jij, multimiljonair, het bedrijf Caldic, chemiebedrijf wereldwijd. Hoe was die eerste ontmoeting?
14: Daar was ik me eigenlijk niet zo van bewust, want ik had geen idee wie hij was. Dus ik had gesolliciteerd bij Irene en verscheen bij haar op kantoor. En ons kantoortje, dat was gesitueerd in het hoofdkantoor van Caldic. Dus ik zat daar als, laten we zeggen,

0: precies dat prullenbakken legen.
1: Ja.
0: Mocht ik al vrij snel met Irene, mijn collega toenertijd, de leukste dingen doen. Dus wij selecteerden kunstwerken om de kantoren van het chemiebedrijf van Joop van Kaldenborg, om die kantoren in te richten. Dus wij laden een bus vol met kunstwerken en reisden af naar de UK, naar Italië, naar Spanje, naar Canada, naar Toronto, om daar kunstwerken op te hangen. Dus ik leerde binnen no time gaten boren in de meest krankzinnige muren, waterpas hangen, het lokale personeel enthousiasmeren over dat wat we hadden opgehangen. Dus dat was ongelooflijk leuk dat we dat mochten doen.
1: En daar spreekt ook best wel een vertrouwen uit van deze Joop aan jou.
0: Zeker, ja, ja. Aan ons. En ja. We werden eigenlijk vanaf, of ik dus ook, Irene zat er al langer, maar we werden altijd uitgedaagd om heel praktisch te denken en heel pragmatisch te handelen. Geen getrut, aan de slag.
1: Hoe was die eerste, want hij is 40 jaar ouder dan jij, multimiljonair, het bedrijf Caldic, chemiebedrijf wereldwijd. Hoe was die eerste ontmoeting?
0: Nou, daar was ik me eigenlijk niet zo van bewust, want ik had geen idee wie hij was. Dus ik had gesolliciteerd bij Irene en verscheen bij haar op kantoor. En ons kantoortje, dat was gesitueerd in het hoofdkantoor van Caldic. Dus ik zat daar als, laten we zeggen, quasi-artistiekeling tussen al die corporate mannen met jasjes, dasjes en aktetassen. En dus ik had een hele bizarre werkomgeving ineens. En Joop liep daar ook tussen. En die kwam af en toe wel eens bij ons in het kantoor kletsen over kunst. En ik had in de eerste instantie helemaal niet door wie hij was en dat hij dan de man en de verzamelaar was. Dus ik sprak me uit over wat er zoal in die collectie zat en wat ik goed vond en wat ik niet goed vond en wat ik soms zelf ontzettend lelijk vond of wat ik nooit gekocht zou hebben.
1: Oh lord.
0: Dus ja, dus dat laten we het naïef noemen.
1: Hoe reageerde hij dan op die kritiek?
0: Hij bleef gewoon in gesprek. En ik denk, achteraf gezien, dan heeft hij dat ook wel aangegeven. Van, nou, hij was een ontzettende, uitgesproken, soms ongelooflijk irritante dame. Maar het was ook wel verfrissend dat iemand zich eens uitsprak.
1: Wanneer ontdekte je tot je horror dat dit je baas was?
0: Dat gebeurde dus in die eerste maanden. Ik denk dat het echt pas tot me doordrong te laat. Maar de gedeelde liefde voor kunst vanaf het eerste moment er was. En tot op de dag van vandaag ervoor zorgt dat we het ongelooflijk goed met elkaar kunnen vinden.
1: Ja, want jullie zijn de ouders eigenlijk van Museum voor Linden. Jullie besloten op een gegeven moment om dit museum te beginnen. Of om een museum te beginnen.
0: Ja, want toen ik begon als stagiaire, toen was er absoluut geen wens bij Joop om een museum te realiseren. Het was heel duidelijk een nee. En dat kwam eigenlijk pas later, die wens, omdat hij ging nadenken over, maar wat moet ik eigenlijk met die collectie? Wat gebeurt er mee als ik er straks niet meer ben? En er zijn natuurlijk een aantal opties. Je kunt schenken, je kunt het verkopen, maar je kunt er ook iets voor bouwen. En we hebben, we begonnen daar eigenlijk over na te denken. Misschien moet het een soort gebouw zijn, laten we het een paviljoen noemen. Maar als je dus twee ambitieuze mensen bij elkaar zet en je laat ze dromen, dan wordt een paviljoen groter. Want ja, misschien is het ook wel leuk als er een winkeltje bij is, zodat mensen die langskomen een souveniertje kunnen kopen. Of misschien is een auditorium wel aardig voor een lezing van een kunstenaar. Of misschien, zo bleven we dromen en werd het gebouw steeds groter en kreeg het museale afmetingen.
1: Het gebouw in jullie hoofd, want het bestond toen nog in jullie verbeelding.
0: Precies, ja. Dat is natuurlijk heel erg leuk dat je mag samenwerken met iemand die niet alleen droomt, maar ook doet.
1: Ja, en een goed budget natuurlijk tot zijn beschikking heeft.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En hij heeft een waanzinnig nulpunt gegeven in 2016 toen het museum openging. Hij heeft geschonken aan de stichting niet alleen het museum en het landgoed, maar ook de gehele collectie. En hij heeft daarmee afstand gedaan van al deze mooie zaken. Maar hij heeft vanaf dat moment als self-made ondernemer gezegd, Suzanne, het museum moet zichzelf kunnen bedruipen. Ja, dus we hebben vanaf dag 1 is dat het doel geweest. Dus wij zijn volledig afhankelijk van ticketinkomsten.
1: Dus niet van subsidies?
0: Nee, geen subsidie, geen

0: fondsen.
1: Echt van bezoeken en dingen die ze kopen in de winkel.
0: Ja. Aan het restaurant. Ja. Dus dat is voor ons allemaal hartstikke belangrijk. Ja. En dat is wat we natuurlijk met elkaar constant aan het monitoren zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat de bezoeker het naar zijn zin heeft. Dat die terugkomt. Dus inmiddels hebben we ruim een derde van onze bezoekers komt één keer per jaar tenminste terug. Dat is waanzinnig. Dat is een loyaliteit waar je op kunt varen. Dat is een vorm van vertrouwen die bij de bezoekers leeft, dat ons als museum vleugels geeft. Dus de mensen komen inmiddels niet alleen maar voor de grote namen. Die durven op te vertrouwen dat wanneer ze de naam niet kennen, ze toch kwaliteit zullen ervaren en verrast zullen worden. En dat is heel fijn dat door de 10 jaar heen zo is ontstaan.
1: Ja, en jullie zijn Zo Wilde Legende. Vind ik toch leuk om ook even met de luisteraar te delen. Zo Wilde Legende. Jullie dachten, we gaan een museum beginnen. We gaan eerst even langs de beste musea van de wereld reizen met ons opschrijfboekje. Om te kijken wat. Jullie hebben eigenlijk een soort gulden snede voor het ultieme museum uitgeplozen.
0: Ja.
1: Hoe zag dat er in de praktijk uit? Hoeveel musea heb je aangedaan? Over hoeveel continenten ben je gegaan?
0: Tientallen.
1: Ja?
0: En we hebben ons vooral gericht op particuliere initiatieven. Omdat die een bepaald formaat hebben. Het is intiem genoeg, waardoor je het gevoel hebt dat je nog bij de verzamelaar thuis komt.
1: Ja.
0: Maar het is groot genoeg om voldoende te kunnen aanbieden en ook te kunnen wisselen, zodat bezoekers terug blijven komen. Dus daar is onze, je noemt het gulden snede, maar onze footprint van het gebouw, dus de omvang van het gebouw, is iets groter dan een voetbalveld. En wij beschouwen dat ook als het speelveld waarop de bezoeker zijn spel speelt, zijn reis maakt. En dat hebben we eigenlijk uitgevonden door al die musea te bezoeken en constant alles op te schrijven. We hadden 2 boekjes. Eén boekje was met de do's en het andere boekje was met de don'ts.
1: Oh, ja.
0: En van beide kun je leren. Van de slechte dingen kun je leren. Dat moet je vooral niet doen. En de do's moet je natuurlijk onthouden.
1: Oh, geef mij even een don't. Wat is echt een no-no als het gaat? Stel je voor, ik wil nu mijn eigen museum bouwen. Wat raad je af?
0: Nou, wat heel erg opvallend was en wat we echt heel bewust anders hebben gedaan, en daar heeft Joop met name heel erg op aangestuurd, is dat de kelder niet een ondergeschoven kindje moet zijn. Je zou kunnen zeggen van hoe belangrijk is een kelder, daar komt de bezoeker niet. Maar in de kelder, daar staat de motor van het museum. Daar wordt het klimaat beheerst. Dat is superbelangrijk. Dus daar wordt luchtvochtigheid gecheckt.
1: Letterlijk, dus niet qua kunstwerken, maar gewoon letterlijk de luchtvochtigheid.
0: Dus de kelder gaat in ons geval de kelder enkel over lucht en luchtvochtigheid, dus de kwaliteit daarvan. Dat zijn hele belangrijke voorwaarden om kunst goed te conserveren, maar bijvoorbeeld ook om dit soort belangrijke bruiklenen zoals Miro van Centre Pompidou te krijgen. Als Centre Pompidou die kan van ons uitdraaien krijgen over temperatuur en luchtvochtigheid, en als daar ook maar één grafiekje te hoog of te laag uitslaat, dan kan je het vergeten, dan krijg je het werk niet. Dus het is heel belangrijk dat de kelder klopt, dat die ook. Maar goed, dat was eigenlijk mijn punt waar we achter kwamen tijdens het reizen, want we mochten overal achter de schermen kijken, is dat musea of de medewerkers van de musea altijd een neiging hebben om in de kelder nog meer te proppen, want daar zijn nog gaatjes, daar proppen we oude vitrines, stoelen die we over hebben, posterbakken, zooi, allemaal zooi. Want er komt niemand, dat ziet niemand. Ik verstop het daar, want ik weet niet wat ik ermee moet. Dus we zagen overal troep. Mm. En bij ons is de kelder bijna een kunstwerk. Het is helemaal schoon. Het is perfect ontworpen. Het is heel royaal opgezet. En we zijn er apentrots op. Dus als wij VIP's over de vloer hebben, dan laten we altijd met veel plezier de kelder zien.
1: Ja, ik ken weinig mensen die dat überhaupt over de kelder van hun eigen huis durven te zeggen. Museum voor Linde is inmiddels een begrip. Jullie zetten ook in op dat museumbezoek een totaalervaring is dus.
0: Ja, want wij kwamen op een gegeven moment erachter dat het landgoed voor Linde te koop stond. Ja. Dat was van de KPN. Toenertijd. Dus daar komt de naam ook vandaan. En dat landgoed telt 40 hectare met een heel divers landschap. Dus je hebt weilanden, je hebt waterpartijen, ja, bos en duin. En in een wandeling van nog geen 45 minuten zie je dat allemaal. Dus het is heel bijzonder. Het ligt ook heel centraal in de Randstad. Dus binnen een uur ben je in alle grote steden en andersom natuurlijk. En we zagen dus in één keer de kwaliteit van die toch best wel afgelegen plek. En die schoonheid van de natuur, die is zo mooi, die kun je niet uitvlakken. Dus dat leidde ertoe. Dus het landgoed heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het ontwerp van het museum is geworden wat het nu is. Het bestaat voor meer dan 70% uit glas. Dus de gevel is meer dan 70% glas, waardoor je constant als je door het museum loopt ook naar buiten kunt kijken. Zodat je de combinatie van natuur en kunst, twee dingen die gaan over schoonheid, kunt combineren, die met elkaar een gesprek aangaan. En de architectuur is een ander belangrijk element. De architectuur is zo ontwikkeld dat het volledig in dienst staat van de kunst. Dus het voldoet aan alle normen die nodig zijn om het voor het publiek open te stellen. Dus we hebben camera's, we hebben bewegingssensoren, we hebben brandslanghaspels, you name it. Het zit er allemaal in, maar jij zal ze nergens zien. Het stoort nooit. Dus de kijker, de bezoeker, die kan in de meest ultieme vorm de kunst ervaren zoals het bedoeld is. En ik denk dat die optelsom, dus van kunst, natuur en architectuur, die totaalbelevenis geeft, waardoor mensen zich heel comfortabel voelen, heel erg op hun gemak voelen en zo dus een hele fijne herinnering schrijven wanneer ze een dagje bij ons spenderen.
1: Ja, ongelooflijk dat je hier allemaal bij stilstaat.
0: Nou, het is heel erg leuk om te doen.
1: Ja, dat geloof ik zo. Maar ben je dan ook een perfectionist? Hoe werkt dat?
0: Ja, we zijn wel een perfectionistisch team ook.
1: Ja,
0: we selecteren daar ook mensen op. En ik denk dat we zijn allemaal heel erg gepassioneerd, houden van Voorlinden en zijn heel erg bezig met die bezoekerservaring. En dat geldt voor ons tuinteam, die dag in dag uit bezig zijn om de Piet Oudolftuin er perfect bij te laten staan. Dat geldt voor ons vloerteam van supervisors en guides en guards, zoals wij ze noemen, die getraind zijn in hospitality, maar ook van alles weten over de kunstwerken, die met een glimlach een kaartje verkopen. Onze interieurteam dat ervoor zorgt dat de toiletten gepoetst zijn, ja, en de zeep is bijgevuld. Alles, al dat soort details.
1: Ja,
0: het gaat namelijk over al die details.
1: Het is tot in de puntjes. Maar nog steeds ga je ook de wereld over om kunst aan te kopen.
0: Ja, dat is ook een heel leuk facet van de job.
1: Ja, dat lijkt me fantastisch. Wanneer was je hebt ooit als twintiger een Warhol mogen aankopen?
0: Tijdens mijn stage was dat.
1: Tijdens
0: hoe bijzonder
1: stage
0: is dat? Ja.
1: Allereerst, hoezo krijg je al dat vertrouwen?
0: Ja, dat moest je aan Joop vragen. Dat weet ik niet. Ik denk dat ook... wat is dat?
1: Nee, het zegt ook wel iets grootmoedigs over hem.
0: Zeker,
1: ja.
0: Zeker. Nee, en dat geeft je... Dat vertrouwen maakt ook dat je in heel rap tempo kunt groeien.
1: Mm-hmm.
0: En jezelf kunt ontplooien. Het is een waanzinnige leermeester. Het is een hele strenge leermeester. En achterover leunen is er echt niet bij. Dus hij wil dat je op het puntje van je stoel zit. Maar als je daar goed op gaat, dan kom je ook ergens.
1: Maar hij liet jou naar New York vliegen.
0: Ja.
1: Hij kon zelf niet bij de veiling zijn.
0: Nee.
1: Hoe gaat zo'n veiling in zijn werk?
0: Ik was me daar niet zo van bewust. Maar ik bleek dus te gaan naar Sotheby's, naar een hele belangrijke evening sale. En daar kwam ik toen pas achter hele beroemde mensen ook. Dus artiesten en basketballers.
1: Hoe oud was jij?
0: Ik was 26. En ik zat dus nog in mijn trainee-fase. En we hadden goed van tevoren afgesproken. Dus op welk werk ga je bieden uiteraard. Hoe gaat dat dan? Dus waar meld je je en hoe registreer je je? En dan krijg je een panel mee. Dat is zo'n beatboardje met een nummer erop. Waar ga je in de zaal zitten? Nou, ik had alle informatie gekregen van Joop. En ook de methode van bieden. Dus Suzanne, niet te snel inspringen. Wacht eerst maar af totdat er een beetje rust in de zaal is. En kom niet te greedy over. Dus geef het tijd.
1: Waarom moet je niet te greedy overkomen?
0: Nou, omdat voordat je het weet, ga je in the heat of the moment. Het is natuurlijk.
1: Ga je Joop heel veel geld kosten?
0: Nou, er is een limiet afgesproken.
1: Oh, okay.
0: Alleen de kans is dan dat je voorbij die, dat iemand over jou heen biedt en dan lig je eruit.
1: Yeah.
0: Nee, er was natuurlijk een limiet. Gelukkig maar, dat zou wat zijn. Dat zou ik ook denk ik nooit gedaan hebben. Maar het is heel spannend

0: om in zo'n, ja, in zo'n strijd eigenlijk mee te gaan. Want zo voelde het wel. Dus ik zat, nou ja, als jonge vrouw ergens achter in de zaal. Op mijn plekje met mijn beatbordje te wachten tot mijn lotnummer eindelijk aan de beurt was. En ik begon met bieden en ik had het werk dus. Ongelooflijk. Wat een extase.
1: Ja, want ik neem aan dat er ook wat mensen chagrijnig zullen zijn geweest.
0: Nou, ik herinner me nog heel goed dat op een gegeven moment de veilingmeester en met zijn hamer het lotnummer afsloeg en met zijn hamer mijn kant op wees van dit lotnummer gaat naar de mevrouw met dat nummer. Ik weet het nummer niet meer, maar met dat nummer. En dat de hele zaal, in mijn beleving althans, de hele zaal zich omdraaide en naar achteren keek en dacht, hè? Zij? Heeft zij deze Andy Warhol? En dat ik dacht, oh ja, ja, ik dus. En ik ben natuurlijk met een heel trots gevoel teruggevlogen naar huis om het goede nieuws te vertellen. Ja, dat vergeet je nooit meer.
1: Nee. Wat dat betreft zijn het echt loten uit de loterij, hè?
0: Ja.
1: En dat het allemaal begon bij één catalogus die je zag liggen.
0: Zeker.
1: Op
0: heel
1: het
0: bureau bijzonder.
1: Bij je mentor. Ja. Suzanne, ik vond het fantastisch om met je te praten. De tijd zit er ook alweer op. Ik wil je heel erg danken dat je even hier een uur te gast wilde zijn en ons alvast wilde vertellen over de op handen zijnde expositie.
0: Jij, heel veel dank voor je tijd ook.
1: Ik vond het geweldig. En lieve luisteraar, de expositie Creating the Art. Nu ben ik zo gelukkig dat ik het helemaal verkeerd zeg. Celebrating the Icons of Art is vanaf 12 september 2026 tot 7 maart volgend jaar te zien in het fantastische Museum voor Linden. Maandag is onze Femke er weer met een nieuwe Nooit meer slapen. En zij gaat dan in gesprek met acteur Daniel Kolff over onder andere de nieuwe film Sugar, waarin hij een van de hoofdrollen vertolkt. En deze aflevering en uiteraard alle andere van Nooit meer slapen kan je ook nog eens zalig terugluisteren in je favoriete podcast-app. En voor nu een hele mooie, kunstzinnige nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer groter is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Afro Tros. Vandaag hebben we het over kunst en cultuur. Maar vooral over wat die ons vertellen over onszelf. In Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van De Volkskrant, kijkt Esma Linneman wat er speelt in de popcultuur. Van films, boeken en series tot Harry en Meghan en de grootste artiesten van dit moment. Want waarom zijn we daar zo mee bezig? En wat zegt dat vervolgens over ons? Nou, daar gaat de podcast over. En in Zin van de Dag doet Stine Jensen het weer totaal anders. Zij pakt iedere dag 1 quote, songtekst of levenswijsheid en legt in, zoals ze het zelf noemt, tandenborstellengte uit wat we daaraan kunnen hebben. Van Erasmus tot Dolly Parton. Je hoort het, 2 podcasts die dus helemaal op hun eigen manier proberen te ontdekken wat kunst, cultuur en de woorden van anderen ons leren over wie we eigenlijk zijn en een stukje over onze eigen leven. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 363.
1: Vink.
4: Vink. De podcastgids van Nederland.
1: Met Redouan Aitwarg.
3: En dan is het tijd om mijn gasten aan u voor te stellen. Esma Linneman is een bekende Nederlandse journalist, podcastmaker en auteur. Ze is bekend van de dagelijkse podcast Elke Dag van de Volkskrant. In 2014 debuteerde ze als romanschrijfster met de autobiografische boek Muse. Een liefdesgeschiedenis over de aantrekkingskracht van muzikanten en de tragiek van het romantische ideaal. Toch, Esma?
5: Ja, dat klopt
3: jij
5: helemaal.
3: Jij zei net al tegen Stine dat jij helemaal verliefd bent, althans helemaal, misschien maak ik het veel groter dan het is, op de artiest die ze vandaag heeft meegenomen als plaat.
5: Ja, dat klopt, ja. Ja, misschien moet ik niet te veel verklappen, maar een huge crush.
3: Zometeen wil ik het daarover hebben. Je maakte ook de VPRO Radio samen met Maartje Duin, de veelbesproken documentaire serie Een Cursus Alleen Zijn. En ook schreef ze een jaar lang een openhartige column over je destijdse kinderwens. En dat deed je in het weekblad FIFA.
5: Ja.
3: En welkom.
5: Voor wie dat nog zich kan herinneren. FIFA.
3: Ja. Ja, die kinderwens. Die is er niet meer, hè?
5: Nee, dat is niet gelukt, helaas. Okay. Ja.
3: Nou, helaas. Maar fijn dat je er bent, want je hebt een hele mooie podcast gemaakt en daar gaan we het zo meteen over hebben. Tegenover jou zit Stine. Jij bent publieksfilosoof, maar ook schrijver, columnist en programmamaker. Je vertaalt ingewikkelde filosofische vraagstukken op een begrijpelijke manier naar het dagelijkse leven. Dat doe je ook op televisie. Je presenteert bijvoorbeeld het programma Dus Ik Ben. En dat heb je 7 seizoenen gedaan.
5: Ja.
3: Ja. En landelijke bekendheid kreeg je door je deelname aan het tv-programma Wie is de Mol in 2018.
5: Dat klopt.
3: Ja.
5: Ja,
6: Ik word er nog af en toe aan herinnerd. Want er zijn echt van die moloten. En ook al is het een tijd geleden voor televisietermen. Ja, die weten dat gewoon nog steeds.
3: 2018. Jaartallen zeggen mij heel vaak vrij weinig. Maar de landen waar het zich heeft afgespeeld, dat zegt mij heel veel.
6: Bij ons was er iets spectaculairs aan de hand. Omdat we allemaal verdeeld waren in tweetallen over verschillende landen.
3: En welke twee landen waren dat?
6: Ik zat gewoon in Azerbeidzjan. Ja, maar ik moest ook, toen ik het vliegtuig instapte, dacht ik, wat gek, zie geen andere kandidaten. Maar toen ook, het gaat dus naar Azerbeidzjan. Waar ligt dat? Wat spreken ze daar? Weet je, een soort paniek. En heb ik een goede koffer gepakt? Nou, dus dat was een spectaculair seizoen, omdat we verdeeld waren over landen.
3: En de andere deelnemers, waar vlogen die naar?
6: Ja, die zaten in Kiev, toen het daar nog veilig was. Armenië. Die zaten ook verspreid over verschillende landen. Oh, ja. Uiteindelijk kwamen we in Georgië bij elkaar.
3: Ja. Ja, ik hoor het al, warme herinneringen aan 2018. Ja, ja, ja, ja. Laten we beginnen bij het begin, want ik wil altijd wel weten, wat voor podcastluisteraars zijn jullie het?
5: Nou, kijk, ik ben natuurlijk nu voornamelijk gewoon ook journalist voor de Volkskrant, dus ik luister veel nieuwspodcasts eigenlijk. Today in Focus van The Guardian luister ik gewoon default elke dag. Dat vind ik echt heerlijk. Zo goed gemaakt. Nou, dat geldt ook wel voor NRC vandaag, vind ik ook fantastisch. Ja, de eigen podcast natuurlijk elke dag luister ik. Dus veel nieuws en achtergrondenpodcast. De Daily van de New York Times. Economist podcast.
3: Dus echt bijna allemaal werkgerelateerd. Wil je niet een keer
5: om? Je trekt er ook een beetje zielig gezicht bij.
3: Omdat ik hoor alleen maar nieuwsgerelateerde podcast. Alles.
5: Ja, ik ben nog niet klaar.
3: Ah, okay. Ja, nee, ik wilde eigenlijk al
5: Want dan is het zaterdagochtend. En dan ga ik iets heel anders luisteren. Dan luister ik heel graag naar bijvoorbeeld BBC Soul Music. Wat echt mijn lievelingspodcast aller tijden is.
3: Oh, wow.
5: Kennen jullie die of niet?
6: Nee.
3: Nee, maar als ik hoor Soul Music, dan ben ik wel getriggerd om te luisteren.
5: Ja, nou, het gaat dus over, elke aflevering gaat over één liedje. Dat kan overigens ook een klassiek stuk zijn. Het kan een rocknummer zijn. Het kan van alles zijn. En dan worden zowel artiesten geïnterviewd als producenten die te maken hadden met de totstandkoming van het nummer, als wel luisteraars die iets heel bijzonders met dat lied hebben, zeg maar. En het gaat echt heel diep.
3: Een breakdown, zeg maar. Echt graven.
5: Het is zo mooi, echt. Wow. Ik moet heel vaak heel erg huilen. Het is echt prachtig. En het gaat gewoon over de kracht van muziek. Wat het kan betekenen in diepste rouw, liefdesverdriet, geluk. Noem het maar op.
3: Hoe heet de podcast?
5: BBC Soul Music.
3: Nou, dan is dat al meteen de eerste tip van vandaag.
5: Absoluut. Ja.
3: En Stine, wat voor luisteraar ben jij?
6: Ja, ik luister verschillende dingen. Ik hou ook wel van die narratieve, non-fictie-achtige podcasts. Zoals laatst heb ik We Call Her Emma geluisterd.
5: Dat is natuurlijk ook geluisterd.
6: Heb je ook geluisterd?
5: Ja, gewinst. Geweldig.
6: Ja, ik ook. Ja. Dit zit zo goed in elkaar. En dat gaat dus over de echtgenoot first wife van de Syrische, van Assad. Ja, daar zit politiek in, wereldnieuws, maar ook, het is ook soapy, want je hoort ook wat voor kleren deze first lady droeg. Er zit van alles in en het is heel lekker verteld, goed gemaakt. Ik luister ook nieuwspodcast. Ik luister af en toe NRC Vandaag. Maar ik ontdekte dat Denemarken ook zo'n variant heeft.
5: Oh ja.
6: En dat is goed voor me Deens om het bij te houden. Want ik ben in Denemarken ooit geboren en die taal raak ik kwijt. Dus nu doe ik die dagelijkse nieuwspodcast doe ik dan in het Deens. Twee vliegen in een klap. Ik luister ook Kalm met Klassiek. Dat is een korte podcast. Dat doe ik wel een beetje werkgerelateerd. Want die werken soms met weekthema's.
3: Oh ja.
6: En soms overlappen die met het zin van de dag. Dan vind ik dat zo grappig. Dan hebben zij ook een kleur. Dan hebben ze de hele week rood met klassieke muziek. En dan denk ik, hoe hebben ze dat nou gedaan? En het is ik word er ook kalm van. Vind ik
3: mooi.
6: Ook fijn.
3: En ja, hoe heet die podcast? Want inderdaad, heel veel raakvlakken met de podcast die jij maakt. Hoe heet het die podcast?
6: Die heet Kalm met Klassiek.
3: Kalm met Klassiek.
6: Ja.
5: Mooi. Dat ging meteen al heel rustgevend.
6: Ja, toch? Alleen de titel, die twee K's en dan de Kalm met Klassiek. En dat is precies de bedoeling van die podcast. Ja. En er zit ook een soort Jan Veen-achtige stem die dan, je gaat luisteren naar vandaag. Dan ben ik al rustig.
3: Als ik dat in de avond opzet, dan ben ik binnen 15 minuten gone. Dan ben ik in slaap gevallen.
6: Ja, doen.
3: Heerlijk. we gaan het hebben over culturele bagage, de podcast van Esma. Want waarom houden wij ons zo bezig met bekendheid? Waarom breken kinderen met hun ouders, zoals een Brooklyn Beckham? En waarom kijken we zo graag naar vreselijke mensen? Het zijn vragen die Esma Linneman in culturele bagage aan de hand van films, boeken en popcultuur uitdiept.
7: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Steeds meer mannen, jong en ouder, kiezen voor een haartransplantatie omdat ze gebukt gaan onder hun inhammen of kale kruin. En dat doen ze in grote getale in Turkije. Is de haartransplantatie volledig ingeburgerd en is het taboe er vanaf? En gloort er misschien weer een nieuw taboe, namelijk op kaalheid? Verslaggever Jarro van de Ploeg vloog mee met de mannen naar Turkije en schreef een heel mooi stuk over de kwetsbaarheid van kaalheid. Hij is hier vandaag, evenals collega Remy Kok, die 2,5 jaar geleden een haartransplantatie onderging en daar heel open over is. Welkom Jarro en Remy.
8: Hi.
9: Hi.
7: En tot slot in de studio eindelijk weer eens een keertje Emma Curvers, onze verslaggever en columnist. Die voor het magazine een tijd geleden al dook in de wijkende haarlijnen. Ook jij, heel erg welkom. Jarro, ik begin met jou en met jouw stuk. Want jij vloog mee met wat in volksmond Turkish Hairlines wordt genoemd. Dat vind ik al meteen een hele mooie naam voor een vlucht vol met mannen die op weg zijn naar een betere haarlijn.
8: Ja, ja, ja. Nou, het is niet de hele vlucht die vol zit met mannen.
7: Nee, dat is mijn fantasie. Maar heb ik dat ervan gemaakt?
8: Het zijn gewoon mensen van over heel de wereld die naar Istanbul vliegen. Wat sinds een paar jaar de hoofdstad is geworden van de haartransplantatie.
7: Ja, jij vloog vanaf Schiphol?
8: Schiphol, ja. Naar met AJet. Dat is de budget maatschappij van Turkish Airlines. Ja. En dus in de volksmond Turkish Airlines. Ja. Maar ook, weet ik veel, vanuit Eindhoven met budgetvluchten. Vanuit heel de wereld kriskras komen er mensen aan op Istanbul, op het vliegveld. Of op de twee vliegvelden. En het is wel grappig als je in zo'n vlucht ziet. Je ziet ook al gelijk een paar mannen in een uppie zitten. Of een beetje besmuikt. Of ze dragen petjes. Of ze zijn heel erg bewust van het licht op het vliegveld dat boven hun hoofd is. Je ziet gewoon, als je er op let en als je er op focust, dan zie je gewoon gelijk, oh ja, die gaat daar voor een transplantatie, die gaat daar voor een transplantatie. Dus ja, dat zie je heel duidelijk. En ja, trouwens, op de terugweg zie je het nog veel duidelijker.
7: Want wat zie je op de terugweg?
8: Nou ja, dan zie je gewoon rijen, vooral op het vliegveld, al rijen mannen die zijn kaal geschoren en die allemaal korstjes op hun hoofd hebben, omdat er 3000 haarzakjes vanuit de zijkant van hun hoofd in hun inhammen zijn geplaatst. En nou ja, dan mag je natuurlijk geen petje dragen. Het moet een beetje lucht krijgen. Het moet allemaal helen en herstellen.
7: Ja,
8: dus dan zie je al die mensen met een soort witte tulbanden vol bloed zie je dan in de rij staan. Allemaal kleine kinderen die aan hun ouders vragen, wat is dat?
7: Ja.
8: Ik weet zelf, ik ben zelf een keer in 2014 of 13 was ik in Istanbul met mijn vriendin. En toen liep ik daar ook rond, zag ik al die mensen. En toen snapte ik, het fenomeen haartransplantatie had ik nog niet zo aan Turkije gelinkt. Of het was in die tijd nog helemaal niet zo bekend. En toen zag ik ook al die mannen lopen. Toen dacht ik, eerst is het een soort religieuze secte of zo.
7: Ja.
8: Een soort, omdat ze allemaal kaal geschoren zijn, allemaal een tulband dragen. Het leek heel eender.
7: Ja.
8: Maar nu valt het uiteindelijk allemaal op zijn plaats.
7: Nu snap je waar je al die tijd naar keek. Ja, want die procedure, die beschreef je net al. Emma, jij hebt hier ook in verdiept. Wat is nou een haartransplantatie?
6: Ja, wat Jan net al zei, ze pakken eigenlijk alsof je planten gaat verpotten, eigenlijk bijna. Aan de achterkant uit wat dan zeg maar de eeuwige haarvelden wordt genoemd. De kapelaansband die altijd blijft zitten.
7: Sorry, dat worden de eeuwige haarvelden genoemd? Want daar verdwijnt haar het laatst.
6: Daar gaat het haar niet weg. Nee, inderdaad. Het gaat wijken. Dan krijg je een steeds groter kalend gebied. Dat gaat volgens een vast patroon tot je alleen die band over.
3: Super grappig, hilarisch. Hoe er gekeken wordt naar al die mannen met van die witte tulbanden lijkt het wel. Turkish Hairlines. Ja, als je culturele bagage opzet, dan denk je een podcast te beluisteren over toneelfilms waarin tips worden gedeeld waar je naartoe moet om een avondje te genieten. Maar dit is totaal wat anders. Turkish Hairlines. Ja. Wat heeft dit met cultuur te maken?
7: Nou, met schoonheidscultuur natuurlijk. Met de lichaamscultuur. Hoe je eruit moet zien en welke eisen er tegenwoordig ook aan mannen worden gesteld.
3: Ja.
7: En dan speelt die haarlijn daar een hele voorname rol in. Een hele grote rol. Ik las laatst dat nieuwe middelen op de markt om dus haar weer aan te laten groeien bij mannen waarschijnlijk een grotere markt gaat worden dan alle afslankmedicijnen bij elkaar. Dus we zitten midden in een transitie richting heel veel haar. En daar wil ik dan een podcast over maken.
3: Wanneer kwam dit op je pad, dit onderwerp? Wanneer dacht jij van, dit begint op een cultureel dingetje te lijken?
7: Nou, wat wij dus doen bij Culturele Bagage, want het is een podcast van de Volkskrant, dus ik kijk ook altijd wel heel goed welke stukken eruit komen en ook hoe daarop wordt gereageerd, hoe snel het gaat op Instagram. Of ik weet of je dat leuk kunt linken aan een ander stuk of aan een ander fenomeen. Dus ja, nu had Jarro, die je dus hoorde, die was dus op die
5: vluchten gaan. En die had daar een heel, ja, ook eigenlijk een heel mooi stuk over geschreven. En er zit ook een collega daar. Het is echt een jongere jongen. En van hem wist ik dat hij een harttransplantatie had gedaan. Dus ik heb hem gevraagd. En toen zei hij dat hij daar, ja, eigenlijk heel graag wel open over wilde praten. Toen dacht ik, ja, dat bingo. Dan heb ik gewoon een mooie aflevering.
3: En wat waren de reacties op deze aflevering?
5: Nou, heel. Maar veel vrouwen die reageerden, want het begint heel grappig. Uiteindelijk wordt het ook wel echt wel ontroerend. Dat je echt gaat doorkrijgen van, hey, mannen hebben ook echt te maken met harde oordelen. En dat oordeel, dat zit hem nou echt bij die kaalheid. Weet je, dat is ongelooflijk hoe hard mannen ook op elkaar zijn. Of voor zichzelf zijn. Wat er soms gebeurt als dan een jonge man in de spiegel kijkt en hij ziet die wijkende haarlijn. Of Remy vertelt hoe lang hij op een gegeven moment bezig was om naar een feestje te gaan. Omdat hij gewoon, ja, hij bleef maar bezig met zijn haar. Mm. En dat deed mij eigenlijk heel erg denken aan de ervaringen van veel vrouwen. Ervaringen die in een film als The Substance bijvoorbeeld ook centraal staan met Demi Moore. Weet je?
6: Ja, weet je wat ik heel knap vind? Het lijkt op publieksfilosofie of cultuurfilosofie dat je vanuit één klein gegeven, een stukje haar, een plukje haar, begint te filosoferen en opent zich een hele wereld. Het lijkt banaal, het begint banaal, lacherig, maar er zit gewoon een complete wereld achter en een industrie. En dat vind ik heel leuk als dat lukt.
5: Ja.
6: In mijn podcast in vandaag overigens uiteraard ook de levenswijsheid als je haar maar goed zit gehad van een kamster.
3: Dat is een hele mooie.
5: Nou, haar is enorm belangrijk voor je kapitaal. Weet je?
3: De podcast Cultureel Bagage, hoe is de podcast ontstaan? Neem me even mee naar het begin.
5: Ja, het begon eigenlijk in coronatijd. Grappig genoeg heette het toen ook nog niet Culturele Bagage, maar De Zwevende Kijker.
3: Mm-hmm.
5: Dat was een tijd waarin we met z'n allen ontzettend veel series zaten te kijken. En die series die creëerden ook zulke cultuurmomenten. Denk bijvoorbeeld aan Succession. De laatste aflevering werd gewoon in het Cinecenter gedraaid voor een volle zaal. Een soort hysterie rondom series. En daar mijn idee was, daar moeten we als krant ook wat mee met films en series. Laten we een wekelijkse podcast beginnen. Dus dat begon toen zo. Toen kwamen we op een gegeven moment weer uit die coronatijd. En toen zag je dat ook het speelveld, de markt voor series veranderde heel erg. Er kwamen allemaal nieuwe aanbieders bij. Eigenlijk kijkt iedereen nu gewoon allerlei series door elkaar heen. Je hebt niet meer zo dat je met z'n allen naar één serie zit te kijken, zeg maar. Dus toen... Toen hebben we een aanpassing gedaan en het wat breder getrokken. Toen hebben we in de eerste tijd nog wel heel veel ook over gewoon kunst, cultuur, films, series, boeken ook wel. Maar gaanderweg is die tijdsgeest eigenlijk meer gaan domineren. Dus ik doe nog steeds echt, veel onderwerpen zijn gelinkt aan films of aan muziek bijvoorbeeld. Maar ik probeer het wel breder te trekken, zodat het uiteindelijk best wel dicht bij de dagelijkse beleving van de luisteraar hopelijk komt. Ja. Dat is nu wel een beetje de missie.
3: Ja, mooi, mooi. Stine, we hebben je gevraagd om te luisteren naar de podcast van Esma, Cultureel Bagage. Wat vond je ervan?
6: Nou, ik heb echt enorm genoten. Ik hou van cultuur, kunst, muziek en ik vind het heel knap ook. Omdat het niet zo makkelijk is daar iets over te maken. Ik heb het ooit zelf geprobeerd op televisie. Stine Boek Sterren. Dat moest een boekenprogramma zijn. En meteen loop je al tegen de denkobstakels aan. Namelijk, de luisteraar, kijker, heeft het boek of de film of de serie misschien niet gezien.
5: Ja.
6: Ga je daar dan over praten? En hoe hou je die luisteraar er eigenlijk bij? Hoe los je dat op? Nou, dan kun je bijvoorbeeld thematisch gaan praten. Dus dan wordt een boek of een kunstwerk eigenlijk een kapstok om thematisch iets aan te vliegen. Dan verlies je dat wel een beetje de kunsten. Ja, het object zelf uit het oog. Je kunt met BN'ers, dat heb ik ook gedaan. Stine Boeksterren aan de slag. Hans Klok leest een boek. Nou, er zijn dus allerlei manieren. En ik vind dat dus heel goed lukt in de podcast die je maakt. Omdat je meegezogen wordt in het thema zelf. En het blijft toegankelijk. En het komt toch omdat het ons allemaal wel aangaat. Bijvoorbeeld het haar. Maar ook, ik luisterde even naar de laatste aflevering. Die ging over Yesteryear. Ja. Waar kennelijk veel. Nou, die hype had ik dus even niet gevolgd. Ben ik lekker bijgepraat.
5: Ja.
6: En zit er net een laagje filosofie in over. Dat ging over haters, die aflevering.
5: Klopt.
6: Over waarom wij haten.
5: Ja.
6: Dat wil ik dan weten. Dus dan gaat het een beetje af van dat boek wat je misschien wel of niet hebt gelezen. En je vertaalt het naar een filosofische vraag. Waarom haten wij? Wat is daar lekker aan? dat vind ik een slimme manier om zo'n kunst- en cultuurpodcast te maken. Want ik weet dat het moeilijk is.
5: Ja.
6: Dat het moeilijk is. Je ziet wel dat het vaak gebeurt. Hè? Dus ja. dat dan zo'n sprong gemaakt moet worden naar...
5: Wat Sine zegt is heel herkenbaar voor mij. Omdat niks is heerlijker dan met z'n allen te praten over een film of een serie of een boek. Dat je dan allemaal hebt gelezen. En dan zit je aan tafel en dan ontvouwt zich vaak een gewoon super heerlijk gesprek. Alleen het is inderdaad zo dat als de luisteraar niet die film heeft gezien, dan wordt
6: dan
5: het
6: ben je buitengesloten van het gesprek. Dan,
5: ja,
6: wordt het
5: en dan
6: vaak...
5: word je een buitenstaander. En hoe los je dat op? Ja, wilde jij dan vragen? Ja,
3: dat wilde ik eigenlijk al een minuut of twee geleden vragen, maar ik kwam er maar niet tussen.
5: Nou ja, kijk, en soms dan lukt dat gewoon niet helemaal. En dan zie je dat soms ook in de luistercijfers terug. En als het wel lukt, dan lukt het doordat we het breder hebben getrokken. Doordat we een diepere laag hebben aangeboord. Of het hebben een verbinding hebben gelegd met andere bekende werken of kunstuitingen.
3: Ja.
6: Of iets is een hype, hè, zoals de Odyssey. Of
5: ja, dan wil iedereen het weten.
6: Dan wil iedereen het weten.
3: Ja, maar hoe zorg je dan dat je de juiste voelspriet op de juiste plek hebt?
5: Ja, nou, mijn streven is om toch een beetje het gesprek van de week te pakken. Maar dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld Yesteryear. Dat is een boek over een tradwife. Een hele succesvolle influencer die per ongeluk wordt teruggestuurd naar 1855. En dan is het leven op de boerderij toch niet meer zo ontzettend aantrekkelijk als in haar tradwife bestaan op Instagram, zeg maar.
3: Yesteryear.
5: Iedereen moet het lezen, want het is toch wel echt een smulle roman. Het is echt een wraakfantasie van dat soort Instagram filmpjes die je voorbij ziet komen van tradwifey. Vrouwen die een heerlijk simpel bestaan leven en nu zelf eieren van de kippen halen. En zuurdesembrood pakken en eigenlijk ook een soort conservatief leven propageren. En de hoofdpersoon die doet dat, is heel succesvol, krijgt ook heel veel haat online. En dan opeens wordt ze wakker en dan is ze in 1855 een ontzettend kutjaar voor vrouwen. En daar gaat het boek over, maar dat was een hype.
3: Ja, ik heb het een paar keer voorbij zien komen, maar ik zit niet helemaal in het algoritme van boeken. Ik zit niet in die boektok.
5: Ja, en daar dan denk ik dan soms van, oh shit, ik ben te laat. Maar dan hoor ik jou en denk ik, soms is het ook niet erg.
6: Ja, en dan heb je ook wat tijd ingebouwd om de reflectie erop. Want dan heb je de reacties al, kun je meenemen.
5: Ja, dat is wel leuk.
6: Soms is er even wachten ook wel. Ja, daar ben ik dan weer filosoof voor. Die zijn soms heel traag hoor, maar dat is het voordeel.
3: Ik heb nog een klein stukje meegenomen en daar wil ik nu even naar luisteren.
9: Toen ik de videoclip zag, het maakte zoveel in me los dat ik dacht, oh, ik moet hier iets over schrijven.
5: Ja.
9: Maar ik had gelijk ook de stem dat ik dacht, ik durf niet. Want ik ben ook heel erg van mening, je mag geen opmerkingen maken over andermans lichaam. En daar, dat raakt die hele discussie. Maar misschien moeten we het niet hebben over haar lichaam, maar meer wat dat beeld doet met de ontvanger. Met wat brengt het los in de maatschappij? En Ariana zegt dat het voor haar heel gezond is, maar dat betekent niet dat het voor de ontvanger ongezond kan zijn. Dus het beeld dat zij uitdraagt met haar lichaam of wat zij representeert, kan wel gevaarlijk en schadelijk zijn.
5: Ja. Dus dat is jouw focus eigenlijk, om het niet te hebben over hoe zij eruit ziet en of dat al dan niet eng of mooi of lelijk of wat dan ook is, maar meer wat haar beelden doen misschien met de fans.
9: Ja.
5: En dat zijn hele jonge fans, toch Maartje?
10: Ze heeft een hele, ook wel wat meer millennial vrouwen. Maar
5: ze zijn natuurlijk ook meegegroeid met haar.
10: Ze zijn ook wel meegegroeid, maar denk aan die aanslag in Manchester een aantal jaar geleden, 22 doden. Ik moet er nu aan denken omdat jij het over trauma had, maar zij heeft daar posttraumatische stressstoornis aan overgehouden, heeft ze gezegd.
5: Tuurlijk.
10: Je weet wat dat heeft losgemaakt.
5: Mm-hmm.
10: Dat waren allemaal hartstikke jonge meiden.
5: Ja.
10: Dat waren gewoon kinderen.
5: Ja.
10: Maar het is ook wel interessant wat jij net zei, Bode. Die discussie met in hoeverre is het haar persoonlijke keuze en in hoeverre heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat hangt denk ik samen met, we hadden eerst body positivity. Dus alle lichamen zijn gewoon, mogen er zijn. En dat ging voornamelijk over de emancipatie van wat vollere lichamen.
5: Mm-hmm.
10: En dat dik zijn gewoon oké is en ook geen scheldwoord hoeft te zijn. En dat is denk ik een beetje meer naar body neutrality gegaan. Dus je hoort niet kritiek te hebben op iemands lichaam, punt.
5: Om het überhaupt niet meer te hebben over lichamen. Want
10: precies.
5: Dat staat dadelijk emancipatie in de weg.
10: Want dat staat emancipatie in de weg. Maar aan de andere kant is er natuurlijk wel, een maatschappij, er zijn schoonheidsidealen. Die zijn niet zomaar weg.
5: Mm-hmm. Ja.
9: Daarom is die verantwoordelijkheid denk ik ook zo lastig. Omdat het voelt alsof die sterren ook slachtoffer zijn van dit hele systeem waar we in zitten.
5: Ja.
9: Dus waar ligt dan die verantwoordelijkheid? Wie begint daarmee? Wie neemt de verantwoordelijkheid erop?
5: Het is in ieder geval duidelijk dat mensen die zich uitspreken over deze kwestie ook weer op kritiek kunnen rekenen. Ik haal bijvoorbeeld Jamila Jamil aan. Zij is actrice in The Good Place. Is ook activist. Heeft zelf ook een eetstoornis gehad. En zij schreef op Instagram over Ariana Grande. Die arme vrouw, die is aan het sterven voor onze ogen. Ze had het over het management van Ariana Grande die meer verantwoordelijkheid moest nemen. En zij werd daarna het doelwit van een backlash, toch Maartje?
10: Ja.
5: Wat gebeurde er?
10: Nou, het is wel opvallend omdat Jamila Jamil zelf ook wel van de body neutrality is.
5: Ja.
10: Dus geen kritiek op iemands lichaam.
5: Ze spreekt zichzelf uit over wel, uiterlijk van vrouwen.
10: Ja. Maar nu dat wel deed. Omdat ze zei, we kijken gewoon naar toxisch ideaalbeeld. En dat moeten we niet willen met z'n allen.
5: Ja.
3: Ja, dat de podcast een diepe laag heeft, dat bewijst dit gesprek. Hierin hoorde je Maartje Geels, Bo Vasseur en Irene van Aarle over de nieuwe videoclip van Ariana Grande, waarin ze wordt bestempeld als te dun. Maar ja, in hoeverre mag je het hebben over iemands lichaam? En wanneer wordt het schadelijk? En wat doet het met onze jongeren? Dit gesprek begon op zich best wel losjes, best wel leuk, gezellig. En het werd op een gegeven moment heel erg serieus.
5: Ja.
3: Neem me even mee in het maakproces van deze aflevering. Hoe is die zo tot stand gekomen?
5: Nou ja, Ariana Grande had dus een nieuw album. Zij is een hele grote ster. Door Wicked, de film, ook weer een hele grote ster onder hele jonge fans, jonge meiden eigenlijk. Die lopen heel erg weg met haar. En in die nieuwe clip is ongelooflijk mager. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is.
3: Mm-hmm.
5: En sommige mensen vinden ook dat ze in die clip dat dun zijn ook nog een soort propageert. Of in ieder geval eigenlijk bijna etaleert. En dat was een kritiek die daarna ontstond over haar lichaam. En dat is zo'n ongelooflijk ingewikkelde discussie dat ik ook heb getwijfeld of ik daar nou een podcast over moest maken of niet. Omdat het gewoon onwijs ongemakkelijk voelt om het over vrouwenlichamen te hebben. Of ze al dan niet te dun of te dik of te oud of te niet lenig genoeg of wat dan ook zijn. Je wil eigenlijk verre daarvan blijven. Dat hoorde je net ook wel.
3: Maar toch hebben jullie ervoor gekozen om het te doen. Wat was de reden?
5: Nou, omdat ik ook ook wel hoorde van mensen in het veld, dus die dagelijks te maken hebben, dus psychologen enzovoorts, die werken met jonge meiden met anorexia, bulimia of andere eetstoornissen. En die wel zeiden, dit heeft echt enorme impact op mijn praktijk eigenlijk. En Bo Vasseur, die ook hoorde, die zelf ook een eetstoornis had, die vertelde dat ook, dat het heel veel had getriggerd bij haar. En dat ze tegelijkertijd dus ook worstelt van, moet ik er nou wat van zeggen of niet? Toen dacht ik, dan moeten we het misschien toch maar proberen om er een zinnig gesprek over te voeren met alle kwetsbaarheden van dien.
6: Wat ik zo goed eraan vind is dat hier zie je dat het van belang is dat cultuur serieus besproken wordt.
5: Ja.
6: Dit is daar bij uitstek een voorbeeld van. En ook het medium podcast is hier bij uitstek geschikt voor. Als je met een camera voor iemands neus zou komen, dan zouden ze misschien nee hebben gezegd. Want dan heb je meteen het filmen van het lichaam. En juist die intimiteit van het oor en podcast en lang erover kunnen praten, zeg ik met de kortste podcast van Nederland. dat vind ik eigenlijk echt de waarde ervan.
5: Ja.
6: Ja,
5: wat je zegt is wel slim, inderdaad. Want omdat we dus eigenlijk in een soort anonimiteit of in een universum waar onze lichamen even er niet toe doen, geeft het ook een beetje ruimte, ademruimte om te kunnen praten. En het gevoel te hebben er zelf niet op dat moment ook weer beoordeeld te worden op hoe je eruit ziet. Of je mening te maken heeft met hoe je zelf, wat je eigen uiterlijk is.
3: Ja, wat ik mooi vond uit deze aflevering is dat stukje van Ariana zelf, die zegt in haar nieuwste videoclip, bemoei je met je eigen lichaam.
5: Ja.
3: Laat mij met rust.
5: Ja.
3: En ik heb zelfs begrepen dat door al deze reacties dat ze na haar tournee gaat stoppen voor een periode.
5: Nou, ze heeft zich even teruggetrokken uit de publiciteit, omdat ze zoveel reacties kreeg. En daar waren ook wel veel reacties op. Het was een soort van backlash op een backlash op een backlash op een gegeven moment. En het gaat ook al heel lang over haar uiterlijk. Dus dit is ook niet nieuw voor haar. En dat is heel pijnlijk. En het is tegelijkertijd een spagaat waar ook feministen eigenlijk heel erg in zitten. Het laat zich heel erg vergelijken met de discussie over botox. Moet je nou vrouwen gaan aanspreken op het feit, actrices bijvoorbeeld, dat ze hun gezichten eigenlijk helemaal niet meer kunnen plooien in een uitdrukking. Ja. Of is dat nou juist not done? En moet het you do you zijn? Een type feminisme wat ook bestaat. Van, ja. We bemoeien ons niet met elkaar. Maar goed, Ariana Grande heeft ook een invloed en ook een macht. En met macht komt ook weer verantwoordelijkheid. Ze heeft zich nooit uitgesproken over haar eetstoornis. Of ze die dus wel of niet heeft, dat weten we niet. Hè? Mm-hmm. Het kan ook gewoon iets anders zijn. Mm-hmm.
11: En wat hoop je dan dat luisteraars hiervan opsteken van deze podcast?
5: Ja, wat ik er zelf goed aan vond geslaagd uiteindelijk, is dat er sowieso twee mensen aan tafel zitten met een eetstoornis die daar openlijk over praten. Het ging uiteindelijk in het gesprek ook heel erg over hoe praat je nou met vriendinnen, met vrienden trouwens ook, want mannen en jongens kunnen ook een eetstoornis hebben. Hoe herken je het? En als je denkt iets te herkennen, hoe breek je dat gesprek nou open zonder die ander meteen van je weg te jagen? Ja. En hoe kun je praten over, over ongezonde schoonheidsidealen zonder vrouwen af te vallen eigenlijk? En hoe lastig is dat? Ja. Ik vond dat zelf uiteindelijk best een geslaagd, want gelaagd gesprek. En dan helpt het soms ook als er een kwetsbaarheid in zit. Dus als je niet alleen maar met een soort enorme afstand zit te praten over bijvoorbeeld anorexia, maar dat je weet waar je het over hebt, omdat je zelf het aan de lijf hebt ondervonden.
11: Ja, ja. Als we weer even teruggaan naar het begin. De eerste vraag die ik stelde. Waarom zijn wij als samenleving zo geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt rondom de celebrities?
5: Ja.
11: Heb je daar een antwoord op?
5: Nou, dat laat zich wel vatten in een term die parasociale relatie heet. En die is eigenlijk door sociale media alleen maar meer bestendig. Dus dat is het gevoel dat je een relatie eigenlijk hebt met bijvoorbeeld je idool. Of ja, met mensen die je veel in het, met sterren eigenlijk. Die eigenlijk heel ver van je afstaan. Je weet totaal niet wie die mensen zijn. Mm-hmm. Maar er is een soort spiegeling gaande, waardoor mensen zich heel erg identificeren of afzetten tegen sterren en daarmee ook hun eigen levens vormgeven eigenlijk, of hun identiteit.
11: En is dat de laatste jaren heel erg toegenomen? Vanwege social media kun je letterlijk zien wat iemand achter zijn voordeur doet.
5: Ja, het is in ieder geval een soort, vibe shift gaande, die ook door sociale media is ingezet. Kijk, vroeger lagen paparazzi in de bosjes om beroemdheden te fotograferen en ging het heel veel over schandalen. Die beroemdheden hadden zelf daarin weinig macht. Sommigen wisten die pers goed te bespelen, maar de meesten waren er ook echt wel slachtoffer van die celebrity cultuur. Ja, toen kwam op een gegeven moment sociale media en vooral de Kardashians hebben het daar natuurlijk heel erg op ingezet. Ik denk dat Kim Kardashian hierin een ongelooflijk belangrijke speler is in deze vibe shift. Ja. Want zij trok het naar zich toe en zij ging zelf haar eigen publiciteit, haar eigen.
6: Het is vermoedelijk ook zo dat iedereen een celebrity kan worden, althans dankzij social media. Ja. Dus wie of wat een celebrity is, is ook ongelooflijk veranderd.
5: Die norm is vervaagd, ja. En tegelijkertijd door sociale media, door Instagram, weten sterren ook nog meer een soort van intimiteit te veinzen. En sommige bekendheden, zoals bijvoorbeeld Taylor Swift, die spelen daar ook echt heel erg op in. Een soort hele intieme band met haar miljoenen fans. Dat kan dus eigenlijk niet, maar dat is wel de ervaring die veel fans hebben.
11: Mooi. Ja. We hebben je gevraagd om een plaat uit te kiezen. En jij hebt gekozen voor Messi. Het nummer Messi van Lola Young. Waarom deze plaat?
5: Nou, om verschillende redenen. Wij hebben ook een theatertour gehad met de Culturele Bagage. Dat ging toen echt over feministische thema's. Want heel veel van onze luisteraars zijn ook vrouw. En gendervraagstukken spelen best wel een grote rol. Ik vond Messi echt het anthem, zeg maar, van vorig zomer. Lola Young, een super interessante Britse popster. Maar het nummer is ook heel gelaagd. Want ze liet zich op een gegeven moment interviewen. En toen vertelde ze, het lijkt te gaan over een toxische relatie eigenlijk. Maar ze vertelde dat het net zo goed ging over haar ADHD. Er zijn ook fans die denken erin te horen dat het gaat over haar relatie met haar ouders, die zich te veel met haar bemoeien. En precies dat vind ik dan zo fascinerend, dat het eigenlijk, weet je, dat er meerdere uitleggen mogelijk zijn. En ik vind haar heel rauw en authentiek. En niet dat ik nou dat ook ben, maar ik probeer wel in mijn podcast ook dichtbij een soort, ja, de messiness van onderwerpen en ook van het leven zelf te komen. Ja, dus ik vond het nummer gewoon heel goed bij passen.

0: Lola Young met Messi.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast.
2: Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Volkskrant-journalist Esma Linneman en filosoof Stine Jensen. We hebben het net uitgebreid gehad over de podcast van Esma, Culturele Bagage. Nu gaan we het hebben over de kortste podcast van Nederland, denk ik. Zo, Stine.
3: Welkom bij Zin van de Dag. Een podcast van Human en NPO Luister. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Deze wijsheid is afkomstig van Søren Kierkegaard. Kierkegaard is een Deense filosoof die leefde van 1813 tot 1855. Hij staat te boek als een grote somberaar, een melancholicus, de filosoof van het herfstige levensgemoed. En hij deed met zijn achternaam zijn melancholische filosofie eer aan. Want Kierkegaard, Kierkegaard, betekent in het Deens kerkhof. Hij meende dat mensen zichzelf vaak ongelukkig denken. Ze zijn verdrietig en dan gaan ze daarover piekeren, over dat ze verdrietig zijn. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Eigenlijk is het wel grappig dat juist Kierkegaard met deze wijsheid kwam. Want zelf durfde hij maar weinig. Zo durfde hij de liefde van zijn leven, Regine, niet ten huwelijk te vragen. Want stel je toch eens voor dat ze hem zou afwijzen. Maar misschien is het juist daarom dat hij anderen aanmoedigde de sprong te wagen. Ook wanneer dat eng is. Het kan een afwijzing betekenen. Misschien zelfs een teleurstelling. En ja, het is spannend. Vooral als je dingen nog nooit eerder hebt gedaan. Zoals van de hoge duikplank springen. Of zeggen dat je verliefd bent op iemand. Je stelt jezelf kwetsbaar op en loopt een risico. In het Deens staat er trouwens niet durven, maar wowen. En dat betekent wagen. Dat is nog iets zwaarwichtiger dan durven. Doe het, fluistert Kierkegaard je toe vanaf de zijlijn. Want als je het niet doet, raak je jezelf kwijt. Wagen maar, die sprong.
0: Ja, een kleine motivational speaking moment eigenlijk.
4: Ja, het is volgens mij de eerste aflevering. Dus toen ik het hele concept nog vorm moest geven. En dat hoor je ook wel, want ik hoor daarin wat het oorspronkelijke idee was, eigenlijk Stine's scheurkalender. Want je hebt allemaal van die scheurkalenders met leeswijsheden. En ik dacht, kan dat ook in audio?
0: Het deed mij meer denken aan een tegeltje.
4: Precies.
0: Een audiotegeltje.
4: Maar dat was ook het idee. Kan je een audio scheurkalender, audiotegeltje maken? Ja.
0: Dit was de allereerste.
4: Ja.
0: En is het inmiddels geëvolueerd tot een ander concept?
4: Nou, het is ontzettend geëvolueerd. Want op een gegeven moment, ik begon met die leeswijsheiden. Dat ging wel goed. En toen waren die van mij natuurlijk op. Dus ik had die van mij allemaal al. Het is ook heel veel werk. Want je moet de vorm, je moet het schrijven, inspreken. Dus eigenlijk zoveel werk als een dagelijkse mini-column. En ik moest ook de vorm daarvoor zoeken. En hoe spreek je het in? En toen dacht ik, ja, maar ik kan ook andere mensen om leeswijsheden vragen. En of ze me een audio-appje sturen.
0: Oh ja.
4: En dan blijkt je, als je iemand vraagt om zijn of haar leeswijsheid, dat je eigenlijk heel snel tot de kern van iemand komt. Dat je een klein portretje van iemand hebt of iets wezenlijk ontdekt. En dat werd heel leuk. Dus dan kon ik een 8-jarige om een levenswijsheid vragen. Die heeft nog niet zoveel leven achter de rug. Maar ook een 80-jarige. Bepaalde beroepen, regionale levenswijsheden. Dus ben ik een beetje van dat het allemaal heel filosofisch moest zijn. Ja. Ben ik daar van afgestapt.
0: Ja, oké. Okay. En wat beoog jij met deze podcast? Wat wil je dat de luisteraars...
4: Eigenlijk beoog ik dat als je opstaat, dat je dan begint met gewoon 2 minuten een korte reflectie. Tandenpoetslengte. Dus in 2 minuten leeswijzer. En dat het kan. Dat je in 2-3 minuten iets over Spinoza te weten kunt komen. Of Kierkegaard. Of een fijne, dat je een zin meeneemt de dag in. En sommige van die zinnen, ja, die zullen je ook bijblijven. Daar heb je misschien zelfs wat aan. Dus dat is heel opbeurend. Dus het is een beetje een hart onder de riem podcast.
0: En hoe ben je op het idee gekomen om zo'n podcast te maken, waarin je even heel kort mensen toch wel
4: het
0: kan
4: idee, motiveren? Ja, behalve dus dat scheurkalender of je dat audiotegeltje, was het ook zo dat ik zag dat, dat, dat de mensen van de EO er gewoon heel goed in zijn in die dagelijkse podcast. En dan was het de Bijbel die je elke dag over je uitgestrooid krijgt. Elke dag de Bijbel. Elke dag een preek. Elke dag een dominee. Het BBC heeft het ook, hè, Thought of the Day. Dan bellen ze elke dag eens naar een dominee of een wijze iemand om de Thought of the Day te leveren. Best wel mooi is die podcast trouwens. En ik dacht, ja, maar daar moet een humanistische tegenhanger of aanvuller van komen. Want je heel veel levenswijsheden, die haal je ook uit kunst en cultuur.

0: Levenswijsheid vragen, die heeft nog niet zoveel leven achter de rug, maar ook een 80-jarige. Bepaalde beroepen, regionale levenswijsheden. Dus ben ik een beetje van de dat het allemaal heel filosofisch moest zijn. Ja. Ben ik daar van afgestapt.
1: Ja, oké. Okay. En wat beoog jij met deze podcast? Wat wil je dat de luisteraars...
0: Eigenlijk beoog ik dat als je opstaat, dat je dan begint met gewoon 2 minuten een korte reflectie. Tandenpoetslengte. Dus in 2 minuten levenswijze. En dat het kan. Dat je in 2-3 minuten iets over Spinoza te weten kunt komen. Of Kierkegaard. Of een fijne. Dat je een zin meeneemt de dag in. En sommige van die zinnen. Ja, die zullen je ook bijblijven. Daar heb je misschien zelfs wat aan. Dus dat is heel opbeurend. Dus het is een beetje een hart onder de riem podcast.
1: En hoe ben je op het idee gekomen om zo'n podcast te maken, waarin je even heel kort mensen toch wel
0: het
1: kan
0: idee, motiveren? Ja, behalve dus dat scheurkalender of je dat audiotegeltje, was het ook zo dat ik zag dat de mensen van de EO er gewoon heel goed in zijn in die dagelijkse podcast. En dan was het de Bijbel die je elke dag over je uitgestrooid krijgt. Elke dag de Bijbel. Elke dag een preek. Elke dag een dominee. Het BBC heeft het ook, hè? Thought of the day. Dan bellen ze elke dag eens naar een dominee of een wijze iemand om de thought of the day te leveren. Best wel mooi is die podcast trouwens. En ik dacht, ja, maar daar moet een humanistische tegenhanger of aanvuller van komen. Want je heel veel levenswijsheden, die haal je ook uit kunst en cultuur.
2: Absoluut.
0: En uit muziek. Dat zijn toch de zinnen die je koestert in je leven, die je meedraagt. De songteksten die je uit je hoofd kan. Nou, dus ik dacht, daar moet iets mee kunnen. Met een soort humanistische variant daarop.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Esma, jij hebt geluisterd, althans dat hebben we je gevraagd.
2: Ja, zeker, zeker.
1: En wat vond jij van de podcast?
2: Nou, je raakte me net heel erg met Søren. Ik durf nooit zijn naam. Kierkegaard. Maar eigenlijk is het Kierkegaard.
0: Søren Kierkegaard.
2: Søren Kierkegaard. Maar ik ken hem. Het is een existentialist toch ook. Ja, ik vind het dan super knap gedaan om in zo'n kort tijdsbestek eigenlijk een hele wereld aan mogelijkheden open te maken voor mij, zeg maar. En
1: heb je er zelf ook wat uit kunnen halen?
2: Nou, hier zat ik net te denken van, oh man, dat is zo waar, dat moet ik gaan doen. Dus het is voor mij, je had het over motiveren, zo kwam het voor mij heel erg over. En in de andere afleveringen vond ik eigenlijk hetzelfde.
1: Aflevering ging het over durven.
2: Ja.
1: Is er iets wat jij niet durft, wat je echt zou willen durven, wat je echt zou willen doen?
2: Ja, nog meer diepte ingaan in podcastland. Oké, ik geef het gewoon toe. Ja, ik zou er nog meer tijd in willen stoppen. Nog verder willen gaan. Moeilijkere gasten af en toe ook uitnodigen. Ja. Dat het echt meer schuurt, bijvoorbeeld. Er echt voor gaan staan. Je nek uitsteken. Ja, ik vind, als je het niet doet, dan verlies je jezelf. Ja, dat vind ik dus helemaal geweldig. En ja, ik vind dat ik ben sowieso enorm fan van het format van een hele korte podcast. Ik heb zelf ook wel eens meegewerkt aan één, die heette 1 minuut. Was,
0: het kan nog korter, het kan dus
2: die duurde één, dat waren documentairetjes van 1 minuut.
0: Ik ben de één na kortste podcast.
2: Ja, ze duurden vaak niet precies 1 minuut, maar wel om en nabij. Mm-hmm. En dat waren hele kleine portretjes. Nu werd je ook even een ander leven ingezogen. En nu word je even die reflectie ingezogen die we echt zo ongelooflijk nodig hebben. En ja, ik vind jouw stem daar ook heel goed bij werken. Ik kom gewoon helemaal tot rust. Dus
1: mooi.
2: Ik vind het heel erg mooi. Ja.
1: Super. Dit is een live reactie van Esma. Heb jij nog andere reacties gekregen over hoe luisteraars jouw podcast hebben ervaren?
0: Nou, een hele mooie vond ik echt. Dat was, had ik een levenswijsheid van Maarten Roosendaal. Of is het van Roosendaal, die zanger? En toen kreeg ik, die hadden we gewoon gemaakt en op zijn sterfdag geplaatst. En toen kregen we van zijn zus een mail. Mijn hart brak, ik was zo blij vanochtend toen mijn broer weer even onder de aandacht kwam. Ja,
2: ja.
0: Dan, daar doe je het voor eigenlijk. Toen dacht ik, oh ja, die ene luisteraar die iets eraan heeft gehad. Of die opbeurde of opknapt of die geraakt is.
1: Ja.
2: Je hebt ook hele leuke gasten af en toe. Zoals, je had het net over Spinoza, dat was Joram Stijn.
0: Joram Stijn was een prachtige wijsheid vanochtend.
2: Dus dat vind ik ook heel leuk. Dat je de andere mensen soms bij betrekt om te vertellen over hun wijsheden.
0: Ik pak daar ook natuurlijk af en toe ook BN'ers. Omdat dan je ze dan net van een andere hoek misschien leert kennen. Of bijvoorbeeld Nick Schilder, die is ook schaakambassadeur. En dan vraag ik iedere jaar als het de jaarlijkse

0: internationale dag van het schaken is, dan vraag ik een schaker. Mm-hmm. Ja, Nick Schilder is ook schaker en die heeft dan ook een wijsheid. Dus dat vind ik, dat vind ik ook leuk om daarnaar op zoek te gaan.
1: Ik heb een stukje meegenomen, dat wil ik even laten horen. Dit is eentje uit de themaweken. Yeah!

0: Natuurlijk vroeg ik allround cultuurliefhebber en columnist voor NRC, Joyce Roodnat, naar haar mooiste zin over blauw. Dat moest een liedje wezen, zei ze, Vicky Leandros. Want blauwer wordt het niet als het in de liefde even tegenzit.
1: Haastine, Joyce hier. Wat denk je van blauw, vroeg je me laatst. En ik associeerde dat met Vicky Leandros. Eigenlijk heet ze Vasiliki Papathanasiou. Zangeres, Grieks-Duits. Ze was pas 17 en toen deed ze mee aan het Songfestival in 1967 voor Luxemburg met een Frans chanson. En dat heet L'amour est bleu. Ze werd vierde. In 1972 mocht ze weer meedoen voor Luxemburg. Toen zong ze Après toi en toen won ze, maar dat terzijde. Hoe dan ook, dat chanson is mij altijd bijgebleven. Als een meisje vond ik het prachtig. Het was zo verdrietig. En later begreep ik waarom ik dat dacht, want ik associeer dat met de blues, blue notes, so worried notes. De blues, dat is Billie Holiday, die You've Changed Me Out. De blues, dat is L'heure bleue, het moment in de ochtend als de zon nog niet op is en de dieren allemaal zwijgen, het blauwe uur. Blauw is triest, l'amour est bleu. Dat is liefdesverdriet. Geen wonder dat ik dat altijd heb gedacht. Er is een soort wet van blauw. In het Engels gaat dat ook zo. Dan zingt Vicky namelijk blue, blue, my world is blue. Blue is my world, now I'm without you. Maar nee hoor, nu luisterde ik pas echt eens naar de tekst. En Vicky zingt iets heel anders. Ze zingt bleu, bleu, l'amour est bleu. Bleu comme le ciel. Qui joue dans tes jeux. Mm. Nou, dat noem ik geen liefdesverdriet. Dus dat is heerlijk. En ze zingt bijvoorbeeld ook bleu, bleu, l'amour est bleu. L'amour est bleu quand tu prends ma main. Ook fijn. L'amour est bleu. Je wint er niet het Songfestival, maar wel fijn blauw geluk in de liefde.
2: Ja, ik hoef je niet te vragen welke thema hier centraal stond. De kleur blauw.
3: Ja, dit was de kleur blauw. Ja, ik ben op een gegeven moment met thema's gaan werken. Dat vond ik heel erg leuk. Om dan bijvoorbeeld een kunsthistoricus over blauw te vragen. En, ik heb een week gehad, de Korea-week deze zomer. Dan maak ik het ook leuk voor mezelf, want ik ben naar Korea geweest. En dan rol ik gewoon een Korea-week uit om mezelf ook wat te leren op te steken.
2: Ja, wat probeer je met zo'n thema-week te bewerkstelligen?
3: Ja, eigenlijk, dus dan leer je in een week, in een kort bestek, een land kennen.
2: Dat gaat wanneer het over Korea gaat, heel feitelijk. Maar blauw bijvoorbeeld, blauw is meer een gevoel.
3: Ja, maar je hebt zoveel zinnen die over blauw gaan. Blauw is niet zomaar blauw. Een van de beroemdste platen uit de popgezin is Joni Mitchell, Blue. Ja, blauw is een symbolische kleur. En dat vind ik heel leuk, dat je een paletje krijgt van die kleur blauw en de cultuurfilosofische symbolische betekenis daarvan. In zo'n week opent zich de kleur blauw. Ja, vind ik heerlijk.
4: Ik zag ook eentje bijvoorbeeld over Dolly Parton voorbij komen. Ja. Dan, ik kan me voorstellen, dat was ook op de actualiteit, toch?
3: Ja. Nee, dat was aflevering 2 van de podcast eigenlijk.
4: En die heb je opnieuw uitgebracht?
3: Ja, want ik had de podcast ooit bedacht. Toen dacht ik al van, nou, ik kan niet alleen maar de zware filosofie. Dus ik had hem genoemd van Erasmus tot Dolly Parton. Mm-hmm. Omdat Dolly Parton is iemand die zit vol met geweldige zinnen.
4: Ja.
3: Dus toen ik 3 jaar geleden met die podcast begon, dacht ik, ja, Dolly, die zal wel een paar keer voorbij komen. En dus die hebben wij, toen zij overleed, hebben wij die opnieuw afgestoft en in de herhaling gedaan.
4: Dat is een mooie aflevering.
2: Het is een podcast dat dagelijks wordt geüpload. En het is ook een tijdloze podcast, althans de meeste afleveringen zijn tijdloos. Hoeveel opnames doe je per dag?
3: Nou, ik in het begin was het heel veel werk. En nam ik er. We zijn begonnen met 5. Toen werden het er 10. En ja, op een gegeven moment heb je het in de vingers. Hè? De lengte ervan, wat je kan doen met audio ook. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan natuurlijk muziek erin doen. Ik heb vaste bijdragers, vrienden

0: vrienden van Zin van de Dag. Daar zit bijvoorbeeld een speechschrijver die altijd zijn favoriete speech in doet. Cultuurcolumnist Joyce Roodnat. Dus dan weet ik wat er aangeleverd wordt. En nu kan ik er 20 per keer opnemen.
1: Mooi.
0: Ja. Lekker maar ik heb een hele goede editor. Ja. Alfred Koster, laat ik hem maar even noemen.
2: Die ken ik nog uit mijn tijd. Ja, dat is inderdaad een hele goede editor. Dus
0: anders kon dit ook niet. Anders kan je er niet 20 op een dag...
1: Zin van de Dag, de podcast. Ja. Dagelijks te beluisteren. Stine, we hebben je gevraagd om een plaat mee te nemen. Je hebt gekozen voor artiest Talk Talk. Life is what you make it. Waarom deze plaat en waarom wil je die zo graag horen?
0: Ja, ik had deze week een Talk Talk. 2 dagen in Zin van de Dag. En toen heb ik gewoon die platen gewoon weer helemaal geluisterd. Het is de eerste plaat die ik kocht als 12-jarige.
2: Ja.
0: En ik dacht, dit is mijn live song. Hier zit alles in. En later terugluisteren dacht ik, oh ja, het is een beetje humanistisch. Hè? Het leven is wat ik ervan maak. Luister what you make it. Existentialistisch, op zoek. Een beetje absurdistisch. Ja, ik ben helemaal van de jaren 80. Zo ben ik groot. En ik vind alle muziek eigenlijk uit de jaren 80 vind ik vaak geweldig. Tijdmachine. Mm. Vind jij het wat? Talk Talk, Esma?
2: Ja, nou ja, ik ben een soort van verliefd op deze zanger. Puur en alleen
0: Mark Hollis,
2: vanwege. Ja, puur en alleen vanwege zijn stemgeluid. Wat ik echt ongelooflijk sexy vind. En ik ben het ook helemaal eens met jou. Deze tekst kwam bij mij ook heel hard binnen. Ik ben ietsje jonger dan jij, dus ik was echt klein nog. Maar ik kan me nog wel herinneren wat voor een hit het was. En het is een heel existentieel nummer. En het is heel bijzonder, want het is eigenlijk een hele vrolijke opdracht om er zelf wat van te maken. Maar er zit ook eigenlijk een soort boeiende zwaarte in. Een soort melancholie. En dat maakt het dat je gewoon bij het nummer blijft hangen. Van er gebeuren verschillende dingen tegelijk.

0: Life is what you make it van Talk Talk.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Ait.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat Stine Jensen en Esma Lindeman. Deze week tip ik de podcast Ekies en Oei. De journalisten Fidan Ekies en Rut Oei willen de polarisatie doorbreken door mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Hier heb ik alvast een klein voorproefje voor je.
2: Het publieke debat wordt feller. We zitten steeds meer in ons eigen bubbel en ondertussen praten we steeds minder echt met elkaar. Wij zijn Fidan Ekies en Rut Oei. De een is opgegroeid met Turks-Islamitische wortels, de ander met Nederlands-Joodse. Elke week nodigen twee mensen uit die elkaar een beetje, heel goed of helemaal niet kennen. Dit is Ekies en Oei.
3: Ekies en Oei.
2: Met in deze aflevering zangers Boudewijn de Groot en Peter Koelewijn.
4: Als je mensen tegenkomt en zegt, nou, ik heb niks met jouw muziek, daar geloof ik dus geen fuck van.
5: We hebben toen ook met elkaar afgesproken, dat nooit meer. Die woorden, hè, dat nooit meer. Nou, fucken de fuck.
2: Ik moest heel erg lachen om jullie beiden. Eigenlijk al bij het hele binnenkomen, maar ook bij de voorgesprekken, waarbij jij, Boudewijn, zei, ik doe niet aan voorgesprekken. En toen ik jou heel netjes wilde, alle praktische details wilde uitleggen, zeg je, goed, ik heb dit echt al een miljoen keer gedaan.
5: Nee, ik bedoel, interviews en zo. En dan begrijp ik, ik ben al 65 jaar in deze business rond het lopen. En je moet dus weten hoeveel dingen ik gedaan heb. Dus omgaan.
2: Ja, maar wat ik me dan wel afvraag, hè, jullie zeggen allebei, jullie hebben dit zitten al zo lang in het vak. Maar word je nog wel eens verrast?
5: Vraag je het aan mij of vraag je het aan hem?
2: Maar eerst aan jou. Aan ons. Jullie mogen elkaar aanvullen, interrumperen, alles mag.
4: Bij interviews bedoel je?
2: Nou, gewoon überhaupt. Maar misschien zeker bij interviews, omdat jij zegt, ik geloof het wel, ik kom wel.
4: Blij verrast. Ik vind over het algemeen, de afgelopen jaren dat ik de interviews gedaan heb, was het meestal behoorlijk saai. En je had ook, het meest saaie is natuurlijk als een journalist tegenover je zit met een lijst met vragen, van 1 tot en met 10, en die dan afwerkt zonder op het antwoord in te gaan.
0: Wil je meer weten? Luister dan deze tip, de podcast Ekies en Oei. Ik ga mijn gasten bedanken. Stine Jensen, bedankt dat je er was. De podcast Zin van de Dag is dagelijks te beluisteren van Human. En die komt ook dagelijks online. En Esma Lindeman van Culturele Bagage van de Volkskrant. Uiteraard ook jouw podcast wekelijks te beluisteren, elke donderdag. Ja. En die is dan te beluisteren op alle podcastplatforms. Ja, echt zo'n moeilijk woord is dat, inderdaad.
6: Drie keer woordwaarde.
0: Fijn dat jullie er waren. En mijn eigen tip deze week, Ekies en Oei van Telegraaf. Ik ga je bedanken voor het luisteren naar Vink. Tot de volgende. Ciao.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
7: In de middag.
1: Met Fleur Wallenburg.
8: Blijf op de hoogte en luister in de middag voor de laatste nieuwsupdates en ontwikkelingen van de dag.
1: Het NOS Radio 1 Journaal. In de ochtend van 6 tot half 10. En in de middag van 4 tot 6. NPO Radio 1.
9: 2 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter, maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bin Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
7: Zuster,